0: kan de mug in het buitenland voor heel veel nare ziektes zorgen. Hoe zit dat in India, Amerika en Brazilië? Dat bespreek ik dit uur met mijn correspondenten Marigon, Raymond en Frank. En laat me natuurlijk nog steeds weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Wordt al volop gedaan in de Radio 1-app. Wel veel in Nederland, moet ik zeggen. Zo luistert Bob vanuit Gouda, Eva uit Breda, Anna uit Zaandam, Wilbert zit in Zevenaar, Jan-Jaap zegt weer, ik luister vanuit Warms in Friesland, en Richard zegt, goedenacht, vanaf de Veluwe wordt ook weer meegeluisterd. Waar vandaan luister jij nu naar de wereld van Wien en Vara? Laat het ons zeker weten. Nu eerst, stel ik je voor aan mijn correspondenten van dit tweede uur, en we vliegen toch weer eventjes naar Amerika, naar Raymond. Hallo Raymond.
1: Hey Ruben.
0: Ja, voor het nieuws bij jou moeten we eventjes de ruimte in. Want er is sprake van een Amerikaans vliegdekschip waar het niet helemaal goed gaat. Wat is er gebeurd?
1: Nee. De USS Lincoln is ondertussen al 260 dagen weg van huis. En er zitten dus zo'n 5000 mariniers op, of tenminste Navy, maar Marines zijn wat anders, maar Navy mensen op. Ja, en dat schip moet toch wat reparatie krijgen. En de mensen willen toch een keertje van die boot af. Het begint daar een beetje, tenminste volgens rapportages van de mensen die erop zitten, zijn er gewoon problemen. Er zijn verstopte toiletten, er is niet genoeg voedsel. Dus er gaat in het vliegdekschip, in de plek waar de vliegtuigen vanaf moeten. Er sprong iemand een paar weken geleden van het schip af, omdat hij het wel helemaal gehad had. En de regering ontkent alles. Dus zelfs in goed Donald Trump gebruik, die zei zoiets letterlijk van, oh nee, al die mensen die houden van je president en ze zijn nog niet lang genoeg weg geweest. Ze kunnen best langer.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk wel, wordt men er binnenkort dan afgehaald of zitten ze toch even vast?
1: Nee, nou goed, op dit moment worden ze afgelost. De USS Washington is daar deze week aangekomen en de Lincoln is terug richting Amerika. Ze worden van het schip afgehaald. Dat zal waarschijnlijk in de komende weken gebeuren. En dan kunnen ze voor een paar maanden naar huis toe. Maar ja, het is gewoon, het geeft een beetje aan hoe dun de Amerikaanse militaire eenheden, zeg maar, verspreid of gestretched worden voor dit hele verhaal wat Trump aan het doen is. En het werkt gewoon niet goed voor het moraal van de soldaten.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat dat een groter probleem is dan een verstopt toilet.
0: Dus dat verhaal dat iedereen op dat schip houdt van president Donald Trump, dat mogen we wel in twijfel trekken.
1: Nou, in zijn hoofd is het wel waar.
0: Ja, maar dus, daadwerkelijk daar?
1: Ik denk dat het wel reuze meevalt. Nee, er zijn echt wel, er zijn mensen die erop zitten die natuurlijk met familieleden thuis praten en zo. En de dingen die daaruit komen, het is gewoon niet positief. Dus er is echt zoiets van, we willen hier vanaf, het is te lang en klaar ermee.
0: Arme mensen. Nou ja, dankjewel Raymond Kranenburg weer voor dit belangrijke nieuws. En ik spreek je zo meteen weer.
1: Ja. Oké, tot zo.
0: Dan landt ons prachtige vliegtuig in Brazilië, want daar woont natuurlijk Frank de Meijer. Hallo Frank.
2: Hallo Ruben, goeienacht voor jou.
0: Goeienacht, ja. Een enorme winkelketen in Brazilië zit financieel in de problemen. Over welke winkel hebben we het überhaupt?
2: Ja, het gaat over Casas Bahia. En dat is een winkelketen die bestaat al sinds 1952 met meer dan 1000 filialen.
0: Mm-hmm.
2: En die die hebben surseance van betaling aangevraagd. Dat betekent dat ze voorlopig hun betalingen opschorten.
0: Ja.
2: En intussen hebben ze ook besloten om maar 300 vestigingen alvast te sluiten, waardoor 3000 mensen hun baan verliezen.
0: Maar hoe komt dat? Hoe zit zo'n groot bedrijf, wat dus ook wel voor mij suggereert dat het lange tijd succesvol was, zo in de problemen?
2: Ja, ik denk toch een beetje het model, hè, waarop ze gebouwd zijn. Het is ik zat even te denken, waar kan ik het mee vergelijken? Misschien wel vergelijken met vroeger dat jullie de Weekamp-kits hadden. Dat mensen ook iets kochten en dan in 10 keer konden betalen. Hè. Dat je in feite een krediet geeft, hè, aan consumenten die normaal niet bij een bank een persoonlijke lening gaan afsluiten. Nou, dat was hier ook zo. Dus je koopt wat bij Casa Bahia. En ja, en dan ging je elke maand ging je gewoon een termijn afbetalen. En dan ging je ook fysiek naar de winkel. Mm-hmm. Dat betekent ook dat je dan weer uitgenodigd wordt om andere producten te kopen. Want ja, je ziet die natuurlijk. Dus dat was, ze hadden een hele goede klantenbasis die altijd terugkerend was. Ja, en natuurlijk zat er wel, als je termijnen gaat betalen, zit dat natuurlijk wel. De rente zit natuurlijk opgesloten. En, maar goed, klanten waren ook altijd redelijk loyaal. Betaalden ook allemaal best wel op tijd. Ja, en dat gedrag is een beetje veranderd. En daarnaast is natuurlijk, ja, internet is natuurlijk gekomen. Hè. We hebben veel meer online verkoop ook in Brazilië. Ja, dat betekent ook veel meer concurrenties gekomen. En niet vanuit Brazilië alleen, maar ook de webwinkels uit China.
3: Dus retail in het algemeen heeft het gewoon lastig bij Brazilië?
2: Retail over het algemeen is het heel lastig. Want zij zijn niet de enige keten die zwaar in de problemen zit. Ze zijn vergelijkbare andere ketens. En dan praat je met name over consumergoeds, waar het gaat over elektronica, maar ook over meubels. Dat zijn echt wel de sectoren die het heel lastig hebben op dit moment.
3: Ja.
2: En dat heeft te maken ook met het feit dat wij op dit moment nog steeds hoge rente hebben. De wettelijke rente is 14%. Ja, en dat betekent ook dat het ook redelijk duur is, hè, om in termijnen te verkopen. Ja, en dat betekent ook dat heel veel consumenten op dit moment ook achterblijven bij het aankopen.
3: Maar ik weet nog wel dat de V&D verdween in Nederland en dat er toen een hele discussie over kwam. Ja, maar dat mag niet, want dat is echt typisch Nederlands. Hoe zit dat dan met deze specifieke winkel? Is er dan ook een soort overheidssteun om het typische Braziliaanse merk te redden?
2: Nee, ik denk niet dat gaat. Want dan zou je ook nog andere soortgelijke winkels ook al hebben moeten ondersteunen. Dat is niet gebeurd. Maar het is wel een serieus probleem. Want Casa Bahia maakt vaak ook wel een heel prominent onderdeel uit van een shoppingmall. En als daar ineens zo'n grote winkel wegvalt in zo'n shoppingmall, ja, probeer het maar weer eens op te vullen. Hè. Dat zag je natuurlijk ook in het stadsbeeld van Nederland, hoe V&D verdween. Van, hey, wat gaat hier gebeuren? Dus nee, er is geen steun vanuit de overheid. Ik ga er wel vanuit. Als het echt nodig is, dat onze Nationale Investeringsbank, de BNDS, die zou eventueel hun wel kunnen helpen met wat lagere rente op kredieten te verstrekken. Want ze hebben iets van 17 miljard schuld in reais. Dan praat je ongeveer over 3 miljard euro's. Ja, die zullen ze toch wel moeten ophoesten. En dat zou best kunnen dat wel vanuit de overheid daar een stukje steun komt. Want je ziet, het is een beetje een... als dit omvalt, dan vallen natuurlijk ook mogelijk een aantal leveranciers vallen om. Hè. Je moet ook wel denken dat er natuurlijk ook heel veel leveranciers nu op hun geld zitten te wachten. Dus dat zou best wel eens een domineffect kunnen hebben. Ook dat andere leveranciers dat die filialen moeten sluiten. Ja, dat heeft dan weer gevolg voor de werkgelegenheid. Dus overal is het natuurlijk niet positief op dit moment voor de Braziliaanse economie. Dat dit soort bedrijven bijna gaan omvallen. Hè. Daar komt het op neer.
3: Ja, we gaan het zeker in de gaten houden. Dankjewel, Frank. En ik spreek je zo meteen weer over de muggen en insecten in jullie land.
2: Ja, tot zo.
3: Dan vliegen we door naar India, want daar woont Marigon. Hele goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, jullie nieuws van de week gaat over kamelen. Want tot 2015 speelde deze dieren een belangrijke rol voor het inkomen van nomadische herder. Maar toen opeens niet meer. Wat was er aan de hand?
4: Ja, dat was inderdaad, tot 2015 was er geen enkel probleem. Maar er kwam een wet waardoor het verboden werd om de kamelen te slachten of... ook door om naar andere staten te exporteren. En ja, ineens zaten ze met al die kamelen die eigenlijk helemaal bijna geen waarde meer hadden. Want ze mochten niet geslacht worden.
3: Ja.
4: Dus dat gebeurde er. En dat is natuurlijk best een groot probleem voor generaties mensen die gewend waren om met die kamelen ook te handelen. En dat zijn vooral nomadische herders, die noemen ze pastoralisten. En die haalden echt het inkomen uit die kamelen. En dat in één keer waren ze blut.
3: Ja.
4: Want er was niks meer te handelen.
3: Nee.
4: En een hele jonge dame, een jonge journalist, die zag het anders. Die zag daar eigenlijk een kans in. En ze is eigenlijk eerst begonnen om 3 jaar lang allerlei verhalen te gaan luisteren bij mensen. En een beetje research te doen. En ze sprak ook met families over hoe ze in die extreme hitte, want het gaat ook echt over de woestijn in India. Dat is linksboven in Rajasthan. En hoe ze dat ook doen met schaarste. Hoe overleven deze mensen? En ja, het greep haar ook best wel aan. Dus van, nou ja, ze kunnen niet meer als vee verkocht worden. Maar waarom doen we dan niet iets met de melk? En dat heeft ze dus gedaan.
3: Oké.
4: Dus het is India's eerste pastorale melkbrand, want er zijn natuurlijk wel een aantal meer echte melkbrands, maar die komen van de koe. Maar deze komen van de kamelen.
3: Oké, maar hoe smaakt kamelenmelk? Ik kan me daar echt niks bij voorstellen.
4: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er nog niet aan gewaagd. Maar het is wel een veel strengere of veel sterkere smaak. Het is wat zoutig en ook echt wel scherpachtig. En het is niet zo van, je gooit het even lekker in je thee of in je koffie. Het heeft wel echt een pittigere smaak. En je moet er ook wel een beetje aan wennen. Ze maken er ook kaas van. Maar bijvoorbeeld hier om de hoek hebben we zo'n klein supermarktje. Daar liggen ook chocoladerepen waar kamelenmelk in zit.
3: Ja.
4: En nou ja, ik ben best avontuurlijk, maar daar heb ik me ook nog niet aan gewaagd.
3: Nee, maar het is wel heel gezond, ik weet niet, begreep ik.
4: Ja, nou, en dat is ook het mooie van het verhaal. Het blijkt dus heel gezond te zijn. En dat is iets wat, denk ik, die volkeren van oorsprong helemaal zelf niet wisten. Maar mijn onderzoek toont aan dat het echt helpt bij diabetes. Want het verlaagt de bloedsuiker en het verbetert ook de insulineactiviteit. En ze bevonden eigenlijk nog iets bijzonders. Want uiteindelijk werd aangetoond dat het goed was tegen diabetes, moet ik dan zeggen. Dat de mensen die daar wonen, er zijn nul mensen die diabetes hebben.
3: Ja.
4: Want ze drinken regelmatig die melk. Dus dat zorgt er blijkbaar voor dat diabetes niet kan ontstaan.
3: Dus deze kamelmelkbusiness is echt heel succesvol ook.
4: Ja, ja, die groeit ontzettend hard. Die heeft ook wereldwijd. Die heeft wel een groei van bijna 10% per jaar. Dus dat is echt immens. En ik kwam dit artikel tegen doordat ik was een beetje op zoek ook naar hoe staan vrouwen nu in de business. En vrouwen leiden in India op dit moment meer dan 45% van alle start-ups. En dit is er dus één van. En ik vond het zo leuk om deze er juist uit te pikken. En het zijn ook heel vaak plattelandsprogramma's, want dat is natuurlijk in India echt een heel groot gebied.
3: Ja,
4: en nog steeds iets van 700 miljoen mensen. Ik moet altijd, die nullen die zijn altijd iets te veel in India. Maar ik geloof 700 miljoen mensen die zijn op de een of andere manier in hun werk betrokken bij het platteland. Of ze werken er zelf op, of ze werken indirect voor het platteland. Dus ja, agrariërs, dat is gewoon een heel groot onderdeel. En dit bewijst eigenlijk dat je ook eigenlijk met een simpel idee toch heel ver kan komen.
3: Ja, bijzonder nieuws. Ik zou zeker zeggen dat iedereen al gewoon lekker die kamelenmelk moet gaan drinken. Dankjewel, Marigon, en ik spreek je zo meteen weer.
4: Ja, hartstikke leuk. Tot zo.

0: Mooi, hè? Muziek in het Swahili. Christopher Tin heeft dit gemaakt en het heet Baba Yetu. En het koor wat je hoort is het Soweto Gospel Choir. We moeten het hebben over muggen. Deze donderdag was het Wereldmuggendag. Een dag waarop we stilstaan bij de gevaren van de mug. En eigenlijk is deze dag bedoeld ter nagedachtenis aan de Britse arts en Nobelprijswinnaar Sir Ronald Ross. Op 20 augustus 1897 ontdekte hij dat vrouwelijke muggen verantwoordelijk zijn voor de overdracht van de infectieziekte malaria tussen mensen. En sindsdien wordt elk jaar op 20 augustus zijn bijdrage herdacht en worden mensen dus ook bewust gemaakt van de gevaren van dit beestje. En in Nederland moeten we het maar eventjes doen met de tips van wetenschappers die onderzochten hoe je het allerbeste een mug kan doden.
1: Het lukt dus zelden om een mug te doden met je hand of krant. Het beste is om niet met één, maar met twee handen de mug te pakken. Hierdoor is er geen luchtstroom waarbij de mug kan wegfladderen. Als je lef hebt, kun je nog iets langer wachten. Als de mug op je huid zit, heeft het insect meer tijd nodig om weg te vliegen. Een goed moment om toe te slaan. De onderzoeker zegt zelf in de Volkskrant altijd een elektrische vliegenmepper te gebruiken. Door het gaas verplaatst de vliegenmepper bijna geen lucht en werkt hij dus goed.
0: Hoe zit het met de aanwezigheid van muggen en ook andere insecten in Amerika, Brazilië en India? Allereerst Frank de Meijer, dus Brazilië. Hallo Frank.
2: Hallo Ruben, goedenacht voor jou.
0: Ja, nou ja, wij zitten hier in principe wel oké in Nederland wat muggen betreft, maar Brazilië is echt een muggenland, hè?
2: Ja, ik denk dat precies wat te vergelijken is met andere tropische landen. Natuurlijk, kijk, het is bij ons altijd warm. En we hebben natuurlijk ook heel veel water. Nou, en muggen planten zich voort op water. Die leggen de eitjes op het water, vaak op stilstaand water.
0: Ja.
2: Ja, en we hebben dichtgebevolkte gebieden natuurlijk. Ja, en niet iedereen is even, zorgvuldig met het afval. Dus muggen houden ook wel van een beetje rotzooi, wat afval. Ja, en die planten zich daar heel makkelijk in voort.
0: Ja.
2: Dus we hebben heel veel last van muggen. En voornamelijk in de zomermaanden. In de wintermaanden, op dit moment zitten we in de Braziliaanse winter, is het wel iets minder. Maar je kunt erop wachten vanaf september, oktober, dat het gewoon echt dat je bepaalde momenten van de dag, met name 's morgens vroeg en 's avonds, als je in de schemering zit, ja, dan is het ergste. Dus dan moet je echt gewoon 1 of 2 uur ook wel proberen te vermijden dat je buiten zit onbeschermd, want anders word je van alle kanten voor je aangevallen.
0: Maar is een Braziliaanse mug nou echt heel anders dan een Nederlandse mug?
2: Ja, kijk, je hebt heel veel verschillende soorten muggen. Hè? En de ergste mug die wij hebben, dat is de Aedes aegypti, noemen wij die. Dat is wel de meest gevaarlijke, de Aedes aegypti. Ja, en die is wel op dit moment verantwoordelijk voor een aantal wat agressieve ziektes waar eigenlijk ook nog niet goede vaccins tegen zijn. Want als we nou praten over wat over het algemeen bij jullie wel bekend is uit de boeken en de films, is natuurlijk als je de Amazone intrekt dat je gele koorts krijgt of malaria. Ja, daar tegenwoordig zijn al zoveel vaccins voor doorontwikkeld dat je dat kun je al bijna niet krijgen. Mijn vrouw en ik, wij gingen een half jaar geleden naar Manaus toe. En ik denk, ik ga mezelf nog maar weer eens inenten. Dus ging naar ons gezondheidssysteem, officiële gezondheidssysteem. En zei, nee, je bent 20 jaar geleden voor gele koorts ingeënt. En dat is voor heel je leven. Dus dat is allemaal goed voor elkaar. Maar als je dan praat over andere ziektes, onder andere dengue is een groot probleem. Ja, en er zijn verschillende varianten, denk je. Dus je hebt dan een vaccin voor één variant, denk je, maar weer niet voor de andere variant. Dus dat is een redelijk groot gezondheidsprobleem.
0: Ja, maar dengue komt echt veel voor in Brazilië. Waar moet ik dan een beetje aan denken?
2: Ja, zo'n 6, 7 miljoen mensen per jaar die daar toch wel mee besmet worden. En dan praat je toch ook wel over zo'n kleine 10.000 mensen die daar aan overlijden aan de gevolgen daarvan. Dus dat is toch wel, dat is redelijk heftig. En het probleem is ook, Egypte, dat is een mug. Het is wat kleiner dan jullie traditionele mug die jullie hier in Nederland hebben.
0: Ja.
2: Maar hij gedijt heel goed in stedelijke gebieden. Dus niet zo dat je dan echt in het oerwoud moet gaan om door een mug gestoken te worden. Nee, hij kan gewoon bij jou achter in de tuin zitten. Met name als je wat stilstaand water hebt. Dat je een bloempot hebt waar water in blijft zitten. Of je kunt voorstellen natuurlijk als er ergens bergen afval liggen, dat in banden, hè, dat daar ook wat water in zit. Ja, en daar gedijt hij heel goed. Dus hij zit bij jou om de hoek. En dat is natuurlijk maar gevaarlijk, zeker in grote stedelijke gebieden. Want dan heeft hij natuurlijk een groot jachtgebied. Hè. Het vrouwtje van de De Aedes aegypti, die steekt jou. Ja. En die heeft dat bloed nodig voor haar eitjes te kunnen lekken.
0: Maar is er dan ook een soort paranoia in Brazilië voor deze mug? Dat mensen er echt bang voor zijn?
2: Ja, je bent heel voorzichtig. Hè. Als je ergens op bent en je ziet er, want hij heeft witte streepjes op zijn poten. Dus je ziet een beetje, het lijkt een beetje een klein zebraatje zo. Ja, dan weet je van, hey, die zitten er. Nou, dan moet ik wel extra waakzaam zijn. Want ik weet dat ik daar dus dengue van kan krijgen. Ik weet dat ik daar chikungunya van kan krijgen. Ik kan daar ook Zika van krijgen. Dus ja, er zijn verschillende ziektes die door specifiek deze mug worden verspreid. Hè? Want in feite is het zo dat die mug natuurlijk bij iemand die al besmet is het bloed opzuigt. En dan heeft dat een bepaalde incubatieperiode in het lichaam van die mug. En dan steekt hij jou, ja, en dan geeft hij het over.
0: Ja.
2: En dan kun je dus redelijk zwaar gevolgen van hebben. Dan kun je redelijk, redelijk beroerd van zijn, met name van die dengue.
0: Dus je was zelf ook alerter?
2: Ja, en ik heb het zelf ook gehad.
0: Oh, dat is, zo?
2: Ja, dus, ik kan, ja, en gelukkig in een lichte vorm. Ja, wij waren, dat was begin 2025, toen waren we ergens aan de kust. En dat was ergens op een huis gehuurd. Maar dat was rondom allemaal, ja, noemen we dat Mata Atlantica. Dus dat is een beetje de oorspronkelijke bebossing dan van die strook tussen naast de kust. Ja, en daar liep wat water ook doorheen en zo. Dus ik wist wel dat er heel veel muggen waren. En ik wist ook wel dat ik een paar keer gestoken was. Ja, en een paar weken daarna, ja, toen had ik het idee van, ik heb zware griep. En dit zijn echt ook griepverschijnselen, koorts en zo. Ja, en toen zouden wij naar Nederland toe vliegen. Ja, en toen zei mijn arts, nou, doe voor de zekerheid maar even een bloedtest. En dan bel ik je volgende week wel op als ik in Nederland ben. Dus ik was al in Nederland. Ja, en toen had ik dengue. En toen heb ik zelfs, met dengue heb ik nog gesnowboard in Oostenrijk. Dus uiteindelijk kwam ik toe pas achter dat ik toen ik in de sneeuw zat, dat ik dus nog dengue had. En ja, je kunt er ook verder niks tegen doen, Ruben. Het moet gewoon vanzelf voorbij gaan.
0: Ja.
2: En maar het was wel, ik had wel het gevoel dat ik dus wel, dat ik een griep had opgenomen, maar het was dengue. Nou, dan had ik gelukkig de lichte vorm, want ik heb mensen wel ontmoet, hè, die hadden de zware vorm. Ja, die zijn echt een week op bed gelegen, met heel veel koorts en ook heel veel last van hun spieren. En ze noemen het ook wel knokkelkoorts. Hè? Je hebt echt last ook van je gewrichten. En het kan heel lang duren voordat je verlamd bent.
0: Maar het heeft er wel weer dus voor gezorgd, die epidemie, dat er een soort vaccinatieprogramma is ontwikkeld, hè, in Brazilië.
2: Dat is er wel. Er zijn vaccinaties zijn gekocht bij de internationale ketens. Hè, de Takeda is een Amerikaans farmaceutisch bedrijf. En ze hebben ook zelf een vaccin ontwikkeld via Butantan. Dat is een instituut hier. Maar ze zijn toch niet helemaal zeker of het allemaal wel werkt. En met name omdat je verschillende vormen van dengue hebt. Dus dan ben je ingeënt tegen het ene en dan werkt je weer niet voor het andere. Dus ze hebben weer een tijdje opgeschort. Dus willen we nader onderzoek doen. Dat is onze FDA, dat heet dan Anvisa in Brazilië. Die hebben gezegd, nou, we weten het niet helemaal zeker. Er is ook best heel veel kritiek geweest over het beleid hier rondom. Lula is er heel erg over aangevallen. Want als we het toch over verkiezingen hebben. Lula zegt altijd dat Bolsonaro niet goed gereageerd heeft op corona. Maar ja, dat denk je verhaal wordt, met name de slachtoffers, wordt ook wel een beetje aan het beleid van Lula aangereikt. Jongens, jullie mogen daar best wel wat lichter over zijn. Dus gelukkig is het wel verder in ontwikkeling. En ik hoop dat in de toekomst we gewoon heel veel slachtoffers, heel veel heel sterfgevallen kunnen voorkomen. Omdat mensen ingeënt zijn. Ja, ja. Nu in mijn geval, Ruben, omdat ik het heb gehad, kan ik het niet meer hebben. Dus als je besmet bent, dan ben je in feite ben je beschermd. Omdat je dan in principe kun je het niet binnen die periode krijgen. Maar ik ga wel, zodra er weer een vaccinprogramma komt, ja, dan ga ik wel daaraan deelnemen. Maar ik wil gewoon voorkomen dat ik er weer heen besmet word. Want met name de tweede keer en de derde keer zou het toch weer wat heftiger kunnen zijn met nog meer gevolgen.
0: Ja, hoe beschermen mensen dan zichzelf in Brazilië tegen die muggen? Want je hebt het nu over dengue gehad, maar malaria is een probleem, Zika is ook een probleem, dus het is best wel gevaarlijk allemaal.
2: Ja, ga ik wel daaraan deelnemen, maar ik wil gewoon voorkomen dat ik er weer heen besmet word. Want met name de tweede keer en de derde keer zou het toch weer wat heftiger kunnen zijn met nog meer gevolgen.
0: Ja, hoe beschermen mensen dan zichzelf in Brazilië tegen die muggen? Want je hebt het nu over dengue gehad, maar malaria is een probleem, Zika is ook een probleem, dus het is best wel gevaarlijk allemaal.
2: Ja, dus je bent over het algemeen ben je gewoon ben je

0: openstaan. Dus we hebben overal hordeuren en hoorramen. Voor de deuren en voor de ramen. Dat zijn van die gazen deuren. Dus een dubbele deur hebben we dan. Mm-hmm. Daarnaast moet je jezelf gewoon heel goed iets meer. Met een repellentje noemen we dat. Hè? Zo spuitbus gewoon spuiten. Dat je dus gewoon al dat veel meer beschermd is. Ja, en je moet zorgen dat je dus s'avonds niet in een korte broek buiten gaat zitten. En met korte mouwen. Dus lange mouwen, lange broek, sokken. Weet je? Dus dat moet je even, met name zeg ik al, de twilight zone. Dus het moment van de schemering. Ja, dan moet je daar op verdacht zijn. En ook zorgen dat je altijd goede luchtflow in de buurt hebt. Hè? Een ventilator. Want ze houden niet van wind. Nee. Dus dat is ook zoiets. Dus ja, je wordt er toch een beetje mee opgevoed. Hè? Je moet zorgen dat je jezelf heel goed moet beschermen tegen buggen. Want ja, het kan gewoon verkeerd aflopen als er een verkeerde tussen zit.
1: Ja, maar het bijzondere in Brazilië is natuurlijk, ja, de muggen zijn zeker gevaarlijk, die kunnen gevaarlijk zijn, maar de insecten zijn ook heel hard nodig voor de natuur daar. Hoe zit dat?
0: Ja, ook de natuur en sowieso ook voor de landbouw. Ik heb Brazilië is een van de grootste landbouwlanden ter wereld. Ja, je moet die muggen moet je natuurlijk niet massaal gaan doden met grote tankwagens gaan sproeien en dat alles dood is, want ja, dan doorbreek je natuurlijk heel de voedselketen. Kijk, een mug is toch weer voedsel voor een vogel. Hè? En een vogel is natuurlijk weer nodig om ergens zaad te eten en dan verderop weer te verspreiden. En dat houdt het ecologische systeem natuurlijk in stand. Ja, en dat betekent ook natuurlijk dat bijen belangrijk zijn. Nou, die zitten natuurlijk ook in die keten. Hè? Natuurlijk voor de bestuiving en dat soort dingen. Dus er wordt echt wel naar gekeken. Ja, dat we niet scheef laten lopen. Dus dat betekent van ja goed, er wordt meer voorlichting gegeven, jongens, voorkom het, kijk uit, zorg dat je geen stilstand water hebt, draag goed beschermde kleding, dat soort zaken. Maar ga niet alles plat spuiten, want dat hou je natuurlijk niet vol als groot landbouwland en ook als groot natuurland. Hè. We hebben natuurlijk het grootste oerwoud ter wereld nog steeds. Dus, en ja, dat moeten we gewoon zien te behouden. Maar dus er moet gewoon een gezonde balans komen. Hè. Ja.
1: Maar hoe kijkt Brazilië inderdaad naar die balans tussen bestrijden en beschermen?
0: Ja, toch wel op een positieve manier. Toch wel op een positieve manier. Want ja, de landbouw is zo belangrijk ook voor het land. En de landbouwers zijn toch heel erg verantwoordelijk ook wel voor het in stand houden van het ecosysteem. Jullie hebben natuurlijk ook in de Nederland een hele discussie van de boeren en zo. Maar ik denk boeren ook hier in Nederland, dat geldt ook landbouwers in Brazilië, die weten heus wel hoe ze ook de natuur in stand moeten houden. Hè. Dat is natuurlijk allemaal geen roofbouw. Dus ja, er wordt ook gezegd, van, goed, kijk uit met bestrijdingsmiddelen. Als ze dicht tegen natuurgebieden zitten, ook met name daar. Hè. Kijk uit dat je dus niet, dat je niet onnodig te veel gif in de gewassen spuiten en ook aanliggende gebieden. Ja, die slecht kunnen zijn natuurlijk voor het ecosysteem en voor muggen en voor allerlei andere insecten. Dus dat, de gemiddelde Braziliaan is dat wel heel serieus mee bezig. Ja. Het is met name, hè, als we hier dan praten over, dit is Egypte, dan is het wel zo, luister, kijk uit in de stad. Kijk uit dat je dan in ieder geval niet een te makkelijk systeem voor die mug gaat vinden om te gedijen. En daarnaast zijn er nog andere, experimenten. Hè. Er zijn ook experimenten om een mug onvruchtbaar te maken. Hè. Dat soort muggen, die gevaarlijke muggen. Dus er zijn wat meer natuurlijke oplossingen. Die mug laat je dan besmetten met een ander soort. Ik had er wat over gelezen. Dat is een. Je gaat in ieder geval bestrijden met. Het heet Wolbachia. Wolbachia is een bacterie. Dus je gaat laat ze besmetten met een bepaalde bacterie. En daardoor zouden ze zich niet meer zo snel kunnen vermenigvuldigen.
1: Nee, maar
0: je gaat natuurlijke middelen. Ja.
1: Ja, maar bottom line, voorkomen is beter dan genezen. Dus zorg dat je gewoon niet geprikt wordt.
0: Dat is sowieso het belangrijkste. Want in Brazilië kun je niet leven zonder de mug. Want dat is onderdeel van je dagelijks leven. En dat is eigenlijk natuurlijk in Nederland in de zomer ook. Je weet gewoon dat die muggen komen. Het hoort een beetje bij het warme weer. Hè? Voorkom inderdaad. Sluit je huis goed af. En word je een keer gestoken. Kijk goed uit wat de wond doet. Hè? En probeer hem zo snel mogelijk te ontsmetten. Ja. En bij twijfel, zoek zo snel mogelijk een dokter op en zeg, jongens, ik denk dat ik door de verkeerde mug ben gebeten. En probeer dan maar zo snel mogelijk een actie op te ondernemen.
1: Nou ja, dat lijkt me...

0: T van Ozone hoorde je. Grote hit in 2003 in Nederland. Muziek uit Moldavië. Maar ik vond hem vooral toepasselijk omdat de gebroeders Coen hem ooit zo in het Nederlands hebben vertaald.
1: Muggen hier, muggen daar, muggen hier, overal.
2: De wereld van Jubel,
3: man. De wereld.
4: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, want we hebben het natuurlijk nog steeds over de overlast van de mug en andere insecten in de wereld. En daarom zijn we nu weer bij Raymond in Amerika. Hallo Raymond.
5: Hey Ruben.
0: Ja, de mug kan in Nederland relatief weinig kwaad, mag ik wel zeggen. Hoe zit dat bij jullie eigenlijk?
5: Nou, het is een beetje hetzelfde als wat ik bij Frank hoorde. Volgens mij is dat dezelfde mug. Hier noemen ze de Aziatische tijgermug. Mm-hmm. En hij kwam heel toevallig, zoals Frank ook al zei, in autobanden, in oude autobanden, uit Brazilië, kwam hij aan in Texas in 1982, als ik het goed heb. Daar werd hij voor het eerst echt gemeld. Maar ja, die Aziatische tijgermug, dat is wel een mug die niet hier hoort en de echte boel wel een beetje overneemt. Het is niet de grootste ziekteverspreider. Het is niet zo dat wij echt heel veel muggerelateerde ziektes hier hebben. Ik heb het even opgezocht. De CDC die heeft, wat is het, tussen 2.000 en 3.000 zaken per jaar worden er gerapporteerd. Maar ze denken dat het veel meer is omdat mensen niet zo heel erg ziek worden. En er zijn maar zo'n 150 tot 200 doden per jaar aan muggerelateerde ziektes. Ja. Dus het zijn dezelfde beesten als ik bij Frank hoorde, maar het is niet dezelfde hoeveelheid ziektes.
0: Nou, ik ga je heel veel verbeteren, want de mug waar Frank het over had is de Aedes aegypti. En die noemen jullie de gele koortsmug. Maar dat is ook een probleem, toch?
5: Ja, het zijn allemaal Aedes muggen. Volgens mij zijn dat allemaal dezelfde groepen. Want wij hebben hier dus ook Aedes muggen. Was die Aziatische tijgermug ook niet een Aedes mug?
0: Ja, dat zou kunnen hoor.
5: Ja, dus ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft. Maar dezelfde, hij ziet er in principe ook hetzelfde uit. Hij is ook zwart met witte streepjes. Komt ook overdag. Zit ook veel in steden. In plaats van in het moeras en dergelijke. En deze mug ook trouwens, die is niet bang. Dus die komt ook echt naar je toe. Overdag ben je hond aan het uitlaten. En dan denk je, hey, ga weg mug. En dan zegt hij, nee, ik ga nog een keer terugkomen. En die blijft gewoon proberen.
0: Oh.
5: Dus die zijn ook wel redelijk agressief. En ja, maar zoals ik zei, die verspreiden ook niet zo heel veel ziektes. We hebben een ander. Wat wel veel als muggenziekte voorkomt hier, is West Nile virus.
0: Okay.
5: En dat wordt door een gelijksoortige. De Aedes muggen doen daar ook wel aan mee, maar lang niet zoveel als dat die. Wat is het? Contextmug of de cortexmug. Het is een andere groep muggen. Die zorgen weer voor de West Nile virus. En daar hebben we wel redelijk wat ziektes van. Daar zijn, daar worden 1300 mensen of zo worden daar, wat is het, hier ziek van in de buurt krijgen. Encefalitis, meningitis, dat soort gein.
0: Ja, maar een serieus.
5: En dat zijn 100 tot 150 mensen die doodgaan.
0: Ja, maar een serieus probleem in Florida, begreep ik, is ook dengue, ook natuurlijk bekende muggenziekte. Is dat ook iets waar jullie je zorgen om maken?
5: Nee, niet zoveel. Ja, je hoort niet echt heel veel over muginvasieve ziektes. Op een gegeven moment kwam dat Zika op. En daar kregen dus wel weer mensen, werden daarmee geïnfecteerd. En daar was dus wel wat omheen. Maar om dengue hoor je hier niet heel veel. Ik woon natuurlijk ook niet in Florida, dus ik hoor ook meer dingen vanuit California, Arizona, ja. Texas, weet je, een beetje het zuidwesten. En hier zijn ook wel, het is wel rond de kust en rond de warme gebieden. Dus zeg maar het eigenlijk starting in California richting Florida, zo rond de kust. Daar zijn wel de meeste, de mugpopulaties. Als je wat noordelijker gaat, hebben ze heel andere insecten waar ze problemen mee hebben.
0: Ja, maar die muggen die nemen ook best wel toe in Amerika. Heeft ook klimaatverandering daarmee te maken?
5: Het wordt natuurlijk wel wat warmer. En er is ook meer, hoe zeg je dat? Niet een normale vorm van regen. Ik wil niet zeggen dat er alleen maar droogte is, maar als er een regen is, dan komt het ook met heel veel. En dan blijft er dus ook op bepaalde plekken blijft er water staan. En zeker ook die Aziatische tijgermug, die gaat daar groot in. Je hoeft niet, die heeft maar een klein plasje nodig om een paar eieren te leggen en zich te verspreiden. Dus ik denk dat klimaatverandering ook zeker met de warmte, ja, het trekt natuurlijk op. Het wordt warmer in meer noordelijke gebieden. En dan zie je, en daar hebben ze veel meer moerassen en de Mississippi en dergelijke. Dus daar gaat het wel toenemen.
0: Ja, maar neemt de Verenigde Staten dan wel maatregelen om het gevaar van de mug in te perken?
5: Hier in Californië hebben we monitoringsprogramma's. Die echt soorten opsporen en dan ook bestrijden. Het is meer gebaseerd toch op ziektes. Als er niet op, oh, het is irritant. En er zijn er gewoon heel veel. Maar het is van, oh, er gaan heel veel mensen ziek worden van deze mug. En dan worden er echt wel programma's opgezet. En op basis daarvan, zet hier in Californië in ieder geval, hebben we dus van dat soort monitoringsprogramma's en muggenvangprogramma's en dat soort dingen beschikbaar. En we moeten natuurlijk zelf ook mee helpen. Zoals Frank ook al net zei, ze groeien in kleine bloempotjes en dingen. Er wordt ook hier echt geadviseerd om van loop in je tuin en check of er dingetjes met water staat, met een heel klein laagje water, en leeg dat. Zorg dat er geen restantjes water ergens in je tuin zijn, want daar groeien die muggen toch in. Dus ja. Het is gedeeltelijk door de staat en gedeeltelijk dat het een postbus 51 spotje is, zeg maar.
0: Ja, maar laten we eerlijk zijn, ze zijn ook heel irritant en het zijn er ook heel veel.
5: Maar kijk, het is natuurlijk, Amerika is een heel groot land en ja. we hebben echt heel veel verschillende insecten op allerlei verschillende plekken. En heel veel zijn ook niet echt een plaag, zijn gewoon van ja, die horen hier. Er zijn wel redelijk wat invasieve soorten. En de Amerikaanse, de USDA, die zegt ook van ja, eigenlijk overal zijn er invasieve soorten. Er is echt geen plek in de Verenigde Staten, geen environment waar er niet al invasieve insecten zijn. Dus dat proberen ze een beetje tegen te werken. Dat kost 137 miljoen per jaar. Maar ze geven ook heel veel geld uit om beesten die we, of insecten die we wel nodig hebben, om die ook te beschermen. Dus ja. Er wordt heel veel gedaan aan bescherming van van bestuivers. En dat zijn dan niet natuurlijk alleen bijen.
0: Maar als de muggen geen plaag zijn, welke insecten zijn dat wel een beetje in de Verenigde Staten te noemen?
5: Termieten.
0: Termieten?
5: Ik hoorde dat in Nederland dat ze ook in opkomst zijn. Dat mensen nu ook zoiets hebben, oh, daar moeten we aan gaan denken. Oh ja, ik heb een bedrijf dat checkt mijn huis eens in de 6 maanden of er schade is. Ik maak geen gein. We hebben hier zoveel termieten. Ik moet ook, voordat ik mijn huis kan verkopen, moet ik het ook fumigaten. Dan moet ik het, dan wordt het ingepakt in allerlei plastic, wat is het, van die tarps, van die plastic zeilen. En dan gooien ze er een zootje antitermietengas in. En dan wordt het hele huis, zeg maar, gefumigate. En dan is dat de verzekering dat er geen termieten op dat moment zijn. Maar en dan kan ik het verkopen. Maar nee, je moet hier echt onderhoud doen tegen termieten. En die zijn ook echt door het hele land. Dat is niet echt zo dat dat alleen maar in Californië is. Dat is dat gebeurt echt overal.
0: Maar dat is echt miljoenen schade door het hele land dan?
5: Ja, nee, dat is het ook. Ja, absoluut. Er wordt wat is het? Wij geven 2 miljard uit per jaar aan de bestrijding van termieten. En er is echt miljarden dollars aan schade voor mensen die er niks aan doen. Maar mijn schoonmoeder, die wilde de huis verkopen en termieten, whatever. Die had er nooit wat aan gedaan. Die had niks gecheckt, dit en dat. $25.000 om het te laten fixen voordat ze het huis kon verkopen.
0: Oh, wat bizar.
5: Ja, dat was ook geld.
0: Ja, dan kan zo'n beetje toch meer schade doen dan je denkt. Maar welke insecten is Amerika dan toch wel bezig te bestrijden?
5: Het zijn overbrengers van ziektes natuurlijk. Dus dan heb je het voornamelijk over muggen en dergelijke. Schadelijke soorten, beesten die de economie belasten. Dus als er echt landbouwplagen en dat soort dingen komen. Maar wat ze wel doen hier is dat ze niet zozeer met, ze willen wel zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken en het meer op natuurlijke manieren oplossen. De EPA, de Environmental Protection Agency, en hoewel ze erg onder vuur liggen door de regering, beschrijft zeg maar 3 stappen. Het is eerst identificeren. Wat heb ik eigenlijk? In plaats van gewoon, we gaan spuiten. Monitoren. Wordt het echt veel groter? En zijn er kleine dingetjes die ik kan doen? En dan een actiedrempel vastzetten. Wat is het moment dat we echt iets moeten gaan doen? En vaak worden eerst dingen geprobeerd als het niet leuk maken voor een insect om daar te zijn. En dat kan zijn door andere insecten vrij te laten die niet zoveel schade of geen schade aanleveren, maar achter die insecten aangaan. Of plasjes water weghalen tegen de mug. Weet je, ja. De omgeving niet beschikbaar maken voor die insecten. Dat is de eerste stap die ze vaak willen. En dan pas echt als einde, aan het einde, is het bestrijding. Maar dan ook echt heel gericht, heel doelgericht bestrijden. En zeker ook bij grote bedrijven. Bij grote landbouwbedrijven en zo. Daar kunnen ze echt niet zomaar meer met een vliegtuigje over het land gaan en zeggen, hey, alles plat. Dat gebeurt niet meer.
0: Nee, maar dan neem ik ook wel aan dat ze dus ook wel proberen bepaalde insecten te beschermen.
5: Ja, Ja, nou, vooral dus de bestuivers. Geïmporteerde Europeanen, onze bijen natuurlijk. En is trouwens, honingbij is geen natuurlijke inheemse insect in de VS. Dus dat is maar ondertussen wel een van de belangrijkste bestuivers hier in de VS. En vooral voor de landbouw. En daar zijn ze dus ook echt wel bezig mee om... Om bescherming aan te bieden. Er is $5.7 miljoen financiering voor allerlei projecten is er vrijgegeven. Mm-hmm. En dan, ja, dan is het hoe groeien ze het beste? Wat zijn die schimmels die tegen die bijen aan het vechten zijn? Hoe lossen we die het beste op? Het is toch het begrijpen van hoe kunnen we het beste bestuivers in leven houden en toch de schadelijke insecten, die ook trouwens bijen aanvallen, uit het milieu weghalen. Dus er wordt echt wel een differentiatie gemaakt welke insecten er aangepakt worden en welke er echt beschermd worden.
0: Ja, maar wil jij mij toch beloven, Raymond, dat je zorgt dat je eventjes niet geprikt wordt en dat je die termieten uit je huis krijgt?
5: Ja, nee, zoals ik zei, zo af en toe, twee keer hebben we dat ik een gat zag ergens in niet. En er ligt ook een klein bergje met zaagsel ligt eronder.
0: Oh.
5: En dan bel je ze. Ja, dan bel je ze en zeggen, je bent er vroeg bij. En dan kijken ze even en dan spuiten ze er wat in. En die termieten nemen dat dan mee naar een hol en dan zou het in principe opgelost moeten zijn. Maar ja, ik weet ook verder niet hoeveel er in het hout van mijn huis zit.
0: Nee, dat snap ik. Nou ja, ik hoop dat het even veilig blijft. Raymond Kranenburg vanuit Amerika, dank je wel weer.
5: Graag gedaan, tot snel.
4: De wereld van PNNVARA. Ruben van Haften.
0: We vliegen weer naar India, want daar woont natuurlijk Marigon. Een hele goede morgen weer.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij woont in Pune. Hoe erg zijn daar de muggen eigenlijk in het dagelijks leven?
3: Nou, best wel aanwezig, moet ik eerlijk zeggen. Het is echt wel een onderdeel van de dag dat je daar echt wel rekening mee moet houden. En ik ben er ook altijd een beetje op voorbereid. En eigenlijk nu, op dit moment, is er monsoon. Die loopt van juni tot oktober meestal. En dan regent het heel veel. En dan is het eigenlijk nog een graadje erger. Want muggen die gaan heel graag naar stilstaand water. En dan heb je natuurlijk, omdat het veel regent, loopt het water niet weg. Heb je allemaal plassen op de weg. En dan ontstaat echt die haarde waar muggen ook echt op afkomen. Dus dit is wel het meest kwetsbare deel van het jaar. Waar je dus ook veel makkelijker, ook juist door de, door de muggen die de ziektes verspreiden, gestoken kan worden. Dus eigenlijk in deze periode is het extra opletten.
0: En aan welke ziektes moet ik dan een beetje denken die in India een grote rol spelen?
3: Dengue is een hele bekend. Die is denk ik wel het grootst. Wat iedereen wel eens van heeft gehoord, denk ik, is malaria. Maar die zit niet door heel India. Dat zijn echt gebieden waar malaria heerst. En chikungunya, dat klinkt als een Indiaanse curry, maar het is een mug. En ik ben daar zelf door gestoken 2 jaar terug.
0: Oh.
3: En dat was heel eigenlijk een gek moment, want ik vloog naar Nederland. En 2 dagen nadat ik in Nederland was, kreeg ik enorme jeuk. Echt over mijn hele lijf. En ik had net in de tuin, want er staat natuurlijk een hoop onkruid als je terugkomt. En er stond heel veel brandnetel. Dus ik was even flink tekeer gegaan in de tuin. Dus ik dacht eerst nog, ja logisch, ik heb tussen die brandnetels huis gehouden. Maar het bleef. En 2 dagen daarna deed bijna van het een op het andere moment al mijn gewrichten pijn. En echt extreem.
0: Oh nee.
3: En koortsig. En ik dacht echt, ja, in mijn familie heerst ook een beetje reuma. Dus ik dacht echt, ik heb acute reuma. Ik weet niet hoe reuma precies voelt, maar ik dacht van, dit is reuma. Dus zo'n gevoel heeft het. En er is niks tegen te doen. Geen één medicijn. Het moet gewoon overgaan. En ik ben toen in Nederland naar de huisarts gegaan. En die zei, ja, want ik dacht van, ik ga maar vast zeggen dat ik denk dat het dit is. Want daar kom je als Nederlandse huisarts ook niet op. Maar toen zei ze wel van, zegt ze, in Spanje, in Zuid-Spanje heerst het ook al. Dus dan komt het ook al voor. Dus het is niet meer per se echt heel erg gerelateerd aan tropen. Want dat verspreidt zich ook.
0: Ja, ja.
3: En dus die chikungunya is een ding, maar het, grote voordeel is, heb je het één keer gehad, krijg je het nooit meer. Dan ben je immuun.
6: Ja.
3: Ja, dus daar hoef ik me geen zorg meer over te maken. En nou ja, ik ben er gewoon keurig overheen gekomen. Maar Jasper, mijn man, die kreeg vorig jaar dengue. En het was ook hoge koorts en hij voelde zich heel miserabel. Ik dacht eerst, heel eerlijk gezegd, dat het de mannengriep was. Dus
6: het was een beetje, het was de muggengriep, ja. Ja.
3: Ja, maar toen, ja, hij bleef maar koorts houden. Toen zijn we naar de arts gegaan. En die zei meteen al toen hij binnenkwam, zei hij, oh, ik denk dat je dengue hebt. Hmm. Had hij hem nog niet aangeraakt. Dus die heeft ze zijn er wel heel erg op getraind hier. En die krijg je van een tijgermug. En soms zie je die wel, zijn ook ietsje groter. En die hebben echt ook streepjes op hun lijfje. Dus daarom heten die zo waarschijnlijk.
6: Ja.
3: Maar er zijn ongelooflijk veel dengue-gevallen in
6: heel India.
3: Zijn er wel een en dan zijn er soms wel een miljoen per jaar. Dat is echt veel. Maar mensen gaan er ook aan dood. Echt zo gemiddeld 1500 doden per jaar.
6: Oh, wow.
3: Aan dengue.
6: Maar nu begreep ik ook dat er wel. Nu begreep ik ook dat er wel goed nieuws is, want er is een vaccin goedgekeurd.
3: Ja, dat klopt. En dat heeft India ontwikkeld. Dus dat is ook wel heel cool. Het is een vaccin en dat is ook goedgekeurd. En dat is voor mensen van 4 tot 60 jaar, tussen 4 en 60. Dus niet voor hele oude mensen en ook niet voor kleuters en baby's. Maar dat is wel een enorme goede stap in de bestrijding van al die muggenziektes.
6: Hm.
3: En dus dat gaat nu ook uitgerold worden. En dat is echt goed nieuws.
6: Ja.
3: En het beschermt ook echt tegen, er zijn 4 dengue-types. En het beschermt tegen alle 4 die types. En het hoeft ook schijnbaar niet vooraf getest te worden.
6: Nee, maar als
3: het heeft
6: wat wou je zeggen, sorry?
3: Ja, het heeft ook tot nu toe nog nergens voor problemen geleid.
6: Nee,
3: dat
6: is heel fijn. Maar ik denk wel, als die dreiging van die muggen dus best wel zo constant is, zoals je het omschrijft, hoe gaan de mensen daar eigenlijk mee om in India zelf?
3: Ik vind het heel laconiek, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik doe er echt best veel aan. Ik heb altijd zo'n spray op zak, die heet dan hier Odemos. En dat is, het is geen date, het is niet zo heel sterk als date, maar nou ja, het houdt denk ik wel een beetje muggen weg. En ik slaap altijd met een klamboe en horen voor de raam, dus ik doe er echt wel veel aan. Maar ja, mensen, ja, hoe moet ik het zeggen, ze zijn er laconiek over. Ja, als het je overkomt heb je pech en als je eraan overlijdt heb je helemaal pech of zo.
6: Hmm.
3: Maar ze zien het ook een beetje als, dat is dan eenmaal het risico als je al in een land woont met veel muggen.
6: Ja.
3: Dus het is niet zo van dat ze daar extreem bang voor zijn of dat je daar heel veel over hoort. Eigenlijk pas als het ze overkomt, dan denken ze, oh ja, jee, nou heb ik het zelf ook.
6: Ja. Zijn er naast muggen nog andere insecten die eigenlijk voor overlast zorgen in India?
3: Er zijn een hoop insecten. Ik ben zelf heel bang van kakkerlakken. En die zijn er gewoon natuurlijk. Maar wat wel echt een plaag ook was, was de woestijnsprinkhaan.
6: Oh.
3: En die zitten vooral op grote plattelandsgebieden. Maar die brengen echt heel veel schade aan. Dat hoor je ook vaak wel uit Australië. Maar dat zijn echt enorme zwermen. En die kunnen echt hele grote oppervlaktes gewoon helemaal massaal opeten. En in India is dat wel eten voor mensen. Dus dan heb je ook meteen weer een probleem dat mensen gewoon weer niet voldoende eten hebben. En die zwermen kunnen zich ook heel snel verspreiden. Die kunnen echt meer dan 100 kilometer per dag afleggen. En ze kunnen echt ook heel veel eten, want ze eten per dag hun eigen lichaamsgewicht op. In bladeren en in stengels en fruit. Dat is echt veel relatief.
6: Dat is
3: een hoog percentage. Ja, dus ze kunnen heel veel en heel snel eten. Ze verspreiden zich snel. En het komt vaak ook door, als er onverwachts veel regen valt, dan zijn ze er als de kippen bij, zeg maar. Ja,
6: maar hoe bestrijd je dat?
3: Dat proberen ze met natuurlijk ook wel met allerlei pesticiden toch ook wel te doen. Omdat dat toch wel dat toch wel het snelste werkt. Maar dat wil je eigenlijk ook niet.
6: Nee. Nee. Nu is er ook nog een ander insect wat heel vervelend is. En ook het insect met de engste naam ooit, vind ik. Namelijk de legerrups.
3: Ja, die is vrij eng inderdaad. En die zit ook in India. Maar nog niet zo heel lang. Pas sinds 2018. Dus het is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. Maar die hadden zich ook enorm snel verspreid. Dat is echt ongelooflijk. Want binnen 16 maanden waren die in 90% van de maïsteeltgebieden terechtgekomen. Want ze zijn vooral, tenminste in India, vallen ze vooral maïs aan. Maar ook andere granen, tarwe, riet en ook katoen. Nou ja, dat is dan weer heel belangrijk voor stoffen. En die rups die boort eigenlijk in het plantenweefsel. Die boort die stengels uit. En die veroorzaakt dan gewoon een enorme schade. En ook zij kunnen zich gewoon razendsnel verplaatsen van het ene naar het andere veld. De opbrengst van al die oogsten, die zakt gewoon naar beneden. En daar gaat gewoon heel veel daardoor verloren. En mensen moeten hier al zo ontzettend hard werken om een beetje een fatsoenlijk inkomen te hebben.
6: Ja.
3: Ja, en als dan insecten de boel komen verpieteren, dan is dat echt wel heel erg ernstig voor heel veel mensen.
6: Maar is ook de verwachting dat dit soort problemen van die muggen en al die plagen die je noemt in de toekomst nog erger gaan worden, omdat die legerrups dus ook redelijk nieuw is?
3: Ja, hij is redelijk nieuw en India heeft ook best wel te maken met extreme klimaatveranderingen. Als het regent, dan regent het in één keer extreem. Er was hier een paar weken terug één dag, er was net zoveel regen gevallen als normaal in het hele jaar valt. Ja, dat is niet te doen gewoon. En door dat soort factoren krijg je ook wel weer sneller dat er dat soort dingen ook veranderen. En bijvoorbeeld in Pune, waar ik woon, daar regent het eigenlijk echt alleen maar tussen juni en oktober. En bijvoorbeeld niet in februari of maart, maar ook begin van dit jaar hadden we juist ook in die maanden ook regen. Dus daar kan je er ook niet meer van op aan dat dat een constante factor is. Dat verandert. En dan veranderen die kans op plagen, die wordt dan ook alleen maar groter.
6: Ja. Nou ja, ik hoop dat jij een beetje veilig blijft in ieder geval, Marigon. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik wens je nog een fijne dag en niet geprikt worden dus, alsjeblieft.
3: Nee, ik blijf gewoon spuiten.
6: Dankjewel.
3: Oké, fijne uitzending.
4: Van
6: BNNVARA. Ja, tot zover dus de wereld van BNNVARA. En nog een speciale hallo naar Jacob vanuit de Haren en Joyce vanuit Noorwegen. En ook Hugo, die luistert vanaf Bali. Dit was de wereld van BNNVARA voor deze week. Volgende week is Rosa er weer. Zometeen hoor je op deze zender De Nacht is Zwart. En wat daarin zit, vertel ik je zo.
7: NPO Radio 1. 3:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood gevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn eergisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui, verder droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
9: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
0: Een hele goede nacht en welkom bij De Nacht is Zwart. We kennen allemaal het verhaal van de Titanic, die boot die tegen die ijsberg aanvoer. Maar we kennen natuurlijk ook vooral de film, het liefdesverhaal tussen Jack en Rose. En precies op dat verhaal is nu een parodie gemaakt in het theater die wereldwijd een succes is, getiteld Titanic.
10: And if you know the words to this song, please sing along with us. And looking out at you tonight, we're sure some of you know the words. Because let's face it...

0: Ja, ik heb dit in Londen gezien. Het is absoluut hysterisch. Maar hierin vertelt zangeres Celine Dion haar ervaringen op het schip, zoals ze denkt het zich te herinneren, terwijl ze natuurlijk alleen maar de titeltrack van de film zong. Najim Severina speelt een van de bizarre hoofdrollen en schuift zometeen bij me aan. Verder deze uitzending aandacht voor de bijzondere muziek van het Indonesisch-Nederlandse Nusantara Beat. En we leren hoe je complottheorieën op een juiste manier kan analyseren. Dat allemaal straks, eerst het actuele nieuws.
1: Dit is De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
0: Want deze week start in Amerika misschien wel een van de meest geanticipeerde rechtszaken van de afgelopen decennia. Inzet: wie vermoorde op 7 september 1996 rapper, activist en ook mode-icoon Tupac Shakur? De hoofdverdachte op dit moment is Dwayne Davis, die bij veroordeling levenslang zou kunnen krijgen. En aan de telefoon heb ik hip-hop-onderzoeker Kim Dankoor. Hallo Kim.
3: Hey, goeienacht.
0: Goeienacht. Neem ons eventjes mee naar die beruchte dag. Wat gebeurde er op 7 september 1996?
3: Nou, op 7 september werd Tupac dus doodgeschoten. Hij is 4 keer beschoten. En dat gebeurde dus vanuit een witte Cadillac. En de naam die je net noemde, Dwayne Davis, oftewel Hefe D. Davis, was een van de 4 mannen die in die auto zat.
0: Ja, ja. En wat was de nasleep toen? De reacties in de samenleving op die moord?
3: Ja, we waren allemaal in shock. En ik zeg even we, omdat ik me het ook nog heel erg goed kan herinneren. Mm-hmm. En we waren voornamelijk in shock omdat dat schietincident ook in de tijd gebeurde of onderdeel uitmaakte van de East Coast versus West Coast conflict, wat ook door de media heel erg was gesensationaliseerd.
0: Ja.
3: West Coast was eigenlijk gewoon LA en East Coast New York. Nou, Tupac, wat je al eerder aangaf, of in je intro, is een invloedrijke rapper. Hij was ook meer dan een rapper. Hij was ook een dichter, activist, acteur en inderdaad ook mode-icoon.
0: Ja.
3: En voor veel mensen is hij een number 5 rapper. Of in ieder geval, hij staat in de top 5 van heel veel mensen. Dus het was een dramatische gebeurtenis. Die ook tot nu toe behoort van een van de meest bekende cold cases in Amerika.
0: Ja, maar hij had dus enorme impact. Maar hij was helemaal niet zo oud. Hij was 25.
3: Hij was pas 25, precies. Ja, ja. En deze rechtszaak is om verschillende redenen belangrijk. Natuurlijk wil de familie en de hiphopgemeenschap en natuurlijk ook mensen daarbuiten, omdat het zo'n bekende cold case is, gerechtigheid voor Tupac, justice voor Tupac. Het is een zaak die in ieder geval de hiphopgemeenschap al 30 jaar in zijn greep hield. En ik kan me ook voorstellen dat vooral zijn familie rust wil. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zijn familie vooral wil zien dat er gerechtigheid komt. Ook al vindt die zus dat, gelooft die zus er niet helemaal in. Die is een beetje sceptisch, hoorde ik van de week. Dat zij zoiets had van, oké, het is een zwarte man in Amerika. Zal er gerechtigheid komen? En juist om die reden is het belangrijk dat dat gebeurt.
0: Ja, en daar vertelde ze inderdaad dit over in een interview.
4: Unfortunately, our family, because of the history of America and our family's history here, we have no expectations or low expectations of the criminal system ever. We've never had any expectations for the criminal system to hunt down someone for my brother's murder. Just black boys, black young black boys, and their lives or their deaths tend to be swept under the rug in America often. So we didn't have high expectations in the beginning.
0: Ja, ze zegt dus inderdaad heel duidelijk, ja, ze hebben nooit hard gerend voor zwarte mensen. Begrijp je haar?
3: Zo. Ja, ik begrijp haar wel. De geschiedenis wijst dat inderdaad uit. En het is ook bizar wanneer je realiseert dat, en natuurlijk verdient elk zwart persoon gerechtigheid, maar het is ook vooral bizar als je realiseert hoe invloedrijk Tupac is, hoe bekend hij is, en dat zij er nog steeds niet in gelooft dat er justice voor hem zal komen.
0: Ja, ja. Maar ergens, het heeft natuurlijk ook gewoon 30 jaar geduurd voordat deze rechtszaak er was.
3: Ja, klopt. En dat heeft verschillende redenen. Ik gaf net al aan dat Hefe D. Davis dus een van de 4 mannen is die in die auto zat. Nou, de andere 3 mannen zijn inmiddels overleden. Die zijn ergens tussen 1998 en 2015 overleden. Waardoor het dus moeilijk was. Wat dus eigenlijk de zaak heeft gecompliceerd. Je hebt dan onvoldoende bewijs. Je kan geen gehoren afnemen. Je kan geen cross-examinations doen. En ook al heeft Davis ergens in 2008 en 2009... bekend of in ieder geval het verhaal verteld, maakte die bekentenis uit deel uit van de Proffer Agreement. Wat dus betekent dat wat hij in die gesprekken zei in 2008 en 2009 niet in latere rechtszaken gebruikt zou mogen worden. Een andere belangrijke reden waarom het zo lang heeft geduurd, denk ik, is omdat dat schietincident ook uitmaakte van de gangcultuur. Dus om even een beetje context te geven over die cultuur. In die tijd in ieder geval, was dat je gewoon niet praat. Dus ook al wist je wie er misschien betrokken bij was, of wie er daadwerkelijk betrokken bij was, je zegt het gewoon niet. En Chris Carroll, een van die politieagenten, om even een voorbeeld te geven, die ter plaatse was, die Tupac ook nog levend heeft meegemaakt, die zegt ook dat Tupac's laatste woorden letterlijk waren: we take care of it, weet je wel, maak je niet druk, wij zorgen wel voor dat gerechtigheid komt.
0: Dus zelfs het slachtoffer wilde niet zeggen wat er aan de hand was.
3: Precies, precies, klopt. En het is ook een high-stake case, weet je. Het is een belangrijke zaak. We leven in een gemedialiseerde wereld. Er is trial by media. Dus ik kan me ergens ook voorstellen dat politieagenten, het OM, heel erg voorzichtig was van: oké, we moeten echt goed kijken wanneer we iemand kunnen oppakken. En dat moment kwam dus nadat Kifidi zijn memoir heeft geschreven in 2019.
0: Want wat stond daarin?
3: Eigenlijk ook al interviewtjes het verhaal vertelde. Maar ik heb het boek nog niet gelezen. Southside Compton Legend heet het boek. Ik heb het zelf nog niet gelezen. Maar ik heb wel vanuit trial zeg maar gezien, en vanuit internetartikelen en andere nieuwsbronnen, dat hij dus zegt in dat boek, of vertelt in dat boek, wat er die avond is gebeurd.
0: Ja, maar dan is het toch heel gek als dat boek uit 2019 komt, dat dan nu pas die rechtszaak is?
3: Ja, nou, ik ben geen juridische expert, maar wat ik al eerder zei, ik kan me voorstellen dat ze heel erg voorzichtig waren met deze zaak, omdat het zo'n high-stake case is. Als je wil gewoon zeker weten dat je iemand kan oppakken, voldoende bewijs hebt en deze zaak kan oplossen.
0: Ja, want hoe gaat die zaak een beetje om nu toe? Want hij ontkent, hè?
3: Ja, hij beweert dus nu dat het boek fictie is. Dat het niet waar is. Of althans zijn legal team beweert dat. En ja, dat is bizar natuurlijk. Omdat hij, wat ik al eerder zei, in interviews eigenlijk ook hetzelfde verhaal heeft verteld. En nu beroept hij zich in één keer op het feit dat het geen fictie zou zijn.
0: Ja, dat is een moeilijk verhaal inderdaad. En de zus van Tupac, Sekiwa, hadden we het net al over, die gelooft dus niet echt in rechtvaardigheid. Maar ze vertelde ook in datzelfde interview waarin ze dat wel voelt.
4: We do find justice is in all of the people that's been inspired by him. All of the doctors, the legal field, people in the legal field, all of the lawyers, the doctors, the teachers, the artists, the new philosophers that come around that have been inspired by Tupac, that keep his name, his energy, his integrity, and his vision for our people alive, or for human beings alive. That is justice. The fact that his impact still shakes and moves and shapes this world, that's justice. But my message to them, whomever you are, is thank you for trusting him. Thank you for taking his words and his intentions and putting action and life to it, and continuing his legacy of love, struggle, and resilience.
0: Nou, ze vertelt dus over de enorme impact die hij vandaag de dag nog steeds heeft, tot advocaat en dokters aan toe, zegt ze. Hoe groot zou jij willen zeggen dat zijn impact in 2026 nog is, Kim?
3: Nou, waar zal ik beginnen? Tupac, nou ja, nogmaals, hij is dus niet alleen een rapper, maar ook een dichter, activist, acteur en mode-icoon. En als persoon doet hij me denken, wat je eigenlijk ook in zijn muziek ziet, aan het wetenschappelijk concept van complex coolness. Dat is een concept wat Jeffries in het leven heeft geroepen, Michael Jeffries. En dat betekent dat Tupac niet bang was om alle facetten van zichzelf te omarmen. Dus dat hij niet het gevoel had dat hij hoefde te kiezen dus tussen politieke rap en party rap. Want hij deed beide. Of bijvoorbeeld introspectieve rap of seksueel expliciete rap. Want hij deed dat ook. En als je naar zijn muziekdiscography kijkt, dan zie je inderdaad dat hij sociaal-politieke nummers heeft uitgebracht. Hij komt ook uit een Black Panther-familie. Denk bijvoorbeeld aan het nummer Changes of Words of Wisdom. Hij maakt ook introspectieve muziek. Denk bijvoorbeeld aan Dear Mama. Ook streetmuziek, gangster narratives zoals Ambitions as a Rider, partymuziek, sexy muziek en ook feministische muziek, pro-vrouwenmuziek zoals Keep Your Head Up.
0: Ja.
3: En door die persoonlijkheid die hij had, door niet bang te zijn om alle facetten van zichzelf te omarmen, alle identiteiten die hij bezitten, heeft hij ook anderen geïnspireerd. Andere rappers, zoals bijvoorbeeld een Kendrick Lamar. Maar ook een Jenny Aiko, die zich geïnspireerd voelt door zijn talent en zijn persoonlijkheid en zijn authenticiteit. Mm-hmm. Nou, daarnaast heeft hij ook een multigenerationele legacy. Het kan zijn dat je oma en Uggelen, weet je wel, fan van Tupac is, maar bijvoorbeeld ook je neefje in Houten. Hij is ook degene die voor het eerst een double disc rap album heeft uitgebracht. Dat was ook heel erg bijzonder in die tijd, waardoor hij ook weer andere mensen heeft geïnspireerd, andere artiesten. Ja, en mode-icoon. Ik denk dat we allemaal het beeld wel kennen van Tupac met een bandana op zijn hoofd en dan voorin geknoopt, weet je wel. Zo herken je ook Tupac-fans, vind ik 9 van de 10 keer. Dat ik weet van, oh ja, jij bent een Tupac-fan. En daarnaast combineerde hij ook street fashion met haute couture. Hij heeft mij bijvoorbeeld daar heel erg mee geïnspireerd. En ja, ook de wetenschap. Dus een beetje mijn veld. Er zijn wetenschappers die Tupac als persoon onderzoeken. Ook zijn taal onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan de Stephen Gilbert hier in Nederland. En hij maakt ook lichtjes deel uit van mijn onderzoek. Dus ja, in zoveel verschillende velden, gebieden en op verschillende manieren is hij invloedrijk.
0: In welke zin maakt hij deel uit van jouw onderzoeken?
3: Ja, het is een heel dun lijntje hoor. Maar ik heb dus onderzocht wat de gatekeepersrol is van stripclubdansers in het zuiden van Amerika. En voor dat onderzoek heb ik ook Big Dip geïnterviewd van de Goodie Mob, die in de jaren 90, eind jaren 80 bekend werd in het zuiden. En in die tijd was Tupac ook heel veel in Atlanta. Dus Tupac heeft ook meegemaakt hoe belangrijk stripclubdansers zijn voor de muziekscene. En Big Dip had mij ook nog een anekdote met mij gedeeld, dat wanneer Tupac dus in Atlanta was en naar de stripclub ging, dat eigenlijk elke stripper gewoon gek werd van, oh my god, Tupac is hier en wat een aantrekkelijke man. Dat
0: het is ook echt een knappe man. Ja,
3: is het zeker. En hij moest in die tijd dus echt de strippers van zich afslaan, bij wijze van spreken, omdat hij zo populair was en inderdaad een hele aantrekkelijke man is.
0: Ja. Ja, en je noemde net ook al dat hij inderdaad ook heel activistisch was. En het voorbeeld wat je net noemde was Keep Your Head Up.

0: Ja, wat zegt specifiek deze plaat over wie hij was?
1: Oeh, nou ja, dus inderdaad dat hij verschillende soorten rapmuziek kan maken. De complex coolness, right? Dus niet alleen maar gangster of street of rap, maar dus ook inderdaad introspectief en feministisch. Wat ik ook heel erg mooi vind aan dat nummer, aan dit nummer, en wat ook iets over Tupac zegt, is dat het nummer is opgedragen aan Latasha Harlins. Dat is een zwart meisje die was neergeschoten tijdens de LA-rellen. Dus ook zijn bewustzijn, weet je wel. Dus ook het opdragen aan dit jong meisje. En het zegt ook dus iets over hem, omdat het een pro-vrouwennummer is. Dat hij dus eigenlijk tegen vrouwen zegt, ken je waarde. Hij rapt bijvoorbeeld, And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. Dus dat geeft aan dat hij ook dus vrouwen wilde empoweren met zijn muziek.
0: Ja, ja, maar hij is natuurlijk ook wel synoniem met gewelddadige teksten geweest. Is het ook dat activisme ook de reden dat hij daar nooit echt aan gekoppeld is?
1: Zou kunnen zijn. Dus ik kon je eigenlijk zeggen dat het bijna een soort van compensatie was of zo. Van oké, hij deed dit, maar dus ook dat.
0: Ja, want die gangsterrap was best wel heftige teksten natuurlijk.
1: Ja, klopt. En ook wel seksueel expliciete rap. Ja. Maar er zijn wel mensen die zich dat realiseren. Ik weet niet of hij daar per se mee wegkwam of zo in die zin. Want ik denk dat mensen die kant van Tupac ook wel kennen.
0: Ja, ja. Hoe groot was zijn impact bij leven eigenlijk? Omdat ik ook wel het idee heb dat hij door de moord juist een soort legende is geworden.
1: Dat zou ook kunnen. Dat gebeurt vaak. Maar zijn impact toen hij nog leefde was ook enorm.
0: Ja? Hoe uitte zich dat?
1: Nou ja, omdat hij dus al filmrollen kreeg. Hij was dus ook al dichter, wat ik zei. Hij rapte, hij heeft hits gehad. Hij werkte samen met belangrijke artiesten. Het kan inderdaad zijn dat hij door zijn dood nog naar een ander niveau is getild. Maar zeker wat hij toen al deed, toen hij nog in leven was, mag ook niet geminimaliseerd worden.
0: Nee, nee. Zou je ook willen zeggen dat echt de hiphopwereld veranderd is nadat hij op het toneel verscheen?
1: Ja, ik denk het wel. Want hij is wel dus een van de eerste rappers die niet bang was om emotionele rap te combineren met andere soorten rap. Wat eigenlijk een soort van vrijbrief gaf aan andere rappers om dat ook te doen. Van oké, je hoeft niet alleen maar gangster te zijn. Je hoeft niet alleen maar dit verhaal te produceren. Dus dat was heel erg belangrijk geweest. En natuurlijk al die rappers die na hem kwamen, die geïnspireerd zijn door een Tupac, die waren misschien niet onderdeel van de hip-hop gemeenschap geworden als Tupac er niet was.
0: Nee, nee, nee. Want je vertelde net ook al dat bijvoorbeeld een hele grote rapper nu is Kendrick Lamar. Die is door hem geïnspireerd. In hoeverre is die door hem geïnspireerd?
1: Ja, het is dus zo dat hij aanwezig was bij een clipopname, een jonge Kendrick Lamar. En toen Tupac zag en Kendrick zich toen realiseerde van wauw, je kan een soort van hiphopster worden. Wat Kendrick dus weer motiveerde om zijn best te doen en een goede rapper te worden. En wat je ook wel ziet bij een Tupac en een Kendrick Lamar, dat Kendrick Lamar dus ook alle facetten van zichzelf omarmt. Dus Kendrick Lamar kan bijvoorbeeld ook party rap maken, goede diss tracks, wat we nu allemaal weten na 2024. Ook seksueel expliciete rap, maar ook politieke rap. En ik vraag me af of Kendrick dat zou doen als hij niet zou weten dat een Tupac daar vol al bestond en dat commercieel succesvol zou kunnen zijn of zou kunnen worden, maar dus ook gewoon nog politiek bewust.
0: Ja, ja. Had Tupac dan
1: zijn,
0: ook
1: moet ik zeggen.
0: Ja, hij had natuurlijk dus heel veel muzikale invloed. Had hij ook invloed op beleidsmakers bijvoorbeeld?
1: Ja, hij was natuurlijk ook uitgesproken. Hij heeft zich politiek zeker uitgesproken. En hij heeft ook gesprekken gehad met politici. Dus ik kan me voorstellen dat na zo'n gesprek politici ook bij zichzelf te raden zijn gegaan van oké, wat zouden we moeten doen? Wat ik bijvoorbeeld wel weet, dat is een beetje vaag, geef ik eerlijk toe, want ik heb niet een concreet voorbeeld. Maar wat ik wel weet, en dan gaat het niet over beleidsmakers, maar over publieke, dat politieke rap, wat Tupac dus ook produceerde, luisteraars wel weer kan motiveren om politiek actiever te worden. Dat is de theorie van Bonnet Bailey. Dus ik kan me voorstellen dat in die tijd de politieke rap van Tupac jongeren heeft gemotiveerd, of misschien ook wel wat oudere mensen, om in ieder geval bewuster te zijn van de politieke make-up van Amerika, hoe het in elkaar zit en wellicht ook wel actiever te worden. Misschien een activist of politiek actiever. En dat is natuurlijk ook een belangrijk gevolg van zijn muziek.
0: Ja, maar daarmee mag ik dus eigenlijk ook wel zeggen, hij is een van de weinige artiesten die zowel grote invloed had op de muziek, maar ook op de samenleving.
1: Die conclusie zou je wel voorzichtig kunnen trekken. Ja, ik blijf onderzoeker, dus ik trek zo'n grote conclusie vooral wanneer ik het heel veel onderzoeken heb gelezen. Ja. Wat ik net zei, van dat er zo'n theorie bestaat dat een politieke rapper als Tupac die invloed kan hebben, kunnen we wel voorzichtig die conclusie trekken, inderdaad. Ja, ja. En de invloed die hij op de samenleving heeft gehad, dat wordt door verschillende mensen ook gewoon beaamd.
0: Ja, maar juist door dus die impact lijkt het me extra belangrijk dat er nu eindelijk een antwoord komt.
1: Ja, want het is deze zaak bepaald dus, en dat maakt die zaak dus ook belangrijk, hoe we vanaf nu dus over Tupac gaan praten, hoe hij de geschiedenis verder ingaat, of hoe we over hem praten na dit moment. En inderdaad, gerechtigheid. En dan om het weer even te koppelen naar zijn zus. Zijn zus gelooft er niet per se in, maar ziet gelukkig ook wel echt de waarde van zijn impact. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk om die reden dat het wordt opgelost voor de familie, rust en gerechtigheid. Het is een zwarte man, dus in de context van Amerika is het belangrijk dat het wordt opgelost. En het maakt wellicht ook wel een einde aan bepaalde theorieën. Want in die 30 jaar zijn er ook verschillende theorieën de wereld ingeholpen. Dat bijvoorbeeld de vrouw van Suge Knight er iets mee te maken zou hebben, of andere rappers zoals Little Have Dead en zelfs Tupac. Dus ik hoop dat wanneer deze zaak wordt opgelost, ook bepaalde theorieën invalide worden verklaard, zeg maar, of niet meer geldig zijn.
0: Ja, maar aan de andere kant, als het dus niet lukt,
1: wordt gebruikt.
0: Ja, als het dus niet lukt, dan zullen al die complottheorieën natuurlijk weer nieuw leven ingeblazen krijgen.
1: Ja, misschien wel. Ja, klopt. Ja, nog wat additionele theorieën wellicht. Zeker. Ja.
0: Ja, Davis zelf zwijgt. Dus hoe realistisch is het dat we echt antwoord gaan krijgen, denk je? Want alleen dat boek lijkt me ook niet sterk genoeg.
1: Ja, ik vind het lastig om daarover te speculeren. Waar ik wel van schrok, wat ik van de week hoorde, is dat er weinig bewijs is, of eigenlijk geen bewijs is, dat Kifidi die avond in Las Vegas was. Wat natuurlijk de zaak ook bemoeilijkt. Want dat is gewoon heel erg belangrijk dat je kan aangeven dat die man überhaupt in die auto zat en in Las Vegas was. Dus ik ga de zaak van de week op de voet volgen, om inderdaad te kijken hoe zijn team daarmee om zal gaan met dat feit.
0: Ja. En wat verwacht je dan zelf verder vanaf nu? Gaan we Tupac's impact nog meer begrijpen? Want iedereen heeft het hierover.
1: Ja, wat natuurlijk goed is om zijn impact weer onder de loep te nemen naar aanleiding van deze zaak. Dus misschien mensen die zich dat niet altijd hebben gerealiseerd, die realiseren zich dat nu wel. Ik kan me ook voorstellen dat we ook nog wel even over Tupac blijven praten. Maar ik vermoed dat misschien wanneer het de media de actualiteit uit is, dat vooral de hiphopgemeenschap er verder mee bezig zal zijn. En niet zozeer, ik noem maar wat, de lokale bakker die niks met rapmuziek heeft.
0: Nou ja, ik zag wel dat de BBC hier nu echt een dagelijkse podcast over maakt. Dat ze echt elke rechtsdag gaan volgen.
1: Ja, dat is dan weer een nieuwsbron, dus dat begrijp ik op zich ook nog wel. Dat het wel nog even in het nieuws blijft. Maar ik vraag me dus wel af wat er gebeurt na die zaak. En als het iets minder in het nieuws is, welke mensen er dan nog wel over praten.
0: Ja. Hip-hop-onderzoeker Kim Dankor, dankjewel voor je tijd. We sluiten af natuurlijk met een toepasselijke plaat van Tupac. When Thugs Cry. Waar gaat dit over?
1: Nou, When Thugs Cry is een introspectief nummer en ook een soort van gangsterachtig nummer, want hij heeft het er dus over dat zelfs de hardste street guys pijn hebben, huilen, verdriet meemaken en trauma meemaken. Ik vind het ook heel mooi dat hij een sample heeft gebruikt van Sting, Fragile. Ja. Dus dat zegt ook dat hij zich iets meer kwetsbaar opstelt in dit nummer. Hij zegt bijvoorbeeld ook, of hij rapt ook, moet ik zeggen, addicted to the streets, never find true peace, I'm told. Dus het is een introspectief nummer. En als ik nog even 30 seconden mag, want wat ik heel erg belangrijk vind om ook wel te zeggen, want je vroeg aan het begin wat er die avond was gebeurd, Tupac. Dus ook belangrijk om te zeggen dat een van de mannen die in die auto zat is Orlando Anderson, het neefje van Kifidi. En die was eerder die avond in elkaar geslagen door een aantal mannen, waaronder Tupac. Dus Kifidi Davis zag het dus als een wraakactie.
0: Ja, wat daarvan waar is, gaan we dus allemaal horen. Precies. In de rechtszaak. Kim Dankor, ontzettend bedankt voor je tijd. En dan gaan we nu luisteren naar When Thugs Cry, want het is activistisch en het is gangsterrap, maar het is ook gewoon een heel goed nummer.
1: Ja, en introspectief.
0: Dankjewel.
1: Yo. When Thugs Cry. Now I let me down to sleep.

0: berichten.
1: Het verhaal van de Titanic inspireerde vele boeken, films, podcasts en zelfs musicals. Nu komt de internationale hit Titanic eindelijk naar Nederland. Maar die vertelt het verhaal net eventjes anders.
2: Huh? Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: En jij dacht dat dit het verhaal was van de Titanic?
2: I'm the queen of the show! Céline Dion, jij zong toch alleen de theme song? Jij zat toch niet zelf op de Titanic?
3: Oh, wel.
2: My heart will go on and on. Thank you so much.
1: Ja, het is dus het verhaal zoals zangeres Céline Dion het denkt zich te herinneren aan de hand van al haar grote hits. Dus een parodie. En een parodie die kan natuurlijk niet zonder bizarre rollen. Want wat is nou een van de belangrijkste personages in het originele verhaal? Natuurlijk de ijsberg. En die wordt gespeeld door Najim Severina. En je kent hem dan weer van rollen als Simba in The Lion King of legerleider Radames uit Aida. En hij zit bij mij in de studio. Welkom, Najim.
4: Hallo.
1: Hi, wat fijn dat je er bent. Misschien goed om eerst even te schetsen, voordat mensen denken, hoe kan je hier nou grappen over maken? Het is een parodie op de film.
4: Op de film, precies. De film. Ja. Dus niet de echte Titanic, maar echt Jack en Rose.
1: Ja, maar de ramp komt er natuurlijk wel in voor.
4: Ja.
1: Hoe maak je daar dan grappen over zonder dat het smakeloos wordt, zeg maar?
4: Nou, we houden het gewoon echt op het verhaal. Dus de verhaallijn van de film. Dus we gaan niet dieper dan dat. De enige persoon die voorkomt en die volgens mij ook in het echte, op de echte Titanic zat. Titanic zat, dat is Molly Brown.
1: Ja.
4: Maar ja, die heeft ook een mooi aandeel.
1: Wie is zij in jullie stuk?
4: Zij is dus degene die dus. Zij heeft de Titanic overleefd en zij heeft al andere dingen overleefd en zij is dus heel rijk geworden en zij was dus heel arm en heeft dus nu helemaal heeft zich opgebouwd waardoor ze dus op de Titanic heen kon en zij heeft dus de Titanic overleefd in real life.
1: En in dit stuk zingt zij ook gewoon een paar mooie liederen, toch?
4: Absoluut. Ja. Absoluut, dat moet je echt komen horen.
1: Ja, en nu heb ik de voorstelling in Engeland gezien, waar het natuurlijk een onverwachte hit werd.
4: Ja.
1: En ik werd toen erover geïnterviewd in Nederland en ik kreeg toen de vraag, maar denk je dat die ook ooit naar Nederland komt? En ik weet nog dat ik toen zei, ja, maar hoe ga je dit ooit naar Nederland brengen? Waarom is dat toch gelukt?
4: Ik denk toch, omdat je toch denkt, Céline Dion.
1: Ja.
4: Haar muziek, ik bedoel, er is een musical over haar muziek, weet je? En ik denk dat mensen dat willen horen. En dan heb je ook nog eens René van Wegbergen.
1: Die speelt haar, ja.
4: En die dat fantastisch doet.
1: Ja.
4: Dus ik denk dat het een hele goede match zal zijn in Nederland.
1: Want hoe zou jij de voorstelling willen omschrijven, Titanic?
4: Omschrijven zoals ik het. Je moet dus een beetje voorstellen dat je Céline Dion hebt, die very over the top is. En dat is ze van nature al.
1: Ja.
4: Met respect zeg ik dit. Maar dan gaat zij ons vertellen wat zij heeft meegemaakt op de Titanic. Dat is best wel een gekke combinatie. Want zij heeft verder dan dat zij My Heart Will Go On heeft gezongen. Ja. Heeft zij niks met de Titanic
1: helemaal
4: te maken.
1: Niks, nee.
4: Maar ja, om die reden moet je komen kijken.
1: Ja, en je zit nu midden in de repetities.
4: Ja.
1: Dan krijgt het ook steeds meer vorm, denk ik. Hoe is dat voor jou dat het allemaal nu samenkomt?
4: Ja, ik heb dus de voorstelling gezien in Londen.
1: Ja.
4: En mijn eerste reactie was, wow, wie gaat dit dan vertalen in het Nederlands?
1: But how?
4: Hoe?
1: Want het is best wel Brits, ja.
4: Het is mega Brits. En Jeremy Baker heeft het vertaald. En eigenlijk, toen we de scriptlezing hadden met z'n allen, dacht ik, ja, dit is echt de gekte van Londen. Maar in het Nederlands.
1: Maar waar moet ik dan aan denken? Wat is er anders in Nederland dan in Londen?
4: Nou, dan buiten de taal om. Want we zingen alles in het Engels trouwens. Dus alle nummers van Céline Dion die blijven. Ze zijn wel in een ander jasje gestoken. Dus ze zijn wel wat vermusicald eigenlijk. En sommige dingen ook totaal niet.
1: Mm-hmm.
4: Maar ja, wat is er gebleven? De gekheid, denk ik.
1: Mm-hmm.

0: De Britse humor toch in een Nederlands jasje.
1: Dus Nederlandse mensen die we bespreken, bijvoorbeeld?
0: Ja, ja, bijvoorbeeld. Nederlandse mensen die we bespreken.
1: Heb je daar een voorbeeld van ook? Van iets waarvan je denkt zeggen. Dat is echt toegevoegd voor
0: ja.
1: Nederland?
0: Nou ja, Kim Holland komt bijvoorbeeld komt langs.
1: Oh!
0: Ja. Dat is even kort, maar Kim Holland komt bijvoorbeeld langs.
1: Ja.
0: Het wordt gek.
1: Jij speelt meerdere rollen, Natje. Ja. De belangrijkste is de ijsberg.
2: Ja.
1: Dus gepersonificeerd. Ja, bizarre vraag, maar wie is de ijsberg in het stuk?
0: De ijsberg is eigenlijk een versie van Tina Turner, RuPaul...
1: De drag queen, ja.
0: De drag queen en een beetje van Najim. Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat is Najim in de ijsberg?
0: over de top. Ja. Het zijn toch wel de kleine dingetjes. De kleine... De humortjes. De mannerisms. Kijk, niet mij per se in dagelijks leven, maar mij wel... die op zijn grappige stoel zit en denkt... Jee, ik ga even performen voor jullie.
1: want waarom dacht jij, deze rol past bij mij?
0: Nou, dat dacht ik dus eerst niet. Ik dacht eerst van, oh god.
1: Oh.
0: Nee, die hakken. Maar toen ik het zag, dacht ik, jawel. Eindelijk weer op hakken. Want ik heb Kinky Boots gedaan.
1: Ja.
0: En ik miste het toch. Ik miste gewoon weer even...
1: Wat miste je eraan?
0: Ja, gewoon dat je echt helemaal iemand anders bent. En ook, weet je, dat ik ook gewoon lekker een queer rol mag spelen weer. Dat ik gewoon even zo, hup, even wat anders. Ja,
1: want heb je nou ook het gevoel dat je er meer van jezelf in kan stoppen... dan andere rollen, omdat het ook een queer rol is?
0: Nou, ik denk dat ik een andere kant van mezelf weer kan stoppen... die ik niet in die andere rollen kwijt kan. Want nu kan ik een wat meer, ja... Mag ik het woord kanti zeggen?
1: Ja hoor.
0: En nu mag ik een kanti op een kant van mezelf kwijt. En dat is toch wel... Dat is ook heel leuk om dat te kunnen doen.
1: Ja, want je hebt toch voornamelijk wel macho hetero rollen gespeeld.
0: Ja!
1: En dat lijkt me toch zeggen. Heel anders dan je bent.
0: Letterlijk.
1: Heel
0: dat zou je niet zeggen als je bij Junius ziet zitten. Dan denk je, hè? Maar dat vind ik dus ook wel weer leuk aan acteren.
1: Ja.
0: Op zichzelf, ja.
1: Maar wat past dan meer bij je, denk je? Echt zo'n macho rol? Of dan meer jezelf? Ja?
0: Ja, ik denk beide. Want het is gewoon net even aan de andere kant. Maar soms is het leuk om balans te hebben. En ook het geluk dat ik heb, dat ik die kanten mag laten zien. Dat vind ik het leukste ook.
1: Ja, want wat probeer je dan ook van in zo'n macho rol te stoppen van jezelf?
0: Ja, dan denk ik dat ik dan toch meer mijn... misschien toch wat meer mijn serieuze kant. Of... Want ik speel dan wel macho rollen, maar het zijn allemaal wel macho rollen met een hart van goud.
1: Ja, zeker.
0: Dus dan kan ik nog steeds een soort van dat lievige wat in mij zit, kan ik er toch wel in uiten.
1: Ja, ja, maar deze rol is dus echt zo'n queer rol, ook speciaal geschreven voor een zwarte man.
0: Ja.
1: Waarom vind je dan belangrijk dat meer van dit soort rollen beschikbaar zijn? Zijn die genoeg beschikbaar?
0: Nou misschien niet. Niet genoeg of niet zoveel als ik dat zou willen. Ze bestaan absoluut. En ik wil er wel meer van zien. Ik denk dat dat ook een deel is van de maatschappij... die ook een verhaal te vertellen hebben.
1: Ja, maar hoe zou dat er dan uit moeten zien?
0: Hoe dat eruit zou moeten zien? Ik denk dat we gewoon zo door moeten blijven gaan. Dat we dit soort shows naar Nederland moeten gaan blijven halen. En of dingen zelf moeten gaan maken. Er bestaan ook wel bijvoorbeeld de Paradijsvogel als een voorstelling. Dat was ook over een POC queer persoon. Dat soort voorstellingen, dat we gewoon nieuwe verhalen vertellen ook.
1: Ja, ja, want dat valt mij wel vaak op. Hè, als het gaat over een queer verhaal op het podium.
0: Ja.
1: Dan is het vaak zo negatief of zo traumatisch.
0: Ja.
1: En het mooie aan Titanic is, het is gewoon fun.
0: Ja. Het is wat het is. En dat is ook absoluut waar. Want dan speel ik bijvoorbeeld in het begin... dan speel ik de tour guide. En dat is gewoon... een tour guide die gay is.
1: Ja.
0: Punt.
1: Ja.
0: En er zit er zitten geen dingen aan. Hij gaat niet dood. Weet je, het is gewoon... Dat is gewoon wie die is.
1: Ja, want is het dan vaak te zwaar... als het over een queer rol gaat?
0: Nou, als ik dan bijvoorbeeld denk aan Kinky Boots.
1: Ja.
0: Dat was ook kijk, de geaardheid van Lola werd niet besproken of zo.
1: Nee,
0: maar
1: was de drag queen in die show. Ja, die speelde jij. Ja.
0: Ja, maar wel de drag queen. Weet je, de man die dan de drag queen is. En dat is... dat was misschien dan ook het verhaallijn. Maar het is gewoon leuk om dit soort verhalen... dat het gewoon is zoals het is. En dat het gewoon kan.
1: Ja, want wat heeft die rol van Lola jou gebracht in Kinky Boots?
0: Oh, heel veel. Ten eerste was dat dus mijn eerste keer dat ik zoiets speelde.
1: Ja. En vanuit Lion King zelfs, toch?
0: Ja.
1: Dus dat is echt wel dat mensen die herkennen je van iets macho's. En dan ga je dat doen.
0: Ja, ik ging echt van king naar queen.
1: Ja, heel mooi. Ja.
0: Ik ben een PR. Nee, en dat was in het begin heel eng. Want ik dacht, ja, maar zo kennen mensen me niet. En straks kan ik dat soort andere rollen zoals Simba ook niet meer spelen. Omdat ze nu denken dat dat het een is. Maar het is het allemaal. Het zijn alle kanten. Het is niet alleen maar één ding.
1: Ja, maar heb je dan misschien tot die rol van Lola iets te veel laten beperken? Dat je dacht, ik kan zo'n rol niet doen. Of was dat er nooit?
0: Nou, ik moet wel zeggen dat ik dacht, ja, dit is wel een kant. En ik denk dat eigenlijk na Lola, of in dat proces van Lola vinden, daarin had ik wel, dat ik dacht, oh wow, ik merk dat ik dat eigenlijk niet zoveel durf te laten zien aan de wereld. Dat
1: waarom
0: dat
1: niet?
0: Ja, dat hield ik gewoon van mijn vrienden of zo. Of nou, sterker nog, kleiner. Het is echt gewoon thuis of zo, of het is bij mijn vrienden. Maar niet buiten of zo. En eigenlijk sinds Lola heb ik wel meer het gevoel dat ik die kant van mezelf, mijn vrouwelijke kant, meer kan uiten of zo. Mijn queer side meer.
1: Heb je echt door die rol geleerd?
0: Ja, ja.
1: En heeft dat je dan ook gebracht, denk je, tot iets als Titanic? Dat je dat makkelijker kon aannemen?
0: Nou, dat denk ik wel. Ja, ik dacht wel van, oh ja, ik weet waar dit zit. Ik weet waar ik die personen kan vinden. Waar dat in mij zit. Waar ik dat uit kan putten of zo.
1: Ja, ja, ja. Ja. Want ik merk nu ook in het gesprek, je bent gewoon oud en proud. Je bent echt volledig jezelf.
0: Ja, ja, het is ook niet dat ik daarvoor dacht van, oh, ik hou het allemaal in. Maar het is meer, wat ik dan misschien meer inhield was het beeld. Dat ik dacht van, ja, ik speel Simba, of ik speel Fierro, of ik speel, weet je, die rollen. Ja. Dus dan hou ik die kant van mezelf een beetje in, ook in mijn dagelijks leven.
1: Maar waarom ook in je dagelijks leven?
0: Ja,
1: want je bent acteur.
0: I know. En dat is dus het gekke. Maar ik denk ook, het is ook weer niet heel gek, want we spelen 8 shows in de week.
1: Ja.
0: En dat op een of andere manier zit je 8 shows, dus 6 dagen van de week, zit jij in die rol waar je
1: bent.
0: Je bent
1: eigenlijk Simba in die periode van je leven.
0: Ja, en dan neem je alles wat Simba doet, of alles wat Fierro doet, of alles wat Aralames doet, dat doe jij dan ook of zo. Dat is, niet dat je dat per se allemaal meeneemt, maar gewoon dat zit in je lijf of zo.
1: Ja, ja. Maar is er dan genoeg diversiteit in de Nederlandse theaters, denk jij?
0: Oh ja, wel, denk ik wel.
1: Ja?
0: Ja, dat denk ik wel. En toch misschien wel meer in wat kleinere producties. Maar ik zou dat misschien ook wel meer in grotere.
1: Ja, waarom is dat toch minder in grote producties, denk je?
0: Ja, ik denk dat dat ook
1: toch wat veiliger of zo?
0: Ja, misschien wel. Want ik denk ook mensen over het algemeen, ik denk dat de wereld ook heel erg aan het veranderen is. En dat dat sowieso wat meer open is. Ik bedoel, RuPaul's Drag Race is wel voor iedereen bekend dat het staat. Niet per se dat iedereen het kijkt, maar iedereen weet wel wat dat is.
1: Make Up Your Mind in Nederland bijvoorbeeld.
0: Precies. Ja. Er wordt wel wat meer, het wordt wat meer besproken. En sowieso, queerness wordt sowieso meer besproken. Ook denk ik dat mensen zich de laatste tijd minder veilig voelen. Dat er ook wel heel veel dingen ook weer op straat gebeuren. Ja. Wat niet fijn is. Maar ik denk dat het daarom juist wel goed is om door te blijven gaan.
1: Hoe zit dat dan voor jou? Merk jij ook dat theater dan voor jou een soort veilige plek is waarin je volledig jezelf kan zijn?
0: Oh, absoluut.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja, absoluut. Sowieso, ja, met z'n allen. Het is een hele veilig en fijne sfeer als queer persoon of als gay persoon. Ik denk dat ook misschien omdat iedereen, niet iedereen, maar de meerderheid is ook wel gay in de musicalwereld. Mannen dan.
1: Ja.
0: Maar het is veilig. Het is ook een wat zachtere kant. Maar ook wel heel hard hoor. Het is ook weer hard werken.
1: Ja, hard werken.
0: Ja, het is hard werken.
1: Ja, ja, ja. Maar nu speel je dus ook een rol die echt speciaal geschreven is voor een zwarte man.
0: Ja.
1: Wat betekent dat voor je?
0: Ach, ja, heel veel.
1: Want je hebt hiervoor toch wat algemenere rollen gespeeld.
0: Ja,
1: Hoewel Simba natuurlijk ook wel voor een zwarte man was geschreven.
0: Ja. Ja. Daar had ik het laatst nog over met iemand. Dat ik ook heel veel rollen heb, zoals Fierro, die dan die had iedereen kunnen zijn.
1: Had iedereen kunnen zijn, ja.
0: Of in Mamma Mia, Sky en Mamma Mia heb ik ook gedaan. Dat had ook iedereen. Radames is dan nu de versie die wij hebben gedaan, was specifiek voor een zwarte man, maar of voor een POC-man. Maar de vorige versie werd gespeeld door een witte man.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ja, ik vind dat heel belangrijk dat er specifiek een show wordt gemaakt die geschreven wordt voor queer mensen. Vind ik, ja, dat vind ik speciaal.
1: Ja, maar er zullen ook heel veel mensen denken die dan luisteren en denken, ja, maar wat een onzin dat het speciaal geschreven moet worden. Waarom denk jij dat dat echt belangrijk is?
0: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat er delen van de maatschappij ook gezien worden.
1: Mm-hmm.
0: En delen, verhalen van de andere mensen ook verteld worden.
1: Ja, ja. Maar in Engeland en nu ook in Amerika is jouw rol gespeeld door Leighton Williams. Die zal niet iedereen kennen, maar die heeft er zelfs een belangrijke theaterprijs voor gewonnen. Voor een parodierol dus, moet je even nagaan. Heb je ook echt gekeken naar wat hij doet met de rol?
0: Ik heb het voorbij zien komen, want ik wilde hem heel graag live zien. Maar toen speelde hij volgens mij, was hij al naar Broadway. Maar nee, ik wil gewoon onze versie maken. Ik ben hem ook niet, maar... Nee, ik heb wel gezien wat hij deed. En ik dacht gewoon, wauw, oké, the moves are good.
1: Hij kan bewegen.
0: Absoluut. maar ik wil mijn versie maken. Mijn versie van de ijsberg.
1: Ja.
0: Dus nee, ik neem hem niet per se mee. Maar hij zit wel in mijn achterhoofd.
1: Ja, maar het zegt dus ook wel weer iets... dat dus zo'n openlijk queer rol nu zo'n prijs kan winnen.
0: Ja. Maar ik denk dat sowieso... Ik bedoel, ik denk dat hij niet per se de rol heeft gewonnen... omdat hij queer...
1: Door wat hij ermee doet.
0: Ja. Ja. En ik denk dat dat is het. Dat is zijn kracht.
1: Ja, ja. En wat is jouw kracht?
0: Oeh. Ja, ik denk toch misschien de liefde voor de show. Of de liefde voor het werk, voor het vak. En de harde werken die hierin stopt. Dat is denk ik wel mijn kracht. Dit is echt een hele persoonlijke vraag. Ah!
1: Welkom bij de Nacht in Zwart, Nantje.
0: Oh my god. Ja, wat is... Ja, en mijn stem. En hoe ik dat tot leven wil brengen. Ik denk dat dat speciaal is.
1: Ja, ja, ja. En nu bij de repetitie zie je dus ook langzaam vorm krijgen.
0: Ja. Ja, dat is, het is altijd een proces.
1: Ja?
0: Het is altijd een proces. Het is altijd weer even zo van, oké, wie ben ik? Wat speel ik? En hoe wil ik dit... Als eerste persoon in Nederland dit laten zien, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Ik heb even geen beeldmateriaal van hoe andere mensen dat hier in Nederland doen. Ik ben degene die dat hier gaat doen. Dus dat is altijd wel zo van, oké, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik erover nadenken? En dat komt soms met onzekerheid. Dat komt soms met, dat komt wel goed. Dat komt met alles. Dat is altijd in een voorstelling.
1: Ja, ja, maar zeker ook omdat je hiervoor dus wat serieuzere rollen hebt gespeeld over het algemeen. Dit is echt wel een komische rol.
0: Ja, dit is...
1: Dat lijkt me wel echt anders zo.
0: En ook een komische show, denk ik, over het algemeen.
1: Ja.
0: Dat is... En comedy spelen is sowieso ook weer een andere tak weer. Weet je?
1: Ja?
0: Dat je echt zo... ja, dat
1: wat is daar echt anders aan?
0: Ja, want de ding is, je moet een grap maken. Dus je moet leren hoe je een grap opbouwt. Je moet leren dat er een ploemtje is. Je moet leren dat het grap valt. Je moet dat kunnen vertalen naar dat mensen dat kunnen begrijpen. Je kan niet te snel praten, maar je kan ook niet te langzaam. Weet je, het is heel erg genuanceerd.
1: En hoe heb je die balans dan toch gevonden?
0: Het is een ongoing zoektocht.
1: Oh ja, nog steeds?
0: Ja, zeker wel. Maar soms dan leer je dat doordat je denkt, mensen lachen nu. En dat deden ze vorige week niet. Dus dat betekent wat ik nu doe, is toch dit en dit, deze formule.
1: Ja, want dat vind ik ook wel verschrikkelijk. Want ik heb ook wel humoristische dingen moeten doen van werk. En als mensen dan niet lachen, I'm dying.
0: Het is zo pijnlijk, want we repeteren dan nu. En dan repeteren we gewoon met z'n allen. En op een gegeven moment hebben we allemaal het grapje al weer horen. Dus dan lacht niemand meer. Niet omdat het niet grappig is, maar omdat we kennen het nou wel. Gelukkig de Martin Michel, onze regisseur. Die lachte altijd wel gelukkig. Hoe vaak die het ook gehoord heeft. Maar dat doet ons wel goed. Maar ja, ik kan niet wachten tot mensen er in de zaal zitten. Want dan krijgen we de echte reacties.
1: Ja, want dat is ook wel het spannende, vind ik, als het gaat om een humoristische show.
0: Ja.
1: Is dat je eigenlijk pas weet hoe het valt op het moment dat je in het theater staat.
0: Ja. Ja. Ja. Maar we hebben gelukkig ook nog, dat bijvoorbeeld, we hebben vandaag een doorloop gedaan. En daar zaten er wat andere mensen van het bedrijf zaten in de zaal. Nou, in de zaal, in de repetitiezaal. En die gingen dan kijken. Dus dan heb je wel, oké, dit valt. Oké, ze lachen daar. Oké, mensen kijken. En dan gaan we ook anders spelen. Dan zijn we helemaal... Oh.
1: Ja, en het mag ook wel gewoon, toch? Ik denk ook wel soms, nemen we ons in het theater niet onszelf gewoon wat te serieus?
0: Ja.
1: Het is allemaal zo zwaar soms.
0: Maar we zijn ook wel... We willen het ook gewoon goed doen. Snap je? Het is ook een beetje... Niet dat er zoveel aan hangt, want het is uiteindelijk... Zijn we er om mensen te entertainen? Het is we're not saving lives in dat opzicht. Maar ja, weet je, we hebben er hard voor gestudeerd. Je doet auditie, dus je niet dat je er per se voor moet vechten, maar je vecht wel om te komen waar je staat.
1: Mm-hmm.
0: Ik ga niet over lijken, maar je vecht ervoor. En dat is dan wel belangrijk dat dat dan wel goed overkomt of zo.
1: Ja, want ik snap ook echt wel dat jij als acteur het zo goed mogelijk wil doen. En ja, de mensen zo goed mogelijk wil entertainen. Maar het is ook wel maar theater.
0: Ja, nou ja, ook niet hoor.
1: Nee?
0: Nee, tuurlijk niet. We doen dit toch met ons hele hart en ziel. Dus het is ook, het is ook theater. Maar het is absoluut wel een passie. Die belangrijk is. There's stakes. Hoe zeg je dat? Ik zeg het fout. Er is iets om te winnen of zo. Weet je? We moeten ergens vechten. Onze passie.
1: Ja, want als jij gewoon in een voorstelling speelt, wat hoop je dan dat zo'n zaal meeneemt van wat jij doet?
0: Ik hoop dat ze de boodschap meekrijgen. En dat ze dat ze lachen. Dat ze huilen als dat verhaal overkomt. Dat er ontspanning is. Dat mensen gewoon kunnen zeggen, ach, ik ga gewoon even lekker zitten en kijken. Ik denk dat dat het meest belangrijke is.
1: Ja.
0: En eventjes vergeten voor een twee uurtjes waar ze zijn. Dat ze gewoon helemaal in het verhaal kunnen zitten. Of het nou serieus of grappig is.
1: Ja, want al die voorstellingen die je hebt gedaan, zit er dan voor jou een soort rode lijn in? Een soort rode draad in, in jouw personages? Of denk je juist, ik wil zoveel mogelijk doen?
0: Nee, ik denk juist altijd dat ik weer heel veel leer van de rollen die ik speel. Dus dat bijvoorbeeld dan bij Lola, dan denk ik van, oh ja, als Lola gewoon denkt, ja, ik doe gewoon wat ik wil en ik sta gewoon achter wie ik ben en ik volg mijn hart en ik volg waar ik voor moet gaan, dan doe ik dat. En bij Simba was bijvoorbeeld, Simba moest leren dat hij zijn plek in moest nemen en dat hij moest leren dat hij de koning was of zo van, ja, accepteer dat. Dat ik ook dacht, oh ja, ik mag misschien ook wel meer mijn plek in mijn eigen.
1: Dus jij ontdekt ook echt dingen over jezelf bij die rollen die jij speelt.
0: Zeker. Je wordt even voor die project, de tijd dat je dat doet, voor dat contract, ben je echt heel eventjes die persoon.
1: Ja.
0: En ik dacht eerst dat is overdreven, maar als ik terugkijk, dan denk ik, ja, oh ja, daar ga je echt doorheen of zo.
1: Ja, maar wat ontdek je dan in godsnaam bij de ijsberg?
0: Nou, ik denk wel, de ijsberg neemt al haar ruimte in. Ja. Die heeft echt zoiets van, ja, jullie gaan nu even allemaal naar mij kijken. En dan denk ik, oh ja, nou, mag misschien ook wel meer doen in mijn eigen leven.
1: Ja, dus ook die rol, ook Titanic, is voor jou meer dan alleen entertainment.
0: Ja.
1: Wat is de diepere laag dan daarin? Want die vind ik toch moeilijk te zien.
0: In Titanic zelf?
1: Ja, tuurlijk.
0: Och, ja.
1: Ik vind het een fantastisch leuke voorstelling. Maar ja, het is fantastisch leuk. Punt.
0: Ja, ik denk dat het feit dat de diepe laag ligt in het leven niet zo serieus nemen. Ik denk dat ik daar ligt.
1: Ja. Ja, dat je gewoon even die anderhalf uur, iets langer duurt die, gewoon eventjes geniet.
0: Ja, dat je eventjes geniet, maar ook dat je wat je denk ik kan meenemen in het leven, dat het allemaal niet te zwaar hoeft te zijn in je leven.
1: Ja, ja.
0: Dat je kan lachen om dingen. Dat ja oké, soms gaan dingen fout. Ja, oké. En door.
1: waarom moeten ook mensen naar deze voorstelling die denken, ja, maar die hele queerwereld, daar heb ik niks mee.
0: Nou, nee. Ik denk dat je het ook zo moet zien dat die voorstelling is. Ja, daar zitten natuurlijk wel wat dingetjes in. Daar zitten wat rollen in. Maar ik denk dat vooral als jij gewoon houdt van Celine Dion muziek. Als jij houdt van de film, de Titanic film. Als jij
1: Want het is ook gewoon grappen over de film.
0: Absoluut. Je moet ook gewoon. De film is de rode draad eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: En als jij houdt van absurdisme, absurd theater, dan moet je absoluut komen kijken, want deze show gaat echt van de hak op de tak. In de kader van de Titanic film.
1: Ja.
0: Met Celine Dion muziek. Wat ook nog eens heel goed gezongen wordt.
1: Ja. En wat hoop je zelf uit deze voorstelling te halen?
0: Oh, ik hoop heel veel plezier daaruit te halen. En ik hoop ook gewoon dat de mensen die komen kijken, dat ze echt eventjes gewoon weg kunnen zijn. Want toen ik hem in Londen had gezien, zag ik allerlei verschillende soorten mensen omheen.
1: Ja,
0: zag ik,
1: viel mij ook op.
0: Je, toch, ja. je ziet ook gezinnen, maar vaak wel wat oudere kinderen. Maar je ziet gezinnen, ik zag een vrijgezellenfeest van mannen die hetero waren. Dat kon ik zien. Je zag vrijgezellenfeest van de vrouwen. Die waren er. Er was een clubje van vrouwen. Vrijgezellenfeest. Er waren wat queer mensen. Er was echt genoeg. Ik zat ook naast een man die alles wat beter zingen. En dacht, oh, leuk.
1: Ik had een man die echt rood aanliep van het lachen. Gewoon.
0: Ja, Mensen echt lachen, echt hard op. En dan dacht ik, oh, lekker. Wat leuk. Ja. Dat, ik wil dat het ook zo over gaat komen in Nederland. Dat mensen echt even lekker gaan lachen.
1: Maar en gewoon ook, echt even alles loslaten.
0: Ja, dat. En gewoon genieten ook van, niet alleen René, maar echt van iedereen. En absoluut van René, want... Oh, het is fantastisch. Wat
1: ja, zij is Celine Dion inderdaad. Dat lijkt me ook een uitdaging. Want dat is wel een daadwerkelijk personage waar iedereen een beeld bij heeft.
0: Ja, maar zij kan dat zo goed. Ja, en ze is ook zo humble. En ze is ook zo... Ja, ik vind haar
1: Celine
0: heel
1: Dion
0: cool.
1: Is niet humble.
0: Nee, maar René wel. Ja. René wel. Ja. Maar Celine Dion, René als Celine Dion misschien ook niet. Maar dat is dus heel leuk om dat contrast dus weer te zien. Ja. In haar als persoon en haar als Celine Dion. Ja. Dat is heel vet.
1: Maar je hoopt dus ook in de Nederlandse theaters dat gewoon iedereen komt. Gewoon
0: dat iedereen
1: alles,
0: komt.
1: Allerlei soorten mensen.
0: Ja, dat mensen die gewoon willen genieten van goede muziek. En van
1: ja, want dat is het
0: lol.
1: Ook. Het is echt goed gezongen. En dat maakt het ook
0: absoluut.
1: Extra leuk.
0: Absoluut.
1: Ja, ja, maar laten we wel eerlijk zijn. Je zegt allerlei soorten mensen. Najim, most of you here tonight
0: are gay.
1: Precies, die zit nog wel in Nederland, toch? Die hoop ik. Jazeker, zie ik. Ja, heel goed. Als je dat nou wil zien. Titanic neert vanaf 9 september aan in Nederlandse theaters. Met dus Najim Severina in de rol van de ijsberg. Maar tickets zijn nu al verkrijgbaar. Dank je wel dat je er was. Ik vond het een heel mooi gesprek. En ik ben gewoon heel benieuwd naar jou in deze rol.
0: Oh, kom kijken.
1: Jazeker. Maar laten we eerst even luisteren naar het origineel. Leighton Williams is dit. River Deep Mountain High.
2: Who the hell are you? I'm the iceberg, bitch.

0: Wanneer vond iemand jou voor het eerst leuk?
1: En dan bedoel je een man? Iemand die romantisch mij leuk vond?
2: Mijn naam is Tammy Schoots. Van een afstandje lijk ik op een succesvolle jonge vrouw in de bloei van mijn leven. Maar er knaagt iets. Waarom lukt de liefde niet? In deze podcast spreek ik mensen die zich op eigen manier een pad naar de liefde banen.
0: Wanneer vond iemand jou voor het eerst leuk?

0: Ik ben een kweekje. Weet je wat een kweekje is?
1: Nee, niet precies wat je ermee bedoelt met een kweekje.
2: De tak van een plant zet je in het water en zo. Dan heb je ook een kweekje.
3: Kweekie. Oma Jetty en ma kweek me. Sinds mij bij ab 4 jaar.
4: Kinderen die door familieleden of pleegouders worden opgevoed. We hebben daar een woord voor. Kweekjes.
5: Voor de zwarte Afrikaanse Surinamers is het heel normaal dat ik voor een deel door mijn grootmoeder ben grootgebracht.
4: Als het zo normaal is, waarom wordt er niet over gesproken in mijn familie?
6: Ik weet het.
0: Je nek wordt dik.
6: Je nek wordt dik.
7: Ik heb er best wel een negatieve connotatie bij.
8: Het zegt iets over die Surinaamse veerkracht. Het zegt iets over lobby.
4: Ik ga graven in het verleden en in mijn familiegeschiedenis.
9: Dat soort dingen vertellen wij niet. Dat soort dingen, je moet gewoon je mond dicht houden.
4: Ik ben Nicole de Borg en dit is Kweekje, Me Quickie Team. Een serie over familiebanden, ontworteling en een zoektocht in het verleden van Nederland en Suriname.
10: Je gaat aan die boom schudden en er gaan vruchten uitvallen en be ready voor wat er uitvalt.
11: NPO Radio 1.
12: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere man alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers van het park worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de 2e aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. En sportnieuws: in de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het gelijk met 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
13: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
14: Complotten, ze zijn van alle tijden, maar lijken zeker op social media steeds hardnekkiger te worden. Zo geloven in Nederland alleen al zo'n 21% van de mensen in 1 of meerdere complotten. En zijn er maar liefst 100.000 mensen te vinden die denken dat een kwade elite aan de touwtjes trekt. Dat bleek uit een rapport van de AIVD in 2023. Hanna Nijtmans doet voor de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar complotdenkers en leert ons zometeen hoe we ermee om moeten gaan. Dat dus straks, eerst iets anders.
11: Dit is De Nacht is Zwart.
13: Welkom bij Omroep Zwart.
14: Wekelijks hoor je een bijzonder optreden uit het archief van Podium Zwart, onze YouTube-show waarin allerlei artiesten een live set van rond de 20 minuten geven. En deze week is het de beurt aan Nusantara Beat, een Amsterdamse band bestaande uit 6 Nederlanders met Indonesische wortels. Via muziek ontdekken de bandleden hun roots. En traditionele Indonesische muziek uit de jaren 60 en 70 wordt gemengd met westerse genres als funk en surf rock. En dat komt samen in een dansbare, mystieke, psychedelische funk sound. Met een diepe verbondenheid met hun Indonesische wortels en een passie voor het eren van hun culturele erfgoed brengt Nusantara Beat een frisse en moderne interpretatie van dus die traditionele Indonesische muziek. Maar het draait niet alleen om het eren van tradities. Ze streven er namelijk ook naar om de rijke diversiteit van de Indonesische muziek te laten zien en deze mee te nemen naar de toekomst. Met hun muziek brengen ze een eerbetoon aan traditionele klanken, terwijl ze tegelijkertijd hun eigen vernieuwende draai eraan geven. Veronica van Hoogdalem ging met Nusantara Beat in gesprek voor hun live optreden.
15: Welkom, fijn dat jullie er zijn. Waar liggen jullie roots nou precies, Megan?
16: Mijn oma, die Indonesië.
15: Ja,
16: ten eerste. Mijn oma die komt uit Magelang. En Roji komt uit Sukabumi.
17: Mijn opa die is geboren in Borneo, Samarinde. En mijn oma komt uit Oost-Java. En die is er opgegroeid in Batu. En daar in de buurt ook geboren.
15: Jordi?
18: Mijn opa is geboren in Aceh, Sumatra. En mijn oma komt van Manado, Sulawesi.
19: Ja. Mijn moeder komt uit Samarang. Is in Java en mijn vader eigenlijk uit Palembang, Sumatra. Maar ik ben zelf geboren in Bandung.
15: Ja. En jullie zijn Poors natuurlijk.
20: Ja, precies. Ja,
15: hetzelfde verhaal.
19: Ja.
15: Wat maakt deze muziek nou zo uniek, die jullie maken?
17: Ik hoor niet veel mensen van onze leeftijd die bezig zijn met deze Indonesische muziek, in ieder geval. En die inspiratie daaruit halen en dat een beetje combineren met een soort van 60s/moderne groove of invulling, zeg maar. Het is niet inderdaad traditioneel in de zin van dat we een gamelan orkest zijn of zo. Meer geïnspireerd door oude of jaren 60 Indonesische nummers.
20: En al toen we in Indonesië speelden was het ook zo. Ergens ben je toch wel een beetje veel spannend, omdat wij zijn er niet geboren, maar we hebben wel die roots. Van hoe zullen ze dat vinden? Dat wij een soort van bepaalde sounds of bepaalde tonen, dus bepaalde inspiratie ervan aanhalen en op onze manier brengen. Weet je, maar die vonden het ook juist heel vet, omdat ik denk dat daar veel jonge generaties veel meer met moderne muziek bezig zijn en niet zozeer proberen het oude te combineren. Inmiddels is ongeveer 80% volgens komt uit Indonesië, dus dan voel je ook echt omarmd door die community daar en dat je niet alleen maar doet voor de Europeanen of zoiets. Weet van, oh, hier doen wij een soort van spelen we muziek uit onze cultuur om hier in Europa iets te presenteren, maar gewoon ook omdat we er verbonden mee zijn en dat het daarop wordt gewaardeerd. Dus dat is echt te gek om mee te maken.
15: Ik kan me voorstellen, als je bezig bent met dit soort muziek en je graaft ook, dat je misschien ook weer een gedeelte van je eigen roots aan het ontdekken of herontdekken bent. Klopt dat?
17: Nou, ik heb eigenlijk ook ontdekt dat ik heel veel dingen nog niet weet. En dat ik, zoals van vroeger vanuit huis, altijd soort van heel positief met gamelan muziek ben opgegroeid en met een soort van lekker eten en naar Indonesië gaan. Maar eigenlijk ging het nooit over koloniaal verleden of zo, of over wat voor moeilijke tijd mijn oma heeft gehad. Ja, ik denk dat zeker haar generatie zich maar heel erg bezig was met juist hier een soort van assimileren of integreren. Maar daardoor ook eigenlijk een beetje de eigen achtergrond onderdrukt is. En nu dan dat we met de band bezig zijn, dan komt er steeds meer soort van vragen komen. Zo van, oh ja, wow, hoe zit dit eigenlijk? En maar waar was mijn opa dan precies geboren? En hoe zit dat nou allemaal? Dus dat is, maar dat is een soort van doorgaat proces eigenlijk.
15: Ja, want is dat zo? Als je eenmaal hiermee bezig bent, merk je dat je nog nieuwsgieriger wordt en dat je alleen maar nog meer wilt weten?
16: We hebben nu dus dat album en zijn we heel blij mee. Maar dan zijn we gewoon aan het kijken van, oh ja, maar wat is dan een beetje onze inspiratie? Dus dan zijn we echt ook in de muziek aan het duiken van, hoe klinkt dit en waar komt dat vandaan? En we hebben dus playlistjes gemaakt als een soort moodboard, zeg maar, om ook te kijken van, ja, dit vinden we heel interessant. Laten we hier wat mee doen. Laten we iets doen met de kachapi. Dat is ook een harp-instrument. En zo willen we eigenlijk, ja, met heel veel mooie instrumenten die daar vandaan komen, ook het een geheel maken dat het past bij wat we, wat we graag willen uitdragen.
15: Spreken jullie ook allemaal de talen?
18: Verschilt.
15: Verschilt, ja.
18: Ja, nou ja, Michael is er geboren, hè?
15: Ja,
18: dus hij is vloeiend.
19: Ja, en Roger spreekt
18: ook. Roger opgevoed.
19: Volledig Indonesisch. Dus ik ben natuurlijk door mijn ouders Indonesisch opgevoed. Dat is natuurlijk ook weer een andere tijd. En nu heb ik leeftijdsgenoten ontdekt. En die zijn gewoon, door hun ben ik nog meer dieper in cultuur gegaan ook. En ook, zeg maar, mijn vocabulaire is ook anders geworden. In plaats van deftig, nu naar meer straat. En dan ze af en toe lastig van, waarom gebruik je deze woordjes nu? Dus gewoon, weet ik niet, komt door jullie.
1: Kijk, mijn familie is hier in de 60's gekomen. Dat is best wel laat, zeg maar.
15: Ja.
1: En dus wat mijn vader me heeft geleerd aan woorden, een soort ancient VPRO-Indonesisch, weet je wel. En als ik dat tegen Roger en Michael zei, dan keken ze me zo aan. Zo van, hè? En toen dacht ik, zeg ik het verkeerd dan of zo? En toen zei ze, ja, nee, maar... Ja, die praat alsof je bij je opa bent, weet je wel. En zo van, oh shit, dat is dus... Dat gaat zo snel, die ontwikkeling, die taal. Dat is niet normaal, joh.
15: En Megan, want jij zingt.
16: Ja, ik ben het heel erg aan het leren. Dus mijn oma die heeft eigenlijk toen ze op de boot naar Nederland kwam... toen moesten haar kinderen heel erg Nederlands zijn eigenlijk. Dus mijn moeder heeft de taal niet vanuit mijn oma geleerd. En ik dus ook niet vanuit haar. Maar eigenlijk door deze band ben ik nu... nog heel hard aan het studeren.
15: Maar hoe doe je dat dan met schrijven dan? Met de teksten en zo? Is dat...
16: Met Michael samen.
19: Ja.
15: Zijn er ook dingen waar je mee bezig bent voor de toekomst? Toekomstige generaties?
1: Nou, ik wil wel... Maar ik heb dus, net als wat Megan ook had... Bij ons was het gewoon integreer maar gewoon. Werd niet zo gezegd, maar... Als ik vroeg om wat Indonesisch woord, zei hij... Nee, mijn vader, nee, ga ik niet doen. Nee, nee, maar gewoon Nederlands praten is wel goed genoeg. Maar ik heb wel een kindje en ik krijg nog een kindje. En ik ga wel kijken of ik een beetje Indonesisch iets meer in de cultuur kan brengen.
16: Ja, ik ben daar dus helemaal niet mee opgegroeid. Dus voor mij is het ook echt binnen deze band zo van... Oh ja, voelt soms alsof ik nog een beetje achterloop. Maar gewoon heel veel liefde en rust om te groeien.
15: Jullie hebben ook in Indonesië gespeeld. En ik heb begrepen dat jullie inmiddels hartstikke viraal gaan.
16: Mijn ja, dat klopt. We worden heel goed ontvangen, ja. Ja.
17: Ja, het is heel leuk. Er is een soort van dingetje gaande nu in dat heel veel content creators in Indonesië een soort van dingetje hebben van, oh ja, wie is Nusanta Abid? En dan zo, pa, pa, pa.
16: Ja.
17: En een band uit Nederland, hè? Spreken ze Soenanees?
1: Huh? Ja.
17: Wow, kijk, ze doen dit hier en ze komen daarvan en zien zo'n plaatje van Nederland.
21: Meski berbasis di Belanda, Nusantara Beat tampil di berbagai festival Eropa, membawa suara Nusantara ke audiens internasional. Lebih dari sekedar musik, ini adalah penghormatan.
17: Maar daardoor dus ook heel veel positieve reacties gekregen.
15: Ik hoor het al, jullie moeten jullie agenda gewoon helemaal leeg maken. Dit is het enige wat jullie nog maar kunnen gaan doen. Ik kan gewoon niet wachten dat jullie straks de AFAS gaan vullen. Deal?
19: Deal.
22: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.

0: Nusantara Beat was dat, live bij Podium Zwart met Tamat. Hun hele set is te vinden op het YouTube-kanaal van Omroep Zwart. Dan is het tijd voor onze podcast Dossier NAV. En in de zomerspecial hoor je mensen die hun blik op de wereld op geheel eigen wijze delen. Met in deze aflevering een bijzonder gesprek met fotograaf Chidem Djuksel. In haar werk onderzoekt ze de relatie tussen fotografie, beeldvorming en het collectief geheugen. Met haar persoonlijke en maatschappelijke projecten maakt ze verhalen zichtbaar die vaak onderbelicht blijven. In 2016 won ze de Zilveren Camera voor haar serie over Syrische kinderen die werken in textiel- en schoenfabrieken. En in haar latere werk richt ze zich onder meer op de representatie van moslima's in de Nederlandse media en de geschiedenis van de eerste generatie vrouwen uit Turkije in Nederland. Journalist Hasna El Maroudi gaat met haar in gesprek.
1: Chidem, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dank je wel.
1: Tijdens je opleiding journalistiek ontdekte je dat je eigenlijk meer aangetrokken voelde tot de camera dan tot de pen. Wat trekt jou zo aan in beeld als manier om verhalen te vertellen?
2: Ja, dat was voor mij ook een ontdekking. Ik deed mijn master journalistiek aan de Universiteit Leiden. En dat was best wel een klassieke opleiding. Je werd opgeleid om schrijvend journalist te worden op een redactie. En je leerde allerlei soorten verhalen schrijven. Alleen ik merkte tijdens de opleiding dat ik het heel moeilijk vond om onder druk te schrijven. Laat dat nou net een beetje de essentie van journalistiek zijn. Dat je met deadlines werkt en dat je onder hoge druk moet kunnen produceren. En ik merkte dat ik dat eigenlijk niet zo leuk vond. Maar ik vond de journalistiek fantastisch. Je kan bij iedereen bij wijze van spreken aankloppen en vragen wat zij van iets denken of wat hun verhaal is. En ik wilde dat blijven doen, dus ik dacht oké. Het schrijven vind ik niet leuk, maar hoe kan ik dit vak alsnog beoefenen? En dat was met een camera. Kwam ik toen ook achter dat er zoiets bestond als fotojournalistiek. En dat zijn dan mensen die met hun camera's verhalen vertellen.
1: Hoe ben je erachter gekomen dat dat bestaat?
2: Ja, gewoon research. Paniek natuurlijk, want ik wilde mijn master afmaken. Ik wilde dit gewoon doen. En toen kwam ik er op een of andere manier achter.
1: Was daar ruimte dus ook voor? Binnen die master?
2: Niet echt, want het was niet echt beeldgericht, de opleiding. Maar ik kocht met mijn spaargeld een camera. En ik ging eigenlijk gewoon naar de docenten toe. En ik zei, ja, mag ik deze schrijfopdracht dan in beeld uitvoeren? Soms mocht dat niet. Maar uiteindelijk vond ik voor mezelf wel wat ingangen om tijdens mijn studie te beginnen met fotografie. Mm-hmm. Ja.
1: En naar welke verhalen ging je dan op zoek in je studie?
2: Ja, toen was het vooral uitzoeken, want ik heb geen fotografieopleiding gedaan. Ik wist niet hoe een camera werkte. Ik was tot dan toe eigenlijk nog helemaal niet bezig met beeld. Dus ik ging eigenlijk gewoon op straat fotograferen, voorbijgaande fietsers fotograferen. Journalistieke opdrachten waarbij we verhalen uit de wijken in Leiden moesten optekenen, ging ik fotograferen. En dat was een beetje de start van mijn fotografiecarrière, waarin ik echt nog moest leren hoe ik dat alles in beeld kon brengen. Mm-hmm. En ja.
1: En maakt het dan uit voor een verhaal of je dan van tevoren nadenkt over hoe ga ik dit in beeld brengen of hoe ga ik het opschrijven? Is dit daar een soort verschil in en wat is dat dan?
2: Ik denk dat je als schrijvend journalist sowieso natuurlijk van tevoren eerst je narratief bepaalt. En wat gaat de kern van mijn verhaal zijn? Mm-hmm. Wat wil ik de mensen nog vragen? En ik denk dat met de fotografie, als ik bijvoorbeeld weet dat ik iemand moet interviewen, dan kan ik van tevoren wel bepalen van oké, ik wil een mooie portretfoto maken. Maar als het gaat over een wijk wat onder water staat en waar bewoners gedupeerd van zijn, dan wil je natuurlijk meer reportageachtige fotografie. En het is goed als je dat van tevoren wel weet, van waar fotografeer ik voor. Toen ik voor de Volkskrant ging werken, niet lang daarna, was het voor mij ook belangrijk om met de schrijvende journalisten af te stemmen van waar ga je precies over schrijven en wat is de kern van je verhaal, zodat we elkaar daarin konden aanvullen ook. Het schrijven en beeld.
1: Ja, en in 2016 won je vervolgens de Zilveren Camera voor je serie over Syrische kinderen in textiel- en schoenfabrieken. Hoe was dat?
2: Dat is nogal snel gegaan ook.
1: Ja, want wanneer ben je afgestudeerd?
2: Ik moet zeggen, ik heb mijn scriptie nooit afgemaakt. Ik ben eigenlijk gelijk de fotografie ingerold. Mm-hmm. Eerst bij Adelheid Rozen en toen dus bij de Volkskrant.
1: En dat was zo rond 2015?
2: 14, 15, ja. En in 2015, eind 2014, was ik als stagiair begonnen bij de Volkskrant. Dus ik had een serie gemaakt over mijn vader. Dat is nooit gepubliceerd. Maar daardoor werd ik wel aangenomen als stagiair bij de Volkskrant. Mm-hmm. Toen mocht ik een jaar lang eigenlijk compleet meedraaien met de fotoredactie, met de fotografen. En daar heb ik het vak eigenlijk echt geleerd. En een jaar later, eigenlijk in 2016... won ik opeens de zilveren camera met een verhaal over die Syrische kinderen. Dat was een ontzettende verrassing, moet ik zeggen. Voor mijn gevoel was ik nog echt aan het leren om een goede fotojournalist te zijn. Ik hoopte er natuurlijk wel op, maar een enorme eer. Mm-hmm. En ja, als fotojournalist en als fotograaf is het een belangrijke kwaliteitskeurmerk ook. Dus je wordt veel serieuzer genomen. En
1: in die zin is het erkenning?
2: Erkenning, ja. Mm-hmm.
1: En wat maakte het aan deze serie dat je die prijzen won?
2: Ik denk dat het thema wat ik fotografeerde, namelijk Syrische mensen op de vlucht die ergens anders een bestaan probeerden op te bouwen. En op dat moment had Europa, de Europese Unie, net de Turkije-deal gesloten met Turkije. Dus het was ontzettend actueel. Mm-hmm. De jury had het ook in het juryrapport over dat ik met mijn foto's, vonden zij dan, een menselijk gezicht gaf aan de Turkije-deal. Dus eigenlijk de gevolgen liet zien van wat die deal op menselijk niveau eigenlijk betekent. Mm-hmm. En je kan, de deal was dat Turkije zoveel mogelijk Syriërs probeerde in Turkije te houden. En dat er een soort uitruil wel werd gedaan van mensen die dan wel naar Europa mochten komen en niet. Maar als je naar Turkije kijkt, daar zijn niet heel veel, er is niet heel veel toekomstperspectief. Dus al die kinderen die daar waren, die konden dus niet studeren, die konden niet naar school, maar die gingen hun ouders helpen in de fabrieken. Ja, dat zijn een van de gevolgen van Europees beleid eigenlijk. Mm-hmm. En ik denk dat dat de reden was waarom het, dat en de foto's goed waren en het thema zo actueel was. Mm-hmm. Dat de jury vond dat ik de prijs kon winnen. En daar ben ik ontzettend blij mee.
1: Ja, en journalistiek scherp zou ik eraan willen toevoegen. Omdat je een verhaal vertelt dat niet verteld is. Of het dan in beeld hebt weten te brengen.
2: Ja, ik bedoel, dit verhaal was nog niet opgetekend. Dus het was ook heel nieuw. Nadat wij dit verhaal hadden gepubliceerd in de Volkskrant, zijn er ook nog andere internationale media geweest die een beetje naar dezelfde plekken waren gegaan om ongeveer dezelfde verhalen te maken. Dat kwam in die tijd, werd dat allemaal gepubliceerd. Mm-hmm. Ja.
1: En waarom ben je er naartoe getrokken en heb je die foto's genomen? Wist je van tevoren heel scherp, ik ga laten zien wat de Turkije-deal betekent? Of wilde je gewoon een menselijk gezicht toevoegen aan het narratief dat er heerste van vluchtelingen?
2: Nee, ja, ik was de fotograaf die meeging met mijn twee collega's, ja, met Anneke Stoffelen en Sakir Kader. Mm-hmm. Zij wilden een verhaal maken over wat het betekende voor een Turkse stad, Gaziantep, met 3 miljoen inwoners. Wat betekent het voor zo'n stad als er 500.000, dus 500.000 Syriërs in zo'n stad komen? Dus wij waren een heel groot verhaal aan het maken over stijgende kosten, over geen woningen kunnen krijgen, over de onvrede die steeds meer voelbaar was, ook binnen de Turkse bevolking. Alleen ik had op onze eerdere reizen, want wij maakten meerdere verhalen over mensen op de vlucht. We waren meerdere keren ook in hetzelfde teamverband naar Turkije geweest. Ik zag al in winkeltjes, in kledingwinkels, in restaurants, zag ik kinderen werken. En dat waren meestal Syrische kinderen. Dus ik had met mijn chef toen besproken, ik zei tegen haar van, vind je het goed als ik daarnaast me focus op de kinderen en dat we even kijken wat voor verhaal hieruit kan komen. Dus Sakir en ik zijn toen eigenlijk een beetje achter dat verhaal aangegaan. Wij hebben toen de Syriërs in Turkije, in Gaziantep, gevraagd van, kennen jullie kinderen die eigenlijk werken? Die niet zouden moeten werken, die eigenlijk naar school zouden moeten gaan. En eigenlijk zei iedereen, ja, er is een textieldistrict in Gaziantep waar eigenlijk elke ochtend om 7 uur massa's mensen en dus ook heel veel kinderen allemaal naar de ateliertjes gaan. Waar je het geratel alleen maar achter de deuren hoort, maar waar heel veel wordt gemaakt. Schoenen, kleding, textiel. Mm-hmm. Klopt daar aan. En ja, toen zijn we daar naartoe gegaan.
1: En was het makkelijker ook voor jou om die ingangen te vinden vanwege je achtergrond?
2: Ja, ja. Ik sprak Turk, Sakir sprak Arabisch. Dus elke keer als we aanklopten, was het kijken, is dit een Turkse eigenaar of is dit een Syrische eigenaar? Want het waren ook Syriërs die hun eigen ateliertjes hadden. En als het Syriërs waren, dan deed Zakir het woord. En als het Turken waren, dan deed ik het woord. En dat zorgde absoluut ervoor dat wij toegang kregen tot die plekken. En dat wij konden uitleggen waarom wij het verhaal over deze kinderen wilden maken. En het frappante was dat ook die fabriekseigenaren vonden dat deze kinderen eigenlijk naar school hadden moeten gaan. Hmm. Dus zij hadden zoiets van, oké, nou, ga maar, spreek ze maar. Soms waren de ouders erbij, soms waren de broers, zussen erbij. En zo hebben we het verhaal gemaakt.
3: Je staat voor je werk ook bekend om je werk rondom beeldvorming. Je dook in de beeldvorming van moslima's in Nederlandse media en je zag daarbij dat bepaalde stereotypes steeds terugkomen. Daar ken ik jou ook van, je kritieken op bijvoorbeeld het ANP en de wijze waarop de subtitels bij de foto's in de zoekopdrachten worden geschreven. Wat was voor jou aanleiding om dat onderzoek te gaan doen? Hoe ben je daarmee begonnen en wat heb je precies gedaan?
2: Ik merkte tijdens mijn werk bij de krant dat ik me steeds meer begon af te vragen wat mijn rol is als fotograaf. Waarom maak ik bepaalde foto's wel en niet? En hoe komt het dat we bepaalde soort foto's best wel vaak in kranten zien? En draag ik daaraan bij? Dus in die tijd waren heel veel mensen op de vlucht en zag je heel veel foto's van mensen aan de grenzen van Europa, op bootjes, in ellendige omstandigheden. En ik begon dat ook bij mezelf te bevragen, want ik heb ook dat soort foto's gemaakt. En een langlopende frustratie was het beeld van moslima's die eigenlijk al tientallen jaren terugkomt. Namelijk de moslima met een hoofddoek, lopend over straat, onherkenbaar, op een afstand gefotografeerd. Waar ik me ook enorm aan stoorde, omdat ik dacht, wie is deze vrouw? Wie is zij? Dat komen we niet te weten. En ik dacht ook, hoe komt het dat wij geen enkel ander beeld zien zo massaal dan dit beeld? En ik realiseerde me ook van, waarom maken fotografen en mijn collega's, waarom maken ze deze foto's? Want het zegt helemaal niks over deze vrouwen. Ik realiseerde me ook, door het zien van dit soort beelden, het draagt gewoon bij aan de manier waarop wij naar moslima's kijken. Mm-hmm. Waarop wij naar mijn moeder kijken, mijn zusje kijken, vriendinnen kijken. Eigenlijk, het was zo'n herkenbaar beeld voor mij, maar ook zo wereldvreemd.
3: Ja, ik zie dan meteen twee vrouwen met boodschappentassen op een markt, gefotografeerd met een telelens, weet je, van heel ver weg. Waarschijnlijk, zodat je het gezicht niet ziet, maar wel de hoofddoek.
2: Dus, ja, het is een, ik zou willen zeggen, in negatieve zin een iconisch beeld geworden in de Nederlandse journalistiek. En ik dacht, het is zo stigmatiserend, dit beeld. En dat wilde ik onderzoeken. Ik wilde onderzoeken hoe het komt dat wij geen enkel ander beeld zien dan dit beeld. En hoe massaal wordt dit nou aangeboden? En toen ben ik samen met Ewout Butter de beeldbank van het ANP ingedoken om dat te onderzoeken. Van, ja, het ANP is natuurlijk de grootste beeldbank van Nederland. Alle grote media halen daar hun foto's vandaan. En ik dacht, ik wil kijken, Wat verschijnt er als je zoekt op de zoekterm moslima? En wat kunnen we daaruit concluderen?
3: En wat zag je en wat heb je geconcludeerd?
2: We hebben bijna 4.500 foto's geanalyseerd. Ik heb eerst gekeken, wat zien we eigenlijk op de foto's? Nou ja, de conclusie was, we zien heel veel foto's van moslima's die op straat lopen. Nauwelijks herkenbaar. Maar we zien heel weinig foto's van moslima's in hun dagelijkse omstandigheden in de samenleving. Dus actief bijdragend aan de samenleving. Dus wat we zien zijn eigenlijk voorbijlopende, passieve lichamen die eigenlijk tientallen jaren wordt geproduceerd. Maar we zien geen moslima's die als vrijwilliger werken, leidinggevende zijn, aan het sporten zijn, een culturele instelling bezoeken, hun kind ophalen van school, verpleegkundige zijn. Eigenlijk gewoon het dagelijkse leven zoals we allemaal leven. Mm-hmm. En een andere conclusie was dat de woorden geproduceerd, maar we zien geen moslima's die als vrijwilliger werken, leidinggevende zijn, aan het sporten zijn, een culturele instelling bezoeken, hun kind ophalen van school, verpleegkundige zijn. Eigenlijk gewoon het dagelijkse leven zoals we allemaal leven. Mm-hmm. En een andere conclusie was dat de woorden die fotografen toevoegen om deze

0: gemaakt waren en niks te maken hadden met de feiten. Dus bij veel foto's van vrouwen over straat werden woorden toegevoegd als integratie, inburgering, veiligheid, islamisering, in sommige gevallen zelfs terrorisme, sharia. Mijn mond viel ervan open. Maar dat betekent dus dat als beeldredacteuren op zoek zijn naar foto's die te maken hebben met sharia, die te maken hebben met inburgering, die te maken hebben met, weet ik veel, veiligheid, dat ze deze foto's tegenkomen. En deze foto's als optie dus kunnen afwegen om bij een artikel te plaatsen. Dus het was voor mij shocking. Ik heb ook mijn collega's geïnterviewd van hoe komt het nou dat jullie deze foto's maken, maar ook deze woorden toevoegen, want het heeft feitelijk niks met de foto zelf te maken. En zij zeiden tegen mij dat zij op zoek gaan naar artikelen over moslims. Daar de woorden uithalen en dat weer in de beeldbank zetten. Dus het is een soort visueuze cirkel. Dus als zij een artikel zien waar een foto van een gesluierde moslima bij geplaatst is, dan halen ze daar de woorden uit. En dat plaatsen ze dan weer in de beeldbank. Dus
1: je hebt een visuele cirkel die heel bepalend is ook voor de beeldvorming van dus moslima's. Hoe kijken wij naar moslima's?
0: Ja, die in ieder geval sturend is in de beeldkeuze van beeldredacteuren. En als ik ze vroeg van, maar waarom zetten jullie deze woorden erbij? Want het is toch niet feitelijk correct? Dan vertelden ze mij van, ja, maar ik wil mijn foto's ook verkopen. En als ik met deze woorden een kans maak om de foto's te verkopen, dat er een beeldredacteur de foto plaatst, dan doe ik dat. Dus eigenlijk een hele perverse prikkel, commerciële prikkel, waarbij de commercie belangrijker is dan de journalistieke codes en de waardes die je als fotojournalist zou moeten hanteren.
1: En wat zijn de gevolgen daarvan, denk je, politiek en maatschappelijk?
0: Ik vind het ten eerste bizar dat vrouwen die lijken op mijn familie, op vrouwen in mijn familie, in een beeldbank zoals het ANP zitten met deze woorden aan hen gekoppeld. Het ANP is niet alleen een actieve beeldbank die beelden levert aan media. Het is ook een archief. Dit vormt ook een archief straks van de toekomst. Dus als wij over 100 jaar naar de beeldbank van het ANP kijken en persfotografie willen analyseren, dan is dit dus het beeld wat we tegenkomen. Ik vond dat sowieso een hele verdrietige constatering.
1: Ik ben dan zo benieuwd wat dat dan dus ook politiek en maatschappelijk verder nog betekent. In die zin dat op het moment dat je als maatschappij, krantlezend publiek, iedere keer op dezelfde wijze wordt geconfronteerd met de stereotype beelden van een moslima, of het je dan nog lukt om voorbij de beeldvorming te bedenken, maar wat maakt een moslima?
0: Nou, ik denk dat we op zijn minst ons best moeten doen om wel voorbij die stereotypes te kunnen komen. En wat ik het frappante vind, is dat wij in de Nederlandse journalistiek hebben geaccepteerd dat deze vorm van fotografie oké is. En dat we dat constant dus blijven gebruiken.
1: Want wat was de reactie op jouw onderzoek? En heb je het idee dat er wel verandering is?
0: Er is wel iets veranderd, ja. Dus ik heb dit onderzoek met Ewout 6 jaar geleden gedaan. We hebben daarna nog een onderzoek gedaan naar foto's in kranten. En ik merk dat er absoluut journalisten zijn, beeldredacteuren zijn, die hierop letten, hierop willen letten en echt hun best willen doen om ander soort fotografie te gebruiken. Maar het is iets van een lange adem, dus het is niet in één keer opgelost. Ik ben op heel veel redacties geweest en dan kom ik een middag en dan kom ik natuurlijk vertellen, maar de volgende dag is iedereen in alle haast weer artikelen aan het publiceren en dan ben je dat al lang weer vergeten. Er is verandering, maar we gaan door. Het is iets van een lange adem. Ik vind dat verandering komt enigszins van onderop, maar uiteindelijk mist het op bij nieuwsorganisaties, bij hoofdredacteuren, aan beleid van bovenaf. Ik pleit ervoor om te stoppen met het gebruik van de safarifoto's, hoe ik deze foto's noem. Dus foto's van vrouwen met een hoofddoek die op straat lopen. Ik noem dat safarifoto's, om dat actief niet meer te gebruiken.
1: Je noemt het safarifoto's omdat het lijkt op de manier waarop er foto's worden genomen van giraffen?
0: Ja, het lijkt erop alsof de fotograaf op een afstand ergens om een hoekje staat om moslima's te spotten en dan met zijn lange telelens eigenlijk de moslima's fotografeert als een soort apart soort wezen wat daar op straat loopt. Safarifoto's, ja.
1: Je noemde het ANP net ook

0: een soort archief ook. Omdat we over 100 jaar de beeldbanken van het ANP erop na kunnen slaan. Je hebt uiteindelijk besloten om zelf iets te gaan doen aan het collectieve geheugen en een soort archivering van de mensen om je heen, zou ik kunnen zeggen. Je eerste grote solo-tentoonstelling, Je moest eens weten, is een ode aan je oma Zeynep en aan 22 andere vrouwen van de eerste generatie Turkse migranten in Nederland. Wilde je hun verhalen ook vertellen om dat toe te voegen aan het archief? Of waarom ben je dit gaan doen?
1: Ik merkte tijdens mijn onderzoek en bij het zien van al die beelden van voorbijgaande vrouwen over straat, dat ik ook wel wat oudere vrouwen voorbij zag komen. En ik dacht, ja, mijn oma had er zo tussen kunnen staan. En wat weten we eigenlijk van vrouwen zoals mijn oma? Mijn oma leeft niet meer. Ik weet weinig over haar, maar volgens mij in ons hele collectieve geheugen weten we überhaupt weinig van deze generatie vrouwen die eind jaren 60, begin jaren 70 naar Nederland kwamen. Ik vond het ontzettend pijnlijk om dan te merken dat zij op die manier eigenlijk gebruikt worden in de Nederlandse journalistiek. Meer dat ze als figurant fungeren. Mm-hmm. Bij berichten over problemen in de maatschappij. Terwijl ik dacht, ja, maar mijn oma is veel meer dan dat. Deze vrouwen zijn veel meer dan dat. Mm-hmm. Dus ik dacht, niet per se om het beeld recht te zetten van de moslima. Dat staat er denk ik toch los van. Maar ik wilde iets toevoegen aan onze Nederlandse archieven over deze vrouwen. Hun verhaal, hun stem, hun eigen foto's. Echt een ander soort beeld dan dat we vaak niet zien. En wat we wel zien, niet helemaal strookt met wie deze vrouwen zijn. Dus ik ben uiteindelijk onze archieven ingedoken. Stadsarchieven, gemeentearchieven, het Nationaal Archief. Om te kijken, oké. In de media zien we dit soort foto's, maar wat kunnen we vinden in onze archieven? Daar kan ik vast andere soort foto's vinden, toch? Nou, ik kan van een koude kermis thuis, want er is eigenlijk heel weinig bewaard over deze vrouwen. Het is weinig bewaard over hun verhaal, waarom ze naar Nederland kwamen, en dus heel weinig fotografiemateriaal.
0: Heb je enig idee waarom die verhalen er niet waren? Waarom deze vrouwen niet opgenomen zijn in de archieven? Heb je dat kunnen achterhalen of niet?
1: Ja, ik heb het ook de archivarissen zelf gevraagd. Ik heb ze ook gemaild, maar ik heb ze achteraf ook gesproken. Eigenlijk is het simpele antwoord dat er geen prioriteit aan werd gegeven, of dat het een soort blinde vlek was, of niet belangrijk genoeg werd geacht. Mm-hmm. Dus ja, onze archivarissen zijn de mensen die eigenlijk de Nederlandse geschiedenis vastleggen, en maar eigenlijk ook de poortwachters zijn. Van wie, ja, wat, welke verhalen vertellen we en vormen onze Nederlandse geschiedenis en kunnen mensen later op terugkijken? En blijkbaar was het verhaal van deze vrouwen niet belangrijk genoeg, of geen prioriteit of geen aandachtspunt. Dat vond ik. Daar wilde ik een stokje voor steken. Dus ik heb dat wel gedaan. Ik heb 22 vrouwen gesproken, ik heb ze geïnterviewd, ik heb een heel mooi portret van ze gemaakt, zoals ze nu zijn. Maar ik heb ook foto's uit hun fotoalbums verzameld. Juist omdat die fotoalbums zo'n ander beeld laten zien dan foto's die met de blik van buiten zijn gemaakt. Het zijn foto's die deze vrouwen zelf hebben genomen, die hun kinderen hebben genomen, die hun echtgenoten hebben genomen. Het is zo'n warm, warm, herkenbaar beeld van het leven.
0: Ja.
1: En die foto's vormen toch echt het belangrijkste, de belangrijkste kern van mijn project. En zijn de belangrijkste toevoeging aan onze visuele archieven. Dus het is ook, dit project heb ik ook echt gedaan met de intentie dat het opgenomen wordt in archieven en collecties van musea en stadsarchieven, gemeentearchieven.
0: Welke rol zou je zeggen speelt jouw familiegeschiedenis in je werk?
1: Ik denk heel veel van mijn werk is ook persoonlijk. Ik moet zeggen dat mijn motivatie om te doen wat ik doe vaak ook persoonlijk is. Ik denk dat ik het verder niet anders kan verwoorden en dit werk anders ook niet kan doen. Zowel mijn onderzoeken als dit project van de generatie van mijn oma is ontstaan uit een diepe behoefte om iets te veranderen in onze Nederlandse samenleving, in onze Nederlandse beeldcultuur, in de archieven. En in mijn eigen verhaal en met mij heel veel Nederlanders met een biculturele achtergrond die wat niet gezien wordt. Ja.
0: Je wilde eigenlijk een nieuw naslagwerk maken voor de volgende generatie, zou je kunnen zeggen.
1: Ik wilde mijn oma eren. Mm-hmm. Ik wil deze vrouwen een plek geven in de geschiedenis van Nederland die ze verdienen ook. Want heel veel vrouwen die hebben ook gewerkt in de fabrieken. Die zitten nu thuis met kniepijn, met pijn aan de polsen, versleten ruggen. Omdat ze hebben gewerkt in visfabrieken, ijsfabrieken, textielfabrieken, papierfabrieken. Heel veel fabrieken in Nederland om de economie draaiende te houden. Dat is een stukje geschiedenis en een perspectief over deze vrouwen wat absoluut nog niet erkend wordt en niet gezien wordt. En ik vind in deze tijd, ik ben derde generatie, in deze tijd waarin de politiek het gemunt heeft over mensen met een migratieachtergrond, mensen waarvan hun voorouders uit van andere plekken komen, en ons een verhaal voorhouden wat niet klopt. Dus ik dacht, het is ons recht om ons eigen verhaal te vertellen, maar ook om te weten wat ons eigen verhaal is, zodat we weten dat wat wij horen van politici klopt niet. Ik ken mijn eigen verhaal.
0: En nu, de komende tijd, what's next? Wat kunnen we nog meer van je verwachten?
1: Ik moet zeggen, er zit iets in de pijplijn, maar dat moet nog helemaal uitgewerkt worden. Dat heeft weer te maken met beeldvorming. Ga ik misschien weer met Ewout doen, Ewout Butter. En ik ben bezig met mijn textielkunstwerken. Naast fotografie, onderzoeken, video heb ik me ook gestoord op het maken van wandtapijten. En dat is eigenlijk een compleet nieuw terrein wat ik aan het ontdekken ben, waarmee ik eigenlijk weer de geschiedenisvertelling en de manier waarop we dat doen en de monumentaliteit en wat we vieren, daar ook weer invloed op wil uitoefenen. Dus ik ben wandtapijten aan het maken met verhalen van mensen waarvan ik vind zij verdienen het om monumentaal op een wandtapijt gevierd te worden, maar ook om in onze museale archieven een plek te krijgen. Mm-hmm. In plaats van de heldenverhalen, de zeeslagen, de koloniale geschiedenissen die we meestal afbeelden op de wandtapijten.
0: Wederom dus een correctie van de archieven, het collectieve geheugen, zou je kunnen zeggen. En wie jou volgt op Instagram, die krijgt dat ook in snippets mee, gigantische wandtapijten en het getuf. Het ziet er prachtig uit. Je gebruikt nu al ongelooflijk mooie kleuren, dus ik kijk er enorm naar uit. Mag ik je heel erg bedanken voor je komst naar onze studio, Chidem Yüksel.
1: Graag gedaan.
0: Je luisterde naar de laatste zomerspecial van Dossier NRV, de journalistieke podcast van Omroep Zwart. Vanaf volgende week hoor je hier weer de vertrouwde stem van Sinan Cankaya. Namens mij, Hasna Elmaroudi, dank voor het luisteren. Thank you.

0: Uit Dreamgirls hoor je Jennifer Hudson met One Night Only. Dan in onze rubriek Voetnoot geven we aandacht aan onderbelichte verhalen. Je vertelt door mensen die er alles van weten. Basti Baroncini maakt de Sprookjespodcast, waarin hij bijzondere sprookjes en mythes van over de hele wereld verzamelt en aan je uitlegt. En speciaal voor ons draagt hij vandaag een sprookje voor dat oorspronkelijk afkomstig is van de inheemse Amerikanen.
1: Er was eens, want zo begint elk goed sprookje zoals je weet, er was eens een jongen. En die jongen, die heette ook Jongen. Dat was zijn naam, Jongen. Hij was namelijk geboren bij een van de inheemse volkeren van Zuid-Amerika. De mensen die we vroeger Indianen noemden. En in die eeuwen kreeg je bij je geboorte alleen een voorlopige naam. En dan was het de bedoeling dat als je volwassen werd, zo rond een jaar of 12, 13, en de overstap maakte van de kinderen naar de volwassenen, dat je dan je echte naam verdiende. Goed, terug naar die jongen. Het is midden in de nacht. De volle maan staat hoog aan de hemel. En Jongen draait en woelt in bed. Hij staat stijf van de spanning. Morgen gaat het gebeuren. Dan gaat hij het bos in. Met de grote mannen en een paar jongens van zijn leeftijd. Ze moeten een bison schieten. En als dat lukt, horen ze vanaf dan bij de mannen. En dat wil Jongen heel erg graag. Hij heeft lang bij de vrouwen en de kinderen rondgelopen. En nu is het tijd om volwassen te worden. En terwijl hij van zenuwen de slaap niet kan vatten, denkt hij ook aan de naam die hij morgen zal krijgen. De naam die hij voor de rest van zijn leven zal dragen. Zijn vader bijvoorbeeld heet Moedige Krijger. En zijn moeder heet Zij die langs de hemel loopt. Morgen is misschien wel de belangrijkste dag uit zijn leven. Hij kijkt nog één keer naar de hoek van de hut. Zijn pijl en boog staan klaar. Ja, hij draait zich nog een keer om. Hopelijk lukt het om nog een uurtje te slapen. Nou, volgende dag vroeg op. Jongen maakt zich klaar. Zij die langs de hemel loopt is zenuwachtig, maar ook trots. Ze geeft hem wat te eten mee. Je kunt het, jongen. Moedige Krijger staart strak voor zich uit. Hij weet wat er op het spel staat. Niet alleen voor Jongen, ook voor zichzelf. Ook zijn status in de groep staat op het spel. Als Jongen een kleine bison schiet, is dat niet hetzelfde als wanneer hij de grootste bison van de vallei mee naar huis neemt. De zon komt op en ze gaan op pad. 5 vaders en 5 zonen. En alle 5 hopen die dag man te kunnen worden. De groep loopt de bergen in en het is doodstil. Af en toe een grapje, maar dat is meer om de spanning draaglijk te maken. Zou het de 5 jongens lukken om vandaag hun eigen naam te verdienen? De groep splitst op. Jongen en vader gaan samen verder. Jongen ziet een bison. Hij pakt zijn pijl en boog en trilt zo hevig dat hij bijna niet meer kan mikken. Vader stelt hem gerust. Je hebt het al 100 keer geoefend. Je kan dit. Maar ineens ziet Jongen achter de bison iets bewegen. Vader wordt een beetje ongeduldig en moedigt vooral aan om te schieten. En dat doet Jongen, hij schiet. Maar hij mist. De pijl belandt in het gras voor de bison. Op de terugweg is de stilte om te snijden. Jongen loopt met gebogen hoofd. Onderweg ontmoeten ze de anderen weer. Die hebben allemaal grote stukken bisonvlees bij zich. Ze zijn uitgelaten van vreugde. 4 blije jongens stormen naar hun trotse moeders. Jongen kruipt onder de dekens in zijn tent en huilt. Na een uur beginnen de trommels te klinken. Het kampvuur is aangestoken en het is vrolijk feest in het dorp. En dan neemt de ene na de andere vader het woord. Mijn zoon hier heeft een bison geschoten vanuit een hele moeilijke hoek. Hij moest heel goed kijken, daarom noemen we hem vanaf vandaag scherp oog. De volgende vader neemt het woord. Mijn zoon heeft de grootste bison van allemaal gedood. Daarom heet hij vanaf nu de sterkste. En zo gaat dat 4 keer achter elkaar. De jongens krijgen een naam. Dan op het laatst neemt Moedige Krijger het woord. Het wordt doodstil, want iedereen weet dat het zijn zoon niet gelukt is. Elke stam heeft jagers nodig, zegt vader. Dat is waar. We eten vlees, daar worden we groot van en daar danken we de bisons voor. Maar niet iedereen is voorbestemd om jager te worden. Mijn zoon heeft vandaag geen bison geschoten. Hij miste. Maar hij was moedig. Hij zag dat achter de bison een pasgeboren kalf liep. Hij had compassie. Zijn hart hield de pijl tegen. Een stam heeft niet alleen jagers nodig, maar ook genezers. Mijn zoon heeft vandaag gekozen voor het pad van de wijsheid. Vanaf vandaag zal hij de ziener heten. Wat een mooi verhaal, hè? Zijn hart hield de pijl tegen. Soms zit de kern van een sprookje in één zin. Zijn hart hield de pijl tegen. Wat ik in het verhaal hoor, is het creëren van ruimte voor een ander soort mannelijkheid. He, mannelijkheid wordt in dit verhaal gedefinieerd door het doden van een bison. Dat is mannelijkheid. Als je man wil worden, dan is dat de lat waar je overheen moet springen. Ik was 2 jaar geleden op een tantra weekend waar we aan de slag gingen met mannelijkheid. En ik was helemaal in shock. Allemaal van die mannen die als, zwakbegaafde apen op hun borst begonnen te roffelen en kreten begonnen uit te slaan. Dat is blijkbaar nog steeds hoe mannelijkheid gedefinieerd wordt. Kracht, sterk, luid, dominant. En vanaf daar is het nog maar een paar decibel luider roepen om uit te komen bij Andrew Tate en dat soort sneuwe manfluencers. Gelukkig heeft jongen een oplettende vader. Die ziet dat de jongen de weg van wijsheid en compassie wil lopen. Als vader dat niet bij zijn zoon gezien had, was jongen mislukt. Had hij de test niet gehaald. En was hij een mislukte man geweest. Maar vader zag zijn zoon voor wie hij was. Zag het anders zijn. Ging daarvoor staan en maakte er ruimte voor. Ook in deze tijd hebben we mannen nodig die ruimte geven aan anders zijn. Die zachtheid herkennen en ruimte maken voor compassie. In beginsel bij zichzelf, maar vooral ook bij de nieuwe generatie. Zodat ze niet meer hoeven te doden of op hun borst te hoeven slaan om zich een man te weten.
2: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De diensten in Japan waarschuwen dat er de komende week nog een aardbeving plaats kan vinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder, ging de andere man alleen op zoek naar hulp. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was het doelwit een terrorist. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. En Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend bewolkt en droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Volgens de AIVD gelooft in Nederland alleen al zo'n 21% van de mensen in één of meerdere complottheorieën. En volgens het YouGov Cambridge Globalism Project zou dat wereldwijd wel eens tussen de 30% en 50% kunnen liggen. En dat onderzoek werd uitgevoerd nog voor corona. Hoe ontstaat een complottheorie en hoe kun je het analyseren? Nou, precies dat onderzoekt Hanne Nijtmans aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ze zit nu bij mij in de studio. Welkom, Hanne.
4: Ja, dank je.
3: Wat fijn dat je er bent. Wat fascineert jou nou persoonlijk zo aan die complotwereld?
4: Ja, ik denk wat het is met complottheorieën is... Eigenlijk het zijn natuurlijk heel erg tot de verbeelding sprekende verhalen. Dus het zijn... Het gaat vaak over... Het is vaak een beetje spannend. Het is iets waar je enorm in kan verdiepen. Het is ook een... in films, series... Maar ook in muziek, het is een soort vertelvorm. Of het is wat uitnodigt tot meer nadenken en tot meer onderzoek doen. Dus dat is enerzijds interessant, maar het is ook gewoon een beetje spannend. En het is een beetje speculeren.
3: Ja.
4: En het is ook een beetje van, zijn er machten groter dan de machten die we zien in het dagelijks leven? Of speelt daar nog iets boven? En dat gewoon die vraag... Ik denk dat dat wel maakt wat complottheorieën interessant maakt.
3: Ja, maar als je er dagelijks mee bezig bent, heb je dan nooit dat je er zelf per ongeluk in verliest?
4: Ja, en dat is...
3: Echt wel een gevaar.
4: Het is een gevaar. Ik denk... ik ben natuurlijk promovendus. Dus ik heb me de afgelopen... al 4,5 jaar bezig. Dus ik heb mezelf enorm verloren in dit onderzoek. Er zijn onder onderzoekers worden er ook wel grapjes gemaakt dat het doen van promotieonderzoek of het doen van academisch onderzoek, dat je daar je soms ook heel erg kan verliezen en dat je ineens een soort rabbit hole induikt waar je dan ineens na 2 weken denkt, ja, hier heb ik echt niks aan of hier, nu heb ik heel veel onderzoek gedaan en het wordt alleen een voetnoot misschien. En hetzelfde geldt ook voor complotdenkers en complottheorieën. Je kunt je daar ook heel erg in verliezen. Nou. Nu is het voor mij het zo dat ik me vooral richt op populaire cultuur. En dus over met name op representatie in films, romans, tv-series. Dus dat houdt op een gegeven moment een keer op. Dan heb je zeg maar wat gezien. Maar ja, het blijft.
3: Maar hoe word je dan niet per ongeluk zelf een complottheorist?
4: Ja, dat is misschien de vraag. Ik denk dat ik alles heel erg toch wel bekijk met een beetje een academische afstand, om het zo maar te noemen. Dus ik vind het reuze interessant. Maar ik vind het ook vooral heel erg interessant als fenomeen.
3: Ja.
4: Dus als ik een nieuwe complottheorie tegenkom die ik denk van, oh, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Dan denk ik, oeh, interessant. Maar dan ben ik vooral, ik ben zelf heel erg benieuwd van, hé, wat drijft mensen? Waar komt deze vandaan? Wat is de oorzaak van deze specifieke? Is het zeg maar een maatschappelijk probleem? Of was het iemand die online dacht, Wat kunnen we nu hiervoor geks bedenken? Want dat zie je allebei. En dan dat vind ik, dat maakt het voor mij heel interessant. Dus in die zin, de complottheorie zelf, eigenlijk voor mijn onderzoek, of ze waar zijn of niet, is eigenlijk irrelevant.
3: Ja, maar hoe doe je eigenlijk onderzoek naar een complottheorie? Hoe werkt dat?
4: In mijn geval zijn verschillende manieren waarop je dit aan kan pakken. Je kunt natuurlijk met mensen echt gaan praten. Je kunt kijken.
3: Iedereen geloven.
4: Ja, ja. Dat is een manier om onderzoek te doen. Dus dan ben je vaak bezig met interviews of met veldwerk. Dat je bijvoorbeeld etnografisch onderzoek gaat doen. Dus je in een bepaalde community gaat inlezen bijvoorbeeld. Je hebt ook veel onderzoekers die dat online doen. Dus die dan bijvoorbeeld op communities op Reddit gaan kijken. Of op andere online websites om te kijken van, hé, wat speelt er? Waar zijn mensen mee bezig? En ja, als je daar helemaal in immersed eigenlijk, of helemaal in verdiept, dan kun je vaak vanuit een beetje, als je dat een langere tijd doet en dat met heel veel zorg doet, dan kun je op een gegeven moment wel een beetje een beeld krijgen van, wat zijn de complottheorieën die spelen, waar komt het vandaan? En in mijn geval, ik ben meer geïnteresseerd in, een soort van grotere maatschappelijke plaatje. Dus ik kijk vaak van, wat is de complottheorie? En dan ook, waar komt deze vandaan? En ik vind het dan vaak heel leuk om te kijken naar de geschiedenis. Dus om te kijken van, heeft zoiets zich al vaker voorgedaan? Op wat voor manier heeft dit
3: analyseren.
4: Ja, en dan kijken van, wat maakt nou dat bijvoorbeeld deze specifieke complottheorie heel overtuigend is? En dan kun je gaan kijken naar verschillende mediavormen. Bijvoorbeeld, komt deze naar voren in een YouTube-filmpje? Of is dit iets wat juist online heel erg speelt? En wat op een community als bijvoorbeeld Reddit of zo heel groot wordt? Denk aan iets als QAnon of zo. Dus eigenlijk kijk ik bij iedere complottheorie van, waar komt het vandaan? Wat is het medium waarin het groot wordt? En wat zijn de soort van grotere maatschappelijke of geschiedkundige vragen waar het zich mee bezighoudt? En wat zegt dat over de maatschappij op een bepaald moment? Dus dat zijn een beetje de vragen die mij drijven.
3: Maar als je ze dus echt analyseert en ook echt probeert te begrijpen, waar komt het vandaan, wat doet het? Zien de diehard complotdenkers jou dan niet als een soort vijand?
4: Nee. Ja, ik zou zeggen van niet, want ik neem ze wel heel serieus. En ik heb ook wel, er zijn meer onderzoekers die ik heb ontmoet die ook onderzoek doen naar dit soort groepen. En het bijzondere is ook, er was één jongen die deed onderzoek naar, hij is gewoon dokter, maar net zo oud als ik, dus dat is soms lastig zeggen. Maar hij deed onderzoek naar een bepaalde community in de VS. En zij vonden het juist eigenlijk heel erg bijzonder dat iemand zo serieus naar hen luisterde en echt probeerde te omschrijven van wat er nou precies gebeurde in die groep. En zij waren het er wel mee eens met zijn omschrijving. Terwijl wij bepaalde dingen als waarschijnlijk best chockerend zouden ervaren, was het voor hun zo van, nee, dit is zo, dit is inderdaad hoe wij denken. Dus zij vonden het eigenlijk juist wel een goede representatie van hoe wat zij dachten, wat zij geloofden en waarom.
3: Ja, maar ik zie ze ook wel, iedereen die ze tegenspreekt, weer vaak wegzetten als pedofiel. Waarom is pedofiel zo'n terugkerend woord onder complotdenkers?
4: Ja, het ding is, vaak heeft complotdenken een soort ondertoon van het absolute goed en het absolute kwaad. Dus vaak ziet de complotdenker zichzelf als het absolute goed en die wil vaak iets beschermen. Vaak is het een bepaald gevoel van identiteit. Dus het kan een gevoel zijn van nationale identiteit. Dus in Nederland kan het zijn het Nederlandschap of wat het betekent om Nederlander te zijn. En daar zijn verschillende visies over. En er is dan een bepaalde visie van Nederlanderschap die complotdenkers misschien willen beschermen en zien zichzelf als absolute goed. En de ander wordt dan gezien als het absolute kwaad. En wat is het meest absolute kwaad op dit moment?
3: Kindermisbruik.
4: Ja, en een ander iets wat je ook bijvoorbeeld vaak voorziet is satanisme.
3: Ja, klopt, ja.
4: Maar dat is historisch gezien natuurlijk meer, Nederland is, of überhaupt de wereld, de religie, zou je kunnen zeggen, neemt nu een minder grote rol in de maatschappij dan zeg 100 jaar geleden. Maar toen was het zo van, wat is het ergste wat je kan zijn? Nou ja, satanist. Dat is iets wat zeg maar historisch gezien ook altijd een heel, heel belangrijk was. Omdat religie gewoon vaak de grondslag was ook van de nazistaat.
3: Ja. Dus omdat je niet met hun meestrijdt, moet je wel satanist of pedofiel zijn, anders had je meegestreden. Moet ik het zo een beetje zien?
4: Nou ja, als jij onderdeel bent van de ander. En in dit geval waarschijnlijk ook. Want de complotdenker, als je het hebt over wat is een complottheorie.
3: Ja, sowieso een moeilijke vraag. Hè?
4: Ja, ja, dit is inderdaad een vraag waar onderzoekers heel lang over kunnen speculeren. Maar als je in principe kijkt van nou, wat is een complottheorie? Het is in principe een theorie over een klein complot van mensen. En vaak een elite groep die eigenlijk de absolute macht heeft.
3: Ja.
4: En ook kwade intenties heeft. Dus dan schrijf je, nou goed, op het moment dat iemand dan zegt van, nou ja, als je anti-complotdenkers bent, dan ben je een pedofiel. Dan is het waarschijnlijk de denkstappen die daartussen gaan. Want nee, jij hoort bij die andere kleine, corrupte, absoluut kwade elite. Dus dan zul je wel een pedofiel zijn.
3: Ja, ja, ja. Want ik heb ook wel een keer gezien dat aan zo'n complotdenker werd gevraagd die iemand pedo noemde. Maar wat is een pedofiel? Wat ik best een goede vraag vond. En toen was zijn antwoord, dat is iemand die de overheid steunt.
4: Hmm.
3: Dus ze hebben een soort van hun eigen betekenis, zou ik bijna zeggen.
4: Ja, het klinkt dan inderdaad alsof dat gewoon bijna één op één hetzelfde is geworden in de denkwijze van deze personen.
3: Ja.
4: Is natuurlijk ook een beetje een complex verhaal als je kijkt naar.
3: Maar het heeft ook een definitie in de echte wereld, denk ik dan wel. Het heeft wel impact, zo'n beschuldiging.
4: Ja, absoluut. Ja.
3: Jij kijkt trouwens vooral naar de Amerikaanse context.
4: Mm-hmm.
3: In hoeverre verschilt die van de Nederlandse?
4: Ik denk dat je wel zou kunnen zeggen dat veel van de complotten die we in Nederland zien ook hun oorsprong vinden in de VS.
3: Ja.
4: En ik denk ook historisch gezien in ieder geval zeker de afgelopen, eigenlijk sinds de Koude Oorlog, dat je merkt dat Nederland ook wel echt onder die culturele invloed valt van de Verenigde Staten. Dus heel veel van wat wij hier krijgen aan cultuur, dus denk aan films, Hollywood, maar ook tv. De series die we kijken, maar ook de cultuur die we krijgen en de internetcultuur die we krijgen, heel veel daarvan komt vanuit de VS. En de VS is heel lang toch, en dat begint de laatste jaren een beetje af te nemen onder Trump, maar de VS was eigenlijk altijd wel een beetje een soort van voorbeeld.
3: Ja.
4: Lubach die op een gegeven moment grappig gekscherend zei van America first, Netherlands second. Maar dat was eigenlijk wel een beetje een Nederlands standpunt naar de VS toe. Dus in zekere zin, heel veel dingen die in de VS gebeuren, die vinden uiteindelijk wel weer hun weerslag in Nederland, maar vaak toch weer dan in een net iets andere vorm. Ja. Maar wat ik wel bijzonder vind, is dat bepaalde complottheorieën als, als je het hebt over de Epstein-files, maar ook over 9-11, dat zijn dingen die in Nederland ook heel erg leven en die mensen ook, waar mensen veel van weten.
3: Ja, maar hoe ontstaat dan een complottheorie? Is daar een draaiboek voor?
4: In principe is er niet één draaiboek voor hoe een complottheorie ontstaat. Er zijn wel een aantal sociale factoren die ertoe kunnen leiden dat een bepaalde complottheorie nou echt een hele grote wordt. Of iets heel groots.
3: Ja, want daar zijn wel een soort van regels voor.
4: Ja, je kunt wel zeggen van er zijn bepaalde voorwaarden waar een evenement al kan voldoen, dat je wel kunt verwachten dat er waarschijnlijk een complottheorie uitkomt. En deel 1 is eigenlijk dat er vaak een hele ontwrichtende gebeurtenis is in de samenleving. Dus iets wat een ramp of iets wat vaak door mensen deels door mensen gedaan, wat een enorme impact heeft op de maatschappij.
3: Ja.
4: Denk aan de moord op John F. Kennedy in 1963. Het was een hele geliefde president, had een enorme weerslag op de maatschappij in de VS en ook wereldwijd. Want Amerika had natuurlijk een vrij grote invloedssfeer. 9-11, hetzelfde verhaal. Voor heel veel mensen was het compleet chockerend. Dan kwam het helemaal uit het niks. Dus dat is ook zo'n evenement wat enorm ontwrichtend is. En ik denk recenter is de coronacrisis zoiets. Want het is natuurlijk voor heel veel mensen, voor mij in mijn leven was dit absoluut het meest sociaal ontwrichtende wat ik ooit heb meegemaakt.
3: Je hebt ook veel mensen over het randje geduwd, hè?
4: Ja, dus dat is inderdaad. Dus dat is ding 1. Dat is een groot evenement wat enorm ontwrichtend is voor de maatschappij. En wat mensen ook het idee van de wereld best wel aantast. En chockerend is. En deel 2 is vaak een toch vaak iets wat rammelend officieel verhaal. Bij de JFK-moord was het zo dat eigenlijk het officiële verhaal rammelde aan alle kanten. Het was een heel gek verhaal. Het officiële commissierapport was, daar stond in dat er een magische kogel was die 3 keer van richting was veranderd. Ja. Om maar te kunnen verklaren waarom er maar 1 schutter was. In plaats van dat ze de optie open hielden dat er misschien een 2e schutter was. Maar ja, als er een 2e schutter was, dan klopt het verhaal niet.
3: Want die hebben ze nooit gepakt, dus ja.
4: Nee, precies. Dus dat was in die zin vrij, dat is gewoon een beetje een gek verhaal. En dan tegelijkertijd een soort vasthoudendheid vanuit de instantie die het verhaal naar buiten brengt van, maar dit is wel echt zoals het was. En dit moeten jullie maar geloven. Ja. En bij 9/11 zag je dat bijvoorbeeld ook. Ik denk dat daar de reactie juist van Bush direct na 9/11 juist toe heeft geleid dat er weer meer complottheorieën kwamen. Want hij zei echt, na 9/11 zei hij, we will not tolerate outrageous conspiracy theories about 9/11. Maar eigenlijk alles wat niet het officiële verhaal was, werd dan neergezet als een complottheorie.
3: Ja, ja. Dus ze beginnen op een logisch punt, zeg je eigenlijk, maar dan slaan ze toch door.
4: Ja.
3: Maar waarin slaan ze dan door? Waarom gebeurt dat?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Nee, inderdaad. Nou goed, je hebt dan nu al van je complottheorie, we hebben nu twee ingrediënten. We hebben ontwrichtende gebeurtenis en harde reactie daarop, vaak vanuit de overheid, met een beetje een rammelend verhaal. En wat je dan krijgt is dat mensen vaak met een soort kritische vraag beginnen van oké, maar het officiële verhaal rammelt. Wie zit er dan eigenlijk echt achter? En wat is nou echt het verhaal? En dan kunnen mensen gaan speculeren. Dan begint dat vaak toch wel vanuit een kritische vraag. En een soort vorm van speculatie van oké. Maar wie heeft het dan gedaan? Waar komt het dan vandaan? En vanuit die speculatie is vaak heb je dan... In mijn definitie is het zo, als je begint te speculeren zonder dat je alle feiten hebt, ben je eigenlijk al over een mogelijk complot. Dan ben je al aan het complot denken. Hm. Maar... Wat je wel vaak ziet, is dat soms dan begint het met zo'n kritische vraag. En dan maakt ze soms echt een sprong dat je denkt van, hè? Maar we waren toch gewoon kritische vragen aan het stellen. En een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Epstein-files.
3: Ja, dat begon gewoon met laten we deze man eventjes in de gaten houden. En dat eindigde met er zijn tunnels van zijn huis naar dat van Clinton.
4: Ja, precies. Dus dat is en ergens is het eigenlijk een beetje zonde, want... Een verhaal, nou ja, het Epstein-verhaal, dat is niet pas net een ding. En dat loopt eigenlijk al best wel lang.
3: Ja.
4: Want hij is al veel eerder veroordeeld. En eigenlijk was het al lang duidelijk wat hij deed. Maar het is pas recent heeft het meer aandacht gekregen. Maar wat je eigenlijk ziet is, het is eigenlijk een heel goed verhaal om, zeg maar, zet er een paar onderzoeksjournalisten op. Wat is er eigenlijk gebeurd? Want er is inderdaad een pedofiele netwerk, lijkt het. Een misbruiknetwerk onder de machtigste mensen ter wereld, die ontzettend rijk zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een verhaal waarvan je denkt van, hier moeten we induiken. Hier moet je inderdaad een goede onderzoeker op zetten. Of, nou ja, en het kan ook niet zoveel kwaad als mensen daarna gaan kijken van, hé, wat is hier aan de hand? Nee. Maar dan maken ze inderdaad een soort sprong. En dan krijg je inderdaad dingen van, ja, er zitten inderdaad de lopen tunnels onder Epstein's huis en daarmee stuurt hij kindergezichten naar Hillary Clinton, zodat ze een verjongingskuur kan maken. Wat daar dan gebeurt, moet ik eerlijk zeggen...
3: Maar geloven mensen dat echt?
4: Dat vraag ik me soms af.
3: Ja.
4: Ik denk soms ook, want dat is natuurlijk ook hoe het werkt in dit soort complot communities. Soms is het ook gewoon een beetje een spelletje om te kijken van hoe ver kunnen we gaan? Wat geloven mensen echt? Alleen het heftige van toch dit soort complottheorieën. Of dat mensen dan ook daadwerkelijk het gevaar zitten een beetje is als mensen dan daadwerkelijk actie gaan ondernemen. Zoals die man die met Pizzagate inderdaad bewapend naar een pizzeriaatje ergens ging. Volledig in de veronderstelling dat hij de wereld ging redden. En
3: omdat hij daar in de kelder jonge kinderen zou vinden, hè, die vast zouden hebben gezeten. Eén klein probleem, de pizzeria had geen kelder.
4: Ja, nou ja, dat is wel op zich makkelijk in die zin. Want het is,
3: maar dat is toch bizar?
4: Snel vrijgepleit. Ja, en dat is dan inderdaad wat daar dan gebeurt. Moet ik zeggen, dat weet ik niet.
3: Nee.
4: Nee,
3: nu valt mij ook wel op dat complotten ook wel vaak gaan over minderheden. Dat transpersonen onze kinderen allemaal trans zouden willen maken. Of dat Mexicanen die eten allemaal dieren en honden en katten. Of asielzoekers die willen ons omvolken. Waarom lijken die groepen vaak toch het doelwit te zijn?
4: Ik zou zeggen twee redenen. Reden één is, en dat is eigenlijk misschien mijn eigen paradepaardje een beetje, maar dat is omdat er disproportioneel veel aandacht gaat naar een bepaalde vorm van complotdenken. En dat is vaak politiek geëngageerd, vaak radicaal rechts. En vaak door mannen.
3: Ja.
4: En dat is dus eigenlijk een soort groep complotdenkers en complottheorieën die oververtegenwoordigd is in de media ook en ook in onderzoek. Dus mensen, als ze aan complottheorieën denken, dan denken ze vaak meteen daaraan. Want tegelijkertijd je hebt ook complottheorieën vanuit de queer community. Bijvoorbeeld,
3: ja, maar dit zijn geen complottheorieën vanuit de queer community.
4: Nee, absoluut niet.
3: Die zijn erop gericht.
4: Klopt. Dus ik wou maar even aangeven, ja. Er zijn ook complottheorieën bijvoorbeeld over de AIDS-pandemie in de jaren 90. Dat daar de overheid daar of achter zat of te weinig aan had gedaan. Of dat ze het wel prima vonden dat zo'n pandemie rondging. Of niet pandemie, maar epidemie. Ja. Dus om maar even aan te geven, er bestaan ook heel veel andere complottheorieën vanuit alle andere politieke stromingen. En ook die niet serieus zijn of worden genomen. Maar deze specifieke vorm van complotdenken, het heeft dus hangt vaak samen. Complotdenken komt vaak voor uit een gevoel van machteloosheid. Een gevoel van er gebeurt iets. En dat is vaak een soort aanval op een beeld van identiteit. Dus identiteit van de zelf en identiteit van de natie. En dan wordt er vaak anderen, of others, zoals je dat zou noemen, die worden vaak de schuld gegeven van het aantasten van die bepaalde identiteit. Dus in dit geval hebben mensen waarschijnlijk een bepaald beeld van wat Nederland zou moeten zijn, of wat Europa zou moeten zijn, of wat Amerika zou moeten zijn. En het beeld van die anderen die dan eigenlijk van buitenaf
3: dat aantasten.
4: Ja, dat aantasten inderdaad.
3: En de manier om daar dan tegen te strijden is eigenlijk leugens verzinnen.
4: Leugens en complottheorieën, weet ik niet. Ja, in hoeverre zijn leugens hetzelfde als complottheorieën?
3: Mm-hmm. Soms wel.
4: Ik denk inderdaad dat bepaalde van deze complottheorieën ook absoluut, die worden tot complottheorie gemaakt voor eigen politiek gewin.
3: Ja.
4: Want er zit vaak een politiek doel achter. En een bepaalde vorm van wat men ermee wil bereiken in de politieke campagne en zo.
3: Ja. Nu bleek ook uit onderzoek van Justice for Prosperity vorige week dat er twee jonge Groningers zijn die heel veel geld verdienen op social media door nepnieuws te verspreiden en complotten te bedenken en mensen dus eigenlijk boos te maken. Mm-hmm. Waarom zijn complotten zo lucratief? Want ze verdienen hier echt veel geld mee.
4: Ja, in dit geval volgens mij ging het ook met name om polarisatie en polariserende middelen. Ja, dat gaat er toch ook weer een beetje op terug dat complotten heel erg tot de verbeelding spreken. En dat het mensen ook heel erg kan aanzetten tot een, op het moment dat dat geloofwaardig gedaan wordt, dan worden mensen dus ook echt boos. Dan willen ze echt iets gaan doen. Of dan, het is. En mensen denken van, hè?
3: En dan klikken ze erop.
4: En daar kun je dus inderdaad ook geld mee verdienen. Ja. Maar het is inderdaad, je ziet wel vaker dat mensen, niet iedereen die complottheorie verspreidt, gelooft er ook in.
3: Dat is toch heel gek? Waarom zou je het dan verspreiden?
4: Nou ja, het kan dus lucratief zijn. Het kan een manier zijn om je bijvoorbeeld je media persoonlijkheid op te bouwen of je politieke persoonlijkheid op te bouwen. Of om een bepaalde schare van volgers te krijgen. Want het is wel zo, als je bepaalde complotdenkers aan je kant krijgt, als die voelen zich dan ineens gehoord op iets waar eigenlijk de mainstream het natuurlijk niet over heeft. Dus je hebt dan wel hele loyale klikkers of volgers. Ik denk wel dat er een verschil is tussen mensen die het echt daadwerkelijk geloven en mensen die gewoon uit interesse klikken. Want
3: die heb je natuurlijk ook.
4: Als er iets heel raar staat, dan denk ik ook wel eens van, hè, wat staat hier nou? En dan, dat is natuurlijk ook mijn onderzoek. Maar ik ga dan altijd wel even kijken van, wat is dit en waar komt dit vandaan? En waar baseren ze dit op? En ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen denken van, eens even kijken wat dat dan is.
3: Want wat uit dit onderzoek ook bleek inderdaad, is dat zo gauw deze jongens dan berichten plaatsen met leugens over moslims, dan gingen de cijfers met ongeveer 4,7% omhoog. Wat zegt dat wat jou betreft over het online landschap, wat haat betreft?
4: Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is iets buiten mijn eigen onderzoeksveld. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen die hier meer onderzoek naar doen en dus meer van weten. Want ik ben zelf iemand die altijd alles wil nuanceren. En je hoort heel vaak van sociale media die polariseren heel erg. En ook creëren iedereen een soort van eigenlijk hun eigen filterbubbels of bubbels, waarin iedereen elkaar dan heel erg versterkt. En bepaalde ideeën dan heel erg versterkt worden. Ik denk wel dat je een soort versnippering ziet in de maatschappij. Waarschijnlijk meer nu dan 50 jaar geleden, om het zo maar te zeggen. Maar over het verspreiden van online haat, ik denk wel dat er een bepaalde malafide invloed is van sociale media aan zich.
3: Maar die pusht het ook wel een beetje, hè, die algoritmes. Ja. Misschien niet eens bewust, maar als het veel wordt gelezen omdat het haat is, dan gaat die dan meer laten zien.
4: Ja, en ik denk ook dat social media vaak enerzijds voortbouwen op een soort van perfect beeld. Wat denk ik ook heel kwalijk is voor met name ook kinderen en jonge mensen. Je krijgt via Instagram natuurlijk altijd alle perfecte plaatjes. En ook mensen, ja, het is gewoon zo'n andere manier van de wereld tot je nemen als waar je vroeger misschien de krant had en toen tv. En het was meer een soort centrale manier van de wereld bekijken. En nu heb je natuurlijk die hele geautomatiseerde en ja, social media. Dus ik denk wel dat dat iets doet met ten eerste hoe mensen, ja, hoe hun brein werkt, maar ook hoe, ja, wat voor type content ineens groot wordt. En dat bepaalde dingen ineens heel veel tractie kunnen vinden.
3: Ja.
4: Maar het is niet zo dat er nu meer complot gedacht wordt dan vroeger.
3: Het is alleen wat zichtbaarder.
4: Het is zichtbaarder. Maar tegelijkertijd, rond de jaren 60... geloofde bijna 80% van Amerikanen in complottheorieën over John F. Kennedy.
3: Ja.
4: Dus die cijfers die je in het begin noemde, van tussen de 30% en 40% gelooft in complottheorieën. Ja, het hangt er maar een beetje vanaf wat je als een complottheorie ziet natuurlijk.
3: Ja.
4: Maar ja, eigenlijk is over de hele geschiedenis gezien is complotdenken, hoeveel mensen dat doen, is eigenlijk een beetje gelijk gebleven. Misschien dat het type complotten wat is veranderd. En ook de aandacht ervoor is veranderd. Dus veel meer, dus ook meer paniek over complotdenken. Maar ja.
3: We praten zo meteen verder, ook over jouw specifieke onderzoeken. Want je kijkt dus ook heel erg naar de context van complotten in fictie. Heb je er vragen over? Bel dan 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Luister app. Gaan wij ondertussen naar muziek. Je wilde graag Muse met Uprising. Waarom die?
4: Ja, enerzijds is het eigenlijk ook wel een mooi complotnummer.
3: Ja.
4: En Matt Bellamy heeft deze geschreven na de crash van 2008. Dus ik vind het enerzijds, nou ja, en hij zag dit als een soort van manier van, hey, alle banken zijn omgevallen, financiële crisis, er gebeurt wat. En hij heeft heel veel gezegd van, ik ben eigenlijk wel een beetje paranoid. Misschien wel. En anderzijds zijn er ook complottheorieën over, over dit nummer. Maar ik weet niet of we daar nu tijd voor hebben of dat we die voor na het nummer bewaren.
3: Dat gaan we straks uitgebreid bespreken. Bel dus 0800-1121 of gebruik de gratis app van NPO Luister.

0: Muse met Uprising. In de studio zit nog steeds Hanne Nijtmans. Voor de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt zij complottheorieën. Heb je vragen? Die mag je dus stellen in de app van NPO Luister. Of bel 0800-1121, een gratis telefoonnummer. En dan gaan we het straks voor je beantwoorden. Ja, je zei net al, Hanne, dat over dit nummer veel complotten zijn.
1: Ja, wat wel interessant is. Want Matt Bellamy, de zanger van Muse zelf, vindt dit nummer eigenlijk een ode aan het protest. Zeker na de crisis van 2008. Maar dit nummer is natuurlijk, het is heel opzwepend. En op dat moment was er een ook heel ander tijdsbeeld. Obama was toen net aan de macht. En toen heeft een republikeinse, of in ieder geval een rechtse Amerikaanse radiocommentator heeft gezegd van ja, kijk, en dit gaat erover wat er gebeurt als de democraten aan de macht zijn. Ja. Dat gaat helemaal mis. Dus we moeten, uprising, we moeten met z'n allen opstaan en daar iets tegen doen. En dat is natuurlijk het mooie van, ik vind dat ook wel het mooie van muziek, maar ook het complexe van muziek. Dat je, mensen kunnen dat natuurlijk voor andere dingen gebruiken. En als een nummer gewoon lekker catchy is of heel opzwepend is, dan kunnen veel mensen het ook gebruiken in de politieke campagnes. En er zijn best wel veel schandalen over geweest. Of ja, schandalen, in ieder geval frictie over geweest de afgelopen jaren.
0: Dat, ja. Maar jij kijkt dus ook voor je onderzoek veel naar de popcultuur. Dus naar de muziek, films, series, boeken. Want jij zegt ook dat de complotten daarin ook steeds opvallender wel voeten aan de grond krijgen. Hoe zit dat?
1: Hoe bedoel je? Als in dat er,
0: dat ze heel zichtbaar zijn in de fictie.
1: Ja, klopt. Eigenlijk zoals in mijn onderzoek zijn er eigenlijk twee tijdperken waarin dat heel erg opkomt. Dus je hebt met name in de jaren 70 heb je een hele enorme cultuur van complottheorieën. Zeker zo naar Watergate zijn er ontzettend veel films. Er zijn ook heel erg veel films over gemaakt, ook over de moord op Kennedy. Midden in de Koude Oorlog. Er zijn heel veel eigenlijk sociaal-economische dingen die eraan bijdragen dat er heel veel complottheorieën opkomen. Ook wordt enthousiast. En in de jaren 2010 zie je eigenlijk, of in ieder geval mijn onderzoek begint in 2012 en eindigt in 2020. En ik denk dat je zeker die lijn door kan trekken. Dat er ook weer ineens heel veel meer films en series, boeken, muziek over complottheorieën gaat.
0: Echt
1: en,
0: over complottheorieën?
1: Ja. Of dat het hele doel van de film is, we gaan een complottheorie ontrafelen.
0: Ja, precies.
1: We gaan het hebben over aliens weer. Ja. Ook de afgelopen jaren waren er best wel veel films en series die uitkwamen specifiek over complottheorieën.
0: Ja, maar is dat dan meer dan inderdaad jaren 70 en 80? Want ik kan me wel herinneren dat als jij een film kijkt uit de jaren 80, elke slechterik in elke Hollywoodfilm was een Rus.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk vanwege de Koude Oorlog.
1: Mm-hmm.
0: Maar is dat dan nu dan toch meer of anders?
1: Het is nu inderdaad, misschien dat nu weer het weer meer vaker een Rus gaat worden.
0: Ja.
1: Sinds de inval in Oekraïne. Maar je kunt inderdaad wel heel erg zien dat geopolitieke gebeurtenissen en spanningen zijn weerslag vinden in de bepaalde cultuur. En je ziet nu dus dat de complotcultuur van de jaren 2010 reageert heel erg op een aantal dingen. Dus enerzijds eigenlijk heel erg op de War on Terror en 9/11 en eigenlijk die nasleep daarvan. Want er zijn vervolgens heel veel oorlogen gestart, ook in het Midden-Oosten, met name door de VS. En verhalen over marteling. Er zijn ook weer allerlei journalistieke onderzoekers die allemaal misstanden en oorlogsmisdaden naar buiten brachten. Dus mensen die begonnen zich af te vragen van waar wordt deze oorlog überhaupt nog voor gevoerd? En dat is ook vaak voer voor complottheorieën. Dus dan zie je heel veel films die gaan ook over over zeg maar het military industrial complex of het militair industriële complex. Het idee dat dat eigenlijk de wapenhandel alles drijft en dat daar een geheim complot van is. En anderzijds zie je ook het geval

0: gevolg van de financiële crisis, wat weer heel erg bijdraagt. Dus mensen die hebben het eigenlijk slechter. Vervolgens worden de banken gered. Dus ze voelen zich daardoor ook eigenlijk achtergesteld. En dan zag je vervolgens ook een hele golf van protesten in het begin van de jaren 2010. Dus je ziet vaak dat films, series daar een beetje op reageren.
1: Ja, dus de tijd bepaalt eigenlijk waar complotten over gaan.
0: Ja. Ja, je kunt heel veel zeggen over de geschiedenis en wat mensen bezighoudt door te kijken naar de complotten van een bepaalde tijd.
1: Ja, en een van de grootste series van de afgelopen jaren was natuurlijk Stranger Things. Ja. Dat is ook een serie waar jij specifiek naar gekeken hebt.
0: Ja,
1: hoe zit dat met de complotten?
0: Ja, dat was heel leuk ook om met mijn studenten hebben voor hun vak. Ik heb het vak Conspiracy Culture gegeven en die moesten ook Stranger Things analyseren. En die hadden echt zoiets van, wow, wat gaan we doen? maar wat heel interessant is aan Stranger Things eigenlijk, is dat het enerzijds super nostalgisch is voor de jaren 80.
1: Ja.
0: En het is bijna een soort koude oorlog nostalgie.
1: Ja.
0: Van, weet je nog, toen alles zo makkelijk was, dan hoefden we ons alleen maar zorgen te maken over de Russen eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Zeker in seizoen 3 van Stranger Things, dan krijg je op een gegeven moment dat er een geheime Russische basis is onder een heel Amerikaans stadje. En ja, daar komt dan een soort complottheorie vandaan. Maar anderzijds is het natuurlijk ook wel complexer, want in die serie, ja, ze spelen heel veel met complottheorieën. En eigenlijk, ieder seizoen is op een eigen manier is eigenlijk een soort van ontrafeling van een complot.
1: Maar het is ook gewoon wat spannend is.
0: Ja, tuurlijk. Dus dat is ook waarom complottheorieën zo interessant en spannend zijn.
1: Ja, maar welke impact heeft dat dan op een samenleving? Want ik kijk dan zo'n serie en ik weet echt wel dat ik naar acteurs kijk en naar een verzonnen verhaal.
0: Ja, ik denk Stranger Things specifiek is, ik denk niet dat heel veel mensen denken, dit is waarheid. Het is meer een soort nostalgie voor een oude tijd. Dus dan heb je het misschien weer meer over het beschermen van een bepaalde identiteit. Maar je hebt inderdaad wel dat soms mensen dat fictie en non-fictie een beetje door elkaar heen beginnen te lopen. Of dat, nou ja, zeker als je bijvoorbeeld films hebt of fictieve verfilmingen of nou ja, eigenlijk dramatische verfilmingen van dingen die echt zijn gebeurd, dan krijgen die vaak een veel glorieuzere trend. En dan denken mensen dus dat de film is wat echt is gebeurd.
1: Nou ja, ik moet ook denken aan een Back to the Future, waarover werd gezegd, hier wordt dan in voorspeld dat 9/11 gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Dus they do it in our face, laat het ons zien.
0: Mm-hmm.
1: Dat is toch heel gek dat mensen fictie koppelen aan latere realiteit?
0: Ja, ik denk ook inherent aan fictie is dat soms het idee van fictie is dat het vaak ook een diepere waarheid vertelt over de maatschappij. Dus ook als je het is vaak maatschappelijk geëngageerd. Dus als je een fictief verhaal hebt over een complottheorie, in dit geval bijvoorbeeld een complottheorie waar ik onderzoek naar doe, bijvoorbeeld dat het militair industriële complex, dat die een nieuwe technologie hebben bedacht waarmee ze chips kunnen implanteren op je brein, waarmee je direct kan communiceren.
1: Ja.
0: Nou ja, best wel een kwaadaardige technologie. En die gebruiken dat om die willen dat gebruiken als wapen. En tegelijkertijd zie je ook dat de mensen die die chips testen, die worden vervolgens allemaal helemaal gierend gek. En beginnen elkaar uit te moorden. En dan trekken ze hun handen ervan af en laten ze al die mensen verdwijnen.
1: Ja, maar again, fictie.
0: Fictie. Maar wat je wel zou kunnen beargumenteren is dat het iets zegt over een diepere waarheid. Over wat mensen geloven over de rol van het militair-industriële complex. Dus het is eigenlijk een beetje dystopisch. En vaak ook zo geschreven op een manier dat je denkt van, ja, dit is waar we nu zijn. Maar wie weet zijn we over 20 jaar daar en gebeuren dit soort dingen.
1: Ja, maar ja, je vertelde net ook al, ja, een complot hoeft niet altijd onzin te zijn. Als je het hebt over AIDS, dat kwam echt wel ergens vandaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat mensen die complotten gingen verspreiden. Waar ligt dan die grens nou tussen complot en oprechte kritiek op bepaald beleid?
0: Ja, ja, dit is ook iets waar dit is eigenlijk een definitievraag wederom. Want in de kern is eigenlijk misschien iedere vorm van complotdenken een verkapte, al dan niet tekortkomende vorm van maatschappijkritiek. Want er zit vaak wel een soort kern in van iets in de maatschappij klopt niet. Het is vaak een kritiek op het establishment. Dat is in principe, het is denk ik kritiek op het punt dat je het zelf ziet als maatschappijkritiek en kritiek op het establishment. Het wordt denk ik een complottheorie op het moment dat je of het establishment of systemen, bepaalde machtsstructuren. Maar op het moment dat je die gaat zien als een eigenlijk een eigen entiteit, dus een klein clubje wat absoluut kwaad is met kwade intenties, dan kom je meer in het complotdenken.
1: Ja.
0: Dus je kunt inderdaad denken van, bij AIDS bijvoorbeeld, de overheid heeft te weinig gehandeld of heeft helemaal niet gehandeld of heeft te weinig...
1: Nou ja, te weinig is echt wel terecht te zeggen.
0: Ja, inderdaad. Maar dan is de vraag van... ze waren in die zin niet bereid om de queer community te ondersteunen.
1: Ja. Waarom niet?
0: Ja, en ja. Dan kun je het gaan hebben over maatschappelijke problemen. Want de queer community, nou ja, die werd überhaupt niet zo ondersteund. En ze vond het misschien wel prima als... En dan begin je wel, ga je wel meer richting complot van. Misschien vindt de overheid wel prima als wij allemaal uitsterven. Ja. Weet je, dat gevoel. En dan ga je dus meer richting complot denken. Maar ja, wanneer denk ik echt kwalijk wordt of gevaarlijk... is op het moment dat je dan vervolgens... Je kunt verschillende dingen doen natuurlijk. Je kunt je helemaal verliezen in een complot. En dan proberen zoveel mogelijk achter te komen van... oké, wie was hierbij betrokken? Wie is de kwaadaardige persoon? En dat is vaak iets waar complotdenkers nooit achter komen. Dat is een eindeloze zoektocht. En dat ze dan ook volledig hun... eigenlijk hun hele vertrouwen in feiten. De maatschappij en de pilaren waar de maatschappij toch wel een beetje op steunt. Ja. Beginnen te verliezen.
1: Maar dat is ook wat lastiger. Want als een complotdenker nu luistert, zal hij denken... ja, maar ik ben diegene die wel oprechte kritiek heeft.
0: Ja.
1: Dus die zelfkennis is er niet?
0: Niet altijd, nee. Ik denk dat ook wel misschien het lastige is. Ik denk het moment dat mensen nog complot denken... en dat ze beginnen met zo'n maatschappijkritische vraag... en meer vragen beginnen te stellen en daar onderzoek naar gaan doen... denk ik dat je nog met dat soort mensen echt nog wel prima een gesprek aan kan gaan van... goh. Hoe kom je hier zo bij? En,
1: ja, maar echt niet allemaal.
0: Nee, dat zou zomaar... Nee.
1: Het zijn ook echt grote groepen mensen die echt niet meer voor reden vatbaar zijn.
0: Nee, en dat is natuurlijk ook. Ik ben zelf wetenschapper. Maar als je zelf niet gelooft hoe wetenschappers hun kennis vergaren... of hoe wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan... als je dat niet goed weet of als je daar geen enkele vertrouwen in hebt... dan kun je daar ook niet zoveel meer mee.
1: Nee, maar is het dan ook zo, want je noemde net aids als voorbeeld... dat de mensen die dan geloven dat aids bewust is gedaan om homo's uit te roeien... zijn dat dan andere mensen dan de mensen die geloven in een satanische pedofiele elite? Om het even zo te zeggen?
0: Ik denk in veel gevallen waarschijnlijk wel. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat mensen die geloven dat inderdaad aids... misschien zelfs verspreid is of niks aan is gedaan... dat die wel geloven dat er sprake is van gigantisch machtsmisbruik... van door bijvoorbeeld Epstein en de zijnen.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Maar je zegt dus eigenlijk wel vrouwen, LBTI'ers, zwarte mensen... die geloven eigenlijk in andere complotten dan de witte cis-hetero man.
0: Ja, niet altijd, maar ja, regelmatig zijn dat wel andere typen... Ja, je hebt natuurlijk gewoon ook complotten die voortkomen uit onderdrukte groepen.
1: Ja, want hun wantrouwen snap ik wel.
0: Ja. Ja, dus ik denk dat je enerzijds een groep mensen hebt. En die complotten, ik vind het ook belangrijk om die ook te belichten. Want die zijn er ook. En die zijn ook waardevol om ook naar te kijken. Want dan krijg je toch een veel completer beeld van wat de complottheorie is. Maar die komen vaak voort uit onderdrukking inderdaad. Of uit het feit dat het minderheidsgroepen zijn. Die vaak ook extra worden aangevallen. En die ook vaak systematisch gezien een achterstand hebben op... met name witte hetero mannen. Anderzijds denk ik dat de witte hetero mannen zich op het moment ook heel erg aangevallen kunnen voelen door dat soort groepen. Ik denk dat dat ook wel een sentiment is wat leeft.
1: Ja, maar jij zegt sowieso, je hebt laatst een interessant artikel geschreven voor Quest met de titel Waar zijn de vrouwelijke complotdenkers?
0: Ja, ik was geïnterviewd hiervoor. Ik heb het niet zelf geschreven. Klopt. Mijn onderzoek gaat eigenlijk meer over vrouwelijke complotdenkers. En je ziet dus ook dat vrouwelijke complotdenkers echt anders... dat de vorm van de complotten die zij... of de vorm van complotdenken anders wordt op het moment dat zij gaan complotdenken.
1: Oké, hoe zit dat dan?
0: Nou, je ziet eigenlijk zo dat vaak bij de overgrote groep van complotdenken... hoe je dat ziet, is dat je vaak... de mannen die denken vaak vanuit een soort individueel beeld van... ik kijk om me heen en de wereld klopt niet. Dit is niet zoals het zou moeten. En ik ga verder onderzoek doen en komt zo in een complot. Maar je ziet vaak bij... het is ook een beetje een stereotyp beeld. Maar je ziet vaak bij vrouwen dat de trigger om te gaan complotdenken... is een zorgimpuls. Dus iemand in waar ik voor zorg, daar gebeurt iets mee. Of die wordt eigenlijk in gevaar gebracht door een bepaald complot... en gaat daarom complotdenken. Dus ja, dan wordt complotdenken eigenlijk een vorm van zorgen. En dat zie je bijvoorbeeld bij antivaxmoeders, dingen als moederhart. Maar je ziet het ook in representaties in cultuur.
1: Maar daar zit zelfs best wel een stereotypering in.
0: Ja.
1: Iets traditioneels. bijna.
0: Ja, ja, en dat kan inderdaad. Ja, het is natuurlijk. Het onderzoek wat ik doe gaat over. Eigenlijk allemaal vrij complexe cases. Waar vrouwen eigenlijk een beetje worstelen met hun paranoïde gedrag.
1: Ja.
0: En het interessante is daar ook eigenlijk dat. Je ziet dat. Nou ja, normaal gesproken, historisch gezien, worden vrouwen die complotdenken of vrouwen die paranoïde zijn, worden weggezet als hysterisch. Wat natuurlijk ook heel seksistisch is. Door al te zeggen van, nou ja, eigenlijk zijn ze meer paranoïde, dan ga je eigenlijk wel in tegen. Ja, dan ben je eigenlijk al een stap verder aan het gaan dan zeg maar het meer seksistische idee van, oh ja, die vrouwen zijn gewoon hysterisch en die weten niet, ja, die snappen niet hoe de wereld werkt en die zijn eigenlijk ziek.
1: Ja. Maar waarom wordt dat niet bestreden ook in de complotwereld?
0: Waarom wordt dat niet?
1: Nou, omdat die staan heel erg voor gerechtigheid. En zelfs daar heb je dus heel erg dat stereotype beeld tussen man en vrouw.
0: Nou ja, dat is niet per se zo, zou ik zeggen. Het is wel wat complexer dan als ik het nu omschrijf.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit is een beetje de catchy. Maar ja, ik denk wel dat het centrale van de zorg in met name vrouwelijke complottheorieën, dat wel redelijk uniek is. En dat is inderdaad enerzijds een stereotypering. Anderzijds is dat ook gewoon een verschil. En dat maakt complotdenken ook ineens anders. Want het gaat ineens niet meer over jezelf tegen de maatschappij. Maar het gaat ineens over. Ja, je gaat het hebben over communities, over families. Over. Nou ja, natuurlijk, familie is ook iets wat sommige complotdenkers heel erg willen beschermen. Maar het is wel ineens een andere manier ook van hoe je mensen kan aanspreken.
1: Ja. We praten zo meteen verder over hoe je hiermee om moet gaan. Eerst door muziek. Je wilde IJsland, de groep IJsland. Don't Believe de Krant. Leuke titel, maar waarom die?
0: Nou ja, ik heb hierover gelezen in de krant. Ik vond het wel. Ik vond de tekst erg pakkend. En ja, ik ben ook wel. Het is een vrij nieuw nummer. En ze spelen ook dit weekend op Lowlands onder andere. Dus ik dacht, dat leek me wel relevant.

0: IJsland hoorde je met Don't Believe the Krant. Ik ben nog steeds in gesprek met Hanne Nijtmans, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze complotten analyseert. En je mag al je vragen stellen in de app van NPO Luister of bel naar 0800-1121. Ja, en een vraag heeft onder andere Robbie ons gesteld. Die vraagt: Hanne, is complotdenken eigenlijk een geestelijke stoornis?
1: Ja, dat is een lang debat. Je ziet eigenlijk een hele bekende historicus in de VS, die heeft complotdenken ook wel eens omschreven als de paranoïde stijl. Richard Hofstadter deed het in 1963. En in eerste instantie zei hij van, ik noem het een stijl. Dus een manier van praten, spreken. Het idee waar hij er, ja. En zijn definitie is eigenlijk van dat de complot eigenlijk de drijvende kracht is van de geschiedenis. Dus dat mensen dat geloven. En dat is dus een bepaalde stijl. En een stijl kun je ook aannemen als je het niet per se gelooft. En in eerste instantie had hij zelf gezegd van, het is eigenlijk niet de bedoeling om het pathologisch te maken, want paranoïde schizofreen is natuurlijk ook een stoornis. Ja. Maar eigenlijk wil hij het juist in het maatschappelijke trekken. Dus het gaan hebben over een stijl. Tenminste, dat zegt hij al. De interpretaties van hoe hij zijn stijl gebruikt zijn een beetje verdeeld.
0: Ja.
1: En je merkt dat ik val nu in de soort van nieuwere stroming van onderzoekers die meer geïnteresseerd is in het maatschappelijke aspect. Dus minder geïnteresseerd is om het te moraliseren. En meer te kijken van,
0: minder het individu ook.
1: Ja, en meer kijken van waar komt het nou vandaan? Wat zijn de maatschappelijke oorzaken? Ja. En hoe...
0: Maar ze hebben vaak wel een stoornis, complotdenkers. Daar zijn veel voorbeelden van.
1: Nou ja, niet als je op maatschappelijk niveau kijkt. Maar ik geloof wel, ja, het zou zo. Maar ja, paranoïde schizofrenie is natuurlijk niet voor niets een stoornis. Maar ik probeer zelf het een beetje los te trekken. Want het is heel erg lastig om individuele ziektebeelden te gaan plaatsen op een gehele maatschappelijke groep. Dus ik probeer er zelf weg van te blijven.
0: Ja, ja. Nu zijn er natuurlijk ook wel complotten die op het eerste gezicht redelijk onschuldig lijken. Denk aan mensen die geloven in de platte aarde. Mm-hmm. Maar eigenlijk, het interessante aan die theorie vind ik, het zegt veel meer. Namelijk, het zegt niet alleen de aarde zou plat zijn. Het zegt, de wetenschap heeft eeuwen tegen ons gelogen. Hoe trek je weer iemand uit zo'n beeld?
1: Ja, ik denk dat heel lastig is.
0: Die is eigenlijk heel groot.
1: Ja, ik heb... mijn hypothese is dat bij veel van dit soort complottheorieën over... dat mensen soms niet misschien minder toegang hebben tot informatie en minder goed hebben geleerd of hebben meegekregen hoe je met informatie omgaat en hoe kennis wordt vergaard. En voor mijzelf als wetenschapper is het heel normaal dat mensen bijvoorbeeld elkaar een keer tegenspreken. Want dan krijg je vaak een onderzoeker die doet een bepaald onderzoek, daar komt iets uit, er komt een hypothese uit. Nou, dan moeten we het gaan proberen te repliceren om te kijken van oké, is dit dan echt zo en hoe kunnen we dit bewijzen? En dan komt er misschien nog een keer een tegenspraak en dan in die soort van frictie ontstaat vaak nieuwe kennis. Dus niet ieder onderzoek is per definitie altijd 100% waar, maar het is het laatste onderzoek wat we hebben gezien.
0: Dat is hoe wetenschap werkt.
1: Ja, precies. En dan heb je gewoon jarenlang opgebouwde kennis waarvan je dan kan zeggen van oké, op een gegeven moment kun je wel veronderstellen dat iets zo is. Maar als je daar dan in gaat verdiepen of je gaat naar alternatieve feiten kijken of je gaat proberen in je eentje te doen wat 100 jaar wetenschap heeft gedaan, of 200 jaar of 500 jaar, dan is dat best wel heel erg lastig te repliceren. En dan zou je zomaar ineens kunnen komen tot het punt van de aarde is toch plat.
0: Dus complotdenkers snappen de wetenschap niet?
1: Sommigen niet, denk ik. Nee.
0: Maar je blijft wel voorzichtig.
1: Ja, dat is precies omdat ik zeg. Omdat voor mij, ik hanteer een bredere definitie van complotdenken. Dus als ik zeg dat de queer community in de jaren 90 aan het complotdenken was, en je zou zelfs ook iets kunnen zeggen over de tweede vrouwenbeweging in de jaren 70. Dat is bijna een complot van alle mannen tegen de vrouwen, zeg maar. Maar het is ook een manier om het patriarchaat aan te vallen. Dus als ik die binnen de definitie schaar, vind ik het heel lastig om dan te zeggen van ja, deze mensen snappen de wetenschap niet.
0: Maar zo haal je niemand eruit, toch? Want er is denk ik echt geen enkele complotdenker die dit luistert en zegt, ik ben die extreme complotdenker. Ook niet als die het wel is.
1: Maar het is niet mijn bedoeling om die mensen eruit te halen in die zin. Ik denk die extreme complotdenkers. Ja, ik denk alles wat extreem is, dat vergt op een andere manier onderzoek. Maar daar heb je misschien eerder een psycholoog voor nodig dan...
0: Maar waarom herkennen complotdenkers zichzelf niet als complotdenker?
1: Ik denk vaak... dat is een beetje de vraag natuurlijk, of ze zichzelf als complotdenker zien of niet. Maar ik denk wel dat ze vaak denken dat ze gelijk hebben.
0: Ja.
1: En ook dat ze vaak denken dat meer mensen geloven wat zij geloven dan dat dat een werkelijkheid is. En dat heeft er een beetje mee te maken met de manier van complotdenken. Als je denkt van, ik heb een bepaald complot ontrafeld en ik ben erachter gekomen dat de wereld eigenlijk heel anders in elkaar zit. En dat er een elite is die eigenlijk de wereld overheerst. En ja, met kwaadaardige bedoelingen. Dat is zo'n wereldbeeld. Het gooit zo je wereldbeeld enorm op de kop. En hoe je naar alles kijkt in de maatschappij. Wat je vertrouwt, wat je niet vertrouwt. Dat is ergens ook een soort gevoel van, hé, ik heb het ontdekt. En dat kan ook heel bevredigend zijn. En nou ja, na aanleiding van die zoektocht, dan voelen ze zich waarschijnlijk gesterkt. Van ja, maar ik ben erachter gekomen dat het helemaal anders zit.
0: Ja.
1: En dus het gevoel van ontdekken en exposen van, maar als iedereen het toch zou zien, dan zou iedereen dit geloven.
0: Maar hoe reageer ik daar dan op? Als iemand naar me toe komt en die zegt, de wereld wordt geregeerd door satanische pedofielen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou vragen, goh, waar haal je die informatie vandaan? Wat maakt nou dat je dat denkt? En dan zou je kunnen kijken van, oké, waar komt deze assumptie vandaan? En komt dat bijvoorbeeld voort uit de Epstein-files? Dan zou je kunnen zeggen van, goh, ik begrijp dat u zich zorgen maakt daarover. Maar goed, dan is het best wel een grote stap om te zeggen dat iedereen dit is of zo. Van waar komt die denkstap dan vandaan?
0: Ja.
1: Ik ben er heel benieuwd in en ik heb daar niet het antwoord op nog.
0: Nee, want ik merk dus ook wel dat negeren vaak ook weer geen zin heeft.
1: Nee. Nee, ik denk ook, ik vraag me wel af soms van wie is de persoon die, als iemand nou echt de weg een beetje kwijt is en zich volledig verliest in complottheorieën, daar constant mee bezig is, wat het moeilijk maakt om gesprekken aan te gaan met normale mensen, om te functioneren in de maatschappij en dat soort dingen. Dan vraag ik me af wie dan de persoon is om hen eruit te halen. Want is het dan een therapeut? Is het een familielid? Is het een goede vriend?
0: Ja, maar dat zijn dan ook soms mensen die weer in het complot zitten.
1: Ja.
0: Daar heb ik ook wel eens gehoord. Van ja, maar mijn broer is omgekocht door de AIVD.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ontzettend schrijnend.
0: Ja. Maar dan zit je gewoon vast.
1: Ja, ik denk ook, ja, daar heb ik ook geen oplossing voor in
0: die zin. Hoe voorkom ik eigenlijk dat ik zelf ten prooi val aan een complottheorie? Hoe herken ik dat?
1: Ik denk als je echt merkt van dat je ernaar gaat handelen. Dat je inderdaad bijvoorbeeld, als je nieuws ziet dat je in eerste instantie 100% wantrouwend bent, niks meer gelooft wat je voorgeschoteld krijgt. En eigenlijk een beetje de grip, als je gewoon merkt dat mensen om je heen je niet meer volgen als je het over bepaalde dingen gaat hebben. En dat je eigenlijk, ja, dat is natuurlijk de vraag of dat lukt in de maatschappij. Want je hebt natuurlijk wel online kun je daar wel uitgebreid over praten en heel veel gelijkgestemden vinden.
0: Ja.
1: Maar ik denk eigenlijk als het op het moment dat je, volgens mij is dat ook trouwens het probleem als je een stoornis omschrijft. Maar op het moment dat je niet meer kan functioneren in de maatschappij, dan wordt het een probleem.
0: Ja, ja, ja. Jij gaat nog wel even verder met je onderzoek naar complotten. Waar zou je nog graag in willen verdiepen? Welk aspect ervan?
1: Ja, ik zou zelf dus graag heel erg willen uitdiepen wat de relatie is tussen zorg en complotdenken. Met name na de coronapandemie. Want je ziet bijvoorbeeld ook dat heel veel mensen daarna ook meer naar alternatieve geneeswijzen gegaan zijn. En antivaccinatie en dat soort dingen. Dus dat is echt een volgende weg die ik heel graag zou willen onderzoeken.
0: Daar wens ik je heel veel succes mee. Hanne Nijtmans, onderzoeker naar complottheorieën aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank je wel voor je tijd en dat je hier wilde zijn.
1: Ja, dank je wel voor het luisteren.
0: Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je nou een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, we zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week terug te luisteren via de NPO Luisterapp of op omroepzwart.nl. En na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is Zoë Pinto en Neutro weer terug voor een nieuwe De Nacht is Zwart. En mij hoor je over 2 weken weer. Tot dan.
2: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
3: NPO Radio 1. 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. En ook PEC Zwolle wist te scoren gisteravond en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht en Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: NPO Radio 1. VPRO.
16: Een uur cultuur. Eva Koreman.
17: Een hele goede morgen. Jij en ik zijn wakker, maar mijn gast van vanochtend niet. Die ligt nog prinsheerlijk op één oor. Daarom vandaag helaas geen kerstvers uur cultuur. Maar gaan we helaas luisteren naar een uitzending van 31 mei. Ik wens u een prachtige zondag.
18: Een hele goede morgen. Ochtendgenoten, een nachtbraker hier en daar. Bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere gasten uit het culturele speelveld. En vandaag is dat actrice, theatermaker en schrijver Caro Derks. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Met een dikke pil onder de arm. We gaan het hebben over jouw debuutroman. Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson. Maar Je hebt ook een hele rijke lijst van cultuurfavorieten samengesteld. Daar gaan we het in het tweede gedeelte van het programma over hebben. Kan je vast een tipje van de sluier oplichten? Of een tip waar je het heel graag over wil hebben, dat je zegt, nou ja, vraag daar als eerste naar?
1: Misschien het essay van Tatjana Almuli.
18: Tot lijf gemaakt.
1: Ja.
18: Nou, daar gaan we het over hebben, maar eerst gaat het over jou. Ik schrijf altijd een kleine bio, vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig. Caro Derks, je bent geboren in Arnhem in 1995. Je studeerde in 2019 af aan de Toneelacademie Maastricht met de solovoorstelling Me, Myself en Sir Roger Scruton, een Britse conservatieve filosoof. Die voorstelling betekende jouw doorbraak en leverde je meerdere prijzen op. Je hebt meerdere rollen op tv en in films, zoals in de Nederlandse horrorfilm Vleesdag. Maar ik mag wel zeggen dat het zwaartepunt qua acteren bij theater ligt, toch? Ja, ze knikt. Vanaf 2020 ontwikkelde je je werk bij Frascati Producties. Daar maakte je onder meer A Portrait of the Artist in Red, Yellow and Blue en Emma Watson The Play. En het laatste is onderdeel van een multidisciplinair project waaruit ook jouw debuutroman is ontstaan. Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson. Ja, een theaterstuk en nu dus ook een boek met als vertrekpunt Emma Watson, de actrice die als kind onder andere beroemd werd als Hermelin in de Harry Potter films. Wat maakt haar zo belangrijk voor jou?
1: Heb je een heel boek over geschreven? Kan je hier niet meteen accuraat antwoord op geven? Toch?
18: Het is ook een hele grote vraag natuurlijk.
1: Ja,
18: ik maak het je niet makkelijk in die zin.
1: Nee. Ik projecteer heel veel op haar. Dus in die zin kan ik heel veel in haar kwijt. Over de thema's waar ik mee bezig was. Dus dat gaat over vrouw zijn, over verbinding in deze wereld. Over boeken is een heel groot thema bij Emma Watson. Feminisme. En in die zin kan ik dat allemaal in haar kwijt. Zij heeft boeken lezen wel echt cool gemaakt voor een hele generatie. Tenminste, mijn generatie zo. Een soort moderne Mathilda eigenlijk. Maar die fascinatie is eigenlijk pas later gekomen. Dus het is niet zo dat ik al heel lang met haar, zeg maar, nou ja, ze was er altijd wel, want ik was altijd wel fan van Harry Potter. Maar pas later werd Emma Watson in het algemeen, zeg maar, een ding in mijn leven.
18: En wat projecteer je dan op haar?
1: Zoals je al zei, heb ik dus inderdaad meerdere voorstellingen gemaakt. En ben ik ooit heel erg verliefd geworden op het oude Engeland. En filosofie en de literatuur die daarbij hoort. Ik heb het ooit op Roger Scruton geprojecteerd. Dus een hele conservatieve Engelse filosoof. Die ook de geestesvader van Thierry Baudet bleek te zijn. En ik kon dat later dat onderzoek op Emma projecteren. Dus dat gaat over actrice zijn in die zin. En voor mij gaat actrice zijn ook over vrouw zijn. Dus dat projecteer ik op haar. Om je vraag...
18: wil je dat uitleggen?
1: Hoe bedoel je?
18: Hoe actrice zijn en vrouw zijn zich tot elkaar verhouden.
1: Ik denk dat je als vrouw altijd een soort rol speelt ergens in de maatschappij. Dus er zijn allemaal bewuste factoren waar je je aan of toe moet verhouden. Dus op het moment dat je naar de supermarkt loopt, ben je eigenlijk al bezig met de rol die je speelt als vrouw. Zeg maar, ik ben toch bezig met, ik heb wel of geen mascara op. Ik heb mijn haar gewassen of niet. Er zijn allemaal verwachtingen in die zin. En ook hoe je je moet gedragen binnen een gezin, binnen een relatie, binnen een vriendengroep. En actrices zijn vergroot dat eigenlijk een beetje uit, vind ik. Want je staat letterlijk op een podium en wordt bekeken. Dus in die zin zijn er veel parallellen tussen het vrouw zijn en het actrice zijn, denk ik. Dus het acteren van, het bekeken worden in die zin.
18: Wanneer kwam deze realisatie? Is dat iets wat je, dat je op de toneelacademie zat en dat je dacht, oh wauw, eigenlijk kom me dit heel bekend voor, ik heb nooit anders gedaan.
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik denk dat die realisatie wel vrij laat kwam. Want ik was eigenlijk heel lang niet echt bezig met actrices. Ik was het gewoon. Maar ik had wel een periode dat ik helemaal geen actrice meer wilde zijn. Dus ik heb performance gestudeerd in Maastricht.
15: Dus dat zit een beetje tussen spelen en maken in. En ik speelde altijd wel voor film en televisie. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Omdat ik gewoon dacht, ja, dan word je zo, zeker in die tijd. Nu voel ik me heel oud, maar nou ja, zeg 15 jaar, 10 jaar geleden. Was het, nou ja, werd je toch echt nog wel, was je iets meer in een, werd je in een systeem gezet, zeg maar. Dus je was een onderdeeltje van een groter systeem. Als actrice zijn, zeg maar. En nu is dat wel langzaam aan het veranderen. We zijn er nog zeker niet. Maar in die zin, als je erin zit, heb je niet zo door wat je aan het doen bent, denk ik. Dus ik zat ook heel erg in een mannelijke wereld, in een mannelijke denkwereld. Dus pas later, ik denk toen ik Emma Watson de play maakte bij Frascati, ging dat actrice zijn eigenlijk onderzoeken. Wat dat was en waar ik dan bang voor was en van weg wilde rennen. En dat ging eigenlijk over vrouwelijkheid en vrouw zijn. Nou ja, wat ook wel in het boek zit, denk ik.
17: Ja, en in het boek schrijf je ook, voor de duidelijkheid, het is een roman in een dagboekvorm, mag ik wel zeggen. En er zit ook een dagboek in een dagboek in de vorm van een parasociale relatie. Daar komen we zo meteen nog op. Maar ik las ook, en daarvan durfde ik wel te zeggen, of te gokken, dat dat iets van jou was en niet iets wat je hebt verzonnen voor het boek. Als het gaat over acteren, ik hoop altijd dat de show gecanceld wordt en dat ik die avond vrij ben. De enige reden dat ik toch perform is omdat ik denk dat het belangrijk is wat ik sta te doen en niemand anders dan ikzelf het voor me kan doen. Wishful thinking. Vaak begrijpt het publiek niet eens wat je ze probeert te vertellen. Dan zie je de stugge, chagrijnige hoofden kwaad terugstaren, beroofd van hun geld en vrije tijd.
15: Ja.
17: Toen dacht ik, dat is niet de gedachte van de hoofdpersoon. Dat is de gedachte van jou. Klopt dat?
15: Ja, zeker. Zeker, ja. Bedoel je als in de hoofdpersoon de Caro in het boek?
17: Ja.
15: Ah ja. Ja, die vallen natuurlijk best wel samen in die zin. Maar die is inderdaad wel gevoed met mijn eigen ervaringen. Dus de vraag is, herken ik dit?
17: De vraag is eigenlijk meer, als je zo voelt eigenlijk over iets wat je doet waar je hele ziel en zaligheid in legt. Je hebt het gestudeerd. Als je een theaterstuk maakt, dan ben je daar dag en nacht mee bezig. En dan vind je het eigenlijk niet eens leuk.
15: Nee, wat treurig eigenlijk, hè? Nee, ik vind het niet heel leuk om op een podium te staan. Niet altijd is het aan de hand, hoor. Maar ja, god, het is wel De voldoening als het wel lukt, is wel heel groot, zeg maar. Dus dat weegt er dan weer tegenop. Maar er zijn natuurlijk heel veel acteurs die van tevoren kotsend in de coulissen liggen, zeg maar. Dat heb ik ook wel. En er is toch iets wat groter is om dat toch wel te doen. Ik ben altijd echt heel jaloers op mensen die het echt heel leuk vinden om gewoon te spelen, zeg maar. Ik denk dat ik het schrijven van een boek daarom ook zo'n fijne ervaring vond. Omdat je dan helemaal in de taal bestaat en het niet. Nou, we hebben het er nu over, maar ik hoef niet vanavond ook nog in Terneuzen te spelen en morgen in Groningen, zeg maar.
17: Grappig, heel veel mensen die een boek hebben geschreven, die vonden het proces juist tergend en het moest er komen en die zijn dan heel blij met het resultaat. Wat jij dan dus hebt, als je van het toneel afkomt, dat je denkt, zo, dit is een heerlijk gevoel. Ik ben er vanaf. Maar jij vond dus het schrijven, het proces zelf heel fijn.
15: Ja, ik vond dat het meest geweldig ooit. Dat je gewoon zelf je tijd in kan delen, dat je in de ochtend, ik hou van de ochtenden, gewoon kan werken. In plaats van om tot 2 uur 's avonds, 's nachts in je bed ligt te tetsen. Zo van al die adrenaline nog door je lichaam raast. Maar het heeft ook iets magisch, hoor, toneel. Als in, ik vind het ook ergens. Dus het boek gaat natuurlijk over een Caro die klaar is met theater maken en niet goed weet wat ze wil. Wat wel gegrond is in de werkelijkheid. Maar we zitten in die zin in een systeem waarin je de hele tijd maar door moet gaan. En dat is waar ik tegenaan liep. Dat ik dacht, ik wil geen 2 voorstellingen per jaar maken en ik wil nog iets anders. Maar het is toch een soort rat race van fondsen, subsidies, structurele gezelschappen. Elke keer goede recensies moeten krijgen. Elke keer op de top van je kunnen, een soort piek. En als je even niet in de spotlight wil staan, dat kan bijna niet. Want dan val je eruit, zeg maar. Of dan,
18: Ik snap het. Het is een hele heftige machine in je leven die maar door blijft gaan. En daar ben je dus heel knap uitgestapt met dit boek. Ik heb er ontzettend van genoten met een enorme spanningsboog. Want het boek heet Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson. En we beginnen het boek met hoe jij denkt haar te gaan ontmoeten.
15: Mm-hmm.
18: En zo reizen we met jou mee.
15: Mm-hmm.
18: Wat wilde je zeggen?
15: Ja, het is grappig, want ik dacht dat je hier naartoe wilde gaan. Dat de eerste vraag die ik standaard van iedereen krijg als ik over dit boek vertel is: oh, heb je Emma Watson echt ontmoet? Dat is altijd de eerste vraag. En dan denk ik, ja, als het boek heet Harry's dood, ga je toch ook niet vragen: ja, gaat Harry dood aan het einde? Een soort van, dan is de hele spanningboos dan weg. Ja, god, wil je het weten of niet, zeg maar.
18: Ja, nee, maar we gaan natuurlijk niet vertellen hoe die vriendschap tot stand komt.
15: Nee, daar gaat het boek natuurlijk over. In ja. Zin. Maar ik vond het mooi dat je inderdaad zei van dat die spanning zit er natuurlijk wel de hele tijd onder. Als het gaat over heel veel andere dingen ook. Wat er in de tussentijd gebeurt. En over toeval en nieuwsgierig naar de wereld kijken. En verbinding aangaan met de mensen om je heen. En daar is zijn vehicle voor in die zin. Maar het is wel de stuwende kracht achter het boek, ja.
18: En natuurlijk de grens tussen feit en fictie. Dat komt in meerdere voorstellingen die jij hebt gemaakt, komt dat ook terug. Maar dat is ook een belangrijk thema in dit boek.
15: Mm-hmm.
18: Ik ga natuurlijk niet vragen van wat is echt en wat is niet echt. Al heb ik dat net wel een heel klein beetje gedaan natuurlijk.
15: Nou ja, alles is op een manier echt. En ook op een manier niet echt. Dus er zit ook een stukje in over Susan Sontag, hè, die dit over Thomas Mann vertelt, dat ze een ontmoeting met hem had en dat ze heel erg teleurgesteld was. En dat ze de achteraf heeft Benjamin Moser heeft een biografie over haar geschreven. En hij vertelde van dat de feiten anders waren dan het in werkelijkheid was. Ze hadden elkaar niet in een woonkamer ontmoet, en niet in zijn bibliotheek. En ze heeft zichzelf jonger gemaakt dan ze in werkelijkheid was. En zij zei daarover: de feiten waren fake, maar de schaamte was echt.
18: Precies die zin had ik opgeschreven.
15: Nee, serieus?
18: Ja, die had ik hier opgeschreven over dat je Susan Sontag aanhaalt.
15: Ah,
18: en dat
15: ja.
18: Ik dacht, ja, dit is de kern voor mij van hoe je hiermee speelt.
15: Ja, zo grappig. Ik was laatst was mijn boek viral gegaan op een soort entertainment platform, wat ik niet per se ken hoor, maar het blijkt heel groot te zijn, voor celebrities. Een soort nu.nl, maar dan internationaal. En er was een soort van, wordt een boek over Emma Watson geschreven. En toen zei ik, dat is waar, want dat ben ik. Het 28 mei komt het uit. Toen kreeg ik een hele fancommunity van Emma Watson over me heen. En die zeiden allemaal, ja, is het fiction or is het reality? I need to know for Emma's privacy. En I get a lot of questions from my followers. En toen dacht ik echt, ik zei, het is interessant. Want in die zin is een boek eigenlijk altijd altijd fictie, want het is in vorm gezet. Dus er is over nagedacht. Dus het is in die zin, ja, fictie.
18: Perceptie.
15: Ja, ik zei, you could have a wonderful conversation with Emma about this topic, actually. Maar ja, toen kreeg ik geen reactie. Er zit natuurlijk ook ergens een verwend kind in Zuid-Afrika in een veel te groot huis te renten op je wat de digitale wereld in die zin is. Maar ik vind dat wel een heel interessant gebied, zeg maar. Dat, ik vind het ook moeilijk. Ik loop nu boekwinkels in en dan ligt mijn boek onder non-fictie, bijvoorbeeld. En ja, dat vind ik ook wel bijzonder. Maar ja, moet het dan dus bij fictie liggen?
18: Ja?
15: Ja, wel, hè? Toch, ja.
18: Het is een roman.
15: Ja.
18: Het zijn niet de memoires van Caro Derks. Ook
15: nee,
18: al heeft het wel
15: die
18: vorm.
15: Of de biografie over Emma Watson. Dat
18: nee.
15: Is het ook niet. Nee, zeker. Ja, het is natuurlijk een beetje een gek boek. Het zit tussen een soort roman, coming of age, reisverslag. Er zitten ook essays in en tekeningen die ook een soort laag hebben.
18: Filosofie?
15: Filosofie zit daar zeker in. Ja, maar waar ik wel blij mee ben, wat wel goed gelukt is, als ik dat zo over mijn eigen werk mag zeggen, is dat mijn voorstellingen best wel hermetisch waren altijd. Dus dat vroeg best wel veel van de kijker. En ik denk dat bij dit boekje ook aan de hand wordt meegenomen. En dat je er ook gewoon doorheen kan lezen als je niet alle andere lagen wil of kan zien. En als je wat getraindere lezer bent, kan je die wel zien of zo. Dat is volgens mij wel gelukt.
18: Ja, zeker.
15: Ja, dat wilde ik heel graag. Er wordt op gewerkt. Dus daar krijg ik nu ook wel respons van, wat wel tof is.
18: Je hebt het boek ook meegenomen en ik heb van tevoren gevraagd of jij het ook oké vindt om een stuk voor te lezen.
15: Uh-huh.
18: Wil je ons meenemen naar de plek vanaf waar jij gaat lezen? Ons meenemen in het verhaal?
15: Ja, ik wil een stukje lezen over de University Parks in Oxford. Waar het hoofdpersonage Caro gaat hardlopen. Omdat ik het een typische schets vind van nou ja, die sfeer in Engeland met mist en hangende bladeren. En ja, zo begint het boek ook, met mist, denk ik. Ik zal een stukje voorlezen. Als het te lang is, moet je me maar afkappen, hè? Het is er rustig. De herfstbladeren hangen triomfantelijk te pronken. Twee eekhoorns rennen voorbij. Ratten met een krulstaart, zou mijn moeder zeggen. Ze knabbelen wat en schieten een eik in. Ondanks de sereniteit van de flora en fauna voelt het alsof er een dementor op bezoek is geweest. Een dementor is een duister wezen uit het Harry Potter-universum dat alle vrolijke gedachten laat verdwijnen. Ik merk dat ik in tijden van onrust teruggrijp naar Harry Potter. Als ik me verdwaald of ontheemd voel, biedt het verhaal me troost. Het is al die tijd niet veranderd. De personages, de plekken en de metaforen zijn me zo bekend dat ze voelen als comfort food. Ik weet precies wat er gaat gebeuren en hoe het gaat eindigen. Iets waar ik in de echte wereld geen flauw benul van heb. Er staan veel bankjes in het park. Het valt me op dat er geen prullenbakken naast staan. De Engelsen zijn een volk dat hun rommel meeneemt. Een bankje is een plek om te contempleren, te beschouwen en misschien wat te converseren. Geen plek om een mueslireep te eten en ervan uit te gaan dat er een prullenbak naast je staat waar je je afval in kan dumpen. Ik ren langs het bankje van J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Het ziet eruit als een doodnormaal bankje, alleen dan met de naam J.R.R. Tolkien erin gegraveerd. Een brug krult in een onwaarschijnlijke boog over het water. Mijn spieren zijn stijf. Ik moet flink bijzetten om erop te komen. Maar vanaf daar heb ik zicht op de takken die boven de rivier bungelen. Een flauw zonnetje zorgt voor een schittering in het water. Het zou een schilderij kunnen zijn. In de verte zie ik een veldje waar een jonge es staat. Een knalgeel boompje, omringd door 3 houten palen en zwarte spanbanden om het te beschermen tegen hevige windstoten. Die bescherming lijkt me erg fijn. Net voor het boompje staat nog een es, maar dan 30 jaar ouder. Net zo geel, maar veel groter. Het ontroert me. Misschien heeft het iets te maken met hoop. Het vooruitzicht dat dit boompje ooit zo sterk en geworteld zal zijn als zijn voorbeeld.
20: Ja, het speelt zich af in Oxford. De plek waar Emma Watson ook studeert of heeft gestudeerd. En jij gaat daar 2 weken lang naartoe, omdat jij in de echte wereld dus een toneelvoorstelling hebt gemaakt. Nou, niet alleen over Emma Watson, maar aan de hand van teksten van Emma Watson die jij al hebt geanalyseerd, interviews die zij heeft gegeven. En dan met die teksten heb jij een hele nieuwe voorstelling gemaakt. Dat is echt gebeurd. Mm-hmm. En in het boek wil je eigenlijk aan haar laten weten dat jij dat hebt gedaan. En wil je haar ontmoeten en nou ja, daarvoor verschans je in haar wereld. Dat heb je ook echt gedaan. Het is dus ook een reisverslag, zoals je al eerder zei. We hadden het net over Susan Sontag. De feiten waren fake, maar de schaamte was echt. Ik voelde in dit boek, de feiten waren fake, maar de eenzaamheid was echt.
15: Ja.
20: Klopt dat?
15: Ja, zeker. Het boek gaat heel erg over eenzaamheid. En over, ik denk in die zin, een generatie die wat losgezongen is van de vleeselijke wereld of de wereld om ons heen. Ik ben best wel opgegroeid in een digitaal tijdperk, waarin contact heel veel via telefoons en schermen is. En daarom is het natuurlijk, vind ik het ook interessant dat je dat dus verwart. Dat je dus iemand kent van een Harry Potter-serie in deze zin en met iemand opgroeit 10 jaar lang en denkt, hey, ik ken jou eigenlijk beter dan mijn eigen vrienden. Of je voelt een soort herkenbaarheid die dichterbij voelt dan de mensen om je heen. En in die zin wilde ik mezelf, of vond ik dat dus de Caro in het boek moet leren om die verbinding aan te gaan met de mensen om haar heen. En Emma is daarin een hulpmiddel. Dus door haar niet te zien als een soort avatar of iemand die digitaal is en waar je dus die ook geen fouten mag maken. Want dat is natuurlijk ook als je iemand ophemelt of als een soort voorbeeld ziet. Maar echt jezelf dwingen om een dialoog met iemand aan te gaan en iemand mens te laten zijn. Dat is de poging die gedaan wordt in het boek, waardoor je dus betere verbindingen aan kan gaan. Omdat je iemand in die zin niet op afstand houdt, maar terug laat praten. En En in die verbinding wordt eenzaamheid, denk ik, opgeheven. En het isolement wat daarbij hoort. En dat gaat over een dialoog met de omgeving, met je omgeving, maar ook met een gesprek wat je met jezelf voert, waarin je ook heel eenzaam kan zijn. Als in een dagboek is ook een vorm om een gesprek met jezelf aan te gaan. Ik heb veel dagboeken van Virginia Woolf gelezen, die ik heel mooi vond. En Etty Hillesum. Fernanda Pessoa is ook wel iemand waar ik erg van hou. Ik hou erg van het privédomein aan zich. Heel mooie uitgaves van de Arbeiderspers, volgens mij. Die dialoog of die manier van kijken is ook een manier om aanwezig te zijn in jezelf. Omdat je natuurlijk heel veel, want het leven gaat zo snel en alles gaat zo snel voorbij. Dat je, ja, als je mij vraagt, wat heb je vorige week dinsdag gedaan, weet ik het al niet eens meer. Dat vond ik ook een interessante manier om eenzaamheid op te heffen. Dat je dat dus in die dialoog ook kan doen.
20: Heeft het schrijven van dit boekje in die zin beïnvloed? Dat je juist ook de eenzaamheid, of misschien niet eenzaamheid, maar een boek schrijven doe je alleen.
15: Oh zo.
20: En dat je dat dan ook veel meer kan omarmen.
15: Ja. Ja, misschien wel. Je schrijft een boek in die zin ook niet helemaal alleen, want er zitten wel redacteuren en uitgevers op die natuurlijk meelezen en daar dingen over zeggen. En nou ja, in die dialoog ben je niet alleen. Maar je bent wel heel veel tijd inderdaad in je eentje met je gedachtes. Ik kan me, moet ik eerlijk zeggen, soms alleen minder eenzaam voelen dan in een groep mensen. Dus ik kan me in het theater of op een feestje veel eenzamer voelen dan dat ik alleen ben met een boek, bijvoorbeeld. Omdat ik dan aanweziger ben of ik weet niet, dan voel ik me soms rijker of verbondener dan juist dat ik met mensen in contact ben waarvan ik denk, ah, we hebben niet echt een echt gesprek. En dat verlangen naar diepgaande gesprekken en die vorm van connectie zit er natuurlijk ook echt wel in. Ik weet niet of het... Het heeft mijn eenzaamheid in die zin misschien wel opgeheven... omdat ik wel echt heb geleerd verbindingen aan te gaan. En misschien ook lelijk durven zijn, dus menselijk durven zijn, waarin we in deze wereld zo perfect moeten zijn de hele tijd. Of dat gevoel in, heb je toch een beetje. Ik weet echt niet, mag ik ondertussen al aan tips komen of niet? Of
20: bijna.
15: Aan het eind van het programma.
20: Oh, bijna. Nee. We zijn bijna op de helft. We zijn er bijna.
15: Jij gaat zeggen maar.
20: Maar ik ben blij dat je de regie in handen houdt.
15: Ja, ik houd hem toch een handje van om de controle te houden. Dus dat, ja. Daar gaan we. Goeie gast. Dat die imperfectie, die maakt verbinding ook mogelijk. Omdat je juist in het delen van kwetsbaarheid, en dat is ook dit boek denk ik een poging toe, daarin zit herkenning. Hey, ik ben niet de enige gek en jij hebt dit ook. En dat is ook wat ons mens maakt. En als we alleen maar de mooie buitenkant van alles gaat goed ophouden, dan komen we nooit dichter bij elkaar, denk ik.
20: Nou, en dat raakt ook aan een vraag die ik graag aan je wilde stellen. Want je zei net, ik hou van het privédomein. Je legt ontzettend veel van jezelf, van je eigen angsten, gedachten, bespiegelingen in dit boek. Hoe is het om dat nu fysiek bij je te hebben en dat andere mensen dit kijkje in jouw hoofd en in jouw leven mogen nemen?
15: Ja, doodeng. Ik heb het ook in die zin, ik heb dus 365 e-mails gestuurd naar een fake e-mailadres wat ik voor Emma Watson had aangemaakt met bedenkingen over mijn leven. Als dagboekfragmenten in die zin. En dat was ook nog niet met het idee dat komt in het boek. En uiteindelijk zijn er 15 e-mails ingekomen. Maar het is aan de ene kant, vind ik het heel eng en wil ik dat iedereen het leest, behalve de mensen die me kennen, want ze zouden die maar leren kennen. Maar het is in die zin, het is natuurlijk ook in vorm gezet. Dus het is ook, ik heb er wel voor gekozen dat het daarin komt. Dus omdat het nodig is voor het verhaal. En er zijn ook heel veel dingen niet ingekomen. Dus in die zin is het wel degelijk gefictionaliseerd en dat helpt wel. Maar god, het is alsnog, voelt het heel kwetsbaar en komt. Dus omdat het nodig is voor het verhaal. En er zijn ook heel veel dingen niet ingekomen. Dus in die zin is het wel degelijk gefictionaliseerd. En dat helpt wel. Maar god, het is alsnog... voelt het heel kwetsbaar. En is het inderdaad heel ruw en gaat het in die...

0: voorstelling zit en je krijgt respons van het publiek. Je hoort één iemand die met zijn hoofd in jouw hoofd is geweest en zegt, ja, ik vond het wel mooi, of niet. Of...
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat de parasociale relatie die jij met Emma Watson hebt of had, dat andere mensen die nu ook met jou aangaan.
0: Oh ja, of had ze veel tegen. Dus ik wil geen sociale relatie meer. Parasociale relatie meer met haar. Ik weet niet of mensen thuis weten wat een parasociale relatie is, maar dat is dus een relatie die op afstand is. Dus eenzijdig is via digitaal contact. En die wordt in stand gehouden doordat er de illusie is dat er wederkerigheid zou kunnen zijn. Mensen kunnen jou een DM sturen, Eva. En het zou kunnen dat je reageert.
1: Meestal is dat zo.
0: Dat je reageert.
1: Ja, behalve als het hele malle dingen zijn. Of dat het weer zo gek is dat ik dan helemaal moet reageren. Maar meestal reageer ik wel, ja.
0: Ja, dus dat is in iemand die je dus op een afstand kent, die een icoon geworden is, die nou ja, in die zin ook een beetje een dialoog heeft in je leven. Maar het idee dat iemand een parasociale relatie met mij heeft. Ja, dat is natuurlijk altijd als je kunst maakt, denk ik. Dat had ik ook met mijn voorstellingen. Dat mensen het idee, zeker als je... bij mij zit er altijd een Caro in mijn werk. Dan hebben mensen toch het idee dat ze jou kennen. Terwijl het is wel de performde Caro, zeg maar. Het is, in die zin is het ja, ook een personage. Net als dat Emma Watson ook ergens een merknaam is en een... Nou ja, er is een Emma Watson avatar en er is een Emma Watson daarachter nog. Natuurlijk, die naam draagt, maar niet per se. Dat zegt zij ook op een gegeven moment. Hè. Zo, altijd als ik ga daten, dan ja, komt op een gegeven moment mijn avatar de kamer binnen. En die is soms zo groot dat ik haar ook niet meer kan dragen, zegt Emma.
1: Ja, jij weet dat allemaal over haar.
0: Ja, ik weet alles over haar. Ik ben Emma Watson expert van Nederland, denk ik.
1: Ja, talkshows, als jullie iemand nodig hebben aan tafel over Emma Watson. Hier zit Caro Derks.
0: Ze weet niks, ze weet wel wat over Emma Watson.
1: Mocht je je radio net hebben aangezet en denken, waar ben ik in terechtgekomen? Dit is een uur cultuur, waarbij ik altijd met iemand praat die de wereld een stukje mooier maakt. En vandaag is dat actrice, theatermaker en schrijver Caro Derks. We hebben het over haar weergaloze debuutroman, Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson. Maar Caro heeft ook een heel mooie lijst met actuele cultuurfavorieten samengesteld. En je kon niet wachten om te beginnen. Je dacht, kom nou, mijn tiplijst. En waar dacht je aan toen je dat net zei?
0: Ik moest denken, omdat we het over kwetsbaarheid hadden en imperfect mogen zijn. Ik moest denken aan het essay van Tatjana Almuli, die net uit is gekomen bij Thomas Rapp. Tot lijf gemaakt, heet het. Super mooi en nodig essay over hoe we naar lichamen kijken en wat onze relatie met schoonheid is. En hoe dat doorwerkt in de sociaal-maatschappelijke structuren eigenlijk. Ik vond dat heel waardevol om te lezen. En ook heftig ergens. Tatjana is groter zelf, zeg maar. Dan ik ben heel petit en frel. Dus ik in die zin kon ik me niet zo goed voorstellen wat een geweld je wordt aangedaan. Of hoe we naar andere lichamen kijken. Ja, ik word ook bekeken op een manier. En hoe mensen toch een soort toe-eigening hebben om daar iets over te zeggen. En nou ja, wat het ook over verzekeringen en over arm-rijk eigenlijk zegt. Dus ja, het is eigenlijk ook tegenwoordig met je all the good people are pretty and everybody else can go to hell, zeg maar. Dus alle, ja, we denken altijd alle mooie mensen goede mensen zijn en degene die dat niet zijn, niet. Maar het is ook, ja, er zijn nog nooit zoveel botox-behandelingen en fillers geweest als nu. Dus ja, het is ook iets wat rijken zich kunnen veroorloven. En wat in die zin, als je het over pretty privilege hebt, dus dat mensen die knap zijn, betere banen krijgen, een groter netwerk hebben, meer voor elkaar krijgen, dan wordt die kloof tussen arm en rijk eigenlijk steeds groter. En dat heeft met ons lichaam te maken. En dat we gereduceerd worden tot een lijf in die zin.
1: En ook de vraag, waarom neemt de fixatie op uiterlijk toe in tijden van crisis?
0: Dat was interessant ook, hè, aan dat essay. Ja, dat als de wereld wiebelig is, dus dat we heel even een soort body positivity beweging hadden. Maar dat in tijden van crisis, dat er zoveel wiebelt in de wereld, dat we dan maar controle over ons lijf willen hebben. Want dat is controleerbaar en maakbaar in die zin. Want de wereld, ja, is een groter project. En wat vanuit het feminisme natuurlijk ook.

0: ook wel een ding is, Nina Pierson schreef er ook mooi over in haar boek, dat het ons ook, als we heel erg bezig zijn, dit gaat dan letterlijk over vrouwen, maar misschien ook over mannen, met ons uiterlijk. Ik bedoel, de beauty-industrie is volgens mij na de wapenindustrie de grootste industrie ter wereld. En het is niet voor niets dat jonge meisjes hierop getarget worden en tegenwoordig ook jongens. Als we maar met ons uiterlijk bezig zijn en daar heel onzeker over worden gemaakt, dan hebben we geen tijd om met andere dingen bezig te zijn die daartoe doen. Gewoon over mensenrechten, vrouwenrechten, politiek, het klimaat, zeg maar dan, ja.
1: En dan ook, en als je het hebt over diëten, een hongerig mens is geen luid of lastig of weerbaar mens.
0: Nee, nee, je wordt natuurlijk ook moer van hongerig zijn en
1: calorieën tellen.
0: Ja, kost ook superveel tijd en kwetsbaar. Je neemt ook letterlijk minder ruimte in.
1: Ja, dat schrijf je ook in je boek. Dat ik dat was grappig, want ik dacht dat daar een overlap, een directe overlap in zou zitten met jouw gedachten daarover, wat ik las in jouw roman en in het essay van Tatjana Almouli. Maar dat is niet zo. Dat zou misschien nog een addendum kunnen zijn.
0: Ja, grappig. Ze heeft het daar inderdaad, als ik het goed heb, die gedachte heeft ze volgens mij niet. Maar ze heeft heel veel andere hele interessante gedachten die echt de moeite waard zijn om te lezen. Ik vond het een verontrustend en mooi essay.
1: Tot lijf gemaakt van Tatjana Almouli. En laten we dan springen naar de andere naam die jij net noemde. Namelijk die van Nina Pierson. Zij heeft een boek geschreven dat heet Mama-en. Wat heel veel aanstaande moeders, of al mensen die al moeder zijn en nog een keer moeder werden, als een soort bijbel bij zich droegen. Daarmee is ze wel, durf ik te zeggen, bekend geworden bij een groter publiek. En nu heeft ze een boek en een podcast en dat heet Ongebonden. En die podcast is heel vers. We zitten pas bij aflevering 2 van de nieuwe reeks. Waarom spreekt dit jou zo aan?
0: In die podcast heeft ze gesprekken met verschillende vrouwen over het vrouw zijn. Ook dit boek is ook nog een gratis tip bij de podcast. Het gaat over hoe je een vrije vrouw kan zijn in deze wereld. En dus los van alle beelden die op je geplakt worden en kaders waar je ingedrukt wordt als vrouw. Dus in die zin daarin losgekoppeld van kan zijn of ongebonden. Ik vind Dina een heel interessante denker, omdat zij echt diehard het feminisme, gewoon wat er allemaal in deze golf en tijd aan de hand is, even op een rij zet. En het ook super persoonlijk maakt en daarin echt wel een verbinder is. Dus ik heb heel veel zin om de andere afleveringen die nog uit gaan komen te gaan luisteren.
1: We hebben hier een fragment. Hier hoor je Nina Pierson in gesprek met zangeres Naas over voorbeelden en rolmodellen.
2: Ja, ik merk het zelf. Nou, we hebben het net even over die 17e eeuw en hoe dat ooit is ontstaan. Eigenlijk het idee van wat een vrouw moet zijn, hè, met de bijbehorende verwachtingen. Voor mij iets in mijn eigen jeugd waren bijvoorbeeld Disneyfilms, waar ik toen heel niet vermoedend naar keek. Maar Ariel die haar stem opgaf voor een man, Doornroosje, Assepoester ook wacht tot de bevrijding er is en niet zelf losbreken. Ja. Dat is iets wat dan in mijn jeugd, hè, jaren 80. Maar waren er dingen in jullie jeugd, even buiten familie om, waarvan je dacht, oh, dat is een bepaalde boodschap die ik meekrijg over hoe ik me hoor te gedragen? Naast, zou jij iets daarvan kunnen delen?
3: Ik kan me herinneren dat als mijn ouders dan Arabische shows opzetten, dat ik dan constant geïrriteerd was en heel erg aan het oordelen was. Dus ik was echt een kritisch kind. Dat ik dan dacht van, hé, maar zo'n relatie wil ik helemaal niet. Want dan had ik het gevoel dat iedereen de hele tijd ruzie had in die programma's. Want het waren gewoon soapseries.
1: Was Emma Watson in die zin ook een voorbeeld voor jou?
0: Persoonlijk?
1: Ja.
0: Ja, zeker. En niet alleen in haar rollen, want haar fictierollen zijn vaak boekenmeisjes. Dus ze heeft ook in Louise May Alcott Little Women gespeeld. En ze speelt ook Belle in Belle and the Beast, dat is een soort de boekenprinses is. Dus in die zin, en in haar dagelijks leven heeft ze een feministische boekenclub en verspreidt ze boeken in metro's. En is ze dus nu weer gaan studeren in Oxford. Ze doet haar PhD English Literature. Dus in die zin is dat wel in haar rollen, maar en zowel in haar publieke persona een voorbeeld. Ik vind haar niet per se de beste actrice.
1: Oh, wat grappig.
0: Dus dat is wel, ja, soms wel niet? Hoor. Maar ik vind heel veel andere mensen. Ik vind bijvoorbeeld Saoirse Ronan of Oh god, wat erg dat ik haar naam nu even niet weet.
1: Waar speelt Saoirse Ronan in? Die ken ik eigenlijk niet.
0: Little Women, Lady Bird.
1: Oké, okay, ja.
0: Veel dingen van Greta Gerwig. Hoe heet het? Manchester by the Sea, volgens mij. Ze heeft ook Entertainment. Ze vroeger gedaan als kind. Hele goede actrice. Florence Pugh vind ik ook een fantastische actrice. Kate Winslet, Meryl Streep, Emma Thompson. Nou, ga maar even door. Maar Emma Watson is niet per se omdat ik haar een hele vette actrice vind. Maar meer dat ik dus haar rollen en haar publieke persona interessant vind. En omdat ze toch in het publieke debat ook een soort integriteit en een soort nieuwsgierigheid heeft. Ze heeft bijvoorbeeld heel veel kritiek over wit feminisme gehad toen ze haar boekenclub oprichtte. En toen is ze in het publieke oog heeft ze gewoon gezegd, ja, oké, okay, maar vertel me dan wat ik dan wel moet lezen. En dat is natuurlijk super kwetsbaar om te leren en het niet goed te doen op een podium eigenlijk letterlijk. Dat vond ik heel cool. Dus in die zin is zij op heel veel vlakken daarin wel echt een voorbeeld.
1: En zij heeft jou dus ook direct beïnvloed in die zin?
0: Ja. Ja, nou ja, ik vind dat altijd interessant. Maggie Nelson heeft dat op een gegeven moment over in haar boek Vrijheid. Dat de grens tussen handelen alsof en zo zijn schimmig is. En dat vind ik heel interessant. Dat je door, zo zou ik ook kinderen natuurlijk leren, door te spiegelen en na te doen. En op een gegeven moment zijpelt het door in hoe je zelf handelt en wie je bent. En je kan eigenlijk niet meer het onderscheid maken. Dat vind ik ook interessant als we relaties met mensen aangaan. Dat je langzaam ook een stukje van iemand internaliseert. Zo. Doordat je veel contact hebt en dus dingen gaat overnemen en gaat spiegelen. En, dus ik, ja, je kan in die zin, als je iemand tof vindt, iemand nadoen of heel veel daarnaar kijken. En daar dus van leren.
1: Ik zie je gezicht ook een beetje oplichten terwijl je dit vertelt. Dat je ook iemand in gedachten hebt. Een relatie, maar wat is op dit moment hetgeen wat je leert van degene met wie je samen bent?
0: Nou ja, mijn vrienden, zeg maar. Ik moet niet zo aan één specifieke persoon denken, hoor, als ik dit nu zeg. Het is ook gewoon dat ik denk gepassioneerd over dit onderwerp ben. En het ondertussen de zon op aan het komen is. Dus ik wakker aan het worden ben, denk ik. Maar nou ja, ik vind het zo leuk als je een verbinding met iemand aangaat, dat er dan een soort nieuw persoon ontstaat tussen. Dus ieder mens die een relatie aangaat heeft een soort unieke relatie wat daartussenin hangt. Zo. Iets nieuws wat er ontstaat. Dat noemen ze een soort derde lichaam wat er dan ontstaat. Dus in die zin, Marja Pruijs heeft het daar op een gegeven moment ook in haar boek over, dat vrienden een soort spiegels zijn. En dat het dus heel belangrijk is dat je de juiste spiegels kiest. Dus dat het ook belangrijk is wie je om je heen hebt staan. Want zij geven je feedback. Maar dat je dus ook vrienden hebt die kritische feedback kunnen geven op je. In die zin. Dus dat je niet alleen maar op een bepaalde manier spiegelt.
1: Ik vind het heel mooi dat we juist hier bij dit onderwerp uitkomen aan de hand van een podcast die Ongebonden heet. Omdat er eigenlijk niet zoiets bestaat als ongebonden aan wat dan ook door het leven gaan.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus dat in die zin misschien vrij zijn misschien ook wel. Dus is kiezen welke verbindingen je aangaat. Maar dus wel verbindingen aangaat. En die dus wel bevraagt. Want er zitten natuurlijk allemaal ideeën achter onze keuzes. Ook al denken we dat onze keuzes vrij zijn. Worden die wel vanuit een bepaald vanuit bepaalde bewegingen gemaakt. Zo.
1: Iets anders wat ik heel fijn vind aan Nina Pierson en in deze podcast is dat ik het soms moeilijk vind om naar haar te luisteren, omdat ze zo radicaal schaamteloos is. En niet omdat ze, denk ik, die aandacht lekker vindt, maar omdat ze het belangrijk vindt om bepaalde dingen te benoemen. En het feit dat het zoveel ongemak bij mij oproept, maakt dat ik dat heel erg bewonder.
0: Ja, grappig. Ik heb hetzelfde. Haar boek begint ook met over haar schaamlippen, dat ze daarover vertelt. En toen dacht ik, oh, wow. Er zit ook een soort ongemak, maar het is ook heel cool. Want zij doet dat natuurlijk ook niet voor niks. En ze zou het liever er, denk ik, niet over hebben. Want het is echt geen aandachttrekkerij. Het is omdat ze het echt nodig vindt. En dat vind ik zo. Ja, dat bewonder ik zo erg.
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Ja.
1: Dus als je denkt van nou, het is een mooie zondag om wat taboes te doorbreken, ook bij mezelf. De podcast van Nina Pierson, Ongebonden. Dan naar iets wat jij niet per se mooi vindt.
0: Je
1: weet het al, hè?
0: Ja, ik weet het. Ik denk dat ik al weet wat je gaat. Ik heb de tip natuurlijk ingeleverd. Dus.
1: Ja, kunst in het publieke domein, openbare kunst. De blauwe golven van Peter Struiken.
0: In Arnhem, ja.
1: Wil jij beschrijven hoe het eruit ziet?
0: Ik kom zelf uit Arnhem, dus het is een beeld uit mijn jeugd. En ik herinner me dat er... Het is een soort autoweg met een... Nou, het is geen rotonde, maar de weg krult er overheen naar een brug die richting het Gelredome gaat. De Nelson Mandela brug. De grond, zeg maar, golft een beetje. En dat is blauw geverfd. En daar in het midden is een fontein. Het is volgens mij het grootste openbare kunstwerk van Nederland.
1: Ja, het is iets van 300 meter lang of zo.
0: Ja, het is echt heel groot. En er is geen groen. Dat vind ik best ingewikkeld daaraan. En er zijn allemaal auto's op geparkeerd. Dus het is ook nog een parkeerplaats. Dus als je uit je auto stapt, moet je een soort van... moet je over die golven heen lopen. Dus het is niet recht. Maar ik heb het dus eigenlijk altijd... misschien is het ook omdat je daar dan opgroeit, altijd heel lelijk gevonden. En toen was er sprake van dat het opgeheven zou worden. Het is heel erg, denk ik, in de jaren 70 gemaakt. En de kunstacademie Artes ligt daarnaast. En er is een grote lobby geweest en een petitie om dat kunstwerk te restaureren in plaats van om het weg te halen. Ik vond dat eerst erg jammer, want ik had graag daar gewoon groen en bomen gezien. Maar dus nu is het net opgeknapt en weer opgeleverd. En het is ook wel cult of zo, merk ik. Dus ik heb er een soort haat-liefdeverhouding mee. In die zin dat ik er nu beter naar aan het kijken ben. En het ook beter in de tijd kan plaatsen. Dat het dus vroeger gemaakt is. Het is ook natuurlijk een iconisch beeld. En het hoort ook... Het is ook goed om soms dingen te hebben waar je niet, die je niet per se mooi vindt. En dat je daar wat meer moeite voor moet doen om die dan toch te waarderen. Dus dat is mijn verhaal achter dit openbare beeld.
1: Ik heb ook erg genoten van de foto's van toen het nog niet gerestaureerd was.
0: Het was zwart, hè, eigenlijk, die vlakken.
1: En helemaal afgebladderd. En dus die fontein die het niet deed.
0: Ja, die fontein. Het was echt heel treurig. Ja, het is iets minder treurig. We hebben nog steeds een haat-liefde-verhouding met elkaar. Die plekken, denk ik.
1: En iedereen die daar vandaag langs rijdt... of misschien wel nu, misschien rijd je er wel net langs. Langs Arnhem.
0: Oh ja, dat zou kunnen, in de auto.
1: Dan denk je nu altijd aan Caro Derks.
0: Die naar die golven kijkt. Ja. En daar dingen van vindt en het toch probeert te waarderen.
1: Als ik met een actrice praat, dan wil ik natuurlijk ook altijd weten... wat jij zelf graag ziet qua film of qua voorstelling. En jij wilde het heel graag hebben over meesterverteller Tomasz Dutkiewicz.
0: Ach ja, ik hou erg van Tomasz' werk. Tomasz is in die zin... een van de beste storytellers, denk ik, van Nederland. Hij is echt geniaal in hoe je een verhaal construeert... en hoe je met taal eigenlijk... echt een taalmeester... Hij heeft ook een voorstelling van mij geregisseerd. Of de eindregie gedaan. Ik heb echt heel veel van hem geleerd. En hij heeft nu een nieuwe solo die nu op Oerol speelt. En in het najaar gaat toeren. Before the Story Starts heet het. En het gaat eigenlijk over een Tomasz die niet weet hoe hij zijn verhaal moet beginnen. En in een soort metafysische ruimte komt. Waarin hij allemaal mensen tegenkomt. Die hem gaan helpen met hoe hij zijn verhaal zou moeten beginnen. En daar komt ook meerdere versies van Tomasz tegen. Dus het is een soort. Zijn werk heeft altijd iets spiritueels ook. Het ligt ook tegen het boeddhisme aan. En er zitten heel veel elementen van film en. Popcultuur in die zin in. Maar het is heel sec. Dus het is eigenlijk vooral taal, wat heel, heel tof is.
1: En ik las in de beschrijving, want ja. Ik kon het nog niet zien. Dat er ook raakvlakken zijn en geïnspireerd is door Hitchhiker's Guide Through the Galaxy en de film Being John Malkovich.
0: Oh ja.
1: Dan heb je me al.
0: ik heb John Malkovich ooit in het echt ontmoet. Dat was wel vet.
1: Oh, hoe was dat dan?
0: Ja, hij vond mijn boek heel cool. En toen was ik over aan het vertellen. Hij zei, oh, I want to do a little movie with her. With Emma Watson. Maybe you know it. It's called Perks of Being a Wallflower. En ik dacht echt zo, oh, geinig. In Amerika is dat natuurlijk echt een soort minifilmpje. Terwijl hier was dat best wel groot.
1: Ja, dit is ongeveer de arthouse film der arthouse films.
0: Ja. En hij zei, oh, I want to do a little movie with her. Nee, dat ja, wat een legend eigenlijk, hè? Die John Malkovich. En die film is natuurlijk ook heel tof. En dat heeft inderdaad dezelfde soort, hetzelfde soort rollenspel of een soort Drosten-effect. Zit ook in Thomas' voorstelling. Dat is heel, heel tof gedaan.
1: Want heb jij het al gezien bij de repetities?
0: Ja, ik mocht bij een doorloop zijn. Dus ik vond het toen al supergoed. Dus het gaat alleen nog maar beter worden.
1: Ik weet dat jij een hekel hebt aan recensies.
0: Ja.
1: Dus hoeveel sterren geef je dit? Jij weet het al.
0: Hoeveel sterren ik dit geef?
1: Ja.
0: 5.
1: 5 sterren.
0: Altijd 5 sterren geven.
1: Voor Thomas Dutkiewicz, Before the Story Starts. Ja, vanaf 12 juni dus op theaterfestival Oerol op Terschelling. En dan in september is de echte première. En vanaf dan ergens in een theater bij u in de buurt. zullen wij dan even bij film acteren, theater blijven en naar Coward. Nou ja, nieuwe film van Lucas Dont.
0: Ja, die heeft net heel veel prijzen gewonnen, hè, in Cannes. Ja, daar kijk ik erg naar uit. Heb je Close gezien, zijn vorige film? Of,
1: nee. Nee, dit is, zo'n hiaat. Zo, dat je zegt, ja, je kan nooit alles gezien hebben, maar dit is een film waarvoor ik me schaam dat ik hem nog niet heb gezien.
0: Ja, het is een hele, hele ontroerende film. En hij werkt vaak met non-acteurs. Dus dit is ook deze nieuwe film die gaat over jongens die met jongens die op straat gescout heeft in die zin. En dus dat is ook nog toffer dat ze dan zo'n prijs hebben gewonnen. Want die zijn natuurlijk dan helemaal door het dolle heen. Er zit wel één acteur volgens mij die wel echt acteur is. Maar het gaat over mannelijkheid. En ik ben daar kijk daar naar uit. Ik ben benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft.
1: Ja, in het het speelt zich af in 1916, een nieuwe soldaat aan het front. En die ontmoet dan iemand waarmee die geïmproviseerde shows speelt om de moraal aan het front hoog te houden. En ik dacht, qua insteek doet het misschien een beetje denken aan La Vita e Bella.
0: Oh ja, oh, dat is ook zo'n mooie film, hè?
1: Ja.
0: Ja, is ook met die vader waarin dat kindje dan zo in die kast blijft zitten.
1: Ja, en een concentratiekamp waar die vader allemaal spelletjes en zo verzint.
0: Ja, ik hou van verhalen die zo, nou ja, dat is natuurlijk iets heel pijnlijks, maar het gaat eigenlijk over de kracht van verhalen vertellen en de spelende mens, wat hij met zijn fantasie eigenlijk kan. En hoe krachtig dat is. Ja.
1: En ik denk dat we dat ook gaan terugzien in Coward. Maar ja, de film is nog niet te zien. Die komt op Mubi te zien, onder andere, dat platform. Dan wil ik met je naar Tamino, een Belgisch-Egyptische zanger. Waarom wilde je hem graag tippen?
0: Oh, ik hou zo van Tamino. Hij is een muziek, als in ik. Ik ken Tamino niet persoonlijk. Maar hij maakt een soort sprookjesachtige muziek. Maar donker sprookjesachtig. Ik vind hem altijd een beetje een soort donkere engel die op het podium staat. Het is ook heel goed live. En er zitten een soort er zitten Arabische invloeden in zijn muziek. Zijn opa is volgens mij Egyptisch. Ik vind het een onbeschrijfelijke ervaring om hem live te zien, maar ook gewoon überhaupt naar zijn muziek te luisteren. Het is zo, hij kan heel hoog. En ik weet nog de eerste keer dat ik Habibi hoorde, dacht ik, jezus, wat gebeurt hier? En heel eigen in zijn stemgeluid en in de tunes die hij maakt. Ik vind dat een heel, heel bijzonder mystiek iemand. Om naar te luisteren.
1: Ik heb een fragment hier van Habibi. Mm. Waar je die kopstem dus ook hoort. En live is het dus ook spatzuiver.
0: Ja.

0: telefoon. En ik zag dat hij 10 juli een concert geeft op een hele bijzondere locatie, namelijk in Slot Zeist. En toen ik keek, toen was het nog niet uitverkocht.
1: Oh,
0: en
1: echt?
0: Ja, vind ik echt een vrij unieke kans eigenlijk om Tamino live te zien. Dus een geweldige tip, Caro.
1: Thanks.
0: En je had nog zoveel meer tips, maar daar kunnen we allemaal niet meer aan toekomen. Een
1: cultuur
0: zit erop, ja.
1: Oh.
0: En het is niet dat je ze niet voor niets hebt opgeschreven, want in de NPO Luister-app kan je het hele uur terugluisteren, maar kan je ook alle tips die we hebben besproken vinden in de show notes, maar ook de tips die we niet hebben besproken. Is er nog in de laatste minuut iemand die je nog graag wil roepen? Even snel, Tinkerbell bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja, Tinkerbell is fantastisch. Kunstenares die over vervuiling kunstwerken maakt. En ze is nu een nieuwe serie aan het maken in New York. Bij het, jij weet de naam beter dan ik,
0: Gowanus-kanaal.
1: Gowanus-kanaal, ja. Dus wat afval wat daarin gedumpt wordt. En daar gaat ze schilderijen mee maken.
0: Ja, met de black mayonnaise, zoals dat dan genoemd wordt. Heel erg bedankt voor dit geweldige uur. En natuurlijk voor je boek. Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson van Caro Derks ligt nu in de winkel. Zometeen het iconische radioprogramma Vroege Vogels. Geniet daarvan. Ik wens je nog een prachtige zondag. En Caro, dank je wel.
1: Graag gedaan. Thanks dat ik mocht zijn.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: NPO Radio 1.
9: Zeven uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. De politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Libri vuurwerken, .nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: NPO Radio 1. BNN VARA.

Olivia Kroon stuurde ons een bijzondere opname. De jongen van de Wielewaal die les krijgen van hun ouders. En die ouders die hoor je haar scherp. En die jongen proberen ze half krassend te imiteren.

geleerd, oud gedaan. Dankjewel, Olivia. Hoort u zelf iets moois? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl.

Dit is niet een stammetje hout dat doorgezaagd wordt. Of de zware ademhaling van onze technicus Ian. Maar het gesnuif van een egel in de achtertuin van Yvonne Siegel. Ja, en Yvonne schrijft ons van ja, soms gaat dit geluid tot diep in de nacht door. Maar goed, een tuin dus waar het goed gaat met de egel. Dankjewel, Yvonne. Straks veel meer egels, want dan kruipen Utrechtse schoolkinderen in de huid van dit kleine zoogdier. Figuurlijk dan natuurlijk, alles in het kader van de biologieles. Verder dit uur de fenolijn. En Barbara Gravendeel, sinds een jaar prefect van de Leidse Hortus, legt uit hoe inheemse insecten, wansen en spinnen, samenleven met exotische planten en bomen. Maar we beginnen eerst met een prachtige natuursoundscape van collega Henny Radstaak. Hij neemt ons mee op een virtuele reis van Noord naar Zuid-Europa in geluiden en muziek. Vorige week hoorde u deel 1. Inmiddels zijn we aanbeland in de Alpen. Dus ogen dicht, oren open. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: de soundscape van Henny Radstaak. Gemonteerde audioreis. Een reis vanuit het noorden van Scandinavië. Geëindigd in Zuid-Spanje. Met dank aan Joost van Brugge van Zo van Vogelonderzoek voor de adviezen. En Renald Ruiter voor de muzieksamenstelling. Nou, Henny, prachtig gedaan. We hebben ervan genoten. Van die Europese soundscape kunt u in zijn geheel nog eens even genieten. U kunt hem terugluisteren via onze site. Meer informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. Na 7:30, de Venolijn. Schoolkinderen kruipen in de huid van de egel. En hoe leven inheemse insecten samen met exotische planten en bomen? Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. NPO. U kunt hem terugluisteren via onze site. Meer informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. Na 7:30, de Venolijn. Schoolkinderen kruipen in de huid van de egel. En hoe leven inheemse insecten samen met exotische planten en bomen? Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.
1: NPO Radio 1.

Vonden langs de Maas. Een wandelaar vond haar in de bosjes. De politie in Venlo houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De landen beschuldigen elkaar van het vastlopen van de onderhandelingen. En in het oosten van Japan zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt bij een aardbeving. Die had een kracht van 5,9. Ook in de hoofdstad Tokio werd de schok gevoeld. Het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui. En het wordt 19 tot 21 graden.

0: René Vogels uit Den Haag stuurt ons zijn vroedmeester padden. Hoorden ze net ook in de soundscape van Henny. Bij René begonnen dit seizoen heel bescheiden met 2 stuks, maar nu zit er een heel koor, zo lijkt het. Dat schrijft hij ons. En in de categorie geluiden die afkomstig lijken uit de synthesizer heeft Huib Koel er ook nog wel eentje. Je hoort hem hier. Dat is hem. In de Groningse Ruiten A hoort Huib de kwartel. Nou, dankjewel Huib en René voor de geluiden. Zo direct de fenolijn, egelles en de samenwerking tussen inheemse insecten en exotische bomen en planten. Maar we gaan eerst naar de fenolijn. Samenvatting van de waarnemingen van deze week. Wat u heeft ingesproken op 035-6711-338.
1: Jeannette van Zijl uit Kinsel. Zojuist zijn de groenlingen uitgevlogen. De jonkies die nog een nestje hadden gebouwd in een conifer. Ik heb ze nog nooit zo laat gezien.
2: Hans Genet, Vossenmeer nabij Ketelhaven. Daar zagen we reuzensterns, lepelaars, een jonge zeearend en een visarend. En omdat het tegen de avond ging, kwamen er 47 grote zilverreigers bij elkaar om de nacht door te brengen. Het is een soort slaapplaats. Mooi om te zien.
3: Karin van de Ploeg, Zwolle. De regenbui heeft de tuin goed gedaan, want hoewel het nog steeds vrij geel en dor eruit ziet, zie ik al wel weer hele kleine blaadjes van de klaver uit de grond komen. Dus dat is een goed teken. Wat minder vrolijk is, is dat een van de jonge merels de warmte niet overleefd heeft. Die ligt dood achter de boomhut. Maar daar staat tegenover dat vrijdag ik 6 jonge kleine pulletjes van de nijlgans zag. En het zijn van die kleine dotjes, dus dat geeft weer veel vreugde.
4: Met Ferry Bolhaus uit Lochem. Wij zijn op vakantie in Zuid-Duitsland, dicht bij de Chiemsee. Maar ook de bergen beginnen bij het dorp van onze vakantiewoning. Tijdens onze wandeling op de hoogplatte is de natuur uitbundig aanwezig. We zien honderden, zo niet duizenden exemplaren van de keizersmantelvlinder, die in Nederland ook weer aan een opmars bezig is, na jaren behoorlijk zeldzaam te zijn geweest.
5: Rina Butterman. In Heeswijk-Dinter heb ik vanavond om 7:00 een koninginnenpaasje gezien op Verbena Bonariensis.
6: Ietsje Schouten, Maarsenbroek. De afgelopen weken hebben wij elke avond bezoek van een egeltje wat zijn weg zoekt door onze tuin. Op zoek naar voedsel en het water wat wij eigenlijk hebben klaargezet voor de vogeltjes, die daar ook regelmatig gebruik van maken. En gisteren zagen wij tot onze grote verbazing 2 kleine egeltjes scharrelen door onze tuin. Wat was dat een fantastisch gezicht.

0: Rafa Blechacz speelde de prelude uit de eerste partita in Bes-Groot van Johann Sebastian Bach. Kinderen brengen steeds minder tijd buiten door. Dat viel ook de Britse Josephine van Willigenburg op. En daarom bedacht zij het Egelspel. Een initiatief dat kinderen spelenderwijs meer leert over het leven van de egel. En het is een interactief spel. Verslaggever Jesper Buursink is aanwezig op basisschool De Blauwe Aventurijn in Utrecht, waar kinderen het Egelspel spelen.
1: Hoe heet jullie allemaal? Hoe oud zijn jullie?
2: Finn en ik ben 8.
3: Ik ben Loek en 9 jaar.
4: Ik ben Kai en 9 jaar.
5: Ja, ik ben René en ik ben 38 jaar.
6: Ik ben Josephine en ik ben 39 jaar.
7: Van de avonturenclub, hè?
5: Ja, mijn bedrijf is de Groene Postbode.
7: De Groene Postbode,
5: zeker,
7: ben jij?
5: Ja.
7: Vroeger was je postbode?
5: Vroeger was ik postbode en daar is eigenlijk die liefde voor natuur ontstaan en de kennis uit de buurt. Dus dat ik organiseer nu activiteiten voor kinderen om dat mee te maken.
8: Wie heeft er wel eens een egel gezien?
9: Ja. Een geplette egel op de weg.
5: Oeh, ja, dat wat, heb ik ook gezien. Wat betekent dat?
10: En die auto die me heeft overgereden heeft denk ik een lekke band.
5: Ja. Dat zou zomaar de straf zijn van de meneer in de auto voor het doden van een egel, inderdaad.
9: Ja.
5: Dus jullie zien al van een egel leeft voornamelijk 's nachts. Met bosjes en het moet heel erg uitkijken wanneer het de weg oversteekt. Ja. Nou, dat zijn een paar dingen die in het spel zo meteen gaan terugkomen.
7: En René, jij was hier ook beland dan omdat je als postbode heel veel egels zag of zo onderweg? Of?
5: Zoals je hoorde, egels leven 's nachts, dus die zag ik niet zo vaak. Maar wat ik als postbode wel zag, is hoeveel natuur er in de stad is, als je maar goed kijkt. Dat is waar veel mensen zich in vergissen. Ja. Er is in de stad heel veel natuur te vinden. Wat ik zeg, als je maar goed kijkt. En dat wil ik door events die ik organiseer, wil ik de kinderen dat laten meemaken.
7: Ja, dat is heel belangrijk, lijkt me. Even kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. Wat moeten jullie nu doen met dit? Wat voor kaartjes? Beschrijf eens even, jongens. Wat zien jullie hier? Eten wat egels lekker vinden.
3: Beschrijf... Of juist niet.
7: Of juist niet. Beschrijf eens even wat je ziet op die kaartjes.
10: Ik zie een muis. Ik heb een muis.
11: Een brood.
10: Ik heb een brood.
7: Weet jullie wat ze dan eten?
3: Ik denk een worm. Dit niet.
7: Aardappel. Ze leggen nu de kaartjes op een rondje met een kruis erdoorheen. Verboden en een rondje wat ze eten.
10: Deze worm zou best kunnen, maar
3: dat is toch een duizendpoot?
12: Oh, de duizendpoot. Dat kunnen ze denk ik wel eten.
10: Ja, dan dat wel.
3: Je legt erop
5: niet.
3: Oh ja.
7: Nou, volgens mij gaat dit goed. Even kijken nog hier aan de tafel.
10: Ja, hebben jullie... We zijn al klaar.
7: Jullie zijn al klaar?
10: Ja.
7: Nou, vertel
10: we
7: eens
10: bijna
7: wat...
10: alles ver... hebben al gecontroleerd.
7: Wat was jouw naam ook alweer?
10: Finn,
7: vertel eens even wat hij wel en niet eet dan. Doe eens even samenvatting. Wat heb je geleerd?
10: Dat hij niet echt mensen eet.
13: Hij is niet vegetarisch. Dat
10: hij eet ook niet dit. Hij eet vooral veel beestjes.
7: Nee, Finn, wat heb je nu geleerd? Heb je iets gezien wat je eerder nog niet wist dat hij wel of niet eet?
10: Eieren.
3: Ja, eieren.
7: Dat wisten jullie niet?
10: Nee, ik niet.
3: Ik ook niet.
10: Ik ook niet.
13: Hoe eet hij muizen?
7: Eet hij muizen?
10: Ja.
3: Dat had ik ook niet verwacht.
10: Dat is een ontbijt.
3: Echt?
10: Ja.
7: Ja, Josephine, wat vind je zelf van de egel dan?
6: Ja, ik ben hek op de egel. Ik zit in de Egel 030 groep van Utrecht Natuurlijk. Dus vorig jaar ik dit mee met een monitoring project. Bijna elke twee weken ik loop een rond van 4-5 kilometer in mijn birds netten, dichtbij hier. En bijna elke keer zag ik een egel, maar ze zijn, ja, je ziet wel minder egels nu dan vroeger. Egels zijn op zoek naar voldoende voedsel en een partner. Daarvoor leggen ze elke nacht ongeveer 2-3 kilometer af via parken en tuinen. Ze hebben groene, veilige routes nodig van town naar town en van bird naar bird. Ik ga jullie nieuwe kaarten geven.
5: Ja. Kijk eens, wat vindt een egel fijn? Wat valt je op?
10: Nou, hij wil vooral schuilplekken en dingen waar hij over kan leven. En niet snelwegen waar hij over kan gereden worden.
5: Dus waarom vindt hij die heg wel fijn,
10: omdat
5: maar
10: hij kan
5: de muur niet?
8: de muur
10: want de muur kan die niet overheen. En dat is een obstakel, want je kan er niet doorheen lopen.
8: Ja, heel goed, inderdaad. Oké, kleine intermezzo. Hoe snel is een egel? Jullie hebben misschien het antwoord al gezien.
4: 3 kilometer.
8: 10 kilometer op topsnelheid. Maar hoe snel is dat?
10: Super slow zo.
8: Zal ik? Ik ga 10 kilometer per uur rennen en dan gaan jullie kijken of jullie me bij kunnen.
10: Nee, ik weet het.
7: Oh, René gaat nu zo snel als een egel rennen.
8: Ik ga rennen zo hard als een egel.
4: Hey, aan de kant. Oh, shit. Hey,
7: het zijn wel snelle egels. Kan een egel echt zo snel rennen?
8: Ja, de bronnen wisselen wel met hoe rap ze zijn. Maar laten we ze het voordeel van de twijfel geven.
7: Ik heb echt nog nooit een egel zo snel zien rennen. Maar sommige
4: ze gaan
7: van jullie
4: echt slow.
7: Sommige van jullie waren ook echt heel snel. René, wat hoop jij nou dat ze aan het eind van straks in huis gaan? Dat ze dit spel overhouden?
8: Ja, kijk, leren is een neveneffect. Wat ik vooral beoog met mijn activiteiten is dat ze spelen, ontdekken, bewegen, plezier hebben. En dat zijn de voorwaarden om te leren, maar dat is niet de noodzaak. Dus wat ze meenemen, ze hoeven niks mee te nemen. Als ze maar plezier hebben gehad en het tof vonden om te doen. En wellicht heeft het een spark voor iets wat ze gezien hebben en komt dat later een keer terug. Dat zou heel mooi zijn.
7: En denken jullie dat je nu anders gaat kijken om je heen? Dan ga je meer opletten hoe een egel kijkt bijvoorbeeld?
11: Ik denk het wel.
8: Ja?
11: Ik keek altijd wel veel naar de natuur, want ik ben ook wel voor de natuur. Ik denk dat ik in de tuin meer bladerhopen ga maken.
7: En jij, wat ga jij doen om het leven voor die egel wat beter te maken?
14: Een huisje bouwen in mijn tuin.
7: En hoe ziet dat huisje eruit?
14: Takken en bladeren, heel veel bladeren.
7: Dat je ouders daar blij mee gaan zijn?
14: Weet ik veel.
7: Maar die
14: ik
7: egel
14: gaat gewoon pakken.
7: Maar die egel wel, hè?
14: Ja.

0: La poupée valsante, de walsende pop van Ede Poldini, uitgevoerd door Ingolf Turban op viool en Jean-Jacques Dunky op piano. Bomen en planten in de Hortus Botanicus in Leiden komen natuurlijk van over de hele wereld, maar dat geldt niet voor de Leidse insecten. Hoe leven de inheemse wantsen, rupsen en allerlei insecten samen met dat exotische struweel? Dat wil prefect, oftewel wetenschappelijk directeur van de Hortus in Leiden, Barbara Gravendeel, in kaart brengen. Verslaggever Rosemarijn Brus loopt met haar door de Hortus Botanicus langs soorten die goed omgaan met het veranderende Nederlandse klimaat.
1: Ja, een van de oudste bomen, hè, de tulpenboom hier links. Kijk hoor, laten we het even heen lopen.
2: Ja. Ik loop achter je aan. En we hoorden op de achtergrond hoorden we een meeuw lekker kabaal maken. Hè? Welke meeuwen zijn dit?
1: Dit is een kleine mantelmeeuw. En die hebben gebroed op het dak van het academiegebouw. Het is ook een hele mooie, prachtige boom. En je ziet ze veel bij oude landgoederen. Paleis het Loo staat ook een fantastisch exemplaar in de kasteeltuin. En ja, in juni, toen mijn oratie dus was, stonden daar prachtige best wel 6 centimeter grote bloemen in de vorm van een tulp. Het is natuurlijk niet echt een tulp, want het is een magnolia, dus een heel andere familie.
2: Barbara pakt een tak vast. Ja. Ah, kijk eens aan.
1: Hier zie je de jonge vrucht die zich begint te vormen. En het is natuurlijk leuk, want dit is een Noord-Amerikaanse soort die helemaal omarmd is door ons inheemse voedselweb.
2: Wat was de boodschap van jouw oratie?
1: De boodschap is dat ik de prefect van de biodiversiteit wil zijn. Dus waar eerdere prefecten planten uit de hele wereld hier naartoe gebracht hebben. Hebben inheemse insecten, vogels en zoogdieren de vruchten, de nectar, het stuifmeel leren eten. Dus die exoten omarmd. En hier is een uniek voedselweb aan het ontstaan. En ik wil al die spelers in het voedselweb, dus niet alleen de planten, maar ook de dieren die ervan leven, in kaart brengen met moderne technieken.
2: En hoe, je zegt leren eten, hoe werkt dat dan precies? Hoe leren die inheemse soorten dat?
1: Nou, dan kunnen we misschien naar de steeneik lopen. Dat is ook wel zo'n mooi voorbeeld. Van die planten zijn in de loop der eeuwen heel veel gedroogde collecties gemaakt. Die zijn in het herbarium gestopt. Vroeger was dat hier links, in het wat tegenwoordig P.J. Vet gebouw heet. En we zien op het blad en op de vruchten van die collecties langzaam maar zeker kleine hapjes verschijnen in de tijd. Dus 4,5 eeuw geleden waren de inhoudstoffen te toxisch. Maar door de tijd in hebben insecten, natuurlijk, zoals bladmineerders, hebben geleerd om die inhoudstoffen om te zetten. En ze gaan er nu niet langer meer aan dood.
2: De deur gaat open. En we staan bij de steeneik. Wat is het verhaal van de steeneik?
1: Dat is een heel mooi verhaal. Quercus ilex komt oorspronkelijk uit het Middellandse zeegebied. Was hier oorspronkelijk een kuiperplant. Dus je ziet hier overal die groene kuipen staan. Wat betekent dat die in de winter naar binnen gebracht moest worden, omdat onze winters te koud waren. Maar dat hoeft nu niet meer. 10 jaar geleden is besloten om deze boom uit de kuip te halen en in de volle grond te zetten. Nou, je ziet hoe goed hij het doet. Hij maakt allemaal fris groen blad. Hij is hier heel blij.
2: Ja.
1: Dit is een wintergroene eik, dus die verliest het hele jaar door blad, waardoor die ook in de winter groen blijft. Dat is misschien een van de verklaringen waarom die relatief snel opgenomen wordt in het voedselweb. Omdat er het hele jaar door beschutting en eten in het blad beschikbaar blijft. Een aantal gemeentes planten de steeneik ook al aan als stadsboom, waaronder de gemeente Noordwijk. En dat komt omdat deze niet veel water nodig heeft. En Noordwijk staat op de droge zandgrond. Heeft ook al een beetje last van verzilting in het grondwater. Ja, want het wordt droger en warmer. En dan doen deze eiken het heel goed. Eigenlijk beter dan de zomer- en de wintereik. Als je denkt aan stadsvergroening. Want de stad is natuurlijk een rotsige, droge omgeving.
2: Als we het hebben over prefect van de biodiversiteit. Als we dan biodiversiteit meer terug willen brengen in stedelijk gebied. Is dat dan de manier om exoten te planten?
1: Nee, niet. Zo zwart-wit is het niet. Ik propageer een mix. Ook inheemse planten, want daar is onze fauna natuurlijk ook op aangepast. Maar wel ook de klimaatschuivers een handje helpen. Dus zo'n steeneik zien we al opschuiven. Die is al bezig om op te rukken uit Portugal en Spanje naar Noord-Frankrijk. Er zit natuurlijk een heleboel industriegebied en stedelijk gebied tussen. Als wij nu al bomen planten, dan is straks als het klimaat hier vergelijkbaar is geworden als het Middellandse Zeegebied nu, dan hebben we al zaaddonoren. En gaat het proces gewoon een stuk sneller.
2: Maar gaat dat dan niet ten koste van bepaalde inheemse soorten?
1: In het stedelijk hitteeiland kun je gewoon niet toe met alleen inheemse bomen. Daarvoor is het gewoon een te verschrikkelijk biom. Het is rotsig, het is heet, overal leidingen. Er is maar een beperkte plek voor wortels onder de grond. Het is kiezen uit twee kwaden. En als we dit hitteeiland willen bestrijden met grote volwassen bomen die veel schaduw geven, ja, dan moeten we gewoon nu kijken naar wat staat er in het Middellandse Zeegebied. En heeft al heel lang zich kunnen aanpassen aan het klimaat dat er voor ons aankomt. En je kan natuurlijk ook naar kleinere plantjes dan bomen kijken. Mm-hmm. De stoepplantjes. Zullen we daar even heen lopen?
2: Ja, vind ik leuk. Ja, we zien een bak met bakstenen erin.
1: Met stoepklinkertjes. En daar staat de wilde flora tussen. En door er met stoepkrijt de naam bij te schrijven, maak je mensen meer attent op de medebewoners op de stoep. Door alle populariteit die de stoepplantjes dankzij dat krijt kregen, heeft de gemeente Leiden beleid aangepast. Dat merken we nu. Doordat de plantsoenendienst niet meer alles wegborstelt.
2: Ja.
1: Maar wacht tot het uitgebloeid is en bloeiende planten in overhoekjes laat staan.
2: Ja, want ik bedoel, je ziet hier ook bijvoorbeeld een bedlijen.
1: Ja. Ja.
2: Er zit ook natuurlijk gewoon nectar aan. Daar hebben insecten ook al wat aan.
1: Zo, zeker. Nou, en we kunnen nog even naar een stukje van de mediterrane tuin lopen.
2: Ja, leuk.
1: Direct om de hoek. Want daar laten we voorbeelden zien van planten die je weinig water hoeft te geven.
2: Lopen onder een bruggetje door.
1: Nou, dit is zo'n voorbeeld, dus de tamarisk. En die bloeit nu. Hè. Je ziet die mooie kleine roze bloemetjes.
2: Ja, zie je enorme... er ook lekker een hommel op en een bij.
1: Ja, precies,
2: een
1: enorme drachtplant.
2: Is dit dan ook een plant waarvan je zegt, nou, die kunnen we ook de komende jaren misschien meer in stedelijk gebied gaan zien, omdat je die minder water hoeft te geven?
1: Absoluut.
2: Wat hoop je dan over zeg maar binnen nu en 10 jaar dat je door Leiden loopt en dat je daar allerlei een mix ziet van inheemse soorten en klimaatadaptieve soorten, om ze dan maar zo te noemen?
1: Ja, die samen dus een uniek voedselweb vormen en elkaar ondersteunen en weerbaar maken. Gemeentes zet niet alleen een boom neer, maar plant ook iets in de boomsingel. En bij voorkeur dus soorten die ook bloeien, insecten, nectar en stuifmeel geven op het moment dat de boom erboven niet bloeit. Ja, dus dat je ook een langere bloeiboog krijgt en een andere langere vruchtboog.
2: Ja,

0: U hoorde het eerste deel, het Allegro uit het pianoconcert in C groot, opus 3, nummer 3 van de Pools-Duitse klaviervirtuoos Joël Samuel Schreuter, uitgevoerd door het Engels Kamerorkest met Murray Pereira aan het klavier. Wij zijn zo direct terug na sterren en nieuws van achten. Tot zo.
1: Dit is de jurk.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: Docs.
4: Wat je draagt staat voor meer.
5: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
4: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
5: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
4: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
6: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
4: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
2: En
4: de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
2: Ster.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen? Of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
0: NPO Radio 1.
15: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus is een aantal mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed te voelen. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. En toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het 47 graden daar. Het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
22: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
21: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
23: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Goedemorgen, u bent weer terug bij Vroege Vogels. We lopen hier buiten bij het Groene Huis. Ik en Berend Aukema. Berend, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
0: Entomoloog en expert op het gebied van wansen. Er is een geweldige veldgids verschenen. Wansen, Berend, samengemaakt met, ik noem hem gelijk maar even, Theodor Heijerman met geweldige foto's. Komen we zo op. Berend, wat heb je hier allemaal bij je? Want wij duiken zo direct de wereld van wansen in. We gaan er ook wat vangen en weer vrijlaten. Waar sta je hier mee?
24: Ik heb een sleepnet bij me en een klopscherm. En wat we slepen, dat komt dan vervolgens op het klopscherm terecht, zodat we het goed kunnen zien. En ik heb een exhauster bij me, een zuigbuis, voor het geval er echt hele interessante beesten tussen zitten die mee naar huis moeten.
1: En die, oh ja, ga je dan eventueel iets mee naar huis nemen?
24: Nou, er zijn soorten die moet je echt onder het binoculair bekijken, wil je ze op naam kunnen brengen. En er zijn een aantal soorten, daar ben ik gewoon mee bezig om de verspreiding in Nederland verder na te gaan. En dan is het echt nodig om daar materiaal van te verzamelen.
1: Ja, wij staan hier nu bij het Groene Huis, Amersfoort. Zou het nou zomaar kunnen dat je vandaag hier nu deze ochtend een nieuwe wand voor Nederland tegenkomt?
24: Nou, het is niet uitgesloten, zeker de laatste periode met zoveel warm weer. We hebben dit jaar 4 soorten nieuw van Nederland gevonden. En nogmaals, het is niet uitgesloten. Met het warme weer komt van alles deze kant op.
1: Ik zou zeggen, als jij nou alvast daarheen gaat en alvast met het scherm aan de slag gaat, dan volg ik je zo. Dan kom ik naar je toe.
24: Doei.
1: Oké.

0: Goedemorgen. Nou, dit uur gaan we naar Schorl om te zien hoe de natuur erbij staat na de enorme brand van 2009. Daar waren wij immers ook al bij. Ja, je hebt een lange adem of niet. De column is van Hans Sibbel. We hebben de Venolijn en paleontoloog Stefan Spiekman komt ons vertellen wat we kunnen leren van het maag-darmstelsel van een 245 miljoen jaar geleden overleden reptiel. Maar goed, eerst wansen. Want wansen, het zijn niet bepaald de paradijsvogels van de insectenwereld. En toch schuilt er achter namen als vuurwans en groene stinkwans en bladpootrandwans een verrassend rijke en kleurrijke wereld. Entomoloog Berend Aukema maakte dus die veldgids wans. Ik noemde hem net al, Berend is me vooruitgespoed en loopt ook met zijn net te heen en weer te vegen. Zit er al iets in, Berend?
1: We zullen eens even kijken. Ik gooi het nu even op het klopscherm. Zodat we het van dichtbij kunnen bekijken.
0: Ja, het netje wordt uitgekiept op een groter doek.
1: Nou, hier hebben we al een wans, een blindwans, een myride, Liges pratensis.
0: Ja. De krioelt wel van alles. Oh, hier dezelfde.
1: Dat is dezelfde
0: soort. Oh, nog één, ja.
1: En dit is een nimf van dezelfde soort. Het blindwansen, dat is Myridae, dat is een hele grote groep van ongeveer 250 soorten in Nederland. En ze zijn niet echt blind, al zou de naam dat misschien doen vermoeden. Maar ze hebben geen ocellen. De meeste wansen hebben facetogen, samengestelde ogen. Maar ook tussen de ogen in nog een paar facetogen die heel nuttig zijn voor het registreren van de lichtintensiteit. En bijvoorbeeld voor oriëntatie op de horizon bij het vliegen.
0: Ja, en die hebben zij niet?
1: Die hebben zij, als de hele familie heeft die niet.
0: Dus ze hebben wel facetogen, maar geen ocellen?
1: Geen ocellen, geen puntogen.
0: Daar een ander.
1: Ja. Dat is de bessenschildwans, Dolichorus baccarum. Ja. En die leeft eigenlijk op allerlei kruiden. En de bessenschildwans heeft hij vooral gekregen omdat hij ook graag op bramen en andere vruchten zuigt. Die daardoor vaak een wat vervelende smaak krijgen.
0: Dit is een behoorlijk groot exemplaar, hè, die bessenschildwans.
1: Ja.
0: Is dit een goede om nu aan uit te leggen wat nou het verschil is tussen een wans en een kever?
1: Nou, het grote verschil zit hem in de monddelen. Kevers die hebben bijtende monddelen, kaken. En wansen die hebben een zuigsnuit. Een stekende snuit die ze steken in plantenweefsel of in hun prooi. En daarmee zuigen ze de inhoud van die plant of die prooi naar binnen.
0: Zie je dat ook nu bij deze?
1: Dat kun je niet zien, want die zuigsnuit die zit, begint eigenlijk aan de top van de kop. Ja. En dan loopt hij onder het lichaam naar achteren toe. Vaak als ze zuigen steekt hij hem naar voren. Ja. Dat kun je hem wel zien. Maar in dit geval zit hij gewoon onder het lichaam.
0: Hij zit verborgen, want hij is nu niet verborgen. In actie.
1: Nee.
0: Nee. En als ze die zuigsnuit... Is dit weer een ander?
1: Dit is een nimf van dezelfde. Van de bessenschildwans, maar dit is wel een andere. Dat is een zogenaamde glasvleugelwans.
0: Ja, mooi is die, zeg. Een centimeter ongeveer, groen lijfje, heel smal, met een prachtige rode tekening erop.
1: Ja, ja. Ja, dit is van de familie Ropalidae of glasvleugelwansen. En dit is dan een exemplaar. Het is interessant om dat bij deze soort te zien. Want bij wansen heb je ook het verschijnsel van vleugeldimorfie. Ja. Dus dat sommige exemplaren hebben volledig ontwikkelde vleugels. Maar andere die hebben gereduceerde vleugels. En dit is een brachypteer, een kortvleugelig exemplaar.
0: En kan die daar nog iets mee met die vleugels?
1: Daar kan hij niets mee. Dus die is plaatsgebonden.
0: We zien zoveel. Wat zien we hier dan? Een heel kleintje?
1: Ja, dit is weer de nimf van die wijde blindwans, zoals die heet. Liges pratensis.
0: Wat is een nimf?
1: Een nimf is die wansen hebben een onvolledige gedaanteverwisseling. Ze hebben dus geen popstadium. Maar uit het ei komt al een minuscuul wansje tevoorschijn, wat ook als zodanig al herkenbaar is. Dat noemen we nimfen. Die moet 5 keer vervellen voordat hij het volwassen stadium kan bereiken. En pas na de laatste vervelling ontwikkelen zich de vleugels en de geslachtsorganen.
0: Ja. Dus bij het ontstaan, je begint eigenlijk gewoon met een heel klein wansje en die wordt steeds groter.
1: En die moet vervellen om te groeien. Ze hebben een uitwendig skelet. Dus ze kunnen wel zich voeden en zich volzuigen. Maar willen ze verder groeien, dan moeten ze dat oude vel afwerpen. Ze moeten vervellen. En dat doen ze 5 keer in totaal, voordat ze echt volwassen zijn. Ja.
0: En waarom noem je dat dan onvolledige gedaantewisseling? Er is dan toch eigenlijk helemaal geen gedaantewisseling?
1: Nee. Nou ja, dat
0: noem je bij ons toch ook niet zo?
1: Nee, als contrast tegenover de volledige gedaantewisseling.
0: Bij
1: vlinders en kevers en bijen en wespen. En ook vliegen en muggen. Die hebben allemaal een volledige gedaanteverwisseling. Ja. Die beginnen als iets wat volslagen anders lijkt dan het volwassen dier.
0: Ja.
1: En bij wansen en andere snavelinsecten is dat niet het geval.
0: Nee. Die nimf die we net zagen lopen, hij lijkt er wel een beetje op, maar de vorm is toch ook wel een beetje anders?
1: Nou, hij heeft dus nog niet die mooie vleugels.
0: Nee.
1: En je kunt deze vrij makkelijk herkennen, omdat het de enige volledig behaarde schildwans is in Nederland. Je zou dat met een loop zakken.
0: Ja, ik zit nu, ik duik er nu op.
1: Als je hele goede ogen hebt, kun je het ook zien. Maar het is wel iets voor een loopje erbij. Ja.
0: Ze zijn ook wel een beetje koddig, toch? Hoe die daar loopt. Ja. Het is een beetje parmantig hier zo over dat scherm.
1: Ja, zeker. Zeker. Hier zie je een nimf van die
0: smalle
1: glasvleugelwans. Ja.
0: Oh ja. Goh, wat een weer.
1: Heeft wel dezelfde vorm ongeveer, maar is inderdaad een stuk kleiner. Dus die moet zeker nog een paar keer vervellen voordat hij ook volwassen is. Ja.
0: Berend, wat een heerlijke wereld duiken we met je in. Ik stel voor, we hebben dit randje nu gehad, dat we ons even gaan verplaatsen.
1: Ja.
0: En dat we je dan strakjes zien bij de vier landschappentuin daar in de hoek.
1: Ja, ja? Prima.
0: Oké. Zien we je zo weer. Dankjewel.

0: Landschap voor piano van Sibelius, uitgevoerd door Leif Ove Andsnes. De dennen die in de Franse Gironde deze zomer massaal in de as werden gelegd, vinden we ook terug in de duinen van Schorel. In 2009 woedde hier een grote natuurbrand en ging 150 hectare aan bos en hei verloren. Verslaggever Marlijn Snijders trekt samen met boswachter Jeroen Pater van Staatsbosbeheer door het getroffen gebied en ziet welk herstel er in 17 jaar plaatsgevonden heeft.
1: Hier kwam je aanrijden, Jeroen.
2: Ja, ik zat op een kantoor hier 10 minuten vandaan. En het buitencentrum belde op naar mij. Die zegt, Jeroen, er is een brandje bij het Vogelmeer. Hè? We staan hier vlakbij het Vogelmeer.
1: Ja, daar zie ik het.
2: Dus ik denk, nou ja, oké, ik ga even kijken, een brandje. En de weg maakt hier nogal een scherpe bocht. Dus ik kom ineens de bocht door en het was één en al rook en vuur. Ik denk, dit is meer dan een brandje. En de brandweer was er al en ja, die liepen een beetje... Ik wil niet zeggen paniek, maar ja, die zagen het denk ik ook somber in. Er stond veel wind die dag en het was al heel lang droog. Dus ja, dat kon wel eens goed misgaan.
1: Ja.
2: En dat bleek ook wel die rest van de dag.
1: Dat bleef maar doorgaan.
2: Dat bleef maar doorgaan, ja.
1: En nou is dit heide? Hoe brandt dat?
2: Zeker als het zo lang droog is, dan is het dat brandt heel, heel goed. En dat gaat als het hard waait, gaat het best snel.
1: Ja, ja.
2: Dus,
1: dit was pikzwart?
2: Dit was helemaal zwart. Er stond niks meer. Wat wel grappig was, dat na een paar dagen zie je dan toch weer de eerste... Ja, ik denk toch duinriet of zandzeggen. Die dan weer de kop opsteken. Want de wortels hebben het dan overleefd. Dus dan zie je na 3-4 dagen de eerste kleine groene dingetjes in zo'n groot zwart landschap. Dus dan denk je, oké, de natuur komt weer terug. Maar je zag dus ook dat de heide die hier stond, dat waren zonder heidepollen tussen, die waren 40, 50 jaar oud. En dan weet je natuurlijk van ja, voordat je zulke grote heidepollen weer terug hebt, duurt gewoon 40, 50 jaar.
1: Ja.
2: En we zijn nu bijna 20 jaar verder. Ja. Het is alweer een mooie heide, vind ik. Maar zoals het was, is het nog niet helemaal. Ik denk dat de biodiversiteit die er toen was, hier misschien nog niet helemaal terug is. Maar de mossen zijn ook weer teruggekomen. Goed herstel, zoals het hier gegaan is. Ja. Je ziet daar die paar zeedennen staan, die grote daar. De meeste dennen, we zitten hier best hoog, die groeien hier ook niet echt goed. Maar die zeedennen zijn... Van de dennensoorten die er aangeplant zijn, kunnen die hier op dat duin het beste groeien.
1: Dat hebben we natuurlijk ook bij Bordeaux gezien, hè, waar geloof ik nu nog steeds naast smult.
2: Ja, een beetje dezelfde omstandigheden, denk ik. Veel dennen, wind, droog. Ja, dan is het bijna niet tegen te houden. En daar stond een brandweerauto. En een van die brandweermensen die vertelde mij, er vloog een dennenappel door de lucht, die door de hitte en wind van zo'n den was gevallen. En die stond in de brand, die dennenappel, die rolde over de grond. En hij zei, het was net alsof er een spoor met benzine in de brand gestoken was. Die bodem was zo droog, die dennenappel rolde er overheen en die liet gewoon een brandend spoor achter. En toen dachten ze van, dit gaat helemaal niet goed hier. Dus toen hebben ze de slangen afgekoppeld, die hebben ze laten liggen en ze zijn als een haas er vandoor gegaan. Ja, je moet in eerste instantie toch denken aan je eigen leven in zo'n situatie. Dus het geeft wel aan dat... Het een hele heftige brand was.
1: Ja.
2: Doordat er veel wind stond, is de achterkant was een luw. Draai maar eens om.
1: Dat ga ik nu doen. Ik loop om je heen. De achterkant. Oh ja.
2: Al die bomen zie je dat het aan de achterkant hoger is.
1: Tot hier, tot mijn schouder, ja. Het is gewoon nog pikzwart.
2: We zijn 20 jaar verder en je zou kunnen zeggen, nou, hier heeft het een week geleden gebrand.
1: Maar dacht jij toen een deel van het bos afbrandde, dat jij dacht, we planten die dennen terug? Of hoe gaat dat dan?
2: Dus wij hebben hier ook al nagedacht van, moeten we inderdaad dennen terugplanten? Of gaan we kijken of we hier ook meer loofbomen terug kunnen krijgen? Want wat we ook wel gezien hebben bij die brand, is dat daar waar veel loofbomen staan, ja, dat wil gewoon eigenlijk niet branden, loofhout. Dat is... Er waren plekken waar een klein loofbosje stond. Daar is de brand een soort van omheen gegaan. De buitenste bomen hebben natuurlijk wel last gehad van de hitte. Maar het vuur is daar niet verder het bos ingegaan, omdat het brandt gewoon niet. Dus om het dan veiliger te maken voor het dorp, hebben wij wel gekeken van kunnen wij op bepaalde plekken meer loofhout terugbrengen, zodat het ook veiliger wordt. En je bos wordt dan natuurlijk ook diverser.
1: Ja.
2: Meer verschillende soorten. Er zijn natuurlijk plekken, daar staan alleen maar dennen. En als je zegt, ik wil van die dennen af, dat betekent dus gewoon dat je compleet je bos moet kappen. En wat je ook kan doen, is zeggen van nou, we halen eerst bepaalde plekken wat dennen weg. En dan maken we meer licht, dan komt er op heel veel plaatsen vanzelf loofhout. Hè, die eikjes die hier staan. En dit is, lijsterbes. Er staat ook vogelkers, daar zal wat minder blij mee zijn. Maar goed, die komen hier toch allemaal vanzelf. Dus je ziet dat hier al wat loofhout tussenkomt. Berken.
1: Ja, daar.
2: We weten dat die gewoon minder goed branden. Of eigenlijk helemaal niet branden. Dus als je het op die manier langzaam kan omvormen, dan blijft het bos. Maar dan krijgt het een iets ander karakter. Hier was het gewoon echt het ergst. Als je dit paadje oploopt en je keek links en rechts, dan zag je dus allemaal zwartgeblakerde bomen. En op de grond was het zand. Wit. En wat we hier gedaan hebben, hier zijn ook bomen geplant. Er was een collega die had contact met een groep dat heette Local Spirit. Die mensen waren, een spirituele groep. En die vonden dat ze hier iets moesten doen. En die wouden hier graag bomen planten en die hebben geld ingezameld. En wij dachten wel van, nou, op deze plek is dat wel heel moeilijk. Want je zit hier hoog en droog. En toen naar de brand was het, zoals dat heet, het bosklimaat was weg. He, dus je hebt veel meer invloed van de droogte, van de zon, van de wind.
1: Ja.
2: Dus probeer dan maar hier maar eens een boom te planten die het gaat redden. En goed, ze hadden er vertrouwen in dat het toch zou lukken.
1: Het liefdevol.
2: Ja, veel liefde gegeven, de bomen. En ik moet zeggen, er is echt wel van wat er aangeplant is, zijn echt wel wat boompjes dood gegaan. Maar als je hier rondloopt, er zijn ook nog heel veel bomen die, die doen het gewoon. Je kan hier mooi zien dat de omstandigheden extreem zijn. Want die plantactie, ik weet niet precies meer wanneer die is geweest. Misschien 2013, 14, nou zeker 10 jaar geleden. En hier staat een eikje die toen geplant is.
1: Even omhoog.
2: Deze eik is dus minstens 10 jaar oud. Nou, die komt tot aan mijn heup. Dus het is eigenlijk een soort natuurlijke bonsai. Hij gaat net niet dood, om maar zo te zeggen. Hij leeft nog. Maar echt goed groeien doet hij hier niet.
1: Nee.
2: Dit zal op deze plek nooit een grote boom worden. Maar hier zie je er nog een. Deze komt helemaal niet omhoog, maar hij wordt wel breder.
1: Ja.
2: Dus uiteindelijk zal het hier, denk ik, toch wel helemaal dicht groeien. En dan hebben we in plaats van een bos wat hier eerst was met alleen maar dennen, hebben we toch een bos met verschillende soorten. En je ziet hier, als je hier om je heen kijkt, zie je zo 4, 5 soorten bomen. Berk, lijsterbes, eik, Amerikaanse vogelkers, ook weer de Oostenrijkse den. Dus wat soorten betreft is het hier al beter dan dat het was. En, heel belangrijk, veel minder brandgevaarlijk. Ja, als ik nou kijk naar zo'n berk. Nu heeft hij last van de droogte, maar die daarachter is beter. Nou, die is toch wel 6, 7 meter hoog. Dus, en we zijn nog maar een jaar of 15 onderweg. Dus we weten niet hoe het er hier over 30, 40, 50 jaar uitziet. Misschien is er dan toch nog wel een leuk bos. Maar geen bos met hoge bomen.
1: Nee.
2: Dat zal hier niet gebeuren.
1: Nee. Maar wel divers.
2: Ja.
1: Ik hoor hier ook iemand.
2: Ja, ik denk dat dat een specht is die ik hoor piepen. Bonte specht. Waar we nu naar kijken, dat is eigenlijk zo'n soort dennenbos wat toen in 2009 helemaal afgebrand is.
1: Ja.
2: En vooral omdat door de wind die uit het westen kwam en op zo'n helling botst en dan natuurlijk omhoog wil, kwam dat vuur ook in de kronen van die dennen. En dan, kronenvuren zeggen ze ook altijd, is eigenlijk met veel wind geen houden aan. valt eigenlijk niet te blussen. Dus...
1: Ja, ik vind dit prachtig. Het is eigenlijk alleen maar boom en naald.
2: Ja.
1: Is dat... Nou ja, hoog in de ecologische waarde. Ja, ik vind het een beetje... Het klinkt een beetje economisch, maar... Ik heb een insect op mijn hoofd. Ze zijn weer terug, hoor.
2: Een vlieg.
1: Ja, een vlieg. Goed zo.
2: Nee, het is natuurlijk, als je hier kijkt... Je ziet, er staan dennen en er liggen naalden op de grond. Er is minder, ja, zoals het heet, biodiversiteit... als in een gemengd bos... met verschillende boomsoorten, met nog struiken... allerlei kruiden, zeg maar, op de bodem. Ja, daar is de biodiversiteit groter. Ook hier komen soorten voor die je weer nergens anders ziet... Zoals die dennenorgus,
1: ja.
2: Die precies mooi goed goede groeiomstandigheden vindt... in die dikke laag met naalden. De dennenorgus, voor Nederland een hele zeldzame soort... en hier staat die heel veel... die dus ook weer precies deze omstandigheden nodig heeft... om te kunnen leven, zeg maar. Dus ja, nee, het is meer dan een dennenakker. Hier laten we gewoon... het bos zoals het is, omdat we toch nog ver genoeg bij het dorp vandaan zijn.
1: Hier mag de den zijn.
2: Precies. En die mag er zeker zijn. Prachtige boom.
0: Jeroen Pater van Staatsbosbeheer samen met Merlijn Snijders daar in Schorrel. Ik bezocht dat gebied ook in 2009, vlak na de brand. Maakte daar een item voor Vroege Vogels TV. Verrassend wat daar gaande is. En nou, u kunt trouwens ook zien als u dat item terugkijkt... hoe Vroege Vogels TV er toen uitzag. Nou, heel grappig. Te zien op vroegevogels.bnnvara.nl. Na 8:30.
3: Oh. Leren mediteren? Zen.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
12: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
13: De toeristenbelasting in Amsterdam gaat komende jaren stapsgewijs omhoog. Van 12,5 naar 20%. Dat is een van de hoogste tarieven ter wereld. De hotelbranche is niet te spreken over die verhoging. Een Britse energiecentrale heeft 4 dagen platgelegen door een Iraanse cyberaanval, meldt The Telegraph. Volgens die krant was het de eerste keer dat hackers, gelinkt aan het Iraanse regime, de Britse energieproductie wisten te raken. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond haar in de bosjes. De politie in Venlo houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. En het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. En het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Birgit Biskop, die kampeert op zorgboerderij De Hardelhoeve in Baarle-Nassau en geniet van dit heldere lied van dit puttertje. Dankjewel voor het geluid, Birgit. Hoort u ook iets moois? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Hans Sibbel is cabaretier, van oorsprong econoom en IT-systeemontwerper, wist u dat? Maar vandaag bovenal onze columnist.
1: De Duitse kakkerlak. Oh ja, die bestaat en ik had hem in Frankrijk. De Duitse kakkerlak, kom op, dat klinkt toch niet lekker? En dan kan ik de wokste man van Nederland zijn. Geen vooroordelen, altijd open vizier. En wat zegt de naam nou? Maar de Duitse kakkerlak. We zaten in Frankrijk rond 10 uur op een camper te rummikuppen. Ja, vrij triest, maar kom op, het is best een leuk spel. En als ik rustig aandoe met de wijn, dan win ik nog wel eens van mijn vriendin. Buiten was het donker. We hadden de lampjes aan in een denkpauze. Mijn vriendin kan heel goed heel lang nadenken. Bij rummikup. In een denkpauze keek ik omhoog. En over mijn mooie houten plafonnetje liep een kakkerlak. Geen grote, vingernageltje groot, maar ik voelde aan alles, dit is een kakkerlak. De lange voelsprieten, snelle pas, de vormbaam, kwam meteen bij me binnen. Mijn haren stonden recht overeind, de rillingen over mijn rug, weet je wel. Instinctief gevoel, meteen alarm slaan, een kakkerlak, in onze camper. Rummikup werd een bijzaak. Ook al had ik een joker op mijn plankje staan, een kakkerlak. Die avond verwijderden wij 6 kakkerlakken uit onze camper. Met papiertjes netjes teruggegeven aan de natuur. Ik ga mijn oerangst voor kakkerlakken niet botvieren op een paar onschuldige groene diertjes. De volgende dag opgezocht wat het was. En het was duidelijk, hier in de Morvan zaten op deze camping kakkerlakken. Duitse kakkerlakken. Engelsen had ik misschien nog wel getrokken, maar Duitse, hoe kwamen ze in de camper? We staan op wielen, hoog. Kunnen ze traplopen? Kunnen ze vliegen? We gingen overal op letten. Nou, kijk, dit was verleden jaar en het was het jaar van de kakkerlak voor ons. Het bleek al snel dat ze een voorliefde hadden voor hoekjes. Ze gingen in de kookrat zitten, in bakjes, in schoenen. Alles wat eerst buiten stond en daarna binnen was een brandhaard van kakkerlakken. Voor we terugreden naar huis hebben we alles uitgepakt en schoongemaakt. De paranoia deed zijn werk. Ik had nog net geen EMDR-therapie nodig. Dit jaar waren we er weer, want deze jongen gaat echt niet naar een andere camping omdat er wat kakkerlakjes zijn. Zelfs geen Duitse. Zorgvuldig hadden wij een speciaal tapijt voor de deur, zodat ze niet naar binnen konden lopen. Alles controleren, elke schoen, elke stoel. Het resultaat was inderdaad iets minder kakkelijk. Maar toch, het rummikuppen werd er niet leuker van. Je was of aan de beurt, of je keek naar het plafond met een tissue in de aanslag. Tot we er langzaam achter kwamen dat ze op

andere campings ook zaten. En ik ging toch aan mensen vragen of ze er ook geen last van hadden. Nou, geen reactie, kakkerlakker, niks gezien. Tot precies 2 weken geleden iets gebeurde. Ik zag er een lopen in Nederland. In een huisje, we waren met vrienden in een huisje... en een van die vrienden die pakte er eentje onder een glas. En ik zeg, dat is een Duitse kakkerlak. Ook al hier. Dus dat is de prijs van de klimaatverandering. Nou, de dame in kwestie ging even googelen... en haar conclusie was ontnuchterend. Het waren boskakkerlakken. Ja, geen Duitse boskakkerlakken. Die zijn lichtgroen. Zien er eigenlijk hetzelfde uit. Maar ze hebben niks met mensen. Ze willen zeg maar weg uit je camper. Geen enkel probleem. Topbeestjes. Ze doen bij wijze van spreken de afwas. Dat soort diertjes. Ik kan u mijn opluchting niet beschrijven. Oké, samengevat. Ik heb een topzomer gehad. Ondanks de hitte.

0: Eva Knardal speelde de wals uit de pièce Lyriek. En op ons buitenmicrofoon een haan daar in de Dorenstadboerderij, hier iets verderop. En dat stuk was van Edward Kriek. De Venolijn, u bent weer op pad geweest. En u heeft ingesproken op 035-6711-338.
1: Met Gio Gossens uit Amstelveen. Afgelopen maandag is het hardlopend door het park Langerhuizen in Amstelveen. Al op grote afstand staat het duidelijk zichtbaar een groot geel verschijnsel op een afgezaagde boomstam. Thuis aankomend las ik op internet dat het gaat om de gele trilzwam. Nog nooit eerder gezien in het park.
2: Carol Rechtslijn. Al weken komt er een egeltje bij ons in de tuin. Het is zo schattig om te zien. We zetten voer neer en na een minuut zien we er al komen. Maar wat schetste onze verbazing. Maar zagen we ook ineens een kleintje. Zo'n klein schattig egeltje. De volgende dag, wij zaten er weer klaar voor. En toen nummer 2 en iets later ook nummer 3. 3 kleine egeltjes.
3: Goedemiddag hier, Albert Stroop. We zeilen noordelijk van de Markerwadden en we worden verrast door een vlucht flamingo's, 13 stuks, die tegen een prachtige zwarte achtergrond onze ogen bekoren.
4: Therese van der Water, uit Groningen. Ik kom net terug van Lauwersoog naar Groningen. We hebben 13 ooievaars op verschillende lantaarnpalen zien zitten.
5: Met Elise Kontag uit Gouda. Ik zit buiten in de tuin. En opeens zie ik een grote vlinder op de vlinderstruik. Een koninginnenpaasje. Een koninginnenpaasje. Wat een geluksmomentje. Ik heb hem nog nooit eerder gezien. Wat is die mooi.
6: Lico Zwanenburg uit Dronten. Tijdens een wandeling op het landgoed Tongeren, nabij Tongeren, zagen we op de grens van bos en heide sprinkhanen voorbij komen. Het bleek het zwart wekkertje te zijn. Het was een vrouwtje en is herkenbaar aan een groene rugzijde over de rug. Even later ook nog een mannetje. En die is heel zwart en is kleiner dan het vrouwtje.
7: Karin Smit, Amsterdamse waterleidinggebied. En ik zit bij een stukje bloeiend munt. En ik zie daar de Atalanta, koolwitje, gehakkelde Aurelia, klein vosje, blauwtje, vuurvlinder, dagpauwoog, kolibrievlinder, het is al een feestje.
8: Met Rob, vanmiddag liep ik mijn tuin in en het viel me op dat er een heleboel huiszwaluwen en een aantal boerszwaluwen boven mijn tuin aan het vliegen waren. En ik zag ook een stuk of 6-7 libelles, dus ik dacht, hey, wat is er druk in mijn tuin? Normaal vliegen er ook wel eens een paar over, maar dit waren er echt tientallen qua huiszwaluwen. En toen zag ik dat er midden in mijn tuin, uit het gras, allemaal vliegende mieren omhoog kropen en een aantal uiteraard ook al de lucht in vlogen. Leuk om te zien.
0: Dank. Blijf bellen met 035-6711-338. Ja, als u iets leuks ziet natuurlijk. Hè. Of stuur een audioberichtje via WhatsApp naar datzelfde nummer. Kort geleden deden wetenschappers een bijzondere ontdekking. In het zuiden van China werd een zeereptiel opgegraven van 245 miljoen jaar oud. De Astronaga Minuta. Een van de wetenschappers die daarbij betrokken is de Nederlandse Stefan Spiekman, paleontoloog en verbonden aan het Natuurhistorisch Staatsmuseum van Stuttgart en de Universiteit van Hohenheim. Wel vaker bij ons te gast. Steven, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent. Ja, we luisterden naar de Venolijn. En ik bedacht me opeens, we hebben bijna nooit mensen die met een fossiel bellen die aan het hakken zijn. Dat zou toch ook zomaar kunnen?
9: Ja, er zijn er ook genoeg in Nederland die daar naar op zoek gaan. Misschien moet het beter geadverteerd worden.
0: Zeker. Nou ja, bij deze dan. Dus bent u ergens in een groeve? Vindt u iets leuk? Of op het strand? Een bordje of een werveltje? Nou, dat mag ook natuurlijk al. Ja, het zijn dan geen eersteling. Nou wel, het kan natuurlijk een eerste vondst zijn voor Nederland. Maar niet een dier dat hier voor het eerst is. Want dat is dan soms miljoenen jaren geleden af. Even dat fossiel van jou. We hebben er een plaatje van gezien. Jij hebt hem natuurlijk ook gezien. Beschrijf even wat daar nou gevonden is.
9: Ja. Nee, het is eigenlijk een schitterend skelet. Het is het dier is compleet. En het ligt helemaal gearticuleerd op eigenlijk een hele mooie kalksteen. En het dier ligt een beetje gekromd, waardoor de kop en de staart eigenlijk naar elkaar toe buigen. Ze ligt echt in een soort van achteroverkromming bewaard gebleven.
0: En je maakt gebaren met je handen, want het is niet zo groot.
9: Nee, het dier was ongeveer 60 centimeter lang. Het was een klein dier wat toenertijd in de zee gezwommen heeft. Ja.
0: Ja. En hoe heeft dat dier eruit gezien?
9: Ja, het is een dier wat heel goed aangepast was voor een leven in de zee. Dus het had een relatief kleine kop met vangtanden erin, die heel goed aangepast waren voor het vangen van vissen. Ja. En een lange nek. En ook eigenlijk best een langwerpig lijf en een lange staart. En het bijzondere is dat hij ook echt vinnen ontwikkeld heeft. Dus hij had hele lange voorvinnen en eigenlijk hele korte achtervinnen. En dat is eigenlijk een bouwplan, noemen we dat, dat we totaal nog niet kennen van dit soort reptielen.
0: Als je het plaatje zo ziet, het is ook een artist impression, hè, dan wordt er dan gemaakt. Ja. Dan doet het een beetje denken aan het monster van Loch Ness.
9: Ja, ja.
0: Men daarvan voor ogen heeft.
9: Ja, en het monster van Loch Ness is waarschijnlijk gebaseerd op plesiosaurussen. Dat zijn vrij bekende zeereptielen, dus eigenlijk uit de dino-tijd kennen we wel al reptielen die heel goed aangepast waren voor een leven in de zee. Maar dat zijn doorgaans, behoren die tot twee groepen, reptielengroepen. Ofwel de plesiosauriërs, die ook bekend zijn van hun lange nekken en het Loch Ness monster dus. En de zogeheten ichthyosauriërs. En dat zijn meer, noemen we ook wel visreptielen. Die lijken echt in hun lichaamsplan heel erg op vissen. Op dezelfde manier dat dolfijnen en walvissen tegenwoordig ook op vissen lijken. Maar dit is dus een hele andere reptielengroep. En het is de eerste keer dat we van deze reptielengroep zien dat ze ook zo goed aangepast waren aan een leven in de zee.
0: Ja, en aangepast aan een leven in de zee. Ja, je leeft daar. Ja, is dat niet logisch dat je daar dan aangepast bent?
9: Nou ja, het kan tot op verschillende hoogtes. We hebben ook tegenwoordig, als je weer de vergelijking neemt van de zoogdieren die we tegenwoordig hebben die in de zee leven, de dolfijnen en de walvissen zijn ongelooflijk goed aangepast. Hè. Die hebben totaal geen benen meer. Die komen ook nooit meer terug op het land.
0: En die hebben op land geleefd, voorouders.
9: Die komen van de voorouder die op het land geleefd heeft. Net als elk ander zoogdier. Maar we hebben ook zoogdieren die nu in de zee leven. Denk aan otters, zeeleeuwen, zeerobben. Die zijn ook goed aangepast voor hun specifieke levensstijl. Ja. Maar die gaan niet zo ver de diepzee in als een walvis of een dolfijn, zeg maar.
0: Ja. Ja. En deze zeereptielen waarvan je zegt, nou, de eerste bewijs dat ze zo goed aangepast zijn aan het leven in de zee, die hebben dus op land, voorouders op land geleefd.
9: Ja, dus ook voor al die zeereptielen geldt hetzelfde als voor die zeezoogdieren, dat die allemaal van een voorouder komen die op het land geleefd hebben.
0: En de voorouder daarvan komt weer uit de zee, toch?
9: Of uiteindelijk komen ook wij en alle zoogdieren en reptielen komen weer van een soort van vissenvoorouder die ook weer uit de zee gekomen is. Dus je ziet inderdaad door de evolutie heen dat dieren vaak weer tussen de zee en het land heen en weer gaat.
0: Ja, het is sowieso ingewikkeld om te begrijpen. Kijk, we snappen een dier dat het land op gaat. Weet ik veel. Een nijlpaard komt uit het water en kruipt het land op. Maar dit gaat natuurlijk over miljoenen jaren aanpassingen dat hij uiteindelijk op land leeft en uiteindelijk weer helemaal in zee leeft. Ja. En dat gold dus voor deze. Het is een Chinese vondst uit een gebied in China.
9: Ja.
0: Waarom word jij daar nou bij gehaald?
9: Nou, dit is eigenlijk, we hebben het met een team van experts beschreven. En deze collega's uit China, een groep in Beijing, daar werk ik al jaren mee samen. En wij werken eigenlijk samen op allerlei fossielen die in die regio gevonden worden uit de Trias. Omdat ik me specialiseer echt op de evolutie van reptielen uit de Trias.
0: Ja, Trias even, waar bevinden we ons dan? Wat is er dan?
9: Dat is zeg maar helemaal de begintijd van de reptielen. En ook dus de begintijd van de dinosauriërs. Dus we kennen eigenlijk, hè? Je hebt de dino-tijd, dus het Trias, het Jura en het Krijt. Het Krijt is bekend van de T-Rex, de Jura van Jurassic Park. En het Trias is eigenlijk de beginperiode. En dat is daarom ook vanuit evolutionair oogpunt ontzettend interessant. Want dat is de tijd dat we de oorsprong vinden. Nou, niet alleen van de dinosauriërs, maar ook van krokodillen, van schildpadden, van hagedissen. Eigenlijk van alle reptielen die we nu kennen.
0: Ja, daarvoor zit geloof ik een grote uitsterfgolf, toch?
9: Ja.
0: Dus toen was het even een tijdje rustig.
9: Ja.
0: En dan vanuit het niets of vanuit de leegte en stilte begint er van alles te komen.
9: Ja. Dus eigenlijk de uitstervingsgolf die de meeste mensen kennen is die aan het einde van het Krijt. Waardoor de dinosauriërs, alle dinosauriërs behalve de vogels, want dat zijn ook Ja. Dinosauriërs zijn uitgestorven. Die kennen de meeste mensen, maar de uitstervingsgolf voor het Trias, de zogeheten Perm-Trias-uitsterving, wordt ook wel het grote sterven genoemd. Ja. En dat heet het grote sterven omdat het de grootste uitstervingsgolf is die we tot nu toe, we gaan waarschijnlijk geen grotere vinden, de grootste uitsterving uit de geschiedenis van de aarde.
0: Nou, er zijn ook wel mensen die zeggen dat er nu een uitstervingsgolf bezig is, toch?
9: We moeten het wel heel bond maken om het echt zo erg te maken als toen de tijd, want toen de tijd in de zee denken we dat ongeveer 95% van alle soorten zijn uitgestorven.
0: En waar kwam dat door?
9: Hoogstwaarschijnlijk door enorm vulkaanactiviteit in wat nu Siberië is. Dus echt een gebied van, de grootte van Europa min of meer, had enorme vulkanische activiteit voor tienduizenden jaren. En daarmee zijn zoveel broeikasgassen en methaan en noem maar op de lucht ingestoten.
0: Het verduisterde misschien. Of vooral die broeikasgassen.
9: Vooral die broeikasgassen. De oceanen verzuurden. Het was echt heel extreem. We moeten het heel, heel erg bond maken. Maar laten we hopen dat het niet zo ver komt.
0: Ja. Ja. Toen ontstonden dus die heel veel bijzondere soorten daarna. Er liep van alles raars rond, toch? Want je noemde een krokodil. Ik kwam ook tegen krokodil op twee benen?
9: Ja, klopt. Dus in die tijdsperiode, de dino's komen in die tijdsperiode eigenlijk ook op. Ja. Maar ik vind de dinosauriërs zelf minder interessant in die tijdsperiode. Want in die tijd waren andere groepen dominant. Dus op het land had je bijvoorbeeld allerlei vreemde voorlopers van krokodillen. Voorlopers die helemaal bepanzerd waren. Zelfs krokodillen die op twee poten liepen. Hele bijzondere tijd.
0: Dat is gewoon onwaarschijnlijk.
9: Ja, dat maakt het zo interessant. Ja. Ja, maar het duurt wel enkele miljoenen jaren na zo'n uitsterving voordat al dat interessante zich weer ontwikkelt. Dus laten we het niet nadoen. Want de gevolgen zien we daarna niet meer.
0: Weer even terug naar deze. Ja. Wat maakt deze vondst, behalve dat hij gevonden werd, nou zo bijzonder? Wat zie je eraan wat voor jou zo interessant is?
9: Er zijn twee aspecten aan die eigenlijk heel interessant is. Ten eerste, waar we het al over hadden, dat het dier zo goed aangepast is aan een leven in de zee. Dit reptiel behoort tot de groep waar ook de krokodillen, de dinosauriërs en de vogels toe behoren. Dus dit was eigenlijk de meest dominante groep van reptielen tijdens het Trias, het Jura en het Krijt. En eigenlijk nu nog steeds met de vogels. Maar die kennen we vooral van op het land leven en een beetje misschien ook in het water, zoals krokodillen. Maar dat ook deze groep reptielen zich zodanig heeft aangepast aan leven in de zee als die ik al eerder noemde, de ichthyosaurus en de plesiosaurus, dat wisten we tot nu toe niet. Dus dat is wel verrassend. We dachten, deze dieren zijn heel dominant, maar vooral op het land.
0: Ja. Het is een beetje alsof onze zandhagedis zich helemaal evolueert en een tijd later in het water terug te vinden is met grote flappers en een hele lange staart en een hele lange nek.
9: Of weer de analogie van de zeezoogdieren die we tegenwoordig hebben. Dus je hebt de walvissen en de dolfijnen en de zeerobben. Maar dat we er nu achterkomen dat een primaat ook zich ongelooflijk goed zou hebben aangepast aan leven in de zee. Zoiets, ja.
0: Een zwemaap, ja.
9: Ja. En het tweede interessante gaat over dat we een maag-darmstelsel bewaard hebben in dit dier. En dat is het oudste, best goed bewaarde maag-darmstelsel wat we kennen van reptielen in de gehele fossiele geschiedenis.
0: Maar als ik dat plaatje zie ik gewoon een slab, een stuk steen lijkt het wel, met die bordjes die daar zo prachtig liggen. Ja. Ja, helemaal intact lijkt hij wel, maar een maag-darmstelsel.
9: Ja. Dus als je goed kijkt, je moet ook eigenlijk inzoomen op dat plaatje. Ja, we hebben ook close-ups ervan. Als je tussen de ribben zie je een soort van zwarte massa zitten. En als je die goed bekijkt, en dat hebben we ook gedaan bijvoorbeeld met UV-licht, waardoor weer andere delen van het fossiel meer oplichten als het ware, dan kunnen we eigenlijk de maag herkennen heel goed, de lever en daarachter ook de dunne darm en de dikke darm. En we zien ook echt de buis van de darm nog lopen als het ware.
0: Maar wel versteend of gefossiliseerd?
9: Ja. Klopt. Ja. Dus het is niet meer. Het zijn geen zachte delen meer. Het is hard geworden. En het is eigenlijk, het ziet eruit als een soort van donkere smurrie, inderdaad.
0: En waarom is dat zo interessant?
9: Dat is vooral interessant omdat het oudste is wat we kennen. Eigenlijk dat maag-darmstelsel ziet er eigenlijk uit zoals dat. We dat ook kennen van reptielen tegenwoordig. Dus het laat zien, het bevestigt een beetje wat we al verwacht hadden, dat het vrij simpele maag-darmsysteem wat we kennen van de reptielen tegenwoordig, dat je dat vroeger ook al had.
0: Ja. Kan je dan ook nog zien wat er in dat maag-darmstelsel zit? Kan je zien wat hij gegeten heeft?
9: We hebben een paar vissenschubbetjes gevonden in die darmen, ja. En dat bevestigt ook weer wat we eigenlijk al wisten van hoe dat dier er verder uitziet en hoe die tanden eruit zien. Dachten we al, dit is een viseter. Maar het is toch mooi om dat bevestigd te hebben met die vissenschubjes. Ja.
0: Ook gefossiliseerd.
9: Ja.
0: 245 miljoen jaar oud.
9: Ja.
0: Dat je in de maag kijkt van een zeereptiel.
9: Ja.
0: Toen jij daar, want jij werd gebeld van, nou, Steven, je moet komen, nou, jij daarheen. Dan op een gegeven moment wordt dat voor je neergelegd. Ja. Hoe reageerde je?
9: Ja, dat was wel kicken, ja. Ja. Nou ja, ze hebben daar in China, in dat instituut in Beijing, kijk, daar komen fossielen van heel China komen daar terecht. Dus die hebben, je weet elke keer als je erheen gaat, ik ben er nu een paar keer geweest, je krijgt eigenlijk wel iets, elke keer wel iets ontzettend spectaculairs te zien. Maar dit was wel, dit is ook de groep reptielen waar ik zelf op gepromoveerd ben. Ja. En het was dus verrassend dat het dier zo goed aangepast was aan een leven in de zee. Dus dat was wel een mooie verrassing. Ja.
0: Is dat, welk gebied van China, waar komt het vandaan en waarom is dat stuk zo interessant?
9: Het komt uit het zuiden van China, provincie Yunnan. En dat is een vrij bergachtig gebied.
0: Want dan ga je naar richting Himalaya, toch?
9: Ja, het is iets ten oosten van Himalaya, maar ja, een beetje in die richting, ja. Ik ben daar nooit geweest, of nog niet. Misschien komt dat nog. Maar tot nu toe ga ik naar Beijing, waar die fossielen dan al in de collectie liggen. En waarom de fossielen daar? Nou ja, dat is een gebied waar in de bergen steenlagen liggen uit het Trias, waar ontzettend veel van dit soort reptielen gevonden worden. Dus we hebben daar, dat is eigenlijk een van de beste plekken in de wereld als je wil begrijpen hoe, zeg maar, de kustgebieden, de ondiepe zeeën in het Trias eruit zagen. Wat dus een hele interessante ecosystemen waren. Is daar in het zuiden van China is een van de beste plekken ter wereld om dat te begrijpen. Maar we hebben in Europa ook wel dingen die daarop lijken. Dus ik ben zelf gepromoveerd in Zwitserland. Daar vind je dit soort fossielen ook. En in Nederland hebben we ook iets met Winterswijk. Daar is een groeve waar we ook dit zeereptielen uit deze tijd vinden.
0: Ook de 245 miljoen of het begin van het Trias.
9: Ja, bijna ja, exact dezelfde tijd.
0: En zou je deze dan ook hier tegen kunnen komen?
9: We hebben een diertje uit Winterswijk die we al kennen. Maar die kennen we alleen van losse werveltjes. Dus we hebben een paar losse werveltjes gevonden. En die worden ofwel genoemd Tanistropheus ofwel Amotosaurus. We zijn er nog niet helemaal uit welke soort het nou precies is. Ja. Omdat we alleen die enkele werveltjes hebben. Maar dat is dezelfde groep. En wij denken langzamerhand eigenlijk, hoe meer we ontdekken dat die werfjes die we in Winterswijk vinden, dat die inderdaad tot die reptielen behoren die heel goed aan een leven in de zee waren aangepast.
0: Is dat, vaak wordt er dan gesproken, vooral door amateurs en opgewonden mensen die dat dan lezen, oh, een schakel of een verbinding, of een, is dit dan nog een schakel tussen de een en de ander? Of gaat dit nog,
9: die in Winterswijk? Of,
0: nee, deze die, nu ja, dan, die jullie nu bestudeerd hebben.
9: Nou, het interessante is, wat we ons nu eigenlijk afvragen, we zien dus dat dit dier helemaal de begintijd van de evolutie van de reptielen al net zo goed aangepast was aan een leven in de oceanen als die ichthyosaurussen en die andere zeereptiele groepen. Dus de vraag is eigenlijk waarom die andere groepen, die zien we door de hele dinotijd heen, dus ook in het Jura en in het Krijt. Ja. En deze zien we eigenlijk alleen in het Trias. En niet alleen in het Trias, maar in een specifieke periode van het Trias.
0: Ja.
9: Dus het is eerder de vraag waarom, waarom zien we hem verder nergens? Want ze waren dus wel in staat zich zo goed aan te passen.
0: Zo goed aangepast, dus een efficiënt dier. Ja, zou je denken, voor hetzelfde geld zou die nog steeds.
9: Ja. Om de een of andere reden niet. We weten niet precies waarom niet. Maar goed, we weten pas net van het bestaan van deze dieren af. Dus dat zijn allemaal dingen.
0: Dus dit lijkt een doodlopend weggetje.
9: Ja, je moet altijd mee oppassen. Want deze diergroep heeft wel meerdere miljoenen jaren bestaan. Dus om het dan te zeggen van, oh, het was een evolutionaire mislukking, dat gaat iets te ver. Maar op de een of andere manier, ze hebben niet die honderden miljoenen jaren.
0: Dat moeten wij eerst nog maar eens laten zien als mens.
9: Ja,
0: dat
9: ja, precies,
0: waanzinnig interessant, Stefan. Dank je wel dat je erover wilde vertellen. Als de volgende keer weer iets interessants is, laat het ons weten. En als je dan weer in Nederland bent, komt langs. Stefan Spiekman, dank je wel. En tot de volgende keer.
10: NPO Radio 1.
11: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Een feministisch strijdlied uit de jaren 80 is verrassend actueel.
12: Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouw zijn niet betekent, tweede rangs en bang en klein.
11: Franse bioscopen lopen vol voor Charles de Gaulle.
13: As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable.
11: En een vlijmscherpe politieke tekst van onze vader des vaderlands.
14: Wilhelmus van Nassau, waar ben ik van Duitsen bloed?
11: Dat en meer in OVT. Zometeen om 10 uur.
10: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks, bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
16: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
21: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
20: Ik wel, bij NRV.
21: NRV?
20: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
21: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
22: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we er al?
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: NPO Radio 1.
28: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog, van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil er iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het daar 47 graden. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
29: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
30: Ja, stop. Dit stuk.
31: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
32: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
33: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
20: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
21: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
20: Al iets gevonden?
21: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
20: Doet NRV dat dan ook?
21: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
20: Weet jij waar mijn laptop ligt?
33: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
11: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: Terug bij Vroege Vogels. We duiken weer in de wansenwereld met Berend Aukema. Berend, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: De auteur van het Wansen veldgids. Vuistdikke veldgids met fantastische beschrijvingen, maar ook met geweldige foto's. Je staat hier alweer te kloppen op een vlinderstruik. En wat loopt hier nou, die hele gifgroene?
4: Dat is een soort van de familie blindwans, een Myridae. En het is de Lucerne blindwans.
3: Staat ook in de gids?
4: Staat niet in de gids, want deze groep van soorten wordt niet behandeld in deze gids.
3: Want wat voor keuze heb je gemaakt voor de gids?
4: Nou, de keuze die we gemaakt hebben is in eerste instantie voor de groep waarin de meest opvallende grote soorten zitten. Ja. Daar was denk ik toch het meest behoefte aan. En dan ga je kijken van nou, hoe zitten de wansen systematisch in elkaar? Welke groepen zijn dat? En zo zijn we bij die pentatomomorfa uitgekomen. En dat zijn verschillende families. En er worden in het boek dan van die families worden 223 Nederlandse soorten behandeld.
3: Onder andere de landwansen, toch? Of een deel van de landwansen?
4: Dat is een deel van de landwansen. Ja. Er zijn eigenlijk twee grote groepen van landwansen. De simicomorfa en de pentatomomorfa. En wij hebben dus voor deze gids de pentatomomorfa gekozen. Ja. En we zijn bezig met een deel van de simicomorfa voor een tweede veldgids.
3: Oh, er gaat alweer wat volgen. Ja. Nou, laten we nog even, we hebben nu deze weer. Laten we nog even door kloppen.

0: Goedemorgen, dit derde uur. We gaan dus even verder met de wansen zo. We spreken minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei over hoe dat grillige klimaat zich verhoudt tot de ambitieuze doelen die we ooit gesteld hebben en die we niet dreigen te halen. Naar aanleiding van een nieuwe veldgids Motmuggen. Ja, we zitten goed in de veldgidsen deze ochtend. Gaan we naar Park Sonsbeek in Arnhem om te zien welke bijzondere soorten daar voorkomen. Dan hebben we nog de Venolijn. En een bijzondere zoektocht naar de eigenaar, de maker van een heel mooi klein notitieboekje dat deze week werd gevonden in de natuur. Een notitieboekje van een kind. Nou, we gaan het er zo over hebben. Misschien kunt u ons helpen. Dus blijf luisteren. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Ik ga weer naar Berend. Die klopt daar op wat vlinderstruiken en wat spinnetjes zie ik.
1: Je ziet hier een wansje van de berk. De berk en de smalsluit. Dat is een zaadetende wans die heel algemeen voorkomt op berken. En maakt ook deel uit van onze veldgids.
0: En je zei in de veldgids, hoeveel, 233 soorten?
1: 223
0: soorten. Hoeveel soorten wansen zijn er in Nederland?
1: In Nederland zitten we op dit moment op 680 soorten. En het aantal groeit. En dat heeft vooral te maken natuurlijk met het warmer worden van het klimaat. En je kunt zeggen dat er gemiddeld zo'n 2 tot 3 soorten per jaar bijkomen in Nederland. En dat zijn dan eigenlijk hoofdzakelijk Zuid-Europese soorten die hun areaal in noordwestelijke richting uitbreiden.
0: En hoe bereiken die ons land?
1: Doorgaans gaat dat vliegend. Er is natuurlijk ook een route met allerlei materiaal wat geïmporteerd wordt. Maar dat is eigenlijk een minderheid. Het gros komt gewoon vliegend deze kant op. En vliegen, dat moet je niet zien alsof ze gericht deze kant op komen met grote snelheid. Nee, want ze vliegen vrijwel allemaal als de temperatuur goed is. En dat vliegen, dat is niet een actief soort vliegen, maar zeker bij de kleinere soorten is dat heel passief. Ze gaan op de vleugels en dan worden ze meestal door windstromingen worden ze gewoon meegevoerd. En zo kunnen ze grote afstanden tot honderden kilometers afleggen. En dus ook hier terechtkomen.
0: En vinden ze hier dan, want daar hadden we het natuurlijk straks met Barbara Gravendeel ook over, de prefect van de Hortus in Leiden, vinden ze hier dan hun voedsel? Dus ja. Sommigen eten planten, anderen eten andere insecten. Ja, is dat hier dan voor die nieuwelingen?
1: Nou, er zijn natuurlijk een groep wanzen, dat zijn rovers, predatoren. En die vinden natuurlijk altijd voedsel. Ja. En een ander deel is natuurlijk fytofaag. En heeft een bepaalde range van waardplanten nodig. En die moeten ze natuurlijk wel vinden. Want zonder die waardplanten kunnen ze zich niet voortplanten.
0: Nee, maar vinden ze die dan?
1: Die vinden ze doorgaans best wel makkelijk, ja. En vooral de stadsnatuur speelt daar ook wel een rol in. Omdat er natuurlijk van alles en nog wat aangeplant is. Ook aan soorten die eigenlijk afkomstig zijn uit zuidelijke streken.
0: Ja.
1: En als ze die vinden, dan dan is een beetje gespreid eigenlijk.
0: Je ziet natuurlijk steeds vaker tuinen waar opeens een palmboom in de tuin staat.
1: Het is ook dichter bij huis, want we hebben toevallig dit jaar is er een soort ontdekt op kattenkruid. Ook een bodemhans. En die is, is ook uit zuidelijke streken afkomstig. Sinds 2023 is hij in Duitsland waargenomen op verschillende plekken. Sinds 2024 in België. En in dit jaar is hij in Zeeuws-Vlaanderen voor het eerst waargenomen.
0: Jij hebt zelf meerdere soorten ontdekt voor Nederland. Is dit zo'n soort?
1: Nee, deze is via de rubriek waarnemingen.nl.
0: Ja, ja.
1: En een van mijn kennissen op dat forum is die tot mij gekomen. Ja. Adinda Volkers uit Oostburg was de vindster van deze soort.
0: Nou, dat is heel aardig dat je die naam even noemt. Maar goed, jij dus ook meerdere soorten gevonden. Omdat je natuurlijk zoveel tijd en zo lang ook al aan de wansen besteedt. Al meer dan 60 jaar, Berend?
1: Dat denk ik haast wel, ja.
0: Vanwaar die fascinatie voor de wans?
1: Nou, de fascinatie is eigenlijk ontstaan omdat mijn vader was vlinderman. Verzamelde vlinders. Heerlijk ouderwets. Prachtige, mooie, grote collectie die inmiddels helemaal in Leiden staat. Maar die had een vriend en die was wansenspecialist. En dat leek mij wel wat. En die heeft mij ingewijd in de geheimen van de wansenkunde.
0: En, dus je bent er zo in gerold, zeg maar.
1: Ja,
0: maar goed,
1: heel jong,
0: uiteindelijk een fascinatie ontwikkeld. Wat is er zo geweldig interessant aan de wans?
1: Nou, vooral de diversiteit en de verschillende leefwijzen. Ja, het is gewoon ook heel bijzonder om op zoek te zijn naar die beesten en iedere keer weer nieuwe ontdekkingen te doen.
0: Want waar zou die enorme diversiteit vandaan komen? Hoe kan het dat van die wal in Nederland alleen al meer dan 600 soorten zijn?
1: Nou ja, dat is evolutie, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel,
0: er is ruimte.
1: Ze zijn geëvolueerd met allerlei planten natuurlijk. En dat er ruimte is, dat bewijst bijvoorbeeld de bladpootrandwans Leptoglossus occidentalis. Dat is een exoot uit Noord-Amerika. En die is in 2007 pas voor het eerst in Nederland waargenomen. In Europa terechtgekomen met Amerikaans legermateriaal waarschijnlijk. Maar dat is nu een van de meest algemene soorten in Nederland. Omdat die niche op coniferen, waar hij leeft, die was kennelijk open. En ja, dan vindt zo'n soort inderdaad een gespreid bedje.
0: Ja. Valt het te zeggen zo hoe het gaat met de wans in het algemeen?
1: In het algemeen gaat het qua het aantal soorten wat in Nederland voorkomt, gaat het gewoon heel
0: goed. Goedemorgen, we moeten even iemand langs hier door de vierseizoenentuin.
1: Het gaat gewoon heel goed met de wans. Ja. De lijst wordt steeds langer. En ja, we zitten dit jaar een beetje in een dipje qua aantallen. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat het zo heet en zo droog is geweest. Waardoor heel veel waardplanten natuurlijk vroegtijdig verdroogd zijn. En de soorten daar wel een tik van meekrijgen.
0: Ja, want je hoort ook, wij berichten daar ook veel over. Bloeiende bloemen gaan achteruit, insecten gaan achteruit, vlinders, noem maar op. Ja, dat zijn ook allemaal voedselbronnen voor de wans. Dan zou je toch denken, gaat die wans mee omlaag?
1: Ze zijn natuurlijk niet afhankelijk van nectarplanten bijvoorbeeld. Dus dat is bij wansen eigenlijk geen probleem. Insecticide is natuurlijk, zou wel een probleem kunnen zijn. Ja. Maar ja, het is heel moeilijk te zeggen waarom dat bij de wansen niet het geval is. Ook in een aantal studies waarin aangetoond werd dat andere insectengroepen het moeilijk hebben, kwamen de wansen er altijd uit als eigenlijk geen trend.
0: Nee.
1: Of als er al een trend was, een positieve trend.
0: Wat bijzonder.
1: Ja, ook bij de cicades is dat zo bijvoorbeeld.
0: Ja. Ik moet even, want wij zijn een end weglopen hier bij het Groene Huis, even hardop met de regie. Regie, jongen, mag ik nog door? Of moeten we al... Want jij zei net even tegen me, dit boek, een hele dikke pil met heel veel wansen. Wat is dit hier? Wat zien we hier?
1: Dat is een stippelmotje.
0: Oh ja, hij is dat zo mooi opgevouwen. Ja. Maar je zei, je werkt alweer aan een nieuw boek.
1: We werken aan een Theodor Heijerman, de fotograaf, en ik werken aan een tweede boek over een deel van de Simicomorpha. Dat zijn nog eens iets meer dan 100 soorten van de landwansen. En die behandelen dan alle Simicomorpha, behalve dan die grote groep van de blindwansen. En dat is ook eigenlijk de moeilijkste groep. Die beestjes zijn lastiger te fotograferen.
0: Oh, en laten we even liggen voor... Want even over die foto's. Theodor heeft die foto's gemaakt. Ja, dat is wel een waanzinnige prestatie. Want allemaal bladvullend.
1: Ja.
0: Die wans krijg je opeens 30 bij 20 centimeter zowat voor je neus.
1: Ja. Ja, ja. Nee, hij is een hele goede specialist in het fotograferen. Dus hij heeft er ook plezier in, dus dat helpt.
0: Want je ziet die wans echt gewoon in het gezicht. Die facetogen zie je reusachtig groot. Ja, het is een hele bijzondere manier van fotograferen.
1: Ja, het is stekfotografie, hè, waarbij gewoon het hele object in laagjes gefotografeerd wordt. Dus voor ieder beest, en als het kleintjes zijn, zijn dat soms honderden foto's die gestapeld worden en computermatig gecombineerd worden tot één beeld wat eigenlijk van boven tot onder helemaal scherp is.
0: Ja, het is fantastisch. Het is echt voor iedere natuurliefhebber is het smullen. Ik denk niet alleen maar voor wansenliefhebbers. Dus kijk vooral eens in dat boek. Nou, laten we nog één tikje doen. En dan sluiten wij af. Weer nog één tikje. Of we nog iets anders zien. Oh, de vlinderstruik krijgt nog een klap. Zien we al wat? Ja, hier, meer. Nee, het is even rustig. Nou, we hebben geweldige... Wat is dit hier?
1: Dat is ook een meride, een blindwansje.
0: Een blindwansje.
1: Dicifis erans, een bobbelans.
0: Blindwansje. Nou, met de blindwans nemen we afscheid, Berend Aukema. Dank je wel.
1: Ja, geen dank. Graag gedaan.

0: Kirill Gerstein speelde Marali of Shushi, een Armeense dans voor piano van de Armeense priester, componist, muzikoloog en dichter Komitas Vrdapet. Deze zomer werd het waarschijnlijk duidelijker dan ooit tevoren. Klimaatverandering is een bloedserieus thema. Tegelijkertijd is de kans dat Nederland haar klimaatdoelen van 2030 haalt erg klein. Genoeg werk aan de winkel dus voor minister van Klimaat en Groene Groei Stientje van Veldhoven. Met verslaggever Gert Elbertsen gaat ze een rondje lopen. Want ja, vroege vogels spreek je natuurlijk niet onder een teelbak, maar lekker buiten. Zelfs wanneer het regent.
1: Het is toch wat ironisch. Hele zomer is het droog geweest.
2: De dag dat we gaan wandelen blijkt het te regenen. Nou, blij dat dat zo is. Want we hebben allemaal de afgelopen tijd natuurlijk echt wel de consequenties gezien van die enorme droogte, van die klimaatverandering.
1: We staan hier voor het ministerie. We gaan even een wat rustigere plek opzoeken, het Haagse Bos.
2: Iets meer vogels en iets minder auto's.
1: Ik hoop het, ik hoop het. Kijk, we kunnen direct oversteken. Ja, hoe hebt u deze zomer beleefd? Met deze bosbranden, droogte, lage rivierwaterstanden.
2: Nou ja, het was natuurlijk gewoon heel ernstig. En dan denk ik wel meteen van ja, zo cruciaal dat we gewoon keihard aan de slag gaan. Om te voorkomen dat het erger wordt. Ja, dat kan Nederland natuurlijk niet alleen. Dat moeten we echt samen met andere landen doen. En dus is het ook superbelangrijk dat we ons weer heel erg juist internationaal inzetten om met andere landen die dit ook zien, die ook koploper willen zijn, echt die ambities stevig neerzetten.
1: We kunnen hier even oversteken. Ik heb net aan Stadsbosbeheer gevraagd of we even droog bij de werkschuur mogen staan. En dat mocht. Dus dan gaan we hier even het zebrapad over. Ja, u bent strijdbaar. U hebt geen last van klimaatsomberheid.
2: Ik denk dat we allemaal strijdbaar moeten zijn. Want dat is het enige wat helpt. Van bij de pakken neerzitten wordt het klimaat ook niet beter. En ik zie overigens ook dat mensen aan de slag zijn. En ik ben echt wel op zoek naar waar kan het versnellen. Terwijl we ook werken aan de langere termijn natuurlijk.
1: En waar kan het versnellen?
2: Nou, ik denk in de woningbouw. Het verduurzamen van onze woningen. Waardoor mensen uiteindelijk van die gasrekening af kunnen. Of in ieder geval een groot gedeelte. Ik heb ook een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om groen gas te gaan bijmengen. Dan maak je eigenlijk van nou, bijvoorbeeld mest, wat aan de ene kant een probleem is, ook een kans omdat je er gas van maakt, waardoor we dan geen aardgas nodig hebben.
1: Ja.
2: Dus allemaal van dat soort dingen. En hopelijk gaat dat bijvoorbeeld al volgend jaar in. Als de Kamer ermee instemt. Extra wind op zee, tenders. Meer windmolenparken bouwen. Ja, windmolenparken bouwen kost wel wat meer tijd. Maar ook daar zijn we dus volop mee aan de slag om de versnelling in te zetten. Dus strijdbaarheid en actie, absoluut.
1: We zijn hier op het, hoe moet je dit noemen, bedrijventerrein van Stadsbosbeheer. Daar staat de werkschuur en wij mogen hier.
2: Een mooie vlinderstruik, maar de vlinders zijn vandaag ook even aan het schuilen.
1: Ja, die moeten niets hebben van die regen. Wij mogen hier in deze tuinzaal, in dit witte huisje, mogen wij even schuilen.
2: Nou, we kunnen zelf wel gewoon buiten blijven staan.
1: Ja. Oh, het is best wel prima. Ja. Ja, wij hebben nationale klimaatdoelen. In 2030 willen we 55% van onze broeikasgasemissies gereduceerd hebben. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is de kans heel klein dat we dat doel gaan halen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, dat is natuurlijk. Ik zou heel graag willen dat die kans veel groter was. Klimaatbeleid is iets wat ook soms jaren kost. Dus het is ook het resultaat van de optelsom wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Nu we inmiddels zo dicht bij 2030 zitten.
1: Ja.
2: Maar, zoals ik net al zei, laten we vooral ook blijven kijken naar wat kan er wel en wat kunnen we wel al doen om toch zo ver mogelijk te komen. En overigens, als je doel 55% is, maar je zou 53% halen, heb je wel een heleboel gedaan, ben je wel heel ver gekomen, heb je natuurlijk toch net het doel niet gehaald. Dus ik denk ook dat het belangrijk is dat we zien dat er heel veel CO2-reductie echt gerealiseerd wordt. We hebben nog een opgave, we proberen nog te versnellen. Ook voor 2030. En ondertussen kijken we door naar 2040. Want de beslissingen die we vandaag nemen bepalen eigenlijk ook alweer of dat 2040 doel haalbaar is. Dus ook daar moeten we keihard mee aan de slag.
1: En op de nog langere termijn hebben we ook 2050. Daarin willen we echt klimaatneutraal zijn. En het PBL zegt ook dat met deze plannen van het kabinet dat we ook dat doel niet gaan halen. Dus ook op de lange termijn schieten we wel wat tekort.
2: Nou, het kabinet heeft in het regeerakkoord natuurlijk ook gezegd, als het nodig is, dan nemen we aanvullende maatregelen. En dus ook wij gaan de komende maanden natuurlijk kijken waar staan we. Hoe ziet het eruit richting 2040? Wat moeten wij nu doen om ervoor te zorgen dat ook die langetermijndoelen te halen zijn?
1: Dus jullie kijken naar wat er nog extra kan gebeuren. En zijn er ook echt concrete resultaten geboekt of is het nu vooral nog een verkenning?
2: Kijken is altijd goed om goed te bedenken wat je daarmee bedoelt. Dus dank voor de aanvulling. We sturen begin van het parlementaire jaar sturen we een nationaal plan energiesysteem naar de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk ons beeld van hoe zien we nu dat we erbij staan. En op basis van dat beeld weet je dan ook, is het genoeg? Waar liggen de kansen? Waar liggen de uitdagingen? En dan kun je vervolgens concrete plannen daarvoor gaan maken.
1: Dus jullie denken nog wel dat het kan, 2030 halen?
2: Dat 2030 halen, daarvan zegt het PBL, de kans is minder dan 5% dat dat in de komende 3 jaar nog haalbaar is.
1: Ja.
2: Dan heb je het echt over precies 55.
1: Met het basispad, met wat er nu ligt.
2: Met wat er nu ligt, precies. Omdat je ook voor het bouwen van een windmolen een aantal jaar nodig hebt, kun je niet meer alles repareren in deze paar laatste jaren. We gaan wel kijken, alles wat we nog kunnen doen om er dichterbij te komen, gaan we uiteraard doen. En daar kijken we ook echt naar. En ondertussen kijken wij dus ook, trekken we de lange lijn door naar 2040. Want die besluiten over windmolens moeten wel de komende jaren genomen worden, zodat ze er in 2040 ook staan en dan bijdragen aan dat doel.
1: En wat als we 2030 niet halen?
2: Dan moeten we na 2030 meer doen.
1: Het ligt wel vast in de wet, toch, dat we 2030 moeten halen.
2: Ja, we doen dus ook echt ons best om dat zo goed mogelijk te halen. Ik ben er hard mee bezig. Ja. En we houden de ambitie wat dat betreft natuurlijk van meer reductie in 2030 zeker vast.
1: Houdt u al rekening met klimaatzaken, zoals Urgenda deed, een zaak tegen de staat. De staat moest meer zijn emissies reduceren. Ja, ziet u dat al gebeuren? Rond 2030?
2: Nou, er loopt nu natuurlijk een klimaatzaak, een hele belangrijke. Er is ook een uitspraak geweest van de rechter. En daar zijn we dus ook hard mee aan de slag.
1: Ja. Hè,
2: dus uiteraard kijkt het kabinet daar heel serieus naar. En zijn klimaatrechtszaken ook onderdeel van de hele dynamiek. Het is ook ongelooflijk belangrijk dat we met elkaar scherp blijven. Hè, op het halen van die doelen. Dat doen we niet voor het papier, maar dat doen we voor eigenlijk de dagelijkse werkelijkheid waar wij in leven. En die hebben we nu ook de afgelopen maanden weer volop kunnen zien bij elkaar, met elkaar. Dus daar doen we het voor.
1: Het is echt droog geworden, hè? Ja.
2: Ja.
1: Het zaaltje hier van Staatsbosbeheer is helemaal niet nodig. Nee. Zullen wij verder het Haagse Bos ingaan?
2: Lijkt me een goed idee.
1: Nou, toch bedankt Staatsbosbeheer bij deze.
2: Bij deze.
1: Jullie kunnen ook een grote klap maken met Tata Steel verduurzamen. Het is nu de grootste uitstoter van CO2 in ons land. Er ligt een soort voorlopig plan om Tata Steel 2 miljard te geven voor verduurzaming. Hoe ver is dat plan? Hoe concreet is dat nu?
2: We zijn dus in de onderhandelingen over dat plan. Daarbij kijken we natuurlijk naar de... hier is de deur dicht.
1: Ja, oeps, de poort is dicht gegaan. We kunnen er niet meer uit. Oh, de boswachter zwaait. Dank.
2: Veel dank. Dus even met deze onderbreking. Dus we kijken natuurlijk daar naar hoe zorgen we ervoor, hoe maken we de plannen zo dat we echt de CO2-uitstoot dan ook terugdringen.
1: Ja.
2: En tegelijkertijd, hoe zorgen we ervoor dat de gezondheid van bewoners in die regio echt verbeterd wordt. Dus er wordt hard gewerkt aan dat plan. En daarmee komen we, zodra dat klaar is, komen we daarmee naar de Tweede Kamer.
1: We hebben nu aan de rechterkant het Malieveld. Even naar die herten kijken hoor, ze zijn net gevoerd. Oh, er zitten ook damherten tussen en nijlganzen.
2: En de ganzen weten het ook altijd te vinden.
1: Ja.
2: Slimme jongens en
1: meisjes. Echte optimisten.
2: Ja.
1: Hoe bond moet Tata Steel het maken, zodat jullie zeggen, er is gewoon geen plek meer voor jullie in Nederland. Wat moet daar gebeuren?
2: Nou, wij zijn nu met Tata Steel aan het kijken of we met dat bedrijf tot een afspraak kunnen komen waarbij zij hun staalproductie vergroenen. Maar wij gaan een deal sluiten als wij er vertrouwen in hebben dat we met dit bedrijf echt die stappen naar die groene toekomst kunnen nemen.
1: Tegelijkertijd gaat het OM Tata Steel vervolgen. Ze verdenken ze van het opzettelijk veroorzaken van milieuschade en het niet voldoen aan de zorgplicht. Ja, is dat niet het moment waarop u als minister moet zeggen, we moeten even rustig aan doen. Dat gaat even on hold, die gesprekken met Tata Steel, en we kijken eerst wat daaruit komt.
2: Wij bekijken nu op dit moment wat de implicaties zijn van die zaak die is aangespannen. Ik heb wel de Kamer laten weten, tijdens dat we die analyse maken, nemen we geen onomkeerbare stappen.
1: Ja, we zijn vroege vogels, dus we moeten even wat vogels benoemen die we zien. Ik zie, geloof ik, wat koutjes. Ik zag hier net een houtduif. En hier hebben wij een groep met... Ja, wat meeuwen ook. Ja. Bent u een beetje een natuurliefhebber? Bent u een vogelaar?
2: Ik ben een ongelofelijke natuurliefhebber.
1: Ja.
2: Ik vind het echt... Ik leef echt op als ik buiten ben. Van kind af aan al eigenlijk. Ik ben net ook op vakantie in Italië. Ik denk de heerlijkste dagen had ik toen ik een driedaagse huttentocht ging lopen. Gewoon alleen met een rugzakje de natuur in. Van Alpenweide. Ik vind het altijd weer fantastisch hoe mooi en rijk die bergweiden zijn eigenlijk. En hoe schitterend die natuur daar is, hoe overweldigend.
1: Ja.
2: Het plaatst je ook wel weer even in het perspectief. We zijn uiteindelijk maar heel klein en kwetsbaar. Je ziet natuurlijk letterlijk ook aan de afzettingen waar tot relatief kort gletsjers waren, hoe die zijn teruggetrokken. Dat is gewoon heel triest om te zien.
1: Ja.
2: Wij kunnen ons dan nog wapenen. Wij kunnen ons met een airco proberen koel te houden. Maar dat is toch voor de gemiddelde kever of vlinder geen optie.
1: Ja, komt u hier ook vaak? Bij het Malieveld, het Haagse Bos. Is dit een plek waar u even probeert te ontsnappen van alle drukte soms?
2: Nou, vaak zit de agenda zo vol dat het eigenlijk bijna niet lukt. Maar soms probeer ik wel heel bewust eens te kijken of ik een afspraak misschien wandelend kan doen. Dus vandaar ook deze afspraak. Ik heb dat eerder ook al met een aantal van de milieuorganisaties gezegd. Laten we niet in mijn kamer gaan zitten, maar laten we samen een wandeling maken in het Haagse Bos. Dan zijn we letterlijk omringd door waar het om gaat, waar we het voor doen. En ik knap daar zelf ook altijd enorm van op. Dus ja, heerlijk als dat even kan.
1: Ziet u natuur als een bondgenoot?
2: We zien dat de natuur heel lang eigenlijk ook als een buffer heeft gewerkt voor het eigenlijk opvangen van al die CO2-uitstoot. In de oceanen bijvoorbeeld is heel veel opgenomen, maar ook bomen, de natuur, het neemt allemaal op. Er zit natuurlijk nog heel veel CO2 opgeslagen in de permafrost. En al dat soort dynamiek gaat veranderen naarmate de aarde verder opwarmt. Dus we hebben echt er belang bij om ook heel erg goed voor onze natuur te zorgen. Want nogmaals, we zijn er onderdeel van en zij zorgt ook heel goed voor ons.
1: Kunt u natuurlijk inzetten tegen klimaatverandering? Ik doe bijvoorbeeld op veenweidegebieden, die verdrogen nu.
2: Ja.
1: Onnatuurlijk laag waterstand, waardoor ze, ja, dat heet verbranden. Dan komt er heel veel CO2 vrij. Dat is, geloof ik, 10% van wat wij willen behalen in 2030. Ja, als je die gebieden juist vernat en het veen weer laat groeien, dan nemen ze juist weer CO2 op. Dat is een fantastische maatregel, toch?
2: Nou, die veenweiden die spelen inderdaad een belangrijke rol. Het is natuurlijk niet zo dat ze nu leeg zijn. Hè. Ze worden nu ook gebruikt. Dus het is ook wel van belang dat we dan goed kijken. Hè, als je dat als maatregel ziet, hoe zet je zoiets dan ook in? Waar kun je hem inzetten? Natuur biedt heel veel mogelijkheden. Nog heel veel makkelijker zou je bijna eigenlijk zeggen is... Het hebben van meer groen in de stad maakt gewoon enorm veel uit voor de temperatuur in de stad. Dus zo is eigenlijk die natuur al heel direct ook een bondgenoot weer en een hulp. In het tegengaan van de effecten die wij als mens dan voelen van die klimaatverandering nu al.
1: En hoe maakt u als minister dan concreet gebruik van, ja, lelijke term, nature-based solutions? Dat je de natuur inzet als een soort oplossing. Want ik las daar in het coalitieakkoord eigenlijk niets over. Het leken toch allemaal behoorlijk technische oplossingen. Meer wind op zee, Tata Steel vergroenen.
2: Die wij als mens dan voelen van die klimaatverandering nu al.
1: En hoe maakt u als minister dan concreet gebruik van, ja, lelijke term, nature-based solutions? Dat je de natuur inzet, ja, als een soort oplossing. Want ik las daar in het coalitieakkoord eigenlijk niets over. Het leken toch allemaal behoorlijk technische oplossingen. Meer wind op zee, Tata Steel vergroenen. Terwijl de natuur een enorme bondgenoot kan.

0: Er is de minister van VRO, die gaat over het duurzamer maken van onze huizen. En de minister van Landbouw en Natuur, die natuurlijk ook gaat over welke maatregelen moeten er genomen worden in het agrarisch domein. Maar ook hoe kan de natuur een bijdrage leveren. Dus ja. Het is ook echt een team effort. Ik coördineer dat natuurlijk. Hè, dus, en ik ben zelf ook verantwoordelijk voor industrie en voor energie. Vandaar dat je in het klimaat of in het regeerakkoord misschien bij dit hoofdstukje daar wat meer over las. Omdat dat heel direct vanuit economische zaken onze verantwoordelijkheid is.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk moeten we veel meer doen. En zijn er ook oplossingen in de hele breedte eigenlijk van al die, collega's. Ook die bijdragen aan het geheel.
1: Ik heb net opgelet, maar ik heb geen blikjes gezien in dit park. Als staatssecretaris bent u verantwoordelijk geweest voor het invoeren van statiegeld op blikjes.
0: Ja, en flesjes.
1: En flesjes. Hoe kijkt u daarop terug? Is dat...
0: Nou, ik zie letterlijk, bedacht ik me een paar maanden geleden, echt hetzelfde. Ik woon ook vlak naast een parkje en ik weet nog toen dat ik echt elke keer als ik daar doorheen liep, zag ik de flesjes in de sloot liggen, zag ik de blikjes vertrapt in het gras liggen. Weet je, ik dacht, dit is een probleem wat we zelf maken, wat we ook zelf kunnen oplossen. Er is een instrument wat bewezen werkt. Dat statiegeld, laten we dat doen. Het is heel mooi om te zien dat dat werkt. En we werken nu nog zelfs aan ook de uitbreiding daarvan. Goed voor ons allemaal, goed voor de dieren.
1: Terwijl dan natuurlijk ook wel weer heel veel onvoorziene haken en ogen aan zitten. Deze week was in het nieuws dat er een enorme illegale handel is in blikjes zonder statiegeld. Nou, we hadden op den duur dat mensen die blikjes gingen verzamelen, dat die hele prullenbakken opentrokken en dat er juist weer meer zwerfafval kwam.
0: Ja. Ja, het blijft altijd dat er omstandigheden zijn waar je daarna denkt, hier moeten we ook nog wat aan doen.
1: Ja. Hè?
0: Maar het blijft, ik geloof dat het 18 Olympische zwembaden elk jaar waren die wij als Nederland aan plastic flesjes alleen in het milieu gooiden. Elk jaar opnieuw. Nou, daarvan, dat laten de cijfers nu ook zien, zitten we boven de 80% dat nu echt eruit is. Dat is echt heel veel winst. Dan kun je zeggen, we hebben nog wat op te lossen. Absoluut, gaan we dus ook doen. Dus ook die blikjes, dat punt wat deze week langskwam. We kijken ook naar, kunnen we dat dan verbieden? De verkoop van dat soort blikjes zonder statiegeld. Maar ik ben in ieder geval al blij met wat er nu niet meer ligt. En laten we dan werken aan die problemen die er nog zijn. Om ook dat nog weer te verbeteren.
1: Waar hoopt u dat u aan herinnerd wordt als mensen terugkijken op uw ministerschap?
0: Weet je, ik hoop dat mensen vooral in hun dagelijkse omgeving denken, hey, wat fijn dat ik ook mijn huis heb kunnen verduurzamen. Wat fijn als ik in het park loop dat er geen blikjes of flesjes liggen. Dat bedrijven denk ik hebben ruimte om inderdaad die stap te maken. Ik hoop dat we minder afhankelijk gaan worden van dat soort crisissen zoals in het Midden-Oosten eigenlijk. Weet je, die verslaving aan fossiele brandstoffen waar we zo afhankelijk zijn van andere landen. Dat we op een gegeven moment denken, hey, daar zijn we echt minder afhankelijk van geworden. Dat vind ik belangrijker eigenlijk dan dat ze zich mij herinneren. Maar ik hoop dat mensen die verandering zien. En denken, dit was goed voor Nederland, goed voor mij.
1: U gaat het ook proberen leuk te maken dus, die overstap naar de groene economie.
0: Ik denk dat het heel leuk is. Als je je huis kunt verduurzamen, waardoor het ook minder tocht.
1: Ja.
0: Ik vind het zelf heel fijn dat die elektrische auto's gewoon veel stiller zijn. Vlak voor de zomer was er ook een berichtje over dat Nederlanders aantoonbaar een aantal dagen langer leven doordat we die overstap in de binnensteden naar schonere lucht hebben gemaakt. Word ik wel blij van als ik dat zie.
1: En wat zegt u tegen mensen die zich toch wel enorme zorgen maken over het klimaat en soms ook wel het idee hebben dat er zo weinig gebeurt, dat het allemaal te laat is en te weinig? Ja.
0: Ik kan me die zorgen ook voorstellen. Hè? En als je ook ziet deze zomer weer hoe ernstig het is, de klimaatverandering die er nu al is, dan moeten we ook echt heel hard aan de slag. En ik doe er alles aan wat ik kan. Ik kan het ook niet alleen. Ik moet het samen doen met collega's. Samen doen met andere landen. Maar ook samen doen met bedrijven en iedereen in Nederland. En ik zie ook dat heel veel Nederlanders ook denken, Oké, wat is dan? Hoe kan ik die angst omzetten in iets wat ik zelf kan doen? En al die stappen helpen. En samen komen we een heel eind.

0: Dit was, even bladeren, Lettre Encore van Roland Deijens, uitgevoerd door Elena Papandreou. Wij gaan naar de motmuggen, want ook van de motmuggen is er een nieuwe veldgids. De wc-motmug kennen we misschien nog wel als winnaar van Insect van het jaar 2023. Maar er zijn natuurlijk veel meer soorten motmuggen. En deze zijn terug te vinden in de nieuwe veldgids van motmuggen-expert Weya Rijnboud. Een nieuwe soort in de gids werd ontdekt door student ecologie Colin van Ling van de Hasse Hogeschool. Hij deed een bijzondere ontdekking van een niet eerder geziene soort bij een waterval in Park Sonsbeek in Arnhem. Verslaggever Jesper Buursink gaat met ze op pad.
1: In Arnhem en er is daar een waterval. Het is een kunstmatige waterval, maar natuurlijk wel een echte waterval. Want het water komt van hoog van de Veluwe en stort hier naar beneden.
2: Een heel romantisch plekje eigenlijk, hè, waar we naartoe gaan.
1: Nou, het is wel ultra-romantisch vormgegeven.
2: En Colin, ik zei je met Colin van Ling, ja, is ecologiestudent, kan ik zeggen,
3: ja,
2: toch?
3: Ja, ja.
2: En zeker. Weya Rijnboud, ja, motmuggen-expert, libellen-expert, ja, wat
1: ja,
2: niet?
1: Ja, nou, die twee wel.
2: Die twee wel, hè? Een grote speciale camera in de hand. We gaan even op zoek, hè, naar die motmug.
1: Want ze zijn klein, hè?
2: Ze zijn heel, hoe groot zijn ze?
1: Nou, de soort die hier zit, de vleugel is iets meer dan 2 mm.
2: 2 mm?
1: 2 mm, ja.
2: Ja.
1: En de grootste, dat is die beroemde, beruchte wc-motmug. Dat is tot 5 mm vleugellengte. Dan heb je het wel gehad.
2: En hoe heet deze die we nu gaan zoeken?
1: Pericoma diversa.
3: Ja, diversa inderdaad. De rode pericoma, als het goed is zijn bijnaam. Die ik voorbij heb zien komen.
1: Hij had ze hier ontdekt. En toen zei hij dat hij de 250 zag. Dacht ik, hè? Ik heb nog nooit 250 motmuggen bij elkaar gezien. Toen ben ik een dag later gegaan. Er waren het op 500 zeker. Jij was misschien ook veel te voorzichtig.
2: Ja, wat voor de duidelijkheid, jij bent student. Ja?
3: Klopt, ja. Studenten ecologie. En althans, ik begin volgend jaar met mijn ecologieopleiding. Ik heb hiervoor land- en watermanagement gedaan. Maar ik was hier eigenlijk met het idee van, laat ik eens kijken wat ik allemaal kan vinden. Zeker met mijn groeiende interesse in micro's en macro leven, wat hier allemaal is. En ik dacht van, nou, misschien de waterval. Wie weet zit daar iets bijzonders. En daar kwam ik dus deze motmug tegen, die een watervalsoort is, als ik het goed zeg. Hè?
1: Nou ja, dat heb ik later opgezocht. Er staat er in de literatuur, snelstromend water, vooral bij watervallen.
2: Nee,
1: en dit is de enige echte waterval van Nederland, maar ongeveer. En hoe kan zo'n beestje van een paar millimeter dit vinden? Hoe doen ze dat?
2: Ja, hoe is hij gekomen dan?
1: Ja.
2: Zullen we eerst eens gaan zoeken?
1: We gaan zoeken.
2: Colin, want neem ons mee in je, ja, onder je waterval, kan ik wel zeggen. Nou, deze bijzondere ontdekking deed.
3: Met de regen is het behoorlijk nat onder de waterval.
2: Ja, we lopen nu de grot in, zoals je kan horen. Heel veel geluid. Ja, het is wel romantisch, hè, nou ja.
1: Ja, er staat ook een bankje.
2: Een bankje, daar kun je lekker zoenen. Nou, we lopen onder de grot door. Colin, je loopt meteen door de waterval heen.
3: Ik loop meteen door de waterval
2: heen. Want je vond hem niet daar.
3: Ik vond hem niet daar. En ik zag ze hier vooral in de bomen zitten. Ik zie ze daar voornamelijk rondlopen, scharrelen.
1: Je zit hier naast de waterval. De spatzone, zeg maar. Waar heel veel mossen zitten. En het schijnt dat larven in die mossen zitten.
2: Ja, wat doen ze? Zijn het een beetje opruimers of zo?
1: Ja. Ze eten schimmeltjes en bacteriën dus. En dan gaat het water anders ruiken.
2: Ah.
1: En als volwassenen eten ze helemaal niet. Dus.
2: Maar zo ging het toen ook, Colin. Jij liep hier door die waterval, een beetje koekloeren onder die waterval. En
3: ja,
2: toen,
3: precies. En toen zag ik in één keer allemaal van die motmugjes lopen. En ik ken ze eerlijk gezegd daarvoor ook alleen maar van bij het toilet in de buurt. Dus ik vond het eigenlijk wel bijzonder dat ik ze hier trof. En toen had ik het geüpload en kreeg ik ze mooi gevalideerd van Weya.
1: Ik zag die foto's langskomen en dacht, oh, dat is. Foto's erbij, vergelijken. Ja, nee, het is nog gewoon die zwarte, die zwarte vlek.
3: Volgens mij zit hij.
2: Heb je er een?
3: Ja, hier zit er eentje.
1: Oh, wacht, ik moet
2: ja, nu gaat Weya. Ja, Weya gaat in de
1: ik moet even andere bril, andere kijker enzovoort.
2: Die toch, op dat blaadje?
3: Ja, dat op dat blaadje zit hij inderdaad.
2: Oh, maar dat is nog best wel 2 mm. Dat is toch best wel weer groot op zo'n groen blad, hè?
1: Even kijken hoor, waar staat hij nou?
2: Is er normaal gedrag voor zo'n motmug, dat hij gewoon lekker blijft zitten?
1: Ja, ze vliegen niet graag. Als ze vliegen, zijn ze wel snel en zijn ze meteen uit beeld.
2: Nou, hij of zij? Ja, wat is het?
1: Dit is een zij.
2: Hoe kan je dat zien?
1: Omdat de kont er toevallig op staat. Daar zitten geen uitsteeksels aan. Ik weet niet, dit is hem niet, Colin?
3: Nee.
1: Het is een Panimerus, maar die is heel lastig. Er is weer een ander genus. En dat zijn ook vier soorten en die ook krankzinnig veel op elkaar lijken. Dus daar word je ook niet vrolijk van. Ja, ik wel hoor.
2: Colin ook, volgens mij.
3: Ja, ik vind het heel lastig om te zien. Ik moet ook wel de gids van Weija gebruiken en echt goed doorkijken om de verschillen te zien, hoor. Want ja, ik zie soms het verschil eigenlijk bijna niet.
2: Wat was nou de Nederlandse naam van deze die we zoeken?
1: We hebben nog geen Nederlandse namen. Maar ik ben wel bezig om begonnen met een zoekkaart maken bij IJs. En dan moeten er ook Nederlandse namen. Dus dan moet ik ontzettend hard over nadenken wat ik ga doen.
2: Hoe zouden jullie deze noemen dan? Watervalmotmug?
1: Watervalmotmug, ja. Dat lijkt
3: me wel het meest toepasselijk.
2: Ja, nou, bij deze toch? We gaan op zoek naar de watervalmotmug. Ja, we lopen iets verder de waterval in. Het is net of je in de Ardennen bent, hè? Wat zie je?
3: Een motmugje.
2: Oh, hier zit er eentje, Weija. Weija was al richting waterval. Ja, Colin, je hebt die jonge ogen.
3: Onder het blad zie ik er weer een zitten.
2: Oh ja.
1: Ja.
3: Dit is hem wel, hè?
1: Ja, dit is hem.
2: Want? Dit is die witte haartjes.
3: En met dat bruin
1: roestbruin voorlijf. Witte vlekjes langs de achterkant van de vleugel, zie je ze. Hier bij de aders. Hier een witte band, hier drie zwarte vlekken, daar een witte band. En wit aan het eind van de vleugel.
3: En dat is deze hier, die hier rondcirkelt.
2: De watervalmotmug.
3: Toch gevonden. En nog redelijk vlug. Oh, hier zitten hier een heleboel. 1, 2, 3, 4. Hier eentje, een kleintje, hier.
2: Jeetje, nu zijn het heel veel ineens.
1: Dit is hem ook. Zo, hier, moet je kijken. Ja. Ze zijn nu heel hard rondjes aan het lopen.
2: Ja, waarom doen ze dat?
1: Het zou kunnen zijn dat dit allemaal mannetjes zijn en dat die hopen dat een vrouwtje erop afkomt. En als ze erop afkomen, dan zal het misschien ook wel met feromonen gaan. En ze hebben heel leuk paargedrag, baltsgedrag. Ze gaan eerst met de koppen tegen elkaar zitten. Kusjes geven, zeg maar. En waarschijnlijk om te herkennen of het goede soort is. Bijna heel veel soorten hebben iets aan de antennes, uitsteeksels, flappertjes en weet ik veel wat. En dan herkennen ze elkaar aan. Maar ze moeten paren kont aan kont. Dus daarna moeten ze 180 graden draaien. Maar ze moeten elkaar eerst herkend hebben. Dus als ze zo rondlopen, het zou kunnen dat hier op een gegeven moment de paring komt. Die heb ik nog nooit gezien. Jij ook niet. Dus dan heeft niemand het gezien.
2: Ja, wij maken weer hele mooie foto's van.
1: Ik hoef te kijken of dit een mannetje is, maar...
2: Je zei net, de vrouwtjes hadden een mannetje hebben een stekeltje of zo, zei je.
1: Ja, de mannen hebben een van een rare tang aan het achterlijf.
2: Natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet... En de echte biologen, de taxonomen, die kijken echt alleen maar naar de genitaliën van de mannetjes. En daaraan herkennen ze dan de soort. En ondertussen zijn ze vergeten dat die beesten haren hebben en daar een plaatje van maken. En dus de taxonomische literatuur is voor een groot deel volkomen onbruikbaar als je het veld ingaat. En dat ben ik dus gaan uitzoeken. En er waren toen een kleine 60 soorten in Nederland bekend. Dat staat nu op 77. Dus het schiet al aardig op.
2: Heb jij er flink wat van gevonden misschien?
1: Ja.
2: En die heb je volgens gewoon gedetermineerd op kleur en vorm en patronen op de vleugels?
1: Patronen op de vleugels, maar ook heel vaak de aders op de vleugels. Want daarmee kan je heel veel andere soorten uitsluiten.
2: En daarvoor werd het alleen maar gedaan met soort mannetjes uit stulpsel?
1: Vangen, doodmaken, ontharen, onder de microscoop uit elkaar pulken.
2: That's it.
1: Ja, en ik vang niet, uit principe. En ik pul het niet uit elkaar. En ik vind het een hele leuke sport om het op deze manier te doen.
2: Zie je, eekhoorntjes rennen. Oh, ze schiet hier omhoog.
1: Ja, vaak langzaam.
2: Hoppa, gewoon langs ons hoofden.
1: Dat is veel makkelijker, hè?
2: Ja, die zijn makkelijk te determineren, ja.
1: Een beetje groter, hè?
3: Ja. Dus ik hoop ook dat er nog veel nieuwe soorten worden ontdekt. En misschien wel hier.
2: Dan kan jij een bijdrage aan leveren.
3: Misschien, ik hoop het. Ja. Ik hoop het.
1: En verder natuurlijk de boodschap, pak een macrolens, vooral de macrolensen. Ga aan de gang, ze zijn fantastisch mooi. En hoe meer foto's, hoe meer mensen er kijken, hoe meer er ontdekt gaat worden.
0: Verslaggever Jesper Buursink in gesprek met Weya Rijnboud en Colin van Ling.

0: Het eerste deel, de prelude humoresque uit de Trois Morceaux, opus 48 van Theodor Leschetizky. Ja, misschien herkent u deze tune van Opsporing nog. We starten hem nu in, want het is tijd voor een... Ja, vroeger zeiden ze dan tijd voor een politiebericht. We hebben uw hulp hard nodig. Niet om een misdaad op te lossen, maar om de eigenaar van een vogelnotitieboekje terug te vinden. Aan de telefoon Martijn Bot, vogelgids, de vinder van dit kleinood. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je gevonden in de natuur?
1: Wat ik gevonden heb is een notitieboekje met op de cover een ijsvogel.
0: Ja.
1: En het was afgelopen donderdag, 19 augustus... toen ik inderdaad een excursie gaf in de Oostvaardersplassen. Voor de mensen die het gebied kennen... het was bij het uitkijkpunt De Kuif Eend. Dat is het zuidelijkste uitkijkpunt langs de Oostvaardersdijk.
0: Ja.
1: En daar in de berm lag het betreffende boekje.
0: Ja, het is niet zomaar een boekje... maar het is een boekje van een heel jong iemand, hè?
1: Daar lijkt het wel op, ja. Je moet een beetje voorzichtig zijn met het interpreteren van wat je leest. Maar het lijkt erop alsof het leek erop alsof ik mezelf teruglas 40 jaar geleden.
0: Het is, we hebben dat ook op onze Instagram-pagina geplaatst. De foto's van de binnenkant van het boek. Ik lees hier even echt een kinderhandschrift. Ik denk, nou, 6, 7 jaar of zo. Zondag 9 augustus. Er zaten twee boomvalken. En ik heb een megaveer gevonden. En er vliegt een middelste jager over. En het is echt ontzettend aandoenlijk. Een kind heeft dus een boekje verloren. Het is helemaal vol met waarnemingen. Mijn eerste vogeltelling. Ja, het is prachtig. En,
1: het enthousiasme straalt er vanaf. Dus ja, het zou heel erg jammer zijn als dat in de kiem gesmoord wordt... door zoiets vervelends als dat het uit je broekzak is gevallen of iets dergelijks. Dus het zou hartstikke leuk zijn om de eigenaar terug te vinden.
0: Ja, ik begrijp dat je nog iets meer in het boekje las dan alleen maar over vogels. Er is nog een ander spoor...
1: Ja, ik heb een beetje recherchewerk gedaan inderdaad. En er komen een paar namen nog in voor... die misschien zouden kunnen helpen bij het opsporen van de eigenaar. Ze wordt dus Marie genoemd. Die heeft geholpen bij de eerste vogeltelling. En er komt de naam Roos ergens in voor. En ergens aan het eind van een vogeldag wordt er gesproken over dat er gehandbald werd. Dus misschien dat de persoon op handbal zit.
0: Ja.
1: Dat zou het aantal mensen al kunnen reduceren... in ieder geval van wie het boekje niet is.
0: Ja, het is een kind dat op pad is geweest met zijn ouders... of een tante of een... Nou, hier lees ik ook 16 maart. Jammer, dat brileider is doodgegaan. Ja, dat was natuurlijk het verhaal van de brileider, hè, op Texel. Nou, het is verschrikkelijk aandoenlijk. We dachten, nou, we hadden dit gehoord, dit berichtje. We dachten, we moeten hier even iets mee. Want het is zo'n leuk, zo'n schattig boekje van een enthousiast kind... dat nu zijn boekje kwijt. Is. Dus aan alle luisteraars, kunt u dit ontrafelen, dit raadsel? Laat het ons weten op onze Instagram-pagina. Martijn, jij moet ook maar blijven speuren, hè?
1: Dit gaan we tot op de bodem uit.
0: Ja, dit krijgt nog een vervolg. Heel goed, ja. Nou, Martijn, dank je wel. En zet hem op met het speurwerk van... ik lees hier ook nog... Eentje is gepakt door een buizerd. Maar ik kan niet precies hoe wat, misschien wel een muis. Ja, het is echt een kinderhandschrift. Verschrikkelijk leuk. Nou goed, krijg dus een vervolg. Dank je wel. Natine, geschiedenis bij de VPRO, OVT. Laura Stek. Laura, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Menno. Wij hebben het laatste deel van onze zomerserie... Oude Woorden, Nieuwe Wereld, waarin we een boek uit het verleden bespreken... om de wereld van toen en nu beter te begrijpen. En deze week gaan we het hebben over een tekst van Willem van Oranje... onze vader des vaderlands. Een René van Stipriaan biograaf die gaat vertellen... waarom de tekst Apologie van hem zo actueel is nog. Dus dat gaan we doen.
0: Verschrikkelijk interessant. Ja, René van Stipriaan. Hij had gewonnen toen, hè? De geschiedenisprijs.
2: De Libris Geschiedenisprijs, zeker. Met ik weet niet meer precies in welk jaar.
0: Met zijn autobiografie. Ja. Ja, een paar jaar geleden. Ik heb hem gelezen. Fantastisch boek. Oké, nou, we gaan luisteren. Veel succes zo direct. En plezier. Kunnen we nog heel even luisteren naar de buitenmicrofoon? Is er nog iets? Er vliegt nog wel iets over hier. Duif. Wat gebeurt er? Ja, hier bij het Groene Huis is het natuurlijk 's morgens altijd stil. En dan horen wij die natuur op die buitenmicrofoon. En iets later in de ochtend, ja, dan komt dat park een beetje tot leven. Hè? Dan de Amersfoorters die gaan de benen strekken. En die gaan even kijken of ze nog een groene specht zien. Of die gaan kijken of er bij die Dorenstadboerderij wat te beleven valt. Of er ridders of ambachtslieden bezig zijn. Nee, het is wel wat gechilled, maar het is rustig buiten. Ik kan nog wel even vertellen dat op 27 september... wij de winnaar bekendmaken van de Natuurboekenprijs 2026. De jury is nu heel hard bezig. En dat doen we, die bekendmaking, in onze uitzending vanaf het Vroege Vogelsfestival op landgoed Oosbroek bij Utrecht. Voor dit festival, vorig jaar was het een waanzinnig succes, zijn er nog een paar kaartjes, moet je er snel bij zijn, te bemachtigen via vroegevogels.bnnvara.nl. Op onze site leest u er alles van. Goed, de Natuurboekenprijs dus, het festival heb ik genoemd. En dan kan ik nu nog vertellen dat we afsluiten met de... Ja, de mooiste, moet ik nou zeggen, de mooiste. Nou, gewoon een hele leuke Venolijn-melding van deze week. Komt-ie. Tot snel. Dag.
3: Rico Zwanenburg uit Dronten. Tijdens een wandeling op het landgoed Tongeren, nabij Tongeren, zagen we op de grens van bos en heide sprinkhanen voorbij komen. Het bleek het zwart wekkertje te zijn. Het was een vrouwtje en is herkenbaar aan een groene rugzijde over de rug. Even later ook nog een mannetje. En die is heel zwart en is kleiner dan het vrouwtje.
4: NPO Radio 1.
5: Human.
6: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob, over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
5: Luister komende nacht, vanaf 12 uur, Wat Blijft.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: NPO Radio 1.
16: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag al recorddruk, volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. En in Letland werd iemand bedolven onder een ondervallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. 1 file in Nederland en dat is natuurlijk bij Zandvoort, de N200 richting Zandvoort. Tussen Overveen en het autocircuit doe je er een kwartier langer over.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
22: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
23: Wat een goed plan.
22: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
23: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
22: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
5: NPO Radio 1. VPRO.
26: OVT.
5: Over de onvoltooid verleden tijd.
26: Stek.
0: Ja, goedemorgen en welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij De Actualiteit. Met vandaag het laatste deel van onze zomerserie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, waarin we een boek uit het verleden bespreken om de wereld van toen en nu beter te begrijpen. En deze week is dat een 16e-eeuwse tekst van, jawel, Willem van Oranje. Apologie heet het. En Oranje-biograaf René van Stipriaan gaat straks vertellen waarom die tekst zo spannend is en wat de link is met het heden. En daarnaast een nieuwe film over een andere vader des vaderlands, Charles de Gaulle. Er draait een tweeluik in de bioscoop en Frankrijk rukt massaal uit.
1: As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight.
2: La France n'a pas capitulé.
3: Vous n'êtes pas la France!
2: Nous sommes la France. Vous, nous.
4: You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you step in.
2: La France n'est pas un enfant, monsieur le président. Elle a toujours continué à se battre.
0: Ja, dat is de trailer van een filmisch tweeluik over Charles de Gaulle. De generaal die vocht tegen de Duitsers voor een vrij Frankrijk en later president werd van de Vijfde Republiek. De film is een ware hit, want Frankrijk trekt massaal uit naar de bioscoop. En schrijver Abdelkader Menali was ook razend benieuwd en bekeek voor ons beide films. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lau.
0: Ja, jij had hier zin in.
1: Ja, ik had hier wel zin in. Al was het maar omdat de film ondertiteld is in het Nederlands. Ik was deze zomer in Marokko. En daar draaiden die ook in de bioscopen. Maar in het Frans. En ik begrijp wel wat Frans.
0: Ja, maar hij praat niet zoveel, de Gaulle, in deze film.
1: Wat
0: toch?
1: Zei je?
0: Hij praat niet heel veel.
1: Nou, dat is ook wel interessant. Hij praat eigenlijk heel erg veel. Want hij vlucht naar Engeland. Frankrijk wordt bezet door de Duitsers. En dan wordt hij zeg maar de stem van dat verzet. Dus hij spreekt de natie toe. Alleen niemand hoort die toespraken in het begin.
0: Nee, dat is
1: hoort
0: waar.
1: Niemand hem. En hij is ook geen geboren spreker. Dus er wordt al heel snel gezegd, ja, hij legt de klemtoon verkeerd. Maar goed, vanuit die rol groeit hij wel uit tot een vader des vaderlands van Frankrijk. Dat is indrukwekkend en dat laat deze film wel zien.
0: Nou ja, het is ook vooral, ik heb ook een deel van de film gezien, dat zijn fysiek vooral erg veel indruk maakt. En dat hij een enkele woorden spreekt en die hebben dan heel veel nadruk.
1: Ja, klopt,
0: Het is een starre man.
1: Ja, een behouterige figuur. En hij wordt de mensen die hem ontmoeten, of dat nou... De mensen die hem voor het eerst ontmoeten, van de zijde van Churchill, Roosevelt, maar ook vanuit het verzet. Mensen die uit Frankrijk komen voor het eerst ontmoeten, die schrikken ook van zijn voorkomen. Je moet je voorstellen, hij was 1,94 meter. En de gemiddelde Fransman was 1,67. Dus hij was een reus. Daarbij komt ook nog dat hij een heel klein hoofd had. Had een klein snorretje. En een hele grote neus. Dus ja, er komt wel wat materiaal op je af, zullen we zeggen.
0: Ja.
1: En dan dat staccato-Frans. Dus ja, als verschijning was de figuur. Maar dat gezegd hebbende is zijn rol in het vechten voor Frankrijk. Ja, daar was hij vanaf het begin ijzerheinerig van overtuigd. Dat hij ging Frankrijk redden.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, die films spelen zich ook echt af in die periode van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Dus de Gaulle als generaal. Ja. Wat is het verhaal? Waar beginnen ze mee? Want je zei net al van hij wordt niet gehoord. Hè? Dus hij is er vast van overtuigd, wij moeten niet gaan samenwerken met die Duitsers.
1: Ja.
0: Zoals een deel van Frankrijk wel deed.
1: Ja.
0: Wat doet hij?
1: Ja, hij is aan het begin van de oorlog, dan mei 1940, dan trekken de tankdivisies van de Duitsers trekken de Ardennen door. En die snijden werkelijk als een mes door de boter door die Franse verdedigingslinies. Maar die Fransen waren totaal niet op voorbereid. Dat hele militaire apparaat, ja, dat was eigenlijk dat was verouderd. Dat was nog blijven hangen in de Eerste Wereldoorlog. Hè. Men zegt wel, de Fransen gingen te paard met sabel richting de tanks, de Duitse tanks. De Gaulle was wel heel kritisch op dat militaire apparaat. Hij was een denker, hij was een schrijver, hij was intellectueel. Zij schreef boeken over hoe dat leger hervormd moest worden. om mee te kunnen doen in die nieuwe tijd. En daar werd natuurlijk niet naar geluisterd. Dus hij besluit dan, als dan dat is ook heel mooi in beeld gebracht, hè, dat die tanks die dan invaseren, Duitsers, en de Gaulle in een zwarte auto daar recht op afrijdt. En met een list weet die tanks tot staan te brengen. Maar goed, hij moet dan toch vluchten en hij kiest ervoor om niet te collaboreren. Hè, dus niet achter maarschalk Pétain te gaan staan, de held van de Eerste Wereldoorlog, Vichy. He, bezet Duitsland en dan heb je een deel Vichy, het zuiden, wat collaboreert. Dat wil hij niet. Hij vertrekt naar Engeland. En het bijzondere is van de Gaulle is dat hij daarin helemaal alleen staat. Dat laat die film goed zien. Het is ook het verhaal van een rebel. Hij staat er alleen in. Hij heeft helemaal niemand, op een paar gekken, die hem daarin steunen. In dat idee van Frankrijk moet één blijven. En we moeten terugvechten vanuit het imperium. We moeten terugvechten vanuit Noord-Afrika, Afrika. En zo de Duitsers op de knieën dwingen.
0: Ja, dus het was iemand die later natuurlijk enorm omarmd is en op het schild gehezen is. Hij is de redder van Frankrijk. Ja. Ook als een erg autoritaire leider. Dat moeten we ook niet vergeten. Ja. Onverzettelijk ook. Maar die onverzettelijkheid, dat zien we dus hier, heeft een functie. Want hij gaat dan, hij gaat eigenlijk gewoon proberen een leger op te bouwen. En wat doet hij dan?
1: Wat is het? Ja, het is niet deze leger. Hij stelt allemaal mensen aan met officiële functies voor een land dat niet meer bestaat. Maar hij gelooft van, nee, maar straks dan hij heeft visie. Het is een man. Die ijzerheinigheid en dat autoritaire, dat is ook wel bepaald door zijn ideeën over hoe die oorlog eruit zal gaan zien. Het is niet zo dat het een gek is, maar hij denkt, nee, je moet verder kijken dan de neus lang is. Dat een grote neus. Maar straks dan komt Rusland erbij, dan wordt het een wereldoorlog. Hè. In die beginmaanden van 1940 is daar nog helemaal geen sprake van. Hè. De Engelsen, Churchill, die denkt ook, we moeten toch gaan wielen en dealen met de Duitsers. En de Gaulle zegt, nee, dit wordt een grote oorlog. Die gaat gevochten worden op continenten. Daar moeten we klaar voor zijn. Dus er zit wel eens visie achter. Alleen net als Don Quixote, wordt niet serieus genomen. En die strijd tussen de idealist en de realist, tussen Churchill en de Gaulle is heel mooi in beeld gebracht. Het is een scène dat ze dan die in een kamer is met Churchill. En dan Churchill gaat dan in tegen de Gaulle. Hè, die vindt de Gaulle eigenlijk een fantast. Niet een fantast, maar iemand die niet realistisch is. En dan wordt de Gaulle zo boos dat hij een stoel pakt en hem stuk slaat. En dan loopt hij weg en dan komt zijn vrouw binnen. De vrouw van Churchill komt binnen en zegt van, wat een charmante man is het toch. Weet je, dus,
0: het was een onstuimige relatie tussen hen twee.
1: Ja. En ze mochten elkaar wel, want ze waren allebei mannen van de pen. Zowel Churchill als de Gaulle schreven boeken. Schreven zich helemaal klem zo wat. En het waren ook wel romantici, mannen die een idee hadden over dat Rijk. Het Engelse Rijk, het Franse Rijk. En ook een idee hadden dat Rijk voor altijd zou blijven voortbestaan.
0: Het waren grote denkers.
1: Het waren grote denkers en die zich ook verbonden met die grote natie. Het British Imperium. En een certain idee de France. Een idee van Frankrijk als een plek dat een oude natie met een eigen weg. In het geopolitieke.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel interessant. Ik dacht, waarom deze film nu? Hè? En waarom gaan al die Fransen en masse naar deze film?
0: Precies, want dat is de volgende vraag. Wat zien zij hier?
1: Ja, dat heeft toch ook een beetje te maken met de best wel ingewikkelde geopolitieke situatie waar we in zitten. Trump, China, Iran. Ja, wat moet je dan als leider? En de leider van Frankrijk is Emmanuel Macron. Als hij een lezing, als hij een toespraak tot het volk geeft, Macron, dan is er altijd één boek. Er zijn geen boeken behalve één boek. Dat zijn de memoires van de Gaulle. Deze film is ook gemaakt met de zegen van Macron. Want hij ziet in de Gaulle een voorbeeld. Van, dit is hoe we moeten gaan. Zelfstandig, republiek. We moeten de boodschap aan de wereld vertellen van dat er nog een natie is.
0: Ja, want de Gaulle heeft ook gezorgd voor het hele nucleaire programma. Waar we
1: onder andere, volgens de VRAP. Maar ook bijvoorbeeld wat de Gaulle ook deed, was hij ging naar West-Duitsland. Hij ging naar Rusland. In de Algerije oorlog heeft hij uiteindelijk Algerije de onafhankelijkheid uit kunnen onderhandelen. En je ziet dat Macron het eigenlijk ook doet. Die gaat naar Afrika, die gaat naar het Midden-Oosten. die biedt eigenlijk een derde weg aan. Van zo, deze kant kan het ook op. En dat heeft die, en dat, en daar moet je visie voor hebben. Daar moet je een idee hebben over welke rol je land kan spelen in de wereld. En ik denk dat Macron zich daarbij, nou, die laat zich daarbij inspireren door de Gaulle.
0: En zie je ook eigenlijk een patriotistische film? Of zie je ook wel kritiek op zijn karakter? Hoe moeten we er naar kijken? Is het geïdealiseerd?
1: Het is er wel. En het is ook wel. Dat maakt die film echt geweldig om naar te kijken. Hè? De acteur Simon Abkarian. Abkarian, je hoort het al. Dus hij heeft een Armeense wortels. Ja, het is een geweldig acteur. Het is echt een genot om naar te kijken.
0: Maar je zou maar de Gaulle moeten spelen.
1: Ja, maar dat doet hij echt. Ja, doet dat echt geweldig. Het is alsof een stripfiguur waar je naar kijkt. En dat bedoel ik als compliment. Hè? Want de Fransen hebben een traditie van de bande dessinée. De strips. Ook, je kijkt ook naar Guus Vlater en Asterix en Obelix.
0: Ik weet niet of dit goed klinkt.
1: Nee, maar het is wel zo, omdat het is larger than life. En tegelijkertijd een hele kwetsbare, maar een eenzame man. Hij is echt, hij moet ook vaak gewoon. De Gaulle moet af en toe, heeft dan een afspraak bij Churchill. Dan zit hij op een stoel te wachten dat hij naar binnen mag. Ja, natuurlijk heel pijnlijk. En wat ik een beetje wist, maar nu nog beter weet, is dat die Tweede Wereldoorlog was ook een Afrikaanse oorlog. Er is heel veel gevochten in Afrika. Dus alle oorlogshandelingen in deze film spelen zich af in Afrika. Tjaad, Cameroen, politieke onderhandelingen in Casablanca.
0: Want Libië. De Gaulle heeft het idee, daar moeten we daar, zoeken. Daar moeten idee, we
1: hij vlucht naar Engeland. Hij vlucht naar Engeland. Maar niet van, ik ga naar Engeland. Nee, hij denkt, dan ga ik naar Engeland. En dan vanuit Engeland, dan trek ik door naar Dakar, Senegal, naar Afrika. Want daar gaan we met het Vrije Franse leger, Algiers, hè, wat toen een departement was van Frankrijk, gaan we terugvechten. Zover is het niet gekomen. Hij is zelf niet in Afrika. Hij is wel in Afrika geweest, maar hij heeft niet meegedaan aan oorlogshandelingen. Dat is ook wel grappig van de Gaulle. Dat hij de hele tijd vanuit Londen allemaal de natie verbindt, maar dat hij zelf niet deelneemt aan oorlogshandelingen. Dat doen anderen. Ja, en die oorlogshandelingen, dat Vrij Frans leger heeft wel moeten vechten voor zijn eer. En dat zijn hele indrukwekkende scènes.
0: Maar nog even terugkomend op die vraag van, is het nou een geïdealiseerd verhaal? Vind je het wel, vind je het ook wel genuanceerd op een bepaalde manier?
1: Ja, het blijft natuurlijk heel Frans. Het is, de Gaulle komt wel echt naar voren als een redder des vaderlands. En er wordt wel een beetje gesmokkeld met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, we hadden het over die Afrikaanse legers. Die Afrikaanse legers, dat was voor een groot deel ook Afrikaans, zwart of Arabisch leger. Maar die komen niet of nauwelijks in beeld. En het bijvoorbeeld, een anekdote, op een gegeven moment dan eist de Gaulle bij de inname, bij de bevrijding van Parijs, dat zijn troepen voorop lopen en de Amerikaanse troepen moeten achteraan. Nou, dat verhaal wordt dan niet verteld, maar dit is wel het geval. Maar wat ik miste waren die Afrikaanse legers. Dat miste ik. Ik dacht, ik mis ook gewoon Afrikaans karakter. Of een Arabisch karakter, of een moslim karakter. Want 70% van die legers bestonden uit kolonialen. En dat verhaal, dat is, je ziet ze wel, maar ze krijgen geen diepte.
0: Nee, het gaat erg om de Gaulle die heel veel ruimte inneemt. Ja. Letterlijk en figuurlijk op het scherm.
1: Hij is Jean d'Arc. Jean d'Arc die tegen de heldin. Daar spiegelt hij zich mee. Hij spiegelt zich met de oude ridders van Frankrijk.
0: Goed, ik hoor toch al. René van Stipriaan, heb jij zin om te gaan nu?
6: Zeker, maar dat had ik al.
0: Oh, nou, dat is makkelijk.
6: Ik hou van dit type biopics, omdat ze je op een of andere manier ook bepalen bij de mythevorming die rond de persoon plaatsvindt. En dat is altijd interessant om te zien. We hebben ook Odyssee op dit ogenblik. Altijd interessant om te zien wat een moderne regisseur daarmee doet. En natuurlijk gaat de regisseur ook per definitie aan de haal met de historische werkelijkheid.
0: Ja.
6: Wat Abdelkader zegt, dat klopt natuurlijk. Maar maak eens een film die precies de historische werkelijkheid in beeld brengt. Dat is echt niet te doen. Dat ga je in een filmpubliek niet doen.
0: Nee. En het is ook waar het publiek behoefte aan heeft. In welke tijd waarschijnlijk waarop wordt ingespeeld.
1: Nou ja,
0: tot slot.
1: Wat ik heel mooi vond is, je kan nog zoveel, zelfs als je een heel klein leger hebt, dan kan je de strijd nog winnen, zolang je, maar zolang je de taal maar hebt. De taal van de vrijheid. En dat had de Gaulle. De Gaulle had, ondanks dat hij de klemtonen verkeerd legde, hij had die taal. En die taal die zorgde ervoor dat het verzet in Frankrijk in hem ging geloven en hem als de leider zag.
0: Ja, en dat is hij later ook geworden als president van de Vijfde Republiek. En nog steeds de vader des vaderlands in Frankrijk. Abdelkader Benali, hartelijk dank voor je komst. Het eerste deel van de film heet Charles de Gaulle Résistance. En is nu in de bioscoop te zien. En deel 2, Liberté, is vanaf 17 september te zien. Dank je wel.
8: Oude woorden, nieuwe wereld. Een serie over historische boeken die ons het heden beter doen begrijpen. Welke echo's uit het verleden schudden ons wakker, geven houvast of bieden troost?

Ja, en dan het laatste deel van onze zomerserie Oude Woorden, Nieuwe Wereld. Het is een felle, propagandistische en hoogstpersoonlijke tekst dit keer. Een giftige uithaal van een opstandige edelman tegen een autoritaire koning. Het is een tekst uit 1580, geschreven door iemand die we allemaal wel kennen.

0: Leuke barokke versie is dit.
1: Ja, trager dan ooit.
0: Ja, de vader des vaderlands hebben we het over. Wilhelmus van Nassau, ofwel Willem van Oranje. Dat was het Wilhelmus in de barokke versie dus. Met de befaamde regels dat hij van Duitsen bloed is en de koning van Spanje altijd heeft geëerd. Nou, toch niet helemaal. Bij ons is René van Stipriaan, historicus en schrijver van Oranje's biografie De Zwijger. En hij publiceerde eerder dit jaar de moderne vertaling van de Apologie. En daar gaan wij het over hebben. Welkom, René. De Apologie wordt uitgebracht in 1580. Wat is het voor tekst?
1: Het is, de titel zegt het al, het is een verdedigingstekst. Die bedoeld is om de aanklacht die in een niets minder dan een doodvonnis uitgevaardigd door de koning van Spanje te weerleggen. En er is kort daarvoor is een banedict uitgevaardigd door Philips II. En die zegt zoveel van Willem van Oranje, die heeft zoveel zware misdaden begaan. Deze man verdient het om op welke manier dan ook het leven te laten. En in die ban wordt iedereen die daar de ambitie voor voelt uitgenodigd om Willem van Oranje van het leven te beroven. En als dat niet lukt, dan mag je ook de hand leggen op zijn bezittingen. En dat is allemaal straffeloos. Dat wordt niet bestraft. Dus je kunt jezelf bij wijze van spreken belonen. Ook op het vermoorden van Willem van Oranje wordt een prijs gezet. Dat gaat om een bedrag van 25.000 kronen. En in hedendaags geld, dat maakt iemand in één keer multimiljonair.
0: Ja, en je kon ook nog heilig verklaard worden, geloof ik.
1: Ja, dus in de verte, het is een God welgevallig werk. Dus je mag er ook op rekenen dat je uiteindelijk de genade vindt van een heilige verklaring of een zalige verklaring. Maar goed, dat zit een beetje verstopt in de band zelf.
0: Ja, dus we zijn op het punt, Willem van Oranje is vogelvrij verklaard. En hij verdedigt zich eigenlijk in deze tekst.
1: Ja.
0: Ik wil toch even, voordat we dieper ingaan op die tekst, want ik vroeg even een paar vrienden van, wat weten jullie eigenlijk van Willem van Oranje? Nou, dat was schrikbarend, jongens.
1: Ja.
0: De kennis van Willem
1: ondanks
0: van Oranje.
1: Musical.
0: Die van mezelf ook, hoor. Ja, ondanks de musicals. We waren niet naar de musical geweest. Nee. Ik wil toch even van, wat moeten we weten om deze tekst, om voordat we die tekst ingaan, om dat beter te begrijpen? Wat moeten we van hem weten?
1: Nou, je moet eigenlijk weten dat hij een lange relatie heeft met Philips II. De man die hem uiteindelijk dood wil, deze man die kent hij eigenlijk vrij goed. Die kent hij vanuit zijn jeugd, vanuit zijn jonge jaren. En hij heeft hem ook inderdaad een tijd lang gediend in het politieke bedrijf.
0: Want Spanje regeerde over de Nederlanden, dat was de verhouding.
1: Ja, dus het begint allemaal bij Karel V. Karel V is landsheer over de Nederlanden. Karel V is ook keizer over het Heilige Roomse Rijk, de Duitse natie. Dat maakt hem tot een belangrijk man, maar hij is ook koning van Spanje en heeft ook grote belangen in Italië. Deze man is op dat ogenblik de machtigste man van Europa. Willem van Oranje is een Duits graafje, maar wordt op zijn 11e wordt hij erfgenaam van een groot Nederlands bezit, van een neef. En dat Nederlandse bezit, dat is zo omvangrijk dat hij eigenlijk in één keer de belangrijkste edelman van de Nederlanden wordt. Hij is 11 jaar oud, maar hij is Luthers opgevoed. En Karel V, die moet zich daar toch op een of andere manier mee gaan bezighouden. Van wat gaan we doen met deze Lutherse graaf? Van Karel V is al een tijdje bezig om zijn bezittingen, maar eigenlijk heel Europa, te zuiveren van dat protestantse kwaad.
0: Ja, dat moet allemaal katholiek worden.
1: Dat moet allemaal weer katholiek worden. En dan komt er opeens een Luthers graafje binnen marcheren. En dus Karel V houdt zich daarmee bezig en die eist, je mag die erfenis aanvaarden, maar dan moet je wel die ketterse denkbeelden, die moet je even achter je laten. We gaan je opnieuw opvoeden. We gaan jou tot een keurig katholiek Nederlands prinsje omvormen.
0: Ja, dus hij komt daar, Willem van Oranje komt daar aan het hof van Karel V.
1: Ja.
0: Is dat een goede relatie eigenlijk?
1: Karel V die heeft goede ervaringen met die familie van Willem van Oranje. Hij heeft nauw samengewerkt met een oom van Willem van Oranje, Hendrik van Nassau. En dat is altijd een innige en een heel vruchtbare relatie geweest. Dus in beginsel ziet Karel V het wel zitten met een nieuwe Nassau. Maar ja, goed, het zit dat vlekje op van dat Lutheranisme. Dat moet weg. Nou, Willem van Oranje, want hij mag zich dan, hij krijgt een prinselijke titel, ook cadeau bij die erfenis. Hij mag zich prins van Oranje noemen, deze jonge prins, die schikt zich in deze wil van, ja, van de keizer. Dan word ik toch katholiek. Maar er zit toch altijd wel een beetje nog die Lutherse kern, die laat zich niet zomaar wegpoetsen. En dat zal in het verdere verloop van zijn leven zal dat ook blijken. Hij wordt langzamerhand wordt hij ingevoegd in allerlei politieke taken, diplomatieke taken en ook militaire taken. En hij wordt door Karel V klaargestoomd voor een belangrijke rol, een hoofdrol in die Nederlandse politieke verhoudingen.
0: Ja, en dat, dus dat is, ziet er op zich dan goed
1: ziet
0: uit.
1: Ziet er prachtig uit, ja.
0: Maar dan wordt zijn zoon, Philips II, landsheer van de Nederlanden, en ja, dat botert niet zo.
1: Nou, dat gebeurt in 1555. Willem van Oranje is 22 jaar oud, is op dat ogenblik op het bevelhebber van het Nederlandse leger. Dus hij is al heel hoog gestegen. En Willem van Oranje denkt van, ja, Philips, jij gaat straks weer naar Spanje. Laat mij die Nederlander maar runnen. Ik heb een paar hele interessante, goede adellijke vrienden die me daarbij kunnen helpen. En dan hoef jij geen zorgen meer te maken. Dat is eigenlijk het idee. Maar Philips II die ziet dat gebeuren. En die is eigenlijk ook wel door zijn vader gewaarschuwd van, ja, je moet wel een beetje verdelen en heers spelen in die Nederlandse verhoudingen. Maak niet één groep te machtig. Probeer het die macht een beetje te verspreiden. En Philips II gaat er dan toe over om met name juristen, ook Spaanse edelen, belangrijke functies toe te bedelen in dat Nederlandse staatsbedrijf. En dat is zeer tegen de zin van Willem van Oranje. Want ja, goed, hij had in dat leger gezeten. Ze hadden Frankrijk in de jaren daarvoor redelijk op de knieën gekregen. Ze dachten, nou ja, hoge bestuursfuncties en een beetje zorgeloosheid daarin, dat is wel waar we aanspraak op kunnen maken. En die voelt zich dan tegengewerkt. En dan, dat is het moment waarop dat hele spel tussen Willem van Oranje en Philips II, die tegenstellingen, die beginnen tot ontwikkeling te komen.
0: En is het dan ook zo dat die persoonlijkheden gewoon een grote rol spelen? Dus we hadden het net over de Gaulle, die onverzettelijke man die daar gewoon tegen alle klippen op iets gaat proberen op te bouwen. Ja. Is Willem van Oranje ook zo iemand die gewoon denkt, nee, dit accepteer ik niet, ik ga wat anders doen?
1: Ja, dus je ziet eigenlijk twee programma's keihard tegen elkaar inwerken. Philips II heeft het idee dat hij een vorst nieuwe stijl moet worden. Zijn vader was nog altijd aan het dealen met allerlei partijen in zijn rijk. En hij vindt een vorst zoals ik. Ik heb een heilige taak toebedeeld gekregen om mijn rijk goed te leiden, maar ook 100% katholiek te maken. Laat mij die taak uitvoeren. Maar ik wil niet te maken hebben met allerlei partijen die menen het beter te weten. Hij wil als een absoluut vorst regeren. En dat is zeer tegen het zere been van niet alleen Willem van Oranje, maar heel veel Nederlanders. Dus je moet je toch de Nederlander voorstellen als een eilandenrijk van allerlei gewesten. En binnen die gewesten steden. En die hebben allemaal zo hun eigen ideeën over hoe het verder moet. Inmiddels floreert de Nederlander ook economisch. En die economische macht en die rijkdom, dat vraagt ook om invloed. Zo werkt het altijd. En die invloed die hebben ze ook in de loop van de jaren wel gekregen, met allerlei privileges, voorrechten. En ja, eigenlijk is Philips II erop uit om dat hele woud van allerlei uitzonderingen, om dat wat te besnoeien en er meer een centraal gestuurd land van te maken.
0: Ja, en dat krijgt hij eigenlijk niet voor elkaar. Ook door,
1: uiteindelijk niet voor
0: door
1: elkaar.
0: Misschien niet zo slim beleid, door belastingen te heffen. Dat vinden Nederlanders ook niet zo leuk.
1: Nou ja, als je zin de gordijnen wilt krijgen, dan moet je belasting gaan verhogen. En dat is wat gebeurt, met name onder de hertog van Alva. Maar daarvoor worden ook allerlei plannen naar voren gebracht om de belastingen te stroomlijnen. Dat is dat je meer generieke belastingen hebt. Maar in de Nederlanden zijn ze gewend om altijd te onderhandelen over belastingen. Dus de landsheer heeft geld nodig. En die komt bij de Staten-Generaal en die zegt: ik heb zoveel nodig en ik wil met jullie graag daarover afspraken maken van hoe jullie dat gaan, mij van dat geld gaan voorzien. En die beginnen dan allerlei dingen te eisen, privileges, allerlei uitzonderingen enzovoort. En dat spel, dat keert iedere 7 jaar terug.
0: Ja, dus hij begrijpt eigenlijk niet goed hoe dat gebied werkt. Dat is een fundamenteel anders. Ja, het werkt anders dan bijvoorbeeld wat hij gewend is in Spanje.
1: Nou, hij begrijpt het misschien wel, maar hij wil het anders. In die zin zou je kunnen zeggen, is een modern vorst. Want je moet nu niet meer denken aan allerlei geonderhandel over belastingtarieven. Dus we hebben toch een geunificeerd belastingssysteem gekregen. En dat in de 16e eeuw begint te denken daarover. En op zichzelf is dat niet onverstandig, ook omdat het allerlei gedoe uit de weg gaat. Maar ja, het berooft wel allerlei partijen van hun machtspositie.
0: En wat begrijpt Willem van Oranje dan wel?
1: We hebben toch een geunificeerd belastingssysteem gekregen. En dat in de 16e eeuw begint te denken daarover. En op zichzelf is dat niet onverstandig, ook omdat het allerlei gedoe uit de weg gaat. Maar ja, het berooft wel allerlei partijen van hun machtspositie.
0: En wat begrijpt Willem van Oranje dan wel? Dat hij mensen met zich

0: toch om mensen te mobiliseren tegen die Spanjaarden.
1: Ja, maar dat doet je wel een tijdje over. Want in eerste instantie is Willem van der Rij toch iemand die vooral voor zijn eigen familie aan het werk is en daarbuiten voor de adellijke klasse in de Nederlanden. Hij zegt eigenlijk zoveel van, laat ons het nou doen. En dan komt het allemaal goed. En op een goed ogenblik, met die belastingen loopt het eigenlijk al zo rond 1560 uit de hand. Dan komt het geloof erbij. De steden en met name de kooplieden, die willen toch meer zeggenschap en meer vrijheden om te doen waar ze goed in zijn. En dat die onrust die ontstaat in Willem van der Rij maakt zich enigszins tot spreekbuis daarvan. Zonder dat hij nou bezig is om met die partij ook echt een nieuw politiek systeem te ontwerpen. Dat is in de hele jaren 60, met de tijd van de beeldenstorm, de eerste invasie van Willem van der Rijen, is dat eigenlijk de status. En Willem van der Rijen, roept het pure ongenoegen van het Spaanse bewind over zich af, door de hele tijd met die clubjes daar lippendienst aan te bewijzen en zich ook in een rol te manoeuvreren, dat hij meent dat hij als een soort bemiddelaar kan optreden. Nou, daar is Philips II, daar zijn ze voornaamste raadsheren niet van gediend. Dus hij maakt zich onmogelijk, maar dan krijgt hij een conflict. En dat conflict is eigenlijk gewoon feodaal van aard. Hij valt al in 1568 in ongenade bij Philips II. En op dat ogenblik moet hij eigenlijk vechten voor eerherstel.
0: Maar is dat dan zijn eigen eerherstel? Want je zei net, het begon eigenlijk gewoon vanuit eigen belang.
1: Ja, dat gaat vooral over zijn eigen eerherstel. En hij zegt dan wel, hij laat ook in allerlei pamfletten uitdragen, dat hij de grote zaak van de Nederlandse burgers op het oog heeft. Maar je ziet hem wel eigenlijk een heel persoonlijk conflict met Philips II uitvechten. Dat verandert op het moment dat hij doet dan een invasie die mislukt genadeloos in 1568. Dat levert alleen maar verlies op en heel veel schulden. En hij druipt af naar Duitsland en hij heeft eigenlijk helemaal geen plan meer. Hij is gewoon verslagen.
0: Ja.
1: Maar hij krabbelt toch weer op. En op dat ogenblik slaagt hij erin om veel meer verbinding te maken met en de protestanten en met de stedelijke burgerij. Om nieuwe ideeën te ontwikkelen over hoe het verder moet met die Nederlanden.
0: Maar is dat dan eigenlijk een soort persoonlijke wraakactie? Of zie je bij hem ook echt een overtuiging van dit is, ik ga me profileren als verzetsstrijder, want dit is belangrijk. Wat voor karakter heeft
1: hij? Nou, kijk, hij vindt zichzelf in 1572 eigenlijk opnieuw uit. Hij wordt dan iemand, en heeft hij ook mensen voor aan het werk die bij wijze van spreken dat beeld in de verf zetten. Dit is ook het moment waarop hij vader des vaderlands wordt genoemd, met dat hij er nog helemaal niet is. Maar dan zijn ze al bezig om hem als het ware te laten samenvallen met het grotere belang van die Nederlandse burgerij en de Nederlandse protestanten.
0: Ja, want je zegt dat die propaganda ook heel belangrijk is. Dat ze daar ontzettend goed in zijn eigenlijk. Dus Willem van Oranje zelf ook, om zichzelf neer te zetten. Als het gezicht van die beweging.
1: Ja, dus Willem van der Rijen zit in een heel zwaar, ingewikkeld politiek gevecht. Maar hij slaagt erin om naar buiten toe een beeld te ontwerpen van eigenlijk zijn eigen altruïsme, dat hij bezig is om zich als een groot voorvechter van de Nederlandse belangen, van de Nederlandse vrijheden te positioneren. En dat doet hij. Ja, doet hij heel behendig. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Als je daar naar kijkt, hoe die in staat is, terwijl gedrukte propaganda en allerlei andere vormen van propaganda, dat is eigenlijk nog in de staat van een soort primaire ontwikkeling. Maar hij slaagt erin om dat meteen naar een heel hoog, veel hoger niveau te tillen.
0: Maar je zegt eigenlijk ook, dus heel veel is ook een soort van PR en marketing naar buiten toe. Als je dan toch weer even dat verschil maakt met de Gaulle, die gewoon helemaal van binnenuit denkt, dit is niet wat we gaan doen, dit mag niet, dit kan niet.
1: Ja,
0: hoe kan je hem dan daarin plaatsen? Wat denk je dat er bij hem de echte motor was? Het is natuurlijk moeilijk, maar je bent zijn biograaf, dus je hebt helemaal in dat hoofd gekomen.
1: Nee, dus ik denk dat hij aanvankelijk zat hij op dat spoor van de typische aristocraat.

0: aristocraat die een aristocratische agenda voert. En in het verloop van de tijd, 1572, zo'n markeringspunt, 1576 met de pacificatie van Gent nog een keer. Uiteindelijk slaagt hij erin om zichzelf te verbinden met allerlei bevolkingsgroepen die eigenlijk niet tot zijn directe omgeving behoren. Hij had de burgerij of de protestanten, de Calvinisten, die stonden in beginsel heel ver van hem af. Maar hij slaagt erin om zich daarmee te verbinden. Hij begint ermee samen te vallen. En dat is eigenlijk een vorm van zichzelf opnieuw uitvinden. Dat vind ik ook wel wonderbaarlijk dat hij daartoe in staat is. Want dat is veel mensen niet gegeven om te zien dat je op een doodlopende weg zit en dan ga je op een ander spoor over. Hij doet het natuurlijk ook om overeind te blijven. Hij ziet op een goed moment ook dat daar de kansen ligt. De kansen liggen om zichzelf te redden. Maar ik geef het je te doen.
1: Ja.
0: De meeste mensen in dit soort omstandigheden strijken de vlag op een goed ogenblik. Die denken van ja, deze zee gaat me te hoog. Ik zoek er goed heen komen.
1: Nee, deze man gaat wel door. Dat is duidelijk.
0: Ja.
1: Als we dan inderdaad even een paar sprongen maken weer naar deze tekst, de apologie. Want hij wordt dus op een gegeven moment loopt dat helemaal uit de hand, dit conflict. Dan wordt hij vogelvrij verklaard. Wat staat er dan in die tekst? Hoe verdedigt hij zich ten opzichte van Philips II? En is het inderdaad een verdediging of is het eigenlijk een aanval?
0: Het is een verdediging in de vorm van een aanval. Kijk, hij heeft natuurlijk in die ban heeft hij al zijn misdaden in kort bestek opgezoomd gekregen. En Willem van Oranje laat dat eigenlijk allemaal de revue passeren. En die zegt, ja, maar goed, wat jullie nu zeggen over hoe disloyaal ik ben geweest in allerlei omstandigheden. Nee, en dan probeert hij uit te leggen. Nee, alles wat ik tot nu toe voor de Spaanse koning heb gedaan, staat in het teken van mijn absolute trouw aan de Spaanse koning. En
1: vandaar ook die zin in het volkslied.
0: Ja, die staat er wel overwogen in. Kern van zijn verhaal is steeds, ja, de Spaanse koning die regeert vanuit Spanje, maar die heeft allerlei dienaren in de Nederlanden, waarvan hij eigenlijk niet goed weet wat ze doen. En die dienaren zijn bezig om een soort tirannie te ontwikkelen in die Nederlanden. En ik, Willem van Oranje, ben eigenlijk altijd maar bezig geweest om die tirannie en de effecten van die tirannie teniet te doen. Dus beste Philips II, luister nog één keer. Ik leg het nu nog één keer uit. Ik heb het beste met je voor gehad.
1: Dus het is eigenlijk ook wel slim wat hij doet. Dus niet alleen maar de Spanjaarden zwart maken. Hoewel dat er ook in staat. Hè,
0: nou, absoluut. Ja, nee. Want
1: wat staat daarover in?
0: Nou ja, kijk, hij neemt. Hij houdt zijn verdediging. Hij legt precies uit waarom hij te goede trouw is geweest. En vervolgens begint hij Philips II van zijn kwade trouw te beschuldigen. Hij heeft eigenlijk altijd de kaart gespeeld van die tyrannieke dienaren. En de koning, ja goed, die weet van niets. Maar dat verhaal, dat houdt op in de apologie. Hij zet vol de aanval in op Philips II. Dus hij laat alle maskers vallen. En hij begint Philips II aan alle kanten zwart te maken. Maar ook echt zwart, niet zwart.
2: Met welk idee? Want het is heel gevaarlijk.
1: Maar hij was al vogelvrij verklaard, toch? Dus hij kon eigenlijk niet meer.
0: Ja, precies. Dus hij denkt van
2: niets meer te verliezen.
0: Niets meer te verliezen. Ik denk dat dat wel het idee van het moment was. Er wordt natuurlijk in heel Europa, want die tekst die komt uit, wordt in vier talen verspreid. En kan dus door iedereen in Europa gelezen worden. Vriend en vijand is erover eens. Willem van Oranje, ga je hier niet te ver? Ben je niet bezig om je hand te overspelen met zo'n ongelooflijk gitzwarte tekst over de machtigste man op aarde te verspreiden?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dat zijn dus ook de protestantse Duitse vorsten die denken, dit helpt de zaak niet.
1: En zou je nou kunnen zeggen, want we weten dat het niet goed is afgelopen met Willem van Oranje. Hij wordt vermoord door Balthasar Gerard, Spaansgezinde figuur. Is het dan een slimme tactiek geweest? Is dit een, ja, in welk opzicht is dit een nuttige tekst geweest?
0: Nou, Willem van Oranje had gehoopt dat iedereen in Europa zou zeggen, ah, nu begrijpen we hoe het zit. Maar dat gebeurde dus niet. Maar het betoog had, denk ik, een hele belangrijke binnenlandse functie. En dat was dat nu het er zo voor staat, nu mijn hoofd wordt geëist en de grofste middelen uit de kast worden gehaald om mij een kopje kleiner te maken. Nu is het zaak om definitief afscheid te nemen van het bewind van Philips II over de Nederlanden. Wij moeten zelfstandig verder. Daar zit nog een clausule bij. Echt zelfstandig zou het op dat ogenblik nog niet worden, want ze hopen dat er een andere vorst zal zijn die in staat is om de Nederlanden, bij wijze van spreken, als een soeverein landsheer te regeren.
1: Ja, de Fransen dan.
0: Op dat ogenblik is de blik al sterk gericht op de Fransen. En Willem van Oranje weet ook, de hertog van Anjou, een koningszoon, is bereid om die klus op zich te nemen.
1: Ja, dat gaat ook mis.
0: Dat gaat uiteindelijk mis, maar dit is de speculatie die eronder zit. En Willem van Oranje is dus eigenlijk bezig om aan te geven, om iedereen duidelijk te maken, we houden ermee op met die Spaanse koning. Het is genoeg geweest.
1: Ja, en hierin zegt hij dat eigenlijk super duidelijk. En ook werpt hij zich eigenlijk op als strijder voor die zaak. Ja. Zou je een stukje uit het slotpleidooi willen lezen? Ik geef het je even zo. Dat ligt bij mij. Om toch even zijn woorden te horen.
0: Wat is deze ban mij aangenaam? En graag zou ik hierdoor willen sterven. Want waarom heb ik ooit al mijn bezit prijsgegeven? Was het om mij zelf te verrijken? Waarom ben ik mijn eigen broeders verloren, die ik meer lief had dan mijn eigen leven? Was het omdat ik wel anderen zou kunnen vinden? Waarom heb ik mezelf zo vaak in gevaar gebracht? Welke beloning kan ik tegemoet zien voor langdurige arbeid voor uw zaak? Tot in mijn ouderdom en met het verlies van al mijn bezit. Anders dan door voor u, en daar bedoelt hij de Staten-Generaal mee, de vrijheid te verwerven, zo nodig met mijn bloed. Wanneer u oordeelt, mijn heren, dat zijn de leden van de Staten-Generaal, dat mijn afwezigheid of zelfs mijn dood u beter uitkomt, dan zal ik gehoorzamen. Stuur me naar het einde van de wereld, ik gehoorzaam. Hier hebt u mijn hoofd, waarover geen prins of monarch iets te zeggen heeft, maar u wel. Doet u ermee wat u goed dunkt voor uw welvaart, heil en behoud van uw gemeenschap.
2: Shakespeare.
1: Ja, het is wel mooi. Ja. De opofferingsgezindheid. Wat zegt hij hier eigenlijk volgens jou?
0: Hij zegt hier iets heel belangrijks. En dat is dat hij, dat er iets veranderd is in de Nederlanden. Want hij richt zich tot die Staten-Generaal. En die Staten-Generaal die hebben sinds de pacificatie van Gent, eind 1576, hebben die eigenlijk de macht in die opstandige Nederlanden in handen. Willem van Oranje is de grote verbindende figuur, maar geen lid van de Staten-Generaal als zodanig. Hij is, als het ware, de soort zetbaas van de Staten-Generaal. Hij is degene die de grote uitvoerende taak heeft om de boel draaiende te houden. Maar wat hij hier doet, is eigenlijk het gezag van de Staten-Generaal bevestigen. Er is nu één grote macht in de Nederlanden, en dat is de Staten-Generaal, waarin burgers en de adel en eventueel ook de clerus in samenwerken. En eigenlijk is dit een stap ook, hè, weg van het absolutistische monarchale systeem naar iets wat niet meteen een democratie is, maar democratischer is dan het monarchale systeem.
1: Ja, en dus hij zegt eigenlijk, ik doe er niet toe. Het is nu aan jullie om verandering teweeg te brengen.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje pathetisch aangezet. Maar ik heb wel het idee dat hij dat in de hitte van het moment, dat hij het ook wel meent. Ja, want ja, goed, dit is het krachtenveld waarin ik voortaan opereer.
1: En als we dan kijken naar het heden, en want we hebben het ook over, de serie heet Oude Woorden, Nieuwe Wereld. Wat voor betekenis deze woorden nog hebben in deze huidige wereld? Wat is voor jou de relevantie van deze tekst nu nog?
0: Nou, kijk, in de apologie gaat, dat is een momentopname in een wereld die ook heel snel verandert. Net als onze tijd zie je opeens heel veel zaken in beweging komen. En wat in de 16e eeuw ook speelt, enorme economische groei, technologische ontwikkelingen enzovoort, lijkt in die zin dus op onze tijd. Maar je ziet ook dat grootmachten, je hebt twee echte grootmachten in Europa, dat zijn Frankrijk en Spanje. En die zijn bezig om onderling heel veel problemen te maken, maar die zijn ook bezig om overal invloedssfeer te ontwikkelen. En in de kern gaat dat conflict tussen Philips II en Willem van Oranje over invloedssfeer en over overheersing, dan wel het tegengaan van buitenlandse overheersing. En dat is de kaart die Willem van Oranje voortdurend speelt. Nou, in onze in de huidige wereld, hè, waarbij grootmachten nu ook zo heel veel, ja, ik zou toch kunnen zeggen, agressie vertonen, is dat weer hoogst actueel. Dus het gaat over de vraag van hoe weersta je overheersingsgedachten en hoe formuleer je je eigen politieke programma. Het gaat in dit geval natuurlijk ook dus over het verschil tussen het absolutistische programma van Philips II en een meer democratisch of aristocratisch programma van Willem van Oranje. Dat spanningsveld is overal in de apologie voelbaar.
1: Ja, dus ook over hoe verzet je je daartegen, gewoon puur politiek gezien. Ja. Maar ook welk verhaal vertel je misschien over jezelf naar buiten toe om mensen weer te verbinden? Of vul ik nu iets in wat niet klopt?
0: Nou, dat is één, maar ik vind het interessante van de apologie ook. Hè, het is onderdeel van een conflict dat lopend is. Een conflict waarvan je niet weet hoe dit gaat aflopen. Ik geloof niet dat er in 1580 een Nederlander was die feilloos kon voorspellen dat zo'n 20 jaar later de Nederlander als een van de rijkste mogendheden van Europa zich zou ontwikkelen. Het begin van de toch een enorme opbloei van die Nederlandse Republiek. Maar het gebeurt wel. En je ziet wel de kracht onder zo'n tekst als de apologie. En een half jaar later komt nog het plakkaat van Verlating, ook zo'n belangrijke tekst.
1: De onafhankelijkheidsverklaring eigenlijk.
0: Dan nemen ook de Staten-Generaal nemen definitief afscheid van Spanje. Dat zijn teksten die als het ware vooruitwerken naar een toekomst, maar in het volle besef dat het een riskante operatie is. Het kan nog altijd totaal anders aflopen. Het had ook anders kunnen aflopen. Op dat ogenblik, 1580, is het Spaanse bewind toch wel met enig succes bezig, onder leiding van Alessandro Farnese, een zeer behendig veldheer, om gestaag terrein terug te veroveren. En Alessandro Farnese wordt uiteindelijk door Philips II van die klus afgehaald. En dat maakt ook dat het staakt. Dat die Spaanse opmars staakt in de Nederlanden. Maar als Alessandro Farnese die klus had kunnen afmaken, dan was uiteindelijk de Nederlander waarschijnlijk toch in zijn totaliteit weer Habsburgs geworden.
1: En wat is dan de les van deze tekst? Of van zo'n figuur eigenlijk van Willem van Oranje? Wat jou betreft?
0: Dat ik vind het interessant inzichtgevend dat Willem van Oranje in dit type omstandigheden, in heel veel penibele omstandigheden, toch altijd dat punt op de horizon in beeld houdt. En dat punt op de horizon, door het uit te spreken dat je, hè, dat je uiteindelijk naar gezonde, vrije verhoudingen wilt, dat je daarmee ook anderen kunt begeesteren.
1: En dus ook als die weg heel rommelig is en met ook allerlei enorme dieptepunten gepaard precies gaat.
0: En dan helpt propaganda om dat verhaal enigszins te versimpelen en het als een strakke lijn te laten ogen. En dus de propaganda haalt de rommeligheid er als het ware af. En dat doet Willem van Oranje heel erg behendig. Maar hij neemt ook gigantische risico's. En ik vind dat nog wel eens inzichtgevend voor de tijd waarin we nu zitten. Hè. Dus je ziet hem hier breken met Philips II. Dat doet hij heel uitdrukkelijk. En dan wordt er gezegd, ja, God, is dan een beetje laf om dan daarvoor de hele tijd een beetje het idee te blijven koesteren dat je de koning van Spanje dient. Nou ja, kijk, in onze tijd gebeurt niet veel anders. Europa en de Europese Unie heeft overduidelijk een akkefietje met de president van de Verenigde Staten. Dat strekt zich ook uit tot allerlei verhoudingen binnen de NAVO. En de Amerikanen zijn op dit ogenblik, en dat is buitenlands staand, buitenlands beleid, zijn uit op de ondergang van de Europese Unie. En toch doen we binnen Europa alsof er niet zoveel aan de hand is. Dat we zeggen, we proberen toch de hele tijd zoete koekjes te bakken met Trump. Terwijl deze
1: je doelt nu op Rutte en
0: Rutte, maar dat geldt ook voor Macron, de Merz. Ze zijn allemaal eigenlijk nog steeds, hè, als de gelegenheid zich voordoet, in een vorm van omhelzing met Trump. En ze durven niet echt tegen te spreken. Nou, ja goed, er komt straks een moment, hè, dat wordt een, ja, dat wordt denk ik het moment van ontnuchtering. Dan moeten we denk ik wel degelijk de waarheid gaan spreken over wat er aan de hand is. Op het moment dat Trump Groenland binnenvalt of op een andere manier direct Europese belangen raakt, dan zullen we ook ons masker laten vallen.
1: Ja, ik heb wel het idee dat de lijn van dit uur is onverzettelijke mensen en de kracht ervan en het belang daarvan. Wat denk jij, Altekader?
2: Ja, en ook wat je zag bij de Gaulle is dat verzet in Frankrijk, waar hij geen toegang toe had, dat koos hem als leider. Dat hoorde in dat morele appel iets, ja, wat hun raakte. En daar verbonden ze zich aan. In een hele ongewisse, donkere periode. Dat zie je ook hier bij Willem van Oranje. De gewone man kiest voor Willem van Oranje. En dat geeft ook hoop.
1: Ja, en het zijn geen smetteloze helden of perfecte karakters. Maar het weerbarstige types die
0: het interessante is natuurlijk ook wel de Gaulle en ook Churchill. Die hebben hun memoires geschreven. Dat zijn tien delen. Willem van Oranje doet het aanzienlijk korter. Maar dat zijn mannen die ook uiteindelijk getuigenis afleggen van wat ze doen en hebben gedaan.
1: Ja. Goed, hartelijk dank René van Cyprian. Je sprak over apologie en het is net uitgegeven en dus te lezen. Wij zijn er zo weer na het nieuws van 11 uur.
3: NPO Radio 1. Eerder in de perstribune van Max.
4: Gelijk krijgen is toch het leukste wat er is. Dat moet je toch wel weten als vrouw.
5: Nou,
4: vrouwen willen heel graag gelijk hebben.
5: Ja,
4: toch?
5: Jij denkt dat mannen geen gelijk willen hebben.
6: Als ik helemaal wakker ben.
5: Ja, dat duurt even.
6: Oh, nee, ik kan heel goed lui zijn.
7: Een bejaarde man bij ons uit de buurt begon ook tegen me aan te praten. Maar het bleek over Leo Alkemade te gaan.
5: Oh ja, daar lijkt je mee.
7: Je ziet nog wel iets gelijkenis.
8: Ja, ik vind het leuk om de gezichten achter de stemmen te zien. Nou ja, het valt niet tegen wat ik zie.
3: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week cabaretier en programmamaker Niels van der Laan. En Olympisch roeikampioen Ronald Florijn. Zometeen 12 uur.
9: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: NPO Radio 1.
18: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen de woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno, bij San Francisco, ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie in de hoofdstad verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20%, bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor, maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. Het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui, en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er is meer verkeer op de weg op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Het verkeer rijdt om en daarom ben je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten kwijt. Het is ook al druk rond Zandvoort en Haarlem. Op de N200 Zandvoort-Haarlem ben je tussen Zandvoort en Bloemendaal 10 minuten langer onderweg vanwege de Grand Prix.
20: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
21: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
0: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
21: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
23: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
24: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Leren mediteren? Zen.nl.
31: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
3: NPO Radio 1. VPRO.
32: OVT.
3: Over de onvoltooid verleden tijd.
32: Laura Stek.
1: Ja, dit is tot 12 uur OVT met straks een gesprek over de vondst van een eeuwenoud skelet in Peru. Het is niet zomaar een skelet, maar dat van iemand die ritueel is geofferd. Wat moeten we weten om het beter te kunnen plaatsen? En wat zijn de valkuilen van berichtgeving over rituele mensoffers? En we hebben een aflevering van de serie Bevriende Bommen over het onbekende verhaal van de geallieerde bombardementen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar nu eerst aandacht voor een nieuw historisch protestlied. Dit keer uit eigen land.

0: Ga je het wel meezingen, Lotte?
1: Nou, ik krijg er toch best wel zin in, eerlijk gezegd. Ja, ik vind het toch heel mooi.
0: Ja, welkom historicus en OVT-recensent Lotte Houwington-Katen. Dit is jouw keuze. Het lied Er is een land waar vrouwen willen wonen. Uit 1983, gezongen door Kobi Schreyer. Waarom heb je dit gekozen?
1: Ja, omdat het eigenlijk verschillende heel boeiende vrouwen verenigt, dit lied. He, dus het is de tekst is geschreven door Joke Smit. Wiens essay Het onbehagen bij de vrouw eigenlijk het startschot van de Tweede Golf in Nederland is geweest.
0: Ja, wat kun je dat heel even kort uitleggen? Wat was dat artikel, wat stond erin en waarom deed het zoveel?
1: Nou, wat er in dat artikel stond, dat ging eigenlijk heel specifiek over de enorme onvrede die er op dat moment was bij getrouwde moeders eigenlijk vooral. En daarmee sprak ze ook een heel grote groep vrouwen aan. En dat sloeg echt wel in als een bom eigenlijk. En daar is heel erg veel uit voortgekomen. En zij is toen met Hedy d'Ancona bijvoorbeeld samen gaan werken. En er is man-vrouw maatschappij is toen ontstaan. En dat is ook meteen leuk, omdat de vrouw die we net hebben horen zingen, dus Kobi Schreyer, zij heeft Hedy in die tijd ook ontmoet en heeft van haar boeken geleend over de positie van de vrouw. En was ook vanaf de tweede bijeenkomst bij Man-Vrouw Maatschappij ook aanwezig.
0: Ja, dus het is niet zomaar iemand die die tekst gewoon heeft ingezongen. Kobi was zelf ook aangewakkerd en betrokken bij de vrouwenstrijd.
1: Zeker, zeker. En wat aan haar ook, hè, ook denk ik leuk is om te zeggen, zij is geboren in 1922 aan de rand van de Jordaan in Amsterdam. En eigenlijk verenigde zij een soort voorliefde voor het volkslied en het strijdlied. Dus ze heeft ook eigenlijk altijd in beide genres heeft ze gezongen. En zij is ook toen zij door het feminisme aangeraakt werd, is zij haar eigen teksten gaan schrijven. Dat geldt dus niet voor dit lied, maar wel voor veel ander werk van haar. En voor die tijd zong ze eigenlijk door mannen geschreven werk. Maar de mannen met wie ze samenwerkte zeiden, ja, als het op emancipatie aankomt, dan weten wij het niet. Dus dit mag je gewoon zelf gaan doen. En toen is helemaal die beweging ingerold. En het is ook van belang om te zeggen dat zij toen dus al zelf 50 was. Waarmee ze natuurlijk best ook wat ouder was dan toch wel veel al de dertigers die de beweging droegen tot op dat moment. En daarmee kon zij denk ik ook een goede verbinding maken met vrouwen die wat minder radicaal waren.
0: Wel een beetje in de muziek zelf, van dat het een combinatie is van het klassieke levenslied eigenlijk. En die teksten, die vrij activistische teksten.
1: Precies, precies. Ja. En kijk, deze tekst is. Joke Smit wilde dit schrijven, had dit verlangen al langer. Er is in 1976 tijdens een lesbisch feministisch weekend, zoals Joke Smit het zelf heeft opgeschreven, is er al een eerste poging gedaan om dit lied af te maken. Maar dat is bij een poging gebleven. En Joke Smit is zelf heel ziek geworden en heeft uiteindelijk toen ze met kanker in het ziekenhuis belandde, toen heeft ze eigenlijk de tijd genomen om dit toch dus in de jaren 80 inderdaad echt op te schrijven. En dat kwam voort uit een verlangen om haar feministische boodschap, wat ze toch zag als een hele hernieuwing in de manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan, om die op een simpele manier op te schrijven. En dat heeft ze met het lied geprobeerd te doen.
0: Want wilde zij dan ook inderdaad dat mensen dit zouden gaan zingen, de straat op zouden gaan? En was het echt bedoeld als protestlied?
1: Ja, volgens mij wel. Ja.
0: En was zingen of samen zingen en de straat op gaan voor vrouwen uit die Tweede Golf ook een belangrijke manier van verzet?
1: Zeker. En daarvoor ga ik verwijzen naar een ontzettend leuke masterscriptie geschreven door Pleun Hendricks, die ik dit weekend met heel veel plezier heb gelezen. Zij heeft die in 2023 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Heeft ze daar denk ik haar studie heel goed mee afgerond. En dat is een scriptie die helemaal gaat over de rol van protestmuziek binnen de vrouwenbeweging. En wat zij eigenlijk heel leuk laat zien aan de hand van verschillende cases, is dat je eigenlijk op verschillende momenten, dus je kunt denken aan de bezetting van de Bloemenhovenkliniek in 1976, festivals, stakingen, dus dat op die heel verschillende momenten, dat daar eigenlijk protestliederen heel erg van belang zijn geweest. Dus bij die bezetting van de Bloemenhovenkliniek, die ging natuurlijk om het recht voor abortus. Is even een beroemde zin. Ik zing voor alle kindjes van 8 en die hij nog creëren gaat als hij ons niet beslissen laat. En dus het had een heel. Een belangrijk doel van die muziek was om helder eisen en standpunten te kunnen formuleren. Om saamhorigheid en verbinding tussen natuurlijk zeer uiteenlopende feministen te kunnen creëren. En zeker ook in het geval van een staking, om natuurlijk ook buitenstaanders erbij te betrekken en eigenlijk uit te nodigen om zich erbij aan te sluiten.
0: Ja, precies. In die context is dit lied ook te beluisteren.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar het tweede deel van het lied, want het gaat niet alleen over vrouwen, maar ook over mannen.

0: Ja, nu gaat ze over mensen. Het is grappig. Het heeft iets extreem oudbolligs. En toch krijg ik er een beetje kippenvel van.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Ook misschien omdat de tekst zo simpel is. Ja. Ja, hoe bekend was dit nummer eigenlijk? Weet je dat?
1: Heel erg bekend. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: En sloeg het aan meteen?
1: Ja. Ja, maar wat ik denk wat wel goed is om te zeggen is dat wat heel leuk is over dit stukje specifiek is dat Anja Meulenbelt heeft hier heel leuk later over geschreven dat zij dat hoe bekend dit nummer ook werd, dat zij het helemaal niet radicaal genoeg vond. En natuurlijk omdat het ook eigenlijk een soort beeld schetst van, nou, tussen mannen en vrouwen kan het eigenlijk goed komen. Mannen kunnen onze bondgenoten zijn. Mannen hebben ook heel erg te lijden onder toch een soort gendersysteem waar we in leven. Dus dat is wel grappig. Dat was natuurlijk een boodschap waar niet iedere feminist achter stond. En het leuke is wel dat Meulenbelt dus daar later over heeft geschreven dat je eigenlijk met de blik van nu natuurlijk ziet hoe vooruitstrevend dat op een bepaalde manier ook was.
0: Precies, het klinkt heel modern eigenlijk. Veel meer van nu dan van toen.
1: Zeker, maar dat is natuurlijk ook belangrijk omdat zoiets ook toch een echt wel een heel onterecht beeld corrigeert dat feministen in die tijd dat het een en al mannenhaat was. En dat is natuurlijk ook, dat was ook een reden waarom ik dit lied graag wilde laten horen. Omdat dat hopelijk dat stereotype beeld toch ook een beetje omver werpt. Maar dat natuurlijk is dat wel iets waar in die tijd heel veel discussie over was. Ja.
0: Ja, het is meer een soort utopisch lied eigenlijk. Utopisch dan een soort echt een keihard strijdlied.
1: Zeker, zeker. Ja, ja.
0: Uiteindelijk is Joke Smit, zoals je zei ook, hè, samen met Hedy Dancona ten strijde getrokken. Heb je het idee dat dit soort iconen, ook Kobi trouwens, weer opnieuw extra omarmd worden en worden herontdekt?
1: Ik denk het wel. Volgens mij wordt er al een aantal jaar, denk ik, wordt er veel meer dan voorheen, wordt er heel veel geschreven. Dus veel aandacht, ook bij jullie en in de kranten en op veel plekken, denk ik, voor feministische thema's uit de jaren 70. En daarmee denk ik inderdaad ook voor een aantal kopstukken, zeker. En natuurlijk toch ook wel met de heropleving van Dolle Mina is er eigenlijk al helemaal, is er toch nieuw wind in de zeilen gekomen.
0: Ja, precies. Nou, afgelopen vrijdag fietsen nog een massa 's nachts door bijna 10 Nederlandse steden. Samen dus met de Dolle Mina's vroegen ze aandacht voor de veiligheid van vrouwen op straat, naar aanleiding van de dood van Lisa vorig jaar. En er zijn ook weer een hele bloei van nieuwe protestliederen, ook van Sophie Straat, ja, bijvoorbeeld. Wel totaal andere stijl.
1: Ja.
0: Maar kan dit dan nog een plek krijgen in die nieuwe groep, denk je? Dit soort.
1: Het lijkt me in ieder geval heel waardevol om de geschiedenis hiervan te kennen. En tot ons te nemen. En ik denk toch, mij sprak de muziek toch weer veel meer aan dan ik van tevoren even had gedacht. Dus wellicht is dat voor meer mensen zo.
0: Ja, je moet even over een soort drempel heen en dan is het toch wel, ja, heeft het toch inderdaad wel wat.
1: Ja.
0: Laten we afsluiten met nog een ander lied, ook gezongen door Kobi Schreyer, Een Rebelse Meid.

0: Ja, dit is ook wel leuk, want ze verbindt dus hier de klassenstrijd aan het feminisme.
1: Zeker, en dat is natuurlijk wel iets wat door meer vrouwen in die tijd werd gedaan. Hè? Dus zelfs heel duidelijk een socialistisch feminist. Ja,
0: ja. Ja, goed. Het is allemaal weer te beluisteren. Lieve luisteraar, ga het doen. Dankjewel, Lotte Houwing ten Katen. Deze en alle andere besproken protestliederen zijn terug te luisteren op onze site vpro.nl/OVT of via onze podcast OVT. En volgende week hebben we de laatste van de reeks met een selectie van tips die jullie als luisteraars hebben ingestuurd. Ik ben heel benieuwd welke het gaan halen tot de selectie. Bob Dylan werd erg vaak genoemd. Kunnen we ook turven. Maar volgende week dus de laatste in de reeks op basis van luisteraarstips.
2: 10 de la mañana con 25 minutos. Hay detalles desde la Huacapullana que precisamente han encontrado restos arqueológicos y les traemos todos los detalles al respecto. ¿Cómo estás, Nicole? Adelante.
3: Así es, Fiorella, buenos días. Es lo que usted está observando son los restos humanos que corresponden a una ceremonia de hace más de 1300 años. Nos encontramos en la Huacapullana en Miraflores para que usted pueda tener el detalle de cómo esto que era en algún momento un pozo servía como parte de un centro ceremonial, ofrendas que se daban en este punto, pero para conocer justamente los detalles.
0: Wij kunnen dit allemaal niet verstaan, maar jij wel, denk ik, Alexander Geurts. Bij een piramide in Peru is een skelet opgegraven uit de pre-Inca Lima cultuur. Het is zo'n 1400 jaar oud en waarschijnlijk van een volwassen man die ritueel geofferd is. Een ritueel mensoffer klinkt afschuwelijk, maar het is belangrijk om de sensatie te ontstijgen en open te staan voor de context. Dat zegt hoogleraar archeologie Alexander Geurts. Welkom.
4: Dank je.
0: We zagen het in meerdere nieuwskoppen deze week over een mens dat ritueel is geofferd. Wij besteden er ook aandacht aan. Wat gaat er dan mis met zo'n krantenkop, vind je?
4: Er gaan een aantal dingen goed, maar er gaan misschien ook een aantal dingen mis. Enerzijds is het natuurlijk dat het aandacht genereert. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom we hier vandaag over spreken, denk ik. Dat gaat goed, want dat is ook belangrijk voor de archeologie en het bredere begrip van het diepe menselijke verleden, zal ik maar zeggen, voor iedereen. Maar waar het wel dan wat meer te betwijfelen is dat het eigenlijk vaak hetzelfde boodschap is waarmee die aandacht geactiveerd wordt. En ik snap wel waarom dat gebeurt. Maar ik denk ook dat er andere boodschappen kunnen zijn die net zo goed bijzonder fascinerend kunnen zijn. Maar dan moeten we het eerst misschien eens hebben over waarom het eigenlijk altijd zo is dat idee van die offers en dan vooral mensenoffers, dat nou zo tot de verbeelding spreekt bij iedereen.
0: Ja, nou dat vind ik op zich niet zo gek. Jij wel?
4: Nee, want het is natuurlijk ook spectaculair. Hè? Dood, geweld, religie, verandering, noem maar op. Alle factoren die een leuk bericht genereren zitten daarin ook verpakt. Het lastige is alleen ervan dat het een heel eenzijdig beeld geeft van, ik durf wel te stellen, alle inheemse gemeenschappen in de Amerika's in mijn geval. Maar er zijn vast ook nog andere werelddelen waar een vergelijkbare dynamiek speelt. En daar durf ik wel te zeggen, verzet ik me wel een beetje tegen. Want dat is gewoon niet een accurate weergave waar je dan mee eindigt. En het bestendigt eigenlijk een best wel negatief beeld van wat een enorme rijke verleden en ook enorm rijk heden ook nog steeds heeft in de Amerika's.
0: Ja, dus je denkt eigenlijk van er gaat te veel aandacht uit naar zo'n vondst en misschien niet naar een andere vondst. Of denk je de context ontbreekt om het echt goed te begrijpen?
4: Ja, in dit specifieke geval speelt dat allebei een beetje. Aan het persbericht onderligt ook geen publicatie. Dat is vaak, dat klinkt een beetje academisch, zal ik maar zeggen. Maar soms is dat handig om wat meer context te geven ten aanzien wat er nu echt in detail is aangetroffen. Dat is hier niet. Dat is ook niet uitzonderlijk dat niet gebeurt. Dat gebeurt wel vaker. Maar het maakt het wel een beetje eenzijdig om het ook te duiden. Het maakt het lastig om er echt scherpte op te krijgen. Het enige wat we weten is wat daarnet al even in het Spaans werd gezegd, dat we in een best wel redelijke goed te doen buitenwijk van Lima, de hoofdstad van Peru. Daar ligt een archeologische vindplaats. Die is ook bekend en toegankelijk en omheind en zo. Dat is in de wijk Miraflores. En daar is dit aangetroffen in een afgedamd afwateringskanaal. Daar is een menselijk lichaam in aangetroffen. Nou, dat is een uitzonderlijke locatie. Normaal gesproken gebeurt dat niet. Dus daar is waarschijnlijk een zekere intentionaliteit. Hè? Zeker expresheid is daarin meegevoerd, wat je net ook al zei. Mm-hmm. Dat weten we. Maar of die persoon daar ter plekke ter dood is gebracht of niet, al dan niet met slagwapens of wat voor manier dan ook op een gewelddadige wijze, daar kan het antwoord ja of nee of zijn. Maar daar hebben we echt wat we noemen osteologische gegevens voor nodig. En die staan in dat persbericht er nou weer niet in.
0: Maar als er gewoon een skelet zou liggen, dan zouden ze dit nieuws niet naar buiten brengen, toch? Dus wat zijn er dan aanwijzingen dat het wel zou kunnen zijn, dat dit inderdaad, dat er sprake is van een ritueel offer?
4: Ja, dat is het dus wel, gezien de locatie. Hè? Want normaal gesproken begraaf je mensen niet zomaar in een waterkanaal. Dus daar is waarschijnlijk, dat staat ook min of meer in het persbericht, sprake geweest van het afsluiten van een bepaalde bouwfase van een structuur die daar staat. Hè? Dus een bouwwerk, zal ik maar zeggen. En vaak werden dat soort bouwwerken in de Amerika's, niet alleen maar in het huidige Peru, begonnen en afgesloten met bepaalde offergaves. En dat kon van alles en nog wat zijn. Hè? Dat kon mais zijn, plantaardig materiaal, dierlijk materiaal, plengoffers van bloed, of ook materialen zelf. Hè? Dus aardewerk, obsidiaan, noem maar op. En in enkele gevallen zijn dat ook menselijke lichamen. Soms ook hele lama's, zal ik maar zeggen. Die worden er ook nog wel eens bij gebruikt. Dus heel, heel divers. Maar dat is wat typisch. Dat is denk ik waarom dit hier wel een ritueel offer wordt genoemd. Omdat we te maken hebben met de afsluiting van een zeker architectonisch onderdeel van dat gebouw.
0: Ja, precies. Dus jullie weten dat gebeurde wel eens of wel vaker. En wat zijn dan de omstandigheden dat maakt dat er iemand, ja, een mens eigenlijk wordt geofferd en niet een koe of een lama, zoals je zei. Weten we daar iets over? Dit gaat dus over een cultuur die bestond voor de Inca's.
4: Zeker.
0: De Lima-cultuur. Ja, wat weten we over die cultuur en dit?
4: Ja, dus je hebt langs die kust van wat tegenwoordig Peru is, hè, de Pacifische kustlijn van Zuid-Amerika. Daar heb je een hele droge, voor de mensen die er wel eens geweest zijn, zullen het herkennen, een hele droge kuststrook. Dat is verwarrend, want je denkt altijd Zuid-Amerika, dat is tropisch warm, et cetera, Amazone. Maar dat is in dit gedeelte nou weer juist niet. Allerlei hydrologische verklaringen voor, daar zal ik hier niet nu op ingaan. En langs die kustzone, interessant genoeg, hoe moeilijk het leven daar ook moet zijn geweest, zie je vanaf eigenlijk 5000 jaar geleden, zie je al best wel complexe inheemse samenlevingen opkomen. Dan hebben we een hele reeks, een lange successie van dat soort samenlevingen tot aan de Spaanse verovering. En de laatste daarvan is de meest bekende, wat je net al kon noemen, dat zijn de Inca. Nou, dan heb je in het eerste millennium, grofweg ten tijde van de vroege middeleeuwen in Europa, zeg maar, heb je de Lima-cultuur. En die is genoemd naar de locatie van de huidige hoofdstad. En dat maakt het begrip van die cultuur ook wat lastiger, omdat de hoofdstad ligt er bovenop.
0: Ja, het zit gewoon, het is onbereikbaar.
4: Ja, het is een beetje hetzelfde als met de Azteekse hoofdstad in Mexico. Daar ligt ook Mexico-stad bovenop. Dus ook heel moeilijk om daar een beeld bij te krijgen. Maar er zijn wel wat vindplaatsen. En dit is ook de reden waarom dus een deel van die vindplaatsen echt gewoon in de wijken van Lima ligt. En het is ook niet een hele uitzonderlijke culturele manifestatie in die lange reeks van culturen die we kennen langs die kust. Heeft ook eigenlijk een vrij lange onderzoeksgeschiedenis, maar heel gefragmenteerd dus vanwege die specifieke omstandigheden. Als je verder langs de kust gaat, heb je veel meer ruimte en dan krijg je de Moche-cultuur en de Nazca, van de beroemde Nazca-lijnen, waar toeristen dan met een vliegtuigje boven gaan vliegen en zo, van die grote geoglyphen. Dat is allemaal langs die lange kuststrook, waar dus die inheemse groepen over vele millennia in een hele uitdagende natuurlijke omgeving toch allerlei vroege staten uit de grond hebben kunnen tillen. Door heel slim om te gaan met het water wat er wel naartoe kwam. Hè, dat is vooral smeltwater vanuit de Andes, wat dus vanuit het oosten, zeg maar, richting de Pacifische Oceaan komt. En door daarmee om te gaan op een technologische manier, gecombineerd met een hele rijke set aan rituele praktijken, waaronder dit soort offergaves, heeft men, dat zal in de lokale beleving dan zo zijn geweest, heeft men toch dat tot redelijk succes kunnen maken.
0: Dus je wil eigenlijk, je zegt eigenlijk, was een hele geavanceerde cultuur die ongelooflijk veel heeft bereikt. Dus dat beeld van een soort primaire bevolking of zo, dat klopt al niet.
4: Ja, precies. Wat het lastig maakt is dat dit plaatje van volkeren ver weg, dan wel of ook ver weg in de tijd. Die zijn primitief, et cetera. Daar hoort extreem geweld bij in de offergaves, et cetera. Dat is eigenlijk een erfenis die we hebben vanuit de Europese ontdekking van de Amerika's. Gaat echt zo ver terug. En je ziet het door de hele populaire cultuur van Europa eigenlijk ook literair terugkomen. Hè. Denk aan Shakespeare en The Tempest bijvoorbeeld. Hè. Prospero en Caniban. Ja, dat is genoemd naar de kannibalen. En de kannibalen zelf, dat hele begrip, gaat ook weer terug op de Caribische bevolking van de Caribische eilanden. Nou, zo is een hele lange legacy van dit soort denkpatronen. Niet met slechte intenties per se vanuit Europa, maar dat is gewoon het kader van die ander die ver weg en ver weg in de tijd zat. En dit idee van die mensenoffers, waarom daar mensen daar gelijk van op het puntje van hun stoel gaan zitten, is denk ik ook omdat het aansluit bij dat kader.
0: He? Ja.
4: Het is fascinerend, maar ook wel vanuit een mysterieus, exotisch element.
0: En weten we dan ook iets waarom er inderdaad mensen werden geofferd? Is dat gewoon het allerhoogste? En in wat voor omstandigheden gebeurt dat? Wat voor mensen waren dat?
4: Ja, ja, als je iets offert, dan geef je iets op van waarde. He? Dat is eigenlijk een beetje, zou je als een definitie kunnen zien van iets offeren. Dat doen we natuurlijk vandaag de dag ook nog steeds, in zekere mate. Al zijn het dan misschien niet zo gewelddadig in de meeste contexten. Ik denk dat er een relatie bestaat tussen de frequentie waarin menselijke en dierlijke offers langs de centrale kust van de Andes geplaatst werden en de gevoeligheid en het breekbare van de relatie van de mens met zijn omgeving. We zien nu ook weer in het nieuws, we hebben een enorm zware El Niño die er aankomt of al gearriveerd is. Die heeft altijd een enorm zijn weerslag in ditzelfde gebied ook. Met andere gebieden in de wereld ook nog. En je ziet daar overstromingen, alles gaat mis, alles loopt uit de hand. En dat was natuurlijk in die vroege middeleeuwen, tussen aanhalingstekens, in de Andes ook al zo. Dus ik kan mij niet geheel aan de indruk onttrekken dat de volatiliteit, dus de fluctuatie in die natuurlijke omstandigheden voor die gemeenschappen toen een dermate delicate balans voor hun genereerde, dat dat rituele apparaat wat ze ontwikkelden ook een heleboel gradaties moest hebben. Tot en met het maximale aan toe, namelijk het offeren van je medemens.
0: Ja.
4: Dat antwoord beantwoordt misschien een beetje je vraag in de zin van, ja, als er echt een existentiële bedreiging op je afkomt, moet je ook het maximale van waarde offeren.
0: En weten we dan ook om wie het ging? Wat waren het voor mensen die werden geofferd?
4: Ja, daar weten we niet zo heel veel van, helaas. Het mooie van de Andeskust is wel dat, omdat het zo droog is, dat het behoud van materialen extreem goed is. Dus we vinden heel veel menselijk materiaal terug, met kleding en haar en alles erop en eraan, zal ik maar zeggen. Dus daar hebben we wel een inzicht in. Maar in termen van of die personen behoren tot een bepaalde sociale klasse, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Het zijn volwassenen, het zijn soms ook kinderen die erbij betrokken zijn. Maar nogmaals, ja, over de hele genomen is dit wel een vrij uitzonderlijke situatie. Het was zeker niet zo zoals de Spanjaarden het in de 16e eeuw voorstelden, dat er maar bij schering en inslag overal mensen over de kling werden gejaagd. Absoluut niet. Alleen zijn het die uitzonderingen die natuurlijk wel in het oog springen. Ook vandaag de dag nog.
0: Ja, precies. En nu is dat persbericht dus wel verspreid vanuit Peru.
4: Ja.
0: Wat zou je dan de volgende keer liever zien? Hoe zo'n nieuwsbericht naar buiten komt? Zit dat hem in de nuance? Of ja, wat?
4: Nou ja, kijk, hier moet je ook de hand in eigen disciplinaire boezem steken, zal ik maar zeggen.
0: Altijd.
4: Want uiteindelijk is dit bericht natuurlijk door de collega's in Peru, het is een Peruaans project, naar buiten gebracht. En die zullen waarschijnlijk ook op hun hoofd gekrapt hebben gezegd, goh, hoe kunnen we dit doen zodat het wat tractie krijgt? Nou, dan kom je dus hieruit. Hè? Maar eerlijk gezegd, wat voor mij de gemiste kans is om bijvoorbeeld een gesprek over El Niño aan te knopen hierbij. Wat ik niet denkbeeldig zou achten, dat het inderdaad een oorzakelijk verband heeft. En dan krijg je ineens een hele andere constructie van hoe naar het verleden gekeken wordt. Namelijk eentje vanuit een extreem acute actualiteit. Zeker in Peru. Maar niet in de laatste plaats in Peru. Want ook hier maken we ons al druk over wat het effect van El Niño in Europa gaat zijn, et cetera.
0: Dus eigenlijk, hoe groot was de wanhoop eigenlijk om zoiets aan te gaan? Of daar iets mee te doen, daarmee te dealen?
4: Ja. En de boodschap daarachter is natuurlijk, ja, nou gaat hij toch een beetje preken, maar is toch ook, als wij ons druk maken over klimaatverandering, dan maken we ons eigenlijk druk over wat voor relatie wij als mens hebben met onze omgeving. Kunnen we daar iets in betekenen of niet? En wat dan? En dan voelen mensen zich vaak heel machteloos, of het wordt ontkend, of nou, noem maar al die stadia, zeg maar, die daarin zitten. En dit bericht en die hele archeologie in die Andes laat eigenlijk heel veel voorbeelden zien van gemeenschappen die zich acuut bewust waren van de complexiteit en de fragiliteit van die relatie die zij hadden met die omliggende wereld. En daar moest dus alles in het werk gesteld worden om dat zelfbehoud centraal te houden. Wetende dat je uiteindelijk die beslissing ook niet zelf maakt als mens. Nou, dat geeft een hele andere toon aan de discussie. Dan gaat het ineens niet meer over mensenoffers, spooky. Maar dan gaat het over, val alle hens aan dek. Hoe keren we dit tij?
0: Ja, en dan gaat het veel meer inderdaad over de relatie mens en natuur. En kunnen we daar misschien zelf ook iets van leren?
4: Ja, ja, ik denk dat daar heel veel actualiteit eigenlijk in zit.
0: Ja, goed. Hartelijk dank voor dit interessante verhaal. Alexander Geurts, hoogleraar archeologie van Mesoamerika aan de Universiteit Leiden. Dank je wel.
5: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
0: En dan is het nu tijd voor de zomerdocumentaire. Zoals iedere zomer is de OVT-redactie op zoek gegaan naar historische documentaires die voor andere omroepen en programma's zijn gemaakt en die we graag uitzenden in OVT. En vandaag is dat een aflevering van Bevriende Bommen van de NOS, waarin presentator Rob Tripp op zoek gaat naar het onbekende verhaal van de geallieerde bombardementen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
6: Het is 6 december 1942. De dag dat overal in het land kinderen vol verwachting uit hun bed komen. Zou Sinterklaas die nacht lang zijn geweest? Peter van 6 uit Eindhoven heeft geluk. Bij hem thuis staan er cadeautjes op tafel. De oorlog is dan al 1,5 jaar bezig. En de cadeautjes zijn een goede afleiding. Maar lang kunnen de kinderen in Eindhoven het land kinderen vol verwachting uit hun bed komen. Zou Sinterklaas die nacht lang zijn geweest? Peter van 6 uit Eindhoven heeft geluk. Bij hem thuis staan er cadeautjes op tafel. De oorlog is dan al 1,5 jaar bezig. En de cadeautjes zijn een goede afleiding. Maar lang kunnen de kinderen in Eindhoven niet genieten van deze dag.

0: En die vliegtuigen laten bommen vallen. Heel veel bommen. Ze zijn niet van de Duitsers, maar van de Britten. Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Breskens, Westkapelle, Zutphen, Den Helder, Enschede, Middelburg, Montfort en Venlo. Het zijn steden en dorpen die de geallieerden bombarderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Woonwijken, kerken en ziekenhuizen worden geraakt. De geallieerden werpen maar liefst 30.000 ton bommen af boven ons land. Daardoor vallen er duizenden doden. Het blijkt moeilijk om daarover te praten, ook na de oorlog. De geallieerden hebben ons bevrijd. Het zijn onze helden. Maar hoe is dat als door hun bommen je zus of je klasgenootje om het leven komt? Waarom kennen we wel allemaal het Duitse bombardement op Rotterdam, maar zijn de bombardementen door de Amerikanen en de Britten alleen bekend bij de mensen die in die getroffen plaatsen wonen of er vandaan komen? In deze podcast, Bevriende Bommen, ga ik, Rob Trip, op zoek naar antwoorden op die vragen. En in deze eerste aflevering kijk ik waarom de geallieerden besloten hun bommen daar te gooien waar zoveel mensen wonen en werken. En welke rol de Nederlandse regering daarbij speelt. Maar ik begin in Eindhoven. Want hoe is het om een bombardement mee te maken? En hoe kijk je nu naar de Britten als ze jouw stad voor een deel in puin hebben gelegd?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, meneer Bullemeijer.
1: Derde etage, meneer.
2: Ja, Rob Trip, ik kom naar boven.
0: In 1942 woont Peter Buddemeijer, 6 jaar is hij dan, samen met zijn vader, zijn moeder, broertje en zusje in Eindhoven. Vlak bij de stad ligt het militaire Duitse vliegveld Weltschap en dat wordt regelmatig gebombardeerd door de geallieerden. Een van de eerste dingen die Peter dan ook leert op school is dat hij onder de schoolbanken moet gaan zitten als het luchtalarm gaat.
3: Daar voelden we ons redelijk veilig. En dan moesten we allemaal onder gaan liggen met zo in die houding met je handen boven op je hoofd. Een beetje in elkaar.
2: Op school was je natuurlijk redelijk veilig, want dan kon je daar een beetje schuilen.
3: Ja.
2: Thuis was je een beetje veilig, kon je een beetje schuilen.
3: Ja.
2: Maar hoe ging dat dan in dat kwartier onderweg? Was dat niet eng?
3: Ja, maar mijn ouders die hadden ons geleerd om hard te lopen. We mochten pas 5 minuten, 6 minuten voordat de school begon, thuis de poort uit. En je hadden een oriëntatiepunt, maar dat was een klein benzinepompje. Een ding van niks, maar dat stond ongeveer op de helft. En ik had met mijn ouders afgesproken om, als het luchtalarm daarvoor ging, naar huis te komen en als het daarna ging, door te lopen naar school.
2: Dus zo groot was die dreiging? Dus
3: ja,
2: zo,
3: die was
2: zo
3: best groot.
2: Werd daar rekening mee gehouden, ook door uw vader en uw moeder?
3: Ja.
2: En u zei hardlopen. Je moest niet langzaam, maar je moest echt zorgen dat je doorstapte.
3: Maar hardlopen, ja, want hoe korter we buiten waren, hoe veiliger.
0: Peter moet hardlopen vanwege de dreiging van bommen. Die niet gegooid worden door de Duitsers, maar door de Britten. Zij bombarderen militaire doelen in het bezette Nederland. Waaronder dus het Duitse militaire vliegveld vlakbij Eindhoven. Waar en wanneer er wordt gebombardeerd, wordt besloten in Londen. Ook de Nederlandse regering is daarbij betrokken. Koningin Wilhelmina en de ministers zijn naar Londen vertrokken toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Via Radio Oranje proberen ze de inwoners van Nederland moed in te praten. Pieter Gerbrandy, minister-president sinds september 1940, houdt regelmatig een toespraak op de zender.
4: Landgenoten, op 14 mei 1940 kwam het kabinet in zijn toenmalige samenstelling te Londen aan.
0: Onder leiding van de koningin gaan ze daar het bestuur voortzetten. Bereiden ze zich voor op de strijd. En Gerbrandy zegt:
4: steun aan de geallieerde zaak te leveren op zulke wijze dat de krachtige wil van het Nederlandse volk daarin tot zuivere uitdrukking kwam.
0: Met die krachtige wil valt het allemaal nog wel mee aan het begin van de oorlog. Iemand die daar alles vanaf weet is Joris van Es. Als kolonel van de landmacht werkt hij bij het ministerie van Defensie. Hij deed uitgebreid onderzoek naar het bombardementenbeleid van de regering in ballingschap. En in 2014 promoveerde hij op het onderwerp. Voor zijn onderzoek heeft hij in het Nationaal Archief alle regeringsstukken uit die tijd gelezen. Zelfs tijdens de oorlog.

0: In de oorlog werd alles gedetailleerd in verslagen bijgehouden.
1: Dus elke papiersnipper van aan de minister, van de ambtenaar, met een paperclipje er nog omheen, met nog het fout getypte velletje erachteraan, met nog de dubbele grote foliovellen en het carbonpapier, alles ligt er nog, tot in het detail.
2: Maar dat deden ze dus ook in de oorlog. Dat allemaal uittypen met carbonpapier, terwijl de bommen werden gegooid in Nederland, terwijl de oorlog was. Dat vonden ze ook, dat allemaal blijkbaar in documenten terecht moest komen.
1: Ja, kijk, de Nederlandse regering had in die tijd misschien een wat... Het waren veel juristen, dus juristen werken alles netjes uit, zetten alles netjes op papier.
2: Maar dat klinkt bijna als ze hadden niks anders te doen.
1: Dat zou, nou, misschien is dat ook wel het geval. Er zijn ook wel auteurs die zeggen, ze speelde regering in Londen. Want de regering in Londen had natuurlijk feitelijk weinig te vertellen. Ja. Ze waren met enkele mensen waren ze ontsnapt, gevlucht of uitgeweken, afhankelijk van wel wiens perspectief je kiest. Maar je ziet ook gedurende de oorlog dat er ook ambtelijke ruzies waren, politiek gedoe, dat ministers wisselden. Het is net alsof het 2022 is.
0: En deze regering, die kibbelde onderling en die hoopte neutraal te blijven, moet nadenken over de bombardementen. Een traumatisch onderwerp voor Nederland na het bombardement van de Duitsers op Rotterdam. En daar komt bij dat het luchtwapen relatief nieuw is. Je van tevoren bemoeien met die Britse bombardementen, daarvan is geen sprake. De Britten brengen de Nederlandse regering wel van tevoren op de hoogte van het bombarderen van Eindhoven.
1: Dus in de loop van 1942 is dat plan gemaakt. De Nederlandse regering zegt, nou, wij kunnen ons vinden in dat plan, in de algemene zin.
2: Het is zelfs want die horen op een gegeven moment gewoon van de Britten, die zeggen, we gaan dat bombarderen, we willen dat gaan doen.
1: Nou, de Britten maken eigenlijk een omslag in een bombardementsbeleid. Die zeggen van, we gaan ook fabrieken in bezette landen bombarderen. We hebben nu, het komt ook omdat ze op een gegeven moment de middelen daarvoor hadden. Dus de Royal Air Force was wat opgekrabbeld naar de eerste fase. Had meer bommenwerpers tot hun beschikking. Had meer luchtoverwicht ten opzichte van 1940. Dus ze hebben de middelen, ze hebben een politiek doel en dat vertaalt zich uiteindelijk in een militair doel.
0: De Britten besluiten dus dat ze niet langer alleen militaire doelen bombarderen, maar ze willen ook de Duitse oorlogsindustrie in bezette landen aanvallen. In Eindhoven is niet langer het vliegveld, maar zijn de Philips-fabrieken het doel. De fabrieken waar de Duitsers radiobuizen produceren. Die staan midden in de stad. In Eindhoven denkt Peter, 6 jaar is hij dus, even niet aan de bommen. Het is 6 december 1942 en Sinterklaas is dus die nacht langs geweest. Op tafel staan cadeautjes voor Peter en zijn broertje en zijn zusje.
3: Wit tafelkleed had mijn moeder eroverheen gedaan op tafel. En dat was in 3 bakken verdeeld, omdat we 3 kinderen hadden.
2: Dus ieder had zijn eigen vak?
3: Ja, met twee linten zo, van die kerstlinten. En dan stonden daar wat cadeautjes. En het mooiste was, en het stond precies midden op de lijn, een toverlantaarn. En dan moet je je voorstellen dat het is een soort diaprojector, maar dan met beeldje voor beeldje. En dan moest je er doorheen schuiven. Het was een filmpje waar aan elkaar zat. En daar hoorde een gesproken verhaaltje bij. En dat kon dus alleen maar 's avonds op de muur geprojecteerd worden. En dan moest iemand anders, vader of moeder, lazen het verhaaltje voor.
0: De 2 broertjes moeten wachten tot het donker is voordat ze de toverlantaarn kunnen gebruiken. Rond het middaguur neemt hun vader ze mee naar oma. Want tussen de cadeautjes staan ook 2 planten voor haar. Peter zit achter op de fiets en zijn broertje zit voorop. Allebei houden ze een bloempot stevig vast. En terwijl Peter onderweg is naar oma, zijn ook ruim 90 bommenwerpers uit Engeland onderweg. Deze keer zijn ze niet op weg naar het militair Duits vliegveld, maar naar de Philips-fabrieken midden in de stad.
4: The bombers chosen were the newest and fastest. 60 miles inside the Dutch coast was the largest radio factory in Europe. The huge Philips radio valve worked at Eindhoven. No need to emphasize the vital importance of radio to the German war effort. But now those 100 bombers and their crews are going out to deal one more heavy blow at Hitler's fading hopes of victory. Each man and each crew knows exactly what he's got to do.
0: In Eindhoven is niemand zich bewust van wat er dreigt. De oma van Peter woont aan de andere kant van het spoor. En de overweg is vaak lang dicht. Er is een voetbrug over het spoor.
3: Maar mijn vader met 2 van die kleine apen en wij in zo'n bloempot in onze hand, daar zag hij niet zitten. Dus wij wachten. En toen werd het 12:30 ongeveer. Toen brak de hel los.
2: Toen brak de hel los. Want wat gebeurde er?
3: Niet te geloven. Een hele zwerm vliegtuigen.
0: De Britse bommenwerpers hebben Eindhoven bereikt.
4: Following the Boston Venturas and Mosquitoes come in higher. Bombload after bombload went right down on the bull.
0: De mensen die staan te wachten bij de spoorwegovergang raken in paniek. Aan de andere kant zijn de schuilkelders, maar hier niet.
2: Wat deden die mensen toen al die vliegtuigen eraan kwamen? Wat...
3: Ja, de fiets laten vallen en maken dat ze wegkwamen. Weg van de overweg. En wij zijn met een man of 10, 15 binnengevlucht bij een dokterspraktijk.
0: Een deel van de bommen is geladen met het extreem brandbare fosfor. De dokterspraktijk staat al snel vol rook. En overal is vuur. Als bijna het hele gebouw in brand staat, wordt een raam aan de achterkant ingegooid.
3: En toen zijn we achter in de tuin beland. Ja, en daar lag overal brandende fosfor. Mijn vader die heeft nog geprobeerd om een beetje uit te trappen. Maar hoe harder dat hij trapte, dat weet ik nog te goed. Er ging veel harder branden.
4: Not a shadow of doubt that Radio Factory got a terrific pasting. All this shattering devastation took place in 4 minutes.
0: In een paar minuten richten de bommenwerpers een enorme schade aan. Om de tuin van de dokterspraktijk staat een muur. En het vuur is niet te doven. De vader van Peter tilt eerst zijn 2 zoons over de muur en klimt er dan zelf overheen. En zo snel mogelijk lopen ze dan terug naar huis.
3: Dat was niet zo ver. Maar waar we kwamen, er was een straat, die heette de Harmoniestraat. Daar stonden alle huizen in de fik en ze waren allemaal kapot. Allemaal in de puin. Mensen op straat, verschrikkelijk. Moesten we over de puinhopen heen. En de hele stad die loeide overal sirenes, brandweer, politie.
0: Peter ziet hoe Duitse soldaten door de luchtdruk worden weggeblazen van de Philips-toren. De vliegtuigen vliegen ongelooflijk laag.
3: Verschrikkelijk laag. Maar een heel klein eindje boven de Philips-toren, de lichttoren, die midden in de stad staat. Hè. Vlak daarboven. En zag je die bommen vallen? Zag je die Duitsers van de toren afblazen worden? En wij wisten niet meer. In paniek, vreselijke paniek. Want er was geen enkele schuilplaats, helemaal niks.
0: En als ze uiteindelijk veilig thuiskomen, dan staat de voordeur open. Ze schrikken als de moeder van Peter en zijn kleine zusje Mieke niet binnen zijn. En de opluchting is groot als ze bij de buren blijken te zijn. De voordeur hadden ze nog zelf dicht gedaan, maar die is door het bombardement opengevlogen.
3: Door de luchtdruk was die deur door de ijzer heen verwrongen. Ja. Ja, en waren die Duitsers van de toren geblazen, een stuk of 6.
2: En toen, hoe ging die dag verder? Want dat begon met cadeautjes die u zag op die tafel liggen.
3: Ja.
2: Wat heeft u de rest van die dag gedaan?
3: Dat was die middag. Toen hebben we glas geruimd. Want er lagen heel veel ruiten. Die waren kapot bij de hele buurt. Bij ons allemaal proberen dicht te timmeren en hout bij elkaar krijgen. En heeft mijn vader dat dicht getimmerd en hielpen wij een beetje mee, zo gezegd. Ja, en
2: toen en verder?
3: Verder is er die dag eigenlijk niks gebeurd. Alleen de toverlantaarn hebben toen niet meer gebruikt. Ook niet toen het donker was.
0: De familie van Peter heeft geluk. Ze overleven dat bombardement. Maar de bommen laten een ravage achter in de stad. Meer dan 130 Eindhovenaren komen om het leven. Daarnaast zijn er heel veel mensen zwaar gewond. Er zijn 200 woningen en winkels vernietigd. Dat komt omdat het doel, de fabrieken van Philips, midden in de stad staan. De fabriek raakt flink beschadigd en draait 4 maanden lang op halve kracht.
3: En ze produceerden radiobuizen voornamelijk voor Duitse telecommunicatie.
2: Ja. Maar goed, het waren wel bommen die heel veel gezinnen natuurlijk vreselijk veel ellende hebben gebracht. Ja. Het kwam allemaal neer op gewone mensen natuurlijk voor een deel.
3: Ja.
2: Was u daar niet boos over?
3: Ja, dat was de prijs die we voor moesten betalen. Ja, daar waren veel mensen boos over natuurlijk die... Het meeste die slachtoffer waren geworden, de Zwieders.
2: En wat denkt u zelf? Bent u daar zelf boos over of niet?
3: Nee.
2: Waarom?
3: Nee. Ja, ik vind dat is de pech die je dan hebt. Hè. om die Duitsers kwijt te raken, ja, is de prijs die je moet betalen. Hadden wij ook kunnen zijn. Maar om daar nou boos over te worden, nee. Nee. Ik kijk nog wel eens naar die... dat die Engelse voorbereidingen nemen om Eindhoven te komen bombarderen. Enzovoort, daar heb ik een filmpje van. En die is opgenomen, die film, in de cockpit van een van de bommenwerpers.
4: And this. On returning from the raid, one observer said it was the most magnificent bombing he'd ever seen. And we say we always knew we had the most magnificent Air Force.
3: En die heb ik op de computer staan. Kijk wel eens ooit naar.
5: En wat denkt u dan?
3: Helden. Ja, echt. Terwijl ze ons kwamen bombarderen. Maar ja, ik heb er heel veel respect voor.
5: En waarom vindt u het helden?
3: Nou, dat was best gevaarlijk. Ze deden toch ook. Er zijn er een stuk of 5, 6 zijn er niet teruggekomen. Hè? Ja. Ja.
0: De Britten hebben lichtere bommenwerpers gebruikt bij de aanval. Ze zijn extra voorzichtig omdat er rondom de fabriek zoveel bebouwing is. Het nadeel is dat deze vliegtuigen alleen overdag in actie kunnen komen. En in combinatie met de sterke Duitse luchtverdediging rondom Eindhoven maakt dat de aanval extra gevaarlijk. Zo'n 10 piloten komen om het leven. 40% van de toestellen moet uiteindelijk worden afgeschreven. Een van die vliegtuigen stort vlakbij mevrouw Van Bracht neer. Ze is in 1942, 11 jaar oud, en heeft die ochtend, net als Peter, cadeautjes gekregen van Sinterklaas. 50 jaar later herinnert zij zich nog heel veel details van die dag. De opname is bewaard gebleven. Ze vertelt hoe ze, zoals iedere zondag, met haar moeder meegaat als die koffie gaat drinken bij een vriendin.
6: En daar kreeg ik een beker chocolademelk. En mijn moeder zat aan een kopje koffie, surrogaat natuurlijk. Het was oorlogstijd.
0: De inwonende kostganger is de hond gaan uitlaten.
6: Nou, en ineens, daar komt die man met die hond de pad af rennen. En die hond die ging tekeer en blaffen en liggen, een brandend vliegtuig. Voordat die man eigenlijk, ja, goed en wel binnen was, boem. De koffiepot stond op tafel, die spleet over midden, alle koffie erover. Nou, toen ineens een hoop herrie aan de deur, Duitsers. We moesten eruit. De hele straat was bezaaid met spijkers en schroeven van de... Ja, ik weet dat allemaal nog wel zo'n beetje. Maar ja, we wisten eigenlijk niet wat er aan de hand was. Nou was er dus een vliegtuig in die tuin neergestort. Nou, later bleek, zaten er nog 2 bommen in en 2 piloten. Mijn moeder heeft die nog gezien. Het waren net turfjes.
0: Turfjes, meer is er niet over van de 2 piloten. En je gaat er toch over nadenken. Waarom zou je, als je op een veilige plek woont, een vliegtuig instappen om je leven te wagen? Want dat is wat heel veel jonge mannen doen. Ze krijgen een opdracht om te bombarderen. Maar wie neemt de beslissing? Voor het bombardement op de Philipsfabriek was een gedetailleerd plan gemaakt. Er werden lichtere bommenwerpers ingezet. Het bombardement was op zondag, zodat er geen mensen aan het werk waren. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat er grondig over is nagedacht. Maar volgens Joris van Es ligt dat toch iets anders.
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat het heel lang en grondig over nagedacht is. Dat is het beeld wat achteraf is gereconstrueerd.
5: Ja, want?
1: Kijk, omdat er van alles gebeurt. De koningin vraagt zich af, van wat is nou gebeurd met het bombardement? Die berichten uit Eindhoven sijpelen heel langzaam in Londen door. Anton Philips van de Philips Fabrieken schrijft een boos telegram aan de regering. Rechtstreeks aan de koning.
5: Ja, hoe kom je erbij om hier te bombarderen?
1: Hoe kom je erbij dat hier komt
5: bombarderen?
1: Voor de Nederlandse regering, voor de mensen die zich ermee bezighielden, was het een bijna een verrassing van ja, we hadden wel afgesproken dat dit zou plaatsvinden, maar nu is het dan daadwerkelijk het geval. En toen bleek dat er veel schade was, zijn zich er meer in gaan verdiepen. Dus ik wil niet zeggen, dit is niet een maandenlange voorbereiding op dit specifieke bombardement. Daar heb ik geen bewijs van aangetroffen.
5: Nee.
0: De Britten zelf zien de aanval als een succes. Binnen de marges van de tijd hebben ze het beoogde doel gehaald, de fabriek beschadigen. En door dat op zondag te doen, zijn er weinig arbeiders getroffen.
1: Maar als je tegelijkertijd in de uitvoering kijkt, zie je dat, en ik heb hier een kaartje voor me.
5: Dit is Eindhoven van boven.
1: Dit is Eindhoven van boven. dat natuurlijk de fabriek is geraakt. Kijk, hier de fabriek die ligt in puin, de grote, maar tegelijkertijd alle omliggende wijken.
2: Ja, er is een enorme vloed van fosfor over die wijk heen gegaan en mensen zijn in brand gevlogen.
1: Nee, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Dus ik wil het dat niet bagatelliseren. Maar een fiasco in door de maatstaven van de Britse luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog was het niet.
2: En dat vonden de Britten ook toen het gebeurd was.
1: Nou, sterker nog, de Britten zeggen van wij hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen om te zorgen dat dit bombardement minder schade aanrichtte voor de bevolking dan we zouden willen. Sterker nog, de Britten zeggen zelfs, door de manier waarop we het hebben gedaan, door laag te vliegen en met specifieke vliegtuigen, hebben we veel meer schade opgelopen dan we anders zouden hebben gehad.
2: Zij zelf, aan hun mensen. Ja.
1: Kijk, aan de Britse kant, het rapport zegt netjes, de aanval kostte dan het verlies van 13 bommenwerpers van de 146. Dus met andere woorden, de verliespercentages bij dit bombardement waren veel hoger. Dus juist door de manier waarop de Britten het uitvoerden, hoe cru het ook is. Ja. Dus de Britten zeggen, wij hebben veel schade moeten incasseren om de gevolgen te beperken. Nog steeds waren die gevolgen desastreus voor de mensen die daar woonden.
2: Kun je het een keerpunt noemen? Het bombarderen van deze Philips-fabrieken?
1: Nou, ik een keerpunt nog niet, want dat komt denk ik later, een half jaar later. Bombardement op Amsterdam-Noord. Maar je zou het een reality check kunnen noemen.
2: Een reality check?
1: Een reality check dat ook de Nederlandse regering besefte. Kijk, bombarderen is niet, je zou bijna zeggen, vrijblijvend. Dus het klinkt mooi om vanuit het veilige Londen naar het op kaarten te kijken en van tevoren bombardementen en doelen aan te wijzen van hier zou het kunnen. En dat doen we dat op zondag. Alleen de praktijk, de techniek van bombarderen in de Tweede Wereldoorlog, precisie, betekenen, kijk, op een gegeven moment in het rapport zegt iemand, de bommen landen bij de schijf. En dan zou je zeggen, bij de schijf betekent op het doel. Ja. Alleen doctrinair betekende de schijf soms een schijf met een doorsnede van 500 meter tot een kilometer.
2: Met iedereen die daar mogelijk in woonde, die daar als dus, burger was.
1: Dus in theorie viel de bom op het doel. Alleen het gedefinieerde doel had de grootte van een groot deel van Eindhoven.
0: Een groot deel van Eindhoven. En die kleine Peter zag de gevolgen daarvan.
7: Ja, dit was het eerste deel van Bevriende Bommen. Van een langere podcast gemaakt door Rob Tripp, Marjolein Baks en Marieke de Vries voor de NOS. De hele serie is te vinden in je podcast-app onder Bevriende Bommen. En na het nieuws, de perstribune van Max, Margreet Rijntjes ontvangt dan cabaretier Niels van der Laan en voormalig roeier Ronald Florijn. Mooie zondag, wij zijn er volgende week weer. Tot dan.

0: daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof.
3: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
1: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godeschemering. En
3: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
1: TV-corrivé Harm Edens over 30 jaar, dit was het nieuws.
3: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: NPO Radio 1, 12 uur.
1: Margreet Rijntjes.
15: Goedemiddag, over een uur een Olympische roeigrootheid op onze perstribune. Ronald Florijn. Goud met Nico Riems en goud met de Holland 8. En zijn kinderen zijn inmiddels ook roeikampioenen die vanaf morgen strijden tijdens het WK op de bosbaan. En zometeen Niels van der Laan. Nu niet op tv met Even tot hier, maar met de ZEP-serie Welkom Thuis. Zometeen spreek ik hem uitgebreid. Maar eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin.
16: Amsterdam gaat de toeristenbelasting fors verhogen. Die gaat de komende jaren in stappen van 12,5% naar 20%. Daarmee heeft de gemeente bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. Dat moet zorgen voor minder toeristen, zegt economieredacteur Ruben Eg.
17: Ja, Amsterdam begint echt te bezwijken onder het eigen succes. Vorig jaar waren er 24 miljoen toeristen die in de stad overnachten. En over 2 jaar stijgt dat naar bijna 30 miljoen. Zo verwacht de gemeente Amsterdam zelf. Inwoners die ergeren zich steeds meer aan de drukte, het lawaai, de vuilnisoverlast, onbeschoft gedrag en TikTok-rijen. Een groep inwoners heeft zelfs de gemeente voor de rechter gesleept om een einde te maken aan het massatoerisme in Amsterdam. En maatregelen zoals promotie voor Amsterdam Beach en Amsterdam Castle of een verbod op blowen en alcohol, die blijken gewoon in de praktijk niet te helpen. En de enige mogelijkheid die lijkt toch de portemonnee door die toeristenbelasting te verhogen. Ja, en als dat niet werkt, dan heeft Amsterdam in ieder geval geld om bijvoorbeeld de stad elke dag schoon te maken.
16: De hogere toeristenbelasting in de hoofdstad komt bovenop de hogere BTW op hotelovernachtingen. Die steeg dit jaar van 9 naar 21%. Zandvoort maakt zich op voor de laatste Nederlandse Grand Prix. Over 3 uur begint de hoofdrace met Lando Norris op pole position. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander vertelde aan Viaplay dat hij zich niet zo lekker voelt.
2: Ja, niet goed. De weekend al.
12: Hoe erg is het? Of,
2: Gewoon niet fijn. Ziek. Zoals iedereen als je ziek bent.
16: Verstappen heeft niet veel energie, maar zegt dat het niet veel invloed heeft op zijn prestatie. Verslaggever Mark-Robin Visser in Zandvoort, een zieke Max dus. Hebben de Verstappen-fans er toch een beetje vertrouwen in?
18: Nou, zijn naam valt hier voortdurend aan de boulevard van Zandvoort, waar de hele ochtend al een flinke stroom bezoekers gaande is. Mensen komen hier met volle treinen naartoe, bussen, ook heel veel mensen op de fiets en zelfs te voet lange afstanden gelopen. Allemaal richting dat circuit en die tribune. En ik hoor dat het daar ook erg druk is. Mensen moeten zorgen dat ze daar op tijd zijn. En dat lukt niet altijd, heb ik begrepen. Maar de stemming is erg goed en mensen zijn ook heel positief en ondersteunend voor Max Verstappen. Het zonnetje schijnt hier en ik moet zeggen, het bier vloeit ook al rijkelijk.
19: Biertje, 2,50. Wie kan ik helpen?
18: Behalve de vis gaat het bier hier ook al behoorlijk over de toonbank.
19: Koffie, 2 euro. Bio, je komt er wel.
18: En zo eten de mensen zich nog even wat moed in voordat ze naar het circuit gaan.
20: Nou ja, het is toch de spanning ook voor Max Verstappen. Maar het evenement is prachtig.
21: Super, sehr gut. Wunderbar.
22: Ja, sehr schön.
23: Ja, es gefällt uns sehr gut hier in Zandvoort.
18: Das ist die letzte Mal, die letzte keer.
23: Ja, deswegen sind wir nochmal hergekommen, weil wir das letzte Rennen in Zandvoort nochmal sehen wollten. Sehr schön, in Holland gefällt uns sehr gut. Sehr schön.
18: Nou, deze mensen uit Duitsland die zien het helemaal zitten. En er is ook heel veel jong publiek. Wat komen deze twee jongetjes hier eigenlijk doen?
24: Naar de race. Ja.
18: Wat voor race?
24: Van Formule 1.
18: Van de Formule 1? Ja. Wat is dat dan, Formule 1?
24: De snelste autosport ter wereld.
18: De snelste autosport ter wereld?
24: Ja.
18: En dat allemaal in Zandvoort?
24: Ja.
18: Oké. En zijn jullie ook fan?
24: Ja.
18: Waar zijn jullie dan fan van?
25: Max Verstappen.
26: Max Verstappen.
18: Ik hoor dat Max Verstappen een beetje ziek is. Heb je dat ook gehoord?
24: Ja.
18: En wat denken jullie dan? Wat is jullie voorspelling?
24: Ik denk dat hij gewoon zo goed is dat hij misschien toch nog kan winnen.
26: Ja.
24: Misschien derde.
26: Op het podium dus.
27: Maar Max Verstappen gaat winnen.
18: Ja, is dat zo?
27: Nee.
18: Ja, dat wist ik nog niet hoor.
27: En wij denken van wel.
28: Traurig.
18: Een beetje traurig.
28: De atmosfeer is schön hier.
18: Ja.
28: Ja. En dat geloof ik niet.
18: Dat is niet overal zo.
28: Nee, dat is niet overal zo.
18: Nee,
28: Ik ben vandaag vooral blij. Morgen ben ik verdrietig.
18: Ja?
28: Vandaag gaan we genieten.
18: En waar denkt u dan dat u morgen verdrietig over bent?
28: Nou, dat ik niet nog een keer kan terugkomen. Ja. Het is mijn eerste keer, allereerste keer. En ik volg het al 25 jaar. Ik ben er nooit naar zo'n race geweest, maar...
18: U dacht, het moet ik nog even meemaken?
28: Mijn vrouw dacht het vooral. Die zei, jij moet er nu een keer
18: aan. U moest van uw vrouw?
28: Ja. Absoluut.
18: Waar is uw vrouw?
28: In Eindhoven thuis.
18: Oh, ze heeft u weggestuurd.
28: Met de broer. Dus,
18: Dag broer.
28: Hoi. Nee, we gaan genieten. Dus hopen dat Max ook een beetje vooruit kan komen. Dus we gaan het meemaken. Het zal niet meevallen, maar we genieten er niet minder van.
16: Enthousiaste mensen in Zandvoort in gesprek met Mark-Robin Visser. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte zit vast. Een Britse energiecentrale heeft 4 dagen platgelegen door een Iraanse cyberaanval. Dat meldt de Telegraph. Volgens de krant was het de eerste keer dat hackers, gelinkt aan het Iraanse regime, de Britse energieproductie wisten te raken. En ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica.
4: Het NOS-journaal.
16: Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. En deze inwoner zegt dat de brandweerlieden goed bezig zijn.
29: Oh, I think they're doing a great job. I mean, it's inaccessible area. They're using a lot of aircraft and that's what you have to do to fight this fire.
16: De brand heeft het begin van de woonwijken rondom Reno bereikt. Inwoners worden geëvacueerd. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. Dan het weer, stapelwolken en zon. In het noorden valt nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Morgen eerst zonnig, later bewolking. Dan wordt het ongeveer 22 graden.
15: Wat heb je voor ons verzameld, Rijn Baartmans?
0: Nou, 25 kilometer file, onder andere op de A1. Er is meer verkeer op de weg op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Het verkeer rijdt om en daarom ben je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten kwijt. Dan de A6, Emmeloord richting Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterbond staat een auto met pech. Je doet er een kwartier langer over. En tot slot nog files aan de Duitse grens op de A12... vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je er 10 minuten bij optellen.
15: Dankjewel, Rijn. Over een uur in de perstribune... oud-roeikampioen Ronald Florijn. En over een paar minuten geeft programmamaker Niels van der Laan... een antwoord op de vraag... welk menselijk gedrag tot zijn verbeelding spreekt.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over... en besparen op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
22: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
25: NPO Radio 1. Max.
26: De perstribune. Margreet Rijntjes.
15: Niels van der Laan, welk nieuwsfeit de afgelopen zomer schreeuwde eigenlijk om een even tot hier benadering?
30: Nou, de bosbranden, denk ik. Daar had ik wel dieper in willen duiken.
15: En dan, wat had je dan willen achterhalen?
30: In hoeverre dat wel of niet het gevolg is van opwarming van de aarde... en of we er niet of wel voor zijn bereid. Ik vind daar veel interessante kanten aan zitten... omdat het volgens mij een fenomeen is dat we moeten gaan omarmen. Maar nog wel nieuw is. Het is zeg maar een soort in het rampenhokje een soort nieuwe ramp...
15: Ja.
30: Die nog niet is doodgeknuffeld of uitgeanalyseerd.
15: En dat maakt het heel geschikt.
30: Ja.
15: Zet je je pushberichten uit in de zomer?
30: Ja, met moeite. Maar dat doe ik wel echt. Dat heb ik wel geleerd om dat wel te doen. En niet de hele tijd wel het nieuws te checken.
15: Nee. Niels van der Laan, we kennen jou natuurlijk als een van de makers... van het uiterst goed bekeken even tot hier. Op 31 oktober zijn jullie weer terug.
30: Yes.
15: Maar de komende tijd ben je gewoon ook op tv. Maar in een heel andere rol. Namelijk in de ZEP-serie Welkom Thuis op Vakantie.
30: Ja.
15: En je staat in het theater vanaf aanstaande woensdag samen met je vaste wederhelft, noem ik het maar eventjes, Jeroen Woel. Ron Vergouwen, nou, ook een soort wederhelft eigenlijk van mij.
30: Ja, nee, jullie worden wel de Van der Laan en Woel van de radio genoemd.
1: Ja, ja, ik hoor het vaak.
15: Vaste media-expert, ondergedompeld in Nieuws van der Laan, schat ik zo in.
1: Ja, het gewoon, er komen weer allerlei dingen voorbij uit jouw carrière. Ik kan wel zeggen, één ding zit daar niet in. En dat is wel het programma waar jullie eigenlijk de meeste meters hebben gemaakt bij de radio. Namelijk Spijkers met Koppen. Ja. Jaren hebben jullie daar gezeten. Als ik daar nou een fragmentje van had moeten kiezen, wat is dan de sketch die gelijk bij jou oppopt, van waar je nog fantastische herinneringen aan hebt?
30: Nou, een beetje aan de Sirtaki. Daar begon bij Spijkers, hadden we een Sirtaki gemaakt door Griekse kiezers, die uiteindelijk de oudejaarsshow haalde van Erik van Meijswinkel, die uiteindelijk ons bij Paul de Leeuw bracht. Daar is het balletje gaan rollen bij die sketch.
1: Kijk, het is toch altijd weer de radio waar het zaadje wordt geplant. Dat is altijd leuk om te horen. Nou, andere dingen komen wel voorbij. En aan het einde van het uur natuurlijk even een blik op de afgelopen televisieweek met het tv-moment van de week.
15: Ja, zo is het recept. En bij dat recept hoort ook voetbal. Tenminste, als het seizoen gaande is. Chris Wobbe, vanmiddag ben jij in Deventer. Go Ahead Eagles speelt tegen ADO Den Haag. Nou, ik denk dat ADO gebrand is op het behalen van wat punten, hè?
2: Nou ja, dat heb je goed gezegd. Alleen gaat dat gebeuren? ADO Den Haag vorig jaar fluitend kampioen. Lekker hoog druk zetten, lekker aanvallen. Je tegenstander stuk spelen. Dat ging dikke prima in de KKD. Maar dit is de Eredivisie. En tot twee keer toe is het al misgelopen voor ADO Den Haag. Dat op dit moment op de 16e plek staat met 0 punten. Tegen AZ werd er verloren. En vorige week in eigen huis eindelijk weer Eredivisie. Het werd 1-4. Het had ook 1-20 kunnen zijn. Groningen liet werkelijk niets heel van ADO Den Haag. Dat aan de bak moet. En Go Ahead Eagles daar in wapperen. De vlaggen. Daar schijnt de zon. Daar gaat alles prima. Want Go Ahead Eagles al 4 punten uit 2 wedstrijden. Zometeen is de gade.
15: De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
26: De perskaart.
15: Nieuws van der Laan, geboren op 15 september 1981 in Zaandam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete vakantieergernis.
30: Dat is de achterklep niet dicht krijgen. En dan met heel veel geweld dat hij dan toch dicht gaat. Dat je dan toch weg kan.
15: Hierin lijk ik op de Popiopi-vader die ik speel in Welkom Thuis.
30: Oeh, nou, ik vrees dat ik ook wel mezelf iets kan opblazen als de mensen stoerder zijn dan ik.
15: Dit is een mooie herinnering aan mijn middelbare schooltijd.
30: Dat is de hele nacht de serie I, Claudius kijken in de aula en straf krijgen als je in slaap viel.
15: Ik benijd mensen die deze kwaliteit bezitten.
30: Tevreden zijn.
15: Dit menselijk gedrag spreekt tot mijn verbeelding.
30: Verantwoordelijkheid nemen vind ik altijd wel mooi om te zien.
15: Dit heeft het succes van Even tot hier me doen inzien.
30: Dat die zogenaamde zwijgende meerderheid echt wel ook een meerderheid kan zijn.
15: Hier kan ik zenuwachtig van worden.
30: Van korte vraag-antwoord rubrieken bij de radio.
15: Dat doe je het goed, joh.
30: Ja, dank je.
15: Ik heb echt moeten afzien toen ik
30: 42 uur in een bus zat naar Salau.
15: Dit kan me met blijheid vervullen.
30: Mensen zoals mijn wasmachineman die dol zijn op in dit geval wasmachines.
26: Luister de perstribune ook via onze podcast.
15: Je wasmachine was stuk, denk ik dan. Ja.
30: Ja, en vorige week had ik een monteur gevonden en die was helemaal dol op wasmachines. Maar echt op zo'n manier dat ik het ook een beetje werd. En met plezier ging hij erover vertellen wat er allemaal. En ik dacht, wat leuk, daar werd ik echt heel blij van.
15: Ja, dat slaat over als het ware, de vrolijkheid. Kan jij op die manier ook over jouw werk praten?
30: Denk het wel, ja. Ik ben er wel heel enthousiast over.
15: Ja. Ja. Dus in die zin lijken jullie op elkaar, alleen is het een ander vak.
30: Ja, vakmensen zijn leuk. Ik vind het altijd leuk om bij te zijn.
15: Ja. En wat is dan, denk je, wat bij jou je ogen doet stralen als je praat over je vak?
30: Dat is de creativiteit die je op andere mensen kan overdragen of zo. Dat het gezien wordt en. Het klinkt heel diep, maar waar ik blij van word is dat je dan dingen maakt en denkt, dit kan wel iets worden en dat het dan een succes is en dat je dan met z'n allen even hetzelfde voelt. Vind ik wel een soort festivalachtig gevoel in het klein.
15: Ja, wat mooi gezegd. Ja, dat je echt denkt, yes.
30: Ja, we hebben iets met z'n allen.
15: Ja. Ja, dat heb je wellicht elke week.
30: Ja, soms wel. Ja, soms dan denk je natuurlijk bij iets van dit heeft iedereen en dan leeft het nog helemaal niet zo. Maar soms is het ook. Ja, dan sta je er toch wat alleen. Ja, dat wisselt een beetje. Maar elke week zit er wel één onderdeel in. Dat probeer ik altijd wel. Één onderdeel waarvan je denkt, ja, dit was echt wel gelukt.
15: Ja. We gaan natuurlijk uitgebreid straks nog over even tot hier en over andere dingen spreken. Eerst nog even die 42 uur naar Salau in de bus. Ja. Middelbare school schat ik zo in.
30: Ja, in de zesde examen gehaald en we dachten, we gaan naar Salau. En toen gingen we met de bus, want dat was goedkoop. En alleen ik ben 2 meter, dus dat is al niet een heel goed idee. En toen stonden we vervolgens 13 uur op één plek vast, 's nachts. En toen was Salau ver weg, eigenlijk.
15: En waar stonden jullie dan vast?
30: Ja, ergens halverwege. Ja.
15: Oh man. En waarom?
30: Omdat er een file was en een ongeluk. En de airco was stuk van de bus. Dus die moest worden vervangen. Maar dat lukte niet. Dus het werd heel warm. En toen konden we uiteindelijk 1 nooddeur open. Nou ja, goed dat.
15: Ja, een helle rit, met andere woorden. En je was met Matties van school?
30: Ja.
15: Ja. En heb je daar nog contact mee met die mensen?
30: Met 1 nog wel. En de rest hebben die busreis niet overleefd. Nee, de rest sporadisch.
15: Ja. Was dat een totale andere jongen die toen in die bus zat dan die jongen die nu tegenover mij zit?
30: Wel een beetje, denk ik. Want ik zag laatst toevallig, iemand had er zo'n videoopname gemaakt. En toen zag ik wel, ook weer hetzelfde. Maar ik praatte bijvoorbeeld heel anders. Dat is per ongeluk in de toneelschool uitgegaan. Mm-hmm. Maar wel plat Beverwijks, wat ik nu niet goed meer kan. Kralenkettingje, geblondeerde haartjes. Nou ja.
15: Ja, wat wilde je daarmee uitstralen?
30: Dat ik cool was, denk ik. Condooms meegekregen, niet gebruikt.
15: Van wie?
30: Van mijn moeder.
15: Ja?
30: Ja. Ja, dus ik had wel grote verwachtingen van het hele Salau gebeuren, maar was toch niet echt mijn plek.
15: En waarom niet?
30: Ja, waarom niet? Ik vond het eigenlijk na 8 dagen wel genoeg. Met de proppers en de zon en het feesten.
15: Ja.
30: En toen moesten we er nog 7.
15: Ja, maar kwam je niet echt tot je recht of zo?
30: Nee, denk het niet.
15: Nee.
30: Nee. Nee.
15: Vond je het een beetje oppervlakkig allemaal?
30: Nou ja, dat vond ik denk ik toen niet. Ik vond het ook heel leuk, maar het was wel, we gingen altijd bij Friet van Piet of zo eten. Het was wel heel erg, hey!
15: Ja. En wat een moderne moeder trouwens, om te zeggen, hier, condooms mee.
30: Ja.
15: Toch?
30: Ja.
15: Wat zei je toen ze dat deed?
30: Normaal.
15: Mam, doe even normaal.
30: Ja, en het was in de 6e, ja, klopt, ja.
15: Ja. En heb je later verteld, mam, ik heb ze niet gebruikt?
30: Ja, erg omgelachen allebei.
15: Ja, kan me voorstellen. Ja, goed, ik geloof niet dat ik erover door moet praten.
30: Nee.
15: Nee, goed. Wat ik wel interessant vind is de herinnering aan de middelbare schooltijd. I, Claudius, moest je kijken.
30: Ja.
15: De hele nacht door, want dat was een spektakel.
30: Ja, nee, we hadden een leraar Latijn, Marcel Buithuis, die heel leuk en goed was. En die zei, er is een serie over Claudius, die keizer waar we nu over leren. Eigenlijk moet je die in 1 keer zien. Maar ja, dat kan niet, hebben de tijd niet voor. Of het moet 's nachts. Nou, dat zeiden we, oké. Okay. Nou, nu doe ik ook nog bij Latijn, viel ook wel mee. En toen zei hij, oké, dan gaan we dat doen, maar dan mag niemand slapen. Want die moet het helemaal kijken. En hij liep rond, hij bleef staan. En mensen vielen 1 voor 1 om die nacht. En dan kwam hij weer langs en schudde die aan die stoel, lachend. En ik vond het wel echt een hele gave gebeurtenis.
15: Ja, ja.
30: Vond ik ook. Zou kunnen voorstellen dat je dat misschien tegenwoordig ook niet meer snel doet als docent. Dat je kinderen daar in die nacht laat komen. Misschien zouden er wel wat meer wenkbrauwen zijn gefronst.
15: Ja.
30: Nu.
15: Ja. Tot je spijt?
30: Ik denk dat het goed is dat we voorzichtig zijn. Maar dat af en toe dit soort herinneringen daardoor wat minder vaak. Ja, je snijdt natuurlijk altijd een stukje van de leukheid ook af als je ergens voorzichtig bent.
15: Ja. Ja. Was het een leuke tijd, je middelbare schooltijd?
30: Ik vond het heel leuk, ja.
15: Wat vond je leuk?
30: Ik vond het heel leuk om te leren. En ik vond het leuk om. Ja, ik was een beetje een nerd. Ik vond goede cijfers halen leuk. En ik vond het toneel begon daar een beetje leuk. Ik vond mijn decaan heel leuk. Die zei van, je bent nu dingen aan het schrijven en aan het spelen. En daar zijn ook opleidingen voor. Dat kan je ook worden. Wat helemaal niet in mijn gedachten voorkwam. Dus zij leidde mij naar het pad van de toneelschool en Kleinkunstacademie. Anders was dat nooit gebeurd. Ik vond het leuk om te ontdekken.
15: Ja, dus hij heeft je eigenlijk een kontje gegeven.
30: Ja, zij. Ja.
15: Jeetje, wat erg dat ik nog hij zeg.
30: Ja, ja, ik snap het wel. Natuurlijk een goede eigenschap. Mannelijk. Nee, zij heeft dat de foldertjes voor uitgezocht en dingen me laten zien daarvan.
15: Ja, en heb je ooit nog contact met haar gehad? Dat zij weet hoe belangrijk ze eigenlijk is
30: geweest
15: met
30: destijds wel, ja. Ja, ze is overleden al een tijd terug. Maar daarvoor heb ik nog een keer daar met haar over gehad.
15: Ja. Is dat raar omdat je zei, ik was eigenlijk wel een beetje nerd. Als er een reunie zou zijn, dat jij nu toch als een gevierd programmamaker daar dan opeens zou terugkomen op die school?
30: Ja, dat lijkt me wel lekker.
15: Ja?
30: Nee, dat is wel een gek. Ik vind het nog steeds een gek. Dat hele gevierde en de BN'er-kant vind ik nog wel een beetje moeilijk te begrijpen af en toe.
15: En wat is er moeilijk aan te begrijpen?
30: Nee, dat je denkt, we doen gewoon allemaal ons best. En dan is er één iemand ineens, word ik anders aangekeken en krijg ik de beste tafel in het restaurant. Ja. Dat hoeft ook nu niet, dat is onzin. Ja,
15: maar dat gebeurt.
30: Dat gebeurt wel, ja.
15: Ja, en dat geeft ongemak.
30: Een beetje, soms.
15: Ja. Over dat stoerder doen en opblazen ga ik straks vragen. Maar eerst gaan we eens eventjes naar Chris Wobbe. Want ja, Adem moet aan de bak, zei je, een paar minuten. Hoe gaat het daar?
8: Ja, nou, ik moet zeggen, ik dacht, je maakt de brug, we gaan naar voetbal toe. Als we het hebben over stoeren doen en opblazen, want ja, dat is hier geen goed natuurlijk.
15: Had ook gekund, Chris, was leuk geweest.
8: Ja, precies. Ja, zeker weten. En vooral Den Haag heeft er op zich wel een naam in natuurlijk, maar dan wel natuurlijk in den positieve. ADO blijft gewoon goed op de been, want ze kiezen de aanval nog niet echt een kans gecreëerd tegen de toch doorgaans wat sterkere Go Ahead Eagles. Maar ze nemen wel initiatief en die dapperheid moet worden beloond. Nu is het Thomas, een van die nieuwelingen die naar voren toe komt aan de rechterkant van het veld om Go Ahead Eagles maar eens aan het werk te zetten. Bal teruggelegd en meteen de voorzet richting de tweede paal. Die zeilt dan voor het doel van Go Ahead Eagles langs. En die doelman van Go Ahead Eagles, Houk, is nieuw. Die krijgt zowaar wat te doen. Staat een beetje onder druk. En dat is de eerste thuiswedstrijd helemaal niet gebeurd. Want toen kwam een andere promovendus op bezoek, Willem II. Toen won Go Ahead Eagles eenvoudig met 4-1. Niks aan de hand. Nu zijn de Eagles nog nauwelijks van eigen helft geweest. En dat is dan wel weer op het konto van ADO Den Haag te schrijven. Inworp nu voor Go Ahead Eagles. Dat vorige week dus knap gelijk speelde tegen Feyenoord. 2-2 in de Kuip. Had nog zelfs kunnen winnen. Bal op de lat van Soerai. Maar kwam met trots en veel vertrouwen terug naar Deventer. Maar we moeten nu aan het werk. Doelpunten, kansen, nog niet gezien in de openingsfase. 0 voor Go Ahead Eagles en 0 voor ADO Den Haag in de 10e minuut.
15: Niels van der Laan is de gastmaker van het intens populaire Even tot hier. De satirische en muzikale zaterdagavondshow waarin hij samen met Jeroen Woe op spitsvondige wijze de actualiteit op de hak neemt. Daarnaast is hij een van de schrijvers en personages in de Zep YouTube-serie Welkom Thuis. Na zijn middelbare schooltijd in Beverwijk volgde hij de Kleinkunstacademie en ontmoette daar zijn latere creatieve soulmate Jeroen Woe. Dit uur Niels van der Laan op de perstribune van Max.
26: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
15: Ja, en vanaf aanstaande woensdag, dinsdag, zo heet die voorstelling, dinsdagmiddag. Maar vanaf aanstaande woensdag ga je weer met Jeroen Woe jullie voorstelling spelen. Ja, Landdoor, met z'n tweetjes. Zitten al die teksten dan nog in je hoofd eigenlijk?
30: Wel een rare aanloop, want Jeroen lag een tijd uit met zijn buik. Dus we hebben twee leesvoorstellingen gehad. En toen gingen we try-out in het nieuwe Luxor voor 1600 man. Dat was heel raar. Ze moesten alles heel snel in zijn hoofd leren. Maar door die soort eindsprint net voor de zomer zit het nu nog best wel geramd eigenlijk.
15: Ja, want hij had een infectie, hè?
30: Ja.
15: Ja. Maar het gaat nu weer goed. Ik bedoel, jullie hebben ook alweer even tot hier gespeeld.
30: Gaat weer goed, ja.
15: Wat ik me nog afvroeg, naar aanleiding van dit gegeven. Hè, hij was dus ziek, jullie waren uit de running, er werden voorstellingen afgelast. Mm-hmm. Hoe verbonden jullie zijn.
30: Ja.
15: Jullie doen ook dingen alleen, maar zeker ook veel samen. Jullie succes is toch ook een duo-schap?
30: Ja.
15: Wat creëert dat bij jou voor gevoel? Op het moment dat je dan opeens merkt,
30: je bent...
15: Kwetsbaar, je bent eigenlijk al.
30: Ja, als een van de twee het niet meer doet, dan is het voorbij.
15: Precies.
30: Ja. Maar dat is ook niet zo. We hebben er niet zo vaak dat gehad. Dus het was een beetje voor het eerst. Maar het voelde ook als, er zit wel een soort rust in van, dat komt wel goed. Dan. Je weet wel dat... Ja, dat kijk, wij doen op werkgebied bijna alles samen. Of is samen begonnen. En dat zou ik ook niet anders willen. Maar als je dan echt pech krijgt, dan lig je eruit. Maar ik weet niet, het voelt eigenlijk alsof ik zelf dan ook eruit lig. Snap je? Het is niet zo, hij ligt eruit, dat moet ik. Maar gewoon, we liggen eruit.
15: Ja.
30: We praten in een soort wij. denk ik.
15: Ja. Hoe is dat eigenlijk voor je omgeving? Dat jullie zo'n wij zijn, ook voor je eigen vrouw?
30: Nou, in het eerste jaar is dat wel wennen. Dat je krijgt een soort relatie met iemand met een hond. Waar die nog bijna nog meer van houdt dan. Dus dat was eventjes schakelen van. Je hebt eigenlijk twee relaties. Maar inmiddels is het al zo lang. Ja, iedereen weet dat. Dat is dan gewoon zo. Ja.
15: Ja. Door en door ken je iemand dan, hè?
30: Ja.
15: Weet hij jouw weak spots?
30: Dat denk ik wel.
15: Wat is een weak spot bij jou eigenlijk?
30: Dat weet hij.
15: Ja. Nou, maar hij is nu niet.
30: Nee.
15: Wat zou hij zeggen, denk je?
30: Perfectionisme, denk ik.
15: Ja?
30: Altijd door willen gaan, door willen zoeken.
15: Ja.
30: Waardoor ik ook mensen benijd die de kwaliteit
15: precies, tevredenheid... Precies, daar wilde ik net even een link mee leggen. Dat zei je net in de perskaart. Dat heb jij niet in je? Dat je...
30: Nee, ik kan wel heel blij zijn, of niet. Maar gewoon tevreden ging. Nou, het is wel oké zo. Dat vind ik wel een moeilijke... Die emotie ken ik niet zo goed.
15: Nee?
30: Die kent hij wel.
15: Want jij hebt dat niet, dat je dan op een gegeven moment... Je noemde wel net het moment dat je soort... Wauw, ja, het is er, hè?
30: Ja, en dan word ik heel rustig. Denk, ah, dat is gelukt.
15: Ja.
30: Volgende week, zeg maar dat. En tussen dat is gelukt en volgende week... zou ik wel ook een blokje willen hebben dat je denkt... Nou, ik ben wel tevreden. Maar ik denk toch vaak wel door.
15: En wat gebeurt er dan als je doordenkt?
30: Dan ga ik toch weer even de laptop openen... of vast half ideetjes opschrijven. Of even iets uitzoeken wat misschien zo kan zijn voor volgende week. Of als ze nou dit doen dan... Ja. Wat ook lekker is, het is ook een leuke motor, maar af en toe, jeetje, in handen rustig.
15: Ja, en vindt hij dat wel eens lastig?
30: In het begin wel, maar inmiddels weet hij dat dat zo is.
15: Ja. En... Het is niet dat hij denkt, oh jeetje, dan moet ik ook.
30: Nee, het is helemaal duidelijk dat hij mij dan even laat en ik laat hem in zijn tevredenheid.
15: Ja. En bij elkaars verjaardag zijn jullie er?
30: Ja.
15: Ja, want jullie zijn echt dikke matties, toch? Jullie zijn beste vrienden.
30: Ja. Ja, dat moet je ook. Nou, nee, dat hoeft helemaal niet, want heel veel duo's zijn het niet. Het helpt wel enorm om het heel leuk te hebben samen.
15: Ja. Ja. En ook als er dingen spelen, zijn jullie goed in staat om die te benoemen? En ik bedoel, maak je het meteen schoon als er wat speelt? Of je denkt,
30: Ja, er wordt wel veel gepraat en gekletst meteen over alles. Dus het is nooit een langlopende zaak.
15: Nee. Nee, maar als er een beetje ergernisjes zijn, bedoel ik. Of zijn die er nooit?
30: Ja, die zijn er niet veel.
15: Nee?
30: Hoor.
15: Nee. Zo'n... harmonieus type.
30: Och, het is zo heerlijk.
15: Ja, nou ja, inderdaad. Maar goed, dat komt vanaf 30 oktober weer.
30: 31 oktober, ja.
15: 31 oktober, sorry. En jullie gaan dus het theater in.
30: Ja.
15: Maar, en daarom ben je hier, je bent nu op tv met iets heel anders. Namelijk te zien als een popiopi vader. Ron, nou kijk naar
1: Welkom thuis op vakantie. Een beetje een spin-off van de serie Welkom thuis, die je al een paar jaar schrijft. Ja. Dat doe je dan zonder hem. Al zit hij wel met een gastrol af en toe erin. Hij is een beetje de...
30: Ik heb hem mijn buurman.
1: De asociale buurman. Ja. Die af en toe die popiopi vader Freek nog meer in de problemen brengt dan dat hij zichzelf al brengt. Hij wil echt de ideale vader zijn voor zijn zoon. Nou ja, hij maakt zich eigenlijk alleen maar onsterfelijk belachelijk. En de sketches die we deze zomer zien, die ook op NPO 3 trouwens te zien zijn, niet alleen op YouTube. Daarin zit Freek samen met zijn zoon op een vader-zoonkamp. Is dat een soort nachtmerrie voor je, of zou je dat ook wel willen?
30: Nee, dat zou wel een nachtmerrie zijn. Ja? Maar het was wel heel leuk om te bedenken waar die gezinnen op vakantie konden gaan. En dit was duidelijk, ja, die moet naar zo'n soort echte mannen... teambuilding kamp gaan.
1: Ja. Nou, ik hoor zo graag waar de inspiratie voor deze sketch dan vandaan komt. Je gaat samen met je zoon pijl en boog schieten. En dat loopt natuurlijk helemaal verkeerd.
11: Dit is wel gaaf, Tijmen, of niet?
12: Ja.
11: Nou, voel je wel een echte man, of niet?
12: Maar hoe moet je die dan schieten?
11: Niet zo moeilijk, kijk. Geef maar even. Nee. Tijmen,
12: die
11: je zet hem hier.
12: Waar zijn de anderen? En de kampleider?
11: We zijn een beetje vroeg, maar ik dacht dat is wel fijn. Kunnen het materiaal een beetje leren kennen.
12: Nou, zullen we gewoon even wachten?
11: Zo moeilijk is het niet, hoor. Het is gewoon een kwestie van, je brengt hem op spanning. Wow.
12: Pap!
11: Ja, dat ging te snel. Maar dat is ook gewoon even wennen natuurlijk, hè?
12: Laten we gewoon wachten op de kampleider. Ja, hij gaat het ons uitleggen.
11: Nee, maar wat kan hij mij uitleggen? Ik weet het perfect. Even kijken, die moet dus goed... Het belangrijkste is dat je hem op spanning zet, hier. Hier de drek. Dan moet je op een gegeven moment gaan richten. Wow!
12: Wacht gewoon even!
30: Ja, dat was de kampleider. Ja.
15: Ja. Jij hebt zelf kinderen. Kijken zij hiernaar?
30: Ja.
15: Wat vinden zij ervan?
30: Nou, ik laat de eerste... De grove dingen en scènes aan mijn zoontje lezen en zien. Want het is de doelgroep, dus ik vind het heel fijn om te weten wat hij vindt.
15: Ja, want hoe oud is hij?
30: 10.
15: 10. En wat vond u ervan?
30: Hij vindt het erg leuk. Soms zegt hij dan vindt hij het iets te veel tekst grappig of zo. Snap je dat? Er moet ook gewoon even wat te zien zijn. Daar vind ik hem heel handig in.
15: Oké, en dan verander je het ook?
30: Ja.
15: Wat leuk, dat moet voor hem ook geweldig zijn.
30: Ja, dat
15: toch?
30: Is heel leuk. Ja.
15: Dat zijn vader het verandert, ja. Naar aanleiding van zijn opmerkingen.
30: Ja, dat is heel leuk, ja. Dat is goed teamwork.
15: Ja, dat is teamwork. Daar ben je goed in blijkbaar.
30: Ja, af en toe wel. Ik vind het wel lekker om een beetje commentaar te krijgen. Niet te veel.
15: Nee, hè? Niet te veel kritiek,
30: nee,
15: toch?
30: Nee.
15: Niet te veel feedback.
30: Nee.
15: Want wat gebeurt er dan eigenlijk?
30: Als ik dat krijg?
15: Ja, als je opbouwende kritiek krijgt. Daar was
30: opbouwende kritiek, dat bestaat volgens mij niet. Dat is gewoon een chique manier om te zeggen, dit is gewoon kritiek.
15: Oké, kritiek. Maar wat is daar zo erg aan eigenlijk?
30: Ik heb het liefst iets helemaal af en presenteer het dan. Ik kan niet een soort idee aan iemand tonen. Of een idee voor een scène. Dat vind ik echt heel moeilijk.
15: Ja, nee, oké. Maar er is iets te zien en dan komt er
30: kritiek. Op. Ja, en daar kan ik niet heel goed tegen.
15: En weet je ook wat daar zo erg aan is voor jou?
30: Nou ja, ik kan er wel tegen als het random en heel rare geschreeuw is.
15: Ja, als het onzin is.
30: Ja, maar als het ergens dat je denkt, oh, daar heb ik ook wel een beetje aan gedacht, maar niet gedaan, laat me het rust.
15: Ja, de perfectionist in jou denkt dan, shit, ik heb het is niet goed genoeg.
30: Nee, precies. Maar dat is bij Even Tot Hier eerder dan bij Welkom Thuis. Dan krijg je van kinderen de kritiek. En dat vind ik eigenlijk wel nuttig. Want dat ben ik zelf niet.
15: Oké, dat accepteer je meer?
30: Ja.
15: Want dat gaat minder over jou als persoon.
30: Ja, denk het, ja. Minder, zo even, dat hier is toch wat ik vind en wat ik denk.
15: Dat is meer Niels van der Laan zelf.
30: Ja, precies. Ja.
15: Oké. Okay. Ja. Maar herinner je nog kritiek die je kreeg waarvan je dacht, die trek ik eigenlijk niet?
30: In het begin met Even Tot Hier, ze willen te veel. Toen hadden we een hele musical erin en zo. En dat vond ik zelf ook. Dat ik dacht, we werken nu echt tot 5 uur 's nachts. Het zit helemaal vol. Kan dit wel? En dan dacht ik, ja, het kan. En dan kregen we terug, het zit te vol en ze willen te veel. En toen dacht ik, dat vond ik heel naar.
15: Ja, ze hadden gelijk eigenlijk.
30: Ja.
15: Dat trok je niet.
30: Nee.
15: Nee. Je zei net zelf van, waarin lijk jij op die Popiopi vader?
30: Ja.
15: Ik kan mezelf ook een beetje opblazen als er mensen naast me zijn, mannen die stoerder zijn dan ik.
30: Ja.
15: Ja. Neem ons mee naar zo'n momentje.
30: Nou, ik heb een kano. Ik dacht, ik ga kano. En toen ging ik het water in. En daarnaast op de kade was een aannemer bezig. Die zei, zo ga je kano. Dus ik dacht, niet heel handig. Ik had toch nooit bij de trappetje dat gedaan. Komt er in ieder geval op neer dat ik erin stap en helemaal omsla. Kano, ik dacht, ik ga kano. En toen ging ik het water in. En daarnaast op de kade was een aannemer bezig. Die zei, zo ga je kano. Dus ik dacht, niet heel handig. Ik had toch nooit bij de trappetje dat gedaan. Komt er in ieder geval op neer dat ik erin stap en helemaal omsla. Telefoonverlies en die kano.

0: toen zei hij, oh, even tot hier. Dat shit, hij kent me ook nog. Dus hij zei, nou, zal ik even helpen nu? En eigenlijk had ik moeten zeggen, nee, ik ga naar huis, want ik heb echt wel pijn en ik ga het niet nog een keer doen. En toen heeft hij me geholpen, die kano in. En toen ben ik een stukje om de hoek gevaren. En ben daar, waarom vertel ik dit, 20 minuten gaan wachten. Omdat ik dacht, ik kan niet meteen terugkomen. Dus nee. Au, om het hoekje gezeten. En toen ben ik teruggekanoot. Zei ik, zo, dat was het weer. Ik heb even een stukje gekanoot. Nou, dat zou die Popie Jopie ook zo gedaan.
1: Ze zelen dit, toch?
0: Ja, ik wilde me gewoon niet laten kennen. Ik dacht, ja, ik had, ja, goed, dat is wel herkenbaar.
1: Hilarisch, ja. Is die typerend voor jou?
0: Nou, in dit soort situaties kan ik wel. Dan vind ik Popie Jopie zo'n leuk. Vond ik dat een leuke vader om te introduceren. Die doet het in extremis. Maar ik kan het wel doen bij een garage of zo. Als ik er zelf geen verstand van heb, dan durf ik niet te zeggen, dit snap ik niet helemaal. Dan zeg ik, ja, het distributieriem, dat dacht ik ook al. Ja. Kan ik af en toe doen.
1: Ja, dan bluff je eruit, ja. En eigenlijk overschreeuw je je, want ja. Het slaat helemaal nergens op.
0: Nee.
1: Nee. Maar dat is dus moeilijk te accepteren.
0: Vind ik wel, ja.
1: Dat je dat eigenlijk niet hebt. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk grappig van een programmamaker, een cabaretier en alles wat jij bent. Is natuurlijk zeker ook dat programma wat je nu maakt. Dat zijn natuurlijk archetypes van mensen.
0: Ja, dat Welkom Thuis.
1: Dat Welkom,
0: ja, zeker,
1: Thuis,
0: ja.
1: Precies. Maar überhaupt natuurlijk het observeren van de wereld om je heen. Menselijk gedrag. Dat is natuurlijk waar jij,
0: ja,
1: op gaat, om maar even, ja, populair te zeggen.
0: Zeker, heerlijk. Om je, ja, heen kijken en denken, oh ja, zo kan je ook nog zijn.
1: Ja, en dus ook naar jezelf kijken.
0: Ja. Dat helpt wel, omdat een beetje kritisch. Dat zelfkritiek kan ik wel. Ik heb liever dat ik zelf kritiek geef dan dat anderen.
1: Ja, want dat draag je beter eigenlijk.
0: Ja.
1: Als je zelf ook heus wel weet dat je dat niet goed kan. Ja.
0: En van mezelf is het wel vaak opbouwend.
1: Ja, precies. Volgens mij, ja, precies. Goed, even tot hier rond. Het woord valt al.
2: Ja, nou, ongelooflijk groot succes. Ja, ik bedoel, het is bijna gênant wat jullie allemaal gewonnen hebben. Hè. De televisiering, de Nipkow-schijf. Volgens mij, ja, ik mag hier altijd het tv-moment van de week kiezen. Ik mag, dat hebben we afgesproken met de eindredacteur. Ik heb een soort even tot hier joker. Ik mag, ja, niet vaker dan per seizoen 1 keer jullie als tv-moment van de week kiezen. En ik moet zeggen, op zondagochtend, vlak na jullie uitzending op zaterdagavond, is dat wel eens lastig. Want dan ben ik vaak nog steeds zo onder de indruk. Nou, het is een programma wat wel een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ik wilde eigenlijk wat laten horen dus van de eerste aflevering. Maar je zei net al, want het was een heel ander programma. Dus dat wil ik even laten zitten. Ik wil even laten horen hoe die ontwikkeling is. Ook dat jullie niet, omdat jullie af en toe ook gewoon durven te vernieuwen. Afgelopen seizoen hebben jullie best wel een belangrijke beslissing genomen, wat ook wel wat losmaakte. Dat liedje in 1 minuut. Dat hebben jullie laten vallen. Kwam, ja, er veel kritiek op? Of?
0: Ja, een beetje dubbel. Mensen vonden het heel gaaf, heel raar. Wisten niet of het echt was, vonden het jammer. Ja. Dus, ja. Iets meer tractie dan ik had gedacht.
2: Nou, laten we even luisteren hoe die wisseling van liedje in 1 minuut in iets anders, hoe dat ging deze afgelopen seizoen.
3: Jij kan het zo goed. Jij bent echt de enige die dat goed kan.
4: Nee, ik ben helemaal niet de enige. Iedereen kan het inmiddels. Echt iedereen. Ze zijn allemaal na gaan doen.
3: Nee, ik voel me met je mee. Straks gaan ze in de kerk gaan ze ook nog doen. De evangelie van Matthäus in 1 minuut.
4: Jeroen, ik heb nieuws voor je.
3: Echt waar?
5: Heel simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp. De evangelie van Matthäus in 1 minuut.
3: Ja, ik ben het met je eens. Dit moeten we niet meer doen.
4: Nee, na 99 keer is het genoeg geweest.
3: Sorry. Maar ja, hoe moet het dan met Timmy? Timmy is wel een heel ingewikkeld onderwerp.
4: Wel nee, joh. Dat is een eitje.
6: Je kan lullen, je kan eindeloos erover blijven lullen. Maar dan moeten we niet willen en niet te zwaar tieren. Dus we pakken nu maar snel een ukulele. Ukulele, ukulele, ukulele, je kan lullen wat je wil. Het is de laatste keer en daarna nooit meer. Eén keer lullen, nog een daar is het stil.
1: Je zit mee te swingen.
0: Ja. Ja, het is ook nog nieuw voor mij natuurlijk.
1: Ja, wat ontzettend knap trouwens, hoe jullie altijd zo ontzettend snel die teksten allemaal uit je hoofd kennen ook.
0: Nou, het is ook autocue, hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja,
1: ja, is dat zo?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké. Okay. Nou, ja, zo naïef ben ik dan.
0: Wat
1: ik,
0: goed, ja. Ja. Nee, dat is zonder autocue redden.
1: Oké, en dat geldt ook voor die artiesten die allemaal optreden met nummers die ze natuurlijk, ja, al 1000 keer hebben.
0: Dat is wel veel knapper. Dat is echt lastig. Want het zit zo in hun hoofd, dat oude lied, dat ze het maar moeilijk uitkrijgen. Nee, maar wij lezen het voor en af en toe staat er een beginwoord en een eindwoord. Omdat we weten, hier komen we wel uit. Maar over het algemeen staat het voor onze neus.
1: Oké, okay. Weer wat geleerd. Ja. Hoe belangrijk is AI eigenlijk in jullie maakproces?
0: Nou, daar zitten we de hele tijd over na te denken. Daar hebben we hele meetings over het gebruik wel of niet van AI.
1: Ja.
0: In het schrijven doen we het niet. Soms research, iets checken. Maar eigenlijk, maar in de, we waren natuurlijk altijd fotograppen. Waar we hebben goede photoshoppers. Die maakten dan de afbeeldingen voor ons. Datgene wat AI nu ook kan doen. Dus dan moet je toch gaan denken, eerst

0: zij gebruikt ook een soort AI zelf om dat te genereren. Maar je wil ook niet... En nu kan iedereen een plaatje doorsturen van Poetin... die op Willem-Alexander zijn nek in een draaimolen zit.
1: Maar en qua teksten eigenlijk?
0: Qua tekst niet.
1: Daar zou je dat je eer te na vinden als je AI zegt... nou, voorzien even wat leuks over dit en dit onderwerp?
0: Ik weet niet meer wie het was, maar een van die AI-pioniers... die zei in een interview ook dat de heilige graal is humor. Dat is het enige wat AI nog niet goed gaat kunnen misschien wel beheersen. Ik heb ook al eens geprobeerd zo'n liedje van een minuut door AI te laten maken. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Dat kunnen ze nog niet, gelukkig. En humor eigenlijk ook niet. Maar research soms wel natuurlijk. Zet even onder elkaar waar diegene allemaal geweest is. Of zo.
1: Dat is makkelijk, maar dat is meer input.
0: Ja, maar met de afbeelding is het meer dat je denkt... we moeten nu iets anders gaan doen, want iedereen kan dit al. Ja. Dus we gaan nu langzaam weer terug naar het echte handwerk. Dat je iets meer ziet dat een plaatje geknutseld is. Omdat het echt zo is.
1: En dit zegt ook heel erg iets over jou. Want jij wil heel erg vernieuwend zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt wel eens gezegd... ik zou zonder Jeroen Woe zijn doorgedraaid... in mijn drang om origineel te zijn.
0: Ja.
1: Je had niet de handvatten gehad om iets bruikbaars te maken. Omdat je alsmaar vernieuwend wil zijn. Hoe belangrijk was creativiteit in jouw jeugd? Was dat iets waar je enorme punten mee scoorde vroeger thuis?
0: Het zat vooral heel erg op teksten...
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, mijn vader was directeur van een middelbare school. Maar die deed dan ook en mijn moeder werkte in de zorg. Maar allebei waren zij degene die de liedjes maakte voor afscheid van of de teksten. En met Sinterklaas moesten we altijd 15 gedichten voor de een en 15 voor de ander. Dus 30 gedichten maken.
1: Hoe bedoel je? Moest dat?
0: Dat hadden we gewoon als...
1: In het gezin bedoel je?
0: Ja, in het gezin.
1: Oké. Okay. Voor je broers en zussen en voor je ouders?
0: Nee, ik was alleen.
1: Oké.
0: Enig kind, dus dan maakten we vaak 25 tot 30 gedichten. Dat was de sport, mocht ook kort zijn, maar Sinterklaas was dat. Cadeautjes was minder, maar... En dan probeerden we alle drie dat zo goed mogelijk te doen. En dat was het hoogtepunt van het jaar. Dus het zat heel erg op dat teksten maken.
1: Oké.
0: Okay. En rijmen, en dat was echt het ding.
1: Ja, en wie was het beste van jullie drie?
0: Mijn vader, maar die was ook het meest lui. Dus die had dan een paar knallers. Dus ik denk, ja... Die kunnen we niet overheen. Ja. Maar in de veelheid konden we in de binnenbocht hem inhalen.
1: Ja, jij is jong overleden. Ik bedoel, jij was 20 geloof ik. Dus hij heeft dit hele succes niet meegemaakt.
0: Nee, hij is
1: meegemaakt.
0: Net voor het succes gezorgd.
1: Is dat moeilijk? Vind je dat
0: Ja, dat vind ik wel lastig.
1: Pijnlijk?
0: Ja. Inmiddels maak je ook heel veel herinneringen waar hij niet aan vastzit. Dat vind ik ook wel lekker. Dat je bij nieuwe stappen... Maar in het begin, die eerste jaren, dat ik dacht... Hij mist net. Hij kreeg net niet mee dat we het AKF wonnen en daarna op tour gingen. En
1: Klein kunstfestival, ja.
0: Dus dat vond ik wel zuur.
1: Ja, ja, dat snap ik. Over impact gesproken. Jullie hebben, de Ron zei het al, allerlei prachtige prijzen gewonnen. Maar nu ben jij persoonlijk met twee dingen ook weer genomineerd voor de televisiering Impactprijs. Dat wist je wel, toch? Je kijkt heel verrast. Vertel ik nu iets nieuws?
0: Denk het wel.
2: Hij staat op de longlist, inderdaad. Oh. Hij staat voor Even tot hier, met de actie voor Oekraïne.
0: Aha.
2: En het Sinterklaasjournaal had natuurlijk de noodpakketactie van de hoofdpiet.
0: Ja.
2: En,
0: och, dat heb ik helemaal...
2: Ja, die twee dingen
1: maar hoe
2: staan
1: lang is de lijst, Ron?
0: Ja, longlist.
2: Er staan geloof ik 8 of 10 dingen op.
1: Oké, nou.
2: Dus grote kans. Dus ik zou eventjes plekje in Carré reserveren.
0: Ja.
1: Maar goed, dus bij deze, wat is uw eerste reactie daarop?
0: Nou ja, wat leuk. Dat Oekraïne gewoon het geld ophalen als impact.
2: Voor de ambulances in Oekraïne.
1: Ja, 19 ambulances zijn ervan gekocht.
0: Ja, inmiddels alweer 32.
1: Ja, maar goed.
0: 3,1 miljoen euro. Ja, dat hadden we natuurlijk nooit. Dat was helemaal belachelijk.
1: Ja.
0: Ja, dat is nog steeds belachelijk dat het gelukt is. En dat er dus ook zo'n sterke achterban of club kijkers is... die daar achter gaat staan met z'n allen.
1: Ja.
0: Dat was wel, we hadden het nooit verwacht. En Oleg ook niet, die sprak ik de week ervoor.
1: Ja,
0: die
1: de ambulancebroeder. Ja.
0: Die zei, ik hoop heel erg Niels, 100.000 euro. Heel erg. Dacht ik, ach, je moest eens weten.
1: Ja.
0: Ja, het was fascinerend. Ik vond het echt heel, heel tof.
1: Ja. Nou, je bent dus genomineerd hiermee en dus ook met de actie.
0: Longlist, hè? Dat is wat anders dan genomineerd, of niet?
2: Nou ja, dit zijn de nominaties.
0: Ah, dan ben ik genomineerd. Weet je.
1: Ja.
0: En het Sinterklaasjournaal ook nog.
1: Ja, met de actie van de hoofdpiet om noodpakketten aan te schaffen.
0: Ja.
1: De overheid zegt het creëerde bewustwording... voor het aanschaffen van de echte noodpakketten. Kortom, hartstikke goede actie. Jij mag kiezen. Wie van de twee wint dan?
0: Oekraïne.
1: Met als reden?
0: Dat was gewoon sensationeel dat het lukte, vond ik. En het andere, heeft allerlei andere bijsmaken ook bij mij. Met gedoe en zo. Dus het allemaal prima, maar het is niet dat ik denk, ja.
1: Ja, je werd bedreigd, had te maken met uitspraken, et cetera. Ja. Is daar heel veel over gezegd. Vervelende tijd, dus die associeer je eigenlijk liever niet meer daarmee.
0: Nee, nou niet van, ik wil niet aan denken. Maar bij de ander zit alleen maar, ben ik zelf ook stom verbaasd met het Oekraïne. Dat het gevoel blijft over de impact daarvan.
1: Ja, snap ik. Jeroen Woe, die naam kwam al veel langs. Die samenwerking stamt van lang geleden, Ron.
2: Ja, want je bent eigenlijk gelijk na de Kleinkunstacademie een duo met hem gestart. Ik wil wat laten horen uit 2003. Dat is het jaar dat je voor het eerst op de nationale tv te zien bent. Joost Prinsen, een van de mensen die toen docent was op de Kleinkunstacademie, die heeft jou naar voren geschoven om in een talkshow een optreden te doen. Ja. En het was ook het jaar dat je een beetje aan het zoeken was van, ja, wat wil ik nou? Je wilt dus een duo gaan vormen met Jeroen Woe. Daarover vertel je bij RTV NH. We horen eerst even een stukje van jullie van jouw optreden In die talkshow van Joost Prinsen. En daarna wat je nou eigenlijk in de toekomst allemaal wil.
3: En ik staar naar de grond. De wind waait zacht. Jouw dood kwam totaal onverwacht. En ik weet dat het leven oneerlijk kan zijn. Maar dit gaat toch te ver, deze pijn.
4: De 22-jarige Niels van der Laan wil een cabaretduo beginnen en heeft net de Kleinkunstacademie in Amsterdam afgerond.
5: Het is een cliché om te zeggen dat we het heel anders gaan doen, maar het is wel het idee om een beetje meer de toneelkant op te gaan. Het lijkt me wel geweldig om je eigen dingen te maken, want nu is die opleiding is klaar, dus het moet er nu echt om gaan. Nu moeten we onszelf gaan verkopen, dus ik hoop een beetje mijn weg te vinden in het theater.
0: Ah.
2: 22 jaar oud.
0: Ja. Ja. Ja, dat praat ik deftig.
1: Ja?
0: Vind je niet? Of?
1: Nou ja, jij luistert naar jezelf.
0: Ja.
1: Wat voor beeld komt er dan bij je naar boven?
0: Van iemand die er echt zin in heeft en klaar voor is. En ook, ik voel wel al meteen, ik denk, ik wil al duidelijk maken dat ik niet gewoon cabaret ga doen. Dat zit toch bovenop. Dat zat ook altijd, ik vond het cabaret een beetje een besmet woord, weet ik nog.
1: Want dat was de cliché of zo?
0: Ja, ik dacht, het bestond al. Ja, die originaliteitsdrang was iets te groot, zeg maar. Ik dacht, we moeten iets doen wat er nog niet is.
1: Ja, en doe je dat voor je gevoel?
0: Ja, uiteindelijk misschien wel, maar wel binnen de kaders. Inmiddels weet ik dat je gewoon eerst een kader moet hebben en daarbinnen origineel moet zijn en niet het hele kader vergeten. Dat is ook de les van Even tot hier geweest.
1: En dan bedoel je dat het duidelijk is wat het format is? Bedoel je dat met kader?
0: Er bestond nog niet een tv-programma die een musical, een satirisch programma en was. Maar dat is niet voor niks dat het nog niet bestond.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl er bestaan wel satirische programma's. En daarbinnen kunnen wij nu alle hoeken opschieten.
1: Ja.
0: Dat is wel vruchtbaar.
1: En staat er van alles vernieuwends ons te wachten bij het nieuwe seizoen?
0: Nou, niet eens heel veel, denk ik. We gaan daar nog voor zitten, maar het einde zal vast wel weer een upgrade krijgen. En verder gaan we ook even kijken wat er nog kan. Maar die vernieuwingsdrang is bij mij ook iets gestopt nu de wereld zo vernieuwd. En zoveel veranderende dingen merk ik zelf ook een behoefte dat je denkt, het is ook juist lekker dat er van die eikpunten zijn die nog hetzelfde zijn.
1: Terwijl en dat hier zijn jullie voor ons kijkers bedoeld.
0: Precies. En ik denk dat mensen ook wel zin hebben gewoon even tot hier en dat het niet helemaal op de schop is. Terwijl jaren hiervoor, als het iets meer kabbelde tussen aanhalingstekens, was dat lekker. Maar nu, het is echt gebeurt zo enorm veel dat ik denk dat je het wel fijn vindt als het ongeveer dezelfde opbouw heeft. En ik ook. Zelfs ik kan er dan wel mee leven, geloof ik.
1: Ja, nou, dat is, dan ben je toch weer gegroeid in de loop der jaren, toch?
0: Ja.
1: Ron, jij hebt nog iets leuks.
2: Ja, ik wilde ook nog iets laten horen van Rambam. Ik denk dat programma ook nog misschien wel een soort inspiratiebron is geweest voor wat je nu doet.
0: Ja.
2: Rambam was natuurlijk, officieel was het een consumentenprogramma.
0: Ja.
2: Maar het was eigenlijk ook gewoon uitzoeken hoe makkelijk dingen te manipuleren zijn en zo. Jullie gingen kijken hoe makkelijk het was om de hitlijst te manipuleren. Hoe makkelijk het was om met nepnieuws het echte nieuws te halen.
0: Ja.
2: En ik wil wat laten horen van hoe jullie dat op een komische manier aanpakten. Bijvoorbeeld jij en, ik weet even zijn naam niet, Ronald Snijders volgens mij. Jullie gingen Nederlanders vragen goede doelen te storten voor goede doelen die niet bestonden.
6: We gaan het proberen met de stichting Witwasbeertjes.
7: Lijkt ons wel een goed doel, als je er niet over nadenkt.
6: Waar is iets over voor de witwasbeertjes?
8: Nooit van gehoord.
7: Nee, dat snap ik.
8: Wat is dat dan wel?
7: Dat is geld uit het criminele circuit. Dit proberen wij juist in te zetten voor beertjes.
6: Oh,
7: fantastisch.
8: Fijn dat.
7: Dank je wel. Fantastisch.
6: Fijne dag namens Witwasbeertjes. Goedendag.
7: Like a care.
6: Al geef je niet.
7: Heeft u het over Like I Care?
9: Ik weet niet
7: wat het is.
9: Nee,
7: ook niet.
9: Dank u wel.
7: Overal, boeit mij ook niks. Wat geef je aan iemand die alles al heeft?
10: Daarom het Wassenaarse Kinderenfonds. Voor kinderen die alles al hebben, behalve geld, dat eigenlijk bestemd is voor goede doelen.
7: Iets over de kinderen in Wassenaar.
10: Het volgende doel is het Charitatiefonds. Het zet zich in voor mensen die lijden aan geefzucht. En wij proberen voor hen een reis mogelijk te maken naar de filantroop.
7: Charitatiefonds, wie leidt er niet aan?
10: Ja.
2: Ja. Je moet er zelf ook weer om lachen.
0: Ja, dat vond ik leuk. Ja. Dat was leuk om te doen. Wel eng, maar wel leuk.
1: Want dat is natuurlijk dat maakproces dat je dus kijkt naar de actualiteit. Ja. Ik bedoel, dat was hier ook al. Dat is in Even tot hier, dat is in jullie cabaretprogramma. Alles roept dus meteen een associatie op. Ja. Waar dus ook meteen grappen aan zit. Dat is ook een kwaliteit. Ongelooflijk natuurlijk.
0: Ja, het is wel. Mijn eerste gedachte gaat altijd naar de humor toe. Dus dat is ook soms wel irritant.
1: En dat gaat altijd vanzelf.
0: Nee hoor, want bij Even tot hier moeten we dat echt aan die knop aanzetten, inklokken, op tijd komen en uren maken. Ja. Dat is ook gewoon zweten.
1: Ja, maar ben jij thuis ook de lolligste?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Na Even tot hier de eerste 2 weken, daarna nog wel. Dan zet het gewoon helemaal aan. Is alles een grap.
1: Ja.
0: En daarna word je dan weer jezelf.
1: Ja, daar worden ze dan ook heel moe van.
0: Ja.
1: Jeetje, papa, doe even normaal.
0: Pap.
1: Ja, ik snap het.
0: Ja.
1: Er waren nog weinig kansen, zei Chris.
11: Ja, dat is eigenlijk wel zo gebleven. We hebben er 1 gezien van Go Ahead Eagles. Nu ADO in de aanval. Voorzet richting de tweede paal. Weggehaald door Go Ahead Eagles. Eagles weer onder druk. We zitten inmiddels in de 37e minuut. ADO Den Haag nu met een afstandsschot. Met stuitkeurig gevangen door keeper Auk. Een van de nieuwe aanwinsten van de Go Ahead Eagles. Ja, wat eigenlijk het grote verschil is dat ADO Den Haag veel de bal heeft. En heel vaak paast en heel netjes wil aanvallen. En tot heel veel balcontacten moet komen om een keer in het strafschopgebied van Go Ahead Eagles aan te komen. En Go Ahead Eagles wacht rustig af naar die snelle omschakeling. En kan doorgaans sneller wat linies overschakelen, overslaan. Waardoor Go Ahead Eagles wat sneller in het strafschopgebied van ADO Den Haag komt. Allemaal leuk en aardig. Wat doe je dan? Ja, vooral kansen missen en net die ene paas te veel geven. En daardoor staat het nog 0-0. Grootste kans gezien voor de thuisploeg. Kopbal. Maar ja, als hij raak was, hartstikke mooi. Maar Vlaatakker, de spits van Go Ahead Eagles, net te laat gestart. Zag de bal aan zijn schedel voorbij gaan. En dus geen kopbal, geen kans, geen goal. Die hebben we nog niet gezien. 36e minuut, 0-0 de stand.
12: De Media Week Awards TV.
1: Ja, er ligt hier een TV-week achter ons rond.
2: Ja, en de TV-zomer zit er ook bijna op. Heb je veel TV gekeken deze zomer?
0: Nee, amper.
2: Nee. Nou, de TV-zomerprogramma's mogen ook met vakantie bijna. Ik wil er even een paar doornemen. Je denkt altijd, het zijn altijd dezelfde programma's in de zomer, maar dat valt wel mee. Te beginnen bij dat caravan-programma, reisprogramma van Omroep Max. We zijn er bijna. Martine van Os. Ja, die is zoals we weten weg. Die wilde zelf ook wel eens een keertje op vakantie. En zij is vervangen door de veel jongere Marlijn Weerdenburg. Vooraf was de vraag, zou zij dat goed kunnen? Ik had er een beetje een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Maar ze doet het hartstikke goed. Ze stelt zich nederop, heeft de juiste toon. Maar wat ik veel schokkender vind, het programma begint een beetje de verjongingsslag te krijgen. Namelijk die reizende ouderen in die caravans. Dat klinkt heel anders tegenwoordig op die camping.
13: Rammstein.
14: Dat is mijn muziek, ja. Geweldig.
13: Direct verkocht. Het was zo mooi.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, het is bijna goed dat Martine van Os het niet meer hoeft mee te maken.
1: Maar het was een introotje naar Chris.
11: Chris? Ja, inderdaad, doelpunt. Ja, precies, pardon hoor. Het is een behoorlijke cacophonie hier. Ik weet niet of ze Rammstein uit de speakers hebben knallen. Maar het thuispubliek kan wel juichen. Want Go Ahead Eagles krijgt eindelijk de bal in het strafschopgebied bij een van de aanvallers. In dit geval Søren Tengstedt controleert echt heel mooi. Knap hoor, uit de draai met binnenkant links. En dan bam, knalt hij hem diagonaal. Half hoog tegen de touwen. Goede goal van Go Ahead Eagles. En dus de voorsprong is er voor de thuisploeg. 1-0 in de 39e minuut voor Go Ahead Eagles. Doelpunt, Tengstedt.
1: Ja. Oh, vakantie-tv.
2: Ja, een ander programma dat deze zomer iets anders uitzag is de Max Vakantieman. Sybrand Niessen is er nog steeds. Ook Max-ombudsman Janine Jansen, die de gedupeerde reizigers uit de brand helpt. Maar het leukste vond ik altijd de mystery guest. Dat zit in het einde van het programma. Ging zo'n man met handschoentjes die ging kijken hoe smerig al die hotelkamers zijn. Was altijd heerlijke tv. Die waren dan heel smerig. Nou, dit jaar was het iets anders.
15: En ook onder de bedden is het stofvrij. Douchen doet u hier. De put is schoon, net zoals de mengkraan en de douchekop. Een prima kamer.
16: Het hotel krijgt dus wel het keurmerk en ze reageren als volgt.
17: We zijn blij met de positieve indruk die de mystery guest had van de gerenoveerde kamer. Het is bemoedigend om dergelijke positieve feedback te ontvangen.
2: Nou, is eerlijk, is wel minder leuke televisie. Ja. RTL 4 heeft ook een nieuwe vakantieshow, namelijk deze.
14: Dit is hoe Nederland vandaag de zomer beleeft.
18: Welkom bij Nederland met vakantie.
2: Ja. Gelukkig was niet iedereen op vakantie, waren er ook nog mensen die gingen kijken. Het was een soort kruising tussen Editie NL en RTL Boulevard, maar dan over vakanties. Nou, hoe vul je nou een dagelijkse show van 45 minuten over dit onderwerp, namelijk alles pakken wat je bakken kan. Bijvoorbeeld hele gekke deskundigen bedenken.
18: Onze pretparkdeskundige Niels Kooijman weet hier alles van.
2: Ja, en RTL's vaste opiniepeiler Gijs Rademakers, die heeft zijn vakantie hier ook opgeofferd voor hele belangrijke peilingen.
19: Wanneer vind jij het nou te warm? 43% zegt, ik vind het te warm bij 30 graden. Maar kijk nog eens even naar het volgende cijfer. Nog eens 1 op de 6 Nederlanders die zegt, het is pas te warm bij 35 graden of hoger.
2: Niels, je schudt je hoofd.
0: Ja, dit is toch echt perfecte cv-vulling.
2: Ja, dit is belangrijk, dit willen we weten. En anders kunnen kijkers ook altijd nog gewoon hun vakantiefoto's opsturen.
18: Kijk eens even wat we allemaal binnen hebben.
20: Een kat op een luchtbed.
18: Van Laura Stokking, een kat op een luchtbed. Is het niet enig?
2: Ja. Ja, en er zijn ook nog gewoon heel veel verslaggevers die natuurlijk normaal werkloos thuis zitten in de vakantie. Frank Evenblij bijvoorbeeld. Maar voor dit programma mocht hij ook weer fantastische reportages maken.
21: Hoe goed beheersen de Hollanders de Duitse taal eigenlijk?
18: Waar is het station? Hoe vertaalt u dat?
20: Ik weet het niet.
18: Dat is niet helemaal de juiste vertaling. Nee. Waar is het station?
22: Het station, moet ik even...
18: Nee, de vertaling graag.
20: Ik zou het niet weten.
2: Ja, en ook de onvermijdelijke verslaggever Mark Baanders mocht op pad.
23: Het voelde wel als een droom die uitkwam met geiten yoga doen. Maar of ik hier echt zen van word, dat moeten we nog maar eens zien.
1: My goodness.
2: Ja, nou goed, dat is allemaal te zien.
0: Wat jammer dat ik niet heb gekeken.
2: Ja, de vakantie is nu alweer voorbij, helaas. Ja. Ja.
1: Maar Ron heeft ook nog een tv-moment van alles.
2: Van de week.
1: Precies.
2: Opmerkelijkste moment komt uit NOS Studio Sport. Guylaine Plag had dinsdag bij de uitzending rond het WK Hockey een wel heel speciale hockeyanalist naast zich staan, namelijk premier Rob Jetten.
12: Het tv-moment van de week.
24: Wij vragen altijd aan onze analisten om er één speler uit te halen. U wilde er ook eentje uit lichten, hè?
25: Klaas Kinnen. Hij speelt al heel lang in Nederland, bij Klein Zwitserland in Den Haag. En ook al jarenlang voor het Argentijnse nationale elftal, ja, samen met zijn neefje. Die...
24: Maar wat maakt hem zo goed, meneer?
25: Nou, hij is echt gewoon een rete irritante hockeyer. Hij is super technisch. En hij is ook wel op de momenten dat de rest van het team het al opgeeft, komt met een hele creatieve oplossing om toch die wedstrijd weer spannend te maken.
24: Wat is de onderlinge krachtsverhouding, denk
25: je? Ja, ze hadden allebei echt wel last, denk ik, van spanning van de eerste wedstrijd op het toernooi, want het eerste kwart was matig.
2: Ja, er kwam heel veel haatreacties op dit fragment. Ook op social media, daar mocht er weer niet op gereageerd worden. Afschuwelijk. Liefde verdient aanmoediging, zou ik zeggen, maar haat verdient geen podium.
1: Uitroepteken. Dankjewel, Ron. Niels van der Laan, hartelijk dank voor jouw komst hier naar de perstribune.
0: Geen dank.
1: Nu, ik zeg het nog eventjes, te zien in de ZEP-serie Welkom Thuis op Vakantie.
0: Ja, je moet het echt kijken. Het is heel leuk. Seizoen 3 begint in oktober weer, maar dit zijn een paar extra afleveringen. Smullen.
1: En vanaf 31 oktober op tv weer met Even Tot Hier. Dankjewel voor je komst. Leuk dat je er was. Na het journaal ga ik praten met onze sportgast. En dat is voormalig roeicoon Ronald Florijn. Tot zo.
12: Op NPO. Vanmiddag in NOS Langs de Lijn.
26: Voetbal.
12: De laatste minuten van Go Ahead Eagles ADO. Later PSV Groningen en Kampuur Feyenoord.
26: Formule 1.
12: Om 3 uur de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.
26: Hockey.
12: De wereldkampioenschappen. De Nederlandse vrouwen tegen China.
26: Wielrennen.
12: De Vuelta. De Ronde van Spanje.
26: Wie luistert, weet meer.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
29: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
30: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
29: Beren goed, thanks bo.
30: Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: En actie olifant.
31: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
30: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
32: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: NPO Radio 1. 1 uur.
10: Margreet Rijntjes.
1: Ja, Chris, je zei het al helemaal in het begin. ADO moet aan de bak.
11: Ja, zeker weten. Nu mogen ze wel een vrije trap nemen. De wedstrijd ligt even stil. Volgens mij speelt er ook iets op de tribune, maar dat is me wat onduidelijk. In ieder geval is het afwachten tot deze bal wordt genomen. We zitten in de slotfase van de eerste helft. 1-0 is de stand in het voordeel van Go Ahead Eagles in de slotfase van de eerste helft.
1: Aan de vooravond van het WK roeien in eigen land spreek ik zo met een van de beste roeiers die Nederland ooit gehad heeft. Ronald Florijn. Hij maakte onderdeel uit van de historische Holland 8 die in Atlanta in 96 Olympisch goud won. Een jaar daarvoor met Nico Rinks in de dubbel 2 al onverslaanbaar was. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Ismael de Bruin.
13: Nog 2 uur tot de laatste Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. De pole position is straks voor Lando Norris. En achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint vanaf plek 7. De Nederlander verscheen gisteren wat ziekjes op het circuit. Hij zegt tegen Viaplay dat hij zich inmiddels minder ziek voelt.
15: Iets beter vandaag met mij, dus dat is altijd positief.
22: Oh, dat is heel goed. Je klinkt nog niet helemaal topfit. Voel je je wel wat beter dan gisteren?
15: Ja, fysiek in ieder geval. Neus en... Nog een beetje hoesten, maar als je je fysiek al wat fijner voelt, is het natuurlijk wel, wel beter. Ja. Vooral hier op dit circuit.
22: Ja, zeker. Hey, laatste keer Zandvoort. Wat voor geks moet er vandaag gebeuren dat je podium kan eindigen?
15: Er moet best wel wat voor gebeuren, denk ik helaas. Onze auto het hele weekend is al, komen we gewoon wat tekort. Dus het is lastig, maar ik ga natuurlijk wel mijn best doen om wat naar voren te gaan. Maar het zal niet makkelijk worden.
13: Dat zei Max Verstappen. Commentator Louis Dekker. Verstappen is dus wat ziek. Wat kunnen we van hem verwachten?
32: Nou, geen wonderen denk ik vandaag. Hij heeft heel veel mooie dingen laten zien wereldwijd in de Formule 1. Maar vanaf plek 7 starten in Zandvoort. En dan nog willen winnen of het podium willen halen. Ga daar maar aan staan. Als hij dat doet, dan is hij nog wat groter aan het eind van de dag dan hij al is. Ligt niet voor de hand winnen. Het podium wordt ook heel erg moeilijk.
13: Ja, wat verwacht je van andere coureurs?
32: Nou, wat wel boeiend is hier, is dat de coureur op pole position de afgelopen jaren ook steeds won. De coureur op pole position is Lando Norris. Dat is de wereldkampioen. Won ook de vorige Grand Prix in Hongarije. En toch denken heel veel mensen dat hij het zwaar gaat krijgen vandaag. Dat is gebaseerd op de sprintrace gisteren. Toen hij goed startte, maar ook als eerste eigenlijk zijn banden naar de knoppen hielp. En daardoor eigenlijk een moving target werd. De traagste in de voorhoede en dan word je aangevallen. En hij is eigenlijk een van de weinigen die gisteren ingehaald is door Charles Leclerc in de Ferrari. Dus met Norris nu op pole position en een stuk of 5 coureurs erachter die allemaal ook willen winnen. Durf ik de voorspelling wel aan dat pole position hier vandaag even geen garantie is voor de overwinning. Norris zal ervoor moeten knokken. En de grootste rivalen staan er meteen achter. George Russell en Kimi Antonelli. Antonelli de leider in het WK vanaf plek 3. Die twee kunnen met z'n tweeën Lando Norris, die in zijn eentje vooraan rijdt, het heel erg zwaar maken.
13: Ja, en hoe zit het met het weer vanmiddag daar in Zandvoort?
32: En nou, ik kan alleen maar zeggen dat het er nu redelijk strak blauw uitziet. Geen paraplu te bekennen. Maar ik kan er ook meteen bij zeggen dat de buien ons aardig kunnen verrassen. En gisteren kwamen die buien steeds net 2 minuten te laat om spektakel op de baan te organiseren. Als je naar de voorspelling kijkt, dan denk je het wordt 0% kans op regen. Dat is ook de officiële lezing van de FIA, de Autosportfederatie. Maar toen ik vanochtend op mijn fiets stapte vanuit Haarlem, zei de buienradar ook dat het kurkdroog was. Nou, ja. Ik zal een foto van mijn jas sturen. Dat liep toch iets anders. En je weet het nooit, hè? De regen komt vanaf de zee. Je ziet hem aankomen, je ziet de buien aankomen. Maar de voorspelling is dat iedereen droog naar huis gaat. Jammer voor Verstappen, want als het gaat regenen, dan kan hij ineens misschien alsnog toveren. Maar het ziet er niet veelbelovend uit qua regengoden, zeg maar.
0: Dankjewel voor nu, Louis Dekker. En iets verderop in Zandvoort staat verslaggever Mark Robin Visser. Hij ziet het publiek al de hele ochtend toestromen van over de boulevard.
2: De stroom mensen gaat maar door, te voet, op de fiets, op de bromfiets, terwijl je in de verte de raceauto's al hoort rijden. Hoort u ze?
12: Helemaal uit Amsterdam.
2: Vertel.
12: Helemaal hier voor de laatste Grand Prix.
2: Op de fiets?
12: Op de fiets.
2: En hoe was de reis?
14: Dat was wel leuk.
2: Jij zit achterop bij je moeder. Wat een avontuur.
12: Door de duinen, helemaal door de stad. Nou, en nu zijn we hier. Met tranen in onze ogen.
2: Ja, want?
12: Ja, want het is afgelopen, toch? Ja.
2: Oh, ik dacht van de wind.
12: Oh. Ja. Dat ook.
2: Heb je ook een beetje tranen in de ogen van de wind?
14: Nee.
12: Eigenlijk maar gewoon voor de Grand Prix, hè?
2: Ja, dat jullie vinden het jammer dat het afgelopen is?
12: Ja, heel jammer. We gaan er nog maar even van genieten.
2: Zijn jullie allebei fan?
14: Jawel.
2: Ja, en waar ben je dan het meeste fan van?
14: Max Verstappen natuurlijk.
2: Ik hoor dat hij een beetje grieperig is, hè?
12: Ja, hij is een beetje grieperig, maar hij kan dat wel. Hij is op zijn thuiscircuit. Hij kan dat. Hij is de beste, dus.
2: Hey, en hoe lang hebben jullie er dan over gedaan?
14: 1 uur en 18 minuten.
12: Ja.
2: En je bent er nog niet. Je moet nog even een stukje door.
12: Ja, mijn zoon die werkt op de viscar. Dus die gaan we eventjes...
2: En je hoort de auto's al in de verte, hoor je dat?
14: Ja,
2: kan je ze horen?
12: Ja, ja.
2: Nou,
12: spannend,
2: goede reis nog even.
12: Dank je wel, hè. En nu ook veel plezier.
2: Heb je ook een bel of niet?
12: Ik heb een bel.
2: Dag.
12: Doei.
0: Ze zijn nog ruim op tijd. De race begint om 3:00. Eerst zingt zangeres Davina Michel nog het Wilhelmus. En de Nederlandse Grand Prix is ook live te volgen op deze zender, NPO Radio 1 in NOS Langs de Lijn. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren kwam een Duitser van 64 om het leven bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen agenten. In totaal kwamen 7 mensen om na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op de politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij de stad Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Zeker 1000 mensen moesten hun huis uit.
16: Het NOS-journaal.
0: De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland zo internationaal steeds minder concurrerend. Maar Amsterdammers juichen dit toe, zegt economieredacteur Ruben Egh.
17: Inwoners die ergeren zich steeds meer aan de drukte, het lawaai, de vuilnisoverlast, onbeschoft gedrag en TikTok-rijen. Een groep inwoners heeft zelfs de gemeente voor de rechter gesleept om een einde te maken aan het massatoerisme in Amsterdam. En maatregelen zoals promotie voor Amsterdam Beach en Amsterdam Castle of een verbod op blowen en alcohol, die blijken gewoon in de praktijk niet te helpen.
0: Gemeenten bepalen zelf hoe hoog de toeristenbelasting is in Nederland. Zo'n 20 gemeenten hebben geen toeristenbelasting. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide.
13: Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor, maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. Dan het weer, stapelwolken en zon. In het noorden een enkele bui, in het rest van het land is het droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Morgen begint zonnig, later bewolking, dan wordt het zo'n 22 graden.
1: De situatie op de weg, Rijn Baartmans, hoe gaat het ermee daar?
16: Nou, het is relatief rustig, 30 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 richting Eindhoven. Daar veroorzaakt een ongeluk vertraging tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. De linkerrijstrook is er dicht en daarom doe je er 25 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. En daarom vanaf knooppunt Ouddijk 15 minuten extra. Tot slot nog de A12 de andere kant op. Vanaf Duitsland richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven doe je er 10 minuten langer over.
9: NPO Radio 1. Max.
10: De perstribune. Margreet Rijntjes.
1: Ronald Florijn, een paar jaar geleden zei jij in de krant: eigenlijk zou ik het liefst nog elke dag 10 uur trainen. Geldt dat nog steeds?
18: Ja, dat geldt nog steeds. Eigenlijk het mooiste leven wat je kunt hebben is als topsporter. Want ja, je doet iets waar je goed in bent. Je hebt altijd een mooi leventje. Je bent altijd op mooie plekjes op aarde. Hè. Dus je bent altijd op mooie roeiplekjes tussen de bergen vaak. Ja, en werken, nou ja, je weet het. Je zit je achter een laptop en de meeste mensen dan. En dat is eigenlijk ook nog een stuk zwaarder. Hè, want van topsport en van roeien word je elke dag beter. Je krijgt steeds meer energie. En dat is niet bij werk.
1: Nee. Dus nog steeds 10 uur gewoon lekker op dat water. Morgen op de Bosbaan in Amsterdam begint het WK roeien met 2 Florijnen. Je dochter en je zoon, Finn en Carolien. Heb jij dan de dag van tevoren nog contact met ze eigenlijk?
18: Ja, dat ligt als ze zelf bellen. Ik ga niet zelf bellen.
1: Nee?
18: Dus Carolien belt nog wel eens. En dan gaat het heel vaak over eten. Van, zal ik 1 of 2 bananen eten? Of weet ik veel.
1: Maar, serieus? Wil ze dat van jou weten?
18: Nou, nu wel steeds minder, maar in het begin wel. Dus ja, nee, maar alleen als ze bellen. Dus ik neem zelf eigenlijk nooit contact op.
1: Nee, dus je weet niet hoe het gaat met ze?
18: Ik weet wel hoe het gaat, op zich gaat het goed. Maar kijk, ook als het niet goed gaat, krijg ik dat niet te horen. Omdat ze dat dan niet willen weten.
1: Dat jij wil dat niet weten? Of jij...
18: Ik wil het niet weten, maar ze hebben het ook niet dat ik het weet.
1: Nee.
18: Dus dan ontkennen ze het, zeg maar. Dus dan hoop je dat je er zo snel mogelijk van af bent. Wat het dan ook is, een griepje of een verkoudheid.
1: En dat willen ze niet dat jij dat weet, omdat... Wat gebeurt er dan?
18: Nee, maar ze willen dat niemand het weet.
1: Oké, okay. Ja.
18: Soms de sportarts wel, maar omdat hij dan wat moet geven. Maar je probeert het weg te dringen van het bestaat niet.
1: Was jij ook zo?
18: Ja, heel erg.
1: Ja. Ronald Florijn, je hebt in jouw roeicarrière een Nederlandse sportgeschiedenis geschreven. Tot 2 maal toe Olympisch roeikampioen, een unicum in die tijd. Niels van der Laan zei ook net, oh wat leuk, ja ik weet dat nog, dat hij won. Ron Vergouwen, onze vaste media-expert. Ik denk dat die wel langskomen, toch?
19: Wat?
1: Die mooie... Ja, die gouden plakken.
19: Je kent me. Die komen altijd voorbij. Ja.
1: Domme vraag.
19: En natuurlijk ook altijd radiomomenten. En Ronald, vertel me net, je bent een grote radioluisteraar. Heb je nog iets nog qua radiofragmenten nog iets gehoord afgelopen week waarvan je zegt, dat wil ik even in je nominatiehoed gooien op het allerlaatste moment?
18: Ik heb Gerard Nijboer even gehoord. Bij Gerard Nijboer heb ik ook nog gezien. Hè. Nou, dat is niet helemaal... Nu lig ik. Ik was ook op de Olympische Spelen van Moskou, waar hij zilver won. Ik had toen, ik was in ieder geval overtraind. Ik ben toen eerder uit Moskou teruggegaan. Maar toen in die week daarna won hij zilver. Dus ik vond het wel leuk om Gerard...
1: Ja, die was de gast hier, hè?
19: Oh, ja, dat is dan weer langer geleden. Dus dat valt hem net buiten het nominatiekader. Ja, ik ben heel streng. Ja. Nou goed, straks hoor je wat ik gekozen heb als radiomoment van de week.
1: Heel goed. En Chris Wolbe die volgt voor ons in Deventer Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. Go Ahead heeft 1 keer gescoord. 1-0 is het dus. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
10: De perskaart.
1: Ronald Florijn, geboren op 21 april 1961 in Leiden. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Dit vind ik de mooiste roeibaan ter wereld.
18: Roodzee in Luzern, tussen de koeienbellen.
1: Dit beeld vanaf het water zal ik nooit vergeten.
18: Nou, dat was een wedstrijd van Carolien, de Hollandbeker. En 10 meter voor de finish sloeg zij om. En toen ging toen zwemmend de finish over. En won. Het is wel grappig. Dat soort, ja, zou een soort kinderboek kunnen zijn waarbij het onmogelijke gebeurt. Dat was wel leuk. En er was later dan van, ja, had dat niet in een boot moeten zijn. Dus ze roeide ze zwom zonder boot. Of nee, ze duwde ze naar voren. Of ze dan erin had moeten zitten. Dus er kwam nog wel discussie tussen de tegenstanders. Maar uiteindelijk heeft de jury gezegd, nee, je hebt gewonnen. Maar dat vond ik wel grappig.
1: Goed verhaal, ja. Ja. Dit was ons vaste teamritueel met Holland 8.
18: Ja, dat was ook een lastige. Eigenlijk, we deden altijd warming-up, maar we hadden juist eigenlijk vrij weinig. Ook heel kort praatje, dus we waren heel kort en, okay. Makkelijk.
1: Zonder de steun van deze persoon was ik nooit zo succesvol geworden.
18: Ja, mijn ouders. Kijk, het was heel extreem. Dus als bijvoorbeeld, ik woonde in Amsterdam toen ik in de Hollanddag zat. En als ik daar een lekker band had, dan kwam mijn vader vanuit Leiden op de fiets om mijn band te plakken. Dus mijn ouders deden heel veel. Maar bemoeide zich nooit met roeien.
1: Okay. Zo voelde mijn lijf na onze gouden Olympische race.
18: Heel fit. Omdat je, ja, als je wint, dan heb je het idee dat je niet moe bent.
1: Ja of nee, ik had zelf ook wel willen kustroeien.
18: Nee, ik denk niet dat ik daar geschikt voor was.
1: Dit onsportieve gedrag is me altijd bijgebleven.
18: Ja, binnen de roeien heb je dat bijna niet. Ja, natuurlijk heb je wel onderling jaloezie, maar dat heb je zelf soms ook wel. Dus je probeert je natuurlijk als je ouder wordt daar steeds minder ontvankelijk voor te zijn. Maar dat speelt soms, ja.
1: Hier kan ik me aan ergeren bij huidige topsporters.
18: Ja, dat topsporters doen alsof het heel zwaar leven is. Alsof het een opoffering is. Terwijl het is juist een heel makkelijk leventje. Nou, wat ik net al beschreef, werken ze een stuk zwaarder als je daarna naar je topsport stopt.
1: Deze foto zegt veel over mij.
18: Toen foto's van Seoul, toen we goud wonnen. Dat was natuurlijk een droom.
3: Ja. Luister de perstribune ook via onze podcast.
1: Ja, welke foto denk je dan meteen aan?
18: Ja, ik sta naast Nico met gestrekte armen
1: omhoog. Ja, Rinks, Nico Rinks, jouw vaste.
18: Ja. En omdat je droomde wel van goud, maar ja, altijd, je draaide je om en Oost-Duitsland lag al voor je. In die tijd was Oost-Duitsland heer en meester in het roeien. In Moskou, waar mijn eerste Olympische Spelen waren, ja, wonnen ze volgens mij 90% van de roeiwedstrijden.
1: En is dat later verklaard?
18: Doping, ja, dat is al verklaard. Ik weet of ze misschien zonder ook hadden gewonnen, weet ik niet. Maar dat staat niet op iemands voorhoofd.
1: Nee, maar dat is later wel op die manier naar buiten gekomen.
18: Nou ja, mijn vrouw is West-Duits. En die roeide met 7 voormalig Oost-Duitsers in 8. Dus die weet wel dat inderdaad. Ja, het was het systeem. Dus je kunt het ook de roeiers zelf niet kwalijk nemen. Het was het Oost-Duitse systeem. Ja. Dus als je...
1: Want zij was West-Duitse, maar later met een team met Oost-Duitse. En die vrouwen hebben dat later aan haar verteld.
18: Ja, niet zo heel duidelijk, maar gaandeweg weet ze wel dat zo ging. Ja.
1: Maar maakt dat jullie prestatie eigenlijk niet nog veel indrukwekkender?
18: Nee, ja, nee. Ik denk het grootste verschil was, denk ik, bij vrouwen. Je kan met doping een vrouw weer veel beter maken dan dat je bij een man beter kan maken. Dus ik denk,
1: hoe zit dat dan?
18: Nou, met hormonen kan je dus vrouwen nog veel sneller laten roeien of sporten.
1: Ja, mannelijke hormonen.
18: Dus de oneerlijkheid zat hem vooral, ook bij mannen natuurlijk. Maar het meest oneerlijk was het voor vrouwen.
1: Ja.
18: Ik denk wel dat als je in die tijd, zeg maar, net als Harriet van Ettenkoven, de vrouw van Nico, die werd vierde in Seoul. En ik zou het niet uitsluiten dat zij misschien gewonnen had als de anderen geen doping hadden gebruikt.
1: Ja.
18: Maar ja, ook dat, je weet het niet. Het kan ook zijn dat westerse landen doping gebruiken. Hè? Dus niet zo dat alleen maar de Oostbloklanden dat deden. Dus.
1: Is het ooit, ben jij er ooit mee in aanraking gekomen dat je dat van dichtbij gezien hebt?
18: Nee, gezien niet. Kijk, je hoort wel de verhalen natuurlijk over Oost-Duitsland. Maar ja, dan ga je meedoen in iets wat je eigenlijk niet weet en niet ziet. Natuurlijk, binnen het wielrennen heb je natuurlijk op een gegeven moment wel dat mensen ervoor uitkwamen. Maar dan weet je ook wel dat het waarschijnlijk in veel andere sporten ook gebeurde.
1: Ja, ja. Ik vroeg net wat de mooiste roeibaan ter wereld was. Toen zei je die in de Roodzee.
18: Roodzee, dat is een natuurbaan in Luzern. En is alleen maar open voor die ene wedstrijd in het jaar. En daar moet je eigenlijk geroeid hebben. En het leuke daarvan is dat in het weiland ernaast lopen dan nog koeien met een bel. Dus wat er dan nog wel eens gebeurde is dat zo beest ging lopen, dan hoorde je zo'n bel en dan dacht je dat er een valse start was.
1: Okay.
18: En wat het leuke van die baan is dat net voor de start heb je een open zwembad. En ik vind het altijd heel rustgevend dat als je een beetje zenuwachtig aan de start ligt, dat je, als het nou helemaal misgaat, wat maakt het uit, dan ga ik straks zwemmen.
1: Ja, nou ja, zo daar was jij toe in staat. Dat was lang niet iedereen, toch? Die relativering te maken.
18: Nee, dat heb ik denk ik wel extreem. Caroline ook trouwens.
1: Ja, jouw dochter en je zoon ook. Dat, ja, het wordt ook stoïcijns genoemd.
18: Klopt.
1: Maar daar kan je je wel in vinden?
18: Ja, het is ook een soort beschermingsmiddel. Dus bijvoorbeeld en met zo'n Olympische Spelen, dan neem ik me ook echt voor van of het nou het laatste is of eerst of wat ook, alles ertussenin. Je moet gewoon die dag een leuke dag hebben. Dus ik, het is gek genoeg, ook heb allebei goud gewonnen in Parijs. Maar ik ben daar dan niet heel blij mee, omdat ik denk van ja, dat zou een beetje dubbel zijn als ik dan bij verlies opeens heel chagrijnig zou zijn. Dus ik probeer, ja, dus het klinkt heel raar wat ik nu zeg.
1: Nee, maar dat is jouw innerlijke.
18: Ik heb een heel groot beschermingssysteem, dus ik probeer, maar goed, het zal niet helemaal 100% zijn om kwetsbaar te zijn.
1: Ja, en daarmee zeg je, ik probeer kwetsbaar te zijn, namelijk om het wel tot onkwetsbaar te zijn. Oké, omdat je juist het.
18: Ik wil een leuk leven hebben, ongeacht de uitslag van een roeiwedstrijd.
1: Ja. Nou ja, want dat is interessant. Ik bedoel, hè, dat stoïcijnse. Maar ondertussen wil je niet kijken naar wedstrijden van je kinderen. Dat klinkt als het tegenovergestelde van stoïcijnse eigenlijk.
18: Nee, dat klinkt heel heerlijk. Want ik heb dan gewoon een leuke dag. En achteraf hoor ik wel wat het is.
1: Ja, nee, maar omdat het invloed zou hebben op je gevoel. Toch? Dan.
18: Ja, maar ik heb er. Oké, het is ook wel. Ik heb er geen invloed op. Dus. Ik snap wat je bedoelt. Hè. Het is alsof ik dan heel zenuwachtig ben en dan niet durf te kijken. Maar. Kijk, als ik zou coachen, zou ik durven kijken. Want ik ben wat dat betreft onverschrokken.
1: Mm-hmm.
18: Maar omdat ik dat niet doe en er geen invloed op heb en zij het moeten doen, kijk ik niet. En dan hoor ik achteraf wel wat het geworden is. En dan ben ik ook niet heel gelukkig als het goed gegaan is.
1: Nee, nou sorry, ik ga er nog even op door. Ja? Want ik vind dat fascinerend eigenlijk.
18: Ja.
1: Omdat je zegt, ik heb er geen invloed op, dus ik kijk niet.
18: Ja, ik erger me ook zelfs een beetje aan de mensen die wel kijken.
1: Want wat
18: ouders
1: gebeurt.
18: Die kijken, dat vind ik raar.
1: Want wat doen die?
18: Ja, kijk, natuurlijk, dan is het allemaal hip hip hoera en Oranje gaat winnen. Maar dan heb je natuurlijk ook onderling van, ja, de een wint wel, de ander niet. En dat beïnvloedt mensen toch op een rare manier, ook achteraf. En daar wil ik gewoon geen deel van maken. Dus ik ga nooit met ouders tussen ouders zitten om te kijken.
1: Ja, want zeg je daarmee, ik wil geen effect hebben op mijn kinderen?
18: Nee, ik wil geen effect hebben en ook, kijk. Ik denk ook bijvoorbeeld dat kinderen die dan op die baan zijn, waar zitten mijn ouders? Ik denk, ja, weet je.
1: Ja, daar gaat energie naartoe.
18: Daar gaat energie naartoe die totaal geen nut heeft.
1: Nee.
18: Dus.
1: Je ergert je aan mensen, aan ouders die eigenlijk.
18: Moet je. Ik zeg het natuurlijk voor de radio nu, maar dat klopt wel. Ik erger me wel aan ouders die gaan kijken.
1: Ja. Omdat
18: dus ik heb nu eigenlijk alle ouders beledigd, maar ik bedoel, dat is niet de bedoeling. Maar
1: omdat die er.
18: Dat is mijn tik misschien, maar. Nou ja, kijk, ook omdat ik snap die sport. Dus dan krijg je natuurlijk ook opmerkingen over wat ze zien. En dat zie ik dan anders. En dan gaat het bij mij mis.
1: Ja, denk je, joh, klopt helemaal niks van, die analyse.
18: Van. Ja, precies.
1: Ja, dus laat mij lekker gewoon thuis. Ja. Ik geloof dat je wel eens door een wedstrijd heen geslapen bent. Ik hoor het wel.
18: Ik hoor het wel, ja. Liefst heb ik dat trouwens. Dat ik gewoon geslapen heb en dan wakker word.
1: Ja, en dan hoor je dat ze goud hebben gewonnen.
18: Ja.
1: Chris, bij jou is de rust voorbij. Ze staan weer op het veld.
4: Ja, wel gerust. Niet geslapen. 1-0 is de voorsprong nog steeds. Go Ahead Eagles dat wat meer initiatief wil nemen aan het begin van deze tweede helft. Doelpunt was van Søren Tengstedt. Vierde keer op rij voor Go Ahead Eagles scorend in 4 afzonderlijke wedstrijden. De laatste die zo'n serie voor elkaar kreeg, dat was Harry Dejever. En dan gaan we terug naar het jaar 1997. Dus dat is best wel een historische prestatie van Tengstedt. ADO kwam best wel lekker, om het maar zo te zeggen, voor de dag. Alleen echt kansen creëren en echt gevaarlijk worden voor de doelman van Go Ahead Eagles. Dat lukte maar matig. En Go Ahead Eagles heeft gewoon te veel automatisme, te veel systemen, te veel spelers die er al een tijdje spelen om tot makkelijker tot gevaar te komen voor het doel van ADO Den Haag. Terwijl nu Go Ahead Eagles rondspeelt bij de ploegen ongewijzigd. En overigens kreeg de selectie van Go Ahead Eagles een hele leuke sleutelhanger van de trainer, Joostef Oosting. In Deventer dialect stond erop, samen opschakelen. Oftewel, zet je beste beentje voor, tandje erbij. Maar de eerste helft was nogal tam, om het maar zo te zeggen. En leek Go Ahead Eagles wat meer nog te zijn bij die wedstrijd in de Kuip vorige week, waarbij knap gelijk werd gespeeld tegen Feyenoord. En was het vooral ontspannen tegenhouden. Terwijl nu de Eagles naar voren te komen, diepe bal, maar die wordt eruit gehaald door ADO Den Haag. 1-0 de voorsprong nog steeds in de 50ste minuut in Deventer voor Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag.
1: Ronald Florijn is de gast, de voormalig roeier die samen met Nico Rings verantwoordelijk was voor een van de mooiste momenten in de Nederlandse sportgeschiedenis. Olympisch goud in de dubbel 2 in Seoul 1988. 8 jaar later was het opnieuw goud, toen met de Holland 8. Tegenwoordig is hij een van de bondscoaches van coastal roeien, oftewel roeien in zee, dat is een nieuwe Olympische discipline. Zijn kinderen, Caroline en Finn, maken ondertussen ook wereldfaam. Ook zij wonnen Olympisch goud en doen mee aan het komend WK. Dit uur Ronald Florijn op de perstribune van Max.
5: De perstribune op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
1: En je hebt nog even zitten kauwen op wat je net zei over niet willen kijken.
18: Ja, nou ja, kijk, mijn eerste Olympische Spelen waren in Moskou. Dat was in 1980, waar Gerard Nijboer dan zilver won. En eigenlijk in Nederland wisten ouders en helemaal niet wat daar gebeurde. En wat ik dan het leuke vond, want als je dan terugkwam in Nederland, kon je vertellen wat er allemaal gebeurd was in Moskou, in het Olympisch dorp, en wat je gezien had als sporter. En wat je tegenwoordig hebt, is dat ouders al beter weten wat er in een Olympisch dorp gebeurt dan de sporter zelf.
1: Die zitten er te veel bovenop.
18: Ja, dus door de media. Dat haalt ook iets weg bij die sporter.
1: Ja, de magie een beetje.
18: De magie voor de sporter haalt het een beetje weg. Want eigenlijk de omgeving weet beter wat er allemaal gebeurt en wat er te doen is,
1: ja,
18: dan de sporter zelf.
1: Ja, eigenlijk gun je hun gewoon hun eigen wereld, zonder, ja, dat jij daar deel, precies, van uitmaakt op een bepaalde manier.
18: Heel goed verwoord, ja.
1: Ja. Over die kinderen gesproken, Caroline en Finn, die doen mee aan het WK. Zij zei een keertje in een interview, ja, dat ze dan zo geniet van in alle vroegte op de Amstel, hè, dat de nevel er nog hangt. Was je ook iemand die dat tot je doorn liet dringen? Waar je eigenlijk was, hoe mooi het was?
18: Ja, dat zei ik al. Eigenlijk als roeier ben je bevoorrecht. Omdat je zit altijd met trainingskampen vaak op een mooi bergmeertje. De Amstel is een geweldige. Ja, Amsterdam is mooi, dus je ziet op een leuke manier vanuit het water de stad.
1: Ja.
18: Dus wat Caroline zegt, ja, ik denk, roeien is gewoon voorrecht mens.
1: Ja. Verheugde jij je op WK's?
18: Nou, ik had dat wel, altijd wel de illusie dat ik de beste van de wereld was.
1: Nou, daar was je toch ook?
18: Ja, uiteindelijk wel. Maar nou, niet altijd. Je verliest ook meer wedstrijden dan dat je wint. Ja, ik verheugde me wel op WK's. Ja.
1: Ja, om te laten zien ook hoe goed je was.
18: Maar ja. Ja,
1: ja, ik ben de beste.
18: Ja, het is heel raar. Kijk, dat is het leuke van topsport. Je hebt altijd een concreet doel. Ergens iets winnen. En dat maakt ook gezond. Omdat je dan dat doel, dat ga je opsplitsen in wat moet ik daarvoor doen. Nou, gezond eten, gezond leven, vroeg naar bed, et cetera. Dus wat je leert als topsporter. En dat doel is je leven ordenen rond dat doel. En dat is ook heel erg bruikbaar als je later gaat werken.
1: Ja, maar is dat leuk, dat leven, dat geordende?
18: Ja, op dat.
1: Daar heb jij in elk geval, daar heb jij bij, daar gedijde jij bij.
18: Nou, kijk, het is natuurlijk wel, je probeert gezond te eten, dus daar word je beter van. Mm-hmm. Dus je wordt als mens word je gewoon beter.
1: Ja,
18: en je gaat vroeg te bed. Kijk, natuurlijk zeggen sommige mensen van, nou, weet je, je had ook in die tijd naar de discotheek kunnen gaan en dat, en feestjes. Ja, is dat nou elke week heel leuk?
1: Ja. Nee, maar dit was jouw weg.
18: Ja.
1: En dat was een mooie weg. Ja. Nou zei jij net, hè, dat je zonder je ouders, de steun van je ouders, ook niet zo succesvol was geworden. En je noemde je vader die dan op de fiets jou kwam helpen als jij een lekker band had.
18: Ja.
1: Maar nou las ik ook over Caroline, jouw dochter, die, ja, vertelde dat zij midden in de nacht dat jij midden in de nacht naar een botenbouwer in Duitsland bent gereden om haar skif te herstellen.
18: Ja, klopt.
1: Kortom, een aardje naar je vaartje.
18: Ja, klopt. Ja. Nou ja, kijk. Zeker tegenwoordig, Caroline trainen en Finn, allebei trainen 5 tot 6 uur per dag.
1: Ja.
18: Dus alles wat extra energie vraagt, dat moet je bij ze weghouden. Dus bijvoorbeeld, als Caroline moet verhuizen, dan doe ik al het werk. Want als zij dat ook doet, dan kan ze de WK of de Olympische Spelen of welke wedstrijd dan ook vergeten.
1: Ja, ja.
18: Dus ja, ik doe hetzelfde, denk ik, als mijn ouders.
1: En behalve die bananen, waar ze dan zeker in het begin jou over belden bijvoorbeeld. Zij heeft natuurlijk een coach en een trainingsschema, et cetera. Weet jij dat? Of is dat ook iets waarvan je denkt, nee, daar bemoei ik me ook niet mee. Want dan zie ik misschien wel iets waarvan ik denk, nou, dat lijkt me niet handig.
18: Ja, maar wel heel subtiel. Dus ik weet het schema. Dus ik zou daar iets over kunnen zeggen. Maar het laat het wel bij Caroline. Wat is dan iets tussen haar en de coach? Dus
1: kost je dat moeite?
18: Ja.
1: Ik zie het
18: ja,
1: aan je.
18: Dat kost vermoeid. Omdat ik ben natuurlijk vanaf mijn 13e roei ik. Dus ik roei al een heel leven lang, meer dan 50 jaar. Dus ik heb alles gezien.
1: Ja. Is dat niet ook een soort spanning eigenlijk?
18: Ja, dat is wel spanning. Maar goed, ja, het is ook een voordeel omdat ik die ervaring heb.
1: Ja, maar goed, als je er niks over wil zeggen, wat is dan het voordeel? En voor wie?
18: Ik bedoel, Caroline moet zelf de beslissing nemen wat ze dan doet. Hè. Ja. Stel dat ze denkt, joh, die training is vandaag te zwaar. Mm-hmm. Dan moet ze zelf de stop zetten.
1: Nee, oké, maar jij zegt wel, volgens mij is dit een te zware training, maar je laat het aan haar, de beslissing.
18: Ze gebruikt me meer als klankbord. Dus ik geef niet de go, zeg maar.
1: Nee, maar denk jij dat haar coach misschien soms denkt, dat heb je zeker van je vader?
18: Dat zou kunnen, ja, zeker, ja. Dat maakt het misschien wel lastig, hoor, dat snap ik.
1: Dus dat die afstand houden is tot op zekere hoogte.
18: Kijk, ik snap wat je bedoelt, maar je kunt het omarmen of je kunt zeggen van, of je kunt het gebruiken.
1: Het is een heel palet, zo te horen.
18: Ja.
1: Want aan de ene kant laat ik er, aan de andere kant heb je zoveel kennis dat je je toch ook je ermee bemoeit als vanzelf. Maar
18: kijk, een ouder beschermt natuurlijk zijn kind en het voor- of nadeel, hoe je het wilt zien, is dat ik ook verstand van roeien heb. En dat geeft al, ja. Kijk, aan de andere kant kun je zeggen van, uiteindelijk is er Olympisch kampioen mee geworden en Finn ook. Dus de roeisport is er niet slechter van geworden.
1: Van?
18: Dat ik op de achtergrond ook wel soms dingen over zeg.
1: Ja.
18: Dus maar ik snap wat je bedoelt. Hè. Dat is, daar moet je ook voorzichtig mee zijn natuurlijk, met die kennis.
1: Ja, ik snap het. Heeft je vrouw dit ook trouwens? Want dat is natuurlijk ook een Olympisch kampioen geweest. Of in ieder geval, die heeft ook meegedaan aan de Olympische Spelen.
18: Nee, die heeft dat totaal niet. Ook net als ik, die gaat niet naar roeiwedstrijden toe, maar kijkt wel. Ik kijk ook niet. Dus.
1: Nee, precies.
18: Ja.
19: Zullen we eens teruggaan naar Seoul?
1: Ik wilde naar jou.
19: Seoul, 1988, dat is het moment waar we het net al over hadden. Even terug in de herinnering. Jij en Nico Rinks, de dubbel 2. Het was nog nooit voorgekomen dat daar Nederland goud had gewonnen. We gaan terug naar Seoul. Een verslag van Rob van der Brink.
7: Ze gaan door Nico Rinks en Ronald Florijn. Ze malen door. Ze hebben zelfs een licht tussen de twee schepen. Een licht tussen de twee schepen, zoals ze dat in roeitermen zeggen. Of is het een schuine kameropstelling? Laten we voorzichtig zijn. Nee hoor. Wie moet dit nog kunnen overbruggen? Dat lukt de Russen niet. Dat lukt de West-Duitsers niet. Dat lukt zeker de Oost-Duitsers niet meer. Ze gaan voor goud. Nederland, eerste gouden medaille. Dat zou toch mooi zijn met nog 250 meter te gaan. En ik gun het de jongens. Er zit geen licht meer tussen. Er zit een halve bootslengte tussen. Het is onvoorstelbaar. Kom op. Nico Rinks en Ronald Florijn doorgaan. Doormalen. Maar we komen voor de tribune. Oh, ze komen voor de tribune. Dat gaan ze redden. Dat gaan ze redden of niet, want het zijn de Zwitsers. Maar het zijn ook de Russen die terugkomen. Wat een ontzettend spannende finale. Nederland nog steeds op goud. Nederland op goud. Op een tweede plaats. De Russen op een derde plaats. Zwitserland. Nederland gaat goud winnen. Nederland wint goud, Jan. Nederland wint goud. Proficiat op een tweede plaats de Zwitsers. En op een derde plaats zijn het de Russen. Onvoorstelbaar, wat een prachtige prestatie.
8: Ronald, jij zit achter de nek van Nico, de slagman. Op welk moment wist jij dat je goud ging pakken?
20: Na 1000 meter begon ik eraan te twijfelen. Ik dacht van, dit wordt in ieder geval een blik. Toen, na 100 meter later wist ik gewoon dat we gingen winnen. En na 500 meter wist ik gewoon echt helemaal zeker.
8: Laatste vraag aan Nico de Florijn. Eerlijk zijn, Nico, toen jij aan de start lag, wat dacht jij toen?
20: Een vierde plek is te weinig.
8: Ronald?
20: Goud.
8: Dat dacht je?
20: Ja, goud. Ja, echt waar.
19: Ronald zit intens te luisteren. Hoor je nieuwe dingen?
18: Nou, dat ik goud dacht, dat betwijfel ik. Kijk, wij waren gewend dat Oost-Duitsland won. En West-Duitsland dus. Ik weet wel, de eerste 100 meter lag Oost-Duitsland, West-Duitsland lag voor ons. Dus denk ik, zal
1: maar
18: wel weer.
1: Waar zei je dit dan, denk je?
18: Dat weet ik niet. Ik denk dat ja.
1: Jeugdige
18: overmoed. Dit klopt denk ik niet. Wat wel klopte in het verslag is dat, toen dus in het begin van de race, dacht van, oké, het wordt weer zo'n achter Oost-Duitsland aanroeien wedstrijd. En wat denk ik wel klopt, is dat ik na 1000 meter... Wat wel aardig was van de race, was een wat schuine cameraopstelling. Dus het publiek zag dat we eigenlijk verder achter lagen dan in werkelijkheid. En na 750 meter van de 2 kilometer kwamen we al opzetten. En bij de 1000, net iets daarna, wist ik wel dat we gingen winnen.
1: En het leuke, het fantastische, is dat jullie kinderen, Finn, jouw zoon, en Ralf Rinks, dus de zoon van Nico, die zitten nu samen in de mannen 8. Heb ik dat nou goed gezien?
18: Ja, klopt.
1: Nou,
18: ja,
1: dat is toch ongelooflijk.
18: Ja. Nou, ook weer niet. Kijk, wat je natuurlijk op een gegeven moment ziet, is dat als je heel veel roeit, net als ik, dan kom je natuurlijk een partner tegen die ook roeit. En twee roeiende ouders geeft iets meer genen dan... Het is misschien een saai verhaal, maar dat gaat natuurlijk een beetje een genetisch verhaal worden uiteindelijk.
1: Ja. Maar hoe is dat voor jullie samen? Om dan naar jullie... jullie kijken dan natuurlijk niet
18: Nico
1: samen.
18: Nico kijkt wel, dus die beleeft het anders dan ik.
1: Ja.
18: Het is wel heel bijzonder,
1: Zeker. Over jullie samenwerking gesproken. Jullie waren natuurlijk een duo, hè? Dag in, dag uit. Uren met z'n tweeën. Waren er ook karakterologische eigenschappen die jullie bij elkaar vonden, waardoor dit zo goed werkte?
18: Ja, het is wel heel bijzonder,
1: Zeker. Over jullie samenwerking gesproken. Jullie waren natuurlijk een duo, hè? Dag in, dag uit. Uren met z'n tweeën. Waren er ook karakterologische eigenschappen die jullie bij elkaar vonden, waardoor dit zo goed werkte?
18: Ja, zoals je merkt, ik ben vrij extreem.
1: Ja.

0: Nico.
1: Ja, maar weet wel, ik ben wel duidelijk. Mm-hmm. Dus op zich denk ik wel dat ik makkelijk ben om mee te werken. Je weet wel, ik zeg niet de andere dag iets anders.
0: Nee, dus, je bent dus, consistent. In
1: ik ben vrij consistent. Dus misschien behalve die ene gouden opmerking van daarnet. Maar,
0: ja. En waren jullie vrienden?
1: Ja. Ja, maar het is wel... Kijk, op een gegeven moment hadden we toen na Seoul hadden een heel moeilijk jaar. Toen ging het roeien wat minder. Het mooie was daarvan, we zijn toen uit elkaar gegaan. Maar zonder ruzie. Dus, en dat zie je niet heel vaak. Dus vaak als, dus heel, dus als je met iemand roeit waarbij het niet lekker gaat, dan krijg je er ook een hekel aan meestal. En dat is op zich niet gebeurd.
0: Nee. En daarna, want ik heb naar een fantastische aflevering van Andere Tijden Sport zitten kijken dit weekend, over de Holland 8. Een paar jaar later, een vriendengroep. En daar zaten jullie dus met z'n tweetjes ook bij. Volgens mij een vriendengroep gewoon uit Leiden, die allemaal heel goed konden roeien. Klopt dat?
1: Klopt.
0: Ja. En die dachten, weet je wat? We gaan gewoon goud halen. Want dat was eigenlijk een beetje, jullie hebben een boot gekocht zelf.
1: Ja.
0: Het is een beetje, ik moest enorm denken aan de volleybalmannen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: heeft dat bankrasmodel.
1: Ja.
0: Ja, wij gaan er gewoon voor. En,
1: De roeibond was er tegen. Maar dat, op zich was dat misschien ook wel logisch. Omdat tot dan toe was eigenlijk de Holland 8 of de 8 iets voor de grote landen. Amerika, Duitsland, Rusland. Die wonnen de gouden medailles. Dus de roeibond dacht van ja, weet je, kikkerlandje Nederland heeft daar geen kans. En als natuurlijk 8 goede roeiers in de 8 zitten, dan je had ook andere boten kunnen vullen. Dus we hadden, Nico en ik hadden dan elke maand wat ruzie met de roeibondsbestuur. Maar we hebben toen dat doorgezet en vrij snel kwam Kiwa als sponsor. En nou ja, dat werd eigenlijk een jongensdroom. We wonnen toen Luzern het eerste jaar. Uiteindelijk werd het wel steeds iets meer een roeibondsproject. Dus de helft van ons heeft het tot eindschrijf gered. Maar ja. Dat was, ja...
0: Want er werd ook geselecteerd. En dat was ook voor een aantal bepaald niet prettig. Want de eentje is er ook uitgegaan. Of die kreeg een andere positie, et cetera. Ja. Dus het waren ook pijnlijke besluiten.
1: Nou, het opmerkelijke was dat degenen die voor een dichte selectie waren, die zijn erin gebleven. Die voor open selectie waren.
0: Ja.
1: Je zou denken, nou, die zijn...
0: Ja, dichte is dan van hey, de groep...
1: We houden de groep zoals die is. Die zijn eigenlijk, die hebben het gered tot het einde.
0: Ja.
1: Gek genoeg.
0: Ja. Er is gescoord in Deventer. Gis.
2: Go Ahead Eagles beukt al een tijdje hard op de deur. En nu is die deur weer open gegaan voor de tweede keer. Scoort Go Ahead Eagles. Een mooie treffer. Snelle omschakeling door de as van het veld. Het hakje van Tankstedt zorgt ervoor dat Victor Edmondson op 1-op-1 komt. Om maar zo te zeggen, hij hoeft alleen nog maar één tegenstander uit te spelen. En dat doet hij met verven. Prachtige actie. Links, rechts en bam in de korte hoek. Hoog afronden. Go Ahead Eagles 2. ADO Den Haag 0 in de 64e minuut.
0: Ronald Florijn, voormalige roeier. Ja, we hadden het net heel even over die selectie open en gesloten, noem je dat. Hè? Die komt ook aan de orde in die Andere Tijden sportaflevering. Jij was voor open, dat wil zeggen dat je...
1: Nee, ik was voor gesloten.
0: Oh, je was voor... Oh, dan heb ik dat verkeerd onthouden.
1: Nee, ik was voor gesloten.
0: Oké, jullie moesten gewoon blijven met de achtergrond.
1: De groep houden waar we mee begonnen. Ja.
0: Oké. Goed, nou, en toen, Ron.
3: Ja, terug naar 1996. Atlanta, de Spelen, hoogtepunt in de Nederlandse roeigeschiedenis. We luisteren even naar de herkenbare stem van Govert van Brakel die de aankondiging doet.
4: 6 uur in Nederland, 12 uur in Atlanta. Het koningsnummer van het Olympisch roeitoernooi is begonnen. De Holland 8 op weg naar goud met een vraagteken. Piet Eling.
5: Nederland met natuurlijk Nico Rinks en Ronald Florijn. Maar ook met Henk-Jan Zwolle, Diederik Simon, Michiel Bartman. En de halve bootlengte is de voorsprong op die 1500 meter passage. 4:16:66 de tussentijd. Tweede lichten de Duitsers op 1 volle seconde achterstand. Derde is Rusland op 3:27. En dan komt het dus op die laatste 500 meter aan op deze slotafstand van dit Olympisch roeitoernooi hier in Gainesville op Lake Lanier. Dat prachtige Lake Lanier met nu een halve bootlengte voorsprong. En ik zie dat Niels van Steenis inmiddels het puntje van de Duitse boot is gepasseerd. En dat betekent Niels van Steenis is de 3 na laatste man. En nu is Nico Rinks aan de beurt om dat puntje van die Duitse boot te passeren. En dan nog moet Jeroen Duister er voorbij. Maar die Duitse Nederlandse boot ligt absoluut op goede koers. 50 meter te roeien. En het zijn de Nederlanders in een gouden positie. Nederland slaat hier toe. De Nederlandse Holland 8. Jaren is er aangewerkt. Maar de Holland 8 gaat hier op goud af. Duitsland ligt nog een halve bootlengte achter. De Duitsers komen nu met een eindsprint. Maar ze kunnen die Nederlandse boot niet meer bedreigen. Nederland gaat de eerste...

0: gouden medaille halen. De eerste gouden medaille van Atlanta. De Holland 8 wint de goud bij deze Olympische Spelen. Duitsland het zilver en de derde plaats is voor de Russen. Maar Nederland heeft goud.
1: Ja. Mooi toch?
2: Ja.
3: Ja, voel je er nog wat bij?
2: Nee, dit was echt een jongensdroom. We hadden toen bij de eerste boot die we hadden, had president Lubbers die boot gedoopt.
3: President, ja.
2: Ja, en toen helaas overleden. En de tweede boot door koning Willem-Alexander. En die was ook in Atlanta. En het verhaal ging dat als de acht zou winnen, dat president Clinton de acht zou de medaille zou uitreiken. Maar dat is op het laatst veranderd, omdat hij had natuurlijk door dat de Amerikanen niet gingen winnen. Maar dat had wel.
3: Oh, toen trok hij zich terug.
2: Ja, trok hij zich terug. Maar wat wel mooi was, was dat Willem-Alexander door de security vloog. En het verhaal ging dat we daardoor wellicht geen gouden medaille zouden krijgen. Nou ja, had ons niet geïnteresseerd. We
3: hadden wacht even, die snap ik even niet.
2: Nou, Willem-Alexander ging door de security heen.
3: Ja.
2: Dus die rende naar ons toe. Maar dat was verboden.
3: Ja.
2: En het verhaal ging was dat een ernstige overtreding was. En dat we daardoor wellicht geen goud zouden krijgen. Maar goed, dat was natuurlijk nooit gebeurd. Maar...
3: Nee, wat een gekkigheid.
2: Ja, gekkigheid.
3: Ja.
2: Maar dat was natuurlijk wel mooi dat iemand als hij zo enthousiast is, dat hij door de bewaking heen rent.
3: Ja.
2: Dus om dat te horen. Ja,
3: ja, hij houdt van sport, hè?
2: Alles
3: ja.
2: was een jongensdroom van hoe het gelopen was. Eigen project en... Ja.
3: Want interessant is natuurlijk ook, hè? Jij was eerst dus een setje met Nico Rings. Ja. Daarna gingen jullie uit elkaar. En daarna werden jullie weer met elkaar in die Holland 8. Maar opeens is die dynamiek natuurlijk totaal anders.
2: Nou,
3: nee, of waren jullie wij waren wel de kartrekker,
2: denk ik. In de, ja, ja, wij waren wel de kartrekker. Wij hoefden ook niet te selecteren.
3: Nee, jullie waren gewoon verzekerd van je plekje.
2: Ja,
3: ja.
2: Wij deden ook eigenlijk mede de selectie.
3: Ja. Het was echt jullie project eigenlijk. Of tenminste, jullie waren...
2: Ja, ja. Is iets breder, maar ja.
3: Ja. Ja. Nu ben je natuurlijk gestopt. Dit ligt al ver achter je. Maar je bent nog steeds betrokken bij roeien. Dat wil zeggen, je bent nu betrokken bij kustroeien. Coastal roeien.
2: Ja.
3: Ja. Zullen we eens even luisteren? Of, nou, ik kijk naar jou.
1: Je kijkt naar mij. Ja, want in 2028 wordt dat dus aan het Olympische programma in Los Angeles toegevoegd. Op dit WK liggen er voor het eerst ook gerenommeerde Olympiërs in de branding. Nou, wat dat kustroeien nu precies is, vertelt roeister Claire de Kok.
4: Ja, het is echt super spectaculair. Het deel dat eigenlijk Olympisch gaat worden, dat is een sprint. Het is of in je eentje of met z'n tweeën in een boot. En dat is dan gemixt, dus vrouwen en mannen door elkaar. Het is eigenlijk dat je met je ploeg start op het strand. En als je dus met z'n tweeën zit, zit al één iemand bij de boot. En één iemand gaat over het strand heen rennen. Je rent richting de kust, daar houden twee mensen ook de boot vast. Je hebt een sprint over het water na 250 meter met een slalom. En dan ga je de boei daarom en dan roei je terug en... Nou, een van de twee rent dan weer over het strand om een buzzer in te slaan eigenlijk. En dat is dan 1-1. Heel spectaculair.
3: Ja, en hier ben jij bij betrokken.
2: Ja, nou, de beelden zijn nog spectaculairder dan de tekst, denk ik. Maar,
3: wat is zo spectaculair in de beelden?
2: Nou, vooral als je gaat kijken en iedereen omslaat. Dat is geweldig in de natuur die zijn werk doet.
3: Ja, want het is dus in zee, in de ruige zee.
2: En ze moeten
3: eerst met die boot een heel eind rennen over zee.
2: Nee, niet met de boot. Die ligt al klaar.
3: Oké, okay. Renners moeten zelf rennen, ja.
2: Ja. Dus en het publiek staat natuurlijk links en rechts op het strand, eigenlijk om de gebeurtenis heen. Dus je bent heel dicht, als publiek sta je heel dicht bij de sport.
3: Ja.
2: En wat het goede van coastal roeien is dat het is heel toegankelijk. De boten zijn iets breder. Dus stel dat ik jou tegenkom vandaag en ik zeg, joh, we gaan een stukje coastal roeien. Dan lukt dat aardig.
3: Dat kan ik dan, bedoel je dat?
2: Niet direct heel goed, maar je kunt wegkomen in die boot.
3: Okay.
2: En dat is natuurlijk bij het klassiek roeien niet. Dan moet je echt wel een paar jaar verder zijn.
3: Ja, want anders sla je meteen om.
2: Sla je gelijk om, ja. Dus het is toegankelijker. En het aardige is dat je het op meerdere soorten water kunt doen. He, dus de bosbaan is rustig, de Roodzee is rustig water. Zo weinig mogelijk golven. Dat betekent dus dat je, als je kijkt naar Nederland, coastal roeien op veel meer plekken kunt toepassen. Dus je ziet nu bij watersportverenigingen in Nederland dat het kustroeien ontdekt wordt.
3: Oké, dat het populair wordt.
2: Ja, je ziet heel veel zeilers nu die omschakelen naar coastal roeien. Omdat fitness wordt belangrijker, leefstijl. Dus in plaats van zeilen gaan heel veel mensen richting kustroeien.
3: Oh, nou, dan zullen ze blij mee zijn bij de zeilbond.
2: Ja, ik denk het wel. Ja, watersport voor ons is wel blij mee. Omdat het trekt mensen aan.
3: Ja. Nou vroeg ik net in de perskaart of dat iets voor jou zou zijn geweest. En toen zei je nee. Ik denk het niet eigenlijk. Ik zou niet geschikt zijn.
2: Ja, ik ben iets meer duursporter. Dus dit zit meer richting sprint. Dus ik denk dat ik dit niet zou kunnen.
3: Nee? Nee. Omdat je niet hard genoeg kan rennen? Of omdat
2: het is 500 meter.
3: Ja, nee, maar je bedoelt ook de sprint in het water?
2: Ja, dat niet alleen, maar 500 meter, het is een kortere tijdsduur. Dus ik ben meer geschikt voor een, zeg maar, 7 minuten inspanning dan voor een 2 minuten inspanning.
3: Ja. Zou dat de reden zijn? Want dan wil je ook gewoon weer de beste zijn eigenlijk. En dan.
2: En dat lukt dan niet.
3: Nee. Zit dat nog steeds in je eigenlijk met de dingen die je doet?
2: Heel erg.
3: Ja?
2: Ja.
3: Vertel eens.
2: Ja, of ik nou iets stel dat ik dit bekertje moet glazuren met kunstzinnig. Mm-hmm. En jij doet het ook, dan wil ik winnen.
3: Van mij?
2: Ja.
3: Ja.
2: Dan wil ik het mooier maken dan de ander. Ja. Nee, dat is heel
3: Hoe is
2: sterk.
3: Dat voor jouw omgeving?
2: Soms vermoeiend. Het is heel sterk. Ik ben heel... Door het roeien ben ik heel erg... Je gaat heel erg rekenen hoe je iets moet behalen.
3: Ja, competitief.
2: Heel competitief.
3: Eigenlijk dat was eigenlijk in de kern.
2: Heel extreem. Bijvoorbeeld toen Caroline geboren werd. Toen dacht ik, het klinkt heel raar wat ik nu zeg. Maar als baby lig je natuurlijk een jaar lang op je rug naar het plafond te kijken. Als je het even heel kort door de bocht zegt. En toen had ik al bedacht van als op het moment dat Caroline de hoofd in de nek kan leggen. Dus dat ze de hoofd een beetje kan oprichten. Dan leg ik haar op mijn arm. En dan vlieg ik door de kamer om al haar hersens sneller en beter te ontwikkelen dan een baby die alleen maar op zijn rug ligt. Dus ik was toen al bezig met om Caroline proberen op een leuke manier snel te ontwikkelen. Maar dan wel, ik heb dan al dat soort gedachtes erbij.
3: Ja, je wilt eigenlijk altijd ook gewoon ontwikkeling, beter.
2: Ja,
3: ja.
2: Sneller, beter.
3: Ja.
2: En daar eigenlijk ook leuker daardoor. Want nu,
3: vind jij?
2: Je zegt het negatief nu, maar het positieve is dat iemand meer mogelijkheden geeft. Ik had ook die gedachte met Caroline, met dat vliegen. Dat, dan ontwikkel je haar hersens beter. En dan kan ze dat gebruiken om wat ze ook wil.
3: Mm-hmm.
2: Dat kan roeien zijn, dat kan je studie of iets wat je bezielt.
3: Ja, je hebt het beste met haar voor, bedoel je.
2: Ja.
3: Het gaat niet om jou, maar het gaat om de kansen die je haar biedt.
2: Precies, ja.
3: Ja.
2: Dus één wiel fietsen, dat zat allemaal die gedachte achter.
3: Ja. En is het niet zo dat het op jou af... Dat jij afstraalt, als het woord. Dank je wel.
2: Dat klopt ook wel. Want eigenlijk, ik zit hier nu omdat eigenlijk mijn kinderen het goed doen.
3: Nou nee, je ziet hier ook omdat je zelf een icoon
2: natuurlijk ook omdat ik goed gegroeid heb. Maar wat erbij komt is dat ik herleef eigenlijk door mijn kinderen.
3: Ja.
2: Dat merk ik wel.
3: Dus straalt het ook af op jou?
2: Ja.
3: Ja. Dus heeft het ook effect om dat even door te...
2: Op mij.
3: Toch? Ja. Ik bedoel, als deze Caroline dus zich heeft ontwikkeld tot een veelzijdige en ze kan van alles.
2: Nou ja, maar dat is natuurlijk ook de bedoeling. Dat je als ouder... gelukkiger worden dat je iets leuks doet met je kinderen.
3: Ja.
2: Dus net hoe je het vertelt.
3: Ja, ik snap het. Ik wil het helemaal niet negatief.
2: Maar. Ja. Maar dat klopt. Dus ik weet natuurlijk dat als ik in het bejaardentehuis lig, dat ik dan terugkijk op wat ik achterlaat en niet wat ik zelf gedaan heb. Dat is totaal niet belangrijk.
3: Ja. Dat kostelroeien.
2: Ja?
3: Probeer je je kinderen daar ook enthousiast voor te maken?
2: Heb ik wel geprobeerd. Ik heb overigens trouwens ook geprobeerd uit het roeien te krijgen. Dus bijvoorbeeld tijdrijden met fietsen. Dat ik dacht, wil je 2 keer Olympisch kampioen worden? Of is het misschien leuker om het ook in een andere sport te proberen? Maar het gaat toch roeien worden, denk ik. daar zullen ze ook wel beter in zijn dan andere sporten. Ik heb wel geprobeerd om ze naar coaster roeien te krijgen.
3: Ja, maar dat doen ze niet. Voorlopig niet.
2: Ik denk het niet, nee.
3: Nee.
1: Ronald, ik hoor zojuist dat er digitale post voor je is bezorgd. Aha. Dus luister even mee.
5: Post voor de perstribune.
6: Een brief voor onze gast van een bekende.
7: Hoi pap. Net zoals jij en mam zijn wij alle drie, Finbeer en ik, natuurlijk ook in het roeien gerold. Ja, jullie hebben ons vooral veel meegegeven over gezond leven en op die manier op allerlei vlakken goed te kunnen presteren. Wat voor ons erg belangrijk is eten. Veel eten. dat kan soms een beetje doorslaan. Zo had jij een notendieet, een chocoladedieet, en dan leefde je voornamelijk daarvan. Dat heb ik ook enigszins. Zoals misschien mensen weten, eet ik graag bananen. Dat komt omdat bij bananen zit veel energie, veel koolhydraten. Toen ik junior was, had ik wel eens 10 bananen in één keer. Omdat ik dacht, een banaan is energie. Meer banaan is meer energie. En meer energie is meer snelheid. Dat is wat ik ondertussen een beetje geleerd heb. Is dat moet niet het enige voedingsmiddel zijn wat je tot je neemt. Uiteraard een beetje een open deur. Maar gebalanceerd dieet is hartstikke belangrijk. En altijd die matrix hebben wij in ons hoofd van koolhydraten, eiwitten, vetten en allerlei andere dingen die je natuurlijk nodig hebt. En het is een soort van onuitputtelijk interessegebied waar je altijd dingen aan kan tweaken en verbeteren. Maar ik denk dat we het daar veel over hebben gehad. En ondertussen weet ik er zelf ook wat meer vanaf. Dus veel plezier nog daar. En oké. Doei pap. Groetjes, Carolien.
2: Ja, leuk.
3: Chocoladedieet, sorry hoor, daar wil ik even niet over weten.
2: Ik koppelde mijn prestaties nooit aan het trainingsprogramma, maar altijd aan het eten. Dus ik hield alles helemaal bij. Hoeveel druif ik at, hoeveel dit en dat. Dus En gelukkig, door schade en schande, de wedstrijden die ik verprutst heb ik in ieder geval gezorgd dat mijn kinderen niet dezelfde fouten maken. Dus
3: Het is een balanceeract voor jou, hè? Afstand, maar ook dichtbij.
2: Ja. Ja, nee, kijk. Je kunt het natuurlijk maar één keer doen, hè, met je kinderen. Dus ik weet wel, ook vroeger op school, als ik wist dat kinderen anders aten, dan gingen ze daar niet spelen.
3: Nee.
2: Dus ik ben wel heel erg beschermend.
3: Ja. Er is gescoord bij Chris.
2: Ja.
3: Even naar Deventer.
8: ADO Den Haag doet het met routinier Evan Rottier. Die kan ontsnappen terwijl Go Ahead Eagles vrij comfortabel in de leunstoel wat achterover begon te hangen op deze zondagmiddag. Wordt Rottier de diepte ingestuurd en rond keurig perfect met binnenkant rechts. Klein effect aan die bal, laag in de verre hoek af. En dus ADO Den Haag terug in de wedstrijd. 2-1.
9: De Media Week Awards Radio.
3: Ja, de radioweek die achter ons ligt.
1: Ja, maar ik begin natuurlijk altijd even met mensen bedanken voor het doorsturen van tips voor bloopers en het radiomoment van de week. Dat kan via perstribune@omroepmax.nl. Gewoon even een mailtje sturen met de zender en de tijdstip. En aan het einde van het jaar gaan we de allerleukste natuurlijk weer mee in de verkiezing voor het radiomoment van het jaar. Maar eerst de bloopers. Robert Vrieze van de ANWB die laat op NPO Radio 2 even horen waarom hij de files doet en de DJ over de muziek gaat.
10: Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg.
11: Wat klik je vrolijk, Robert? Heb je zin in de dag
10: meestal,
11: vandaag?
10: Ben ik meestal. En ik heb net even meegedaan met Nothing But Thieves. Ik vond het nog een beetje een onsamenhangend zootje van een plaat.
11: Oh.
10: Maar ik hoor dat het de mega-hit is. Hè? Of nee, hoor je het ook weer?
11: Mega-hit?
10: Super schijf.
11: Nou, Robert, dit was de laatste dag op NPO Radio 2.
10: Oh jee, oh jee.
11: Hey, de topsong hebben we hier.
10: Topsong.
1: Mega-hit, dat is wel weer 3FM. Nieuwslezer Frans van der Beek die lijkt een nieuwe talentvolle atleet op het spoor bij dit nieuws over het EK atletiek vorige week.
12: Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Knol pakte brons.
3: Die is mooi.
1: Nou, het lijkt toch familie van Ankie Broekers Knol. Nou goed, iedereen heeft wel eens zijn of haar dag niet. Zo ook nieuwslezers.
13: Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump, zei dat er vandaag verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar Iran spreekt dat tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken. Dit gaat even niet meer. Het volgende uur maak ik het NOS-journaal weer af.
1: Oh, sterkste Kirsten. En dan in bureau Buitenland heeft Sophie Derksen tijdens een gesprek met een gast vanuit Congo last van iemand die zich vol passie ook in het gesprek wil mengen.
14: Laurens Liesenborg, hij is in Congo, waar hij helpt het virus in te dammen. Hoe is de situatie daar nu en wat is het geluid bij jou op de achtergrond?
15: Ja, dat geluid kan ik niet thuis brengen. Ik denk een hele agressieve vogel. Maar voor de rest, de situatie hier is niet goed. Hè. Ondanks het feit dat hier heel veel goede mensen met heel veel ervaring dag en nacht hun uiterste best doen.
14: Ja, meneer Bamenga, u hebt meegeluisterd door de agressieve vogel heen. Meneer Liesenborg, u bent daar. Waar is nu precies het meeste behoefte aan vergezeld van de agressieve vogel? Was dat infectioloog Laurens Liesenborgs.
3: Ja, dat leidde echt af.
1: Ja, die vogel was een kwartier te horen op deze zender. Die is genoeg airtime
3: ja,
1: gehad.
3: Ik heb hem gehoord. Het radiomomentje heb je nog.
1: Ja, nou ja, er zijn allerlei fobieën. Hebben jullie nog last van een bepaalde fobie? Iets waar je echt niet tegen kan? Gewoon.
3: Jij Ronald?
2: Dat? Niet dat ik weet.
3: Nee? Ik ook niet.
1: Nou ja, eentje die sporadisch voorkomt is de angst om door een wasstraat te rijden met je auto.
3: Dat is wel een beetje spannend.
1: Ja, nou, dat heeft ook ene Noraly. En zij kwam af op de actie van een radiozender van Joe, die de hele middag uitzond vanuit een grote wasstraat om luisteraars een gratis wasbeurt te geven. Nou, deze Noraly die durfde met hulp van die radiozender eindelijk toch door de wasstraat met Joe-verslaggever Timur Perlin naast zich in de auto. Maar of dat nou uiteindelijk een goed idee was...
9: Het radiomoment van de week.
16: Ik vind het dood en dood eng. Ik durf het gewoon niet.
17: Dit gaan we samen doen, hè?
16: Ja, ik ben blij dat je erbij bent. Anders had ik het nooit gedaan.
17: Timur, mag je nog even weten, waar zit dan de angst in?
18: Zit de angst in?
17: Ja.
16: Ja, ik ben gewoon bang dat ik iets verkeerd doe... en dat dan dat er op de noodstop gedrukt moet
18: worden. Die meneer gaat... Oh, daar is een ketting. Je moet precies op die ketting.
16: Ja, ik zie dat toch niet? Wat moet ik doen?
17: Hier begint de stress al. Ja,
18: op die ketting.
16: Op die ketting.
18: Nee, je moet gewoon die man volgen de tekens. Van man.
16: Ja, maar welke man?
18: Ik stop niet te dicht op die auto. Man. Wacht even.
16: Oké.
17: Hij zegt kom maar. Kom maar. Nou, dan geef je gas.
18: Okay. Mijn raam is nog open.
16: Nee, nee. Oh,
18: deze wel.
16: Wat moet ik doen?
18: Ja, stoppen.
16: Alles stop. Los?
18: Hij zegt nu gewoon stop.
16: Oh mijn god.
18: Oh, raam dicht. Oh.
16: Ja.
18: Heb je
16: raam is dicht.
18: Okay. Je raam wordt
16: kan
18: nu gespoeld.
16: Alles loslaten of wat moet ik doen?
18: Ja. Kut.
17: Wat is er? Wat gebeurt er?
18: We hebben oprecht iemand aangereden nu.
16: Echt?
18: Oh, echt waar?
16: Kijk, dit is dus mijn angst.
18: Ja, dat snap ik heel goed. Oké, Noraly is zojuist op de voorbing
17: gemaakt. Hi.
18: Raam is naar beneden. Heb je raam
16: gelopen?
18: Ja,
16: hoi.
18: Ging niet helemaal lekker.
16: Nee.
18: Dat geeft niet. Oh. Heb je misprijzen?
16: Nee.
18: Ik durf het bijna niet zeggen, maar Noraly heeft de Audi voor haar uit de rails gereden, midden in de carwash. Die is er tegenaan geknald, want jij dacht gas geven, toch?
16: Nou, ik wist gewoon niet wat ik moest doen en niemand vertelt mij wat. Dus ik had hem gewoon nog in de versnelling staan en hij moest dus in zijn vrij, ja.
18: En jij dacht alleen maar, dit is je ergste nachtmerrie, dit is precies waar ik niet in wou.
16: Ja, inderdaad, ja. Dat is precies waar ik bang voor was.
1: Nou, levert wel leuke radio op.
3: Ja, tot zover de wel relaxed.
1: Ja, precies. Nou, tot zover de nieuwe, de oude Mediaweek en de nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
3: Dankjewel, Ron. Dankjewel voor je komst, Ronald Florijn. Oud-roeier en vanaf morgen dus het WK in Amsterdam... met onder andere jouw kinderen, Finn en Carolien. Dit was de perstribune. De gesprekken met jou, Ronald, en met Niels van der Laan... uit het vorige uur terug te luisteren... via onze wekelijkse perstribune-podcast op maat geknipt. Tweeën natuurlijk. De Formule 1 Zandvoort, een verslag daarvan. Een mooie sportmiddag. Henry en Hugo zitten er klaar voor. Fijne zondag nog. Dag.
9: De perstribune.
19: Samen Max.
9: NPO Radio 1. Human.
20: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob. Over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
9: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat Blijft. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
21: Ster. Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
22: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
23: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
24: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
23: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
0: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
25: NPO Radio 1. 2 uur.
26: En Hugo Borst.
27: Goedemiddag, bijzondere zondag in de Nederlandse sport. De laatste keer Zandvoort in de Formule 1. Daar zijn we natuurlijk uitgebreid bij. En er is eredivisie voetbal van PSV tegen FC Groningen. Feyenoord op bezoek bij Cambuur. En ook nog WK hockey, WK paardensport en het openingsweekend van de Ronde van Spanje. We proppen het er allemaal in tussen nu en 7 uur. Te beginnen met het NOS-journaal Ismael de Bruin.
28: De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Het politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren kwam een Duitser van 64 om het leven bij de afdaling van een berg bij het Zielertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen agenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. Die auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op de politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie deze auto achterna zat. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden.
27: Het nieuws uit het verkeer, Rijn Bartmans.
29: 35 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere op de A12 Duitsland richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven doe je er 10 minuten langer over. De A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen is je vertraging een kwartier. En tot slot de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je bij knooppunt Kunderberg 15 minuten vertraging op.
30: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
31: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
32: Hij is onderweg.
31: Wie?
32: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
31: Top. Koffietje, ik trakteer.
32: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
33: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
34: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
35: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
36: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under?
1: Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
11: Henry Schut en Hugo Borst.
27: Goedemiddag, een overload aan grote sport deze middag. Met straks ruim baan natuurlijk voor de laatste Formule 1 race op Zandvoort. En er is heel veel meer, bijvoorbeeld eredivisievoetbal.
12: Ja, slotfase, Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. Chris Wobbe.
13: Zojuist 3-1 voor de Eagles. Sigurd Darsson was het, kopte van dichtbij binnen, hard tegen de touwen. Slotfase dus, Eagles 3, ADO 1.
27: Om 2:30 PSV tegen het sterk begonnen FC Groningen. Anne de Jong.
14: Ja, dat is zeer sterk begonnen met leuk energiek voetbal. Groningen 2 keer op rij gewonnen. Dit noemt Lukien, de trainer, de ultieme krachtproef tegen PSV dus. In het de eerste wedstrijd in het post-Veerman-tijdperk. Sano en Noah Fernandez op de plekken op het middenveld waar Veerman had kunnen spelen. En die andere man over wie het zoveel ging deze week, Lutzarel Geertruida, op de bank.
27: En vanaf 4:45 zijn we bij Cambuur tegen Feyenoord. Om 3:00 begint de Grand Prix Formule 1 race op Zandvoort met Max Verstappen vanaf startplek 7. De stelling van Borst gaat zometeen ook over Zandvoort. We hebben de tweede etappe van de Ronde van Spanje. Joris van den Berg.
15: Ja, Monaco, Manosk, Spanje. Nee, het is het zuidoosten van Frankrijk met Pogacar natuurlijk in de leiderstrui. Hij won gisteren de tijdrit en vindt het prima dat er een kopgroep weg is met Bouwman. En de nummer 2 van de rangschikking, Ethan Hayter. Zij zijn met z'n vieren op avontuur. Dat is nog heel ver hoor, richting Manosk.
27: Om 4:00 gaan we hockeyen op het WK. De Nederlandse vrouwen tegen China.
16: We zijn ook bij de WK paardensport, bij de springruiters.
27: En we hebben natuurlijk een belachelijk goed gevuld matchcenter met motocross in Arnhem, beachvolleybal, atletiek, turnen en buitenlands voetbal.
16: Tot 7:00 langs de lijn. Ja, Chris, 3-1 verdient, denk ik, hè. En ADO 4, geen punten.
13: Nee, precies. Ja, zeker wel een verdiende voorsprong en een verdiende overwinning. Terwijl ADO nu naar voren komt. Voorzet wordt nog wel doorgekropt door Hokker in het strafschopgebied van Go Ahead Eagles. Uiteindelijk een schot uit de tweede lijn van een van die vele invallers bij ADO Den Haag, Elijah de Ruiter. Maar die schept de bal echt over. De bal belandt in de tribune. 3-1 meteen daar. Het laatste fluitsignaal. En dus winnen de Eagles met 3-1. Wel een terechte overwinning. Maar het ging minder makkelijk dan de uitslag doet vermoeden. ADO viel dapper aan. Maar lijkt toch wel echt te licht te zijn voor de Eredivisie. Tot dusver mist gewoon routine en vooral effectiviteit. Tankstedt de grote uitblinkerij zetten. De Eagles op 1-0. Hele mooie goal. Daarna de verdubbeling door Victor Edwardsen. 2-0. Leek de wedstrijd gespeeld te zijn. Rotier namens ADO Den Haag nog met de 2-1. Daarna zette ADO aan. Maar in de slotfase Sigurd Darsson met de 3-1. Go Ahead Eagles voorlopig even tweede. En inderdaad ADO samen met Cambuur. Dat later in actie komt. En Willem II dat vrij is op 0 punten.
27: Dan gaan we naar het fietsen. De Ronde van Spanje is gisteren begonnen. Joris, is ook hier weer de dagelijkse vraag. Wordt het vandaag dan een etappe die een ander mag winnen van Pogacar?
15: Ja, het is een sprint omhoog. Straks in Manosque nog heel ver. Het is een lange rit, 214 kilometer. Maar we hebben het gisteren gezien. Die man is meedogenloos. Zelfs in tijdritten, technische tijdritten tegenwoordig. Want dan kan hij nog de anderen de baas zijn. Dat heeft hij gewoon laten zien. Hayter weet er alles van. De treurige Tarling natuurlijk ook. En al die andere mannen die achter zich liet. Het was 900ste gisteren in de tijdrit in Monaco. Pogacar meteen in de rode trui. En gaat die die trui dan 3 weken lang dragen in de enige grote ronde die hij nog niet gewonnen heeft. Kans bestaat, maar nu is er dus op dit moment een kopgroep. Er zijn 4 man weg. Bouwman en Uriarte, dat is een Spanjaard, begonnen eraan. Ethan Hayter, de nummer 2 in de rangschikking na de tijdrit, ging in de achtervolging. En dat geldt ook voor een andere Spanjaard, Sinhue Fernandez. Dat is een fijn gesneden klimmer. En die zijn intussen met z'n 4 bij elkaar gekomen en hebben nu een voorsprongetje van 1,5 minuut. En dat is op een heel dikke 140 kilometer nog van de finish. De etappe speelt zich af in het zuidoosten van Frankrijk. Gaat naar Manosque. En dat ligt in het departement Alpes de Haute-Provence. En er wonen ongeveer 23.000 mensen. En dan begin je wel in de buurt van Spanje te komen. En daar hoort de Vuelta natuurlijk thuis. Met die eigenzinnige Pogacar in de rode trui. Ja, het is de vraag, Henry. Hoe eerzuchtig is die man? Want zelfs deze sprint, als je hem helemaal gek en wild en boos maakt, dan gaat hij ook nog volle bak proberen deze sprint te winnen. Maar het is waarschijnlijk meer iets voor een type. En hij doet hiermee als Mats Pedersen.
27: Hoe eerzuchtig is die man? Is de paus katholiek, Joris? Slaapt Dolly Parton op haar rug?
15: Die vind ik nog beter.
27: Ja. Ja, staat er maar gewoon in, hoor. Want maakt Robbie Williams leuke liedjes? Ja, best wel. Ja. Toch? Eten ze in Zweden knek?

0: Ja, Robbie Williams mag openen met Rock DJ. 26 jaar oud alweer.
1: We gaan naar de stelling van Borst van deze zondag. En jij wilt daar eerst iets laten horen, ja, voordat je naar de stelling gaat.
0: Ja, Jan Lammers.
1: Jan Lammers, onze grote vriend Jan, die we kennen als Formule 1-coureur natuurlijk. Ook als graag gehoord analist hier aan tafel. Hij is de sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort. En hij heeft namens de organisatie, maar vooral ook namens zichzelf als liefhebber, als Formule 1-dier, een boodschap vandaag aan het publiek.
2: Aan iedereen die Zandvoort oranje kleurde. Als jongen uit Zandvoort groeide ik op met het geluid van raceauto's in mijn achtertuin. Ik heb hier zelf gereden. Ik heb de Formule 1 zien komen en gaan. En mocht het avontuur van de terugkeer tot deze laatste ronde van dichtbij meemaken. Toen we daar jaren geleden aan begonnen, verklaarden genoeg mensen ons voor gek. Een Formule 1 race in Zandvoort, in deze tijd, op dat kleine circuit tussen de duinen en de zee. Maar in 2021 stonden we er. En jullie stonden er ook. In het oranje. Met honderdduizenden tegelijk. Van de eerste trein in de ochtend tot lang nadat de laatste auto over de finish was gekomen. Wat daar ontstond, hadden zelfs wij niet kunnen bedenken. Zandvoort werd meer dan een race. Het werd een beeld dat de wereld overging. Oranje tribunes. De duinen. De zee. De spanning wanneer Max de baan opkwam. Maar vooral een publiek dat liet zien hoe groot de liefde voor autosport kan zijn. Coureurs en teams van over de hele wereld spraken over de sfeer in Zandvoort. Niet omdat wij ze vertelden dat die bijzonder was, maar omdat ze dat zelf zo voelden. Dat hebben jullie gedaan. Na 6 edities komt daar nu een einde aan. Dat voelt vreemd, want als iets zo bijzonder is geworden, wil je het eigenlijk vasthouden. Maar misschien moeten we vooral beseffen wat hier is gebeurd. Een klein land bracht een van de grootste sportevenementen ter wereld terug naar een plek waar velen dat onmogelijk achten. Bijna 2 miljoen bezoekers later weten we beter. Het kon wel. Omdat heel veel mensen erin geloofden. Omdat duizenden mensen eraan werkten. En omdat jullie ieder jaar opnieuw kwamen. Helaas stopte de Dutch Grand Prix. Maar wat hier de afgelopen 6 jaar is ontstaan, verdwijnt vandaag niet met de laatste finishvlag. De beelden blijven. De verhalen ook. En ergens in de duinen zal het geluid van die Formule 1-auto's en jullie gebrul nog heel lang blijven hangen. Koester de herinneringen en geniet van onze laatste ronde. Dank jullie wel.
0: Ja, ik krijg hier toch het Rob Oud gevoel van. Hè? Veronica verdween en is ooit weer teruggekomen. Dus ik dacht van, nou ja, nu Max zijn contract heeft verlengd. Er gingen toch stemmen op van, nou, gaat hij misschien wel stoppen? Ja. Gaat hij deel vooruit? Nee, hij gaat door tot 2030. Dus ik dacht, ja, nu Max zijn contract heeft verlengd, moet de Formule 1 van Zandvoort zo snel mogelijk terug op de kalender. Ja,
1: dat is mijn goed stelling. Om dan het achtergrondverhaal te vertellen bij deze Grand Prix. Hè, want daar komt natuurlijk een hoop geld binnen, maar het kost ook ontzettend veel. Het Rijk helpt daar niet bij. Dus ze speelden kiet. En als het echt 3 dagen uitverkocht is, dan hebben ze een kleine winst op elke Grand Prix van Zandvoort.
0: Ja.
1: Omdat het niet meer zo goed gaat met Max Verstappen. En omdat ze ook tot voor kort niet wisten of hij na volgend jaar, of het jaar daarna is het geloof ik, nog wel door zou gaan. Durfden ze het risico niet aan. En dat was zo gezegd, een beetje gechargeerd gezegd, maar dat was de druppel, hè, om te stoppen. Om het niet meer aan te durven. En jij zegt, nou, hij gaat door tot 2030. Dus kom maar terug volgend jaar.
0: Ja, zet in
1: of het
0: ieder
1: jaar
0: geval
1: daarna.
0: Ja, precies. Ja. De lobby in. Denk er goed over na. Maar het zou toch geweldig zijn. Ik zie trouwens nu dat de mensen wat regenkapjes omdoen. Dat is natuurlijk wel goed nieuws voor Max Verstappen.
1: Ja. Dat is als de grote, grote hoop, hè, voor de Nederlandse Formule 1 fans. Dat het gaat regenen straks.
0: Ja, exact. Ja. Nou goed, Max Verstappen is natuurlijk wel onlosmakelijk verbonden aan deze geweldige Grand Prix. Nou,
1: en ook aan het succes daarvan, sinds het weer terug is.
0: Zeker. Ja. Dus, nou ja, goed, dat is mijn stelling. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen thuis erover denken.
1: Ik ook. Nu Max zijn contract heeft verlengd, moet de Formule 1 van Zandvoort zo snel mogelijk terug op de kalender reageren. Kan vanaf nu op de NPO Luister-app. Dien, wat zou jij invullen?
3: Ik zou invullen, blijven en nog vele jaren van genieten.
1: Jawel, hè?
3: Van dat Zandvoort natuurlijk. Matchcenter is vanmiddag rammetje vol en bevindt zich in alle hoeken van Europa en natuurlijk in ons eigen land. En op dit moment op het zand in Scheveningen. Want daar zijn de Nederlandse kampioenschappen beachvolleybal. En de eerste kampioenen houden nu de trofee omhoog. Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben in 2 sets gewonnen van Luini en Immers. Groot verschil, 21-11 en 21-14. Dus de eerste kampioenen van deze prille zondagmiddag, die zijn op het zand van Scheveningen bij deze gekroond. Iets verderop in de Achterhoek speelden de Graafschap vrouwen hun eerste thuiswedstrijd in de vrouwen eredivisie. Zij debuteren daar dit seizoen en hebben hun eigen manier gevonden, een authentieke mentaliteit om de wedstrijden te gaan winnen.
4: Ja, ik denk brandmentaliteit, hè? Ja, gewoon deurdonderen, gewoon volle bak erop en ja, laat maar komen.
5: Deurdonderen,
4: ja.
3: Dat zijn misschien wat woorden waarvan menig luisteraar denkt, wat is dat nou? Wat bedoelt ze nou precies, die speelster van de Graafschap? Deurdonden betekent onverzettelijk doorgaan. Laat je niet afleiden, stoïcijns je koppen voorgooien en er gewoon voor zorgen dat je met keihard werken resultaten boekt. En dat is gelukt, want die eerste thuiswedstrijd is zojuist met 1-0 geworden van Sportclub Heerenveen, waardoor ze stevig in de middenmoot staan, die superboeren. En dat willen ze ook. En verder hebben we hier nog heel veel turnen, atletiek, motocross, hockey, tennis, voetbal en volleybal nog vanmiddag. Dus we gaan ons niet vervelen.
6: De Eredivisie.
7: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
6: Alle wedstrijden van gisteravond.
7: Wat een zeldzame ontknoping.
1: Het is een overzichtelijk voetbalweekend in de Eredivisie. Er zijn 6 wedstrijden straks. Vandaag 3 en gisteren ook 3. Want 3 wedstrijden gaan niet door. Omdat Twente, Ajax en NEC allemaal niet hoeven spelen vanwege hun Europese verplichtingen. Koploper AZ ging op bezoek bij Fortuna en werd al snel een handje geholpen.
8: Het is 10-11, omdat na 5 minuten Olle Romani een rode kaart kreeg van scheidsrechter Guzzo Bejuk.
9: Terecht de rode kaart, gewoon lompigheid.
1: Ja, gewoon lompigheid. Trainer Danny Buijs niet blij. AZ-trainer Leroy Echtold natuurlijk wel. Al heeft hij daarna gisteren wel een luxe probleem bij.
10: Stenks in de verre hoek tegen de paal. En dan zit hij erin. Hoornkamp zijn eerste. Laatste moment van de wedstrijd. En dan prikt hij er nog een in. Hoornkamp.
1: Ja, is dit vooral heel goed nieuws voor AZ of misschien ook wel niet? Omdat Parrot is weg en het werd zo lekker overzichtelijk. Want dan kan je alles rondom Meerdink heen bouwen. Heel elftal gewoon afgestemd op de nieuwe eerste spits. En nu heb je ook Hoornkamp. Nou, er zijn er toch weer 2.
0: Wat wil een trainer nog meer?
1: Ja?
0: Natuurlijk, je wilt in Europa. Ze gaan toch Europa in? Niet? Nee.
1: Nee.
0: Nou ja, goed, dan de Eredivisie. Nou, weet je,
1: oh, ik wilde natuurlijk wel. Ja, maar ze hoeven zich niet te kwalificeren. Dat was het.
0: Exact,
1: ja.
0: De beker gewonnen. Ik was ja, even aan buis. Maar wat ik dacht, als ze de stelling Formule 1 niet hadden gedaan, dan zeg ik, AZ is een serieuze titelkandidaat. Het gaat natuurlijk nu eventjes crescendo. Maar ze hebben best een brede bank. Als je ziet wat daar vanaf komt. En inderdaad, je kan ook nog Hoornkamp brengen. Die heel onfortuinlijk is geweest. Maar nu helemaal terug is. Die man heeft heel diep gezeten. Ja, ik heb hem bij Heracles, dat een waardeloos seizoen had vorig jaar, kunnen bewonderen. Volgens mij had hij 10 goals in december gemaakt. En dat was eigenlijk een hele verstandige aankoop vanuit perspectief AZ. Die hadden in de breedte wat nodig omdat er een spits zou kunnen vertrekken. Maar Heracles deed er heel onverstandig aan. En het is ook gebleken, die zijn gedegradeerd. Hoornkamp is een hele slimme, lepe spits. En ik moet je zeggen dat Max Meerdink mij een beetje tegengevallen is vorig jaar. Ik had gedacht dat hij serieus de concurrentiestrijd met Parrot wel aankomt.
1: Ja, nou,
0: Parrot
1: heeft geblesseerd geraakt. Gewonnen. Ja, omdat hij ook geblesseerd raakte.
0: Ja, maar het is toch een beetje wisselvallig. Hij doet soms geweldige dingen, maakt schitterende goals, maar hij kan ook heel erg afwezig zijn. Dus we weten het nog niet met Meerkamp.
1: Dus zou jij, met Meerdink, zou jij hier dus een serieuze strijd van maken voor
0: zeker,
1: de eerste spits?
0: Ja, en dan kom ik weer. Ik ben al zo oud dat ik heb meegemaakt dat ze vroeger konden kiezen tussen Kees Kist. En had je een Oostenrijker die verschrikkelijk goed was, Weltzel. En er zat er altijd 1 op de bank. Maar die gasten, die liepen ongeveer, ik denk dat Kist er in het seizoen 32 inhing. Ja,
1: nou was het toen wel een stuk belangrijker om de eerste spits te zijn dan nu. Want je hebt nu 5 wissels. Dus ja, je kan altijd wel ook even de kans geven aan de ander.
0: Ja, maar het is natuurlijk geweldig voor een trainer als de spitsen worden opgejaagd door de concurrentie. Dus ja, en ik zie AZ echt wel een stukje verder komen dan vorig jaar. Ja, ze hebben natuurlijk ook de Supercup gewonnen.
1: Nou ja, en misschien is het voor AZ juist wel heel fijn dat ze nu nog niet Europees spelen. Want het is wel altijd zo dat een ploeg die heel vroeg zijn seizoen al moet beginnen en heel goed is, ja, dat ergens terugbetaalt.
0: Exact.
1: En dat is nu dus niet zo.
0: Dus goede zaak, Hoornkamp. Leuk dat hij twee keer scoort. Die is helemaal terug.
1: AZ wint met 2-0 bij de goals van Hoornkamp. Heerenveen kreeg gisteravond PEC Zwolle op bezoek. Beide clubs speelden al tegen Ajax en FC Twente. Heerenveen leverde dat 4 punten op. PEC stond nog op 0. Maar ook in Friesland is de bal rung. Ja, ik ben niet zo goed in Fries. Oftewel rond. Laten we maar gewoon Nederlands houden. PEC komt vlak na rust op voorsprong.
11: Dit is de routinier Viergever die het doet op aangeven van Dylan en Bayo.
1: Ja, en Viergever wist eigenlijk al lang dat hij ging scoren.
12: Mijn zoontje had het toevallig ook al gezegd. Die zei van je gaat er zelfs 2 maken en je gaat 3-0 winnen.
0: Die moet hij Jomanda noemen dan.
1: Ja, precies. Ik hoop het niet voor hem, want het is een zoon. Want Kostons maakte even later ook nog 2-0. Dan een corner voor PEC.
11: Ingekopt tweede paal, 3-0. Weer Viergever.
13: Ah, Viergever heeft pech. Hij staat buitenspel, dus geen tweede treffer voor hem.
1: Ja, dat was te mooi om waar te zijn, maar PEC wint dus wel. Dat is toch enigszins verrassend op bezoek bij Heerenveen. Of misschien ook wel niet, want Heerenveen is al zoveel jaren Heerenveen.
0: Precies, wisselvallig. Maar we dachten nu toch allemaal.
1: Ja, dat denken we elk jaar.
0: Onze eindredacteur ging vorige week fluitend door het pand. Arjan, die is van Heerenveen. En ik had de indruk dat hij denkt, nou, nu gaan we ons echt mengen. Niet voor het kampioenschap, maar wel voor een vaste plekje 4 of 5. Maar ja, gisteren PEC Zwolle was heel verrassend en ook heel efficiënt. En wat leuk dat dat Viergever overkwam. Hij is al 37 jaar. Overigens is hij volgens mij een van de spelers met de meeste rode kaart. Het is helemaal geen vieze
1: peuk. Ja, maar als je carrière al zo lang duurt.
0: Dat is ook zo, ja, precies. Maar Viergever, die heeft de touwtjes goed in handen. En nou ja, ik vind het wel heel grappig dat hij wist dat hij ging scoren. En zijn zoontje ook. Hij zat er lekker in. En Heerenveen plotseling weer op de plek gezet door een potentiële degradatiekandidaat zijn ze niet. Want dat zijn alle ploegen die gepromoveerd zijn.
1: Ja, die staan keurig onderaan met z'n drieën.
0: Ja, PEC Zwolle speelt wel altijd het rechte rijtje. Maar daar hebben ze een goede aankoop aan gedaan, die centrale verdediger van Utrecht.
1: En dan de meest vermakelijke wedstrijd van de avond. Die werd in Rotterdam gespeeld. Dat kondigen we in de sportjournalistiek graag aan met het volgende. Stoelriemen vast.
11: Hoekschop verlengd met het hoofd door Didden. En Utrecht pakt de leiding op het kasteel.
14: Voorzet Marvin Young en de gelijkmaker.
11: Westerlund. En wat een uitstekend doelpunt. Zorveld ineens 1-1. En het is 2-2.
14: Nou, waar komt dat dan opeens vandaan? Wat een goede goal is dat van Adrian Blake. 3-2 FC Utrecht.
11: Spanning enorm. En daar is de gelijkmaker. Het blijft een wonderlijk spelletje, dat voetbal.
1: Ja, het maakt voetbal ook zo ontzettend leuk natuurlijk, dat het nog zo diep in blessuretijd 3-3 kan worden.
0: Ik haalde het net niet. Ik kwam uit Stockholm en het vliegtuig landde precies op het tijdstip dat ik dan ook niet alleen in Amsterdam, maar ook bij het begin van Sparta had moeten zijn. Dat lukte niet. Dus ik heb naar het radiocommentaar geluisterd. Het was een zinderende tweede helft met alles erop en eraan.
1: Ja, dit is juist een radiowedstrijd, toch?
0: Het was ook hartstikke leuk om weer terug op Nederlandse bodem dat te mogen consumeren. Wel pijnlijk natuurlijk voor Korea. Die is op zoek naar die eerste overwinning. Maar als ik zo de statistieken bezag, en dat zullen we met Bart Vrouws later in de uitzending doornemen, was het volgens mij wel een terecht gelijk spel. En Sparta doet het leuk met 3 gespeeld, 4 punten. Utrecht, ja, dat laat nog ernstig te wensen over. Maar ik wil toch even gezegd hebben, ik hoor al wel geluid. Nou, er is wel intern kritiek aan het aanzwellen in Utrecht. Hou ermee op. Laat die man 2 jaar zijn werk doen. Korea. Het is een fantastische trainer. Dat heeft hij bij Telstar laten zien. Dus hou op nu met die kritiek.
1: Het bestaat na 3 wedstrijden ontslagen worden.
0: Onzin.
1: Ook in Utrecht bestaat dat. Ik ben nog wel even benieuwd naar. Jij bent natuurlijk Sparta-man, maar je bent ook zeer gecharmeerd van deze Korea. Ja. Hoe beleef jij dan een 3-3?
0: Nou, ik ben natuurlijk voor Sparta. Dat kun je moeilijk uitwissen. Dat zit er zo diep in geramd werkelijk vanaf 1968. Maar ik vond Korea, ja, die had ik graag bij Sparta gezien. Nou, het is Meijer geworden, die doet het nu leuk. Maar ik ben zo benieuwd of hij dat frisse voetbal wat hij met Telstar speelt, dat moedige voetbal, dat soms opportunistische voetbal, dat tikje gokvoetbal. Of hij dat met FC Utrecht ook op de mat kan gaan brengen. En dat het ook lonend is op een hoger niveau. Maar goed, hij is een man die, denk ik, zijn spelerschap nog goed moet leren kennen. En andersom ook. Dus het heeft gewoon een goede aanlooptijd nodig. En daar hoor je hem gewoon een seizoen voor te geven. Ja,
1: voorlopig staat Utrecht op 1 puntje uit 3 wedstrijden. Bovenaan AZ met 9 uit 3. Go Ahead staat 2e met 7 uit 3. En Groningen heeft 6, maar pas uit 2 gespeeld. Want Groningen gaat zo beginnen in Eindhoven tegen PSV.
6: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 2:30. Ismael de Bruin.
15: De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren werd gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar het is nog onduidelijk wat er met de vrouw is gebeurd. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. In Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, hebben mensen bloemen gelegd op de plek van een ernstig ongeluk gisteren. Daarbij kwamen 2 agenten om het leven. Ze achtervolgden een verdachte auto. Even later botste dat voertuig op de politieauto. Alle inzittenden kwamen om. In Tirol zijn de afgelopen dagen 2 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren overleed een man van 64 na een val en vrijdag kwam een man van 19 ten val. De oorzaken van beide ongelukken worden nog onderzocht. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streep schorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van een vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.
1: De files, Rijbaardmans.
16: 35 kilometer file in totaal, onder andere op de A7 Den Oever richting Heerenveen. Daar sta je in de file op de afsluitdijk vanwege werkzaamheden. Je doet er 15 minuten langer over. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem hangen takken over de spitsstrook en daarom is die dicht. Dat veroorzaakt file op drukke momenten. Ook nu, tussen knooppunt Beekberg en afrit Schaarsberg, is je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de Duitse grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 10 minuten langer over.
6: NPO Radio 1.
1: Heb je er een beetje zin in?
0: Enorm. Ik kijk naar het rechterscherm. PSV tegen FC Groningen. Ik verwacht spektakel vandaag. Want Groningen sterft van zelfvertrouwen. En PSV moet het allemaal nog maar zien te bewijzen. Geertruiden op de bank, toch Anne de Jong?
17: Geertruiden op de bank. Kostic, oud Groningen speler, op de bank. En ook Mijnans bijvoorbeeld op de bank. Ja, ik heb er ook veel zin in. Denk toch iedere keer ook Groningen. Dat is een vrij lastige tegenstander om te spelen. Hebben jullie dat idee ook voor PSV?
0: Ja, zeker.
17: Ja, grote kans trouwens. Het kan zomaar van Bergen worden. Maar die bal gaat uiteindelijk net naast. Ja, dat is dus helemaal niet het geval. Want 13 van de laatste 14 duels heeft PSV gewonnen van Groningen. In deze wedstrijd. PSV Groningen in Eindhoven dus. Is 46 keer gespeeld. En daarvan heeft PSV er 45 gewonnen. Dus als je daarnaar kijkt, dan moet het een makkelijke middag worden voor PSV. Maar Groningen is ontzettend leuk en goed begonnen aan het begin van het seizoen. Thuisoverwinning op Utrecht, uitoverwinning. Met echt behoorlijke klasse op ADO vorige week. En PSV speelde hier al gelijk tegen Fortuna en won dan wel van Excelsior. Maar ook slechts met 2-1. Dus we moeten het allemaal maar zien. Het eerste gevaar in deze wedstrijd was dus voor FC Groningen. Dat met Tom van Bergen de 16 meter in kwam. Die van Bergen is al helemaal het toonbeeld van FC Groningen. En de goede start in de competitie. Hij maakt vreselijk veel meters, scoorde iedere wedstrijd. Er staat in belangstelling van onder andere AZ. Nu ook weer aan de bal tussen 2-3 verdedigers. Licht laat hij de bal uiteindelijk vallen voor David van der Werf. Die het middenveld indribbelt. Die verliest dan wel de bal. En dan kan PSV misschien counteren. Perisic wil om Clement heen. Dat lukt. Grote stappen richting de achterlijn. 10 meter voor die achterlijn. Voorzet geven. Bij de tweede paal veel vrijheid van Bommel. Probeert iets atletisch met een soort halve omhaal, maar hij mist de bal. PSV nu wel weer aan het aanvallen. De rand van de 16 meter gaat de bal even terug van Sano naar Obispo. Dan Dest naar Flamingo ingeschoven. Het middenveld in zonder Veerman dus. Saibari ook vertrokken, net afscheid van genomen. Mooi spandoek en veel applaus natuurlijk bij de ereronde die hij maakte. Dat zijn wel krachten die PSV mist in het begin van dit seizoen. Obispo, die eigenlijk ook zou vertrekken, staat nu wel centraal achterin. En speelt de bal eens het middenveld in. 1-2'tje komt uiteindelijk bij Perisic terecht. Dest tussen 3 Groningers. Bal even terug. En dan via Flamingo naar Obispo. En naar de linkerkant van het veld Mauro Junior, de aanvoerder vandaag. Naar Van Bommel. Die kan even 1-op-1 met zijn directe tegenstander Schreuders. Ene kant er langs spelen, andere kant er langs rennen. Gaat goed. Lage voorzet naar Peppi. Peppi afhouden. Bal laten vallen. Fernandes met een schot dat uiteindelijk heel ver naast gaat. Een leuke open wedstrijd lijkt het te gaan worden. Als je tenminste afmeet aan de eerste 3 minuten en 21 seconden van PSV Groningen. 0-0.
1: Is etappe 2 in de Vuelta ook een leuke open wedstrijd tot nu toe, Joris?
18: Nou, open is het eigenlijk wel. Leuk nog niet. Het gaat het misschien ook niet worden. 2 beklimmingen maar vandaag. Hè? Had ik nog niet gezegd. Allebei derde categorie. Eentje is al geweest. Dat is 13 kilometer klimmen geweest. Aan 3%. En dan is het kopgroepje van 4 nu op weg naar de tweede klim van de dag. Dat is er ook een van derde categorie. Het is natuurlijk wel ronde van Spanje. Continu heuvels op en af en op. En dat geldt ook voor de laatste rechte lijn. Daar loopt de weg omhoog. En op weg daarheen zijn nog altijd 4 koplopers. Koen Bouwman, 32 jaar. Die is na 2024 van Visma Leasebike overgestapt naar Jayco, die paarse Australische ploeg. En we kennen hem vooral van dit soort ondernemingen. Van de Giro van 4 jaar geleden. Toen hij 2 etappes wist te winnen. En het bergklassement. Koen Bouwman met die blonde krullenbol. Hij zit nu dus in een Australische ploeg. En in een kopgroep van 4. Met Ethan Hayter. Ja, die staat op 900ste van Pogacar. En 32 jaar. Die is na 2024 van Visma Leasebike overgestapt naar Jayco, die paarse Australische ploeg. En we kennen hem vooral van dit soort ondernemingen. Van de Giro van 4 jaar geleden, toen hij 2 etappes wist te winnen. En het bergklassement. Koen Bouwman met die blonde krullenbol. Hij zit nu dus in een Australische ploeg en in een kopgroep van 4. Met Ethan Hayter. Ja, die staat op 900ste van Pogacar. En dat is dus de

0: is er ook nog Diego Uriarte van Kern Pharma. Twee Spanjaarden, een Nederlander en een Brit. 1,37, maar dat komt ook wel een beetje door Visma Leasebike, dat in het peloton, denk ik, zit te rekenen. Die ploeg weet dat Wout van Aert gisteren de Belg op de 8e plaats is geëindigd, op 9 seconden van Pogacar. En dat dit een aankomst is vanmiddag in Manosque, na in totaal dik 200 kilometer. Met misschien wel kansen voor, ik zei al, met spelers, maar zeker ook Wout van Aert. En van Aert zou dan een dubbelslag kunnen slaan, zoals dat zo mooi heet in de wielersport. Hij zou de rit kunnen winnen en de rode trui kunnen pakken. En mede daardoor houdt Visma Leasebike, is een van de ploegen die dat aan het doen zijn tenminste, het gat tussen de vier koplopers en het peloton klein. 1 minuut 45 nu. Er is nog dik 130, echt heel dik 130 kilometer te koersen. En het gaat allemaal gebeuren als er spektakel komt, Henry, in de slotfase.
1: Dat duurt nog even. Een spektakel ook vandaag in Aken. Daar komt een einde aan de WK Paardensport. Met zo ongeveer traditioneel dan op die laatste dag de springruiters individueel in actie. Edwin Peek, hoe staat het er daarvoor?
2: Ja, goedemiddag Henry. Inderdaad, het afsluitende springparcours. Het is een selectief rondje. Dat is getuige de 6 combinaties die we tot dusver hebben gezien. Pas 1-0 ronde daarbij. Kortom, het is echt heel erg lastig. De beste 25 combinaties mogen hier aan de start staan. Geen Nederlanders daarbij. Dat is wel echt een hard gelag. 4 jaar geleden was er nog Michael van der Vleuten. Goed voor een individuele bronzen medaille. Hij is er helemaal niet bij. Maar de andere Nederlanders konden ook geen potten breken op dit WK. Grote teleurstelling. Maar bijvoorbeeld ook de regerend wereldkampioen uit Zweden, Von Eckermann, er niet bij. Dus wordt het een strijd tussen de Duitsers, de Engelsen en misschien wel een hele slimme Belg. En dan weten we om een uur of kwart over vijf, 5:10 wie de wereldkampioen gaat worden bij het springen. De slotdag in Aken. 40.000 toeschouwers op de tribunes. Prachtige sport.

0: Er zijn plaatjes die je het zwijgen op mag leggen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Fleetwood Mac. Maar het doelpunt is van een buitengewone schoonheid, Anne.
1: Ja, het is nu wel gelijk 1-1 geworden. De voorzet van Van Bommel wordt afgemaakt. Peppi is daarbij, maar ik denk dat het een eigen doelpunt is geweest. Het antwoord direct van PSV. En zij willen dit wegpoetsen. Ze willen inderdaad een schitterend doelpunt van PSV niet beschreven hebben op de radio. Want voordat ik hem kan beschrijven is het alweer gelijk. Laat ik eerst met deze 1-1 beginnen. De opening is prachtig op de borst aangenomen van Bommel. Die pielt zich dan een weg langs Jorg Schreuders. Hard voorzetten. Ja, dan heeft hij het geluk dat Blokzijl zijn voet opzij zet. En die wil de bal natuurlijk niet in zijn eigen doel schieten. Maar het gebeurt wel anders. Was daarachter Ricardo Peppi wel geweest, oud-Groninger, om hem binnen te tikken. Het is direct 1-1 na inderdaad wel een schitterende 1-0 van Willumsson. Niet schitterend hoe die hem afmaakte, maar wel schitterend hoe die bal werd opgezet van achteruit. Etienne Fase die weer eens een bal het middenveld inspeelde van achteruit. Dat deed hij dit seizoen al vaker tot een assist. Nu werd het geen assist. Het overstapje van Clement was hartstikke mooi. Van Bergen kon daardoor die bal opvangen. Halverwege de helft van PSV. Snelle steekbal richting de zijkant van de 16 meter waar Willumsson stond. En die schoof de bal heel erg rustig en beheerst achter keeper Kovaar. Dat was de 1-0. Nu dus de 1-1. En ik zei het is augustus en dus scoort hij. Want dat is wel opvallend bij deze IJslandse spits van Groningen. Hij heeft nu 12 doelpunten gemaakt in zijn Groningen carrière. 8 daarvan heeft hij gescoord in augustus. Toen ik voor het laatst checkte, waren er gewoon 12 maanden in een jaar. Dus het is echt opvallend vaak hoe vaak hij scoort.
0: Dan moet je hem op de 31ste verkopen.
1: Ja, dat zou ik ook doen inderdaad. Hij heeft de eerste 3 wedstrijden van dit seizoen nu ook al gescoord. En is daarmee de 4e Groninger die dat ooit gedaan heeft. Tot zover de statistieken rubriek met Anne de Jong. 1-1 na 12 minuten. Deze wedstrijd is helemaal ontbrand. PSV, je gaat je toch afvragen na die 1-0. Hoe komen ze hierop terug? Nou, de eerste, de beste aanval met dus een klein gelukje. Want het is een eigen doelpunt van Blokzijl. Staat het weer 1-1 inmiddels achteruit. De bal terug bij Fase uit een doeltrap. Een lange bal naar voren. Gaat naar de zijkant, doorkoppen naar Mauro Junior. En dan naar Flamingo die even terug gaat naar zijn keeper. 12,5 minuut gespeeld, Kovaar. Opening naar de rechtsback die Perisic heeft. Is veel positiewisselingen sowieso bij beide teams. Terug naar achteren naar Perisic. Opening nu helemaal van de rechtsachterpositie naar de linksvoorpositie van Bommel. Dat was net het recept voor de 1-1. Nu gaat Van Bommel juist naar binnen. Vergeet Noah Fernandes de bal. Heeft op het middenveld Tika de Jonge geen controle erover. En kan PSV door. Noah Fernandes bal naar de zijkant. Dest met de voorzet. Nu wel goed weggehaald door Blokzijl. Ingooi voor PSV. Het publiek wil meer van PSV zien. PSV wil wel meer geven. Het is 1-1 na 13 minuten.
2: Ja, we krijgen als neutrale supporters al best veel.
0: Heerlijk begin.
2: Ja, Dien.
3: Dat is in Arnhem ook het geval, want daar is de MXGP aan de gang. De motocross-editie in Nederland. Waarbij Jeffrey Herlings en Kai de Wolf uitstekend doen. Een 1-2 voor hen in de eerste manche die om 14:15 is begonnen. En dus het Nederlandse publiek op de banken. Voor Jeffrey Herlings een bijzondere race natuurlijk. Want dit is de race, de laatste race, waarin hij zich kan op gaan maken voor zijn volgende wereldtitel. Dat kan over 2 weken in Turkije gaan gebeuren. Dan kan hij zijn 3e MXGP wereldtitel pakken. En dat is eigenlijk best bijzonder, want een maand geleden stond hij nog ruim 70 punten achter de op dat moment leider in het klassement, de Belg Lucas Koenen. Die raakte geblesseerd, waardoor de stand in het klassement helemaal omdraaide en nu Jeffrey Herlings aan kop gaat met ruim 100 punten voorsprong. En dan weet je welk gezegde je daarop kan plakken.
4: De ene is een dood, de ander is een brood. Hè? Dus ja, het hoort er gewoon helemaal bij. Het is super hard, maar ik heb zelf 4 keer in de positie gestaan dat ik grandioos aan de leiding stond en door een blessure de titel heb moeten afgeven. Dus ja, part of the job. En soms valt het jouw kant op en soms de andere kant.
3: Met de laatste secondes die nu wegtikken van die eerste manche gaat hij hem winnen. Jeffrey Herlings, Kai de Wolf, die wordt 2e. En dus gaat dat straks om 16:45 weer verder daar in Arnhem. Natuurlijk het komende uur alle blikken richting Zandvoort, waar natuurlijk ook redelijk wat ogen gaan op onze koning, want die is daar gesignaleerd en niet zonder reden. Want die gaat zometeen de grote prijs van Zandvoort uitreiken aan de winnaar van de Formule 1 race op dat circuit.
2: En het Wilhelmus wordt daar gezongen door Davina Michel. Dan kan ze vast oefenen voor groot publiek, want het gerucht gaat dat ze aan het Songfestival gaat meedoen volgend jaar.
0: Jij hebt natuurlijk goede bronnen.
2: Nou, nee, ik heb dezelfde bronnen als iedereen, hoor. Oh. En dat zijn voorlopig nog niet heel betrouwbare bronnen, maar het gonst.
0: Nou,
2: maar
0: ik zou het van harte toejuichen, want die Griet die kan zingen.
2: Ja, ik ben ook van iemand die kan zingen. Ja. Dat is soms al heel fijn.
0: Dat is ook zo'n festival. We gaan naar Zandvoort. We gaan naar Louis Dekker en Jeroen Blekemolen. De geluksvogels die daarbij zijn. Dus dan zijn we in eerste instantie eerst even benieuwd. Heren, hoe is het daar? De laatste keer, vooralsnog, hè, want we gaan ervan uit dat er misschien wel gewoon een derde leven komt van Zandvoort. Maar hoe is het daar dit weekend? Hoe is het daar vandaag?
5: Dan wil ik eerst weten of wij twee betrouwbare bronnen zijn natuurlijk.
0: Natuurlijk.
5: Ja. Ja, hoe is het hier? Die vraag die wordt heel vaak gesteld en ik denk dat we morgen pas kunnen beantwoorden. Want nu leef je nog in de roes dat je iets doet waarvan je weet, het is bijzonder wat we meemaken. We zitten er middenin, het is hectisch, het is druk, er gebeurt van alles. En morgen word je wakker met een soort day-after gevoel, denk ik. Maar ik voel het nu nog niet dat het bijna voorbij is.
6: Ik voelde het vanmorgen een beetje toen Jan Lammers met een heel mooi bericht kwam, een open brief.
0: Ja, we hebben het net gehoord. We hebben het laten horen.
6: Dat was bijzonder. En ik moet zeggen, toen ik dat las, toen kwam hij bij mij ook eigenlijk echt binnen.
0: Ja, daar hadden wij hier
5: ook. Was dat
0: een
5: versie met muziek of zonder?
6: Dat was zonder muziek, maar gewoon de woorden zelf, zwart op wit. Ja, dat was heftig.
0: Ja, er zat een heel klein stemmig muziekje onder, maar dat had de stem van Jan verder niet echt nodig, hoor. Want Jan kan dat natuurlijk fantastisch verwoorden. Mag ik dan gelijk even tegen jou aanhouden, Jeroen? De stelling van Borst van deze zondag, want Hugo heeft zich laten inspireren door die woorden van Jan Lammers. En roept de volgende stelling. Nu Max Verstappen zijn contract heeft verlengd, moet de Formule 1 van Zandvoort zo snel mogelijk terug op de kalender?
6: Maar het gaat alleen niet gebeuren. Maar er is wel een kans. Dat is een beetje de maar. Als er natuurlijk, we hebben nogal wat oorlogen in de wereld, wat verschrikkelijk is. Maar als er ergens een kans is dat Formule 1 moet uitwijken, dan is Zandvoort nou niet een makkelijke locatie, maar dan is het wel mogelijk. Want het circuit ligt er, de fans zijn er. Die zien we nu ook met alle vlaggen zwaaien. Dus ja, het kan, maar
7: dan is het eenmalig.
6: Dan is het eenmalig inderdaad. Dan zou het een vervanging zijn van nu met alles in het Midden-Oosten. Dan zou het een vervanging zijn van Bahrein of noem maar op.
0: Maar los daarvan, want we hadden het er straks al over. Het is natuurlijk niet rechtstreeks aan elkaar verbonden, maar toch ook weer wel. Hè. Het succes van Max Verstappen kan je niet loszien van het succes van deze Grand Prix van Zandvoort. Is er een haakje daardoor, omdat hij in elk geval nog tot 2030 doorgaat?
6: Ja. Ik denk het niet. En ik ben benieuwd wat Louis ervan vindt. Maar ik denk niet dat... het is gewoon echt een risico om dit evenement te organiseren. Met alles wat erbij komt kijken. Met alle kosten. Zonder overheidssteun.
0: Louis?
5: Ja, ik denk... En dat is ook wat ik bij veel collega's die er ook 5 of 6 hebben gedaan. Steeds hoor. Besef, het is mooi. Maar misschien is het ook wel mooi geweest. En de organisatie zegt, we willen stoppen op het hoogtepunt. Dat zeiden ze 2 jaar geleden al. En als ik terugblik, vond ik eigenlijk 2 jaar geleden al het hoogtepunt. En heb je nu hele mooie weekenden, heel bijzonder. Maar zo mooi als het was, zal het nooit meer worden. En eigenlijk vind ik dat Zandvoort veel te goed is om een vervanger op de kalender te worden. Het moet iets zijn waar je een jaar op verheugt. En waar je misschien dan denkt, volgend jaar nog een keer en nog een keer en nog een keer. En nu denk ik dat iedereen gewoon moet beseffen, eigenlijk kon dit al helemaal niet. Klein landje op de wereldkaart. Het Verstappen-effect, oké. Maar dat is ook niet eindeloos. En ze hebben best wel moeite moeten doen de afgelopen 2 jaar om het uitverkocht te krijgen. Nou, als je de beelden nu ziet met al die rood-wit-blauwe vlaggetjes, kun je het je niet voorstellen. Maar ja, stoppen op het hoogtepunt. En dit moet het hoogtepunt worden. Laten we dan ook niet meer praten over, misschien komt het ooit nog terug.
0: Maar er is toch genoeg,
5: ik denk dat dit wel pieken is.
7: Er is toch genoeg geld in Nederland, hè, als overheidsgeld niet mag. Ik noem maar een dwarsstraat. Guido van der Garde, volgens mij zit hij in de familie Boekhoorn. Nou, ja, als die zijn schoonvader gaat kietelen, dan rinkelen daar zo de tientallen miljoenen uit zijn zakken.
0: Naar Nijmegen, een groot deel van dat geld.
7: Ja.
5: Maar Hugo, je vergeet één ding. Ja. Leer mij één ding over miljonairs. Ja. Als je 100 miljoen hebt, ben je niet bezig met de gedachte, zal ik eens 20 miljoen gaan verbranden?
7: Nee, maar wacht
5: even. Als je 100 miljoen
7: hebt,
5: wil je
7: 110 miljoen. Die heeft er meer.
6: Nee, maar die heeft iets meer. Maar fictief. Zakenmensen die zijn natuurlijk wel gehaaid en handig. En die, zeker als je echt in de top van, dat is ook een soort topsport. Die mensen die gaan niet zomaar dat geld weggeven.
0: Nee, dus moet je met een goed verhaal komen. Ja, je moet met een goed verhaal komen bij zo iemand. Wat maakt de vooruitzichten op de race van vandaag dat het ook vandaag
7: wij
0: weer
7: zien af en toe wat parapluutjes en poncho's.
0: Ja, dat is misschien al een antwoord op mijn vraag. Dat het ook weer vandaag een legendarische Zandvoortdag kan worden.
6: Nou, mag ik hem openen?
5: Ja, begin maar.
6: Ja. Nee, ik zit hier al de hele tijd naar de lucht te kijken. En ik heb slecht nieuws voor alle Verstappen-fans eigenlijk. Want er komt gewoon een blauwe lucht aan en die zag je eigenlijk wel aankomen. De baan is straks gewoon droog. De auto is niet snel genoeg van Red Bull. Dus Verstappen heeft een hele moeilijke dag. Het was fantastisch geweest als deze, want het heeft hier net geregend. Dat had net even een uurtje later moeten gebeuren.
5: Maar het kan wel degelijk een leuke race worden als je niet alleen maar naar Verstappen kijkt. Want iedereen denkt hier Norris op pole position. Dan wordt het een optocht. Ik heb heel veel mensen gesproken en ook een paar mensen waarvan ik denk die hebben er echt kijk op. Die gaan vol voor Mercedes met Russell op 2 en Antonelli op 3. Die het spelletje kunnen gaan spelen met bandenwissels, druk op de ketel. En Norris was gisteren niet overtuigend in de sprintrace. Waar hij zijn banden, kunnen we deze even rechtzetten. Waar hij zijn banden Het zal de nachtrust zijn. Nee, Norris was niet overtuigend in de sprintrace. Had het daar heel zwaar. En met twee Mercedes-coureurs achter je, de WK-leider Antonelli en George Russell, maar dan in omgekeerde volgorde, moet ik nog zien dat dit een soort zondageditie van Monaco wordt. Ik denk dat het wel leuk gaat worden.
7: Oké. Samen op de commentaarpositie zometeen alle ballen op Louis Dekker en Jeroen Brekenmolen. We zijn zometeen live bij de start natuurlijk.
0: We zijn eventjes weg geweest uit Eindhoven. Nou, dat hadden we eigenlijk ook niet moeten doen. Oh, man, wat is er al gebeurd?
1: Ja, dit is PSV Groningen is zeker de eerste 22 minuten een heerlijke wedstrijd. Het was 1-1. Het is nog steeds 1-1. Het had 1-2 kunnen zijn van de Werf met een bijna identieke doorgespeelde kans als de 1-0 van Willemsson. Kreeg hij niet langs Kovar. Dat was een goede redding. En daarna drie hele grote kansen voor PSV. Peppi schoot de bal net voorbij de kruising. Daarna nog een voorzet van Perisic die eerst door een speler van de lijn werd gehaald. Dan kwam de bal voor de voeten van Peppi en die kon hem inschieten. En toen was er nog een uiterste soort tackle van Etienne Fase die de bal net voor de lijn weghaalde. En even later gleed Peppi nog net voorbij de tweede paal na een voorzet van Noah Fernandez. Het is 1-1. Er zijn twee doelpunten gevallen, maar er hadden er dus 5 kunnen vallen. En er was ondertussen ook nog een gele kaart voor Ruben van Bommel. Wel echt een rare actie, want Fase speelt de bal verder vooruit. Ja, inderdaad. En hij komt als een wilde op Fase doorglijden. En het is goed dat hij hem niet met die voeten op de enkel raakt. En dat hij hem een klein beetje, nou, wat zullen we zeggen, tussen schamte. De benen inkomt. Schamte. Ja. Hij was geel, maar ik dacht misschien wordt er nog even naar gekeken voor een andere kleur. Het was vooral enorm veel risico voor een bal die Van Bommel nooit had kunnen halen. Van Bommel die wel actief is in de openingsfase. Natuurlijk net terug van een zware knieblessure. Hier begint hij ook weer aan een dribbel om Schreuders heen. Die is net back geworden. Nu heeft hij spijt dat hij daar waarschijnlijk ja tegen heeft gezegd. Hij was veel linksbuiten. Was centrale middenvelder dit jaar rechtsback. Nou, tegen Utrecht en ADO ging dat alleraardigst. Maar tegen Ruben van Bommel heeft Schreuders echt een hele moeilijke dag. Nu werd hij ook weer voorbij gespeeld. Maar heeft Vaas uiteindelijk de bal in zijn handen. Die rolt de bal rustig voor zichzelf uit. Peppi zet er gelijk druk op. Beide teams durven 1-op-1 te verdedigen. Daardoor zijn er veel ruimtes. Van Bergen naar Willemsson door Obispo omspeeld. En nu Van Bergen. Goede paas naar Clement. Net iets te hard. Perisic verdedigt mee naar achteren. Perisic die rechts buiten is. Maar dan staat Dest af en toe rechts buiten. Dan weer Perisic. Nu verliest Perisic de bal. Kan Clement de 16 meter in. Zit een grote kans en is het maar net overgeschoten. Het is Schreuders of Tika de Jonge die bal uiteindelijk landt. De huurling zelfs van PSV die deze enorme kans krijgt. Nadat Perisic een zeldzaam slippertje achterin heeft. Te makkelijk denkt over Pelle Clement. Die een gevecht met hem aangaat. Vlak voor de lijn de bal afpakt. Dan poort hij Dest. Geeft hij hem voor en via de hakken van Flamingo komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Land. Die op de penalty stip bijna open doel voor zich heeft en hier veel meer mee had moeten doen. Grote kans voor Groningen. Groningen krijgt minder kansen dan PSV, maar ze zijn wel allemaal vreselijk groot. Want die van de Werf een paar minuten geleden was ook al vrij voor keeper Kovar. Nu PSV weer in balbezit. 10 meter voor de middenlijn. Obispo naar Mauro Junior die is opschuift. Drijft de bal op richting de helft van Groningen. Van Bommel vanaf de zijkant. Nu opgevangen door Van der Werf. Dus terug naar Obispo en Flamingo. Een van die twee zal op termijn wel vervangen worden door Geertruida. Die gehuurd is van Leipzig. En waar veel commotie over is. Vooral bij zijn oude club Feyenoord. En de fans daarvan is het geen leuke overstap geweest. Dat hij nu in een PSV-shirt te zien is. Wat er allemaal voor lelijkheid daarvoor uitkomt, moeten we het maar niet te veel over hebben. Zeker niet bij een wedstrijd die zoveel entertainmentwaarde heeft als PSV Groningen. Het is 1-1 na 25 minuten en het is vooral genieten.
2: Reacties lopen binnen op de NPO Luister-app, maar daar kan nog veel meer bij, want we zijn heel nieuwsgierig wat je vindt van de volgende stelling van Borst. Nu Max Verstappen zijn contract heeft verlengd, moet de Formule 1 van Zandvoort zo snel mogelijk terug op de kalender. G is het daarmee eens, maar zegt ook, het mag niet afhangen van Max alleen. Het is een grote reclame voor ons land. En ja, de kosten moeten privaat gefinancierd worden. Nou, hebben we het net over gehad en daar kunnen we het later in de middag misschien nog wel over hebben. Als daar ideeën over zijn, we houden ons altijd aanbevolen. Paul Geleen heeft een interessante, Hugo. Ja. Prachtig wat de organisatie de afgelopen 5 jaar heeft neergezet. Maar wat blijft is dat het circuit, mijns inziens, zegt Paul, niet geschikt is voor de huidige Formule 1. Het is een te smal Mickey Mouse baantje waar inhalen amper mogelijk is. Ik denk zelfs, zegt Paul, dat Max het met me eens is. Maar dat kan hij natuurlijk niet zeggen. Zullen wij dat zo meteen eens even, als we even de tijd hebben, aan Jeroen Blekemolen voorleggen? Want dit vind ik wel een interessante. Als je heel eerlijk bent, is de baan dan misschien niet meer wat het moet zijn in de huidige Formule 1-tijd.
7: Ja, het is niet zo erg als in Monaco natuurlijk, hè?
2: Dat nee, maar heeft ook zijn charme, toch? Alles heeft zijn charme,
7: ja, maar we gaan het zo voorleggen.
2: NPO luisteren.
7: Tot zo.
2: Tot zo.
8: Dit is de jurk. Ja, ja, ja, ja.
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
9: Docs. Wat je draagt, staat voor meer.
11: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
9: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
11: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
9: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
12: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
9: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden? Ster.
13: Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro. En elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust.
14: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
15: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
22: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
9: Henry Schut en Hugo Borst.
2: Half uurtje gespeeld in Eindhoven. Het staat 1-1 tussen PSV en Groningen. Over een paar minuten zijn we live bij de start van de Grand Prix Formule 1 race op Zandvoort. Dat is direct na het NOS-journaal met Ismael de Bruin.
25: In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om het leven door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn er maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen twee klimmers verongelukt. Gisteren kwam een Duitser van 64 om bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van drie vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt nog onderzocht. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van een vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het nu met haar gaat. En de schorpioen wordt intussen verzorgd in een reptielenopvang. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen, bij ongeveer 20 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen veel zon. In het noorden en enkele bui wordt dan 21 graden.
2: De files, Rijnbaard Mans.
0: De file staat er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Door werkzaamheden op de A12 is er meer verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Je doet er 10 minuten langer over. Dan de A10 Ring Zuid richting Amersfoort. Tussen Amsterdam Oud-Zuid en afrit Amsterdam Centrum staat een kapotte auto. Daarom zijn twee rijstroken dicht en doe je er 15 minuten langer over. Dan nog een file in het noorden op de A32 Heerenveen richting Leeuwarden is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Heerenveen en Grauw rijdt het langzaam. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.
7: Een oranje zee aan publiek in Zandvoort is er klaar voor. En wij ook, hè. We gaan naar misschien wel de allerlaatste keer ooit een Grand Prix Formule 1 race daar.
1: Ja,
7: Louis Dekker, Jeroen Blekenmolen.
1: En ik zie toch wel degelijk nog natte plekken op de baan. Het wordt oppassen, hoor, de eerste ronde. Terwijl de warming-up lap, installation lap, hoe je het ook wilt noemen, de opwarmronde. Het gaat erom dat nu die 21 coureurs de auto klaarzetten. 21 plus een Cadillac van Sergio Perez die vanuit de pitlane start. Pole position voor Lando Norris. Daarachter de twee Mercedes'en. Daarachter Piastri. Daarachter de Ferrari's. En Verstappen vanaf plek 7 op een baan. Waarvan je nu zeker met de beelden vanuit de helikopter kunt zien. Je moet even niet op het verkeerde plekje belanden. Want dan wordt het een glijbaan. Maar er zijn heel veel droge plekken. Alle coureurs wel op droogweerbanden. De voorhoede noem ik het maar. De top 4 op medium. Daarachter de aanvallers Hamilton, Leclerc en Verstappen op soft. Banden die het op papier iets minder lang volhouden. Maar ja, wat heb je eraan op een baan die grotendeels droog is, maar niet helemaal. En met een weersvoorspelling die zegt 0% kans op regen. Maar dat zeiden ze vanochtend ook. En als je nu kijkt naar de baan, dan zien we daar echt geen 0%. Terwijl ik de eerste auto naar binnen zie schieten voor een pitstop. Maar dat is uit de achterhoede. Gaan we even negeren, want de lichten gaan zo op rood. En als ze uitgaan, dan zijn we onderweg in de laatste editie van de Dutch Grand Prix. De laatste editie die waarschijnlijk niet gewonnen gaat worden door Max Verstappen, zeg ik maar. Want vanaf plek 7 hier winnen lijkt onmogelijk. Lichten gaan nu uit en daar komt het veld wat aarzelend op gang. Met Norris die wel een redelijke start heeft. En Piastri die kijkt vanaf plek 4. Maar eigenlijk in eerste instantie gebeurt er niet zo overdreven veel. En lijkt alles redelijk door de eerste bocht heen te komen.
3: Ja, nou ja, tot nu toe een goede start van Antonelli, maar die stond ook op een drogere plek. Ja, McLaren's die zit er goed bij, maar het is ja, wel, je hebt nog toch wat van die natte plekken. Gaat er wat gebeuren? Nou, we zien al contact tussen twee Red Bulls, ook niet heel handig. Dat is nou Verstappen.
1: Het zijn Verstappen en Hamilton, en Verstappen en Lawson die elkaar echt in de weg gaan rijden. Zijn allebei ook niet super weggekomen, gewoon op plek 7 en 8. En Norris is wel er vandoor. De Mercedes-coureurs hebben het ook met elkaar in de stok gehad. Nou, neem dat niet te letterlijk. Antonelli kwam gewoon beter uit de startblokken. En dus is de gifbeker voor George Russell nog even wat voller geworden. Zo'n moeilijke eerste seizoenshelft. Gisteren wel de sprintrace gewonnen, maar zei hij het niet zelf. Het draait niet om die 8 punten gisteren. Vandaag gaat het om 25 punten, terwijl er geel hangt en in ieder geval één coureur een fout heeft gemaakt.
7: PSV FC Groningen is nog steeds zo enerverend, Anne.
4: Ja, we hebben een Corner Olimpico bijna gezien. Nog een kopbal van Perisic die maar net overging. En een schot uit de draai van Til in de 16 meter. En dat was dan een relatief rustige fase in deze wedstrijd. Nu Van Bommel weer aan de linkerkant van het veld op snelheid. En dan is het een doelpunt. 2-1 voor PSV. Perisic maakt hem alsnog na 35 minuten.
5: Wat gebeurt daar, Louis?
1: Ja, het is klaar met Verstappen. Ik zei, er maakt de coureur een fout. Er hangt geel. Inmiddels is er rood. En het is een grote klap in de bocht die voorheen Bos uitheette. En nu Arie Luijendijk, vernoemd naar de man die altijd die kombochten zo mooi pijlsnel kon nemen. En het is Max Verstappen die eraf ligt. En niet als enige.
3: Ja, ik krijg hier kippenvel van hoor. Dit is een bocht. Ja, hij is makkelijk volgen als met een Formule 1 auto. We horen even eruit. Max ja, is oké. Okay.
1: Hij zegt dat hij oké okay is.
3: Ja, daar ben ik heel blij mee. Want dit is een bocht. Hij is makkelijk volgen als met deze auto's. Alleen, er staat wel een betonnen muur. Je hebt geen uitloop. En dat is ook Zandvoort. Ja, oef. Dit was echt een harde vorm.
1: En dit zeiden we meteen bij de start. Er zijn plekken waar je niet wil komen nu met de auto. En ik vrees dat Verstappen. We moeten de beelden rustig terugkijken. Op een plek is beland waar de grip weg was. En echt een passagier is geworden van zijn Red Bull. We kijken nu naar de herhaling. Je ziet hoe nat die band. Ja, het is gewoon echt witte lijn. En bam, eraf. Hè, opkomend rechtstuk.
3: Ja, wat een klap hoor. Ja, er ligt nog wat water daar. Het is een kombocht met 18 graden. Dus je hebt best wel veel grip. Maar niet genoeg met deze omstandigheden. En hij gaat zo hard de muur in. En wordt hij daarna nog een keer geraakt? Dat is misschien ook nog wel de vraag. Nou, hij raakt nog een keer de muur. Je zag hem wel een beetje moeilijk uitstappen. Maar gelukkig is hij ook wel voornamelijk oké, okay, denk ik.
1: Een zeldzame, als je dit een fout mag maken. Hè. Ik bedoel, die auto breekt gewoon weg. Maar dit is dan, als we dat een fout noemen, een zeldzame fout van Verstappen in de eerste ronde. Die zegt dat de boordradio, that's it, sorry. En daarmee meteen aangeeft, dat was mijn eigen fout. Ja, neem je dan te veel risico? Zit je net op dat witte lijntje waar je niet aan moet komen? Die witte lijntjes, die worden spekglad. En het is gewoon echt na nog niet eens één ronde. Want hij was nog niet eens over de streep gekomen. Ligt de droom in duigen en weten we zeker. Nu is het podium natuurlijk helemaal weg. Dat is een inkopper. Dat vrezen we van tevoren al. Maar wat een kater voor de organisatie. Wat een kater voor de Dutch Grand Prix en een kater voor de fans.
7: Is hij uiteindelijk wel de enige die eruit ligt nu?
3: Ja, dat denk ik wel. Er was nog een auto die daar even moeite mee leek te hebben.
7: Zijn teamgenoot.
3: Het leek erop dat zijn teamgenoot ook, ja, die reed daar direct achter.
1: Ja, het is nu moeilijk te zien, omdat iedereen natuurlijk naar binnen duikt.
3: Maar die is wel op de zevende plek nog.
1: Ga er maar vanuit dat Verstappen de eerste en de enige uitvaller is in Zandvoort. En de wedstrijd is, ja, we vergeten het bijna te zeggen, wedstrijd stilgelegd. We gaan straks herstarten.
2: Ja, na amper 3 rondes.
7: Zo, ja. Het zag er eng uit.
2: Ja, en dat op zijn specialiteit eigenlijk. Hè? Want we hoopten op een natte baan. Ja. Dan is er een stuk natte baan. Dan is hij de eerste die daar het slachtoffer van wordt.
7: Hij was wel fysiek niet in orde. Hè?
2: Nee, hij was grieperig deze week. We zullen nooit weten, misschien hij zelf wel, of het daar dan aan ligt. Dat
7: als
2: je net iets minder scherp bent.
7: Om fracties van seconden gaat. Om fracties van concentratie. Dan kan dat net het verschil
2: dan
7: maken.
2: Dan ben je geneigd om dat te denken. Maar
7: speculeren. Ja,
2: als je de beelden ziet van de restanten van de wagen. Dan ben je in eerste instantie vooral blij dat hij zojuist gewoon uitstapte.
7: Ja.
2: En heel huids, voor zover wij konden zien, zelf te voet een stukje verder is gegaan.
7: Maar goed, alle mensen die voor hem zijn gekomen, ja, daar is het een hard gelag voor. Maar goed, dus straks een herstart.
2: PSV Groningen, Anne.
4: Is 2-1 voor PSV. Het is tot nu toe een gelijkopgaande wedstrijd. Bijna over het hele veld. Op één positie niet de linksbuiten van PSV vandaag. Ruben van Bommel tegen de rechtsback van FC Groningen. Jorg Schreuders is een ongelijke wedstrijd. En Van Bommel is veel beter dan Schreuders. De 1-1 was Van Bommel die op snelheid langs Schreuders ging een voorzet gaf. En die door Blokzijl in eigen doel werd gewerkt. Tweede doelpunt is bijna hetzelfde als in Van Bommel op snelheid langs Schreuders. Lage voorzet. Nu ging hij langs allemaal Groningers heen. Maar stond daar bij de tweede paal Perisic die nog wel handig zijn lichaam zo draaide dat hij hem binnen kon tikken. En daardoor PSV op voorsprong wel verdiend. Groningen doet het moedig hoor. Speelt Frank en Vrij. Veel één keer raken. Veel beweging op het veld. Pelle Clement is daar heel erg belangrijk in. Een van de weinige aankopen deze zomer voor FC Groningen. Maar uiteindelijk zit er net een kwalitatief verschil dus met PSV. Dat wel de grootste kans ook heeft gekregen voor de 2-1. Hoewel de kansen dus van Groningen ook wel echt enorm waren met Land en Van de Werf. Maar Peppi heeft al een paar kansen gemist. Perisic zat voor zijn doelpunt ook al een paar kansen gemist. Dus is het wel verdiend na 39,5 minuut. Heerlijk voetbal in Eindhoven. De voorsprong voor PSV. Dest heeft de bal net buiten de 16 meter. Kan naar voren. Perisic met Clement nu in zijn rug. Kaatst de bal even. En dan is er een vrije trap voor PSV. Omdat Dest even werd vastgehouden, denk ik. Perisic had wel door willen voetballen. Staat met zijn handen omhoog naar Lindhout te wijzen. Lange bal van achteruit van Obispo die er niet op wil wachten gaat naar Van Bommel. Goede aanname. Handig door het midden gespeeld. Til naar de zijkant. Peppi even uitgeweken. Het is halverwege de helft van Groningen. 1-2 is goed. Peppi zoekt ruimte voor een schot. Dat wordt er uitgelopen door Zinger. De Hongaarse centrale verdediger van Groningen. Nog een nieuweling. Dat heb je ze ook wel gehad in de basisopstelling. Want aan de rechterkant komt Groningen eruit. Met een oude bekende van de Werf uit eigen jeugd. Van Bergen, ook eigen jeugd, loopt door. Clement loopt door. Land is daarbij. De bal gaat uiteindelijk naar Jorg Schreuders. En je raadt het nooit. Die komt ook uit de jeugd van FC Groningen. Terug naar Tika de Jonge. Steekt de bal de 16 meter in naar Willemsson. 5 meter van de achterlijn. Lekker balletje was dat. En van Willemsson krijgt hem dan niet naar een medespeler. Gebaart nu nog wel dat de bal op de hand kwam van Obispo. Maar het gaat verder. PSV komt niet tot een counter. Even Groningen dat dicteert. Van de Werf. Lage voorzet. Handig. Gaat dan alleen langs de uitgestoken benen van Van de Werf heen. En dan komt de bal uiteindelijk aan de linkerkant terecht naar Van Bergen. Die niet de bal naar voren durft te spelen. Het gaat even naar achteren via Prins naar Blokzijl. Nog maar weer twee jongens uit de eigen jeugd. Waarvan één Blokzijl nu aanvoerder is van FC Groningen. Prins aan de zijkant met Flamingo tegenover zich. Een paar minuten nu al de bal in het bezit van FC Groningen. Maar wel de weg naar achteren. Zinger halverwege de eigen helft naar Peppi onder druk gezet. We gaan richting de rust waar volgens mij geen supporter op zit te wachten. En geen televisiekijker en radioluisteraar. Want het is een meeslepend voetbalgevecht. 2-1 PSV Groningen.
2: Maar gelukkig komt daarna ook nog een tweede helft. In de Vuelta is etappe 2 zo'n beetje nu over de helft. Is er nog steeds rood-wit-blauw in de kop, Joris?
6: Zeker, zeker. En dat doe jij op Koen Bouwman die daar in het paars zit van de Jayco-ploeg. Die Australische ploeg. Hij is nu daar aan zijn tweede seizoen bezig. Ja, het is altijd even lastig rekenen, maar ik ben eruit. Ik ben eruit. En ze hebben 1 minuut 34. Want in het peloton is een aantal ploegen het eens. Visma Liesebike had ik u al gezegd. Dat zit hier natuurlijk met mannen die deze slotfase goed aan zouden moeten kunnen. Als Wout van Aert en ook de snelle Brennan. En dan hebben ze ook Laporte bij zich. Dus die geel-zwarte formatie die zit trots voor op het peloton. Iets dat je zou kunnen verwachten van de klassementsleider. Maar Pogacar laat dit over aan het geel-zwart van Visma Liesebike. En daar zit dan inmiddels ook Ineos bij. En dat is de ploeg van dan, denk ik, Axel Laurens, een Fransman. Die ook wel gemaakt is voor dit werk. Die kan goed in Luik-Bastenaken-Luik rijden. Heeft ook een aardig eindschot. En natuurlijk de ploeggenoten van Mats Pedersen. Want heuvels en snel afmaken, dat is Mats Pedersen, de Deen. En dat zorgt ervoor dat Koen Bouwman met zijn vluchtmakker Ethan Hayter, die dus continu virtueel in het rood rijdt. Want hij staat in dezelfde tijd als Pogacar. En die twee Spanjaarden, Fernandez en Uriarte, ja, die krijgen niet meer dan 1 minuut 4,35 zoiets. En dan hebben ze al twee beklimmingen nu gehad. Twee beklimmingjes van derde categorie. En dan loopt de weg nog steeds omhoog. Dit is echt Ronde van Spanje. Als je niet debuteert, dan is dit echt welkom in de Ronde van Spanje. Want je denkt, oh, we hebben de beklimmingen gehad. Maar de weg blijft gewoon omhoog lopen. Met allemaal bomen eromheen en ook heel veel dorheid. Het is een warme dag. Niet bloedheet, maar wel warm. En die kopgroep, ja, die zit gewoon rustig samen te werken. Maar ze stralen met z'n vieren, Hayter, Bouwman, Fernandez en Uriarte wel uit van, ja, waar zijn we eigenlijk aan begonnen? Dit gaat natuurlijk nergens toe leiden. Want in een gunstige situatie hadden ze nu 8-9 minuten gehad. En dan kun je een beetje vooruit gaan kijken. Maar met nog 106 kilometer voor de boeg en een voorsprong van op dit moment 1 minuut 33 is dit een hopeloze situatie. Jammer voor Koen Bouwman, die natuurlijk nog veel meer kansen als deze gaat krijgen. Hij heeft in de Giro een paar jaar geleden laten zien dat hij dat goed kan afmaken. Ik ben benieuwd of hij daar deze ronde van Spanje nog toe in staat is. Maar vandaag zal hem dat niet gaan lukken. Want kijk, ze gaan op kop van het peloton. De geel-zwarten van Visma Liesebike. Daar zijn grootste plannen. Met dan wel Van Aert, dan wel Brennan. Straks in de slotfase hier in Manosque.
2: Mocht je het inschakelen, de Formule 1 race in Zandvoort wacht op een herstart nadat nou net Max Verstappen is uitgevallen. Dus gaan we maar naar andere paardenkrachten. Letterlijk de springruiters op het WK. Edwin Peek.
8: één pk wel geteld. Maar dat zijn wel echt de beste paarden die we hier van stal zien springen. Tijdens de slotdag van het WK in Aken. We hebben al 20 combinaties gehad. Het is echt een selectief parcours. Nog maar 5 nulrondes. Net eentje neergezet door de 50-jarige Italiaan Pier Giorgi Bucci. Ook een verrassende Colombiaan met een nulronde. Maar nu komt echt de wereldtop. Sophie Hinners voor Duitsland. Marcus Eening. Ben Meyer voor Groot-Brittannië. Steve Guerda bijvoorbeeld. En Daniel Deuser. Dus de Duitse vlaggetjes gaan nu in top. En dan wordt het stil in het stadion. Die 40.000 mensen gaan kijken wat Sophie Hinners zo goed kan. Ze is pas 28 jaar oud, deze Duitse Amazone. Eén van de 6 Amazones in dit veld. En dan gaan we kijken of zij foutloos kan blijven. Tot dusver dus nog geen duidelijk onderscheid wie hier gaat winnen. Bijvoorbeeld Scott Brash, Olympisch kampioen. 2 keer gooide er 1 balk vanaf. Het is echt lastig gemaakt door Frank Rotenberger. Dus we gaan kijken en de adem inhouden met de Duitsers of Sophie Hinners foutloos kan blijven.
7: Anne de Jong bij PSV Groningen. Komt er misschien een strafschop aan?
4: Nou, dat weet ik pas als er een VAR-muziekje begint te lopen natuurlijk. Anders weet je het natuurlijk niet op Radio 1.
7: Nou,
4: maar de scheidsrechter gaat wel kijken. Een duel om de bal was het tussen Zinger en Guus Til.
7: Ik denk het wel.
4: Leek niet zoveel aan de hand. Ik denk het ook, want in de herhaling was goed te zien dat Zinger de bal niet raakt. Maar wel vol de voet van Til. Perisic geeft alvast high fives aan Til. Terwijl scheidsrechter Lindhout naar de zijkant gaat. Handen in de zij gaat kijken en dan moet beoordelen wat daar gebeurt. Een bal tussendoor en hij raakt vol de enkel. Het is onbedoeld van de Hongaar Zinger, maar het is ook onbeholpen en het is ook gewoon een overtreding. Dus ik vraag me af hoe lang Lindhout hiervoor nodig heeft. Nou, hij heeft toch een paar keer gekeken. Hoe vaak je naar kijkt, hoe meer het een penalty wordt. Want die enkel van Til wordt echt vol geraakt. Perisic heeft de bal inmiddels al op de penaltystip gelegd. Die is er zeker van. En aan het gejuich te horen en aan de beweging van Lindhout te zien, is het ook al besloten. Gaat er ook nog eens een gele kaart uit de broekzak komen. Misschien dat hij daarom nog even keek. Of het geel of rood moest worden voor deze Mark Zinger. Die pas net in Groningen is. Vorige week inviel in de rust. En nu deze wedstrijd misschien wel een stuk minder spannend maakt. Want PSV Groningen is echt een hele leuke open wedstrijd. De voorsprong van PSV is terecht. Maar vlak voor rust 3-1 maken. Dan wordt het heel erg lastig voor het jonge Groningen om er nog wat van te maken. Die bal moet er natuurlijk wel in als Etienne Fase, die nog praat met de scheidsrechter, naar de lijn wordt gestuurd. En Perisic, die al een doelpunt maakte, nu even trucjes op de penaltystip doet en het overlaat aan Ricardo Pepi. Hij loopt weg. Pepi die de kansen nog heeft gemist in deze wedstrijd, maar misschien ook wel heel graag wil scoren tegen zijn oud-werkgever FC Groningen. Maakte daarna de overstap naar PSV, waar hij nooit echt eerste spits is geweest tot nu. Veel blessures, wel veel doelpunten gemaakt. Hij kan nu dus een tweede van het seizoen maken vanaf 11 meter. Fase springt op de lijn in de 48e minuut van deze wedstrijd. In een heerlijke eerste helft. 2-1 is de stand en blijft dat zo. Pepi met de aanloop. Pepi schuift hem rustig in de linkerhoek. Terwijl Fase naar de rechterhoek duikt. En als hij naar de linkerhoek had gedoken, had hij hem ook niet gehad. Want hij was hardzat. En precies in het hoekje. Pepi zet PSV vlak voor rust op een 3-1 voorsprong.

0: Is dit een sensatie, Somber?
1: Dit is een sensatie in de hitlijsten, maar dit weekend ook op Lowlands. Ik heb al heel veel filmpjes voorbij zien komen in mijn Instagram-tijdlijn... met mensen die heel enthousiast zijn over deze man.
0: Maar kan dat Lowlands en NPO Radio 1?
1: Nou, je hoorde het net.
0: Ja, nee.
1: Ik vond het goed kunnen, jij toch ook?
0: Maar je bent toch geneigd om het sneller naar een iets minder...
1: Het zit op NPO 3, hè? Het hele weekend kan je kijken. En natuurlijk dus ook op 3FM. Maar we willen niemand wegsturen, want het is een hele boeiende sportmiddag. Ja, met ook wel een kater XXL, Louis en Jeroen. Beetje bijgekomen al?
2: Nou, nog niet helemaal, hoor. Nee, hè? Maar het meest bijzondere is, het eerste wat je ziet is, er hangt geel. Dan weten we vervolgens kort daarna wat er gebeurd is, dan wordt het een rode vlag, wedstrijd stilgelegd. En pas daarna heb je eigenlijk de rust om te kijken wat er verder op de baan is gebeurd. En dan zie je dat Verstappen de klos is, maar dat er nog een coureur door het oog van de naald is gegaan. Want Gabriel Bortoleto in de Audi, de Braziliaan, heeft bijna dezelfde uitgeleider gemaakt als Verstappen. Maar weet die auto op miraculeuze wijze te redden. En komt daarna nog een keer met de schrik vrij, omdat Nico Hulkenberg, notabene zijn teamgenoot, bijna dwars door hem heen rijdt. Die hebben elkaar echt op een haar gemist. En er is zoveel gebeurd. En wat mij vooral opvalt, is dat Liam Lawson, de vervanger van Isaac Hadjar, oftewel de teamgenoot van Verstappen, het Verstappen echt ongelooflijk moeilijk maakte. Of moet je zeggen, Verstappen maakte het zichzelf moeilijk door Lawson zo dicht bij zich te hebben. Maar die twee hebben elkaar in de weg gezeten. Zeker in de eerste fase van de ronde, waarmee ik niet wil zeggen dat Lawson de veroorzaker is van de crash van Verstappen. Maar ik denk dat er bij het team wel even wordt nagepraat over die eerste ronde van, zaten jullie nou niet te veel te knokken met elkaar? Maar het belangrijkste nieuws is, Verstappen lijkt oké. We gaan in de loop van de middag wel van of die nog ergens pijn heeft. Maar de kater zal er niet minder op zijn. Ja, dit is natuurlijk na 6 jaar Zandvoort net wat je niet wil.
3: Ja, wat zonde. We hadden natuurlijk allemaal gehoopt, toch stiekem op een podium. Verstappen heeft hier zoveel mooie dingen laten zien. Maar dat gaat gewoon niet meer gebeuren, dat is duidelijk. En die zal echt morgen heel veel spierpijn hebben. Maar ja, het was apart. Het is een rare uitglijder. Het is een bocht, dus wat ik al eerder zei, met 18 graden camber, zoals wij dat noemen. Steile wand. En daarmee kan je eigenlijk altijd vol gas rijden. Maar dat was dus toch niet zo. Het was toch verraderlijk. Twee auto's spinnen. Verstappen, ja, dus echt keihard eraf. En kan niet dan wat het noemen. Ik denk dat het misschien te maken heeft met ook het gedeelte dat we elektrische motoren hebben tegenwoordig voor de helft. En dat er dan in één keer extra power bij de motor komt. Ja, dan kan hij uitbreken.
2: En ik zie op mijn scherm dat we nog even geduld moeten hebben. Ik had de hoop dat ik jullie kon vertellen dat we over een paar minuten weer gingen starten. Maar de schade op de baan, de brokstukken, is toch zo aanzienlijk dat de tijd voor de herstart, en dat bedoel ik niet echt de start, maar de opwarmronde, 15:33 is. Oftewel 3:30. We moeten nog even geduld hebben.
1: Ja,
2: en de eerste mensen, wij hebben nu een beeld, hè? Mensen die richting het strand lopen. Echt waar, de eerste mensen gaan naar huis, hoor. Het is al zover.
1: Ja, dat is een beetje als in een voetbalstadion dat je club met 3-0 achter staat. Dan hebben sommigen geen zin meer. Nog heel even over dat moment, hè, want we hadden het er hier net ook al een beetje over, maar daar hebben jullie veel meer verstand van. Het eerste wat je denkt is, dat is toch wel heel ironisch dat het juist Max Verstappen is. Want het is toch juist zijn specialiteit, rijden op een nat wegdek.
2: Maar het is niet zijn jaar tot nu toe.
1: Nee.
2: En het is, Jeroen zal het zo nog veel beter verwoorden. Maar ik weet één ding zeker, als je als coureur niet 100% lekker bent. En dat mag je bij Verstappen nu ook nog dubbel aangeven. Hè, want hij is ook al grieperig. En als je niet comfortabel voelt in de auto, ben je nooit de snelste. En dan heb je de neiging om er misschien wat meer uit te willen halen dan erin zit. En dan moet je een limiet opzoeken. En als je een limiet opzoekt, dan moet je er ook overheen. Dan ga je er overheen. En soms ga je er te ver overheen.
3: Ja, het is ook moeilijk, hè? Want het is, je rijdt door die bocht heen. Er zijn dus wat van die natte plekken. En met een, je moet even bedenken, als je met een slikband rijdt, een gladde band. Ja, dat is natuurlijk logisch. Dat kan geen water verdragen. Dus als je dan op een natte plek komt, dan is die auto ook zo weg. Maar ik denk ook persoonlijk dat het echt wel te maken heeft met het nieuwe reglement. Met het vermogen wat er dan extra bij komt, wat je gebruikt op de rechte stukken, die is ergens anders opwekt. En er komt zoveel pk's komen er dan bij, dat die auto in één keer onder je vandaan. Ja, het is eigenlijk toch wel mooi, ja, niet mooi of wel mooi, dat mogen jullie zien vullen, maar dat zo'n Bortoleto achter in het veld, die heeft eigenlijk een soort van hetzelfde probleem. En dat heeft te maken met hoe de auto's nu zijn.
1: Ja, maar Jeroen, heb jij zelf wel eens een wedstrijd gereden waarbij je gewoon fysiek niet helemaal in orde was? Hij is grieperig. Heb je dat zelf wel eens gehad? Een beetje met lichte koorts. En is dat dan verantwoord?
3: Ja, zeker. Ik heb ongeveer 1000 wedstrijden in mijn leven gereden. Ik heb er nog nooit eentje afgezegd. We hadden in het nieuws vanmiddag bij de NOS ook al. Niki Lauda die stapte in met de brandwonden nog helemaal open. Ja. Autocoureurs zijn keihard. Die gaan gewoon zitten. Die gaan gewoon een ding doen. Carlos Sainz die had zijn appendix, een blinde darm eruit laten halen. Toen kon hij echt niet rijden natuurlijk. Maar de week daarna zat hij in de auto, won hij de wedstrijd met hechtingen in zijn buik. En dat is wel hoe een beetje autocoureurs zijn. Dus ik denk niet dat het heel veel uit hoeft te maken. Maar als het net op het randje gaat en ja, je kan net een foute keuze maken. Dit was misschien een knopje te vroeg indrukken om dat vermogen ook erbij te pakken.
1: Ja, maar nou noem je ook, er zijn natuurlijk verschillende, je kan van alles mankeren. Dus als je inderdaad nog hechtingen hebt of je hebt net een wond opgelopen. Maar als je, dat weet iedereen toch, in welk vak je ook hebt of wat je ook doet in je leven, als je grieperig bent, dan ben je toch gewoon net niet helemaal scherp. En dat kan toch eigenlijk niet in een Formule 1 race?
3: Ja, dat klopt, maar die autocoureurs zijn aparte mensen. Die doen die helm op. En dan, je krijgt ook de adrenaline erbij. Maar dat zijn echt mensen van een andere categorie. Dat is, als je naar het verleden keek, daar gingen mensen, coureurs gingen gewoon, die overleden vaak. Dus dat was dan ook normaal eigenlijk. Dat is nu natuurlijk, het is een stuk veiliger geworden. Maar het zijn wel jongens die de risico's durven nemen. En op het moment dat je instapt, dan vergeet je eigenlijk alle pijn.
1: En neemt adrenaline het dan soms ook over?
3: Ja, zeker. Ik denk ook dat het in heel veel andere sporten zo is. Maar dit is wel in dat opzicht echt een extreme sport. Dit is waar deze jongens echt dingen doen die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt.
2: Er is wel één bijzonder element, hè, wat ik dan kan toevoegen als journalist. Voor ons is de donderdag de beste dag om te werken, want dan kun je iedereen spreken. Dus ik kan uit ervaring melden, coureurs zijn echt wel eens ziek, zijn ook echt wel eens verhinderd. Maar het is altijd op donderdag.
1: Ja, ja. En dan in het weekend zijn ze ineens een stuk fitter dan de dagen daarvoor.
2: Ja, het soort variant op kort jakje.
1: Ja, precies. Maar het is ook wel echt waar, hè? Want er gebeuren dingen in je lijf waardoor je dan meer aan kan dan als je niet in functie bent.
3: Ja, maar uiteindelijk, we hebben het hier dit weekend al een paar keer over gehad. Ook met bijvoorbeeld Jan Lammers, die zijn beste race was toen hij niet geslapen had. Vanwege een jetlag. Ik heb ooit in de Formule 3 mijn enige pole position behaald toen ik echt 40 graden koorts zat. Toen lukte het ook. Dus dat zijn van die momenten waar je bent zwakker, maar je wordt sterker erdoor. Dus het mentale aspect kun je heel veel mee.
2: En wij hebben vannacht heel slecht geslapen allebei. Dus kun je nagaan wat er nog gaat gebeuren.
1: Ja, ik wilde net gaan vragen waarom jullie zo goed zijn tot nu toe. Maar dat verklaart het natuurlijk, ja. Over een minuut of 5, dan bewegen ze daar weer. Ondertussen in het matchcenter, Dean.
4: Wordt gevoetbald in de Premier League. Twee wedstrijden aan de gang. Manchester City tegen Bournemouth, waar Justin Kluivert in de basis staat aan de kant bij Bournemouth. Daar staat het op dit moment 0-0, halverwege de eerste helft. En bij Brighton tegen Aston Villa hebben we 4 Nederlanders op het veld staan. 2 aan de kant van Aston Villa, Marco Bizot en Ian Maatsen. En 2 aan de kant van Brighton, Bart Verbrugge en Mats Wiever. En die zijn goed vertrokken, want na 20 minuten staan ze daar met 2-0 voor tegen Aston Villa. En Lorena Wiebes, die heeft de 5e en de laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Ze heeft in totaal 4 etappes deze week op haar naam geschreven. Maar het eindklassement ging uiteindelijk naar Le Cour toe. Het is uiteindelijk voor Wiebes wel een topweek geweest, want ze heeft mooi aan haar statistieken kunnen bijwerken. Het is de 20e overwinning op rij dit seizoen op de weg. En dat zijn natuurlijk prachtige statistieken voor haar.
1: De springruiters in Aken, Edwin.
5: De laatste sprong van de laatste deelnemer in deze eerste ronde. Een Duitser, maar ook deze Duitser lukt het niet om foutloos te blijven. Ongelooflijk, 5 Duitsers bij de laatste, bij de beste 5 combinaties. En allemaal gooien ze er een balk af. Sophie Hinners, de laatste. Markus Eening, 1 balk eraf. En dus nu ook Daniel Deuser. En dat betekent dat een Zwitser, Steve Guerda, de Olympisch kampioen van 2012, aan de leiding gaat. Hij heeft de beste papieren nu voor de volgende ronde. Vanaf 4:50 gaat het los met de beste 12 combinaties. Tweede staat de Italiaan Pier Giuici Bucci. Derde de verrassende Colombiaan Terran Tafur.
6: NPO Radio 1.
1: Het is 4:30, Ismael de Bruin.
7: De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. Een auto botste op een politieauto. Alle inzittenden kwamen om het leven, ook 2 agenten. Na de grote brand in een restaurant in Toussies in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden al 2 andere mensen aangetroffen. De brand brak donderdag uit rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw. Er zouden geen mensen meer worden vermist. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren werd gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar het is nog onduidelijk wat er met de vrouw is gebeurd. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had die schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.
8: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: NPO Radio 1.
1: Je zit hier een beetje te filosoferen.
0: Ja,
1: wat voor gevoel de gemiddelde Formule 1-fan die op Zandvoort is nu moet hebben. Ik zei straks alsof je club met 3-0 voor staat en dan ga je het stadion uit. Dat sommige mensen gaan weg.
0: Ja,
1: en
0: toen zei
1: niet
0: ik,
1: helemaal.
0: Toen zei ik van, nou ja, het Nederlands elftal speelt in de Kuip. Maar zonder zijn 2 sterspelers. En daar had je je ontzettend op verheugd. Zoiets.
1: En dan komen ze ook nog met 2-0 achter tegen Frankrijk.
0: Maar om dan af te haken, die mensen hebben heel veel geld betaald voor die kaartjes.
1: Misschien zijn het mensen die het kaartje gekregen hebben. Hè. Die heb je ook altijd. Dan kan je ook makkelijker weg.
0: Dat is wel.
1: Joris, hoe is het ondertussen in etappe 2 van de Ronde van Spanje?
18: Ja, hier loopt voorlopig nog niemand weg. Henry, 91 kilometer. Ze hebben een minuut met z'n vieren. Koen Bouwman, Ethan Hayter, Sinuhe, Fernandez en Diego Uriarte, de 4 koplopers in deze 2e etappe van de Ronde van Spanje. Met Pogacar in de rode trui. En misschien vraagt u zich af, ja, wie is er eigenlijk nog meer behalve die Pogacar? Vingegaard doet niet mee, Evenepoel is er niet bij. Wel die helper van Pogacar, die Portugees Almeida, staat op 18 seconden. Roglic is er, dat is de man die 4 keer de Ronde van Spanje wist te winnen. Maar die is wel enigszins over de top, zo lijkt het. Die staat na de tijdrit op 22 seconden. Skelmos, misschien wel een aardige uitdager voor de Sloveen. Ja, is die man wel uit te dagen. Skelmose, 29 seconden achter. Mas staat op 33. Gal, dat is de gevaarlijkste klant. Denk ik als je kijkt over 3 weken met heel veel klimwerk erin. Felix Gal, die staat, die Oostenrijker, op 46 seconden. Oscar Ondi op 50. En Jarno, wie daar heb ik erbij gepakt. Een Belgisch klimtalent. Hier eens even kijken wat dat grote ronde werk allemaal gaat inhouden. Dat is hij hier aan het doen. Jonge kerel op 55 seconden van Tadej Pogacar. Die gisteren op zijn Pogacars die tijdrit toch nog even naar zich toe trok. En hij zit nu lekker verstopt in het peloton. Hoeft vandaag nog niet zo heel veel te doen. Want er zijn dus drie ploegen. Visma Liesebike met een heel goede Kruiswijk trouwens. Hè. In zijn afscheidsgrote ronde. Steven Kruiswijk doet hier veel knechtenwerk. Een van de drie ploegen die hier aan het werk zijn. Dat is Visma Liesebike dus. Lidl Trek is aan het rijden en het gat binnen de perken aan het houden. En Ineos zit daar met heel veel mannen ook wat bij. Om ook te zorgen niet zo heel veel te doen. Want er zijn dus drie ploegen. Visma Liesebike met een heel goede Kruiswijk trouwens. Hè. In zijn afscheidsgrote ronde. Steven Kruiswijk doet hier veel knechtenwerk. Een van de drie ploegen die hier aan het werk zijn. Dat is Visma Liesebike dus. Lidl Trek is aan het rijden en het gat binnen de perken aan het houden. En Ineos zit daar met heel veel mannen ook wat bij. Om ook te zorgen dat er uiteindelijk dan toch een groepsspring

0: Over een kilometer of nou, een kleine 50 denk ik, de tussensprint. En vanaf daar is het glooien op en af, maar niets meer echt klimwerk naar de finale in Manosque. Helemaal in het zuidoosten van Frankrijk. Rustig aan in het peloton. Er is nu één renner, dat is heel leuk. Die wisselt even van rechterschoen. Dat is Rudy Molard. Dat zou er nog wel één kunnen zijn die vanmiddag, aan het einde van de middag, zijn kans gaat in die aankomst. Een massasprint verwachten we hier niet. Daar is het waarschijnlijk net te lastig voor. Maar dat is in de Ronde van Spanje, ik waarschuw u vast, toch wel lastig in te schatten soms. Wat is nou precies een aankomst voor de puntjes en wat is er een voor de sprinters? 88,8 kilometer nog. 1 minuut voor de 4 koplopers met daarbij Koen Bouwman.
1: De herstart is aanstaande op Zandvoort. Louis.
2: Ik betwijfel het of die aanstaande is. De lampen zijn nog niet op rood. Het hele veld staat er. Maar Olly Berman heeft de auto geparkeerd. En naar mijn gevoel, de Haas-coureur op een plek. Nou, die moet daar echt weg. Maar misschien komt hij nog op tijd weg. Duurt wel lang hoor, de procedure. Het wachten is op lichten die eerst aangaan en dan uit. Het duurt erg lang voordat de achterkant van het veld zich aansluit. Niet fijn voor Lando Norris en voor Kimi Antonelli, de eerste rij. Die staan lang stil. Het wachten is op twee Cadillacs. Die staan nu bijna stil. Ja, het gaat weer niet door. We gaan het nog een keer proberen straks. Ik kan alleen maar concluderen, ik heb het niet in beeld gezien, maar het moet zo zijn dat Olly Berman in de weg staat.
3: Ja, Olly Berman die zijn auto moest parkeren. Nu krijgen we een extra formatieronde, zoals we dat noemen. Dat is een extra opwarmronde. Dus eigenlijk gaan we gewoon over een minuutje of twee wel van start. Want tegen die tijd is die auto van de Haas van Berman is wel weg.
2: Ja, we hebben een heel goed plaatje draaien, denk ik.
1: Nee, we hebben een heel goed alternatief. Anne de Jong kijkt naar een spectaculaire wedstrijd. PSV FC Groningen, tweede helft.
4: Ja, opwarmronde waren een paar pionnetjes. En dat is allemaal goed gegaan. Hier gelijk een grote kans voor Groningen. Het zou leuk zijn als hij erin gaat voor de wedstrijd. Maar Willemson schiet de bal op het lichaam van Kovar. Groningen begint, zoals ze de eerste helft ook begonnen, met aanvallen en een grote kans krijgen. Die ging er in de eerste helft niet in. Daarna wel kwamen ze dus op voorsprong. Daarna drie keer PSV. Maar Groningen heeft wel kansen gehad. Vlak voor rust de penalty die wel terecht was en door Peppi werd gemaakt. Maakt wel dat het verschil twee doelpunten is. Dus mocht deze wedstrijd nog interessant worden, dan moet er snel een extra doelpunt vallen voor Groningen. En deze lage corner gaat daar niet bij helpen. Makkelijk te verdedigen. Van der Werf gooit wel redelijk snel in. Krijgt de bal terug van Prins. Voorzet van Van der Werf nog maar een keer proberen. Flamingo op de juiste plaats. Op het middenveld staat Tika de Jonge op de juiste plek. Maar datzelfde geldt onder andere voor Peppi en Noah Fernandes. Daardoor denkt PSV aan counteren. Bal terug naar achteren naar Etienne Fase. Die niets kon doen aan de drie tegendoelpunten. Wel belangrijk is met zijn passing van achteruit. Nu omspeelt hij even Peppi buiten zijn 16 meter naar voren. Een paar snelle voetbewegingen. Maar PSV ertussen. Harde actie van Tika de Jonge. Maar het mag. Dan ligt het misschien open aan de rechterkant. Dat is gezien. En daar is ook wat ruimte van achteruit. Daar komt de opgezette Rente die dan ingevallen is. Die is rechtsback. Toch maar Schreuders vervangen. Die een paar keer voorbij is gelopen. Door zijn directe tegenstander Van Bommel. De uitblinker tot nu toe in deze wedstrijd. Twee assists gegeven. En de steekbal op de overtreding in de 16 meter op Til. Waarna die penalty was. Hij heeft nu een andere bewaker in deze tweede helft. Rente, de ervaren Duitser. Die de backpositie heeft. Was wat geblesseerd. Maar kan dus blijkbaar wel een helft spelen. Lange bal van Faas over de grond naar Willemson. Hard. Maar ver getackeld door Obispo. Dan wel makkelijk opgevangen op het middenveld door Van Bergen. Die overal te vinden is. Van de Werf stapt op de bal. Gaat dan met een zitvoetbalactie nog wel naar voren. Naar Prins en naar Van Bergen. Dat ziet er goed uit. Nog niet gevaarlijk. Steekballetje naar de rand van de 16 meter. Half doorzien. Groningen worstelt zich een weg naar voren. Het lijkt telkens te stokken. Maar dan hebben ze toch weer de bal. Van de Werf op het lichaam van Flamingo. Ingooi voor de Groningers. Halverwege de helft van PSV. 3-1 de tussenstand na 48 minuten. Maar als de voortekenen niet bedriegen, dan geeft Groningen zich absoluut niet gewonnen in deze wedstrijd.
1: Weet je wat? We doen een nieuwe poging in Zandvoort. Louis.
2: We gaan met horten en stoten vandaag. Dit is de derde poging. Het wachten is op lichten op rood. We kennen de procedure inmiddels 4-5 op rood. En als ze uitgaan, dan gaan we kijken of Antonelli kan toeslaan. Die had zijn auto een beetje aanvallend, een beetje scheef op de grid gezet. Norris moet verdedigen. Ze duiken met z'n tweeën nu de Tarzan in. Dat is turn 1 in Formule 1 jargon. En turn 1 is voor Kimi Antonelli. Die meteen Norris te grazen neemt. En Norris heeft dit toch een paar keer kunnen oefenen. Maar daar staat het in beeld. Antonelli, nieuw race leader. En dat is verrassend. Want om 3 uur, toen Verstappen nog in de race zat, vertrok Antonelli toch echt pas vanaf plek 3. En nu heeft de WK-leider al orde onder 5

0: drie starts. En Norris moet knokken om er iets van te maken. En daarachter is het heel boeiend. Want Russell heeft het ook aan de stok met de McLaren. Russell, de grote verliezer van de afgelopen half uur. De winnaar van de sprintrace, rijdt nu vierde. En komt op dit moment in het spel niet voor. Moet zelfs verdedigen. Heeft nu Hamilton en Leclerc achter zich. En Leclerc zet hem ernaast. Het gaat slecht met Russell. En Antonelli, de WK-leider, die is aan het huishouden.
1: Ja, niet normaal. Dit is echt een jongen. Ja, hij is pas 19 jaar oud. Vergeet dat niet. Hij doet het gewoon weer. En ik had hem eigenlijk gisteren in de podcast al voorspeld als winnaar. Jij volgens mij ook, Louis. Maar...
0: Nee, ik zei Russell.
1: Oh, jij zei Russell. Ja. Maar dan krijg ik toch gelijk, denk ik. Nee, met het mega wat hij doet. Hij heeft een goede start. Pak de binnenkant. Je kan eigenlijk binnendoor niet makkelijk inhalen. Dat klinkt gek. Tarzan Bocht is daar niet zo geschikt voor. Werd kort gehouden en het lukt hem toch.
0: En het is toch mooi, die race waarvan iedereen zei, het is een soort Monaco op zondag. Als je hier pole position pakt, dan win je hem bijna altijd. Nou, vandaag vooralsnog niet. Norris heeft het zwaar. Antonelli leidt en kom die maar eens voorbij in de resterende 66 ronden.

0: Shut Up and Dance, because...
1: A goal in Eindhoven.
2: Wedstrijd denk ik wel beslist. De camera richt zich op Marco Rente, die met een brancard langs de zijlijn wordt weggedragen. Er was een botsing tussen hem en keeper Fase. Heel ongelukkig, net was ingevallen. Daardoor speelt Groningen even met een man minder. En daar profiteert PSV nu van. Van achteruit de steekbal van Mauro Junior precies op maat naar Perisic. En die schuift de bal onder Fase door. Heerlijk balletje door de benen van Tika de Jonge van Mauro Junior. En goed afgerond door Perisic. Zijn tweede van de middag. 4-1 dus voor PSV. Deze wedstrijd lijkt wel beslist. Wel zuur voor Groningen dat het net gebeurt. Op het moment dat ze even met 10 man stonden. Na echt een ongelukkige botsing met Marco Rente. Nu ook wat gewissel. Brandis is het veld ingekomen. De derde back die het moet gaan proberen. Tegenover Ruben van Bommel. Alhoewel Prins nu naar de rechterkant is gegaan. Waar linksbuiten van Bommel dus staat. Het verschil op het scorebord is 4-1. Het verschil op het veld. Het krachtsverschil is echt niet zo groot. Al krijgt PSV wel echt de meeste kansen. Maar Groningen had nog wel een doelpuntje verdiend. Door de aanvalsdrift die ze wel hebben. En de moed die ze tonen in deze wedstrijd. Het was een belangrijke proef. De ultieme proef noemde de trainer Lukien het voor de wedstrijd. Ze moest ook dicht bij zichzelf blijven. Dat lukt op zich wel. Maar PSV is, als het erop aankomt, gewoon wel een stuk beter dan FC Groningen. Staat nu dus 4-1 voor. Nu komt Groningen wel weer een keer in de aanval. Brandis, ook een nieuweling, die loopt even door. Bijna bij de cornervlag komt Flamingo er niet heel goed uit. Het levert uiteindelijk door de inzet van Tom van Bergen Groningen nog een corner op. De bal over de achterlijn is gegaan. 55 minuten gespeeld. Linkerkant van het veld wordt die corner zo meteen getrapt. Van de Werf loopt die kant op. En de lange mensen gaan mee naar voren. Ook hier ga je Rente wel missen. Want het is een prima kopper. Van der Werf de bal precies aan de buitenkant van het kwartcirkeltje neerlegt. Waar hij aan de linkerkant van het veld die corner gaat trappen. Indraaiend. Bal komt bij de eerste paal. Weer makkelijk weggehaald door Guus Stil. Buiten de 16 meter. Brandis die de bal naar voren komt. Naar PSV zou kunnen counteren. Het ligt helemaal open. Als Des door kan lopen. Aan de linkerkant is Stil er ook nog bij. Til krijgt de bal. Omspeelt de keeper. Nea geeft hem terug aan Des. En Des schiet de 5-1 binnen. Het is prima uitgespeeld. Van Bommel was het, niet Til. Met zijn derde assist van deze wedstrijd. Niet zelfzichtig. Robben van Bommel gunt het doelpunt aan Dest. Als hij niet al beslist was, is het nu definitief beslist. 5-1 voor PSV tegen Groningen.
3: Verstappen ging eruit. Er moest een herstart komen. En ineens reed Antonelli weer aan de leiding. Is dat nog steeds zo, Louis?
4: Ja, en nou, zijn voorsprong is nog niet erg overtuigend. 1,2 seconden op Lando Norris. Daarachter is een gat. Oscar Piastri, de tweede McLaren. Dat is de teamgenoot van Norris en Russell. De grote verliezer toch weer. Hij had eigenlijk alle kaarten op zak om er eens wat moois van te maken. Zeker na de sprintzegen gisteren. Maar Russell, het is een rotseizoen voor hem. Ja, voor Verstappen is het ook een rotseizoen. Maar je, als je Russell bent en denkt, dit is mijn jaar. We hebben de beste auto, ik kan kampioen worden. En zo om je oren wordt gereden door een jongen van 19 die in zijn tweede seizoen zit. Die je dan eindelijk eens achter je hebt bij een Grand Prix start in Zandvoort. En werkelijk waar, binnen een paar minuten is het weer omgedraaid. Antonelli aan de leiding. En ik denk dat hij aan het doseren is. Hij kan op sommige plekken van de baan met gemak de snelste zijn. Dan zie je die paarse tijden van hem in bepaalde secties van de baan. Nu ook weer eerste deel van de baan. Is hij sneller dan Lando Norris. En hij houdt hij op 1,3 seconden. Terwijl daarachter Piastri, Russell, Leclerc en Hamilton, dat is de top 6, al behoorlijk op achterstand zitten. Maar er worden ook nog strategische spelletjes gespeeld.
5: Ja, wat het leuke is dat de top 3 op allemaal een verschillende compound banden, hardheid van banden rijdt. Antonelli heeft denk ik wel de beste papieren. Want die is gewoon nu op de medium band. Er zit er een beetje tussenin. Die kan straks nog een keer naar de zachte band gaan. Want we gaan nog een keer binnenkomen. Maar de McLaren's die hebben het opgedeeld. Norris op de zachte band. Piastri op de harde band. Piastri die zou kunnen gaan proberen om de wedstrijd uit te rijden. Maar ja, dan moet hij wel dicht genoeg bij Antonelli blijven. Want anders kan hij alsnog een pitstop gaan maken.
3: We gaan naar de Vuelta. Die is nog niet in Spanje. En toch zei jij, Joris, het parcours in die ronde van Spanje is toch altijd zo dat je zelfs na een beklimming nog maar moet afwachten of het daarna echt weer vlak wordt. Ook al zijn er dan geen gedoteerde beklimmingen meer zichtbaar. Maar hoe zit dat dan? Want het is nu Frankrijk. De parcoursbouwers zoeken dus zogezegd Spaans parcours in Frankrijk.
6: Dat denk ik wel. En ze zitten natuurlijk wel vlak bij Spanje, hè? Ja. In de buurt van de Pyreneeën. Dat begint allemaal wel een beetje Spaanse contouren aan te nemen. Maar scherpe opmerking van je. Scherp geobserveerd. En in het kopgroepje zit Ethan Hayter rustig te drinken. Helemaal in een groen pak. Hij is drager van de trui van het puntenklassement. Ethan Hayter, die daar gisteren in die hot seat zat. En tot zijn ontzagging zag dat Pogacar hem in extremis 900ste de baas was. Hij besluit vandaag, dat vind ik mooi, in dat kopgroepje te gaan zitten. Kan dan misschien zometeen die tussensprint nog gaan pakken. Want het peloton blijft op een minuut hangen. En Hayter dus in de groene trui. En voor hem zit een paarse trui. Daar zit Koen Bouwman, mooi op zijn fiets. Mooi gesneden renner. En die rijdt morgen in de trui van het bergklassement. Want er zijn twee beklimmetjes geweest van derde categorie. 2 keer 3 punten. En die 6 punten, de maximale score daarvan, die zijn naar Koen Bouwman gegaan. Dat heeft hij slim gedaan. Dus morgen is hij de leider, dat is hij nu al. Maar morgen rijdt hij rond als leider in het bergklassement. Nu nog steeds hard aan het werk in die kopgroep. Met die Hayter erbij en de Spanjaarden Uriarte en Fernandez. Maar ja, het is nu in 59 seconden op een kleine 78 kilometer van de finish. En in het peloton valt op dat Roglic even helemaal achterin zit. Die stoïcijnse Sloveen die de Ronde van Spanje 3 keer wist te winnen tussen 2018 en 2022. En ook nog in 2024 de beste was. Hij weet dus wat het is om de Ronde van Spanje te winnen. Maar na dat succes in 2024 is hij toch wel wat minder geworden. Primoz Roglic. En voor op het peloton, ik blijf het zeggen, daar zit die andere fijn gesneden Nederlandse renner. De kleerhanger met die opmerkelijke brede schouders. Heel stoïcijns, verborgen achter de zwarte bril. Steven Kruiswijk. Een formidabele wielrenner. Vierde nog in deze Ronde van Spanje. 8 jaar geleden. Ja, 2018. En nu is hij zich helemaal aan het wegcijferen. Op en top prof als hij is. In dienst van de snelle mannen van zijn ploeg. Die ook een heuvel op kunnen. En dat zijn met name Van Aert en Brennan. En die twee met natuurlijk ook nog Laporte erbij, moeten zich om over een dikke 75 kilometer gaan laten zien in Mandosk in de finale. Want die sprint gaat er komen. Het peloton geeft de 4 koplopers nog wel wat lucht en nog wat tijd om voorop te rijden. Misschien de tussensprint nog te pakken. Maar die 4 met Hayter en Bouwman en Fernandez en Uriarte, nee, die gaan niet met een voorsprong Mandosk binnenrijden. Die kans is uitgesloten.
3: Hoor je dat wat Joris zegt? Die sprint gaat er komen. Dat heb ik eerder gehoord dit jaar.
7: Noteer jij mij
3: even? Niet altijd.
7: Nee. Het is een wedstrijd, maar dat wil niet zeggen dat het ook altijd uitkomt. Dean, wat heb jij in de aanbieding?
8: Premier League voetbal. 2 potjes. Eerste speelronde van een gloedvonkelnieuw Premier League seizoen met Manchester City. Natuurlijk altijd interessant om te volgen om talloze redenen. Mede door het feit dat ze dit jaar natuurlijk een nieuwe coach aan het roer hebben staan. Enzo Maresca moet Pep Guardiola zijn legacy vervolgen.
7: Veel succes. Nou ja,
8: precies. Dat ging in de wedstrijd vorige week om de Community Shield tegen Arsenal natuurlijk al niet helemaal vlekloos. Nee. 3-0 verloren. Ja. En bij die start van de competitie is het ook niet wat Manchester City gewend is inmiddels. Zijn natuurlijk misschien wel een klein beetje verwend geraakt. Maar wat wil die tussenstand nou? Is dat ze achterstaan tegen Bournemouth na 45 minuten. 1-0. En het zit allemaal een beetje naar elkaar te kijken en een beetje schouderophalend om ze heen te wijzen. Nog niet wat je ervan verwacht.
7: Maar komt dat niet omdat de grote man, de Samson, de reus, zijn haren kwijt is?
8: Erling Haaland.
7: Ja.
8: Zijn koep. Van zijn schouders tot aan de millimeter op zijn schedel. Alles is weg.
7: Dat
8: nog wel
7: altijd
8: een blonde toef, dat wel. Het is nu een beetje een blonde Malteser, heeft hij inderdaad. In plaats van die prachtige, wapperende blonde manen in de wind op het moment dat hij weer zo'n krachtige sprint aanzet. Nee, hij is gemillimeterd.
7: Ja, en op zondag ben je toch een beetje bijbels ingesteld. Ja. Mm-hmm. Dan is dat toch dat bijbelverhaal.
8: Simpson was het, hè?
7: Simpson, ja.
8: Ja.
7: Samson. Zei ik Samson?
3: Ik weet niet meer wat je zei, maar is dat die een hond?
7: Ja. Die had heel veel haar.
3: Het is ook niet de Simpsons, Bart Simpson. Nee, Simpson was Simpson. Het. Die raakte zijn haren kwijt en toen kon hij niks meer. Het was hij al zijn krachten kwijt.
7: Nou ja, laten we niet hopen dat het voor Haaland geldt. Samson. We houden het in de gaten. Groeit langzaamaan, hoor.
8: Ja, leuk. En die andere pot is Brighton tegen Aston Villa. Daar staat Marco Bizot op doel. En dat is natuurlijk niet de eerste keeper van Aston Villa normaal gesproken. Dat is Amy Martinez. Maar die mag vertrekken. Ze hebben een nieuwe gekocht. Maar voor de time being mag Bizot het dan even invullen. Dan wil je natuurlijk goed voor de dag komen. Maar goed, dat kun je ook een streep doorheen zetten. Want daar is het rust. En daar staat het 4-0 voor Brighton. Dat betekent 4 keer vissen voor Marco Bizot. Die met een gezicht als een oorworm net naar de kleedkamer toe liep. Dus die heeft hem ook alweer gegeten en gedronken voor vandaag.
3: Ik geloof trouwens dat je hem toch ook Samson mag noemen. Maar hij is bekender als Simpson.
7: Nee, maar daar heb ik verschillende scholen gezeten. Heb ik gezeten in Rotterdam. En meneer Lafeber, die pompte dat erin bij mij.
3: Bij mij op de Bijbelbeeld heette die Simpson. Maar we gaan nog uitzoeken waarom dat dan zo was. De stelling van Borst luidt deze zondag. Nu Max zijn contract heeft verlengd, moet de Formule 1 van Zandvoort zo snel mogelijk terug op de kalender. Ja, dat bloedt gevoelsmatig een beetje dood nu Max is uitgevallen. Maar er wordt nog volop gereageerd. En dat kan op de NPO-luisterapp. Marcel zegt, het waren 6 mooie jaren. Zandvoort is opnieuw op de wereldkaart gezet. Formule 1 in Nederland. Prima, maar niet meer in Zandvoort, vindt hij dan. Hè? In Assen wordt al 77 jaar met groot succes de MotoGP georganiseerd. Zij kunnen dat zeker. Ze kunnen ook een fantastisch feest organiseren. Is misschien helemaal niet zo'n gek idee.
7: Ja, dat vind ik een heel goed idee. Is ook bekend. Die hebben daar een prachtig circuit.
3: En dan heb je natuurlijk nog deze beweging die zich ook altijd meldt. Imke zegt, ik kan het gewoon niet rijmen, zoiets milieuvervuilends. Maar dan vindt men mij een zuurpruim. Vind jij Imke een zuurpruim?
7: Nee, want daar mag je gewoon recht op hebben op dat standpunt. Ik heb daar geen problemen mee.
3: Ja, en dat is op zich een standpunt ook, toch?
7: Het is een prachtig natuurgebied ook. Dus ja, gelukkig kan je het allemaal uiten in dit land.
3: Ja, via de NPO-luisterapp. Tot zo.
9: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
10: En weet nog meer.
9: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
10: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
9: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
10: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.

0: do.
1: Leave it in fuel it again. Print it out.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
16: NPO Radio 1, 4 uur.
17: Henry Schut en Hugo Borst.
18: Met het vervolg van de Formule 1 race op Zandvoort. We gaan zometeen ook hockeyen. De Nederlandse vrouwen op het WK tegen China. En er is straks om 16:45 nog een eredivisiewedstrijd. Cambuur tegen Feyenoord. Bij PSV Groningen staat het 5-1 met nog dik 20 minuten te spelen. Hier is het NOS Journaal. Ismael de Bruin.
19: De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdachts zou zijn. Wat is niet bekendgemaakt? Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging en daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook al 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag uit rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Er is iemand aangehouden voor een niet-natuurlijke dood in een woonzorgcentrum in Brabant. Vrijdag werd in het centrum van Oorschot een overleden bewoner gevonden. De politie houdt rekening met verschillende scenario's. Wie de verdachte is en waar diegene van verdacht wordt, is niet bekendgemaakt. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Aan de rand van de stad wordt een steeds groter gebied geëvacueerd. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg onderzocht. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de vierde keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen bij ongeveer 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon. In het noorden een enkele bui. Het wordt dan 21 graden.
0: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
20: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
23: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
27: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
28: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
29: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
28: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
29: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
30: Fix die ruit voor je vakantie.
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
33: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
34: En daar zijn we weer met nog heel veel uurtjes langs de lijn voor de boeg. PSV staat met 5-1 voor tegen Groningen. Anne.
35: Ja, lucht is uit de ballon. De prik is van de cola. Het profiel van de mediumband af. De balk van de dubbelsprong en de kopgroep is gepakt. Deze wedstrijd is voorbij. We spelen nog wel een kwartier, maar echt gevoetbald wordt er niet. PSV 5, Groningen 1.
34: Dan komt straks om 16:45 Cambuur Leeuwarden, Feyenoord, Mark Kloostra.
1: Ja, en bij Feyenoord weten we intussen dat ze het een uur lang vol kunnen houden en dan heel goed spelen. Maar daarna instorten, noem het zoals je wil, matig spelen, overlopen worden. Dus ben ik heel erg benieuwd hoe ze dat vandaag gaan doen in het Kooistadion. Bij Cambuur één wijziging, een andere rechtsback. Kooistra begint en bij Feyenoord dezelfde elf als vorige week tegen Go Ahead.
34: Formule 1 in Zandvoort zonder de al vroeg uitgevallen Max Verstappen. Louis Dekker.
2: Maar met de zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aan de leiding trekt daar vooral geen conclusie uit. Hij is de enige uit de top 6 die nog daar binnen moet. Maar hij mag er even van genieten. Als enige op de zachte band. Hamilton leidt voor Antonelli en Norris. Antonelli en Norris zijn virtueel degene waar het om draait.
18: WK Hockey Nederland tegen China bij de vrouwen. Krijn Schuitenmaker.
3: Ja, terwijl het Chinese volkslied klinkt en er heel onerbiedig doorheen praat, gaan we zo dadelijk naar de laatste wedstrijd in de groepsfase. Nederland heeft zich al geplaatst voor de halve finale. Straks dus China van Alison Ennen, de tegenstander.
34: De tweede etappe van de Vuelta, Joris van den Berg.
4: Hugo, 65 kilometer nog. Ja, dat verandert wel. Het is telkens dichter bij de finish. Maar die voorsprong blijft een minuut. Dat wordt de vier gegund. En de vier, dat zijn Koen Bouwman. Dat is de bergkoning van morgen. Ethan Hayter, Sinhue Fernandez en Diego Uriarte.
18: De tussenstand zegt heel veel. Anne, ben jij nu ook in één klap overtuigd van de kwaliteiten van PSV?
35: Nou, ze kunnen wel lekker voetballen als ze het even
18: als ze de ruimte krijgen. Aanzetten.
35: Ja, als ze de ruimte krijgen. Het was heel moedig dat 1-op-1 van Dick Lukien. Maar vooral Ruben van Bommel. Naïef ook wel. Maar als je kijkt, Ruben van Bommel is natuurlijk geen aankoop geweest van PSV deze zomer. Maar speelde vorig jaar maar heel weinig door die hele zware blessure. Maar die is echt helemaal terug. Super dynamisch. 3 assists gegeven. Heel snel, heel actief. Dus dat is wel echt lekker om erbij te hebben. Een van de drie warme applausjes was ook voor hem toen hij een soort publiekswissel kreeg. Bouhamdi is zijn vervanger. Nog twee andere warme applausjes. Kostic net het veld ingekomen. De oud-Groningen speler maakt zijn debuut voor PSV als linksback, 33 jaar. Voorspraak en ook al op advies van Perisic gekomen. Het advies van Perisic was naar Kostic. Kom alsjeblieft naar PSV. Het is hier hartstikke goed. Terwijl Groningen net geen kans krijgt. Dit was een van de weinige uitbraken nog van deze tweede helft. Of het tweede deel van de tweede helft van Groningen. En het derde warm applausje was voor Geertruida. Die ging warm lopen. Natuurlijk veel bekritiseerd over zijn overstap naar Eindhoven. Maar in Eindhoven is het publiek maar wat blij dat hij er is. En het was wel mooi dat ze extra aanzetten toen hij aan een warming-up begon. Om te laten weten dat wat er ook uit Rotterdam komt voor narigheid. Hier in Eindhoven is hij hartstikke welkom. En kan hij zich goed voegen. Terwijl aan de linkerkant er wat ruimte is als Ondrejka, de invaller van Groningen, door kan lopen naar de rand van de 16 meter. Heel veel ruimte weggegeven. Lage voorzet. Bijna in eigen doel geschoten. Maar nog weggehaald door Kostic. De nieuwe linksback doet verdedigend als eerste iets goed. Geeft wel een corner weg. Het zal niet veel uitmaken of hij er nou wel ingaat of niet. Want na 78 minuten staat PSV ruim voor 5-1.
18: Is er, Louis, al iets van een reactie bij Max Verstappen vandaan gekomen?
2: Nog, vooralsnog, helemaal niets. Behalve die eerste reactie, I am okay. Maar dat was de reactie vanaf de boordradio. Ja. En daar wil je niet te snel conclusies uittrekken. Nee, hij is bij het medisch centrum geweest. Daarna heeft hij zich bij mijn weten nog nergens laten zien. Maar dat houden we uiteraard in de gaten. Ik zou zeggen, geen nieuws, goed nieuws. Laten we daar dan maar aan vasthouden. Hij is in ieder geval zelf uit de cockpit geklommen. Het zag er erg uit. Maar we weten inmiddels ook dat die Formule 1-auto's zoveel kunnen hebben. En de coureurs daarmee ook. Dat het meestal wel met een sisser afloopt. Leiding in de race was kort in handen van Lewis Hamilton. Kort. Meteen daarna ging die voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst naar binnen. Harde banden nu eronder. Harde banden compound. Terug naar plek 6. De zevenvoudig kampioen. De 6 kanshebbers op de zegen, dacht ik vooraf. Hamilton en Leclerc rijden nu 5 en 6. Dat zijn de Ferraris. En daarvoor is het boeiend. Helemaal vooraan Antonelli. Na die geweldige start in de eerste ronde. Althans de derde poging tot een eerste ronde, moet ik eigenlijk zeggen. Pakt hij Lando Norris, de wereldkampioen. En die wereldkampioen zit er nog steeds een seconde achter. Dus helemaal safe is Antonelli niet. Maar hij lijkt een beetje met zijn achtervolger te spelen. kom er maar eens voorbij. Dat is niet makkelijk hier. Russell derde. Dat is een mazzeltje voor de Mercedes-rijder. Want hij profiteert van een hele trage pitstop bij Oscar Piastri. Het is Mercedes-McLaren. En daarachter zitten nog de twee Ferraris. Lawson, de teamgenoot van Verstappen, zevende op behoorlijke achterstand. En ja, Verstappen die missen we al sinds ronde 1. Het lijkt er vooralsnog dat Antonelli alle kaarten in handen heeft om de allerlaatste winnaar van de Dutch Grand Prix te worden.
0: Ja, en verderop in het veld veel actie. Tsunoda, die in één keer weer in een RB zit. In een tweede team van Red Bull. Die hele mooie acties laat zien. Hülkenberg, die hier altijd hard gaat op het circuit van Zandvoort. Ook inmiddels de punt ingereden. Dus dat is een beetje de actie die er nu gemaakt wordt.
2: Het is heel leuk om naar te kijken. Als je iets verder kijkt dan alleen maar het gevecht om de eerste plek. Is er echt wel een bloedstollend gevecht aan de gang. Als je het in je hebt als fan op de tribune. Met de kater dat Verstappen er niet meer bij is. Kijk dan naar plek 9, plek 10, plek 11. Dat is het rijtje Hülkenberg, Sainz, Lindblad, Tsunoda, Bortoleto, Gasly aan een touwtje. En daar wordt uitgedeeld en dan gaat het misschien om 1 of 2 WK-punten. Een race in een race, dat is het eigenlijk. En die is boeiend om naar te kijken, al is er natuurlijk een groot gemis. En dat grote gemis heet Max Verstappen.
18: Voor al die oranje tribunes daar. Er zijn meer oranje gevulde tribunes in Nederland te vinden. Bijvoorbeeld bij het WK-hockey. Nederland-China is begonnen bij de vrouwen, Krijn.
3: Ja, 10.000 toeschouwers ook weer vandaag in het Wagenerstadion. Met al die tijdelijke tribunes die weer enorm vol zitten met oranje hockeyfans. Die kijken naar de Nederlandse ploeg van Raoul Ehre tegen het China van Alison Annen. Olympische finale 2024 was Nederland tegen China. Dat was een mooie verrassing. China terug aan de wereldtop. En nog altijd is China de nummer 4 van de wereld. En vandaag is de situatie voor Alison Annen toch wel heel anders. Het is zelfs penibel te noemen, want Alison Annen moet met haar China winnen van Nederland om in de race te blijven. Als Nederland wint, en Nederland wint zelfs met 3 doelpunten verschil ten opzichte van China, dan is het meteen al afgelopen als het gaat om de titelaspiraties voor China. Want dan kunnen ze niet meer meedoen in de halve finales, kunnen ze zich niet meer plaatsen. Anders is het afwachten wat Australië en India later vandaag gaan doen. China probeert wel aan te vallen in de openingsminuten van de wedstrijd. Een mooi feestje hier al net voor de wedstrijd. Voor de volksliederen klonken waren er bloemen voor Freke Moes. Hij speelt haar 100ste wedstrijd voor Oranje. En Xander Waard, haar 250ste interland voor het Nederlands team. Zij gaat afscheid nemen. Hij heeft al 3 wereldtitels op zak en kan misschien wel een 4e gaan pakken. Schitterend blauwe veld in het Wagenerstadion, waar het lijkt op een taai gevecht in de eerste paar minuten tussen Nederland en China. Als we kijken naar de voorgaande wedstrijden, ja, dan weten we dat Nederland al heel lang ongeslagen is tegen China. Maar 5 keer trok Nederland aan het kortste eind. De laatste keer was in 2006, dus al lang geleden, dat China van Nederland wist te winnen. Nu is het Nederland dat de bal heeft op de eigen helft. Het is Post die van de scheidsrechter de bal even precies op de juiste plek moet leggen. Terwijl aan de zijlijn de coaches druk aan het wijzen zijn. En als een Annen op haar stoel zit aan de zijkant achter de boarding. Zij bekijkt die Chinese ploeg die wel op de helft van Nederland actief zijn. Maar het staat toch altijd 0-0 in het eerste kwart.
18: Het ging net over het kapsel van Erling Haaland. Sahar is eraf en we hopen zijn krachten niet. Mm-hmm. Toch? Hè? Want het is wel een voetballer waar je...
34: Ik ben benieuwd waar je nu mee gaat komen.
18: Nou, ik wilde eigenlijk van Joris weten. Is het kapsel van Pogacar net zo lelijk als tijdens de Tour de France?
5: Ja, dat is subjectief. Hè? Maar zijn je nou haarblond?
18: Ja.
5: Ja.
34: Ja. Ja, ik verstond dat
5: ook.
34: Het is dat we hier niet aan woordgrapjes doen.
5: Nee, nee. Veel met Edwin Cornelissen samengewerkt.
18: Ja, soms te veel.
5: Ja, dat is besmettelijk. Ja, ja, het is nog iets aangepast, dat kapsel van Pogacar. Het is nog een beetje gefine-tuned, om het zomaar te zeggen. Hij gaat steeds meer op Eminem lijken. En blijft daarbij natuurlijk geweldig presteren, die man. Inclusief gisteren. Hij kan zelfs nu een korte technische tijdrit te winnen. Het is fenomenaal. En voor de spanning van zo'n wedstrijd is het niet zo goed. Het is dan ook eigenlijk wel een etappe waarin niet zo heel veel gebeurt. Het peloton krijgt nu wel een iets andere vorm. Ik zie het blauw van Movistar naar voren komen. En een blik op de startlijst leert mij dan dat daar gereden wordt voor een man uit Venezuela. Orluis Aular, 29 jaar. Goede afmaker op dit soort terreinen. Die kan een aardige sprint trekken als er ook wat heuvels bij betrokken zijn. En verder in het peloton nog altijd de inmiddels 39-jarige Steven Kruiswijk. Die blijft daar maar die kilometers op top, op kop en op top van het peloton draaien. In dienst van de sprinters van zijn ploeg. Hij gaat ermee stoppen aan het einde van dit jaar. Hij is bezig aan zijn 24e grote ronde. En we herinneren ons vooral die ronde van Italië natuurlijk van 2016. Denken we ook liever niet meer aan toen hij vierde werd. Toen het net niet was. Toen het misging. En valpartij. En hij is ook vierde geworden in de Vuelta en vijfde in de Tour. Een geweldige klassementsrijder, Steven Kruiswijk. En het pleit zo enorm voor hem dat hij in de herfst van zijn carrière, in deze tweede etappe van de Ronde van Spanje, zich aan het wegcijferen is voor snellere ploeggenoten. Daar voelt hij zich niet te groot voor, maar zo'n type is de man uit Nuenen natuurlijk ook niet. Het is nu nog een kilometertje om precies te zijn. Of, nou, eens even kijken. We zitten al in de laatste. Ja, we zitten de laatste 60 kilometer. Het begint te vlotten. Dan komt er nog een tussensprint aan zometeen. Die ook niet zo heel belangrijk is. Hayter zal wel interesse hebben in de kopgroep. Want hij is per slot van rekening de man in de groene trui. En hij zit er nog altijd met Koen Bouwman. Die ook onvermoeibaar blijft doortrappen. En met Uriarte. En met Fernandez. Maar allemaal weten ze, ja, meer dan een minuut krijgen we niet op deze zalige zondag in de Ronde van Spanje. Het is een beetje een dag tussen de spectaculaire etappes in. Morgen aankomst bergop, gisteren tijdritje. Vandaag dit werk richting Manos.

0: Bryan Adams en Melanie C. met When You're Gone. Dean.
1: Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen. De vrouwenfinale van start gegaan. De eerste set voor Raisa Schoon en Katja Stam. Zojuist de kerstverse Europees kampioenen vorige week in Polen gekroond. Een week later gewoon weer op het eigen zand in Scheveningen om de Nederlandse titel te strijden. Maar ze moeten wel werken hoor voor hun geld. Want Tess Paanse en Verbeek, de tegenstanders, een piepjong Nederlands koppel, heeft het Europese gouden koppel tot 21-18 weten te werken. Uiteindelijk wel dus voor Stam en Schoon. Maar dat ging in de Europese finale vorige week wel een stukje gemakkelijker voor ze. Dat dus 1-0 voor hen. Ondertussen kijken we ook in Frankrijk. Leggett, want daar is de wereldbeker mountainbike aan de gang. Met Mathieu van der Poel. Die doet daar vandaag aan mee ter voorbereiding op het WK van volgende week. En Val d'Isol gaan richting het laatste rondje. En Mathieu van der Poel heeft goede benen laten we zien. Omdat hij zich aan de kopgroep weet te melden. En nu in dat laatste rondje zit te kijken naar de leider van die race. En misschien nog wel zit te denken aan een eindoverwinning. Maar dat kunnen we pas zo meteen vertellen. Want dat laatste rondje moet natuurlijk nog gereden worden.
0: Krijn bij het hockey.
2: Het staat 1-0. Nederland mocht de eerste strafcorner van de wedstrijd gaan nemen. Dan is het natuurlijk Jibbe Jansen die dat doet. Maar die bal komt tegen de legguards aan van de keeper. En uiteindelijk is het de aangeefster voor Nederland, Freke Moes. Die dan de bal kan oppikken bij de eerste paal. En vervolgens is daar de eerste treffer via een speelster van China in de goal. En dat betekent wel de 1-0. Eigen doelpunten tellen niet in het hockey. Dus het doelpunt komt gewoon op naam van Moes te staan. 5 minuten nog in het eerste kwart. Nederland heeft 1 grote kans gekregen. In dat kwart Pien Dieke die een snoeihard schot lost op de rechterbovenhoek. Maar die werd er keurig uitgehouden door Ting Li, de Chinese keepster. En nu is het Nederland dat opnieuw aanvalt. Ja, waarom China niet uitschakelen? Nu al in deze fase van het toernooi. Dat zou het mooiste scenario zijn voor Nederland. Dan is daar een 2-0. Oh, daar is een 2-0. De treffer van Felix Albers die op de goede plek staat in de cirkel. En daar voor de tweede keer de Chinese keepster verslaat. 2-0. Een golf van lawaai en vreugde en opspringende mensen in het stadion. Want Oranje komt op een 2-0 voorsprong tegen China. Ja, een wedstrijd die voor Nederland eigenlijk niet zo heel erg meer van belang is. Want Oranje heeft zich al geplaatst voor de halve finale. En nu op een 2-0 voorsprong staan tegen China. Dat biedt perspectief. Want met 3-0 op het verschil winnen betekent de uitschakeling van China in de voorlaatste wedstrijd van deze poolfase. Want Australië moet nog tegen India spelen later vanavond. Het staat 2-0. Fantastische voorsprong voor de ploeg van Raoul Ere tegen het China van Allison Annen. Notabene vorige bondscoach van de Nederlandse ploeg. Dus werd weggestuurd vanwege de angstcultuur bij de Nederlandse ploeg. Werd daarna bondscoach van China. Nu staat zij achter met haar China tegen Nederland. 2-0.
0: De paarden in Aken, de springruiters om precies te zijn. Ed en Peek.
3: Ja, ze zijn net begonnen. De 12 beste van de wereld mogen hun laatste ronde hier lopen. En niet de minste kwam als eerste in actie. 12e dus na de eerste finale ronde van vandaag. Scott Brash uit Groot-Brittannië, regerend Olympisch kampioen notabene. Maar in de driesprong ging het behoorlijk mis. Hij viel zelfs van zijn paard af, bleef even liggen. Ja, het was het protocol. Er was meteen wat angst in het stadion. Er kwam een scherm omheen, maar inmiddels loopt Scott Brash rustig naar de zijkant. Zijn paard heeft ook verder geen schade. Maar het was dus eventjes sidderen hier in de Agener Seurs om de gezondheid van Scott Brash. Maar alles is goed afgelopen met hem. Krijgen we dus nog 11 combinaties hier in de baan in Aken. En geen Duitsers in pole position, want die staan op de 4e, 6e en 7e plaats. Maar 3e staat voorlopig een verrassende Colombiaan. 2e en minstens zo verrassende Italiaan. En misschien de nummer 1, Steve Guarda uit Zwitserland, is niet zo verrassend. Is al 10, 12 jaar hartstikke goed in de wereldbeker en op het hoogste toneel. We gaan uitkijken hoe dit gaat aflopen.
4: De wedstrijd PSV Groningen was al een tijdje gespeeld. Zeg het maar, Anne. Mooie afsluitende woorden. Wat moet je er wel zeggen?
5: Leg de druk maar weer hoog.
4: Famous last words.
5: Ik zat er net over na te denken. Wat moet je hier nou over zeggen? Aan de ene kant 5-1 doet deze vooral eerste helft tekort. Want het was daarin heel erg leuk, heel spannend. Twee teams die echt wilden voetballen. Dat was spektakel met veel doelpunten. Aan de andere kant, als je ziet wat voor kansen na die 5-1 PSV nog gemist heeft en hoe professioneel ze om zijn gegaan met deze tweede helft, dan is 5-1 nog weer een misschien zelfs een uitslag die nog veel hoger had kunnen uitvallen. Echt hele grote kansen die er zijn geweest. Uiteindelijk denk ik voor de mensen hier Een prima middag, want ze hebben een PSV gezien dat aangevallen heeft. Dat ook nog eens twee debutanten had met in de laatste minuten Kostic en Geertruida. En ook nog Ruben van Bommel echt hebben zien schitteren aan de linkerkant van het veld. En vooral hun team met 5-1 hebben zien winnen. Groningen verliest na twee gewonnen wedstrijden in de Eredivisie. Is er nog maar één team dat drie wedstrijden gewonnen heeft. En dat is AZ. Zij zijn trots koploper. En bij Groningen zullen ze denk ik liever terugkijken naar de eerste dan naar de tweede helft in deze wedstrijd. 5-1! PSV Groningen.
0: Ja, en zo kan het hard gaan op zo'n ranglijst in het begin van het seizoen. Want PSV dendert Groningen voorbij naar de gedeelde tweede plaats. Dat bestaat als je precies hetzelfde hebt. En dat klopt, want Go Ahead Eagles en PSV hebben allebei 7 punten uit 3 wedstrijden. Hetzelfde doelsaldo, evenveel doelpunten voor en evenveel doelpunten tegen.
4: Dan maar dan staat Go Ahead Eagles toch boven PSV.
0: Dat klopt. Maar dat is dan op alfabetische volgorde. Vind je dat tellen?
4: Hecht ik toch wel aan als taalman.
0: Maar dan moet je je ploeg gewoon hernoemen met een letter A aan het begin. En daarna nog een A.
4: Ja,
0: dan sta je in dat soort gevallen.
4: Maar ik zou bijvoorbeeld Sparta niet willen hernoemen.
0: Sparta veel te mooi. Noem je ze dan.
4: Veel te mooi.
0: Wat wil ik er nog meer bij zeggen? En Groningen staat nu net onder PSV met 6 punten. En heeft ook in één klap een doelsaldo van 0.
4: Zal toch hard aankomen bij FC Groningen. Ja. Want ze gingen met fris gemoed richten ze een lange reis. Dan is het niet erg om er met 2-1 af te gaan.
0: Het begon ook best denderend.
4: Nee, zeker. Ja. Ze gingen volkomen gelijk op. Maar het was te open. Het was te naïef, denk ik. En ze hebben echt de kans gehad om voor te komen nog een keertje. Ze kwamen natuurlijk op 0-1. Dat had ook nog 1-2 kunnen worden. Maar daarna heeft PSV wel flink huis gehouden. En dat heeft te maken met gebrek aan balans. Gebrek aan evenwicht.
0: Ja. Zometeen krijgen we nog Cambuur tegen Feyenoord. Dat is de nummer 17.
4: Ja, ook leuk. Heb ik ook al nu al zin in.
0: Ja, 0 punten nog. Cambuur tegen de nummer 6. Feyenoord heeft na 2 gespeelde wedstrijden 4 punten te pakken. We gaan weer naar Zandvoort. Even luisteren naar wat teleurgestelde mensen die toch vooral kwamen voor Max Verstappen. Want hij viel al heel snel uit. En dus verlieten de eerste fans het circuit al best vroeg.
6: It was a short visit.
7: I know, it's depressing, let's say.
6: En wat nu? Nog even een klein biertje in het dorp doen? Of?
8: Nou, ik ben nog 3-0 achter getikt. Dus die vierde gaat lastig worden, denk ik.
0: Ja, oftewel deze man zei, ik heb er net nog 3 achterover getikt. Nou, dat is ongeveer 1 per rondje totdat Max uitviel. Nog iets meer zelfs. Die vierde gaat lastig worden. Nou ja, het is bedoel het erbij. Wat is de stand van zaken nu?
9: Ik moet meteen denken dat hier een van de teksten die je overal ziet de laatste ronde is, de laatste editie. Het staat er dan vaak in het Engels, maar je krijgt ineens een hele andere lading door deze meneer. Hoe dan ook, ik wilde eigenlijk gaan vertellen dat we in een beetje een kabbelfase zitten van de race. Dat het een beetje tijd werd voor actie. En precies op het moment dat jullie naar ons toeschakelen, duikt Antonelli naar binnen, duikt Russell naar binnen. Beide Mercedes een extra bandenwissel. Terwijl we nog 30 ronden te gaan hebben. En Lando Norris nu dus de leider is in de race voor beide Ferraris, Leclerc en Hamilton. Antonelli valt terug naar plek 4. Dat zal veranderen als die anderen nog naar binnen moeten. Maar je weet maar nooit hoe zo'n race zich ontvouwt. Piastri 5e, Russell nu 6e. En Piastri, daar staat een sterretje achter. Want die heeft fel moeten verdedigen om de Ferraris lang achter zich te houden. Dat is 2 keer niet gelukt. Vooral Leclerc ging er heel overtuigend langs. Inhalen kan dus wel in Zandvoort. Maar Piastri die beet van zich af en die heeft u achter zijn naam staan. Een black and white flag voor, dat is zo'n mooi woord in de Formule 1, driving erratically. Nou, als je dat doet in de autosport, Jeroen, heb je ook wel eens gedaan, toch? Erratically?
10: Ja, vaak genoeg. Ik zeg altijd, we zijn niet aan het dammen. Dat zeg ik voor de grap, want geen disrespect voor de dammers. Maar dat is gewoon, je rijdt op het randje. En ik zag helemaal geen gekke dingen eigenlijk. Je moet echt een beetje zoeken naar, ja, maar wat bedoelen ze nou eigenlijk? Maar je ziet ondertussen wel dat Hamilton, dat is toch wel heel apart. Die is echt helemaal on fire, om dan maar bij de Engelse woorden te blijven. Moet zijn team gaan het eigenlijk voorbij. Maar die heeft harde banden. Zou hij hem dan gaan uitrijden? Ik denk het niet. Maar als hij het gaat proberen, heeft hij nog kans om te winnen ook.
9: En zo zitten we opeens in een spannende fase in ronde 43 van de 72. Omdat we niet weten wat Norris, Leclerc en Hamilton gaan doen. Terwijl Antonelli en Russell op plek 4 en 6 al naar binnen zijn geweest. En nu de snelste op de baan zullen worden. En Ferrari het spelletje speelt. Heel strategisch. Die gaan naar buiten met banden om te kijken. Goh, zou Norris dan reageren? Dan gaan ze weer naar binnen met de banden. Even iedereen op het verkeerde been zetten. Maar Hamilton en Leclerc op plek 3 en 2 in de aanval. De voorsprong van Norris is nog 10 seconden hoor. Maar Norris moet ook rekenen. Als hij nu naar binnen gaat, dan valt hij een paar plekken terug. Gaat hij door, dan kan hij hem winnen.
11: NPO Radio 1.
0: Het is 4:30. Ismael de Bruin.
11: Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn 2 doden gevallen, onder wie een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Vanochtend was er al een beving bij Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. Ook de komende week moeten mensen in Japan alert blijven. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen van tussen de 16 en 23 jaar. Hun auto botste op een politieauto. Alle inzittenden kwamen om het leven. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand donderdag in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond.
4: Peter Kuipers-Munneke, was er op veel plaatsen in het land vandaag toch weer een druppie regen?
12: Nou ja, je hebt het gezien, hè, wat het effect daarvan was.
4: In Zandvoort wel,
12: in Zandvoort.
4: Ja.
12: Het is wel zo dat in Noord-Holland en in Flevoland, daar zitten op dit moment de meeste buien. In de rest van het land is het droog en ook best wel zonnig. Er zijn wel stapelwolken op veel plaatsen, maar toch schijnt de zon echt volop. En die buien die gaan vanavond verder uitdoven. Die verdwijnen dan op een gegeven moment. En dan wordt het een heldere nacht. Koelt echt flink af. In het binnenland wordt het zo'n 6 tot 8 graden als minimumtemperatuur. Dat is koud. Morgen dan draait de wind wat naar het oosten. En dat betekent dat die buien gaan verdwijnen. Die komen namelijk door de noordwestenwind. Dus dat is wind die over de Noordzee heen waait. En dan net genoeg vocht oppikt om een bui te veroorzaken aan de kust, bijvoorbeeld in Zandvoort. Nou, morgen dan is de wind naar het oosten gedraaid. Dus dan komt de wind uit Duitsland en dan hebben we de vorming van dat soort buien niet meer. Dus het blijft morgen droog. En de wind in het oosten van Europa, de lucht is daar iets warmer. En dat betekent dat het bij ons ook wat warmer gaat worden. Morgen zo'n 21 tot 24 graden, met heel veel zon dus overal in het land. Dinsdag wordt het zo'n 23 tot 26 graden. En ook dan is het op de meeste plaatsen droog en behoorlijk zonnig. Woensdag wordt het dan nog ietsje warmer. Maar dan hebben we al kans op een paar buien in de middag. En vooral donderdag krijgen we de combinatie van echt wel warm weer. Wordt dan 27, 28 graden. Maar dan ook behoorlijk stevig onweer later op de dag.
4: Zijn er nog files? Ja, want we hebben Robert Vries aan de lijn.
13: Ja, en eigenlijk moet ik ook nee zeggen, Henry. Oh. Want een heel klein beetje vertraging. Maar je kan er simpelweg niet door op de A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. Want bij Grauw is een glasplaat op de weg terechtgekomen. De boel moet daar worden gerepareerd. En dat gaat nog tot 6 uur duren, meldt Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via Drachten als je naar Leeuwarden wilt. Over de A7 en de N31.
14: NPO Radio 1.
4: Er zijn natuurlijk al een paar mensen die naar Leeuwarden willen. Want daar wordt zo afgetrapt tussen Cambuur en Feyenoord. Dus wie daar nog niet is beland, moet misschien om. Dan gaan we zo meteen zien of daar de tribunes nog niet helemaal vol geraken. Dat zijn ze wel bij het hockey. Nederland tegen China. Krijn.
2: Komt daar de 3-0 eraan. Grote kans voor Nederland met Freke Moes, die haar 100ste interland natuurlijk al heeft beloond. Zichzelf heeft beloond. De Nederlandse ploeg heeft beloond met haar 33ste doelpunt uit haar carrière. Want zij tekende voor de 1-0. En nu een grote kans gepakt door de Chinese Li Ting, de goalie uit de ploeg van Allison Ennen. Mooie aanval van Nederland. En zo zijn we in het tweede kwart beland inmiddels, waarbij Nederland eventjes onder druk stond. China dacht een strafcorner te mogen gaan nemen, want ze vroegen een beslissing aan van de videoscheidsrechter, maar uiteindelijk ging die videoscheidsrechter daar wel naar kijken. De scheidsrechter zelf had op het veld overigens voordeel gegeven, maar die bal werd omhoog gespeeld. En uiteindelijk was dat dus een gevaarlijke situatie en kreeg China geen gelijk. Zij is ook meteen het recht om de videoscheidsrechter nog eens een keer in te zetten kwijt. China dus heeft een probleem tegen Nederland, videoscheidsrechter kwijt en een 2-0 achterstand, terwijl Oranje de bal heeft. Nu de bal richting de middenlijn gespeeld, waar Rosa Fennig, speelster van Den Bosch, staat. En dan in het centrum is het Xander Waard. En die kiest ervoor om de bal richting de rechterkant te spelen. Richting René van Laarhoven, in deze wedstrijd de captain van de Nederlandse ploeg. Maar die komt er niet voorbij, China. Die kan niet die bal spelen richting Marijn Veen bijvoorbeeld. Die op een positie stond waar ze wel de bal had kunnen ontvangen. Maar werd gekozen voor een andere aanval over de rechterkant. En die liep dus uit op niks. Nu is het China dat aanvalt. En kijken of Yu de bal kan aannemen. Dat lukte niet, want het is Post die daar goed dichtbij zit. Het publiek laat zich horen met nog 11 minuten te gaan in de eerste helft. Een mooie 2-0 stand voor Nederland. Nadat het eergisteren met 2-0 van India won. En China zichzelf niet beloonde. tegen Australië. Want die wedstrijd eindigde in 1-1. En dat komt China dus duur te staan. Stond overigens wel lang op voorsprong in die wedstrijd. Nu is het Nederland dat aanvalt. Bal over de achterlijn komt de vrije slag aan. Kortom, Oranje is op weg, of lijkt op weg, naar de 3-0 stand. Met nog een minuutje of 10 in het tweede kwart.
15: Heb je ook zin in koffie?
4: Ja, ik ga lopen.
15: Ik heb een beetje de inkakker. Maar...
4: Ja. Maar dan moet Cambuur en Feyenoord dat aan gaan doen. Ja, het is allemaal Max zijn schuld, hè?
15: Nou, ja,
4: eigenlijk zijn wij een soort van over het strand weggelopen.
15: Max van alles de schuld moeten geven. Maar in dit geval, ja, het had allemaal anders kunnen lopen tot nu toe natuurlijk.
4: Het mist een beetje de essentie. Maar dat is natuurlijk ook wel de patriotistische blik, hè? Want ja, voorin rijden natuurlijk andere nationaliteiten voor hun leven.
15: Ja. Maar ook dan is de wedstrijd misschien niet helemaal zoals je hem had gehoopt.
4: Ik ga koffie halen.
15: Ja, misschien doe maar vooral het. Dubbel espresso graag.
4: Okay.
15: Dan kabbelt zo lekker de hele middag door. En daar komen dan toch straks een climax over een uurtje, denk ik, in de Ronde van Spanje, Joris.
16: Ja. Gaan we zien. Het begint een beetje leuk te worden nu, want dat kopgroepje is uit elkaar gespat. Dat komt
15: door... Ook dan is de wedstrijd misschien niet helemaal zoals je hem had gehoopt.
4: Ik ga koffie halen.
15: Ja, doe maar vooral het. Dubbel espresso graag.
4: Okay.
15: Dan kabbelt zo lekker de hele middag door. En daar komen dan toch straks een climax over een uurtje, denk ik, in de Ronde van Spanje, Joris.
16: Ja. Gaan we zien. Het begint een beetje leuk te worden nu, want dat kopgroepje is uit elkaar gespat. Dat komt doordat er een tussensprint aankomt. En

0: Kruiswijk, die natuurlijk ook derde was in de Tour. Hè. Ja, ja, als je te snel met je ogen over een blaadje gaat, dan kun je juist dat over het hoofd zien. Kruiswijk was aan het werk en deed dat met die Franse ploeggenoot van hem, Bruno Armirail. En die sleurden echt ineens op kop van het peloton. Ze hebben waarschijnlijk te horen gekregen. Tussensprint van Aert, daar wil hij al bonificatieseconden en of punten gaan pakken. Zoiets, daar lijkt het op. Armirail gaat nog eens op de pedalen staan. Er is nog één koploper, dat is Heter. Koen Bouwman zat ook in die kopgroep, maar die liet zich al heel snel lopen in die fase. Die voelde wel nattigheid en die dacht, kom, ik ga weer in het peloton zitten. Dat is al 12 kilometer geleden. En even later zijn Uriarte en Fernandez ook ingelopen. Het is nu nog een dikke 8 kilometer tot de tussensprint. En Ethan Heter, gisteren net niet winnaar van die tijdrit, rijdend in het groene pak, die houdt lekker stand. Die heeft 20 seconden op het peloton. Dat zit op een lint met renners van Pedersen en Van Aert. CQ Brennan op kop van het peloton. En dat is de strijd die nu gaande is. En het peloton gaat hard, maar Ethan Heter, de eenzame koploper die nog 44 kilometer moet in de etappe, die geeft zich nog niet gewonnen.
1: Normaal gesproken zou het nu zo'n beetje klaar zijn in Zandvoort, maar door al het oponthoud, door het uitvallen van Max Verstappen, is er nog best wel wat te gaan. Louis, ik kom zo bij jou, want we gaan eerst naar het hockey. Krijn.
2: Daar is het 3-0 geworden en het is een uitstekende goal van Nederland met voor Oranje Joosje Burg als laatste schakel. Eerst is het Felice Albers die de bal veroverd krijgt, vervolgens de bal terug. Trekt dan wat naar binnen toe en op de rand van de cirkel komt daar de bal richting Burg. En uiteindelijk is het Marijn Veen die ziet dat Burg bij de tweede paal in een kansrijke positie staat om de bal binnen te tippen. Nou, daar is de 3-0 en het is precies wat Nederland nodig heeft om China uit te schakelen. Hij valt nu al in het tweede kwart.
1: Van Amstelveen na Zandvoort. Louis, Jeroen.
3: Ik zie nu toch echt wel behoorlijk wat mensen naar huis gaan. Die, ja, dan maak ik hem toch maar één keer. De Verstappen-files willen ontwijken. En van Verstappen hebben we nog niks gehoord. Dat vind ik wel een beetje lang duren, hoor. Maar normaal gesproken gaat hij naar de medische post en krijg je een uitslag en sta je de camera's te woord en de geschreven pers. Maar echt nog totaal geen nieuws. Dus nog steeds de conclusie, geen nieuws, goed nieuws. Het zal wel goed met hem gaan, hopen we dan maar. Na die enorme klap vlak na drieën, die hem meteen elimineerde aan het eind van de eerste ronde. Verrassende leider in de race, Lewis Hamilton, voor de tweede keer vandaag. En het verhaal is identiek. Het komt omdat hij de enige in de top 6 is die nog een keer naar binnen moet. De rest loopt gewoon wat dat betreft even op hem voor. En dus moet je eigenlijk zeggen, Antonelli rijdt tweede, maar is eigenlijk virtueel de leider in de race voor Norris, voor Russell, voor Leclerc en voor Piastri. En als straks Hamilton naar binnen duikt, dan zal hij terugvallen naar de vijfde plek. Maar in ieder geval, dat kunnen we constateren, een race in Zandvoort die niet van kop tot staart saai is. Waar het zeker niet zo is dat je vanaf pole position zomaar wint. Sterker nog, Norris, de poleman, zal alles moeten doen om Antonelli nog aan te vallen. Want dat gat, dat is eigenlijk al de hele race 1 à 2 seconden. Nu ook ongeveer 1,5 seconde tussen Antonelli en Norris. Terwijl Antonelli zo snel is, zoveel sneller dan de leider in de race, dat het een kwestie van tijd is voor die Hamilton te pakken heeft. En ik denk dat hij hem niet eens hoeft aan te vallen, want Hamilton zal nog naar binnen komen zo.
4: Hamilton is echt lekker sterk bezig is, hoor. Hij heeft een beetje de pech dat hij de hele race klem zit. Maar als je gewoon goed kijkt naar als hij vrij is, als hij dus geen auto voor zich heeft, dan heeft hij wel een snelheid. Maar ja, ik ga toch vrezen dat hij inderdaad, wat Louis al zei, naar die vijfde plek verwezen wordt weer.
1: Dan gaan we nu wel naar de paarden. Apotheose aanstaande, Edwin.
5: Ja, nog 5 combinaties in de baan hier in Aken. En het is echt een loterij aan het worden. Zelfs de beste combinaties blijven niet foutloos. We hebben er 7 gezien. Pas eentje bleef zonder een balk eraf te gooien. Dat is de 27-jarige Noord-Ier Harry Charles. Hij gaat dus aan de leiding. Won vorig jaar al goud. 2 jaar geleden moet ik alweer zeggen, in Parijs. Won ook al 4 jaar geleden in Herning een bronzen medaille. Is dus nog hartstikke jong en doet het goed. Gooide op dinsdag al een balk eraf. En dat zorgt er eigenlijk voor dat hij nu in de wachtkamer zit. Had hij het toen goed gedaan, dan zat hij nu in pole position. Nu is het echt afwachten. Marcus Eening net voor Duitsland. 1 balk eraf. Sophie Hinners zelfs 2 balken eraf voor Duitsland. En een eliminatie voor al Scott Brash en ook de Belgische Nederlander. En ook een beetje Egyptenaar natuurlijk, Abdel Said. Nu kijken we naar de piepjonge Thibaut Spits voor België. Hij is dus nu de beste van de mensen die nu nog in actie gaan komen. Op zijn Impress K van het Kattenheien. Een zangersheide gefokt paard. En vooralsnog blijft hij halverwege het parcours foutloos. En dat is al heel wat, want heel veel combinaties, zoals gezegd, gaan er vanaf. Ik denk dat ze een beetje zenuwachtig.

0: zenuwachtig zijn geworden toen Scott Brash bij de driesprong er gewoon afviel en even bleef liggen. Vooralsnog gaat het goed met de 23-jarige Thibaut Spits voor België. Hierna nog 4 combinaties.
1: Nederland-China, Krijn.
2: Ja, het is 3-1 geworden. De eerste strafcorner voor China vliegt erin en wordt gescoord door Zhang Ying. Goede strafcorner, alhoewel de videoscheidsrechter daar kennelijk nog even naar aan het kijken is. Nee, toch niet, want er wordt weer gespeeld. Ik hoor ready van de scheidsrechters op de achtergrond. En dus gaan we verder met een 3-1 stand met nog 6 minuten te gaan. De eerste strafcorner voor de ploeg van Allison Annen ging er dus in. Eén speelster die bekend is hier in het Wageningen Stadion. Want dat is een speelster die het afgelopen seizoen bij Amsterdam speelde. Li Hong op het middenveld bij China. Maar deze treffer was van Zhang Ying. 3-1 dus.

0: Good Grief van Bestel.
1: Wat gebeurt daar op Zandvoort?
2: Van alles, want wie dacht dat hier nooit wat gebeurde? Je kunt hier niet inhalen. Lando Norris, nieuwe leider, voorbij Antonelli. En het komt allemaal door Lewis Hamilton, die op redelijk oude versleten banden de leiding had. En dacht, ik ga proberen de finish te halen. En dat hele veld schuift in elkaar. Norris pakt Antonelli, Norris pakt Hamilton. Antonelli pakt Hamilton ook. Dat is nu de top 3. Norris voor Antonelli, voor Hamilton. En precies op dat moment is er een virtual safety car, omdat Esteban Ocon zijn Haas parkeert. En we nu dus een beetje op halve snelheid over het circuit gaan. En Hamilton het commando krijgt. Kom jij maar even naar binnen.
3: Ja, en dat is tijdens een virtual safety car. En dat betekent eigenlijk, hè, er is gevaar op de baan. Er staat een auto stil. Dan moet het hele veld langzaam rijden. Relatief langzaam natuurlijk. Daar hebben ze een soort delta voor. En dan kost een pitstop wat minder tijd. Dus Hamilton heeft daar een klein beetje mazzel mee. Maar heeft wel de wedstrijd gemaakt, hoor. Wat een spektakel kwam er doordat hij op kop reed.
2: En nu is er die pitstop van Hamilton. Ja, die doet er uiteindelijk niet zo heel erg meer toe. Want nu draait het toch echt om Norris en Antonelli. En het heeft er toch echt dik 50 ronden alle schijn van gehad. Dat hij vanaf pole position deze race had verloren. Dat Antonelli weer aan het huishouden was. Maar Antonelli heeft zich te grazen laten nemen door Norris. Norris lijkt op weg naar de zegen in Zandvoort. Zou zijn tweede Grand Prix overwinning op rij zijn voor de wereldkampioen.
1: Het leven van de Chinese vrouwen op het WK aan een zijden draad. Wat waren ze blij met die goal zojuist, Krijn. Maar...
4: Ja, maar het is 4-1 geworden. Die vierde treffer voor Nederland is gevallen. Dus de marge weer 3 in het voordeel van Nederland. En dat is precies wat Nederland nodig heeft. En daar wond de bondscoach Raoul Ere geen doekjes om. Dat is precies wat Nederland nodig heeft om China uit te schakelen op dit wereldkampioenschap. Het ging helemaal fout in de verdediging bij China. Bal werd te simpel uitverdedigd. Maar Marijn Veen stond te dicht in de buurt en die kon het eraan fraai afmaken. 4-1 voor Nederland. Net nog 1,5 minuut te gaan in het tweede kwart.
0: Schakelen we naar Leeuwarden. Mark Kloosa, kijk naar Cambuur tegen Feyenoord.
5: Ja, 2 minuutjes zijn we onderweg. Welkom in de kooi in Leeuwarden, waar de bal nu wordt verspeeld door Feyenoord. En dan kan Cambuur dus overnemen. Zijn we op 20 meter van de achterlijn bij Feyenoord. Maar Feyenoord neemt de bal weer over. Goed verdedigend werk. En dan gaat de bal naar Marmol. Speelt de bal naar voren in de voeten van aanvoerder Valente. Puntverlies vorig weekend natuurlijk voor Feyenoord. Na een goed eerste uur een 2-0 voorsprong weggegeven tegen Go Ahead. En het eindigde in 2-2. Kijken hoe lang ze het vandaag kunnen volhouden. De bal gaat richting de 16 van Cambuur. Maar Amova loopt dat gat dicht. Speelt de bal nu terug naar zijn keeper Thijs Jansen. In verleden heeft bij Feyenoord, want van zijn 12e tot zijn 22e bij de club uit Rotterdam speelde. Baouf moet opletten, doet dat ook. Speelt de bal nu voor het doel langs naar de linkerkant, naar Lucas Jette. Cambuur heel erg jong, gemiddelde leeftijd 22 jaar bij Cambuur. Bij de ploeg van Johan Plat, die zich niet wil aanpassen tegen Feyenoord. Of dat verstandig is, dat moet blijken. Het is voorlopig na 3 minuten 0-0. Cambuur heeft met die jonge ploeg nog geen punt verzameld dit seizoen. Maar we zijn pas net onderweg. Hier gaat Kooistra richting de goal van Feyenoord in de 16. Kapt de bal terug. Legt klaar op rand 16. Schot via een Feyenoord voet naast. Hier was Cambuur voor het eerst met Sky Vink. Goeie aanval. Goeie paas binnendoor. En ook de actie van Wiebe Kooistra. Normaal gesproken buitenspeler. Vandaag rechtsback. Was goed. Nu de corner. Getrapt door Henstra met zijn linkervoet. Speelt de bal kort. Krijgt de kaats. En kan hem nu voor het doel van Feyenoord gaan slingeren. Doet dat nu ook. Maar die bal is te kort. En Ueda kan hem daar uitverdedigen. En wegtrappen voor Feyenoord. Maar de bal wordt op de middenlijn weer opgepikt door Cambuur. Dat sterk begint in eigen huis tegen Feyenoord. Maar voorlopig is het nog steeds 0-0. En voorlopig is 4 minuten.
0: 10.
6: We gaan even medailles rapen. Te beginnen is Scheveningen. Finale van de Nederlands kampioenschap beachvolleybal bij de vrouwen daar achter de rug. Katja Stam en Raisa Schoon na de Europese titel van vorige week nu ook Nederlands kampioen. Zoals je mag verwachten, zou je dan zeggen. Binnen 2 sets afgerekend en dus op het hoogste schafot met een gigantische beker in hun handen en een grote glimlach op hun gezicht. Dat is Scheveningen. In Frankrijk was de wereldbeker mountainbike in Leguet aan de gang en daar deed Mathieu van der Poel aan mee. Nou zou je verwachten, nou wat mag je daar dan überhaupt van verwachten van Van der Poel? Want het was zijn eerste mountainbike-wedstrijd van het seizoen. Maar hij is toch knap tweede geworden achter de Fransman Boisy. Voor Van der Poel was het eigenlijk meer een soort trainingswedstrijd in aanloop naar het WK van volgende week mountainbike in Val di Sol. En met die tweede plek van vandaag kan hij dus eigenlijk wel heel erg tevreden zijn over zijn staat van dienst op dit moment op de fiets. Dan in de Premier League. Twee wedstrijden aan de gang. Manchester City kijkt nog altijd tegen een achterstand aan tegen Bournemouth. En is bijna verzekerd van een nieuwe speler om misschien die tegenvallende resultaten in dat prille seizoen te doen keren. Daarvoor moet de Marokkaanse WK-ster Bouadi over gaan komen van Lille. Prijskaartje 100 miljoen euro. Bij Aston Villa ook nog veel werk aan de winkel. Want zij staan met 4-0 achter tegen Brighton.
1: Wat moet dat toch irritant zijn voor al die andere mountainbikers dan, hè Joris? Als Mathieu van der Poel eventjes meedoet om gewoon een beetje te trainen en dan tweede wordt.
7: Nou ja, het is niet, hij is niet heel erg heersend, hè, dat mountainbike.
1: Nee, dat is tegelijkertijd wat ik ook dacht. Ja. Dus zal hij het zelf ook een goede uitslag vinden. Dit
7: dat
1: is ook de tak van de wielersport waarin hij nog niet heeft kunnen doen wat hij wilde.
7: Nee, nee. Dus dit is een heel aangename uitschieter op dit moment. Dat kon hij wel gebruiken, want de laatste jaren wil het niet echt vlotten tussen het fenomeen op de weg natuurlijk, Mathieu van der Poel, en dat mountainbiken. Maar dit is wel een aardige steun in de rug voor hem. Deze zal lekker aankomen. En die tussensprint die is wel degelijk gewonnen in deze tweede etappe van de Ronde van Spanje. Door Ethan Hayt. Het was geen sprint. Hij kwam alleen over de streep. Hij hield stand. Hij heeft zich ook meteen laten inlopen. Want meteen na de tussensprint ging de weg omhoog. Dus we hebben nu een compact peloton. Alles is zo'n beetje bij elkaar. Er is trouwens één man uitgevallen. Dat is Schumil. Dat is een klimmer uit Guatemala. Die is gevallen en die is naar huis toe. Was niet heel ernstig gewond, maar hij kon niet meer verder. Bij de tussensprint was interessant om te zien dat Wout van Aert tweede werd met Brennan, zijn ploeggenoot, op zijn wiel. Ze werden nog een beetje gelanceerd door Laporte daarbij. En daardoor hebben we nu een nieuw algemeen klassement met die bonificatieseconden erbij. De man in de groene trui, de voormalige koploper, gisteren tweede, Hayter, is nu leider. Hij staat 5 seconden voor Pogacar en 9 voor Tarling. 6 seconden voor Pogacar, 9 voor Tarling, 11 voor Callum Thornley en ook Wout van Aert staat nu op 11 seconden. Dat moeten we zo meteen in de slotfase even in de gaten gaan houden. En voor Van Aert is dat dus toch een streep door de rekening wat betreft die rode trui. Want die kan hij zometeen met 10 seconden bonificatie niet meer direct gaan pakken. Maar ja, de rit winnen, dat is natuurlijk wel sowieso een doel voor Visma Leasebike vandaag. Die ploeg is heel erg actief geweest en lijkt daar niet meer mee te gaan stoppen. Hoewel dat peloton nu een ander gezicht krijgt. Ineos zit erbij. UAE heeft zich even laten zien. Het is nog 33 kilometer. De weg gaat nu een kilometer of 15 glooiend omhoog lopen. En dan is het een heel stuk naar beneden. Naar die finish op Frans grondgebied nog steeds in Manosque. En daar gaat de weg weer een stukje omhoog lopen richting de finishstreep.
1: De afloop van de springruiters op het WK. Edwin.
8: De laatste combinatie nu op het gras in Aken. Iedereen de 40.000 houden de adem in. Daar komt de driesprong voor Steve Guerda. 44 jaar oud uit Zwitserland. Won in 2012 al Olympisch goud. Is zijn grootste succes tot dusver. Maar nu nog 2 hindernissen. Kan hij thuisbrengen? Voorlopig gaat de Belg spits aan de leiding voor Charles en Bucci, de Italiaan. Daar de laatste hindernis en dan redt hij het. En binnen de aangegeven tijd van 80 seconden. Dat betekent dus goud voor Steve Guerda en Zwitserland. Nog nooit hebben de Zwitsers goud gewonnen individueel op de wereldkampioenschappen. Dat is een mooi resultaat voor hem. Ja, en de Duitsers blijven dan met lege handen achter in dit individuele toernooi. Er waren er 3 bij de beste 12, maar allemaal gooiden ze er minstens 1 balk vanaf. En moeten de Duitsers het doen met een 6e plaats. Knap kampioen dus geworden. Steve Guerda voor België. Het zilver is er voor de 23-jarige Belg. Zo jong is hij pas. Thibaut Spitz. Het brons is er voor Groot-Brittannië en Harry Charles.
1: Even een belofte inlossen van eerder deze middag. En dan kom ik even bij jou, Jeroen Blekemolen in Zandvoort, voor een reactie op de stelling van Borst. De stelling luidt: nu Max Verstappen zijn contract heeft verlengd, moet de Formule 1 van Zandvoort zo snel mogelijk terug op de kalender. Paul Geleen die zei daarover het volgende. Prachtig wat de organisatie heeft neergezet. Maar wat blijft is dat het circuit, mijns inziens, al dus deze Paul, niet geschikt is voor de huidige Formule 1. Het is een te smal Mickey Mouse baantje waar inhalen amper mogelijk is. Ik denk zelfs dat Max het met me eens is, al dus deze Paul Geleen. En wat zeg jij dan, Jeroen?
3: Ik ben het er niet mee eens, maar het is een mooie stelling. Maar goed, we racen ook in Monaco, waar het nog veel smaller is. Laten we daar eens mee beginnen. En de coureurs, en dat is toch wel leuk, die hebben allemaal positieve reacties gegeven op dit circuit. En dat ze er allemaal echt wel een beetje ziek van zijn dat die niet meer op de kalender staat.
1: En zit dat vooral in het circuit of vooral in de sfeer en het hele evenement?
3: Nee, voor de coureurs zit het 100% in het circuit. Want het is mega uitdagend. Voor de fans natuurlijk ook in de hele sfeer.
1: Reageren kan nog steeds op de stelling. Zal ik even een indicatie van een tussenstandje doen? Even nog dan de stand verversen.
0: En 15 seconden.
1: Wat denk jij? Hoeveel mensen zijn het met je eens?
0: Pak 60%.
1: Ja, kijk, dit is dus de ervaring van, wat is het, al een jaar of 8, stelling van Borst.
0: Ja?
1: Je zit gevaarlijk dichtbij.
0: Knap, hè?
1: Ja, maar er kan nog verandering in komen.
0: 0-0 nog bij Cambuur Feyenoord. We houden het in de gaten.
9: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof.
10: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
9: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godenschemering. En
10: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
9: TV-corrivee Harm Edens over 30 jaar, dit was het nieuws.
10: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
11: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
12: Loterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro en elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Hij is onderweg.
21: Wie?
22: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
21: Top. Koffietje, ik trakteer.
22: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
25: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
26: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
25: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
28: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
29: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
30: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: NPO Radio 1, 5 uur.
9: Hé,
0: Henry Schut en Hugo Borst.
1: We gaan even naar Leeuwarden, naar Cambuur, Feyenoord, Mark Kloostra.
2: wegens vuurwerk, levensgevaarlijk. Een deel van het Cambuur-publiek is het stadion uitgevlucht en heeft een veiliger plekje gevonden. En dat geldt uiteindelijk ook voor Chark Ens, die nog wel in het stadion is. Net als de rest van de mensen. Maar die zag een vuurpijl echt rakelings langs zijn oor suizen. En daarna knallen. Dat liep echt maar net goed af voor de Feyenoordkeeper. Het komt uit het uitvak. Waar dit voor is, geen idee. Wanstaltig, dat is het wel. Wanneer houdt dit nou eens een keer op? Je wordt er moedeloos van. Stuur de ME maar deze kant op.
1: Zometeen het vervolg hopen we van die wedstrijd. Ook het slot van de Formule 1 op Zandvoort en de ontknoping in de etappe in de Ronde van Spanje. En het vervolg ook van het hockey. De vrouwen leiden met 4-1 tegen China. Nu het NOS Journaal. Ismael de Bruin.
3: Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. En eind vorige maand vielen er 34 doden bij een aardbeving in Japan. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om het leven door een brand in een bar in Crans-Montana. En daarna zijn er maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar het is nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. De auto van Verstappen ging hard in de muur. Er was flink wat schade, waardoor Verstappen niet meer door kon. De coureur gaf al snel aan dat hij fysiek in orde was. En dan nog het weer. In het noorden valt wat regen. In het zuiden blijft het droog bij een graad of 20. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking en dan wordt het maximaal 22 graden.
1: Robert Vriezen, nog steeds problemen richting Leeuwarden?
4: Ja, op de A32, de weg Heerenveen-Leeuwarden. Want er is een glasplaat op de rijbaan terechtgekomen bij Grauw. De weg is tot 6 uur vanavond dicht. Dus tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. En de grenscontroles op de A76 veroorzaken weer vertraging. Vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file met een half uur tijdsverlies.
5: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
16: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
1: De laatste 2 uur langs de lijn met Formule 1 op zijn einde. Echt in de slotfase, toch, Louis Dekker?
17: De laatste 2 ronden lopen met Norris aan de lijn voor aan de leiding voor Antonelli en Russell, die hard moet knokken met Hamilton. Belangrijkste nieuws gaat over Verstappen. Eindelijk heeft hij ons te woord gestaan. Een hele nuchtere reactie. Het was een redelijke klap, maar ik heb ergere gehad. Ik verslikte me. Het was nog aardig nat in de bocht. Maar het belangrijkste nieuws, hij is ongedeerd.
1: De tweede etappe van de Ronde van Spanje nadert ook de ontknoping, Joris.
18: Even stilte voor de storm nu. Koplopers is ingehaald. Peloton en bloc nu over de weg. In de laatste 30 kilometer. En de sprinters en de snelle mannen van de heuvels worden langzaam maar zeker op de juiste positie gezet. En er wordt even gegeten en gedronken. En daarna spat het weer open in de tweede rit.
1: Een WK hockey. Nederland gaat winnen van China. Maar met hoeveel? Klein schuitenmaker.
19: Voorlopig is de marge 3 en dat is precies genoeg om China uit te schakelen, ongeacht wat er in de wedstrijd van vanavond in deze pool nog gaat gebeuren. Het staat 4-1, doelpunten van Moes, Albers, Burg en Veen. En een heerlijk scenario te dusver, vooral die 10.000 oranje fans op de tribunes.
1: En Cambuur Feyenoord dan? Nou, dat ligt stil vanwege vuurwerk in en om het supportersvak van Feyenoord. Maar Kloostra is op onderzoek uit naar extra informatie. Dan gaan we naar het absolute slot van een race die al lang klaar had moeten zijn. En die in het hoofd van velen al om een paar minuten over 3 is geëindigd. Louis.
17: Maar toetjes zijn altijd lekker. En we hebben nog ongeveer 1,5 ronde te gaan. Terwijl Carlos Sainz een 10 seconden penalty krijgt omdat hij zijn teamgenoot raakt en daarmee een virtual safety car veroorzaakte een paar minuten geleden. Die ons in ieder geval even kort van een gevecht heeft beroofd. Want Hamilton op plek 4 heeft vol de aanval geopend op George Russell. Russell heeft het moeilijk. Die banden zijn er een beetje aan. En net het pijnlijkste moment heeft zijn teamgenoot voorbij moeten laten gaan. Antonelli was veel sneller. De WK-leider versus degene die favoriet was om wereldkampioen te worden. Namelijk zijn teamgenoot. Antonelli tweede, Russell derde, Norris is er vandoor. Het gat is meer dan 10 seconden. Die buiten is binnen. Laatste ronde loopt.
20: Ja, en het is toch nog heel spannend hoor. De Ferraris die ook beide in gevecht gaan. Die natuurlijk klem zitten achter die George Russell. En Antonelli die ondertussen heeft aangegeven dat zijn auto gewoon niet meer ging. Ineens halverwege de wedstrijd had hij eigenlijk alles in handen. De auto was goed uit, de goede banden eronder. De goede bandenkeuze, strategie. En ineens ging hij niet meer. En ging hij niet meer, valt dan mee. Want hij gaat wel gewoon tweede worden.
17: En Norris heeft wel een hele mooie overwinning te pakken. Want ging het mis bij de start, verloor die terrein. Leek Antonelli de zegen op zak te hebben. Norris heeft hem teruggepakt met een hele imposante inhaalmanoeuvre. Die min of meer mogelijk werd gemaakt door Lewis Hamilton. Die aan de leiding reed op banden die aan zijn eind waren. En nog even probeerde door te gaan. En terwijl ik dat zeg, is het klaar. En is Lando Norris met een enorme voorsprong hier de winnaar van de Dutch Grand Prix. Want die enorme voorsprong, ja, 11 seconden mag klinken als niks. Maar 11,5 seconden op Antonelli is stevig. Russell vecht voor zijn derde plek en houdt beide Ferraris achter zich. Hamilton wordt vierde, Leclerc wordt vijfde, Piastri wordt zesde. Dat is de top 6 met Lawson die nog lang niet binnen is. Daar moeten we nog even op wachten. Dat is de teamgenoot van Verstappen. Ja, Verstappen die natuurlijk na 1 ronde al weg was. Maar dit is een hele grote overwinning voor Norris. Vooral omdat het niet van start tot finish ging. En eigenlijk iedereen die dacht, als hij hem wint, dan zal dat wel gewoon een makkie zijn. Omdat je hier niet kunt inhalen. Nou, dat kon wel. Ik ga niet zeggen dat het de mooiste race van Zandvoort is. De mooiste race in Zandvoort van de afgelopen 6 jaar. Maar we hebben er eentje gehad in de stromende regen. Die is niet te overtreffen. Maar de manier waarop Norris deze naar zijn hand zet, is wereldkampioen waardig.
20: Ja, fantastisch de inhalactie die hij deed. Eigenlijk ging hij van plek 3 naar plek 1. En dat moet je wel even zien te plannen. Dat kan je ook niet altijd helemaal plannen, want je weet niet wat je voorganger gaat doen. Maar echt ongelooflijk goed gereden. Heel sterk. Antonelli dan een beetje in de problemen. Maar die doet weer hele goede zaken voor het WK. Want die loopt gewoon eigenlijk op iedereen uit.
1: Dat was Zandvoort. De komende 4 Grand Prix zijn ook bij ons in de middag bij Langs de Lijn te horen. Die zijn over 2 weken in Italië, de week daarna in Madrid, dan weer 2 weken daarna in Azerbeidzjan en ergens in oktober is de Grand Prix van Singapore. Dan gaan we naar het fietsen. Joris, hoe ver nog?
11: 22,5 kilometer en de blokvorming in het peloton is er nog steeds. Dat komt niet alleen doordat de koplopers zijn ingelopen en er even gegeten en gedronken moest worden. Dat komt ook doordat de weg, dat kondigde ik al aan, een kilometer of 15 lang aan het oplopen is geweest. Maar dat is bijna klaar. Ze zijn bijna boven. Dat zal gebeuren op een kilometer of 20 van de finish. Dan een lekkere afdaling van 12, 13 kilometer. En dan die slotfase waarin het af en toe 6% zal zijn. Kleine stukjes naar de finish toe. Dat is interessant. Dus dat wordt dan oppassen geblazen voor de echte sprinters van het vlakke. Maar daar zijn er niet heel veel van in deze ronde van Spanje. De snelle mannen zijn, verstandig als ze zijn, wel zo'n beetje thuisgebleven. Van Aert is hier, Pedersen, Groves, dat is een alleskunner van Alpecin. Die Aular heb ik u geschetst. Dainese is een Italiaan van Sudal Quickstep. Die heeft al heel lang niet gewonnen. En dan hebben we natuurlijk ook Brennan van Visma Liesebike. Die kan goed sprinten, maar bij die tussensprint zojuist konden we zien dat het vandaag toch wel om Van Aert draait. Misschien verandert dat nu Van Aert niet direct meer zicht heeft op de leiderstrui. Een overwinning en 10 seconden is nu niet meer genoeg voor Wout van Aert om straks het rood aan te mogen. Dat om de schouder zit, en daar is hij voor het eerst vandaag echt in beeld, van Tadej Pogacar. Want ze zijn boven, nu gaan ze naar beneden fietsen. Links van de weg zit Steven Kruiswijk voor op het peloton. Die overlegt even met wat mensen van UAE. Dat is met Ivo Oliveira. En achter die Portugees, daar zit goed verstopt, helemaal in het rood gehuld, Tadej Pogacar. Die op dag 1 van deze ronde van Spanje, dat is gisteren dus gebeurd, meteen de leiding in handen nam. En ja, we gaan eens zien of dat gaat heroverd worden zometeen. Want in het klassement op dit moment, met de bonificatieseconde er dus bij, staat Pogacar nu tweede op 6 seconden van groene truidrager Hater, die er net zo slim wist toe te slaan bij de tussensprint. 21 kilometer nog, de weg gaat naar beneden en de grote ploegen zitten nu al voorin met hun kopmannen.
21: Nederland, China, Krijn.
22: Ja, Nederland heeft weer een strafcorner mogen nemen. En die ging er niet in. Ook geen rebound. Die overigens door Rosa Fernig er nog ingewerkt had kunnen worden. Maar dat gebeurde niet. En dus dat betekent dat Jibbe Janssen vanaf de kop van de cirkel in deze wedstrijd voorlopig nog niet heeft gescoord. Heeft natuurlijk nog wel alle tijd om dat te doen. Jibbe Janssen met die snoeiharde corner. 105 kilometer per uur. En een bal die wordt gescoopt richting de cirkel. Levert een vrije slag op voor China. Voor die ploeg van Allison Annen. Die aan de zijlijn in een rode polo toekijkt naar haar ploeg. De corner van Jibbe Janssen wordt nog eens op het grote scherm in beeld gebracht, zodat de 10.000 toeschouwers hem nog één keer van dichtbij kunnen zien. Ik heb begrepen van een van onze cameramensen hier van de NOS dat ook Clarence Seedorf op de tribune zit. Ik heb mezelf nog niet gespot, maar hij schijnt ergens op de grote tribune te zitten in het Wagenerstadion om te kijken naar de Nederlandse hockeyvrouwen die in dit derde kwart nog 4 minuten spelen. Ja, en op dit moment zijn zij dus al zeker van een plekje in de halve finale. China is dat allerminst. Ja, China moet op zijn minst nog 1 keer scoren en dan afwachten wat er vanavond gaat gebeuren bij het duel tegen Australië en India. En Nederland kan weer morgen gaan afwachten, want dan wordt duidelijk wie de tegenstander gaat worden in de halve finale. Wordt het Argentinië of wordt het België wellicht? Die spelen morgen dus in België in Waver hun wedstrijden. En dan wordt bekend wie die tegenstander gaat worden in de halve finale van het wereldkampioenschap. Oranje natuurlijk de titelverdediger, de nummer 1 van de wereld, Olympisch kampioen. De winnaar van de Pro League, Europees kampioen. Welke titel heeft Nederland niet? In totaal dus 36 wedstrijden op rij ongeslagen. De Nederlandse hockeyvrouwen. Dus ja, met recht dus de nummer 1 van de wereld. Vrij slag voor Nederland. Jibbe Janssen gaat hem nemen. Die kan hem scoopen richting de rechterkant van het veld. Daar is de aanname voor Nederland. Oh, een Chinese interceptie zit ertussen voordat Marijn Veen in balbezit kan komen. Nou, die kan dan alsnog in balbezit komen. En nu is het Xander Waard. die de bal heeft. Geeft hem mee aan René van Laarhoven. En zo gaat Oranje de druk opvoeren om op jacht te gaan naar een vijfde doelpunt. Met nog een kleine 3 minuten te gaan in het derde kwart. Nederland ruimschoots aan de goede kant van de score. We willen met een goed gevoel van het veld afstappen. Dat zei Raoul Ere in de pauze tegen de internationale feed. Zeg maar de camera's die hem even kort mogen interviewen in de pauze. 4-1 staat het voor Nederland. Nou, met het goede gevoel zit het dus voorlopig wel goed.

0: Krakersmaak met Squeeze Me.
1: Ja, vuurwerk. Daar gaan we weer, derde wedstrijd van het seizoen. En we pakken de draad weer op met vuurwerk. Mark Klooster, jij zit bij Cambuur tegen Feyenoord. En jij weet vast meer over voortgang of ja, misschien wel definitief staken. Ja.
2: Nou, ik zie nu voor de tweede keer Makkely bij Hans Kraaij komen om een verhaal te doen. Dus ik weet niet, ja, kan het natuurlijk niet volgen, want ik zit met een koptelefoon op naar jullie te luisteren.
1: In feite
2: dus
1: is het simpel, hè, Mark. Als een speler geraakt is, moet hij definitief staken. Gek
2: dat
1: genoeg.
2: Dat scheelde echt 30 centimeter.
1: Ja, gek genoeg, als er mensen in het publiek zijn geraakt, dan mag hij nog wel doorgaan. Dat is de regel.
2: Gaan ze ook doen, denk ik, hoor. Want ik zag net de spelers van Cambuur al klaarstaan en ik zie nu wat spelers van Feyenoord de spelerstunnel indruppelen. Maar Makkely staat voor de tweede keer bij Hans Kraaij. Waarom die nu misschien een andere boodschap heeft dan de eerste keer is mij onduidelijk. Maar er staat nog steeds boven in beeld tijdelijk gestaakt. Dus ik ga er vooralsnog vanuit dat we zo meteen verder gaan. Ondanks het vak dat nog steeds vol is. En heerlijk aan het genieten is van wat ze zojuist voor elkaar hebben gekregen. En nou ja, weet je, ik ga er ook niet heel veel aandacht aan besteden. Want dat
1: jawel,
2: is heel,
1: doe maar wel. Spreek je uit.
2: Ja, maar hebben we al zo vaak gedaan.
1: Ja, ja, wat vind je bijvoorbeeld dat Eenhoorn is begonnen als algemeen directeur? Ja. Wat moet hij nu zeggen? Hij moet
2: het
1: nu
2: liefst afstand nemen van deze mensen. Maar volgens mij weten ze wie er een uitkaart heeft en wie er in dit vak zit. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Want daar moet je echt aan allerlei regels voldoen. Je moet er een speciale kaart voor hebben. Dat gaat niet alleen op seizoenkaart. Maar dan moet je ook nog eens zoveel uitwedstrijden hebben bezocht om mee te mogen dat uitvak in. Dus het is niet zo ingewikkeld wie hier zitten. Nou ja, afvoeren met een busje, nachtje laten slapen, fotootje maken, nooit meer het stadion
0: en
2: in.
0: En collectief straffen. Zoiets. Ja, we hebben natuurlijk alles al bedacht.
2: Ja, het is altijd ingewikkeld. Maar in dit geval, er is ook niemand van Feyenoord in dat uitvak dat nu dat uitvak is uitgelopen. Omdat ze denken, we willen hier niks mee te maken hebben. De onderste, wat zal het zijn, 15 rijen. Dat zijn allemaal mensen die onder een groot spandoek gingen omkleden, een muts opdoen en toen dat vuurwerk afsteken. Die zijn er allemaal schuldig aan. En als je dit toestaat en er niets tegen doet, dan vind ik je ook medeplichtig. Dus eigenlijk al deze mensen verdienen zeker niet.
1: Wat moet de aanvoerder doen? Wat moet de aanvoerder van Feyenoord, die komt nu weer op het veld. Wat moet hij doen? Moet
2: ja, die gaat zo naar dat uitvak. Gaat hij zeggen, niet meer doen, jongens. Hoe vaak we dat al niet hebben gezien, ja. Ja, ik hoop wel dat Eenhoorn met een statement komt.
1: Ja, ik ook.
0: Ik dacht misschien, het is in Leeuwarden, naar huis laten lopen.
2: Dat zou een goede straf zijn, ja. Maar de kans dat als je ze hier nu het stadion laat uitlopen met z'n allen, dat ze niet naar huis lopen, maar ergens anders heen.
0: Nee, dat is ook weer
2: grap is ook behoorlijk groot.
0: En dan doen ze het de volgende keer als bij Sparta is, want dat is naar huis te lopen. Ja, helpt ook allemaal weer.
1: Ze waren vorige week heel braaf op het kasteel. Of twee weken geleden. Heel braaf waren ze. Ze hebben niks gedaan.
0: Waarvan akte. Laten we eens naar het matchcenter gaan, want daar wordt nooit gestaakt. Dien?
3: Absoluut niet. Blij sportnieuws hier, want we hebben een nieuw wereldrecord op de halve marathon. Die is in Buenos Aires gelopen door de Ethiopiër Yomif Keyeltja. 56 minuten en 51 seconden. 29 seconden sneller ten opzichte van het oude wereldrecord. Keyeltja die werd eerder dit jaar tweede bij de marathon in Londen. En daar werd de grens van 2 uur voor het eerst geslecht door Sebastian Sawe. En deze Keyeltja die liep toen ook onder de 2 uur. Dus die zit erop, zou je kunnen zeggen, in 2026. En zo'n halve marathon is eigenlijk een soort van trainingswedstrijd in aanloop naar een latere marathon van dit jaar. Hij is in december ook actief op de marathon van Valencia. En met dit nieuwe wereldrecord achter zijn naam op de halve marathon mogen we dus wat van hem verwachten. In Polen wordt er ook gelopen bij de Diamond League wedstrijd. En daar doet Lieke Klavera mee op de 400 meter. Die is zojuist vijfde daarop geworden in een tijd van 49 seconden en 71 honderdste. 1300ste verschil van haar seizoensbeste. Dat was namelijk 49 seconden en 58 honderdste. Dus uitstekend in vorm. Jessica Schilder werd tweede op het kogelstoten achter de winnaar Chase Jackson. Daar zat een verschil van 72 centimeter tussen. 20-92 voor Jackson, 20-20 voor Schilder. En dus weer een podiumplek voor haar.
0: We gaan naar de slotfase van de etappe in de Ronde van Spanje. Op wie zou jij je geld zetten, Joris?
4: Ja, goede vraag. Ik denk toch Mats Pedersen, hoor. Het is nog 13 kilometer nu. En ze glooien lekker over zo'n weg met de ondergaande zon er een beetje op. Dit is optima forma Ronde van Spanje. Echt dat eind augustus, begin september gevoel. Ja, ik denk Mats Pedersen, zo die aankomst bekijkend. Het is een zware sprint en die man, ja, die kan dat natuurlijk voortreffelijk. Van Aert zou dat ook moeten kunnen, maar die maakt een wat jachtige indruk. Hoewel die wel heel goed is, hè, Van Aert. Die kwam even uit de ronde van Denemarken met eindoverwinning en 3 etappenzegers. Dus die is wel klaar voor deze ronde. Die heeft nu ook de goede benen. 2e etappe, alles is nog intact, denk ik, bij hem. Die moeten we hoog aanslaan. Zeker dan ook toch wel die Brennan. Dat is een 21-jarige ploeggenoot van Wout van Aert. Ze rijden allebei voor Visma Leasebike. En Caden Groves moet je nooit onderschatten. Dat is op zich, als je hem zo ziet, een echte massasprinter. Maar die 27-jarige Australiër van Alpecin, die kan heel goed ook een heveltje verteuren. Net zoals die Orluis Aular, die ik net genoemd heb. Die Venezolaan. Dan heb je ze wel eens een beetje gehad. De grote favorieten voor deze aankomst. Maar ja, je weet het niet. Er is ook een gekke kort. Die Deense kampioen, die al een keer 3 etappes wist te winnen in de Ronde van Spanje. De ervaren Cocari is er uit Frankrijk, maar die wist nog nooit een rit te winnen in een grote ronde. En langzaam maar zeker komen ze dichter bij Manosk. Dat is nog 12 kilometer weg. En het peloton begint weer een beetje op gang te komen. En de lange afdaling op weg naar de slotkilometers zit er bijna op. En dan gaat het echte positioneren beginnen. Dan zullen de kopmannen ook nog voorin gehouden moeten worden. Ja, dat kan een complex geheel gaan opleveren zometeen. Want Pogacar en ook zijn concurrenten voor het algemeen klassement, zoals daar zijn natuurlijk... Ja, dan moet ik even mijn andere lijstje pakken.
0: Ja, er zijn toch helemaal geen concurrenten voor het algemeen klassement? Hou het makkelijk voor jezelf, Joris.
4: Wat zeg je?
0: Er zijn toch helemaal geen concurrenten voor het algemeen klassement?
4: Ja, eigenlijk zijn ze er niet. Hè. Nee. Je hebt alleen die galven. En die galven moet je natuurlijk ook voorin gaan houden. En voor de rest is het heel karig inderdaad. Ja, Almeida, maar dat is weer een ploeggenoot van Pogacar en Skjelmose, ja, die hebben ook genoemd. Roglic, moet je die serieus nemen? Gaan we allemaal zien deze ronde van Spanje. Ze gaan net van wat in de melk te brokkelen hebben. Maar de verwachting is dat Pogacar dat allemaal gaat regelen hier, hoor, in deze 3 weken. De enige grote ronde die hij nog niet gewonnen heeft. En eerzuchtig als hij is, wil hij deze wedstrijd gewoon gaan winnen. En misschien vandaag ook nog wel, hè. Als hij in een heel gekke bui is, Pogacar, dan vuurt hij zomaar nog even een raket af over 1 kilometer of 10. Want dan beginnen ze aan de laatste meters in Manosk.
0: Nederland-China 4-1. Het blijft een interessante stand. Want ja, hebben die Nederlandse vrouwen nog enige compassie met de coach van de tegenstander, Krijn? Zo werkt het niet, hè, in topsport.
5: Nee, ik ben er bang voor dat dat niet het geval is. En bovendien natuurlijk de hele historie met Alison Hennen als bondscoach van de Nederlandse ploeg vertrok daar vanwege de angstcultuur en de zwijgcultuur. Dat speelt misschien nog een heel klein beetje mee op de achtergrond. Misschien ook wel bij een speelster als Hiebe Janssen, die natuurlijk voor de Olympische Spelen in 2021 niet met de Nederlandse ploeg mee wilde, daarvan afzag. En uiteindelijk wel weer terugkeerde. En nu de topschutter is bij Nederland. Hier bij Janssen, die enorm veel doelpunten maakt. Ook dit wereldkampioenschap. De afgelopen 7 toernooien was Stevens de topschutter voor Oranje. Nu staat zij dus met haar Nederlandse ploeg op een 4-1 voorsprong. En met deze stand is China uitgeschakeld. Is Alison Hennen met haar China, dus de nummer 4 van de wereld, uitgeschakeld. Nog altijd 4-1. Publiek heeft collectief vlak voor mijn neus een poncho aangetrokken. Want het is wat gaan regenen in Amstelveen. En parapluutjes worden opgestoken op de tribune. En het regent ook op de commentaarpositie. Iets wat naar binnen. Dus daar heb ik ook de apparatuur wat een beetje moeten afschermen. Terwijl Nederland de bal in de hoek keurig vasthoudt. Daar is trouwens bij Nederland Josine Koning, de enige speelster die niet in het oranje speelt. De keepster van Oranje speelt in het zwart. Gewisseld voor Anne Veenendaal. En dat was al helemaal het plan van Raoul Eeren, de bondscoach. Want hij wilde beide keepers opstellen. Anne Veenendaal wist natuurlijk al voor het WK dat zij de nummer 1 keepster was. Ze heeft het goed gedaan tot dusver. En krijgt over het algemeen weinig te doen. En nu staat er dus Josine Koning in de goal. Nog altijd is het 4-1. We hebben nog een minuutje of 9 te gaan. Oranje alweer op de helft van China. Op jacht naar de 5e goal en de definitieve uitschakeling van China.
0: Zullen we eens gaan voetballen?
1: Nou ja, omdat het moet. Ik heb er al meteen een stuk minder. Ik heb een stuk minder zin in. Dit verpest zo ontzettend veel. En ook die spelers, hè, die zich weer helemaal opnieuw moeten warmlopen en opladen.
0: Nou ja, zag je het hoofd van Bronckhorst, Mark?
2: Ja,
0: daar was geen woord bij nodig meer.
2: Nee. Daar moeten ze misschien een heel groot spandoek van maken en dat hier nog even ophangen. Om het even duidelijk te maken aan de mensen. Misschien moeten we maar gaan werken met schorsingen.
1: Je kunt het heel simpel maken. Komt hij uit het uitvak? Up. Ja, Feyenoord verliest. Pats. Moet je opletten hoe snel het ophoudt.
2: Ik heb er iets langer over na zitten denken. Want dan krijg je natuurlijk dat er een verdwaalde gek in een thuisvak gaat zitten, vuurwerk afsteekt en dan daarmee de concurrent.
1: Je gaat echt niet in het uitvak zitten van Feyenoord voor je lol.
2: Nee, in het uitvak niet. Nee, daar kom je ook niet in. Nee, maar stel je nou voor dat je de drie wedstrijden geen uitsupporters mee mag nemen. En voor thuispubliek, als het thuispubliek zich misdraagt, ook beginnen met drie wedstrijden. De tweede keer dat het gebeurt, 5. En de derde keer 10. Moet jij eens kijken.
1: Nou ja, kortom, wij weten de oplossingen. En wij zijn ook, wij hebben het makkelijk. Wij hebben niet de verantwoordelijkheid. Maar het spel, waar wordt het hervat? Want we gaan gewoon weer verder. Daar is makkelijk.
2: Met een vrije trap. 10 meter bij de zijlijn vandaan. Halverwege de Cambuurhelft. Vrije trap dus voor Feyenoord. Een treintje Cambuurverdedigers. 7 mensen staan er op de 16 meter. Als een soort polonaise. Met daartussen 2 Feyenoorders. Waarvan er 1 buitenspel staat. Dat is Valente. Die blijft staan. Voorzet komt en bijna binnengekopt door Watanabe. Bal gaat net over zijn hoofd heen. En Kooistra kan de bal dan naar voren spelen namens Cambuur. Henstra had hem eigenlijk in 1 keer door moeten spelen. Na Vink. Het is 0-0. De wedstrijd is weer hervat. Het ironische en het cynische is dat na de wedstrijd straks die Feyenoord spelers allemaal naar dat uitvak gaan klappen, applaudisseren en bedankt dat jullie er waren. En daar word ik dan ook altijd heel moe van. Duik gelijk de kleedkamer in en maak op die manier ook een klein statement. Nou, nu hou ik erover op, want dit is veel te veel aandacht voor dat wat de voetbalsport zeker niet kan gebruiken en geen goed doet. De bal gaat terug naar Thijs Jansen, de doelman van Cambuur. Schuift de bal schuin naar voren, naar de linkerkant. Naar Jette, trap achter de verdediging van Feyenoord. Stuit het door, wat daarna de zit mis. Kopt hem dan breed, maar heeft er ook een overtreding bij gemaakt. Hens namelijk. En dat doet hij om te voorkomen dat Hamadje met de bal vandoor gaat. En 1-op-1 kan verschijnen met Chark Ernst. De keeper van Feyenoord die met de schrik vrij kwam toen er een vuurpijl 30 centimeter langs zijn oor zuisde. En op een halve meter explodeerde. Vrije trap op, wat zal het zijn, 22 meter van het Feyenoord doel. Voor Cambuur, bal ligt wel heel ver links van dat Feyenoord doel. Maar zo lekker voorslingeren met een curve richting de tweede paal. En als hij dan doorstuit het erin of als iemand zijn voeten tegenzet, zou maar zo gevaar kunnen opleveren voor het doel van de Feyenoord goalie. Die met een eenmans muurtje denkt de zaak wel te kunnen elimineren. Gaat zelf in het midden van zijn doel staan. Achter de bal staat onder andere Henstra. En ik zie achter de bal ook El Arguiui staan. Maar deze bal wordt in één keer op doel geschoten door laatstgenoemde. En verdwijnt naast en over het Feyenoord doel. Het is nog 0-0, maar we zijn wel weer begonnen. We kunnen ons weer richten op voetbal.
6: NPO Radio 1.
0: Ja, half uur nog te gaan daar in de eerste helft. Ismael de Bruin.
7: Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten bij de inval van een vluchtelingenkamp. Op een andere plek werd een Israëlische man neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Vanochtend was er al een beving bij Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Britse politie heeft de namen en de leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23. Hun auto botste op een politieauto. Alle inzittenden kwamen om het leven. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar het is nog onduidelijk wat er met de vrouw is gebeurd.
0: Het weer, Peter Kuipers-Munneke.
8: In Noord-Holland en ook in Flevoland zijn op dit moment een paar buitjes. Als je hier in Hilversum uit het raam kijkt, dan is het ook ineens even behoorlijk grijs.
0: En Amstelveen regent het net bij het hockey.
8: Oh ja, inderdaad ook. Ja. Nou, die buitjes die gaan wel verdwijnen. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen ook op. En vannacht is het dan overal helder, staat ook maar heel weinig wind. En daardoor koelt het echt flink af. In het binnenland wordt het zo'n 6, 7, misschien 8 graden. En morgen dan wordt het wat zonniger dan vandaag. En ook blijft het dan overal droog in het hele land. En de temperatuur die komt ook wat hoger uit dan vandaag. Het wordt namelijk zo'n 21 tot 24 graden. En daarmee wordt het echt een prachtige zonnige dag. Overmorgen, dinsdag, dan hebben we ook flink wat zon. Dan wordt het zelfs nog ietsje warmer, zo'n 23 tot 25 graden. Woensdag wordt het dan zo'n 24 tot 27 graden. Maar dan is er al wel kans op een paar buien, vooral in het zuiden van het land. Donderdag en vrijdag hebben we dan echt de warmste dag van de week. Maar in die hitte ontwikkelen zich dan ook gemakkelijk wat stevige onweersbuien met kans op hagel. En dan is het met die warmte ook weer gedaan.
1: Robert Vriezen, files.
9: De A32 is nog dicht vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. Bij Grauw is er een glasplaat op de rijbaan terechtgekomen. Het gaat dan tot 6 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. En de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaken momenteel een kwartier vertraging bij de Duitse grens.
1: Mark Kloostra.
6: Radio 1.
2: Zegiel maakt de openingstreffer voor Feyenoord. Er is wel een botsing aan vooraf gegaan met keeper Thijs Jansen. Op het moment dat een paasje van Marmol de 16 van Cambuur ingaat. Hij is zijn doel uitgeleid om Ueda van scoren te houden. Tikt die bal van de voet. Daarna een botsing. En die bal valt dan voor de voet van Zegiel die naar binnen dribbelt. En de bal vervolgens langs twee Cambuurspelers op de doellijn schuift. En de 1-0 voor Feyenoord maakt in de 17e minuut. Maar de keeper van Cambuur ligt nog altijd geblesseerd op de grond. Ik denk niet dat er sprake is van een overtreding overigens. Dus dat het doelpunt wel blijft staan. Makkeli staat erbij. Kijk ernaar en zal ongetwijfeld, als er wel sprake is van een overtreding, terugkomen op deze beslissing en het doelpunt gaan afkeuren. Maar lijkt mij geen sprake van, nee hoor, want Ueda speelt ook nog eerst de bal en een goede redding van de keeper, maar daarna dus wel hoofdpijn.
1: Slotfase bij het hockey, Krijn.
5: Nog exact 4 minuten en 20 seconden te gaan. Een strafcorner van Yang Liu voor China gaat er niet in. Wordt daar gestopt voor de goal en weggewerkt door Nederland. En dan is het een prima actie van Josine Koning, de keepster voor Oranje. En dan Nederland er heel snel uit met onder meer Ferris Albers. Maar die vijfde goal die valt nog niet. 4 minuten voor tijd dus voor Nederland. Nederland had met een speelster minder speelt op dit moment vanwege een groene kaart. 2 minuutjes dus. Terwijl Oranje wel op de helft van Nederland van China actief is met Luna Fokke aan de linkerkant van het veld. Even een obstructie van een Chinese scheidsrechter, die reageert niet. Burg krijgt dan de vrije slag uiteindelijk. En dan mag Nederland alsnog even wat aan de late kant die vrije slag nemen. Dat gebeurt ter hoogte van de middenlijn als Oranje natuurlijk in opperbeste stemming straks het veld zal verlaten. Precies wat bondscoach Raoul Ere wilde doen met deze wedstrijd. Gewoon blijven winnen op het wereldkampioenschap en dan een paar rustdagen. Donderdag de halve finale spelen. Morgen even afwachten wie de tegenstander gaat worden. En dan heel bewust naar die wedstrijd toewerken. Op weg naar de finale in eigen land op het wereldkampioenschap 2026. Onderschepping van een Chinese. Op het moment dat de paas kwam. En dan is het China dat omschakelt. 1 doelpunt kan van enorm belang zijn voor China als India en Australië nog vanavond tegen elkaar spelen en gelijk spelen. Dan is China, als ze nog 1 doelpunt maken, door. Dus voor de zekerheid er nog 1 bij prikken. Dat is de intentie van de Chinese ploeg van de SNN. Gaat het gebeuren? Nee. Daar liep een Chinese Zhu Mairong zich even vast. Dacht bij de rand van de cirkel een speelster te treffen die hem erin zou kunnen werken. Maar dat gebeurde niet. En zo is het China dat deze kans aan zich voorbij ziet gaan. 2,5 minuut nog te gaan. Nederland aan de ruime kant, aan de goede kant van de score met 4-1. En China moet echt op jacht naar die ene treffer. Dat staat er op het spel voor de ploeg van Alisson Ennen in de komende minuten.
1: Slotkilometers in etappe 2 van de Vuelta. Joris.
4: Nou, Henry, er gaat wat gebeuren hier. In één keer spat het open. Het is nog 2 kilometer. Dan komt de steilste strook, 7%. En Van Aert demareert. Van Aert gaat hier niet voor de massasprint. En wie krijgt die mee? Nou gaan we er goed voor zitten. Pogacar op het wiel van Wout van Aert. Met z'n tweeën zijn ze los. 1,5 kilometer nog. Ze hebben dat ene steile stukje benut om zich te kunnen losweken van het peloton. En Pogacar, wat is die man eerzuchtig. Die kan het niet laten. Die springt op het wiel van de Belg van Visma Leasebike. En er komt er nog eentje bij van Astana. Die komt nog aansluiten bij de twee voorop. Verschillen zijn natuurlijk heel klein. En het is nog 1300 meter. Maar dit was het begin van de slotfase. En er gebeurt iets. En dat kon deze etappe echt wel gebruiken. Waarmee je geen rekening kon houden. Van Aert en Pogacar blijven elkaar nu in de gaten houden. Kijk eens om zich heen. Krijgen gezelschap van een derde renner. En nu zitten er 3 man dus voorop op 1 kilometer van de finish. En nu krijgen ze de situatie. Ja, wat moeten we nu? Waar moeten we nu? Naar het begin van de slotfase. En er gebeurt iets. En dat kon deze etappe echt wel gebruiken. Waarmee je geen rekening kon houden. Van Aert en Pogacar blijven elkaar nu in de gaten houden. Kijk eens om zich heen. Krijgen gezelschap van een derde renner. En nu zitten er 3 man dus voorop op 1 kilometer van de finish. En nu krijgen ze de situatie. Ja, wat moeten we nu? Waar moeten we nu naartoe? En wat gaan we doen? Lijkt me fort.

0: Is dat een aanval van Paul Dobbel? Daar wordt op gereageerd door Visma Liezenbuik in het geel-zwart. Die heeft die ploeg, die Nederlandse formatie, heeft de etappe heel goed in handen. Is daar nu prima aan het counteren. Het komt allemaal weer wel bij elkaar. Het klontert samen. Dat kon je verwachten met die kleine verschillen. Dan wordt de sprint nu op gang getrokken. Dan heeft Van Aert dus een aardige koevoet in de etappe gezet. Maar dat zorgt ervoor dat nu het allemaal een beetje samenvalt. Brennan in een heel goede situatie zit. De sprint wordt geopend door Red Bull Bora. En dan zitten heel goed Pedersen en Brennan. En wat loopt die weg omhoog? Visma Liezenbuik heeft de slotfase naast zijn hand gezet. En moet Matthew Brennan het nu wel gaan afmaken. Een oneindig lange sprint. En Brennan met niet één, met niet twee, maar nou, ik overdrijf, maar zeker twee lengte op met Pedersen. Brennan wint. Visma Liezenbuik doet het fantastisch hier. En Pogacar zit nog bij de tweede of derde plaats. Vier Pedersen op de tweede of derde plaats. Iemand van Decathlon met meesprintend. Pogacar is goed kijken. Pogacar is derde. Vier Pedersen en op twee iemand van Decathlon. Brennan maakt het af. Wat heeft Visma Liezenbuik het goed gedaan vandaag? Uitstekend de hele dag de koers in handen gehad. Met een perfect zich wegcijferende Steven Kruiswijk. Slotfase, demarrage van Aert. Pogacar moest reageren. Daarmee braken ze de boel open. Daarmee hebben ze een heleboel mannen gesloopt. En toen klonterde het weer wat samen. En uiteindelijk wordt de sprint dan gewonnen. Echt met twee volle lengtes voorsprong door Matthew Brennan. Grote klasse.
1: Hoe liep het af bij het hockey? Oftewel, Krijn, ligt China eruit?
2: Ja, 4-1 is het geworden. 3 doelpunten marge. Dus precies wat Nederland nodig had om China eruit te knikkeren. Ondanks dat er vanavond nog één wedstrijd in de pool gespeeld moet gaan worden. Wel een spectaculaire slotfase. Want het was uiteindelijk Marijn Veen die 4 seconden voor tijd nog een backhand afleverde. En die knalde op de zijplank. En dat leverde dus geen 5e treffer op voor Nederland. Nou, er wordt een feestje gevierd. Ik zie dat er opblaasballonnen worden bijgepakt voor de speelsters die een jubileum te vieren hebben. 250 wedstrijden voor Xander Waard, 100 voor Freke Moes. Ja, ruim een week is het wereldkampioenschap aan de gang. 5 overwinningen voor Nederland. En nu begint het afwachten. Wie wordt de tegenstander in de halve finale? Aankomende donderdag in hetzelfde theater, mag je wel zeggen, in Amstelveen. Dan weer met 10.000 toeschouwers op de tribune. De halve finale van het WK voor Nederland.

0-2. Valente kon niet uitblijven op aangeven van Diarra naar de verre hoek. 0-2 na 26 minuten bij Cambuur Feyenoord.

0: Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Ja, als je dan nog één keer iets wil zeggen over dat vuurwerkincident, dan kan je ook zeggen dat na de hervatting Feyenoord op stoom is gekomen, Mark.
1: Ja, dat zou je heel cynisch kunnen zeggen. Ja. Dat is zeker zo.
0: En feitelijk ook.
1: Feitelijk ook, maar Feyenoord had daarvoor ook al een enorme kans. Een bijna kans voor Ueda. Het staat 0-2 na 27 minuten. En we kennen dit ook van de eerste twee wedstrijden van Feyenoord dit seizoen. Want toen waren ze ook een uur lang heel goed. Ook tegen Sparta was dat zo. Ook tegen Go Ahead was dat zo. Dus wat dat betreft ligt dit wel redelijk in de lijn der verwachting tegen een ploeg die het tot nu toe heel moeilijk heeft. De eerste twee wedstrijden verloren, waarvan één keer in dit stadion weggetikt door stadgenoot van Feyenoord Excelsior. Dus ja, in dat licht bezien wil ik het zeker niet aan het vuurwerk wijten. Maar als het helpt voor het straffen van het uitpubliek, dan ben ik er wel voor. In dit geval dan. Dus dan ga ik gewoon mee in jullie verhaal. Overigens hebben we Dancing on the Ceiling, maar ook Dancing on the Vierkante Meter. Kappen en draaien. Ik denk echt dat Will Curver daar heel gelukkig van zou zijn geworden. Hoe Hajj Moussa, het was op eigen helft, met vier tegenstanders om zich heen aan het kappen en aan het draaien was. Dat zag er echt fantastisch uit. En daarmee kreeg hij in ieder geval mijn handen op elkaar. En nu is het Marmol, die ook een goede wedstrijd speelt bij Feyenoord. Die hem aan Diarra geeft tussen de benen door van Kooistra. Dat experiment om hem rechtsback te zetten, waar hij overigens in de vorige wedstrijd ook al inviel, lijkt me eentje om te bestempelen als niet heel erg gelukkig. Want hij werd weggespeeld door Diarra, de linksbuiten van Feyenoord. Die hem twee keer passeerde. De bal goed meegaf aan Valente. En ook weer Dancing on the Ceiling. Draaien op de vierkante meter in de 16 meter van Valente. Draaide knap weg daar en schoof de bal tussen de glijdende benen door van Baouf naar de verre hoek. 0-2. Hier gaat Henstra. Wordt vastgepakt door Marmol. Waarom zie je dit niet of wil je dit niet zien, scheidsrechter? Gebeurt op rand 16, dribbelt naar binnen. Op het moment dat hij wil uithalen, wordt hij bij zijn shirt gepakt. Je ziet zijn shirt ook strak trekken. Maar de scheidsrechter met zijn neus erbovenop op 5 meter vindt dat geen reden om voor te fluiten. Intussen heeft Feyenoord de bal weer en na een mooi driehoekje de ruimte gevonden bij de man van de openingstreffer. Zegiel gaat er maar mee aan de wandel. Valente loopt diep. Komt daar de bal ook? Nee, het gaat naar de rechterkant. Naar Reed. Staat nu oog in oog met Lucas Jette. Een van de vier tieners bij Cambuur in de basis. Moet terug naar Valente. Terug richting eigen helft. Naar Watanabe voor de 2-0 trouwens. Twee keer Ueda. Eén keer uit de draai over. En één keer net niet op aangeven van Van Houten. Die de bal nu ook heeft in de as. Kijkt om zich heen. Wat een vrijheid heeft de Belg. Nou, loopt dan maar door richting de 16 meter. Bal naar Diarra. Dit is de man van de voorzet. Bij de 2-0 geeft hem nu naar punt 16 naar Van Houten. Het gaat naar de as, naar Valente. Heeft wat ruimte. Speelt de bal nu naar de andere kant. Naar Reed. Punt 16 meter aan de rechterkant nu voor Feyenoord. Gaat buitenom bij Jette. Dreigt met voorgeven. Kap. Duurt lang deze Feyenoord aanval. Maar alles en iedereen in de 16 van Cambuur. Bal voorgezet en nu weggekopt door Baouf. Druk van Feyenoord. Feyenoord is veel beter dan Cambuur. Heel sterk in het eerste halfuur. Het staat 2-0 voor de Rotterdammers.
0: We hadden vandaag de Grand Prix van Zandvoort, maar er was nog een Grand Prix, hè, Dien?
2: In Arnhem.
0: Ja.
2: Bij motocross inderdaad. Waar de Nederlanders iets prominenter meededen dan die in Zandvoort. Want Jeffrey Herlings heeft na de eerste zojuist ook de tweede manche geworden. Met een imposant beeld. Laatste zandbult komt hij daar dan overheen. Hup, twee wielen van het zand af. Vuisten tegelijkertijd in de lucht. Vuur dat opspuwt. En het publiek op de banken voor de aanstaande wereldkampioen. Want zo mogen we hem toch wel gaan noemen. Dat kan namelijk over twee weken gebeuren. Bij de Grand Prix in Turkije. Want hij heeft een monstervoorsprong van, ik geloof, meer dan 100 punten uit mijn hoofd. En vandaag is hij eigenlijk ook geen moment in zowel de eerste als tweede manche in de problemen gekomen. Kai de Wolf uiteindelijk derde bij de tweede manche. Zag er goed uit voor de tweede plek, maar bij een van de laatste bochten verloor hij de controle over zijn achterwiel, waardoor hij nog in het zand ging, zich snel weer oprichtte en uiteindelijk toch nog derde werd. Dan kijken we ook naar de Premier League, waar Manchester City zojuist toch nog heeft gewonnen van Bournemouth met 2-1. En de volgende wedstrijd daarna alweer snel volgde. Namelijk Newcastle United tegen Liverpool. 6 Nederlanders aan de aftrap. 4 bij Liverpool. Van Dijk, Gravenberg, Frimpong en Cody Gakpo. Die wel, of misschien nog niet, naar Tottenham Hotspur zou gaan. En bij Newcastle 2. Sven Botman en Sean Steur meteen in de basis tegen Liverpool. Nou, die krijgt meteen een lesje Premier League voetbal. Want dat is hollen en stilstaan. Maar wel met een 1-0 voorsprong voor Newcastle. Nieuw seizoen, zelfde problemen daarmee voor Liverpool. Dat na 5 minuten al op achterstand kwam door een doelpunt van Elanga. En dus werk aan de winkel voor die 4 Nederlanders bij Liverpool.
0: Aangeschoven zijn het Wiegers Maduro en Bart Vrouws. We bespreken straks in het laatste uur het toch enigszins uitgeklede Eredivisie weekend. Omdat er een paar clubs vanwege hun Europese verplichtingen niet hoeven te spelen. Die wedstrijden zijn doorgeschoven. Goedemiddag allereerst. Het Wiegers, we gaan het zo even over de nieuwe bondscoach hebben. Maar ik ben toch ook wel benieuwd. Heb jij nog een oplossing voor dat vuurwerkprobleem in het voetbal? Het is weer gebeurd. Het nieuwe seizoen is daar. En we weten, het zal ook niet de laatste keer zijn dit seizoen.
3: Ja, door gewoon hard te straffen.
0: Ja, maar dat zeggen we al heel vaak.
3: Ja, maar we doen het niet.
0: Nee, maar dus is dat dan de oplossing dat je...
3: Ja, kijk, ik denk altijd aan het bier gooien. Daar praten we nu ook niet over meer. Dat is op een gegeven moment, in het begin toen we die regels gingen doen van het veld af, was heel veel weerstand. En waarom doen we dat nou? Maar nu zijn we iets verder en we doen het niet meer.
0: Dus is het wel vergelijkbaar? Want het lijkt alsof dat vuurwerk... Ja, maar ook bijvoorbeeld veel hardnekkige probleem is.
3: Gewoon uitvakken, bijvoorbeeld 3 wedstrijden straffen zonder publiek. Wat harder. Gewoon.
0: Is in principe ook een makkelijk uitvoeren straf. Hè? Je hoeft niemand te controleren of die een stadionverbod heeft. Want er komt gewoon iemand in.
3: Ja, precies. Ik zou zoiets voorstellen. Maar in ieder geval moet wel sancties opkomen. Wat hardere sancties. Dat ze ook wel echt voelen, zeker als het je eigen ploeg ook benadeelt, dat ze, als ze wat doen, dat ze de consequenties moeten aanvaarden. En dat je misschien zelfs onderling gaat krijgen bij de supporters van, laten we het maar niet doen, anders benaderen we onze eigen club.
0: Ja, want vooral dat laatste, je hebt het idee dat dat niet heel snel gaande is, hè, onder dat soort groepen.
3: Nee. Nee.
0: Dus Bart,
3: ze gaan
0: jij
3: elkaar
0: nog ideeën?
3: Niet corrigeren nu.
4: Nee, nou, je hebt hier dan altijd de discussie, moet je het collectief straffen? Wat moet je daar dan mee doen? En dat is dan het nadeel in dit geval. Stel dat je zegt, iedereen naar huis, dan benadeel je ook de mensen die daar met vrij goede wil daarheen gaan. Alleen het was nu wel zo extreem. En zoveel vuurwerk, dat je ook denkt, ja, stuur iedereen naar huis en speel gewoon met een lege uitvak verder.
0: Ja,
4: dat
0: je ze daarmee bestraft. Over, hè,
4: ja, ja, in dit geval inderdaad. Ja. Ja, kijk, dan is het ook weer de vraag, wil de burgemeester dat? Krijg je dan niet buiten het stadion chaos? Dus misschien dat je daarom ook wel denkt, laat ze maar lekker in dat vak zitten. Maar ja, zo'n straf, oké, na een kwartier wedstrijd stil, nou, dan ga je lekker met z'n allen naar huis.
5: Je zou het al moeilijker kunnen maken. Hè? Ze moeten aanwezig zijn 2 uur van tevoren. Dan is ze uitgebreid... Tijd om ze te fouilleren. Daar zet je de ME bij, want fouilleren is vaak een wassen neus.
0: Maar hier, Hugo, als ik in mag breken, dit is het probleem toch volgens mij ook. Dat dit zijn wel de regels die je wil naleven, maar het gebeurt in de praktijk niet. Ik denk dat er ook heel veel angst is voor de mensen die moeten fouilleren. En een ME inzetten is gewoon heel kostbaar en niet altijd beschikbaar.
5: Ja,
0: dus dan kan je de regel wel hebben, maar je kan hem niet uitvoeren.
5: De openbare orde moet bewaakt. En je kunt al dit... varkentje wassen bij een club die gaat uitreizen. Want deze jongens hebben allemaal een groepsreis gehad. Hè. Dit kun je niet per eigen auto doen. Dus voordat deze mensen zich in een bus of een trein gaan stappen... kun je ze al fouilleren. Dus dat kan al voortijdig worden gedaan. Je hebt gewoon de stellige overtuiging dat hier niet alles aan wordt gedaan. Ik begrijp het ook niet, want vuurwerk is verboden. Te alle tijden. Je mag geen vuurwerk hebben. Nee, vuurwerk afsteken mag niet.
0: Nee, überhaupt. Ja.
5: Dus er is alle reden om bij wet te zeggen wie vuurwerk bezit op zak heeft, al is het er maar eentje. Die is enorm strafbaar. Maar ja, kennelijk is de wetgeving er niet op. Die is er niet geschikt voor. Nee.
0: Komende dinsdag.
5: De naleving ook niet.
0: Nee. Nee. Punt. Wordt Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, officieel gepresenteerd overmorgen. Dus directeur topvoetbal van de KNVB, Nigel de Jong, gaf gisteren het tekst en uitleg over de nieuwe bondscoach, over de rest van de staf en ook over hoe de aanstelling tot stand is gekomen.
6: Kijk, we hebben een shortlist gemaakt en daar staat eigenlijk 4 personen op. Die shortlist was Pep Guardiola, Arne Slot, Xavi en Michael Reiziger.
7: Ja, de minste genoemde later in het proces is Guardiola. Waarom viel hij af?
6: Het antwoord dat we hebben gekregen is dat hij graag een sabbatical wilde houden. En dat moet je ook respecteren.
0: Ja, dat moet je dan zeker respecteren. Guardiola, Slot wilde clubcoach blijven. En dus, Hedwiges, heb jij dan ook het gevoel dat Xavi toch de derde keuze is?
3: Ja, volgens mij wel, toch? Dan.
0: Ja.
3: Misschien wel, ja.
0: En voelt het voor jou ook zo?
3: Ja, ik had persoonlijk liever bijvoorbeeld een Arne Slot gezien of een Peter Bos, maar die was niet beschikbaar. Qua timing denk ik dan, hè. Zeker als je na het WK natuurlijk je bondscoach gaat zoeken. Dat was mijn voorkeur. Guardiola is natuurlijk ook een fantastische coach. Maar ik had liever een Nederlandse coach gehad in de categorie Slot en Bos. En daarna kom je natuurlijk in de grotere vijver. En dan ja, is Xavi wel iemand die natuurlijk een fantastische goede speler is geweest. En die denk ik wel goed bij onze filosofie past.
0: En in die grotere vijver hebben ze dan ook met Michael Reiziger gesproken. Als ik dan dat rijtje zie, Slot, Guardiola, Xavi en Reiziger, dan krijg ik toch de neiging om te vragen, wie van deze vier hoort hier niet bij?
3: Ja, maar dat is natuurlijk de trainer die zij zeg maar intern opleiden. En die zij dan potentieel als bondscoach zien. Dat zien wij natuurlijk niet. Wij zien hem alleen maar van Jong Oranje. Wij zien niet hoe die traint. Wij zien niet hoe die zijn besprekingen doen. Dat zien zij wel.
5: Dat doet hij zo slecht dat de technisch directeur zelf Nigel de Jong een keer de bespreking heeft overgenomen.
3: Ja, dus ik snap ook wel, als je nu ook bijvoorbeeld kijkt naar de staf, is dat ook intern opgelost. Hè? Dus met een Adil Ramsey en met een Van Nistelrooy. Dat is wel de visie van de KNVB. Om ook trainers op te leiden en de kans te geven. Dus ja, maar als je kijkt naar de andere trainers, ja, dat is natuurlijk wel een verschil.
0: Ja. Jij zei het al, in die zoektocht naar de nieuwe bondscoach is de KNVB dus pas na de uitschakeling van Oranje op het WK in actie gekomen.
6: We hebben hele duidelijke bewuste keuze gemaakt van tevoren. En daarin hebben we ook gerespecteerd dat we Ronalds positie gewoon moesten respecteren als bondscoach. Omdat er nogmaals, er was geen open vacature. En we hadden ook de intentie en met elkaar ook uitgesproken, als het succesvol is, gaan we evalueren. En dan is er een mogelijkheid zouden dan ontstaan dat we met elkaar door zouden gaan.
0: Snap je deze uitleg? En snap je dat ze pas gingen zoeken toen Koeman zei, ik stop ermee?
3: Ja, omdat het eigenlijk slecht is gelopen met Andries Jonker. Hè?
5: Ja. Andries Jonker, ja. Met alle vrouwen die niet graag komen, ja. Maar...
3: Ja, dus daar was heel veel kritiek op. En ik denk toch dat ze daarna weer een evaluatie hebben gehad met
0: dat
3: elkaar.
0: Dat hij al van tevoren wist bij de vrouwen dat hij afscheid moest nemen.
3: Helemaal niet goed gegaan. Ik kreeg heel veel kritiek op. Ik denk dat ze daardoor de keuze hebben gemaakt van oké, laten we nu verwachten bij de mannen. Maar achteraf, als je zeg maar had gezien dat de potentiële topkandidaten eigenlijk open stonden voor die vacature, had je misschien wel iets anders moeten doen.
0: Nou, je zegt misschien, maar dat heb je toch gewoon moeten doen. Dat kan je toch aanvoelen.
3: In ieder geval polsen wel.
4: Maar dat is het toch. In het informele circuit kun je toch een keertje vragen. Van, joh, hoe sta je ervoor? Wat zijn je ambities na dit seizoen? Dat had je toch met Bos kunnen bespreken. Jij bent ook trainer. Jij zal het toch ook wel een keer...
3: Informeel wel, zeker.
4: Informeel, niet voor deze job misschien, maar wel voor andere posities. Een keer gepolst zijn van, joh, hoe sta je erin? Wat ga je volgend seizoen doen? Sta jij op een mogelijk schaduwlijstje?
5: Dat signaal is zeker bij de KNVB overgekomen. Niet alleen al door dat Bos gewacht en gewacht en gewacht heeft. Maar in het informele zeker ook. Dat is allemaal bekend. Ze wilden hem niet. Ze wilden hem niet. Ze wilden Koeman. Dat is echt de les. Het is ongelooflijk, maar waar. Ze wilden Koeman niet voor het hoofd stoten. Omdat inderdaad Andries Jonker gewoon een slechte voorbeeldfunctie is geweest. Het is onvoorstelbaar. Wanbeleid. En er zitten dan ook nog mevrouw Van Leeuwen en Frank Pauw bij.
3: Maar vaak is het ook zo geweest, toch altijd bij elk contract volgens mij. Als je, stel je voor, we werden vierde, of bij de eerste vier, dan wordt je contract automatisch ook wel verlengd. Of dan heb je het gewoon goed gedaan.
5: Maar het is vaak... allemaal, het was wel einde verhaal met Koeman.
3: Ja.
5: Ook vanwege de gezinssituatie.
3: Ja. Ja.
0: Speaking over Andries Jonker, daar gaat het best goed mee. Hè?
4: Ja, 9 punten na 3 wedstrijden met MVV. Want daar is hij dit seizoen de trainer. Hey, dat gaat top.
0: Ja, bovenaan, mede bovenaan in de kampioendivisie. Het is nog steeds de eerste helft van Cambuur tegen Feyenoord. En toch loopt het al tegen 6. Het staat aan 0-2. Die wedstrijd is een hele tijd gestaakt. Dus vanwege vuurwerk uit het uitvak. En dus gaan wij zometeen verder met nog een heel vol uur met die wedstrijd. En de bespreking van de rest van dit voetbalweekend. Tot zo.
8: NPO Radio 1.
9: Human.
8: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob, over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
9: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat Blijft.
8: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
16: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: NPO Radio 1. 6 uur.
18: Henry Schut en Hugo Borst.
0: Cambuur, Feyenoord, Mark.
1: Is 0-3 geworden door een doelpunt van Marmol? Of was het een eigen doelpunt van keeper Jansen? Het leek mij een voorzet van de linkerkant van de linker vleugelverdediger van Feyenoord. Die door de onderarm van de keeper uiteindelijk in het net belandde. Het is 0-3, nog 2 minuten te gaan in Leeuwarden bij Cambuur Feyenoord.
0: Het vervolg van die wedstrijd in het laatste uur van Langs de Lijn. Nu met het NOS Journaal, Ismael de Bruin.
19: Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. En dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgde op een andere aardbeving vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook al een zware aardbeving en daarbij vielen 34 doden.
0: We moeten even naar Mark in Leeuwarden.
1: Ueda 4 voor Feyenoord. Penalty benut, feilloos in de hoek, geknald werkelijk. Daar heeft Jansen geen schijn van kans. De doelman die nu binnen 2 minuten 2 keer wordt gepasseerd. Het is 0-4 door een benutte strafschop van Ueda. En die krijgt hij doordat Riet onderuit werd getikt door Baouf. Na een hele goede paas door de as van het veld.
19: De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat is niet bekendgemaakt? Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. En daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in en 8 mensen raakten gewond. De Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om het leven door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn er maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Dan het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden.
20: Het is rust in Leeuwarden. Cambuur tegen Feyenoord staat 0-4. En dan de files, Robert Vriezen.
21: Richting Leeuwarden is de A32 dicht vanuit Heerenveen. Dat is bij Grauw, daar kwam een glasplaat op de rijbaan terecht. De omleiding loopt via Drachten over de A7 en de N31. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
24: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas, waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
25: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
26: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
25: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
27: Wie was er aan de beurt?
28: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
29: Voor die €2 haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
30: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
31: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
32: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
31: Stream Fort Alpha vanaf morgen op NPO Start.
33: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
34: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
35: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
36: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
37: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
36: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
20: Het is rust. Ja, je hebt de neiging om dan meteen naar de wedstrijd te gaan. Maar we hoeven niet
0: automatisch
20: naar Cambuur tegen Feyenoord. Is dat allemaal in de aanslag?
0: Ja, ik had er zin in om meteen te schakelen. Want anders halen we het einde namelijk niet.
20: Nou, misschien kan jij een klein stukje verslag doen in twee zinnen. Wat is er gebeurd in de eerste helft in Leeuwarden?
0: Na 12, 13 minuten werd er vuurwerk afgestoken dat op een haar na de keeper van Feyenoord raakte. Het kwam uit het Feyenoordvak. Maar gelukkig voor die keeper van Feyenoord, Ernst, is er niks geraakt. Maar dat kunnen we niet zeggen van de supporters van Cambuur. Een enkele die zijn wel geraakt door het vuurwerk. En ja, iedereen naar binnen. En ze hebben besloten met z'n allen. Driehoek heeft zich er ook mee bemoeid. Burgemeester, officier van justitie. En wat is het ook nog meer? Nou ja, doet er even niet toe. Ze hebben besloten om door te gaan. En daarna heeft Feyenoord flink huis gehouden.
20: De politie, hè? Hoort er nog bij,
0: ja, precies. Ja, en het is gespeeld. Maar we hebben een wrange nasmaak overgehouden aan die 12e, 13e minuut. Omdat we vinden dat vuurwerk niet in een voetbalstadion thuis hoort.
20: Maar het twee hele lange zinnen. Er zitten veel komma's in. Maar we zijn er helemaal bij.
0: Ja, ik zag het Wiegers ook een beetje bedenkelijk. Hij denkt, ga allemaal van mijn spreektijd af.
20: En nee, dat zakt al een beetje weg.
2: Nee. Dit is een belangrijk onderwerp.
20: Absoluut. En de ruststand is daar een 0-4. Het Wiegers Maduro, wat is jouw moment van dit voetbalweekend tot nu toe?
2: De prestatie van Ruben van Bommel. Die heeft zo goed gespeeld vandaag. Bijna bij elke goal betrokken, maar toch maar één assist. Toch?
20: Dat klopt. Ja, het voelde als meerdere assists. Was er officieel één assist,
2: bijna als vier assisten, maar hij kreeg officieel maar één volgens mij.
0: Zometeen moeten we daar maar even over hebben hoe streng Opta vandaag was. Want die hebben maar één assist gegeven.
20: Ja. Oh. En kan je dan ook voor assists nog geven of ook
2: die,
20: niet?
2: Die wel. Ja. Maar eigen doelpunt, dat telt ook niet als een assist.
20: Nee. Ja. Oh zo, ja, dan wordt het lastig. Bart Vrouws van VI met de keiharde cijfers dus van Opta. Wat is jouw getal van deze week?
0: 21 jaar en 353 dagen. Dat is de basiself, de gemiddelde leeftijd van het basisteam van Cambuur. Tijdens speelronde 1 zetten ze een nieuw clubrecord neer met de jongste basiself in de clubhistorie in de Eredivisie. Speelronde 2 ging daar een hap af. Speelronde 3 ging daar een hap af. En ik denk dat je dat ook wel ziet vandaag op het veld. Het staat dus 0-4 voor Feyenoord. Het wordt af en toe kinderlijk eenvoudig verdedigd. En ja, dat is niet zo heel gek. Als je met een soort kinderelftal speelt. Want ze zijn wel heel erg jong.
20: Een onder 23 elftal is het er zo gezegd. Hè? Ja. Ja. Het laatste uurtje van Langs de Lijn. Op de dag van de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort, die eindigde in mineur voor Max Verstappen. Hij vloog in de eerste ronde al van de baan. Zelf kritische Verstappen stond na afgelopen Viaplay te woord.
3: Ja, ik denk wat te glad. Op een of andere manier brak hij uit en ik kon hem niet meer opvangen.
4: Had ook het idee dat je net wat lager zat op die witte lijn?
3: Ja, maar er zaten wel een paar lager. Alleen hij brak op een raar moment voor mij uit. Toen kon ik hem niet meer opvangen.
4: Ja, dus je kon er ook eigenlijk helemaal niks aan doen. Dat was niet de zeldzame fout van jouw kant bijvoorbeeld?
3: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon mijn fout dat ik daar eraf ga. Maar, het was even een raar moment.
4: Ja, en wat een dag. Uitgerekend hier en vandaag.
3: Ja, het is natuurlijk heel jammer, maar het jammer is, het grootste is natuurlijk dat we gewoon geen pace hadden het hele weekend. Dat vind ik veel jammer.
4: Ja, dan dat ene moment, dat telt meer voor jou dan?
3: Natuurlijk is het jammer om uit te vallen, maar ik had liever gewoon natuurlijk vooraan meegedaan.
4: Ja, hoe groot is deze deceptie voor je als je toch kijkt naar het publiek, naar de Leidse thuisrace hier?
3: Dus ik had natuurlijk liever een betere laatste wedstrijd gehad, maar over het algemeen is het natuurlijk allemaal veel positieve en mooie momenten.
20: Ja, dus een toch wat gelaten Max Verstappen. Positieve laatste woorden wel nog van Verstappen die in 2021, 22 en 23 won in Zandvoort. Genoeg mooie momenten dus om aan terug te denken. Dean, wat zie je?
5: Newcastle-Liverpool, 1-0 Newcastle tegen Liverpool, waarbij beide backs, Kerkes en Frimpong, al geel hebben gepakt. Toch best bijzonder, want bij Newcastle veel topspelers vertrokken. Guimaraes bijvoorbeeld naar Arsenal, Anthony Gordon naar Barcelona, Sandro Tonali naar Tottenham Hotspur. De vrees was bij Newcastle dat ze dit seizoen eerder tegen degradatie zouden gaan voetballen dan bijvoorbeeld dat ze meer wedstrijden zouden gaan verliezen, laten we hem zo stellen, dan winnen. Maar goed, als je dan naar die seizoensopener kijkt, en ja, we zijn pas 40 minuten bezig, en ja, het is pas speelronde 1, bla bla bla. Maar ze staan toch 1-0 voor tegen Liverpool, dat het niet heel erg gemakkelijk heeft, en dus moet vechten voor wat het waard is. Gravenberg probeert het al een paar keer. Van Dijk heeft zijn handen vol aan de Newcastle-aanvallers. En daar staan ze dus achter tegen Newcastle.

0: Ik spreek het altijd verkeerd uit.
1: Nou, doe eens een poging.
0: Wil je het horen? Het was toch Gold Kimono?
1: Ja, bijna goed, met Lifetime. AZ staat aan kop in de Eredivisie. Gisteren werd er met 2-0 gewonnen op bezoek bij Fortuna Sittard. Maar AZ werd ook wel een handje geholpen.
2: Het is 10 tegen 11, omdat na 5 minuten Olle Romani een rode kaart kreeg van scheidsrechter Guzebujuk.
1: Ja, Bart, dat was een heel snelle rode kaart.
3: Een hele snelle. Dit was de snelste rode kaart voor Fortuna in de Eredivisie deze eeuw. Daar zijn ze ook wel een tijd weg geweest, dus dat is ook niet zo heel gek. Maar het had wel heel veel invloed op die wedstrijd, hè? Ik vond de mooiste statistiek het aantal balcontacten in de vijandelijke strafschopgebied. En dat was 3 voor Fortuna en 77 voor AZ. Dat gaf de verhouding wel een beetje weer. En ik zat te denken, kijk even naar jou, Hedwiges. Ze kregen dan vroeg een rode kaart Fortuna. Dat maakt het heel lastig voor AZ. Zou AZ het niet makkelijker hebben gehad als het gewoon 11 tegen 11 was geweest?
4: Ik denk het wel. Ja. Ik zat nog na te denken ook daarover. En Fortuna ging helemaal terug nu. En ze speelden een soort van 5-3-1. Dus nog steeds gewoon echt 8 jongens achter de bal. En AZ kwam er best wel moeilijk doorheen, hoor. Eerste helft. En pas na de goal, toen moest Fortuna ook wel wat doen. Kregen ze kansen en wat meer ruimte. Maar in de eerste helft hadden ze echt moeite daarmee. En daarna kwam Hoornkamp er wel in. En speelden ze meer met twee spitsen, samen met Meerdink. Dat maakte wel het verschil.
0: Dus met een speler van 60 miljoen in de gelederen lukt dat niet. In de kleine ruimte doorkomen.
4: Je bedoelt Smit, bedoel je?
0: Kees Smit, ja. Nee, niet die van de tuinstoelen. Nee, Kees Smit.
4: En ik denk niet dat... het is best wel vroeg, maar hij speelt nu op de 10-positie. Ik denk toch dat het gewoon beter een 8 is. Hij moet een linie naar achter. En
0: kijk die boos.
1: Hij was boos.
4: Hij werd gewisseld, maar hij was niet goed. Eigenlijk tegen die wedstrijd daarvoor was hij ook niet goed tegen Utrecht. Dus hij moet wel echt een tandje erbij. Hij kan wel goed voetballen.
0: Ik denk dat prijskaartje van beton is en heel groot.
4: Ja, maar hij speelt nu ook echt op 10 en dan staat hij hoog en dan wordt hij makkelijker gedekt. En als hij op 8 is, kan hij een beetje uitzakken, de bal ophalen. Dat kan als 10 niet.
0: Ik denk dat hij deep down al getransfereerd was in zijn hoofd.
4: Misschien wel. Misschien had hij meer verwacht.
1: Prijskaartje van beton, mooi.
0: Ja, dankjewel.
1: Dus het hangt dan heel zwaar om zijn nek. Dat
0: dan kom
1: je
0: niet vooruit.
1: Sorry dat?
0: Dan kom je niet vooruit.
1: Nee.
0: Zeg jij er eens iets over, Kees Smit?
3: Ja, je ziet het wel, maar je ziet het nog weer niet terug. Nee. Snap je wat ik bedoel? Dus dat je wel al bij vlagen ziet van, het is een schitterende voetballer. En je hoort ook, je leest dan interviews met zijn ploeggenoten die zeggen, oh, hij is zo goed.
0: Nou, ik zag in de eerste wedstrijd, thuis was dat, of de tweede week niet meer, een schitterende actie dat hij buiten de zijlijn kwam. En daarna sloot hij nog aan en leidde hij een doelpunt in. Er waren twee schitterende acties.
4: Tegen ADO was dat.
0: Ja.
4: Dat was een hele goede actie. Dat was de eerste wedstrijd. Ja. Dat was wel mooi. Maar daarna, als ploegen zeg maar dan gaan verdedigen tegen AZ en heel laag komen, dan moet hij eigenlijk ook mee een beetje onder Meerdink komen. Maar daar is helemaal geen ruimte. En
0: hij
4: heeft geen...
0: niet te diep staan.
4: Nee.
1: Maar hoe moet ik dit nou begrijpen rondom deze jongen? Want er wordt zo vaak gezegd, precies wat jij ook net zegt, Bart, maar dan in allerlei varianten. Je ziet het wel, maar je ziet het ook niet. Hij heeft het. Dit is zo'n jongen die dat echt heeft. Maar hij brengt niet genoeg. Dus waar zit hier de waarheid nou?
4: Nou, ten eerste is zijn positie veranderd. Dat vind ik een hele belangrijke verandering. Vorig seizoen, waar hij dus de credits kreeg, speelde hij op 8. En toen speelde Meijlands op 10.
1: Maar liet hij het toen vaker nog zien?
4: In het begin
1: voor
4: van
1: hoe groot hij wordt gemaakt, hè?
4: In het begin van het seizoen wel. Want tegen Ajax in die thuiswedstrijd was hij echt heel goed. Toen heeft hij gewoon het middenveld van Ajax gedomineerd, vond ik. En daarna is het eigenlijk alleen maar minder geworden. Hij werd ook niet geselecteerd voor het WK. En iedereen heeft het eigenlijk wel geaccepteerd toen. Vond het best wel. Het was niet echt dat je hoorde van, oh, Smit moest erbij. Dus het werd dan minder. Ja,
1: omdat hij mocht het wel laten zien een keer bij Oranje natuurlijk. Dat is een keer mee geweest.
4: Ja, maar dat is ook geen beste wedstrijd.
0: Wat waren de cijfers eigenlijk? Weet je dat, vorig jaar?
3: Qua goals en assists en zo. Ja? Nou, die weet ik niet uit mijn hoofd. Maar die, heb ik wel,
0: maar die waren ook niet spectaculair.
3: Het was niet heel veel inderdaad.
0: Ik dacht die 3 goals of 4 goals had gemaakt. En ook niet al te veel assists, hoor.
1: Maar kan het erin zitten dat het een jongen is die soms een niveau aantikt waar dus... Ja, blijkbaar iedereen die dit spelletje mooi vindt, heel blij van wordt. Maar het gewoon simpelweg niet vaak genoeg laat zien.
4: Momenteel wel. En misschien, je weet niet waar het mee te maken heeft. Hè? Misschien omgeving, misschien inderdaad dat je hoort van, jij kan daar naartoe. Je kan misschien naar Real Madrid. En dat hij denkt van, ja, ik wil daar naartoe. Maar hij moet weer eventjes tot besef komen dat hij nu momenteel gewoon bij AZ speelt. En dan, hij moet veel beter spelen. En dan komen die clubs misschien wel. Maar op dit moment, als ik zeg maar Real Madrid zou zijn of een Barcelona zou zijn, en ik kijk nu naar Kees Smit, zou ik denken van, oké, het is een goede speler, maar ja, ik ga hem niet halen.
1: Maar jij gelooft er nog steeds wel in dat dit een jongen is met grote toekomst. Want hoe lang ben je een talent? Hoe lang heb je potentie?
4: Nou, Hoe oud is hij nu? Weet
3: hij
4: iemand?
3: 20, hè?
4: Ja.
1: Is dat nog een talent? We roepen het al een paar jaar, hè?
4: Ja, dus hij moet het wel laten zien. Eigenlijk dit seizoen.
3: Ja, 3 goals, 3 assists vorig jaar in de Eredivisie in ieder geval. Maar nogmaals, we hebben het over een jongen van 20. Het is niet, we hebben het niet over iemand van 24. Waar
1: ik
3: je
1: zeg ook niet dat de slechte voetballer is.
3: Maar
1: waarom iedereen toch steeds blijft roepen dat dit dan de toekomst van het Nederlands voetbal is. Dat hij zo ongelooflijk goed is. Tegelijkertijd denk ik ook, het is ook wat je bijvoorbeeld ziet in de top van het tennis. Er zijn heel veel spelers die een tijdje mee kunnen in een wedstrijd met Sinner of Alcaraz. Hè, die dus het niveau dan aantikken wat zij aantikken. Mm-hmm. Maar niet de hele wedstrijd lang. Nee. Je moet het toch ook op een gegeven moment dan vaker laten zien?
4: Ja, en ik wil het niet direct vergelijken. Maar als ik dan nu bijvoorbeeld naar CGL kijk. Hoe oud is CGL?
1: Voordat je dit zo over gaat zeggen.
2: Ja, of 20.
4: Ja. Maar ja, die is toch al betrokken nu op een aantal goals. Hij heeft nu al volgens mij 2 goals gemaakt en een assist. In 3 wedstrijden.
3: 22.
1: Die is toch al 22.
3: Ja, dan
1: kan je geen televisie
3: meer. Zou je het gewoon een paar maanden lang niet over Kees Smit moeten hebben. Laat hem even in de luwte een beetje groeien.
1: Zou je zien dat hij de komende weken de sterren van de hemel gaat spelen?
2: We gaan het proberen.
1: Ik vind het wel een mooie weddenschap om aan te gaan. Maar waar ligt dan de lat om het toch over hem te hebben? Dat wordt al ingewikkeld.
3: Dat wordt ingewikkeld.
1: Oké, nou, zullen we dat afspreken?
3: We gaan het proberen.
1: Ja. Het duurde natuurlijk gisteren even totdat AZ echt de wedstrijd afmaakte. Want dat was tot in blessuretijd zelfs, Bart. Dat is best wel bijzonder met de cijfers die je net al gaf. Heb je nog meer cijfers?
3: Nou ja, zeker als je die kans van Iataren, het had nog zomaar mis kunnen lopen. Want die schoot hem normaal gesproken. Ja, de keeper was uit positie. Dat was toch normaal gesproken wel een kans waarvan je denkt, als je iemand wil hebben die goed kan schieten, zou het Iataren zijn. Dat had zomaar 1-1 kunnen staan. Nee, als je kijkt naar bijvoorbeeld de expected goals die AZ dan in overtal bij elkaar gevoetbald heeft. 4,4. Het hoogste aantal voor AZ sinds die cijfers dan worden bijgehouden. Dat is een goede 15 jaar in een uitwedstrijd. Ze hebben genoeg gecreëerd. Alleen het ontbrak net aan de laatste bal. Net even iets dat er iemand niet in kon glijden. Of dat het net niet lukte. En dat het daardoor spannend bleef tot het einde. Maar in alles was dit een wedstrijd die AZ ruim had kunnen winnen.
1: Gebeurt dat vaak dat je expected goals hebt van boven de 4 en dat je er maar 2 maakt?
3: Niet zo heel vaak, nee. Af en toe al wel andersom. Hè? Dus dat je er veel maakt en dat afstandsschoten zijn die erin vliegen. En dat je niet zo'n hele hoge expected goals waarde hebt bij elkaar. Maar dat er wel veel in vliegen. Nee, dit is wel bijzonder inderdaad.
1: Ja. Nou, voor Hoornkamp maakt dat allemaal niks uit. Want die heeft er 2 gemaakt en die was heel erg gelukkig. Hij moest van ver komen na een zware blessure.
5: Ja, ik heb 5 maanden niet gespeeld. Dan moet je eerst weer 2 weken trainen. Voordat je erbij mag. Maar ja, je zat... heel ruim in de spits natuurlijk. Dus moet je nog langer wachten. Nou, gisteren hoorde ik dat ik mee mocht. Ja, en toen gebeurde dit.
1: Je ziet er dolgelukkig uit. Nu wel.
5: Ja, ben ik ook zeker.
1: Ja, dat straalde eraf. Zet jij ze eens naast elkaar, Hedwig, Meerdink en Hoornkamp?
4: Ik vind Meerdink echt een hele goede spits. Hoornkamp is een goalgetter. Meerdink is iets meer beter in het meevoetballen. Tegen Utrecht was hij heel goed. Die week daarvoor. Gisteren, zeker omdat Fortuna met 10 man stond te verdedigen, waren er gewoon heel weinig ruimtes voor hem. En in de tweede helft was eigenlijk Meerdink de afleider en Hoornkamp profiteerde daarvan. Hè. We speelden meer met 2 spitsen. Stenks kwam erin. Heel belangrijk trouwens ook weer voor AZ. Ja. Gaat 1 keer op de paal en rebound, is de Hoornkamp er wel bij. Dus hij is echt een spits die loert. En dat is geen toeval meer. En Meerdink is echt bij het spel betrokken. Die is vaak ook vorig seizoen achter Parrot soms gespeeld. Hè? Meer in het spel betrokken. Dus dat is een beetje het verschil.
1: Dus jij zegt het een komt ook met het ander. Dus Hoornkamp kon schitteren omdat Meerdink een bepaalde rol had.
4: Ja, ook omdat Fortuna gisteren met 5 verdedigde. Dus Meerdink en Hoornkamp, die hielden zeg maar een beetje de 3 verdedigers in het midden aan bezig, zeg maar. En toch, Meerdink maakte goede loopacties. Maar kreeg de bal alleen niet. Maar Hoornkamp wel.
0: Vindt de trainer het moeilijk om 2 spitsen die feitelijk klaar zijn om elke wedstrijd in de Eredivisie te beginnen? Dan moet je er eentje van op de bank zetten.
4: Ja, en of je gaat ze alle 2 opstellen. En dat je Kees Smit naar achter gaat halen. Dat je Kwakman op gaat offeren.
3: Zeg je nou het verboden woord?
4: Ik zat even te denken aan die 2 spitsen. Ja. Want Meerdink heeft vaak ook gewoon als 2e spits gespeeld om een spits heen. En dat,
0: dat is een optie dus.
4: Dat kan een optie zijn, ja.
3: En het is ook wel goed dat hij gelijk al duidelijk heeft gemaakt dat Meerdink wel de eerste spits is. Dat je dat die duidelijkheid wel schept. Kijk, als Hoornkampen nu zo meteen heel veel inschiet, kan er weer omdraaien natuurlijk. Maar het is wel die duidelijkheid, is wel fijn denk ik voor Meerdink.
4: Ja, en Meerdink speelde vorige week echt heel goed tegen Utrecht. Echt heel goed. Ik was in het stadion ook en ging er opletten. En Utrecht
0: wat doet hij dan zo goed?
4: Utrecht ging 1-op-1 verdedigen. Dus een beetje met Correa-stijl. Echt proberen zoals bij Telstar. En AZ speelde eigenlijk de lange bal op Meerdink. Dus het was belangrijk dat hij die bal vasthield.
0: Dus hij is technisch heel goed?
4: Ja, technisch goed. Hij kan de bal goed kaatsen.
0: Snel?
4: Ja, redelijk snel. En zijn voortgang is ook nog wel goed. Dus hij had ook een goede paas, zeg maar. Dus dat was hartstikke goed.
1: Zou je hem adviseren aan Xavi om te selecteren?
4: Wie Meerdink nog?
1: Ja.
4: Nou, wel in de toekomst moet je daar rekening mee houden. Want dan moet je eerst met Memphis gaan praten. Ja.
1: Hij heeft er al bij gezeten natuurlijk.
4: Ja, daarom.
0: Ja. Oh ja, zou je Memphis nog continueren?
4: Nee, ik denk het niet. Maar eerst wel duidelijk maken van dat je door gaat selecteren. En dan maak je denk ik ook wel een statement zeg maar, naar ons toe. Naar de buitenwereld van oké, we gaan een beetje richting het EK. Naar de jongere garde kijken. En dan kan je praten over Meerdink. Maar momenteel moet je eerst denk ik met de oudere garde praten. Met de Van Dijk misschien.
1: Hij moet een beetje netjes beginnen.
4: Ja, tuurlijk. Ja. Dat
0: maar
4: is
0: dat hoef je toch niet te doen als nieuwe trainer? Kun je toch gewoon je eigen selectie maken en zeggen
4: ja, maar wel uitleggen, denk ik wel. Topscorer alle tijden en aanvoerder misschien van Liverpool. Die gaat hij misschien nog wel selecteren, dat weet ik niet. Maar je moet wel met die leiders gaan praten, ja.
0: Ja?
4: Ja.
1: Nou, als het misgaat, hangt hij meteen, toch? Dat is toch ook het risico wat je dan neemt?
4: En
0: maar er is zoveel alternatief voor bijvoorbeeld Van Dijk. Een geweldige speler, zonder meer. Maar hij is 34. Je moet verjongen. Dat is helemaal niet zo raar.
4: Volgens mij is hij al 35, toch? Of niet?
1: Nou ja.
4: Ik kijk altijd van jou. Ik ben lekker bezig met de legendarische
1: spelers op het afgelopen WK. Die waren 38, 39. Dus het is toch ook niet helemaal per se erg dat je 35 bent?
0: Nee, maar ik vraag me af als je een nieuwe bondscoach bent en je mag je eigen nieuwe selectie maken, of je dan je voorgangers...
3: wel je aanvoerder en je topscorer alle tijden, toch?
4: Misschien alleen
3: respect
4: twee,
3: moet je dan toch tonen alleen als twee. Nieuwe bondscoach.
0: Ja? Nou, jullie staan er heel fel in.
1: Jij begon.
0: Nee, maar goed, duidelijk om te weten.
1: Ja. Virgil van Dijk is op 8 juli 35 jaar geworden. De tweede helft van Cambuur tegen Feyenoord met Mark Kloostra. Hoe oud is Mark Kloostra eigenlijk, Bart?
3: Geen idee. Leeftijd?
1: Je kan het hem vragen nu.
3: Mark Kloostra, hoe oud ben jij?
6: Ja, dat ligt aan wie het vraagt. Op welk moment, maar daarover laten we verder niet uit. Het is 4-0 bij Feyenoord op bezoek bij Cambuur. Weda iets eerder bij de bal. Jansen tikt de bal langs de keeper, maar kan er daarna niet meer bij. Wordt goed dichtgelopen, dat gaatje goed verdedigd door Amova. En uiteindelijk heeft de keeper de bal dan toch in zijn handen. Derde doelpunt is op zijn naam gekomen. Een ongelukkige keeper die een voorzet van Diarra via zijn onderarm tegen het netten zag vliegen. En daardoor werd het 0-3 en heeft hij, Thijs Jansen, 10 jaar bij Feyenoord gekiept. Een eigen doelpunt op zijn naam staan in een kansloze wedstrijd voor de ploeg uit Leeuwarden. 54 minuten zijn we onderweg. Twee wissels gepleegd door Johan Plat, de coach van Cambuur. Hij heeft Apkaku erin gebracht en ook Costarelli voor Hamac en Sky Vink. Voor wat het waard is. Ja, normaal gesproken over een minuut of vijf. Normaal gesproken dit seizoen. We zijn pas net begonnen. De eerste twee wedstrijden van het seizoen. Dat is misschien beter gezegd. Ging het na een uur een stuk minder bij Feyenoord. Maar vandaag zouden ze dat echt wel kunnen leiden. Tegen Go Ahead leverde dat dus puntverlies op. En tegen Sparta ten nauwe nood niet. Kwamen ze met de schrik vrij. Hier is Diarra. Die komt ook vrij. Omdat hij wegdraait bij Kooistra. Maar hij loopt de bal vervolgens zelf over de zijlijn. Waardoor de inworp voor Cambuur is. En die inworp nu genomen wordt. En dan kan Cambuur aan een aanval gaan bouwen. Doen ze dat via Baouf, de centrale verdediger. Schuift de bal 10 meter naar links. Na Amova. Van een spannende wedstrijd is natuurlijk al lang geen sprake meer. En die spannende wedstrijd gaat er ook niet meer komen. Normaal gesproken. Ik weet natuurlijk nooit hoe een koe een haas vangt. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit toch puntje van je stoelwerk wordt. De bal wordt naar voren gekopt door Feyenoord. Richting Ueda. Maakte natuurlijk de penalty vlak voor rust. Waardoor het 0-4 staat. Maar uiteindelijk heeft Cambuur de bal weer aan de linkerkant. Gaat nu naar de as. Naar Soerum in de middencirkel. Goed opengedraaid naar de rechterkant. Controle heel matig bij Henstra. Bal springt van zijn voet. Marmol zit ertussen. Ook hij speelt een goede wedstrijd bij Feyenoord. Ondanks het feit dat er op de positie waar hij nu staat versterking. Moet je altijd afwachten of dat zo is. Is gekomen vanuit het Spaanse. Want Feyenoord heeft Gavi Lopez binnen weten te hengelen. En dat is de beoogde linksachter. Dat is misschien slecht nieuws voor Mamol. Maar dat is dan eigenlijk weer een centrumverdediger. Dus misschien wel slecht nieuws voor een van de centrumverdedigers. Goed, het is minuut 56. Het is 0-4. Het is niet spannend. Feyenoord goed. Maar het is na 56 minuten. Hè. We moeten nog even afwachten het laatste half uur.
7: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30. Zit van der Linden.
8: In Gaza zijn twee mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, onder wie een kind van 4. Ook op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het Japanse eiland Hokkaido is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. Autoriteiten waarschuwden voor nieuwe bevingen. Na een grote brand in een restaurant in Tunis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden. Gisteren werden er ook twee mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de tweede verdieping van het gebouw. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar het is nog onduidelijk wat er met haar is gebeurd. De vrouw zou zijn overleden onder verdachte omstandigheden.
1: Er komen een paar dagen met mooi weer aan, toch Peter?
9: Ja, absoluut. Hier en daar is nu nog wat bewolking en zelfs nog wat buitjes in het noordwesten en midden van het land. Maar die gaan verdwijnen. Vannacht klaart het dan op de meeste plaatsen op. Dan koelt het trouwens flink af. In het binnenland wordt het zo'n 6 tot 8 graden. Maar die opklaringen die houden we morgen wel vast. En dus is er heel veel ruimte voor zon, flinke opklaringen. En doordat de wind ook wat gaat draaien en ook wat gaat liggen, het waait niet zo heel hard meer morgen, voelt het echt als een heerlijke zomerdag aan met veel zon en een temperatuur van zo'n 21 tot 24 graden. Dinsdag wordt het zelfs nog ietsje warmer. Ook dan is het op de meeste plaatsen droog. In het uiterste zuiden is misschien wel kans op een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het ook dan zonnig. Met ook wat hogere temperaturen alweer, van zo'n 23 tot 25 graden. Woensdag wordt nog wat warmer. Dan is er wel kans op af en toe een bui. Maar de meeste buien die krijgen we op de donderdag. Dat wordt flink onweer waarschijnlijk. En dat komt door de hoge temperaturen van donderdag. Het wordt dan namelijk zo'n 25 tot 29 graden.
10: Loterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro. En elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
15: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
14: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost. Autotaalglas.
7: NPO Radio 1.
0: Daar zijn we weer. Laatste half uurtje van Langs de Lijn. Eventjes kijken bij Cambuur tegen Feyenoord. Mark.
6: Ja, is niets veranderd aan de tussenstand. Wel aan de 22 artiesten op het veld. Want er zijn er zojuist 2 uitgehaald bij Cambuur. En 2 andere in. Niklas Biende is erin gekomen. En ook Kvam. Dat is een linksback en een spits bij Cambuur erbij. Of dat zodanig dijk gaat zetten, gaan we zien. 62 minuten onderweg. Het is 4-0 voor een oppermachtig Feyenoord.
1: Ja, en nu komt dan wel dat half uurtje waar Feyenoord de vorige 2 wedstrijden moeite mee had. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Blijven we volgen. Ondertussen gaan we praten met Hedwiges Maduro en Bart Vrouws hier aan tafel over de wedstrijd van PSV tegen Groningen. Dat werd een 5-1 zegen voor PSV. Mede dankzij een ontketende Ruben van Bommel.
26: Ja, het is nu wel gelijk 1-1 geworden. De voorzet van Van Bommel wordt afgemaakt. Peppi is daarbij, maar ik denk dat het een eigen doelpunt is. Van Bommel weer aan de linkerkant van het veld op snelheid. En dan is het een doelpunt. 2-1 voor PSV. Perisic maakt hem alsnog na 35 minuten. Dest schiet de 5-1 binnen. Het is prima uitgespeeld. Van Bommel was het met zijn 3e assist van deze wedstrijd.
1: Ja, maar we hoorden net van Bart al een heel ander verhaal. 3 assists van Bommel. Officieel dus niet. Nee, hoe zit dat?
3: Nee, voor een eigen doelpunt kun je nooit een assist krijgen. Dan krijg je wel, het op te houdt dat dan bij, geen assist bij een eigen doelpunt. Je krijgt wel, hou je vast, een fantasy assist. Dus doe je mee met van die fantasy spelletjes, dat je een team moet maken, krijg je daar wel punten
1: Waarom
3: voor.
1: Waarom heet dat zo?
3: Ja, omdat het van die fantasy games is.
1: Maar leg even uit, want dit gaat van Bommel. Officieel dus niet. Nee, hoe zit dat?
3: Nee, voor een eigen doelpunt kun je nooit een assist krijgen. Dan krijg je wel, het op te houdt dat dan bij, geen assist bij een eigen doelpunt. Je krijgt wel, hou je vast, een fantasy assist. Dus doe je mee met van die fantasy spelletjes, dat je een team moet maken, krijg je daar wel punten
1: Waarom
3: voor.
1: Waarom heet dat zo?
3: Ja, omdat het van die fantasy games is.
1: Maar leg even uit, want dit gaat mij te boven.
3: In

0: assist.
1: En dan krijg je wel een assist.
0: Ja.
1: Alleen in het echt dus niet. En ja, daar heeft dat was de eerste. Die krijgt hij niet. De tweede, daar heb ik ook nog eens even goed naar zitten kijken. Want dat was de goal van Perisic. Ik heb zelf nog even naar die video zitten kijken. Toch nog even gemaild naar de jongens van, joh, waarom krijgt hij daar geen assist? En hebben ze nog een keer de loep ondergelegd. En daar schijnt Schreuders nog ergens de bal onderweg van richting te veranderen. Waardoor hij geen assist krijgt. Ik vond deze heel streng.
2: Ik vond het ook.
0: Zegt er dus wat van. Moeten we hier een. Moet hier een OptaVAR inschakelen? Die dan kan zeggen: nee, dat kan niet.
2: De eerste goal ook. Dan doet hij alles goed. Hij versnelt de rechtsback. Hij gaat er langs. Hij geeft die bal keihard voor het doel. En die gaat er dan via een.
3: Peppi had hem erin geschoten.
2: Ja, nou, geen assist. Maar hij doet alles goed. Dat is natuurlijk al heel scheef. De tweede is precies hetzelfde. Gaat ook weer buitenom. Geeft de voorzet. En wordt waarschijnlijk misschien een beetje geschamd door Schreuders. En Perisic tikt die bal in, geen assist. Ja, dan.
3: Ik vind dat Opta de waarheid geweld aan doet. Vind je?
2: Ja,
3: niet?
2: Nou, dat vind ik wel een hele mooie.
0: Ja. Terwijl ze juist de waarheid proberen.
3: Ja,
2: je moet
1: het
2: ook.
1: Ja, het is heel streng. Ben met je
2: streng.
1: Eens.
2: Ja. Het is streng.
1: Ja.
0: Ja, want maar goed, het gaat natuurlijk niet om of we er vandaag uitkomen of het 1 of 3 assist waren. Maar toch, als je dit even doortrekt. Over een heel seizoen nemen we dit soort cijfers wel heel serieus. En dan heeft hij er dus 2 minder dan je gevoelsmatig al zegt. En dan zijn die overzichtcijfers misschien toch heel anders.
1: Ja, en nogmaals, bij een eigen doelpunt telt dat nooit. Ik vind dat je wel kunt discussiëren over die tweede, die goal van Perisic. En daar zijn ze heel streng. Maar ik ben het met je eens, dat kan aardig in de papieren lopen.
0: Maar kan je ook niet discussiëren over of het bij een eigen doelpunt soms wel telt?
1: Sommige.
0: Want waarom zou het niet tellen? Nou, hij is toch de voorlaatste die dan de bal raakt?
1: Ja, dat klopt. Nee, bij sommige data providers zul je zien dat hij wel telt. Volgens mij heeft Transfermarkt ook een eigen categorie. En daar tellen ze hem wel mee. Die geven ook een assist als iemand een strafschop meekrijgt. Waar dan uitgescoord wordt. Dan krijgt de speler die op wie de overtreding werd gemaakt ook een assist. Kun je ook bij afvragen. Dat is ook een beetje krom eigenlijk. Daarom, als je op verschillende plekken naar cijfers zit te kijken. En op websites. Veel websites houden de cijfers van Transfermarkt in de gaten. Omdat je dat even makkelijk snel kunt opzoeken. Maar daar zitten die cijfers wel in. Dus mocht je denken, hey, ik zie daar 7 assist en daar 5 assist, dan zijn het dat soort dingen die spaak lopen.
0: Waarvan acte? Los daarvan, Hedwiges, hij speelde een hartstikke goede wedstrijd. Je zei het net al. Ja. Waarom is hij nu zo goed? Wat vind je zo goed aan hem?
2: Nou, ik denk, hij heeft zijn blessure gehad. En hij was zo goed, voor zijn blessure natuurlijk. Maar hij heeft alleen maar in het krachtdonk gezeten ook. Hij is zo sterk geworden en breed geworden. Dus hij is snel, maar in de duels kan hij ook goed zijn lichaam gebruiken. Het zal me niet verbazen dat hij over een aantal jaar en ik in de Premier League gaat spelen. Want hij gaf op een gegeven moment ook een bodycheck aan.
3: Ja, schouderduel.
2: Ja, die schouderduel, had je die gezien?
3: Ja, zeker.
2: Ja, nou, dat vind ik zo mooi om te zien.
3: Ja,
2: dat zie je bijna niet meer.
3: Je werd gelanceerd.
2: Ja, het gelanceerd, ja. En ja, puur op snelheid, gewoon een buitenspeler die tikt de ballen langs. Een beetje alle Overmars, moet ik dan altijd denken. Ja? Voorzet, goal. Ja, dat vind ik gewoon mooi om te zien.
1: En in die eerste helft stond hij wel tegen Jorg Schreuders.
2: Dat oké.
1: Dat moet je misschien ook bij zeggen.
3: Dat is wel terecht dat je het opmerkt. Die was ondermaats.
2: Ja, die was niet goed. Dat is ook niet echt een rechtsback.
3: En die kreeg ook geen rugdekking.
2: Nee,
3: die jongen.
2: Dus die werd ook in de rust gewisseld. Nou, Rente kwam erin na de drie minuten.
3: Die fase die blesseerde die Rente, zeg.
2: Ja, die kwam echt hard in zijn rug, volgens mij. En ja, met 10 man scoorde PSV direct de 4-1. Toen was het helemaal klaar.
1: Had de trainer niet eerder in moeten grijpen? Want je ziet Schreuders spartelen. Het gaat heel rap voor PSV.
2: Ik zat wel zo te denken. Ga je nu ingrijpen of wacht je tot de rust? Maar uiteindelijk...
1: Of geef je meer rugdekking? Want het was redelijk.
2: Ja, dat moet je dan doen als je niet gaat beslissen. Ja. Maar je zag wel echt... PSV speelde alles over links. Al het gevaar kwam van die kant. Dus je zag hem echt verzuipen. Daar kan die jongen niks aan doen.
3: Het is een beetje naïeve spelopvatting hoor, Groningen. Die gingen eventjes toetsen of ze echt wel zo goed waren als het punten deed vermoeden. Nou,
2: nee,
3: niet
2: op een gegeven moment
3: dus.
2: Had PSV wel door van oké, we moeten over links spelen en daar valt wat te halen. En daardoor scoorden ze ook heel snel. Volgens mij kwamen ook alle goals zeg maar van die kant boven de 5. Het was meer een counter.
0: Je kijkt Bart aan, die is toch allemaal een leeftijden van allerlei andere spelers aan het opzoeken. Maar kan je dit bevestigen?
1: Ja. Ik zit even in mijn hoofd die doelpunten na te gaan. Ja. Volgens mij klopt het inderdaad. Ja.
0: Maar Groningen speelde PSV in de kaart toch? Met deze aanpak?
2: Ja, nee, zeker. Kijk, je weet eigenlijk dat Schreuders is een aanvaller. Hè? Die hebben ze dit jaar rechtsback gezet. En dan kan je dan kiezen van oké, gaan we dit ook doen tegen PSV? Daar hebben ze voor gekozen. En het begin was inderdaad goed, maar topploegen hebben op een gegeven moment door van oké, Groningen wil dit. Waar zijn onze kansen om deze wedstrijd te winnen? En die hadden heel gauw door van oké, alles moet over Ruben van Bommel. En daar valt wat te halen. En dat hebben ze gewoon echt

0: goed gedaan. Want ze hebben ook nog kansen gemist natuurlijk. Hè, PSV. Op een gegeven moment ook een bal van de lijn afgehaald.
1: Ja, twee keer.
0: Dus, ja, en dat was ook weer van die kant.
2: Hoe vond je het middenveld van PSV? De eerste wedstrijd sinds het vertrek van Veerman.
0: Anders natuurlijk. Veel dynamischer, ja, moet ik zeggen. Dus je hebt een Sano. Noah Fernandez vond ik ook heel, heel dynamisch spelen. Hele goede speler ook trouwens, denk
2: en
0: ik.
2: En Til.
0: En Til is altijd onderweg. Dus een ander middenveld, zeg maar, dat we gewend zijn. Want Van Veerman was echt de paaser. Kwam de bal halen, steekpaasjes. En nu zie je veel meer dat ze door elkaar eigenlijk heen lopen. Verdedigend kan het wat kwetsbaarder zijn. Als je kijkt naar het doelpunt van Groningen, was de hele as open. Een hele goede bal van Vaassen wel, maar eigenlijk stond Sano daar in zijn eentje tegen twee spelers van Groningen, wat eigenlijk natuurlijk niet mag. Dus daar moet wel naar gekeken worden in de toekomst.
2: Uiteindelijk maakte Geertruida achterin ook nog zijn eerste minuten voor zijn nieuwe werkgever PSV.
3: International van het Nederlands elftal maakt zijn debuut. En dat voelt als een warm bad. En dat kon hij ook wel gebruiken na de afgelopen dagen.
2: We moeten even naar Mark, Cambuur Feyenoord.
4: Cambuur doet wel terug. Ja, het laatste half uur is aangebroken. Het is minuut 70, dus het duurt 10 minuten langer dan de vorige twee wedstrijden. Maar daar is dan de eretreffer. Of is het toch misschien wel meer dan dit? Het is een intikker die via de handen van Ernst binnenvalt. Van de nummer 10 van Cambuur. En die luistert naar de naam El Arguiui. Hij maakt het doelpunt en gaat nu aan de trainer vragen wat de bedoeling is met deze 1-4 tussenstand en nog 20 minuten te gaan. Hij maakt hem overigens op aangeven van Binde.
2: We hadden het over PSV Groningen. De naam van Vaassen is al gevallen. Bart, je hebt er nog een opvallende statistiek over hem.
5: Nou, het nevoetballen van hem. Het is een soort spelverdeler aan het worden. En dat is mooi om te zien. Constant die ballen door de as aan het spelen. Bij het eerste doelpunt van Groningen. Ook het enige doelpunt van Groningen trouwens. Dus bij de goal van Groningen begon het ook weer bij hem. Goede bal door het midden van het veld. En met drie passes was Groningen in het strafschopgebied van PSV. En viel er een doelpunt uit. Dus ook daar had hij een betrokkenheid. Het is geen assist, voor de goede orde. Maar wel een soort, daar wordt ook dan bijgehouden of je een paas geeft in de opbouw naar een doelpunt. Dat deed hij nu dus, maar dat deed hij ook bij de eerste drie doelpunten vorige week. En dat vind ik mooi om te zien, dat hij zo belangrijk is in het opbouwspel. Je kunt naar zijn cijfers kijken en naar zijn paasnauwkeurigheid. Maak je een heel rijtje van alle keepers dit seizoen en de paasnauwkeurigheid, dan staat hij bijna onderaan. Maar dat is het risico wat hij neemt. Dat is het risico wat hij moet nemen, ook van de trainer. Dat is de opdracht. Dus ja, sta je niet altijd blind op dingen als paasnauwkeurigheid. Nee, dit is de klus die hij krijgt en dat doet hij goed.
6: Ja, inderdaad, want paasnauwkeurigheid. Alles houdt verband met risico nemen,
5: ja,
6: natuurlijk.
5: Ja, en dat doet hij veel lang. Maar er komen af en toe geweldige ballen uit bij. Ja.
0: Is dat niet ook een interessante optie voor Utrecht? Als je kijkt hoe Utrecht wilt spelen met een meevoetballende keeper.
5: Zeker.
6: Niet.
0: Nee. Maar ja, de trainer wilt wel zo spelen. Dus ja, ik vind het altijd wel interessant. Van wat gaat er gebeuren? Kan hij het ook iets hoger op een hoger niveau doen? Of is dat nu vergelijkbaar, Groningen en Utrecht?
5: Ja, zie je dat als een stap hoger dan?
0: Ja, toch wel. Toch? Utrecht wil toch altijd...
6: Utrecht?
0: Ja,
6: staat
0: toch?
6: Er al boven terug Groningen.
0: Ja.
5: Ik ben benieuwd waar ze allebei gaan eindigen dan op de ranglijst.
2: Voorlopig nog niet. Voorlopig zit er 5 punten tussen. Ja. In het voordeel van
6: Groningen. Arjen Robben is er niet mee eens.
0: Ja. Ja.

0: Pretenders met A Brass in Pockets.
1: Het laatste kwartier komt eraan bij Cambuur Feyenoord. Mark.
2: Ja, en het staat hier 1 tegen 4. Van Houten geeft de bal aan Targalien. En Feyenoord dus toch weer in de val getrapt van het laatste half uur. Hè. Met nu weer een tegendoelpunt. Na de vorige wedstrijd zei Van Bronckhorst dat het misschien ook wel een niet zo handige wissel was om Van Houten eruit te halen en Stijn te brengen. Daar werd het iets te offensief door. Ja, als je je ruitenwissers eraf haalt en het regent ineens kansen, heb je niemand om die ramen schoon te vegen. Oh. Maar nu heeft hij er zelfs een paar extra ruitenwissers bij gedaan. Maar daar lijkt het probleem dus niet te zitten. Hartsmoussa schiet en de redding is van Jansen. Want Targalien is binnen de lijnen gekomen. En dat geldt overigens ook voor Nacho Ferri, de spits van Feyenoord. En, dat is misschien wel interessanter, Gavi Lopez, de nieuwe linksback van Feyenoord. En dat heeft ervoor gezorgd dat die andere linksback, Marmol, die zo goed was in de eerste helft, nu centrale verdediger is geworden. Wat officieel ook zijn positie is. Dus even kijken hoe hij dat daar oppakt. En hoe de nieuweling, overgekomen van Oviedo, het doet aan de linkerkant bij Feyenoord. Hij heeft de bal nu in zijn voet. Is een goede bal naar Van Houten in de 16 meter. Die wordt opgejaagd door Baouf. Dribbelt dan de 16 meter uit. Geeft hem nu aan Targalien. Kort paasje terug naar Van Houten. Is wat te kort. En daarna verdwijnt de bal over de zijlijn voor een inworp die volgens de grensrechter voor Cambuur moet zijn. Kooistra wil die bal nog wel even hebben. Die gelooft er wel weer in. Sinds dat doelpunt van El Arguioui namens Cambuur. Die tot nu toe alle doelpunten in dit Eredivisie seizoen voor Cambuur heeft gemaakt. Want hij maakte hem ook tegen Fortuna. Nu dus weer blijft het bij die ene. Het is nog een kwartier te gaan in Leeuwarden 1-4.
1: Kunnen wij in de tussentijd nog kort langs een paar andere wedstrijden van dit weekend. Go Ahead tegen ADO werd 3-1. Dat was weer een nederlaag voor een gepromoveerde ploeg. Dus ADO, Willem II en Cambuur gaan we maar gemakshalve even vanuit. Staan allemaal na dit weekend nog steeds op 0 punten. Willem II heeft dan wel niet gespeeld. Is een van de uitgestelde wedstrijden. Maar het Wiegers, dit is wel een bijzonder teken aan de wand. Zie je dit als een incident? Want de afgelopen jaren kwamen die gepromoveerde ploegen toch best wel goed voor de dag. En nu is er gewoon nog geen enkel punt.
3: Ja, dat is wel opvallend. Ik weet niet of dat een signaal is. Want voorgaande jaren was het anders.
1: Ja.
3: Maar je ziet wel bijvoorbeeld met Cambuur, de leeftijd is heel jong. Dus ja, dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Ja,
1: maar dat komt ergens vandaan. Die kunnen dus blijkbaar niet een fatsoenlijke selectie neerzetten die op dit moment
3: dus
1: Eredivisie waardig is.
3: Naar de technisch directeur. Hè? En dat vind ik sowieso altijd wel interessant. Zeker in deze fase. Want iedereen kijkt naar de trainers, naar een team, naar de wedstrijden. Maar wat doet nou een technisch directeur om een hele goede selectie aan te bieden aan de coach? Het is altijd nu bijvoorbeeld ook in de Formule 1. Het is net als een trainer in een auto gaat zitten en dan zegt de race gaat beginnen, maar je rijdt met 3 wielen.
1: Ja.
3: En dan volgende week krijg je een andere wiel erbij. Ja. Maar je moet wel winnen.
1: Want het druist heel raar in, Bart, tegen wat we ook al jaren constateren. Dat er de laatste jaren heel vaak 3 clubs promoveren. Hè? Dus dat ook die nummer 16 van de Eredivisie eruit valt. En dat geeft dan meestal aan wat er daarna ook gebeurt. Hè? Dat die clubs ook allemaal best redelijk tot heel goed presteren. En nu ineens niet?
4: Zeker. Nee, het gebeurt heel weinig dat, zeker in de laatste jaren, dat een ploeg in het eerste jaar gelijk weer degradeert. Dus dat een promovendus gelijk alweer eruit kukelt. Dat is volgens mij 3 van de laatste 15 uit mijn hoofd. Dus dat is niet zo gek veel. Nee. En dat maakt dit extra bijzonder. Nooit eerder gebeurd dat ze nog allemaal op 0 staan na 3 wedstrijden. Dus ja, het is gek. Dus ik vraag me af, Edwige, zou het ook te maken hebben met bijvoorbeeld de transfermarkt die wat later op gang komt, bijvoorbeeld door het WK? Want je ziet inderdaad, Cambuur deze week nu een speler uit België gehaald met ervaring. 2 spelers gehaald, zelfs op de site hameren ze ook echt van, ja, we hebben jongens gehaald die veel wedstrijden al in het betaald voetbal hebben gespeeld, want dat misten we. Maar dat die transfermarkt nog voor deze clubs, omdat ze helemaal onderaan die piramide staan, wat later op gang komt?
3: Zeker. Dat speelt denk ik ook wel een rol. En ik zeg het ook al jaren, ik snap ook niet waarom wij altijd zo vroeg beginnen met de Eredivisie. Dus dit is al speelronde 3. Andere leagues beginnen nu. Dus ja, dan heb je al wedstrijden gespeeld en je bent totaal nog niet ready voor de Eredivisie. De selectie is nog niet klaar. Heel veel spelers die eigenlijk bijvoorbeeld niet naar Cambuur, Willem II of ADO willen gaan, die wachten hopend op een andere aanbieding. En als dat niet lukt, gaan ze daarvoor kiezen.
1: Dus die hoop is er dan misschien nog wel voor die clubs, dat ze de komende 10 dagen altijd, nog een slag kunnen slaan.
3: Dat zie je altijd wel gebeuren, want dan is bijvoorbeeld, ik noem maar op, een willekeurige speler, die kan misschien ook nog naar een middenmootploeg.
1: Ja.
3: En die valt dan af en dan zeggen ze op het einde van, ja, nou, oké, dan ga ik nog wel naar Willem II.
1: Ja, of je krijgt altijd zo'n mooi elftal ook van spelers zonder contract. Dan kan je er daar nog een paar van de loop der weken halen. Ja. Sparta-Utrecht werd...
0: Nee, we gaan een doelpuntje halen. Oeh. Kom maar. Schitterende 2-4. El Arguioui. Hij maakt hem
2: als hij gemaakt moet worden voor Cambuur. En nu zijn er nog 10 minuten. En het Kooistadion denkt, ja, wat is er nu nog mogelijk? Oi, oi, oi, Feyenoord. Maar wat neemt hij die bal knap aan op rand 16. Kapt achter zijn standbeen langs zichzelf vrij. En draait de bal dan met effect laag in de verre hoek binnengekruld door El Arguioui. Prachtig doelpunt. En wat gaat dit Cambuur nog opleveren? 2-4. Spanning nog niet terug, maar de spanning wel weer dichtbij.
5: Het lijkt ook wel een beetje, Hedwiges, op een concentratieprobleem. Als je ziet dat de aannames slordiger worden. Er zit een zekere nonchalance in Feyenoord.
3: Ja, ik denk niet dat het fysiek is. Het is meer in de concentratie. Maar ook als er heel vaak de nadruk op gelegd wordt.
5: Ja, ja, ja.
3: Dan zie je ook vaak dat het...
5: Dan wordt het een ding.
3: En dat gaat in het hoofd zitten. En dat zie je nu ook bij Utrecht. Daar gaan we zo meteen over praten. Van ja, weet je, we moeten een goede eerste helft afsluiten. En...
1: Het gebeurt wel bij, als je die drie wedstrijden nu op een rij zet, hè, van Feyenoord, bij drie verschillende uitgangsposities. Want tegen Sparta stonden ze met 1-0 voor. Tegen Go Ahead stonden ze, geloof ik, met 2-0 voor. 2-2, ja. En nu stonden ze met 4-0 voor. Dus het gebeurt met elke soort voorsprong.
4: Ja. Ja,
1: dus dan is het misschien wat jij zegt, Hugo.
3: Ja, maar ik denk ook dat de trainers zeggen bijvoorbeeld, laten we het, weet je, de wedstrijd duurt 90 minuten. Dat laatste half uur, jongens, moet ook gewoon goed zijn. Dat moeten we kunnen. En dan speel je die wedstrijd, sta je 4-0 voor, en dan kijk je op een gegeven moment op de klok. En dan denk je, we gaan nu het laatste half uur in.
5: Nou, kijk, ze gaan ook wisselen. Ze gaan ook wisselen. Dat speelt ook een rol. En je wisselt ook veel tegenwoordig.
3: Ook dat.
5: Ja. Maar je ziet ze ook knoeien. Hartsmoes staat te klootviolen in de verdediging.
1: Valt jou iets op, Bart, als je cijfers... Ik weet het is heel vers, want we zitten natuurlijk nog in dit laatste half uur. Maar als je ook die twee vorige wedstrijden erbij pakt... Zit het hem dan inderdaad in wisselingen bij Feyenoord?
4: Ja, dat zou je eraan kunnen verbinden. Ik blijf erbij dat je die game state, dus de tussenstand, wel heel erg zwaar moet meewegen, want je staat nu 4-0 voor. Het gaspedaal gaat wel, die voet gaat wel heel erg van het pedaal af. En dan kan dit gebeuren. Het gebeurde dus ook bij die 2-0. Dat, wat eigenlijk niet kan, want je gaf 2-0 voorsprong vorige week in eigen huis.
1: En tegen Sparta
4: weg.
1: Bijna die 1-0
4: ook
1: voorsprong.
4: Dat,
1: ja.
4: Maar kijk, daarom vind ik die cijfers een beetje riskant. Omdat je ziet het inderdaad dat ze het eerste half uur, of de eerste uur, veel meer creëren dan het laatste half uur. Alleen ja, weegt dit wel mee. Dus hang er niet te zware conclusies aan. Dat is wat ik wil zeggen. Je ziet wel dat nu Cambuur veel meer kansen krijgt.
5: We gaan even een doelpuntje halen.
2: Goed. Feyenoord is heel goed in slotfases. 2-5. Zegiel mag hem binnentikken. Op aangeven van Lotomba. Die staat 5 minuten binnen de lijnen. Is ongetwijfeld als extra... Ja, niet als extra verdediger, want hij kwam voor Reed. Maar in ieder geval voor het defensieve ingebracht. Maar belandt nu bijna op de achterlijn om de bal laag voor te geven. En recht voor het doel, Zegiel. Hard raak tegen de touwen. 2-5, minuut 83.
5: Nieuwe trend.
2: Spanning weer helemaal weg.
5: Ja. Nieuwe trend. Feyenoord scoort in het laatste half uur.
1: Ja, en ook een nieuwe trend. Alles wat wij dan zeggen, dat wordt dan in één klap met één doelpunt helemaal zo weer weggevaagd. Dus we kunnen het nog even hebben over Sparta-Utrecht. Want het zei al iets over Hedwiges.
3: Ja.
1: Met Utrecht gaat het nog niet goed. Waar zit het hem in, denk je?
3: Natuurlijk in de speelstijl. Nieuwe trainer. Spelers moeten wennen. Zijn de spelers wel goed genoeg? Selectie is denk ik nog niet af. Tegenstanders natuurlijk. Dus in heel veel factoren zit dat wel.
1: Ja.
3: Ze hebben ook gewoon een moeilijk programma. Hè? Dus PSV wacht nu. Dus het zou zomaar kunnen dat je 4 wedstrijden hebt gespeeld en 1 punt.
1: Ja, maar een van de opvallende zaken nu bij deze wedstrijd was dat ze dan 3 keer op voorsprong komen. Bart, en ook 3 keer die voorsprong weggeven. Dat is
4: bijzonder voor Utrecht. De laatste keer was in februari 2000 dat Utrecht 3 keer op voorsprong kwam, maar alsnog een wedstrijd niet wist te winnen. Dus dat is bijzonder. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal kansen wat beide ploegen hebben gekregen, expected goals, dat soort zaken, is een gelijkspel niet heel gek. Alleen ja, als je 3 keer op voorsprong komt, dan moet je hem ook gewoon over de streep trekken, toch?
1: En al 9 goals nu tegen na 3 wedstrijden. Hoe zeldzaam is dat voor Utrecht?
4: Dat is deze eeuw 1 keer gebeurd. Toen waren het er ook 9, een jaar of 10 geleden was dat. Wat mij vooral opviel, en gisteren 2 kopdoelpunten tegen, is dat ze door de lucht zo kwetsbaar zijn. Bijna onderaan in het ranglijstje met gewonnen kopduels, in ieder geval procentueel gezien. Ik zat te kijken. Je mist dan misschien toch jongens als Van der Hoorn. Hè? Viergever, die goed daarin...
5: Ze hebben Eerthuizen net verkocht.
4: Eerthuizen, ook wel aardig veel lengte. Kon ook aardig koppen, hoewel die er misschien niet zo heel veel gedaan heeft vorig jaar. Maar dat soort lange jongens, ja, die kun je toch wel goed gebruiken achterin. En dat mis je nu, volgens mij, ook als je kijkt gisteren. Ongeveer 30% van de kopduels gewonnen. Dat is veel te weinig.
1: Het is bijna 7 uur. We halen het einde van die wedstrijd in Leeuwarden niet, omdat hij dus bijna een half uur stil lag vanwege vuurwerk. Het lijkt daar nu wel beslist te met 2-5. 5 minuten voor tijd. We krijgen nog de uitslag van de stelling van Borst. Nu Max Verstappen zijn contract heeft verlengd, moet de Formule 1 van Zandvoort zo snel mogelijk terug op de kalender. Dat was de stelling. Jij zat er bij een eerste schatting al best wel dichtbij bij de juiste uitslag. 64% was het met je eens.
5: Waarvan akte straks. Dijkstra en even blijft ter plekke vanuit Rotterdam. En daarin ook de afloop van Cambuur tegen Feyenoord. Er is nog een uurtje langs de lijn om 10 uur met Jeroen Stomphorst. Dank voor het luisteren.
1: Dankjewel Edwiges en dankjewel Bart. En zometeen dus gewoon het slot van dat voetbal. Fijne avond.
5: Dag.
6: NPO Radio 1.
7: Van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op de omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Toen vielen er 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Morgen is er veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
13: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
15: Leren mediteren? zen.nl.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
17: Ja, het is zondagavond, Frank Evenblij. En als ik om mij heen kijk, dan zie ik enorme vlaktes. Je kunt eindeloos kijken. We zien een enorme zeemassa achter ons. En we zijn op een bijzondere plek. Ik kom hier altijd graag. We zijn in Rotterdam.
18: Ja.
17: Maar nog een beetje specifieker. We zijn in de Rotterdamse haven.
18: Ja, de Maasvlakte.
17: De Maasvlakte, ja.
18: Ja, precies, ja.
17: Hoe vind je het hier?
18: Ja, we rijden hier regelmatig doorheen. En ook heel vaak als wij op de terugweg of op de heenweg zijn voor dit programma. En het is altijd een beetje een onheilspellend, maar daardoor ook een heel mooi gebied.
17: Ja, je bedoelt door die veelheid aan apparaten, lampjes, industrie.
18: Er staan echt van die enorme grote loodsen, van die dingen dat je allemaal denkt, maar niet één, maar dan gelijk 200.000. En dan vraag je af, wat gebeurt er allemaal?
17: En dat je denkt, er kan hier ieder moment een raket worden gelanceerd.
18: Ja, zeker. Ja. Het is bijna een soort filmlocatie.
17: Ja, ik vind hier prachtig mooi. Ik hou hier heel erg van.
18: Ik ook. Was het ook niet zo dat de oude Maasweg, lag die ook niet hier in de buurt?
17: Je bedoelt van het beroemde liedje van Amazing
18: Stroomwafels, ja.
17: Oude Maasweg.
18: Kijk even om me heen, ja, daar ligt je toch
17: ook voor drie, ja. Er ligt hier in de buurt, ja, dat wordt hier ja geknikt, ja.
18: Ja, ik dacht het wel.
17: Nou goed, we gaan diep duiken in die Rotterdamse haven. Maar eerst, en dat is toch ook eigenlijk een Rotterdams tintje, gaan we heel even schakelen met Mark Kloostra. Want die is bij Cambuur tegen Feyenoord. En dat is een rare wedstrijd. Feyenoord stond 4-0 voor, toen werd het 4-2. En toen werd het 5-2. Mark Kloostra, wat is de stand van zaken?
2: Ja, nog steeds 5-2. En zo gaat het ook eindigen. Want over 25 seconden zit deze wedstrijd er officieel op. Ja, voor de Cambuur supporters om het positief af te sluiten voor hen. Heb ik het nieuws dat Cambuur de tweede helft met 2-1 gewonnen heeft. Ze hebben er helemaal niks aan. Maar het stond inderdaad 4-0 voor Feyenoord bij rust. Maar toch weer twee tegendoelpunten. In dit geval de laatste 20 minuten. Ja, dat moet toch een klein beetje zorgen baren. Want het is een lijn die we dit seizoen vaker zien bij Feyenoord. In de eerste drie wedstrijden steeds na een heel goed uur werd het daarna minder. Ook vandaag twee tegendoelpunten. Maar het doet niets af aan de overwinning voor de Rotterdammers die meer en meer dan terecht is. 5-2 wordt het voor Feyenoord met twee doelpunten van Zegiel.
17: Dankjewel, Mark Kloostra. Ja, wij zitten hier natuurlijk in Rotterdam.
18: Ja, de mensen zijn hier vooral ontiegelijk
17: opgelucht. Blij. Ja, en blij. Opgelucht.
18: Ja, dat snap ik ook wel. Ja, Cambuur is niet de meest moeilijke tegenstander. Maar toch, ja, als Feyenoorder ben je toch altijd blij met een
17: Frank, wij zitten hier in Rotterdam. Wij moeten een beetje juichen voor Feyenoord, oké?
18: Ja, maar ook voor Sparta, toch?
17: Nee, vandaag is Feyenoord.
18: Oké, rustig maar.
17: Goed, we gaan begonnen.
19: NPO Radio 1. BNN VARA.
20: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
17: Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra Levenblij ter plekke. Live vanuit Portlandis in de Rotterdamse haven. Bij nou in de buurt en luister je naar de uitzending. Kom gezellig langs, want er is hier altijd plek.
18: Ja, als het aan FNV ligt, dan wordt september een maand vol stakingen. De reden, de vakbond wil de Haagse bezuinigingsplannen rond de sociale zekerheid van tafel. De havenwerkers zijn de eerste die binnenkort, namelijk op 4 september, hun werk zullen gaan neerleggen.
17: Het leven van Feyenoord cultheld Chris Guyan nam een bijzondere afslag toen hij na zijn carrière in de Kuip in de Rotterdamse haven aan de slag moest. Daar gaan we zo over praten met oud-teamgenoot Edwin Soetebier en schrijver Michel van Egmond.
18: We hebben het over het Rotterdamse vluchtelingenopvangschip Silja Europa. Al maandenlang zijn er zorgen over de leefomstandigheden aan boord. Vooral omdat er ook veel kinderen wonen. En hoe nijpend is die situatie op dit moment.
17: En we hebben live muziek. Ze staan hier naast ons. Geen chanticoor, maar wel echte officiële havenzangers. Hier zijn Johnny Veen en Zita Duson. En graag horen we eerst even een kleine muzikale amuse.

0: Ja, prachtig.
1: Heerlijk lekker, ja.
0: Ja, toepasselijke krijg je niet. Johnny Veen en Sita Dusson. En daar gaan we nog veel meer van horen deze uitzending.
1: Ja, hier in de Rotterdamse haven worden de knuis alvast uit de gebreide vakbondsmouwen gestoken. Want op 4 september, dan is het zover, dan staakt de haven. Het is een grote landelijke havenstaking. En het is de opmaat naar nog veel meer stakingen. Komende maand bijvoorbeeld op het spoor, maar ook bij de overheid.
0: Want gans het radenwerk staat stil als uw machtige arm het wil. Er wordt niet gestaakt voor een hoger loon of een betere cao, maar vanwege de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. En wat onze gasten van vanavond betreft, gaan die plannen namelijk van tafel.
1: Ja, fijn dat jullie er zijn. Havenwerker en voorman bij FNV Havens, Micha Vos. En Tweede Kamerlid Mariette Partijn van PRO. We hebben overigens ook de coalitiepartijen D66, CDA en VVD uitgenodigd. Wat denk je?
0: Geen interesse?
1: Nee, hebben bedankt.
0: Gewoon geen interesse.
1: Geen
0: nou,
1: interesse, ja.
0: Gelukkig zijn jullie er wel. Micha, want jij bent havenwerker, shorder.
2: Klopt.
0: Daar hoor je vaak, shorders, hè, ja. Stevig werk. Wat doet een shorder eigenlijk precies?
2: Het belangrijkste wat wij doen is de containers losmaken als het schip binnenloopt, zeg maar, zodat ze gelost kunnen worden. En zodra de lading aan boord staat, maken wij dat weer vast, zodat het op zee ook aan boord blijft.
1: Ja. Is dat fysiek zwaar?
2: Ja.
1: Ja? Til je echt zo zo'n container op je schouder?
2: Nee, gelukkig niet. Daar hebben we kranen voor.
1: Ja.
2: Dat was vroeger natuurlijk wel zo, hè? Ja. Paaltjes over de loopplank.
1: Moet je echt met je blote knuis
2: Is de uitvinding van de container wel een zegen geweest. Want dat gaat nu gewoon met 30, 40 ton tegelijk.
1: Ja.
2: Maar het moet nog wel gezekerd worden. En ja, dat doen wij. Dat is inderdaad fysiek zwaar werk. Veel herhalingen van bewegingen. En dat biedt voor iedereen, voor werkgevers en werknemers, de nodige uitdagingen om dat gezond te blijven doen.
0: Micha, jij bent shorter, maar je bent ook vakbondsman namens de FNV.
2: Kaderlid, ja.
0: Op 4 september, dan moet de zaak plat.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Vanwege de bezuinigingsplannen, de graaiplannen van kabinet Jatten, zoals het ondertussen al heet.
0: Graaiplannen?
2: Ja. Ja, die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Wij snappen er echt geen pepernoot van. Ik bedoel, we hebben de afgelopen 20 jaar hebben we de nodige bezuinigingen gehad. Verhogen AOW-leeftijd, verkorten WW-duren, gaan zo maar door. En door die beperkingen hebben we ondertussen een premieoverschot van 5 miljard op jaarbasis. Ik zal het nog een keertje zeggen. We hebben een premieoverschot van 5 miljard op jaarbasis. Waardoor er een pot staat van ondertussen 40 miljard. Waar je hele mooie dingen mee kan doen voor de sociale zekerheid. Maar ja, deze regering denkt dat ze er andere dingen mee kunnen doen.
0: Ja, ja. En dus gaat de zaak plat. Ja.
2: Duidelijk.
1: Ook hier aan tafel, mevrouw Partijn. U hebt als Tweede Kamerlid namens PRO sociale zekerheid in uw portefeuille.
2: Ja.
1: Als daar Micha ligt, dan worden dus alle Nederlandse havens platgelegd. Hoe kijkt u eigenlijk aan tegen deze stakingsplannen?
3: Ja, volkomen terecht. Het is natuurlijk absurd dat je meer premie betaalt dan dat je er rechten aan kan uithalen. En dan wordt er nu gezegd, weet je wat, we gaan de premie wel nog hoger maken, want dat zijn de plannen, maar we gaan de regelingen en de verzekeringen die je ervoor terugkrijgt, gaan we verlagen. Het is bizar.
0: Ja, maar ja, dan zeggen ze in Den Haag, ja, er moet veel meer geld naar defensie. En dat moet ergens vandaan komen.
3: Ja, en dat kan je prima halen bij de mensen die het wel kunnen betalen. En haal dat nou niet weg bij mensen die niet meer kunnen werken omdat ze ziek zijn of mensen die werkloos worden.
1: Ja, kunt u eens uitleggen waarom? Waarom is het een slecht idee om dat ten koste te laten gaan van de sociale zekerheid?
3: Nou, omdat als je ziek wordt, dan kan je niks meer aan je inkomen doen. Dan kan je niks meer veranderen, want je kan niet werken. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld nu al een huis verkocht en hebben een nieuw huisje proberen te kopen, hebben net hun leven op orde en krijgen nu te horen dat ze 20% van hun inkomen moeten gaan inleveren.
1: Ja.
3: Dat is de bezuiniging op de WIA, hè? Dus de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mensen die ontslagen worden, of die dreigen ontslagen te worden. Er is nu aangekondigd dat bij Batavus mensen de boel van je gaat.
0: Bij de fietsen, ja.
3: Ja, bij de fietsen. En dan kom je op straat te staan en er is een hele grote kans dat je de helft van de duur van je WW krijgt, terwijl je helemaal niet zeker weet of je aan het werk bent.
1: Ja.
3: Komt. En dat inkomen is ontzettend belangrijk om uiteindelijk weer gewoon aan het werk te komen. Dat heb je gewoon nodig. En wij betalen met z'n allen die sociale zekerheid.
1: Ja.
3: Niet om het uit te geven aan Defensie, maar gewoon om uit te geven aan de mensen die het nodig hebben.
0: Ja, Micha, wat ik wel opmerkelijk vond, was dat een collega van ons, onze redacteur Els, die belde jou van de week. Hè? Nou, dan heb je een voorgesprek over dat soort dingen. En Els vertelde, die zei, ja, ik had Micha aan de lijn, die was daar ook emotioneel over.
2: Ja, natuurlijk.
0: Hij zegt, die zei, dat raakt me.
2: Ja, die mensen die spelen met de welvaart van werkend Nederland. Ik bedoel, laten we nou eerlijk zijn, we hebben het gewoon goed voor elkaar in Nederland.
1: Ja.
2: Er wordt geld verdiend. Zelfs zo goed dat we, wat ik eerder al zei, we hebben dat premieoverschot op de sociale zekerheid. En kijk, als je dat geld voor iets anders wil gebruiken dan waarvoor het bestemd is, zeg dat dan gewoon. Hè? Maar kom niet met dit soort voorstellen.
0: Maar wat raak je daar het meeste in? Nou, maar ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, daar baal ik vanaf, daar ben ik kwaad over. Maar jij zegt nee, dat raakt me echt.
2: Nou ja, het is, om te beginnen is het natuurlijk gewoon compleet onrechtvaardig dat als jij ergens 20, 30 jaar gewerkt hebt, dan heb je in deze plannen nog steeds onvoldoende WW-rechten opgebouwd. En dan heb je na 3 maanden keren van je huis op gaan zitten vreten.
1: Ja.
2: Even serieus. Ik bedoel, dat is toch niet reëel?
1: Als je al een huis hebt, inderdaad.
2: Ik bedoel, de generatie die na ons aan het komen is, die heeft daar gewoon niet eens geld voor.
1: Nee, precies. Michel, als jij zo je oor te luisteren ligt, hè, bij collega havenwerkers, wat zijn jullie grootste zorgen als die bezuinigingen er toch doorkomen?
2: Nou, dat is heel grappig dat je dat vraagt. Een tijdje terug hebben we toevallig ook een televisieploeg op visite gehad. Die komen in september in de lucht. En die hebben ook ongeregisseerd bij ons in de kantine dezelfde vraag gesteld. Hè? Waar maken jullie nou het meeste zorgen over? En dan gaat het altijd over het betalen van de rekeningen.
1: Ja.
2: Boodschappen, hypotheek, spaarpotje maken voor de kinderen, voor het geval ze langer naar school gaan dan de basisschool.
0: Ja, en dat ze angst hebben dat dat dus niet meer lukt.
2: Ja, gewoon de simpele dingen.
1: Ja.
2: Echt de simpele dingen. En aan de andere kant horen we dan dat er nog nooit zoveel geld is verdiend als dat in de achterliggende periode.
1: Mm.
2: Maar de mensen zien dat niet terug.
1: Ja,
0: deze week wordt er nu in Politiek Den Haag wordt er gepraat over de begrotingsonderhandelingen. Hè? Ja, u volgt er natuurlijk ook op de voeten, mevrouw Partij. Want wij zien dat van een afstandje. En wij hebben het gevoel, kijk, PRO is de grootste oppositiepartij. Dus die zijn misschien wel nodig om een begrotingsakkoord te krijgen. Maar als ik er naar kijk, heb ik nou niet het idee dat dat heel soepel gaat.
3: Nee.
0: Hebt u het gevoel dat het wel zo is?
3: Wij zijn volstrekt duidelijk geweest vanaf het eerste moment. Hè. Ik over emotie gesproken, toen ik het regeerakkoord las. Ik heb jaren bij de vakbond gewerkt. En het eerste wat ik dacht is, ik ga weer kamer weer uit. Ik ga weer bij de vakbond werken. Want dit moeten we tegenhouden. Dat doen we niet alleen als oppositiepartij. Dus dat is het ene. Maar wij zien op dit moment, wij praten. En wij zeggen, we zijn best bereid te praten. Maar onze voorwaarden zijn, de sociale zekerheidsbezuiniging moet volledig van tafel. Ja,
0: het gevoel in Den Haag is dat de VVD eigenlijk met name tegen D66 stemt. Zegt, wat je ook doet, je gaat niet met die gasten van Pro in zeggen.
3: Nee, de VVD wil, dat was al duidelijk, die wil ons liever niet, maar dat neemt niet weg dat we wel vinden dat er moet wel beleid gevoerd worden, er moet wel verder gaan. Het land kan niet nog langer stilstaan. Dat gebeurt nu al jaren onder de VVD. Dat moet nu wel een keertje stoppen. Dus wat wij hebben gezegd is, we zijn bereid te praten, maar dan moeten die sociale zekerheidsbezuinigingen moeten van tafel. En als je dan geld nodig hebt, dan haal je dat weg bij de bedrijven die het kunnen betalen om het winst te maken en bij de allerrijksten.
1: Ja, nou, voorlopig wordt daar nog niet heel erg goed naar geluisterd. De oorspronkelijke plannen van de coalitie waren om zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen op het sociale vangnet, op de AOW, de werkloosheidswet en de WIA. Maar eind mei besloot de coalitie de versnelde stijging van de AOW-leeftijd al te schrappen. En de bezuinigingen op de WW en de WIA zijn in de ijskast gezet. Toch nog wel een reden om te gaan blijven staken, Michel?
2: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, waarom heb je het dan in eerste instantie om tafel gelegd? Weet je, wat zitten we hier te doen? Een beetje koelhandel?
0: Eigenlijk wel een beetje, toch? Dat ze iets op tafel leggen. Ja. Nou, dat kunnen we dan weer terughalen.
2: Ja, met de inzet van mensenlevens. Ja, ik vind het echt schofterig. Ik heb er echt geen goed woord voor over. Ik weet niet waar die mensen, hoe die mensen slapen s'nachts. Maar ik zou me nu niet recht in de spiegel kunnen kijken.
1: Ik ben dan wel benieuwd. Hè? Als Den Haag van de uitkeringen af moet blijven, dat zeg ik gewoon. Waar moeten zij het geld wat jou betreft vandaan houden?
2: Nou, als dat geld nodig is voor defensie, dan zijn er ook Nederlandse bedrijven die van die investering in defensie gaan profiteren.
1: Ja.
2: Nou, laten die dan
1: dronebouwers en dat soort dingen.
2: Ja. Laten die. Volgens mij is er hier ergens in Den Hoorn staat er nog een heel oud pakhuis van het VOC. Met als motto, de kost gaat voor de baat uit. Kijk, toen begrepen we dat nog in de Gouden Eeuw. Dat als je wil profiteren, dan moet je eerst even investeren.
1: Ja.
2: Nou, laat die bedrijven die gaan profiteren van de defensie, laat die nou die investeringen gaan doen.
0: Wat wel opmerkelijk is.
2: Niet bij ons weg, maar bij de mensen die het hardste nodig hebben.
1: Ja.
2: Want los van het feit dat er misschien wel een oorlog dreigt, hebben wij ook in de haven te maken met nieuwe technologieën, zoals AI. Waar, nou ja, er zijn al de nodige ontslaggolven geweest.
1: Ja.
2: Mensen gaan die WW en de kans om te scholen, die gaan ze keihard nodig hebben. En omscholen, dat doe je niet in 3 weken. Daar heb je misschien iets langer voor nodig.
3: Weet je dat hele verhaal van in de ijskast zetten, is echt onzin, hè? Die 6,5 miljard bezuinigen, die staan gewoon nog op de payroll van de SZW-begroting. En dat betekent dus.
0: Dus met die AOW-leeftijd verschuiven, los je eigenlijk niks op.
3: Ze hebben ze nog niet helemaal weggegooid.
1: Nee.
3: Dus het hangt allemaal zo'n beetje boven de lucht. En nou, dit jaar niet of volgend jaar niet. Nou, dan is het over 2 jaar. Ja, Wij hebben gezegd, wanneer het is, maakt niet uit. Het moet gewoon helemaal van tafel. Ja. Dan kunnen we daarna weer gaan bouwen aan een normaal Nederland.
0: Wat ik wel opvallend vind, is dat het is echt het begint dan in de haven. En de bedoeling is eigenlijk dat daarna andere sectoren volgen. Maar het is duidelijk een staking gericht tegen het kabinetsbeleid. Ja. En niet tegen de werkgeversbonden of tegen de werkgevers hier in de haven. Maar dan zeggen die werkgevers, ja, je raakt ons daar ook mee.
1: Ja.
0: Wat denk je als je dat hoort, Michel?
2: Dat ook de werkgevers zeg maar in hun werkgeversorganisatie het niet zo goed georganiseerd hebben met elkaar. Die hebben geen goed overleg gehad met hun leden. Wat we bij FNV gelukkig wel doen.
0: Ja?
2: Ja, want die werkgevers die hebben er net zoveel last van.
0: Ja, dat is natuurlijk...
2: Want alle versoberingen die in Den Haag bedacht worden, die zullen aan de CEO-tafel uitonderhandeld moeten worden. Ja. Nou, in de Rotterdamse haven hebben we er een stuk of 60. Als die allemaal 48 uur gaan staken, dan is die actie van ons op 4 september. Dat is een werkonderbreking, even serieus.
0: Ja. Denkt u eigenlijk, mevrouw Partijn, wat het begint dan in de haven straks, hè, begin oktober? Ze gaan er meer sectoren volgen, want bij het spoor willen ze ook gaan staken, geloof ik.
3: Ja, schoonmaak, Rijksoverheid. En volgens mij zijn de zorg hebben ook al bezig met acties voorbereiden. Ja. Dus je ziet dat er een soort estafette staking gaat plaatsvinden. En terecht. Als mensen nu niet in beweging komen, zijn ze te laat. Ja. Dus het is goed dat ze...
1: Nou is het wel, kijk, VNO-NCW zegt, oplossingen bereiken we eigenlijk alleen door met elkaar om tafel te gaan. En niet met actie voeren bij onze leden. En AWVN zegt, de staking door laten gaan is zeer onverstandig. De haven heeft het al moeilijk. Bedrijven krimpen, die vertrekken, dat is slecht voor iedereen. Ook voor de werknemers, voor wie de vakbonden allemaal opkomen, Micha.
2: Ja.
1: Ja, ik zie jou, de ergernis straalt uit je ogen.
2: Vorig jaar oktober hebben mijn collega's en ik voor het Shore CEO gestaakt. En in aanloop daarnaartoe hebben wij een analyse gemaakt over de kansen en bedreigingen voor onze sector. En we hebben de scope wat breder getrokken dan alleen ons werk. We hebben het havenbreed getrokken. En wij kwamen tot de conclusie, wij zien die bedreigingen, dezelfde bedreigingen als de werkgevers. En we hebben ze uitgenodigd om in ieder geval in aanloop naar ons CEO-overleg een bak koffie te komen doen.
1: De werkgevers?
2: De werkgevers, ja. En niet alleen onze eigen werkgevers, maar ook alle anderen.
0: En
2: werd
0: erop gereageerd? Of,
2: Ja, nou, dat zijn jullie CEO-onderhandelingen, dus daar bemoeien wij ons niet mee.
0: Zo.
2: Maar toen ze hoorden dat we niet alleen het weekend aan het staken waren, maar dat maandag, dinsdag en woensdag er ook even bij kwamen, toen kwam er wel een dagvaardiging. Om de staking te verbieden.
0: Geen kopje koffie,
2: dus
0: maar
2: ze wilden zich niet bemoeien met onze staking. Maar ze wilden wel de staking door de rechter laten verbieden.
1: Maar spreek jij op persoonlijke titel bijvoorbeeld ook met jouw werkgever hierover?
2: Nee, ik spreek altijd namens de mensen die ik op dat moment
1: Maar krijg je iedere keer nul op het request? Is dit dan de reactie?
2: Nou nee, gelukkig is mijn werkgever van een ander pluimage, zeg maar. Dat is iemand waar je wel gewoon chocola mee kan maken.
1: Ja.
2: Ik zit ook in de ondernemingsraad en dan zie ik hem bijna dagelijks. Of wekelijks, sorry. Een beetje overdreven, maar wekelijks. En dan krijgen we de gelegenheid om elkaars perspectief op de zaak te belichten. En dan, als je dat regelmatig doet en goed luistert naar elkaar, dan kom je er altijd uit.
0: Ja. Zouden meer mensen moeten doen.
2: Ja, absoluut.
1: En mevrouw Partijn, wat zal het effect zijn van al die landelijke havenstaking en plannen voor meer stakingen? Wat zal dat uiteindelijk doen met de coalitie, denkt u?
3: Nou, ik hoop dat ze beter luisteren dan sommige havenwerkgevers. En dat dat gaat werken. Ja. Nee, ik denk dat de druk opgevoerd moet worden. En ik weet niet of we er zijn hoor hierna. Dus het kan best wel zijn dat we in oktober en november, en een belastingplan, dat is het moment. Dus dat is in november.
1: Ja.
3: Dat is het moment.
0: Ja,
3: voor die tijd moet het wel van tafel.
0: We blijven het volgen en wie weet komen we nog een keertje terug.
2: Je bent welkom.
0: Lekker. Ja.
1: Dank jullie wel. Mariette Partijn en Micha Vos voor jullie komst.
0: Ja, en wij gaan naar de huisartiesten van vanavond. Want dat zijn echte havenmuzikanten. Sita Duzon en Johnny Veen. Ja, mag ik dat niet zeggen, Johnny?
4: Nee. Het zijn gewoon liefhebbers van leuke liedjes. Vooral Rotterdamse liedjes.
3: Ja.
0: Ja, maar ben je daar niet officieel ook, of officieus toch ook een beetje een havenmuzikant of niet?
5: We hebben een nautisch repertoire.
0: Een nautisch repertoire.
1: Dat klinkt leuk. Ja.
5: Nee, we spelen veel op feestjes die met haven te maken hebben, met water.
0: Ja.
5: En,
1: of ook bij Rotterdam. Maar jullie gaan zo een lied spelen dat iedereen die uit Rotterdam komt natuurlijk gewoon moet kennen. Jordi, zeg maar, welk nummer is het?
4: Het is het volkslied van Rotterdam zelfs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar.
4: Ja, het heet Ketelbinkie.
0: Ketelbinkie.
1: Ja.
0: Ja, en Ketelbinkie. Oh, sorry, ik wou er nog één vraag over stellen. Maar die beginregel, hè? Toen wij van Rotterdam vertrokken. Maar ik heb het gevoel dat iedereen die tweede regel verkeerd zegt.
1: Ja, maar ook, jij zegt hem ook al goed. Want ik dacht al dat het was toen wij uit Rotterdam vertrokken. Vertrokken wij uit Rotterdam?
4: Het is van Rotterdam.
5: Nee, dat is een gemaakte tekst. Het is toen wij van Rotterdam vertrokken op de Edam een oude schuit.
0: Oké, maar hoe komt het dan dat iedereen dat verkeerd zegt?
5: Ja, omdat van is ouderwetse taal.
0: Ah.
5: Dus het wordt verbasterd naar uit.
0: Oké, uit.
1: En die hele tweede zin, die hebben mensen er gewoon bij verzonnen of die konden die zin met die Edam en die schuit niet onthouden?
5: Dat denk ik.
1: Ja, dat zal het zijn.
5: Back lekker.
0: Ja, maar we krijgen nu de echte versie. De enige echte.
1: Ja. Ja, we gaan jullie luisteren. Johnny Venus ziet dat die zong. Ketelwinkie.

0: Johnny Veen en Zita Diesel. We waren dat met ketelpinkie.
1: Hou je het nog droog?
2: Prachtig.
1: Ja. Mooi. Dit is Dijkstra en Evenblijf te plekken live vanuit de Rotterdamse haven. De grootste haven van Nederland. De grootste van Europa. Vroeger ook nog de grootste van de wereld. Maar weet jij nou, Frank, wat is de op één na grootste haven van Nederland? Weet jij dat?
0: Ja, ik denk Amsterdam.
1: Nee, dit is de haven van Vlissingen.
0: Vlissingen?
1: Vlissingen. Ja. Amsterdam pas op 3.
0: Oh. Ja, maar ik denk dat die metingen zijn verricht door een Rotterdammer. Denk je niet?
1: Dat moet je niet hardop zeggen, dat soort dingen hier. Dan kom je niet veilig thuis.
0: Om te horen hoe het echt zit, gaan we nu naar Joy Eiperlaan met de kortste spreekbeurt.
3: De kortste spreekbeurt.
4: Ja, ja, ja. We zijn deze week in de Rotterdamse haven. Met een lengte van ruim 40 kilometer en maar liefst 6 havens is dit het grootste havencomplex van heel Europa. Jaarlijks wordt hier 428 miljoen ton aan goederen verwerkt. Flink wat containers, of
5: dozen,
4: zoals ze dat hier noemen. De oorsprong van de Rotterdamse haven gaat helemaal terug naar de 13e eeuw. Toen een dam werd aangelegd in de rivier de Rotte.
6: Lekker plekje om te wonen,
4: dachten vissers, handelaren en ambachtslieden. En zo is het. In de loop van de jaren groeide dit plekje uit tot wat we nu kennen als de Gateway to Europe. Die 6 havens, dat zijn de Maasvlakte, Europort, Botlek, Pernis, Eemhaven en Waalhaven. Die laatste, die werd in 1907 gegraven. Met de hand.
7: Oh ja, joh.
4: Ja, echt waar. Het is zelfs de grootste handgegraven haven van ons continent. Onder de rook van de fabrieken en containerschepen wonen ook gewoon mensen. Dorpen zoals Pernis en Rozenburg maken deel uit van het havengebied. In totaal wonen er zo'n 40.000 mensen. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1969.
8: De snelle ontwikkeling van de scheepvaart naar Rotterdam hebben regering en gemeente Rotterdam doen besluiten tot de aanleg van nieuwe haven- en industrieterreinen.
4: Tja, ook toen moest alles al groter en groter. Op de stranden rondom de havens kun je bijzondere schatten vinden. Je kan er zelfs op fossielentocht, op zoek naar mammoetanden en andere aangespoelde resten. Hé, hey, en soms worden er echt pareltjes ontdekt. Bij de zandwinning voor de Tweede Maasvlakte werd er bijvoorbeeld een hyena-keutel van 10.000 jaar oud gevonden. Baba, en nu we toch in Portlandis zijn, even in de verte turen allemaal. Bovenop het museum zit namelijk een groot panorama-dakterras met een fantastisch uitzicht over de havens, de zee en ja hoor, het naaktstrand. Toen Portlandis werd gebouwd, kwamen ze erachter dat het uitzicht toch net wat verder over het strand reikte dan gedacht. En dat zorgde voor nogal wat stress bij de nudisten. Gelukkig bleek het in de praktijk allemaal wel mee te vallen. De afstand is groot genoeg en er zijn in ieder geval geen verrekijkers op het dak gezet. Dit was mijn spreekbeurt over de Rotterdamse haven. Joejoe!
1: Ja, een hyena-keutel van 10.000 jaar oud.
0: Ja, ja, dan denk ik gelijk aan dat jij vindt dat waarschijnlijk heel ontroerend.
1: Nou, jij duidt op het feit dat wij ooit waren in Haarlem. En toen kreeg ik een versteende drol in handen van iemand uit de middeleeuwen.
0: Ja, en toen moest jij bijna huilen.
1: Maar dat is toch een drol, Frank? Dat is toch 10.000 jaar geleden, man?
0: Ja, een keutel van een hyena. Ja, nou, ik moet er veel dingen van denken, maar huilen.
1: Ja, ik vind het toch bijzonder. Een drol van 10.000 jaar oud.
9: We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro.
1: Ja, van gepensioneerde profvoetballers verwacht je dat ze zwemmen in het geld. Misschien een trainerscursus gaan volgen of gewoon lekker de hele avond zitten te lullen op tv. Maar niet dat ze na hun carrière gaan bikkelen in de Rotterdamse haven. Toch was dat wel precies wat Feyenoorder en cultheld Christian Guyan ging doen.
0: Ja, de Ghanese speelde 11 seizoenen voor Feyenoord en wist de harten van de supporters te veroveren met zijn tomeloze inzet en aanstekelijke persoonlijkheid. Maar de schulden die hij had opgebouwd brachten hem uiteindelijk van de grasmat naar de havenkade.
1: Ja, hier bij ons aangeschoven is oud keeper en teamgenoot van Chris Guyan bij Feyenoord, Edwin Soetebier. Edwin, leuk dat je er bent.
10: Ja, graag gedaan.
0: Ja, en aan de telefoon hangt als het goed is Michel van Egmond, die het boek King schreef over Guyans leven. Michel, als het goed is, jij bent nog lekker vakantie aan het vieren. Waar zit je eigenlijk?
11: Klopt, ik zit op een heel warm Grieks eiland.
1: Lekker. Oké. Zit de oezo al in de klok, Michel, of niet?
11: Normaal gesproken wel, maar omdat jullie gingen bellen en omdat het over Chris Guyan ging, heb ik dat nog eventjes uitgesteld, maar het duurt niet lang meer.
0: Dat klinkt goed. Ja, ik hoop wel dat je een klein bordje soufflaki op tafel hebt staan om de boel een beetje gezellig te houden.
1: Ah, heerlijk lekker.
0: Maar we beginnen even bij Edwin. Edwin, hoe was Guyan eigenlijk als teamgenoot?
10: Een hele fijne, rustige jongen, vriendelijk.
2: Maar op het moment dat hij zijn voetbalschoenen aantrok en op het veld kwam staan, ja, dan had je een goud persoon voor je staan.
1: Ja? Ja, maar ik zat te kijken naar zijn statistieken. Maar hij heeft 11 seizoenen bij Feyenoord gespeeld. Maar hij heeft maar 150 wedstrijden of zo gespeeld.
2: Ja, klopt. Alleen die 150 wedstrijden kon je wel op hem bouwen.
1: Ja? Hij stond er altijd, ja?
2: Ja.
0: En toen Guillaume was rechtsback, hè? Wat had jij als keeper aan hem? Want je hebt natuurlijk wel veel met hem te maken gehad al in het veld.
2: Nou ja, die jongen die kon je een taak geven. En als je iemand wilde uitschakelen, ja, dan kon je bij Guillaume wel terecht.
0: Ja? Ja? Hij was keihard in het veld, hè?
2: Klopt.
0: Ja.
1: Was die nou ook hard op de training eigenlijk?
2: Jazeker.
1: Ja?
2: Ja.
1: En hoe viel dat in de groep?
2: Positief, vanwege het feit dat, wat ik al zei, het is was een hele rustige, lieve jongen. Mm-hmm. Buiten het veld. Was altijd positief. Dus ja, daar kon je niet kwaad worden.
1: Ja, ja, spijker had in het veld, maar daarbuiten eigenlijk een hele lieve, zachte jongen. Michel, ben je dan al bijna een cultheld in Rotterdam?
11: Het is een goed begin natuurlijk, maar ik denk wat Chris een echte cultheld heeft gemaakt bij het Legioen, is het feit dat die mensen in Rotterdam door hadden dat de liefde voor Feyenoord, die Chris beleed, dat die echt was. Kijk, je hebt heel veel profvoetballers die na een doelpunt of na een wedstrijd dat embleem op hun shirt kussen. Ik vind dat altijd een beetje wanstaltig, want ik denk altijd, je kan beter je loonstrook kussen. Maar bij Gian werd dat geaccepteerd, omdat het supporters door hadden, die jongen houdt echt van Feyenoord. En ik denk dat dat de basis is geweest voor zijn populariteit later. En ook de bescheidenheid waar Edwin het net over had.
0: Ja. Het hoogtepunt van zijn carrière was natuurlijk het winnen van de UEFA Cup met Feyenoord tegen Borussia Dortmund in 2002. Dat was met jou ook samen, Edwin. Even voor de zorgvuldigheid. Denk jij per week vaker of minder vaak dan 500 keer aan dat moment, Edwin?
2: Veel minder.
0: Ja?
2: Nee, ik ben wat dat betreft... zoals je weet, ik kom uit Volendam.
0: Ja.
2: Dan blijf je gewoon lekker, net als de Rotterdammers, met je voetjes op de grond.
1: Ja, maar het was wel legendarisch toch, man? Dat jullie de UEFA Cup voor natuurlijk.
2: Tuurlijk. Ja. Het was gigantisch. Alleen ja, daar... Dat is heel lang geleden.
1: Ja, maar dat was in die finale was een heel beroemd moment. Toen Borussia Dortmund, daar liep een Tsjechische spits, Jan Koller. Nou, die was 2,40 meter, een soort van oermens. En Chris Guillaume, die echt drie koppen kleiner was, die versloeg hem in een kopduel. En waarom, Michel, is nou dat zo'n legendarisch moment onder Feyenoord supporters?
11: Ja, goed. Kijk, als je het over Rotterdam hebt en Feyenoord en het sentiment rond die club, dan is er natuurlijk niks mooier dan de underdog die wint. En dat beeld van die kleine Gian die reus Koller verslaat, dat vatte dat eigenlijk helemaal samen, dat sentiment. Hè? Overigens is dat fragment, als je dat terug gaat kijken, kijk, het is in de, en zo hoort het ook hoor, met dit soort verhalen, maar het is in de geschiedenis een reuzensprong van nieuwe Armstrong-achtige allure geworden. Wat is die, maar als je terug gaat kijken, valt het allemaal wel mee. Maar die jongen hoefde gewoon heel weinig te doen om de harten van de Feyenoord supporters sneller te laten kloppen. Ik weet ook zeker dat het de meest populaire reservespeler is uit de geschiedenis van de club. Hij hoefde niet eens te voetballen om te worden toegejuicht. Zo populair was hij. Hij zat vaak op de bank, dat zei je net zelf ook al. Maar altijd werd zijn naam gestandeerd en dan moest hij eventjes naar buiten komen, naar het publiek zwaaien en dan waren ze weer tevreden.
1: Ja, en hij overleed in 2021. Hij was nog maar 43, hè, ongelooflijk jong. En we hebben een mooi fragmentje gevonden van RTV Rijnmond. Want die spraken toen met supporters tijdens een eerbetoon aan Chris Guillaume in de Kuip.
3: Nou ja, dat iedereen hier bij elkaar komt, dat zegt eigenlijk genoeg over hem.
5: En echt een atypische voetballer. Nu draait het alleen maar om geld en dat was bij hem absoluut niet. Het was bij hem gewoon goedheid.
6: Buiten dat hij voetballer was natuurlijk. Hè. Ja, een Feyenoorder, maar echt zo geweldige man. Lief, aardig, gewoon. Ja, gewoon alles wat een normaal mens eigenlijk zou moeten hebben.

0: Ja, mooi om te horen. Hij was dus ook echt heel erg populair. Edwin, wat vond Gian daar eigenlijk zelf van?
1: Hij vond het wel leuk.
0: Oh ja?
1: Absoluut. Daar genoot hij wel van. Maar ja, je kunt er juist van genieten. Omdat hij, ja, hij was zo. En het was niet gemaakt. Chris was gewoon zoals hij was.
0: Ja. Ja. En Michel, we zitten nu vandaag in de Rotterdamse haven. Wij spraken net met de havenwerker Misha. En die zei meteen, ja, Gian, die zijn wij nooit vergeten. Dat was een collega van ons. Cool. Hij werd altijd becomplimenteerd ook nog, hè, voor die heldendaad in de Europa League. En dan zei Gian, die zei dan lachend, ah joh, dat is al zo lang geleden, joh. Maar niemand was het vergeten en nu nog steeds niet, aldus Misha. Ja, hij moest hier als havenwerker aan de bak, omdat hij flink in de schulden zat. Waar is het misgegaan, Michel?
2: Financieel bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, kijk, Chris, Edwin heeft net al een paar keer het woord lief genoemd. En dat zegt iedereen die het over Chris heeft. Hij was super lief, hij was misschien wel te lief. Dus om te beginnen ging het financieel fout, omdat Feyenoord hem een heel slecht contract gaf. Toen hij als 17-jarige zonder zaakwaarnemer bij Feyenoord zijn handtekening zette. Hij heeft jarenlang voor een jeugdloon ongeveer gespeeld. Pas toen Leo Beenhakker kwam, kreeg hij een normaal salaris. Dus er was al niet veel geld. En het beetje geld wat hij had, gaf hij weg. Er hoefde maar een landgenoot of iemand in nood bij hem aan te kloppen. En hij stond klaar om ongeveer alles weg te geven. We hadden het net over het jaar dat Feyenoord UEFA Cup won. Ik kwam er pas later achter, toen ik een boek met hem schreef, dat in dat jaar 4 jongens bij hem thuis aanbelden. 4 vluchtelingen. En het beetje geld wat hij had, gaf hij weg. Er hoefde maar een landgenoot of iemand in nood bij hem aan te kloppen. En hij stond klaar om ongeveer alles weg te geven. We hadden het net over het jaar dat Feyenoord UEFA Cup won. Ik kwam er pas later achter, toen ik een boek met hem schreef, dat in dat jaar 4 jongens bij hem thuis aanbelden. 4 vluchtelingen, illegale vluchtelingen, die zijn

0: mensen tussen die daar misbruik van maakten, van die goedheid van hem. En dat is vaak gebeurd. En daarnaast sprak Chris, ondanks het feit dat hij al zo lang in Nederland was, nauwelijks Nederlands. En hij reed wel eens in een onverzekerde auto iets te hard over de snelweg, bijvoorbeeld. En dan kreeg hij een boete. Maar die boete, die post kon hij niet lezen. Die liet hij ongeopend liggen. Dus er kwamen incasso's, bureaus, et cetera. Dus dat die
1: dubbelingen,
0: die ging heel hard.
2: Ja. Maar Michel, jij hebt toen het boek nog met hem geschreven. Wat vond hij daar eigenlijk van?
0: Hij vond het wel fijn. Ik kende hem al. Ik kende hem vanaf de eerste dag dat hij in Nederland kwam, op zijn 17e. Dus dat was wel fijn. We hadden wel een band met elkaar. Dat was wel vertrouwd. En het was ongeveer de enige oplossing die er nog was om iets te doen aan die financiële situatie van hem. En dat boek is het begin geweest van een veel grotere actie die door het Feyenoordlegioen is opgepakt. Want toen dat bekend werd wat er met Chris aan de hand was, en ook dat hij ziek was en in financiële problemen kwam, toen toonde het legioen zich van zijn beste kant. En toen is er in eerste instantie 40.000 gulden opgehaald. En na zijn dood, toen ook bleek dat er geen geld was voor een begrafenis, is er 1,5 ton opgehaald in een paar dagen tijd.
1: Oh, supporter. Ja.
0: En dat is echt met kwartjes en euro's en grote bedragen door allerlei supporters bij elkaar gebracht. Dus dat was ook wel
1: mooi. Wat mooi.
2: Wat wil je zeggen, Edwin?
3: Nou, maar Michel, jij bent daar ook van op de hoogte. Dat tijdens zijn carrière had hij ook heel veel problemen met zijn zoontje. Want die was ook ziek. En dat wist ook niemand. Binnen onze selectie wisten we dat wel. Maar ja, hij was zo positieve jongen. En gelovig. Ja. En hij zat altijd te bidden dat het allemaal wel goed kwam. En dat is gelukkig ook goed gekomen. Maar dat soort dingen, dat was Chris de voet uit.
1: Hij overleed dus in 2021 op 43-jarige leeftijd, veel te jong. Edwin, hoe zou je hem herinneren?
3: Als een hele bescheiden, lieve jongen die gewoon veel te vroeg overleden is.
2: Ja. En jij, Michel, wat is jouw herinnering aan Chris?
0: Ik vind het een van de meest indrukwekkende mensen die ik in het voetbal ben tegengekomen, eerlijk gezegd. Ik heb hem in die laatste jaren goed leren kennen en ook zijn familie. En hij was eigenlijk in alles het tegenovergestelde van wat ik was. Hij was diep religieus, dat ben ik niet. Hij legde zijn lot in de handen van Jezus Christus. Hij deed allerlei dingen waarvan je eigenlijk dacht, dat moet je niet doen. Maar hij deed het echt uit een soort goedheid die in die jongen zat. En als ik hem in één woord moet samenvatten, dan is dat eigenlijk puur. Hij was heel puur. Er zat niks gemaakt bij hem. En ik denk dat ook de reden is geweest dat hij in Rotterdam zo populair werd. Dat mensen dat herkenden. Hij was gewoon puur. En wat Edwin zei, heel lief.
1: Nou, mooi. Ja, bijzondere man, dat was het. Christian Gian. Dankjewel, oudkeeper Edwin Zoetebier. En journalist en schrijver Michel van Egmond, wiens boek over Chris Gian nog steeds te koop is.
2: Dankjewel.
1: Jordi Veen en Zita Duson die zijn hier vanavond met hun nautische repertoire, hè, zoals ze dat zelf noemen.
4: Zeemansliedjes.
1: Ja.
2: Wat is jullie volgende nummer?
4: De haven van Rotterdam, ook wel genaamd de Tattoo Song.
2: De wat? De Tattoo Song?
4: De Tattoo Song.
2: Oké, nou, we zijn
4: zelfgeschreven nummer.
2: Zelfgeschreven nummer. We gaan luisteren.
4: Goed.

0: Ja. Hartstikke mooi, dank jullie wel.
1: De bumper?
0: Ja. Ik wacht. Ja,
1: daar is de bumper.
0: Een knus vakantiehuisje, een strak opgezette tent of een mooie kajuit op een cruiseschip. Misschien ben je net weer thuis en zag je vakantie er ongeveer zo uit. Maar wat als dit niet je tijdelijke vakantieonderkomen was, maar een noodgedwongen woonlocatie voor onbepaalde tijd?
2: Ja, dat is de realiteit voor bijna 2000 statushouders die hier in Rotterdam op cruiseschip Silja Europa wonen. De COA noodopvanglocatie opende in 2023. En sindsdien wachten deze mensen hutje mutje dus nu al 3 jaar op een vaste plek elders in het land.
3: De Silja Europa is geen geschikte en veilige opvanglocatie, met name voor vrouwen en kinderen.
4: Bijna 2000 vluchtelingen die sinds 2023 al op dit schip in Rotterdam zitten. Ze hebben recht op een verblijfsvergunning en het recht om te gaan werken in Nederland. Maar door het woningtekort zitten ze nog steeds gedwongen op deze doorstroomlocatie.
5: Artsen en verpleegkundigen die werken op het asielschip Silja in Rotterdam maken zich grote zorgen over de leefomstandigheden daar. Ze hebben een brandbrief geschreven.
6: Als we zo langer doorgaan, door ze 1 jaar, 2 jaar op die boot op te vangen, dan durf ik echt te zeggen dat we permanente schade aanrichten.
0: Ja, raadsleden, artsen en Save the Children sloegen al meermaals alarm over de leefomstandigheden op de Silja. Maar wat is er sindsdien nou echt gebeurd? Hoe gaat het met de bewoners van het cruiseschip? En daarover praten wij met pro-raadslid Steven Lewis en COA-locatiemanager Lisette van den Broek. Van harte welkom.
2: Lisette, om even met jou te beginnen, want een cruiseschip, ja, dan kun je nog denken aan vakantie, aan gezelligheid. Maar omschrijf eens, hoe is dat ingedeeld? Hoe ziet dat er eigenlijk uit, dat schip?
7: Ja, het is een cruise ferry. Het is een heel groot wit met blauw schip. Het is 200 meter lang. Ik heb net van de meneer van dit etablissement hier begrepen dat de Euromast ongeveer net zo hoog is.
2: Ja.
7: Dus dat is echt best heel lang en heel groot. Het is zo'n schip dat ook op de Middellandse Zee vaart of naar Engeland. Het is 2 dekken met auto's, normaal gesproken. En dan een heleboel lagen met cabines.
0: Ja.
7: En een groot aantal gezamenlijke ruimtes die normaal gesproken natuurlijk voor recreatie bestemd zijn. We gebruiken 6 tot 7 van die dekken.
2: Voor bewoning?
7: Voor bewoning.
2: Dus die hutjes, die kajuitjes, daar wonen gewoon hele gezinnen nu?
7: Nou ja, ze zijn klein. Ze hebben dus zijn 2 bedden en een wc en een douche of zo'n badkamertje eraan vast.
0: Ja.
7: En dat is, ja, dus eigenlijk. De meer dan 2 mogen daar niet op een kamer. Ja. Dat hebben we met elkaar ook afgesproken, of tenminste bij de start van dat schip. Maar het zijn wel allemaal van dat soort kleine hutjes.
2: Ja, daar hebben we een beetje een beeld. Ja.
0: Slapen de mensen ook beneden deks? Dus de cabine zonder ramen? Hè?
7: Ja. Er is 1 dek zonder ramen beneden. Ja. Ja.
2: Stefan Leeuw is hier ook aan tafel. Gemeenteraadslid namens Pro in Rotterdam. Jij noemde de situatie in de gemeenteraad al eerder onmenselijk.
8: Ja.
2: Is dat de juiste term?
8: Ja, dat vind ik wel. Ja, eigenlijk als je een woonsituatie zou ontwerpen voor langdurige tijd om mensen langzaam krankzinnig te maken, dan zou je iets ontwerpen als de Silja.
2: Hmm.
8: Als een plek waar mensen eigenlijk zonder of bijna geen privacy heel dicht op elkaar met heel veel andere mensen wonen. Waar vaak, nou, wat ik heb begrepen van hulpverleners, de ventilatie zo slecht is dat mensen met open deuren moeten slapen. Waar ouders eigenlijk geen goed zicht op hun kinderen kunnen houden, omdat ze dus maar met 2 op een kamer mogen slapen.
0: Ja, dus je hebt geen idee wat er naast je in de kamers gebeurt? Ja.
8: Nee, zeker. En als je dan dus ook nog eens met open deuren moet slapen, geeft dat natuurlijk zeker voor ouders een heel onveilig gevoel.
0: Ja. In de zaal zitten ook bewoners van de Silja, waaronder Haben Tesfai, een alleenstaande moeder van een tweeling uit Eritrea. Ze woont nu 2,5 maand op de Silja. Als het goed is, spreek je Engels, maar we proberen dat tussendoor wel even een beetje te vertalen. Thank you for being here. Can you tell us what it's like to live on the Silja?
9: Ja, in the ship, life is not good, especially for child. And then for me, and then you don't have food, especially the same food. Every day will be made. And then you don't have fresh air. All clothes, same like prison,
0: yeah.
9: This ship.
0: En ze zegt eigenlijk dat het onprettig is om hier te wonen met de kinderen. Dat het eten bijna dagelijks hetzelfde is. En dat er dus inderdaad geen frisse lucht is. Dat
2: ja, en how about you told us before that you are also that you are scared? What are you scared about?
9: Ja, for example, my child start walking now. He out outside in the ship. It's not a safe place. We have a lot of things. Same like stairs.
2: Yeah, stairs. And then, trappen.
9: Yeah, and then sea. The sea everywhere in there. So I'm so scared about my child. It's not only my child, all the child for in the ship.
2: Ja, ja, Habe vertelt, I'm going to translate it in Dutch, dat het gewoon gevaarlijk is voor kinderen. Overal van die grote, lange trappen. En overal is natuurlijk water. Dus ja, als je er overheen kukelt, dan ben je kind kwijt.
0: Ja, en Lisette Habe, die vertelt dit allemaal. Hoe luister jij als locatiemanager van de Silja hiernaar?
7: Wij zien natuurlijk, het is een noodlocatie. Mm-hmm. Het is een noodsituatie. Niemand zou dit zomaar verzinnen.
2: Nee, maar ja, al 3 jaar nu, hè?
7: Nee, nee. Voor moeders met kleine kinderen is het inderdaad een hele ingewikkelde situatie. Want je kan ook niet zelf koken. Hè? Dus het is 3 keer per dag zijn de maaltijden. Op zich zijn die echt, wordt daar veel aandacht aan besteed. Maar het blijft natuurlijk heel saai en niet afgestemd op je eigen wensen.
0: Nee.
7: Dus dat is wat ook voor iedereen de droom van de toekomst is.
2: Ja.
7: Want als
2: zelf
7: je echt
2: kunnen koken, naar,
7: zelf kunnen koken, betekent ook regie, autonomie. Ook contact met de buitenwereld.
2: Ik wil toch nog heel even op ingaan dat het zo gek is. Want dat cruiseschip, hè, Stefan, die zegt van als je een slechte locatie zou willen, dan is dit het zo ongeveer. Maar dat feit dat nou zo'n cruiseschip wordt gebruikt als noodopvanglocatie, dat is eigenlijk de uitkomst van een politiek gevecht in Rotterdam. Toch? Ja. Dat mag ik wel zo zeggen, volgens mij. Want je had op een gegeven moment de spreidingswet. Toen zei D66, daar willen we aan voldoen. Maar Leefbaar Rotterdam zei, maar niet ten koste van onze eigen woningzoekenden. Vat ik het dan een beetje goed samen, Stefan?
8: Ja, dat is wel een aardige samenvatting. Ja, kijk,
2: en toen kwam dit eruit, een cruiseschip.
8: Ja, je hebt in Rotterdam natuurlijk hele grote havenbekkens. Dus het is makkelijk om een groot schip neer te leggen. Dus dit is uiteindelijk de conclusie van dat gesprek geweest.
2: Ja. Ja, de conclusie dus dat die mensen nu al 3 jaar op eigenlijk een zoals jij zelf zegt, een onmenselijke opvanglocatie zitten. Gaat daar nog iets in veranderen?
8: Ja, daar gaat zeker iets aan veranderen. Vlak voor de zomer is een nieuw college geïnstalleerd in Rotterdam. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we zo snel mogelijk die Silja gaan afbouwen. En mensen gaan huisvesten op de wal in goede kleinschalige locaties verspreid over de stad.
2: Oké.
0: Okay. Nou, dat klinkt als heel goed nieuws, in principe, lijkt mij.
8: Ja, daar ben ik moet zeggen dat ik ben daar ook zelf heel blij mee. De Silja was wat mij betreft echt een steen des aanstoots.
0: Ja.
8: Verwijt daar overigens het COA helemaal niks in. Die krijgen dat schip toegewezen door de gemeente Rotterdam. En die doen daar echt met man en macht het beste wat ze kunnen doen.
0: Ja.
8: Maar die locatie is gewoon niet goed. En wij moeten als Rotterdam ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk goede locaties zijn.
2: Ja, maar het is wel goed om te horen dat er nu eindelijk een beetje andere wind gaat
0: waaien. Maar de Silja is bedoeld als tijdelijke noodopvanglocatie. Maar sommige mensen wonen dus al heel lang. Dat huurcontract van het schip, dat loopt in principe tot februari volgend jaar. Maar er is een mogelijkheid om het nog met een jaar te verlengen. Hoe groot is eigenlijk de kans dat er mensen over een jaar nog zitten, Stefan, denk je?
8: Nou, ik acht de kans best aanwezig dat er over een jaar nog wat mensen zitten. Maar niet dat er nog heel veel mensen zitten. Want kijk, opvang vinden voor 2000 mensen is natuurlijk niet heel makkelijk. Zeker
0: nee,
8: niet,
0: lijkt me
8: in,
0: niet.
8: In een krappe arbeidsmarkt of krappe woningmarkt. Maar ik vind, het werd net al gezegd, kinderen die erop zitten. Maar ook kwetsbare groepen zoals alleenstaande vrouwen en mensen uit de LBTQ+ gemeenschap. Ja, die moeten eigenlijk zo snel mogelijk van dat schip af. Dus ik zou zeggen, wethouder, doe er alles aan om zo snel mogelijk locaties te openen. En in die volgorde mensen van dat schip af te krijgen. Dan zou het best kunnen dat er over een jaar nog een paar mensen zitten. Dan heb je al een veel ruimer schip met nog een paar mensen.
2: Ja, dan heb je iets meer ruimte.
8: Dus dat is al beter. Maar dat moet echt niet veel langer dan een jaar duren. En hoe eerder iedereen van dat schip af is, hoe beter.
0: Ja. Goed, dank jullie wel voor jullie verhaal. Pro-raadslid Stefan Lewis en Lisette van den Broek, locatiemanager van de COA-opvang Silja Europa. En Haben, we wish you all the best.
2: En wij komen aan het einde van het eerste uur hier in de Rotterdamse haven, Frank. En dan hebben we straks nog een heel uur ter plekke. En dan gaan we het onder andere hebben over, hou je vast, ezels in de Rotterdamse haven.
0: Ja, daar kan ik me echt heel weinig bij voorstellen.
2: Want
0: maar
2: die
0: ik ben
2: zijn
0: er,
2: hier.
0: Ik ben er wel heel benieuwd naar.
2: Ook nog een belangrijke rol.
0: Oh.
10: Ja, BNN VARA. NPO Radio 1. Max.
11: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat dan zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
10: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
12: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
13: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
11: Natuurlijk een goed doel, zoiets.
13: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
14: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u...
11: Ik ben 61, meneer Scherder.
14: Oh, pardon.
10: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
15: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
23: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
24: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
23: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
24: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: NPO Radio 1.
25: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlak nabij Nuseirat, het vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Die beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen toen 34 doden. Het weer nog tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Download de app of ga naar goldenesim.com.
29: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
2: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Rotterdam. Van Rotterdam. Onze tafel staat vanavond in Portlandis, midden in de Rotterdamse haven.
3: Ja, en die Rotterdamse haven die wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar volgens een groep activistische advocaten gaat het veel te langzaam. En die stappen naar de rechter.
2: Kuieren, nokken en nog veel meer woorden komen rechtstreeks uit de haven. Gids Jenny van As die legt uit waar die typische Rotterdamse haventaal vandaan komt.
3: En straks meer over ezels en de rugstreeppad in de Rotterdamse haven. Want die vinden die heerlijk lekker. Maar eerst nog even dit, Frank. Want jij hebt last van wedstrijdspanning.
2: Zeker.
3: Het is eigenlijk altijd hetzelfde. Je bent de hele zomer weg geweest.
2: Ja.
3: Ik ook trouwens. Het is voor het eerst dat we er weer zijn sinds een paar weken. Maar dan is toch altijd weer bij jou wedstrijdspanning de avond van tevoren.
2: Ja.
3: Kun je slecht slapen.
2: Ligt altijd een beetje te nacht raken. Vanaf weer. Dat is die wedstrijdspanning.
3: Ja, maar dat heb je altijd. Ik ken jou. Je vertelt dat wel eens. Dan weet ik veel. Dan ga je even naar het toilet. Of je drinkt even
2: Een glaasje melk.
3: Of een kruidenbittertje of zo. Of je doet een klein shortje.
2: Ja. Precies, ja. Nou goed, ik lig dan een beetje in bed te klikken en te scrollen totdat ik eigenlijk alles gegoogeld heb wat ik maar kan vinden over de plek waar we naartoe gaan. En dan kom je echt de leukste, de goorste, de meest bijzondere, opmerkelijkste dingen tegen. En toen, Erik, toen kwam ik toch uit in die vermalendijde haven bij een grote held van ons met zijn gouden microfoon. Dan weet jij over wie ik het heb.
3: Dan weet ik wie het is. De zingende kraamachine is.
2: Ja, Lee Towers. Ik heb een fragmentje gevonden uit 1975. Leen Huizer, hè, geboren in 1946. Die maakte zijn debuut in 1975 bij Willem Duis in Voor de Vuistweg. Hij is dan nog geen 30 jaar, piepjong. En Willem Duis die vraagt dan of hij in de haven blijft werken als hij een succesvol zanger wordt. En Lee antwoordt vrij snel nee. Nou, laten we maar even luisteren.
4: Eén ding, als je nou werkelijk succes hebt met dit zingen, en ik twijfel daar niet aan, ik vind het beter dan nationaal zelfs, ik vind het internationaal, blijf je dan in die haven werken of niet?
5: Dat niet,
4: hè?
5: Nou, nee, dat geloof ik niet.
4: Nou, ga dan maar zingen nu.
5: Oké, dankjewel.

0: There is no way of showing what you mean to me, Sonny Boy.
1: Heel anders.
2: Nou, heel anders, maar ook hetzelfde toch? We weten het. Nee,
1: ik vind het veel hoger. Ja, en alleen wel die kenmerkende vibrato, maar de laatste jaren was het toch meer. When you walk, do a sound. Hold your head.
2: Ja, en dan komt hij.
1: En dan, don't be afraid.
2: Ja, schitterend. Ja. Maar weet je wat ik me altijd afvraag? Ja. Wij werden altijd geïntroduceerd. Willem Duis heeft dat bedacht.
1: Ja.
2: De zingende kraanmachine.
1: Ja, maar hij heeft nog nooit in zijn hele leven op een kraan gezeten.
2: Nee, wat deed hij dan?
1: Nee, hij was monteur aan machines, maar gewoon op de grond. Maar hij is wel zijn leven doorgaan als de zingende kraanmachine. Hij is nooit op een kraan gezeten.
2: Doe nog één fragmentje.
1: Nou, één fragmentje. Dat was zijn laatste optreden bij de Marathon van Rotterdam in 2024.
3: Was het? Het zit erop.
4: Ja, het zit erop. Ja, en ik moet je zeggen, ik zag het tegenop, maar ja, het is een dierbaar moment. En die krijgen een warm plekje in mijn hart.
1: Ja, ik vind Litouw is gewoon heel mooi. Maar ik weet ook nog wel dat hij op een gegeven moment stond in Rotterdam. En dan zong hij één zin. En dan zei hij, when you walk. Weet je wat ik toen daarna zei? Mooi, hè?
2: Ja. Ja, ik hou van. Als je luistert, Leen, we houden
1: van. Wij zijn gek op je, ja.
2: Ja, in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Dat is het grote doel van havenbedrijf Rotterdam. Maar volgens de NGO Advocates for the Future zijn die plannen daarvoor lang niet concreet genoeg. Daarom heeft de organisatie het havenbedrijf gesommeerd om met een duidelijk plan te komen. Bijvoorbeeld voor de afbouw van fossiele activiteiten. Maar dat plan bleef uit en nu dreigt een gang naar de rechter.
1: Ja, hier aan tafel zit Michael van Wissen, oprichter van Advocates for the Future. Welkom in het hol van de leeuwen, Michael. Durf jij je hier nog wel te vertonen?
5: Nou, na jullie zangpartij zou ik zeggen, kunnen we onze tijd daar aan besteden? Ja. Ik voel me wel thuis.
2: Ja, toch nog wel. Ja, en met het oog op de rechtszaak die jullie voorbereiden, hebben wij het havenbedrijf uitgenodigd. We hebben de Rotterdamse wethouder Tim Versnel, die hebben we uitgenodigd. En weet je wat die zeiden?
1: Geen interesse.
2: Ja. Maar we hebben wel uitgenodigd Marieke Abrahamsen van de VVD in Rotterdam. En wij zijn blij
1: fractievoorzitter.
2: Dat zij er wel is. Ja,
1: precies. Ja.
2: Marieke, welkom.
1: Ja, Michael, jij werkte tot een paar jaar terug gewoon nog als advocaat op de Zuidas. Waar jij bedrijven zoals Shell en zo bij stond. Van waar die 180 graden draai?
5: Ja, dat is een lang verhaal.
2: Doe maar de korte versie.
5: Zal ik de korte versie doen voor de radio? Je begint als student, je gaat rechten studeren. Je denkt, ik ga aan de slag. En je zoekt voor je gevoel het beste, het grootste advocatenkantoor van Nederland. En voor je het weet werk je daar 20 jaar.
1: Ja.
5: En daar is er zo'n stemmetje achter in je hoofd die steeds zegt, maar wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Mm-hmm. En wat draag je nou eigenlijk bij aan onze samenleving?
1: Ja.
5: Nou, die vraag werd steeds groter. Mm. En op een gegeven moment moet je misschien dan een besluit nemen.
2: Ja, maar het is nogal een draai, hè? Jij hebt Shell vertegenwoordigd, hè? Maar dat is dus een stemmetje in jou die zei, je zit aan de dark side. Wat was dan het moment dat je dacht van, ik ga het echt helemaal anders doen?
5: Ja, dit is een paar jaar geleden geweest. Ik las het nieuws. Net zoals veel mensen hoorde ik wat er allemaal aan de hand is in de wereld. En ik dacht, wat ben ik dan aan het doen?
1: Mm-hmm.
5: Ik heb een vak geleerd, ik kan daar ook iets mee. Maar ben ik dat dan op de goede manier aan het inzetten?
1: Ja.
5: En zou ik dat niet op een positieve manier als een bijdrage aan de maatschappij kunnen doen?
1: Ja.
5: Dat is het zaadje geweest voor Advocates for the Future.
1: Ja. Daar ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Hoe reageerden collega's van jou op deze toch opmerkelijke move?
5: Ja, die staan dan wel even te kijken.
1: Ja.
5: Maar mijn collega's zijn ook allemaal mensen. Die maken zich ook druk om wat er in de wereld gebeurt.
1: Mm-hmm.
5: En ik hoor dus ook heel veel van mijn oud-collega's van wat goed dat je dat doet. En dit is nodig. Dit is echt wat Nederland, wat Europa nodig heeft. En er zouden er meer van moeten zijn.
1: Dus, maar ze zijn zelf wel niet overstag.
5: Nou, sommigen wel. Dus we hebben ook vacatures geplaatst. En je wil niet weten hoeveel sollicitanten wij op één vacature krijgen.
1: Oh ja?
5: van advocaten, van grote kantoren die dit allemaal eigenlijk graag ook zouden willen doen.
2: We moeten erover praten, want jullie gaan nu, jij en een groep anderen, dus het Rotterdamse, het havenbedrijf, eigenlijk voor de rechter slepen. Marieke Abrahams, de fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Ja, de Rotterdamse haven, dat is de grootste van Europa. Daar worden ongelooflijk veel goederen, komen daar binnen, die vertrekken daar. Maar er gebeurt ook een heleboel andere activiteiten zijn daar. Wat zijn eigenlijk de drie grootste pijlers waar het geld mee wordt verdiend in de haven?
6: Ja, dat is aan de ene kant energie. Dus oliemaatschappijen, maar ook e-fuels en zo.
2: Ja.
6: Je hebt de chemie, eigenlijk de industrie, die van alles produceren. Medicijnen worden er bijvoorbeeld ook meegemaakt, maar ook zout. Dat zou je niet denken, maar is eigenlijk superbelangrijke grondstof. Dus dat soort zaken. En logistiek.
2: Ja,
6: alles wat op de vrachtwagens, maar ook op het water en het
2: spoor. En daar wordt voor alle duidelijkheid, want de gemeente Rotterdam is groot aandeelhouder daarin. Daar wordt ongelooflijk veel geld ook mee verdiend, hè?
6: Klopt. Dit jaar hebben we ook dividend uitgekeerd gekregen. Dus daar kunnen we mee gaan investeren in de stad. Dus dat is heel erg mooi. Maar ook gewoon voor heel Nederland, voor heel Europa wordt hier heel veel geld verdiend.
1: Maar toch kan dit alles een stuk groener en duurzamer. Dat zeg jij in ieder geval ook, Michael. Wat moet er wat jou betreft anders?
5: Ja, waar wij ons vooral druk om maken is waar gaat die haven naartoe? Dus als je hier doorheen rijdt, en jullie zeiden al, we zitten in de hol van, in het Hol van de Leeuw, dan zie je allemaal hele grote industrieën.
2: Ja.
5: En die zijn allemaal gebaseerd op fossiele energie. En we weten, dat is een grote bijdrage aan klimaatverandering. Dat gaat allemaal de lucht in. En daar moeten we vanaf met z'n allen. Niet alleen voor het klimaat trouwens, maar ook, je ziet het nu met de Straat van Hormuz. Ja. We zijn onwijs geopolitiek afhankelijk van die fossiele energie. En wij zeggen, daar moeten we vanaf. En niet alleen, dat zeggen alle wetenschappers. En hoe doe je dat? Want als wij zeggen met z'n allen...
2: Maar die haven hier, die zegt, in 2050, hè, we zijn ermee bezig. Ja, 2050 zijn wij klimaatneutraal.
5: Precies, daar wilde ik naartoe. Dus in 2050 moet dat neutraal zijn. Hoe doe je dat? Vraagteken. Kijk eens hier om ons heen, allemaal grote industrieën. Hoe gaan die veranderen? Gaan we dat in 2049 doen? Als het dus eigenlijk al zover moet zijn, of moeten we daar een plan voor hebben? Dus wij hebben tegen het havenbedrijf gezegd, en we hebben dat ook tegen de gemeente gezegd, wij willen niet dat die haven morgen dicht gaat. Wij willen juist dat die haven op een gecontroleerde manier die transitie doormaakt. En op dit moment zien we dat niet. We hebben onderzoek laten doen. De afgelopen 15 jaar is er in de haven niks veranderd qua bijdrage aan klimaatverandering.
1: Er zijn alleen plannen eigenlijk.
5: Er is een plan. Ja. Nou, er is in grote...
1: Ja, in ieder geval, de ambitie is er, maar die is nog niet uitgewerkt.
5: Laten we het zo zeggen, we zijn in Rotterdam, er zijn woorden, maar er zijn nog geen daden. Ja. Dus er is wel een ambitie, maar het wordt nog niet in de werkelijkheid uitgevoerd.
1: Het nieuwe college, met onder andere de VVD, zet in het nieuwe coalitieakkoord vol in op een groenere haven. Waarom is die verduurzaming eigenlijk zo noodzakelijk voor de VVD?
6: Nou, ik wil toch ook wel eerst even reageren op het feit dat er niks gebeurd is. Want we zitten hier op een hele mooie locatie. We hebben superveel windmolens hier omheen staan. Daarmee voldoet de haven ook aan de regionale doelstellingen als het gaat om windenergie. Er worden hier groene waterstof wordt hier achter op een heleboel vierkante meters opgewekt. Walstroom hier in de containerterminal is de afgelopen jaren aangelegd. Dus het klopt niet dat er niks gebeurt. Er gebeurt een heleboel. En de havenvisie is vorig jaar aangenomen. Nou, die ondersteunen wij als de VVD. En we hebben ook als college inderdaad het doel om klimaatneutraal te worden. Eigenlijk om dezelfde reden. Hè. Geopolitiek superbelangrijk, ook voor onze economie, onze concurrentiepositie. Maar wij zien niet dat het nog niet gebeurt. We denken alleen dat er gewoon nog een heleboel moet gebeuren. Maar ja, je hebt de grootste haven van Europa die je aan het verduurzamen bent.
2: En dat duurt wel even.
6: Ja.
2: Ja, ben je het daarmee eens, Michael? Want Marieke zegt van maar er gebeurt van alles. En dat duurt nog even, maar er gebeurt wel van alles.
5: Ja, en ik vind het ook een mooie aanvulling, want het is ook zo. We hebben een bijzondere haven, er gebeuren hier inderdaad veel dingen. Dus er wordt veel geïnvesteerd in allerlei nieuwe technieken. We gaan CO2 onder de grond opslaan. Ja. We gaan dus waterstoffabrieken bouwen.
2: Maar toch
5: bouwen.
2: Voor het rechter.
5: En daar wordt het interessant. Want als je nu kijkt naar die investeringen, wat die doen met de uitstoot van de haven, is dat op dit moment nog niks. Dus de CO2-uitstoot die je kan linken aan wat er hier in de haven allemaal gebeurt, is de afgelopen 15 jaar niet naar beneden gegaan.
2: Ja.
5: Wij zijn goed voor 13% van alle energieverbruik in Europa. Dat komt allemaal hier door Rotterdam.
2: Ja. Van heel Europa?
5: Van heel Europa. Hier. Dat gaat hier door de haven, wordt geraffineerd. Er worden andere producten van gemaakt. We hebben de grootste overslag van steenkool. Dat zijn allemaal zeer schadelijke stoffen voor klimaatverandering. En daar is nog geen verandering in gekomen qua hoeveelheden. Dus dat moet omlaag. Ja, en wij zeggen heel goed dat er wordt geïnvesteerd in waterstof. Goed dat er wordt
1: geïnvesteerd
5: in windmolens. Allemaal hartstikke goed. Maar wat we echt moeten doen, een plan maken voor die afbouw. Namelijk de 5 grootste raffinaderijen van Europa hier in Rotterdam. Wat gaan die doen? Zijn die in 2050 nog net zoveel aan het raffineren als dat ze nu doen?
1: Ja.
5: De steenkolenoverslag, zijn ze nog steeds zoveel aan het overslaan als dat ze nu doen? Of hebben we daar een plan voor? En niet onbelangrijk, er waren hier net de werknemers van de haven. Wat zijn die aan het doen in 2050?
2: Ja, ik wil toch nog even naar Marieke. Je VVD wil ook op termijn toch verduurzamen. Je zou ook kunnen denken, zo'n NGO die dan de haven voor de rechter sleept, kan ook helpen om een beetje meer druk erachter te zetten.
1: Ja, want er gebeurt dus wel heel veel wel, maar ook heel veel niet.
6: Nou ja, ook daar, als je kijkt naar de jaarverslagen van de Milieudienst die wij hier hebben, die de gemeente ook adviseert, jaar op jaar wordt de uitstoot minder. Dus ook dat klopt niet. In ieder geval, zo heb ik het in ieder geval nooit gezien vanuit de gemeenteraad. Dus je moet wel dan een rechtszaak starten als er echt iets nodig is.
1: Ja.
6: Hoe
1: zie je het dan in het algemeen? Moet de haven wat jou betreft niet alleen klimaatneutraal worden, maar ook stoppen met fossiele industrie, fossiele brandstoffen? Hoe zie je dat?
6: Nou ja, ik ken nog geen tank die op elektrisch rijdt. En ook bijvoorbeeld windmolens hebben smeerolie nodig. Dus er zal altijd fossiel zijn. Maar klimaatneutraal is natuurlijk veel groter. En zeker die CCS, carbon storage, waar Michael het al over had, is een heel goed voorbeeld. Dan is het geen groene waterstof, maar dan is het waterstof waarvan je de CO2 onder de grond stopt.
1: Ja.
6: En dan is dat ook duurzaam. En er zijn nu heel veel raffinaderijen die daarmee ook al veel minder CO2 uitstoten door dat te gebruiken. Dus ook daar, die raffinaderijen de rijen zijn ook echt bezig. Maar ze hebben ook te maken met vergunningen die ze niet krijgen door stikstof. En dat kwam door een rechtszaak die is aangespannen, waardoor je niet meer intern in je bedrijfsvoering dat mag wegstrepen tegen elkaar. Dus die verduurzamingsplannen zitten nu op slot vanwege een rechtszaak. Dus ik denk dat je beter...
2: En zou dat in dit geval ook kunnen dan? Dat ook verduurzaamheidsplannen dat die op slot gaan komen te zitten door zo'n rechtszaak die Michael begint?
6: Nou, je kan wel hebben dat een heleboel investeringen voor ook verduurzaming niet meer in onze haven worden gedaan. Dat ze denken, dit wordt te ingewikkeld daar in Nederland. Ja. We gaan wel naar Amerika of naar China. En hier hebben we de meest energie-efficiënte bedrijfsvoering van al die bedrijven van de hele wereld.
2: Michael, jij steekt een stok tussen de spaken van de verduurzaamheid.
5: Nee, en ik wil hier heel graag op reageren. Want dit is natuurlijk wat de VVD heel vaak zegt. Van we moeten oppassen dat we de ondernemers
1: niet
5: wegjagen. Maar dit is precies aan de hand. Hè. Dus wij hier in Rotterdam, we hebben niks te zeggen op dit moment over de activiteiten in de haven. Dus die oliemaatschappijen die verdienen nu miljarden, maar die worden niet geïnvesteerd in de Rotterdamse haven voor de verduurzaming. Die worden geïnvesteerd, die worden niet geïnvesteerd, die worden gegeven aan de aandeelhouders als dividend. En dat wordt bepaald in hoofdkantoren buiten Nederland. En als het aan die bedrijven ligt, blijven ze gewoon de komende 30 jaar hier olie raffineren en maken zich helemaal niet druk om die verduurzaming. Shell is gestopt met investeren in een biofabriek. Ze hebben net hun windparken verkocht. Die willen helemaal niet verduurzamen en al helemaal niet hier in Rotterdam. Die kijken alleen maar waar kunnen we het meeste geld mee verdienen. Dat zeggen ze ook heel eerlijk. En dat is niet met het bouwen van de duurzame Rotterdamse haven. Dat is gewoon te kijken waar kunnen we het meeste olie verkopen.
2: Maar Marieke zegt, maar dan heb je ook een risico dat dat soort bedrijven op een gegeven moment zeggen, jongens, we gaan weg uit Nederland, ingewikkeld rotland.
5: Maar dat is precies wat wij dus vragen. Dus wij zeggen hier van, het gaat niet om vandaag en morgen. Wij willen een haven en wij geloven dat er een haven mogelijk is die duurzaam is. Net zoals in het coalitieakkoord staat, die de sterkste en duurzaamste haven ter wereld is. Maar dan moet je nu met een plan gaan komen. Dan moeten we weten wat we in 2030 doen. Mm. In 35, 40, 45. Dat die bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Dat we geen wankelend beleid hebben wat steeds schuift. Maar dat ze weten, dit is wat je in Rotterdam nog kan doen in 2040. Dit wordt er van ons verwacht. En daar gaan we op investeren. En dat er bedrijven zullen zijn die zeggen, nou, dat is onze plek dan niet meer. Want wij willen alleen maar met olie bezig zijn. Nou, dan maken ze dat duidelijk. Dan hebben we daar een goed gesprek over. En dan gaan we investeren in die bedrijven die dat wel willen doen.
1: Ja. En Marieke, we voelen deze zomer misschien nog wel duidelijker dan ooit de gevolgen van klimaatverandering, bosbranden, lage waterstanden. Er moet misschien wel even iets meer vaart achter.
6: Nou, het probleem is juist, door allemaal extra regels verhuizen die bedrijven wel daadwerkelijk ergens anders heen.
2: Ja, maar Michael zegt dat is niet zo erg eigenlijk.
1: Nee.
6: Nou ja, dat vind ik wel een groot probleem. Er stonden inderdaad grote investeringen klaar voor waterstof, groene waterstoffabrieken hier. Er zijn nog een paar bedrijven die het wel doen. Maar het waren de extra regels die we hier in Nederland invoerden om bijvoorbeeld dat bijmengen van groene waterstof. Dus op elektrisch bij die raffinaderijen gingen wij allemaal extra prijzen voor vragen. De raffinageroute heet dat. Opeens gingen ze die investeringen dan in Duitsland doen. Ja, dan vind ik dat wel een probleem. Want dan worden wij dus niet de groenste haven van Europa. En langzaam komt de haven daarmee ook in verval. Het is niet zo dat het vanzelfsprekend is dat Rotterdam en onze haven altijd maar blijft draaien. En zo zijn er nog heel veel meer voorbeelden van hoe dat gewoon averechts werkt. En ook heel veel van die extra regels, die werken juist niet en werken averechts. Dus wat we gaan krijgen als wij als gemeente moeten gaan bedenken voor die bedrijven. Goh, dit vijfjarenplan moeten we eens gaan uitvoeren. Nou, klinkt een redelijk bekend vijfjarenplan van vroeger, ja. Van een bepaald land. Nou, dat heeft ook niet gewerkt.
2: Nee.
6: En dat gaat hier ook, denk ik, echt niet werken. Maar die bedrijven zelf hebben een heleboel ideeën. Maar door stikstof, netcongestie, vergunningen, dat soort zaken, loopt het gewoon spaak. En wat we wel gaan doen met dit college is bijvoorbeeld een vergunningenloods. Nou, dan denk je aan een gebouw, maar het is eigenlijk een persoon die dus die bedrijven gaat helpen om zo snel mogelijk die vergunningen te krijgen om te verduurzamen.
1: Ja, de plannen klinken toch enigszins concreet. Michael, of zeg jij, de Rotterdamse haven kan hoe dan ook een dagvaarding verwachten binnenkort?
2: Of valt er nog over te praten?
5: Nee, kijk, we praten kunnen we altijd. En ik hoor ook bij de VVD dat er wordt gezegd van, nou, wij willen ook naar die klimaatneutrale haven. Ja. Ik denk wat ik nu hoor van mevrouw Abrahamsen is ook wat ik bij de bedrijven veel hoor. Dus ik denk dat ze een beetje naïef is, als ik het zo mag zeggen. En dat we op deze manier echt jullie angstbeeld een Detroit aan de Maas aan het creëren zijn. Dat we juist
2: Detroit, als ooit een heel rijke stad in Amerika. Helemaal weggezakt.
5: Ja. Helemaal weggezakt, omdat er geen plan was. We kunnen het over de mijnen in Limburg hebben. Dat is wel echt waar we naar kijken als we niks doen. We moeten actie ondernemen. Dus de stip op de horizon is door de VVD heel goed gezet. Complimenten daarvoor. Er staat in het coalitieakkoord dat fossiel zal worden uitgefaseerd. En nu is het tijd voor plannen. En dat is dus niet door alleen maar te helpen met zonnepanelen op de daken van de industrie te zetten, maar met die industrie te gaan praten. Wat gaan jullie doen aan die olieraffinage, aan de grote bijdragers van aan uitstoot van klimaatverandering.
2: Ja, we blijven volgen.
1: Ja, dank voor dit gesprek. Michael van Wissen van Advocates for the Future en Marieke Abrahamsen, fractievoorzitter van de VVD te Rotterdam.
2: Dank je. Ja, de Rotterdamse haven. We hebben het al gehad over de havenstakingen die eraan komt. Over Chris Gian, die Feyenoorder die hier aan het werken ging in de haven. Over Litouwers hebben we het gehad. Maar we kunnen geen havenuitzending maken in Rotterdam zonder het nog even heel diep in die echte havencultuur te duiken.
1: Ja, want die bestaat wel degelijk. Een unieke cultuur met een eigen manier van leven en zelfs een eigen taal. Wat maakt die Rotterdamse havencultuur nou zo uniek? Stuurvrouw en gids Jenny van As, die vertelde ons allemaal. Van harte welkom.
7: Hallo.
1: Ja, goed dat je er bent.
7: Goedenavond.
1: En Jenny, jij bent stadsgids, maar dan niet de type die door de stad loopt met zo'n vlaggetje in de klauwen. Een beetje wandelend. Maar jij rijdt in een soort amfibiebus.
7: Ja, onder andere. En ook op andere bussen. Dus ook de amfibische bus en ook op de Ringelbergbus.
2: Wat is dat, een amfibiebus?
7: Een amfibische voertuig. Dat is je stapt in de parkhaven in, dan ziet het eruit als een gewone bus. Dan ga je een stukje rijden en op de Kaap, Katendrecht, heb je een helling, splasht die het water in. En als die in de Maas is, wordt het een volwaardig schip.
2: Oké, en dan zit jij achter het stuur?
7: Nou, achter het roer en vooral achter de microfoon en lekker aan het kletsen tegen alle mensen.
1: Weten alle mensen die instappen dat die bus in één keer het water in gaat?
7: Dat mag ik toch wel hopen.
1: Ja, ik zou me lazer schrikken. Ik zit in de stadsbus, leg in één keer met die bus in de Maas.
7: Over het algemeen doen ze dat heel bewust boeken.
1: Ja.
2: Maar is dat dan net zoiets wat je hebt? Je ziet het wel eens als je in Londen bent of zo. Dan heb je van die dubbeldekkers, weet je wel. Ja. De hele dag rondrijden en dan vertelt ook iemand om. Is
1: alle
2: het
1: hoogtepunten?
7: Ja, dat inderdaad, daar kan je het dus gewoon even vergelijken.
1: Ja. En Jenny, jij spreekt die toeristen in een soort Rotterdeutsch. We hebben daar even een klein fragmentje van.
7: Ja.
8: Herzlich willkommen allen auf des Bestos und auch herzlich willkommen in Rotterdam natürlich. Wie geht es?
9: Gut.
8: Ja, geht's gut? Mijn naam is Jenny, ik ben hier een matroos. Ik heb zo oud etwas über Rotterdam. Dat mag je over Zotterdeutsch. Mensen me niet verstehen, namen ze alle een Rotterdams gelernt. Ja, kregen ze vrij daarbij.
1: Heerlijk, ja. Ja, dit klinkt goed. Voor de Nederlanders die daar aanwezig zijn, hebben er meer lol om dan die Duitsers die er zitten. Maar
2: begrijpen die Duitsers alles wat je zegt?
7: Ja, ze begrijpen het en ze kunnen het echt ontzettend waarderen.
1: Ja.
7: Duitsers die vinden het zo leuk als je moeite voor ze doet.
1: Ja.
7: Ja, en ik krijg er ontzettend veel liefde voor terug.
1: Wat leuk, ja. Ja. Nou, jij bent sowieso onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamse haven. Want jij bent stuurvrouw, hè?
7: Ja.
1: Je wordt zelfs de meesteres van de Maas genoemd.
7: Nou, dat vind ik echt de compliment. Gewoon, ik hoop ook dat ze dat thuis gaan zeggen, meesteres. Maar dat lukt me nog niet.
1: Ja. Maar nog wat water.
2: Maar jij zat toch in die serie, die vrouwen die varen, weet je wel, die serie van Poont.
7: Ja.
2: Maar dat is toch bijzonder. Als vrouw ben je dan eigenlijk actief echt in de mannenwereld.
7: Ja.
2: Hoe is dat ooit zo gekomen?
7: Nou, ik ben toen in 1999 ben ik op de Fast Ferry terechtgekomen. Dat was een draagvleugelboot van Rotterdam naar Dordrecht. Daar was ik deksvrouw. En zo ben ik verder gegroeid naar matroos en dan stuurvrouw. Kijk, het is een havenwereld. Dus je hebt alleen maar 9 van de 10 keer mannen.
1: Ja,
7: heel eerlijk gezegd.
1: Was dat wennen?
7: Nee, ik vond het heerlijk. En dat vind ik nog steeds heerlijk.
1: Ja?
7: Het is heerlijk om met mannen te werken, absoluut.
1: Ja. Ja. En die zijn natuurlijk ook oude Rotterdammers,
7: oude stempel.
1: Dus geen MeToo-perikelen hier en zo.
7: Nee, sterker nog, kijk, ik ben nu op zo'n leeftijd aangekomen, weet je wel, richting de 50, dat je denkt, nou, do it to me. Alsjeblieft. Weet je wel? Ja, toch?
1: Ja, dat snap ik ook wel, ja.
7: Ja.
1: Zijn er nou ook nog bepaalde woorden of bepaalde gezegden die onlosmakelijk met de Rotterdamse haven verbonden zijn?
7: Ja, dat zijn er heel veel. En iedereen kent Gers wel. Of als we natuurlijk met elkaar praten, dat de Rotterdammers altijd zeggen, oh ja joh, oh ja joh.
2: Ja. Komt dat uit de haven dan?
7: Ja, dat komt ook uit de haven. Jazeker. In de haven zelf. Weet je, kijk, de mentaliteit is nu een beetje veranderd. Dus we hebben twee stromingen. We hebben de oude rotten in het vak, die echt nog in haventaal praten. En we krijgen nu de nieuwe mensen die in pak komen en over matcha thee praten.
1: Ah, ja.
7: Dus er is toch wel een nieuwe stroming aan.
2: En van welke school ben jij dan? Van de matcha school of nog van de vloek als een boter?
7: Wat denk je zelf?
2: Jij vraagt het toch maar even.
7: Ja, nee, het echte Rotterdamse haventaal. Ik denk dat dat toch blijft. De Gers, oh ja joh, de reuzel loopt uit mijn reet als het heel erg heet is.
2: Dat zeg jij ook niet, dan heb jij uit de haven.
1: Ja, natuurlijk, gewoon uit de haven, ja. Heb je eigenlijk favoriete plekken hier in het havengebied?
7: Ik ben daar een klein beetje chauvinistisch in. Want als ik hier nu zit, hier bij Port Lantis, en kijk zo, weet je, over de Maasvlakte, de zee, dan denk ik, dit is mijn favoriete plek.
2: Echt waar, ja.
7: Maar als ik op het SS Rotterdam sta, dan zeg ik dan weer, dit is mijn favoriete plek. Dus ik ben er...
2: Je zegt het eigenlijk overal waar je komt, ja.
7: Ja. Ja,
1: dat zegt Erik ook, hoor. Die komt in de afloop van de uitzending. Zegt hij, Rotterdam, dan kom ik altijd het allerliefst.
7: Ja,
1: schitterend. Volgende week zitten we in Boerenhol in Zeeland. Dan begint hij daar weer als een volksmanner.
2: Nee, maar het is wel de haven. Want ik vind het mooi dat jij werkt daar al zo lang. Dan hoor je ook... Je maakt ook onderdeel uit van een soort van gemeenschap, stel ik me nou voor.
7: Ja, en dat is echt zo. Wat dat er gaat, is de haven in Rotterdam echt een dorp.
2: Ja?
7: Ja, het is ons kent ons. En als je elkaar nog niet kent, dan ga je elkaar wel een keer leren kennen. Het is heel close.
1: Ja. Wil je dit de rest van je leven blijven doen?
7: Ik zou dat het liefste doen. Ik heb een ongevalletje gehad op mijn werk, waardoor ik ook een klein beetje heb moeten afwijken. Dus naast dat ik...
1: Van wat je deed? Daarvoor,
7: ja, dus fulltime varen, dat mag ik helaas niet meer doen. Ik waak nu over Piet Hein en Maarten Tromp in de Oude Kerk en Nieuwe Kerk van Delft.
1: Ja.
7: En daarnaast doe ik gewoon nog steeds de rondvaarten en lekker gidsen. En dus dat doe ik zo een combinatie.
2: Ja, okay. Mensen nou denken van, ik wil dat ook een keer zo rondvaart in zo'n amfibisch voertuig.
7: Doen.
2: Ja, echt, maar hoe weten ze nou zeker dat ze jou krijgen achter de microfoon?
7: Dan moeten ze een mailtje sturen naar de directeur. En als hij mij dan heel goed betaalt, nee. Ja, nee, dan kan dat.
1: Vragen wanneer je dienst hebt.
7: Ja, maar er zijn er nog twee, die zijn fantastisch hoor. Okay. Ja.
1: En van de natte thee is het een kleine stap naar de natte zee.
7: Ja.
1: Jij staat op het Natte Zee Festival op 5 september.
7: Ja.
1: Wat ga je doen?
7: Een stukje havencabaret. We hebben met z'n allen, dus ook Johnny die hier op accordeon is, die gaat het muzikaal omlijsten.
2: Johnny Veen?
7: Ja, Johnny Veen. Roel Pot, die gaat ons allemaal Rotterdams leren praten. En ik ga dan een stukje havencabaret doen, iets over mijn ervaring in de haven vertellen.
2: Hartstikke leuk.
1: Hartstikke leuk. Iedereen is welkom op het Natte Zee Festival op 5 september. Dankjewel Jenny voor je komst.
7: Bedankt voor het bedankt.
2: Ja, en Johnny die staat alweer klaar bij de microfoon. Johnny, wat ga je spelen voor ons?
9: Ik ga het mooiste havenlied van Rotterdam spelen. En dat is van Jan Valkhoff. Die was trouwens vorige week nog jarig. Maar hij is een tijdje overleden, maar het was de geboortedatum.
2: Ik wou hem net feliciteren op de radio.
9: Nee, 16 augustus. Maar dit vind ik persoonlijk zijn mooiste nummer. En dat is een schitterend havenlied. Het heet Ik zie de haven al.
2: Ik zie de haven al. Ja. Johnny Veen.
9: Het was een lange reis, 8 maandenlang van huis. Nog even varen en dan zijn we bij moeder thuis. En ben ik daar met haar alleen. Dan spreekt die melodie weer zachtjes door mij.

Want in vele havens van hun wereld ben ik geweest. Het was een belevenis, het was mooi, toch dacht ik steeds. Ik heb veel gezien, maar waar ik ook kwam. Er gaat toch niks boven mijn eigen Rotterdam. Wat u het heeft.

0: Ja, schitterend liedje.
1: Dankjewel. Johnny Veen.
0: Ja, in die Rotterdamse haven zie je gigantische schepen, ontelbare containers, hoge hijskramen. Kortom, gewoon ouderwetse keiharde industrie. Maar wat niet veel mensen weten is dat naast die metalen betonwereld vol machines een hele andere wereld bestaat. Bijna idyllisch. Een wereld vol ezels en padden.
1: Ja, Lisette Veenstra van Havenbedrijf Rotterdam is de bioloog, de ecoloog en eigenlijk ook de boswachter van de haven. En zij wandelt met ons een blokje om door die bijzondere natuur van het havengebied. Hoi Lisette.
2: Goedenavond.
1: Hoi, goed dat je er bent.
0: Ja, maar Lisette, jij bent niet alleen ecoloog, maar jij wordt ook wel chef ezels genoemd.
2: Dat klopt zeker, omdat ik 3 ezels heb die onder mij werken. In het mooie havengebied van Rotterdam.
0: Ja. Maar jij zegt, die lopen hier niet voor de gezelligheid rond. Want dat is ook Rotterdam. Die werken hier, die ezels.
2: Zeker, ze werken hard. Het zijn onze meest hardwerkende collega's van het havenbedrijf. 365 dagen per jaar.
0: Oké. Okay.
2: 24/7.
0: En wat doen ze dan?
1: Ja, wat scharrelen die dan rond de containers, op de kade? Of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, we hebben een heel mooi stukje natuurgebied. Dat zit eigenlijk tussen het Brielse en Oostvoornse Meer. Dat is 170.000 vierkante meter aan bosgebied. En ook nog eens 90.000 vierkante meter aan een leidingstrook. En dat samen is ongeveer 37 voetbalvelden. En daar lopen deze 3 ezelinnen los met 2 taurussen.
1: Hey, maar die ezels die zijn pas een jaartje hier in het havengebied te vinden. En het zijn eigenlijk arbeidsmigranten, zo mag ik dat wel zeggen. Want je hebt ze namelijk uit Spanje laten overkomen om hier te moeten werken.
2: Ja, klopt. Want we zochten naar een hele speciale ras. Want deze ezelinnen die kunnen gewoon helemaal los in het haven zichzelf redden. Dus we hoeven ze niet te borstelen, niet bij te voeren. En ze kunnen prima tegen alle klimaat van Nederland. En dat zijn niet heel veel ezels. Dus
1: is
2: daarvoor...
1: dat zo?
2: Nee, dat klopt. Dus
1: die Spaanse ras is echt speciaal. Die redden zichzelf gewoon. En je hebt het over ezelinnen, niet over ezels.
2: Nee, het zijn 3 dames die hier zijn. En ze komen uit het noorden van Spanje helemaal. Ze zijn hier per vrachtwagen gekomen.
0: Ja, oké.
1: Maar ik begreep dat ze ook de duindoorn, die pakken ze dan volgens mij aan? Of die beschermen ze? Hoe zit het ook alweer?
2: Ze eten de duindoorn van de leidingstrook. Dat is een doornige vegetatie die je hier eigenlijk rondom de haven overal tegen kan komen. Dat is een hele natuurlijke vegetatie ook. Het is alleen zo dat op de leidingstrook het niet gewenst is, omdat deze gewoon de vegetatie kort moet zijn.
0: Maar waarom is dat zo belangrijk dan, die vegetatie daar kort is?
2: Omdat in een leidingstrook zitten kabels en leidingen. Oh, en volgens wet en regelgeving moeten zij beschikbaar zijn. Maar het is ook voor de veiligheid. Want ook voor inspecties moeten ze kunnen kijken, is er een lekkage? En moet dat gaat moeilijk.
1: Begreep ik dat die ezels zich de koning te rijk voelen eigenlijk, hè, met een nieuwe woonplek. Het is eigenlijk een all-you-can-eat restaurant. Zo kun je het wel benoemen, die plek waar die ezels zitten. Doen ze het allemaal goed? Eten ze alle bordjes met duindoorn leeg?
2: Nou, ze eet niet alle duindoorn leeg, hebben we gemerkt. Want er is veel meer lekkers dan alleen duindoorn in het havengebied. Dus wat ze nu meer eten is het sappige deel, laten we zeggen de toetjes van het haven. En nu als er wat minder van dat sappige vegetatie is, nu pakken ze wel wat meer van de duindoorn. Maar dat zijn we nu ook aan het monitoren met drones van hoeveel eet ze eigenlijk van de duindoorn.
0: Oké. Nou leven hier nog veel meer dieren. We hadden net al over, je hebt niet alleen de ezel, maar ook de rugstreeppad.
2: Zeker.
1: Jouw favoriet, hè?
0: Is dat jouw favorietje?
2: Het is wel een van mijn favorieten, zeker wel. Ja,
0: speciaal voor jou hebben wij hier dan echt origineel het geluid van een rugstreeppad. En die klinkt zo. Herken je hem?
2: Zeker, dat klinkt als muziek in mijn oren.
1: Ja? Ja, ik vind het meer een tandenknarsende aap of zo, wat ik hoor. Vind je niet?
0: Ja.
1: Vind je het mooi?
0: Ja, ik vind het ook wel wat hebben.
1: Met dank aan onze vroege vogelcollega's. Maar waarom vind je dat zo'n mooi dier eigenlijk?
2: Ja, ik hou van alle dieren in de haven. Maar als je de rugstreeppad ziet, het is gewoon zo'n kenmerkend soort voor de haven. Het is een pioniersoort. En zeker hier op de Maasvlakte, het is constant juist omdat er heel veel projecten bezig zijn, leidingen die open en dicht gaan, is dit de perfecte habitat voor zo'n soort.
1: Als jij nou zou mogen kiezen, hè, en dat je zegt, ik zou nog wel een bepaald dier graag hier in het havengebied zien rondlopen.
2: Het is een pioniersoort. En zeker hier op de Maasvlakte, het is constant juist omdat er heel veel projecten bezig zijn, leidingen die open en dicht gaan, is dit de perfecte habitat voor zo'n soort.
1: Als jij nou zou mogen kiezen, hè, en dat je zegt, ik zou nog wel een bepaald dier graag hier in het havengebied zien rondlopen. Ik noem maar wat, een capybara of zo.

0: speciale protocollen moet gaan werken.
1: Oké. Okay. Ja, ja, maar dat is wel, dat vind ik altijd zo ingewikkeld. Hè? Want ik bedoel, alle liefde voor de zandhagedis, maar dan krijg je allerlei protocollen. En dan moet je soms ook in één keer stoppen met bouwen of zo. Hè? Ja. Toch? Of niet?
0: Nou, hier in de haven gaat het heel goed. Wij hebben een soort managementplan voor alle beschermde soorten. Daar doen we ook jaarlijks onderzoek naar. Dus we weten precies waar in de haven elke soort voorkomt. En daardoor met protocollen kunnen wij gewoon ons werk door blijven doen in de haven, ondanks al die beschermde soorten.
1: Oké, okay. Dan hebben we het gehad over ezels, over rustreeppadden. Zijn er nog meer
2: meeuwen?
1: Dieren? Meeuwen, ja, dan goed, die liggen een beetje voor de hand. Wat vinden we hier nog meer, wat we misschien niet zouden verwachten?
0: Nou, we hebben meer dan 300 soorten planten. We zitten vol met orchideeën. En ik hoorde jullie
1: orchideeën?
0: Net, ja, heel veel orchideeën. Nederland heeft heel veel orchideeën. Niet alleen in het tropisch klimaat, wat heel veel mensen denken.
1: Oh.
0: Maar jullie hadden over meeuwen. Het havengebied heeft de grootste kleine mantelmeelkolonie van de wereld.
2: Dat zijn de grootste kleine?
0: Mantelmeel, ja.
2: Ja, je zegt dat, je bent echt alsof er een Ferrari Testarossa voorbij komt. Maar,
1: ja, maar het is niet niks, Frank. Hè.
2: Een kleine
1: de grootste kolonie ter wereld, hè, van de kleine mantelmeel.
0: Ja. Ja. Om jullie een impressie te geven, het is ongeveer 17.000 broedparen die hier jaarlijks terugkomen om hun ei te leggen. Dat is toch best wel bijzonder.
2: Ja, 17.000? Ja.
1: Ja, die reizen dus de halve wereld over en dan komen ze hier weer naartoe terug.
0: Ja, dan komen ze hier terug. De meeste die komen terug ook waar ze geboren zijn en waar ze dus ook leren vliegen. Dan na 4 jaar komen ze terug. Ze worden ook geringd in de haven. Ze worden gemonitord. En zo weten we dat sommige van onze kleine mantels helemaal richting Portugal of Marokko zelfs gaan om te overwinteren.
1: Dat is een mooi verhaal, man.
2: Ja, ik vind het prachtig. Ja, ik zou niet weten hoe de kleine mantelmeel eruit ziet. Of de grote. Is het nou de grote?
1: Nee, de kleine mantelmeel.
0: Wij hebben de kleine. We hebben ook 1 broedpaar grote mantelmeel. Maar die is nog zeldzamer. Want daar zijn er maar 125 broedparen in heel Nederland van.
2: Kun je nagaan. En allemaal hier in de Rotterdamse haven te vinden. Dankjewel, Lisette Veenstra. Ecoloog van havenbedrijf Rotterdam.
1: Ja, en we gaan een plaatje draaien, ja. Frank. Maar dat is een bijzonder plaatje.
2: Ja, zeker. Hier iets verderop in het Botlekgebied. Daar ligt dus de Oude Maasweg. Langs natuurlijk de Oude Maas. Misschien wel een van de mooiste nummers ooit geschreven over de Rotterdamse haven. Hier zijn de Amazing Stroopwafels.
1: Oude Maas.

0: Ja, prachtige live versie uit 1982 was dit. De Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg.
1: Literatuur voorbij of in het haardvuur.
0: 'S Nachts verandert de Rotterdamse haven in een andere wereld. De kranen blijven draaien, maar de straten zijn leeg. Het is donker en alles klinkt en ruikt net iets anders. Precies die nachtelijke magie wil de schrijfster Lisbeth Goedbloed... Goed uitspreken.
2: Struikel je even.
0: Ja. Lisbeth Goedbloed als decor van haar roman Zonder ons geen nieuwe dag.
3: Daarom trok ze 's nachts de haven in om te observeren. En dat niet alleen, ze liet zichzelf zelfs opsluiten in het ruim van een schip. Want dat is de plek waar haar hoofdpersoon Raaf in haar boek terechtkomt. En Lisbeth Goedbloed, schrijfster, die is hier bij ons. Fijn dat je er bent.
4: Dankjewel.
0: Ja, Lisbeth, het is een beetje method acting, hè? Zoals we dat kennen als acteurs van Robert De Niro, Christian Bale. Maar dan eigenlijk als schrijver, waarom was dat zo belangrijk voor jou? Dat je zelf ervaart wat jouw hoofdpersoon meemaakt?
4: Ik denk dat ik heel fysiek en zintuigelijk ben in mijn schrijven. En ik moet dat helemaal ervaren om daarover te kunnen schrijven. Dus ik moest echt, zeg maar, zelf voelen hoe dat is om zo lang in het donker te zitten. Wat er dan gebeurt in je hoofd. Welke dingen je gaat zien. Ja. Welke dingen je gaat ruiken. Want ja, je weet dat je zintuigen veranderen als je lang in het donker zit. Ja. Dus je gehoor gaat verscherpen, je reuk gaat verscherpen.
0: Wat rook je? Daar ben ik wel benieuwd naar.
4: Nou, vooral heel zware benzinelucht.
0: Oh ja? Ja. Is dat hoofdzakelijk?
4: Ja, nou ja, het was in de machinekamer van het schip van een vriendin van mij.
0: Ja.
4: En dat schip werd al heel lang, daar werd niet mee gevaren. Maar ja,
0: die lucht gaat er nooit uit.
4: Er niet uit.
0: Nee. En wat zag je in het donker?
4: Nou, dat was dus heel vreemd. Het begon met, even kijken hoor. Ik weet nog dat ze de deur dicht deed en er was zo'n, zeg maar, zo'n groen bordje met zo'n mannetje wat dan wegspringt. Zo van, dit is de nooduitgang.
0: Ja, ja.
4: Dat zag ik zo'n soort heel langzaam uitgaan. Want het was echt pik en pik donker daar. En dat bleef dus op mijn netvlies zitten. Dus vervolgens zag ik het
0: overal.
4: Overal.
0: Ja. Oh ja.
4: Ja, ja, ja, dus je bent meteen je oriëntatie kwijt als het zo donker is.
3: En hoe lang heb je daar dan gezeten?
4: Nou, ik vind zelf nog niet eens zo heel lang. Het was denk ik een half uur. Maar op een gegeven moment stond zij op de deur te kloppen van, hé, je moet hier ook niet te lang in zitten, want wat je hier inademt is niet zo heel gezond.
0: Ja. Hey, maar waarom die haven eigenlijk? Wat betekent dat voor jou?
4: Ik wilde heel graag een boek schrijven over zeg maar iemand die met hele, ja, eigenlijk een soort weerloos leeft. Dus zonder harnas, zeg maar, heel veel mensen dragen nu natuurlijk een masker of een harnas, of hoe je dat maar wil noemen. En ik wilde heel graag een, zeg maar, juist in de misschien wel hardste stad van Nederland. Of in elk geval, zo ziet het eruit. Ik vind Rotterdam is niet hard, maar het is een harde omgeving.
0: Ja.
4: Wilde ik een personage neerzetten wat juist helemaal geen verweer heeft. Eigenlijk weerloos in het leven staat.
3: En dat is Raaf, hè? Raaf, ja, is de hoofdpersoon, ja, uit jouw boek. Ja. Wie is Raaf?
4: Raaf is een 18-jarige jongen die net zijn moeder heeft verloren. Hij heeft een groot talent voor, nou ja, je zou kunnen zeggen metafysica, voor fantasie. Hij ziet overal, ziet hij meer dan wat er is. Hij krijgt na de het overlijden van zijn moeder krijgt hij een psychose. En hij is tegelijkertijd ook een heel aards mens, want hij werkt als gemeentearbeider en zit in het groen. Dus het is een simpele ziel met een, ja, tegelijkertijd ook een hele diepe,
3: ja,
4: grote diepte.
3: Een beetje gevoel, heel klein, heel kort citaatje uit het begin van jouw boek. Tijen heeft de deur op slot gedaan. Hij duwde me de trap af. Telkens gaf hij met zijn knie een duw in mijn rug tussen mijn schouderbladen. En dan zet ik de volgende stap het donker in. Boven mijn hoofd klonk Tijen's stem. Zo, jij gaat een nachtje beneden slapen, gore suipschuit.
0: Ja, Raaf belandt dronken en opgesloten in een ruim van een schip. Hè. Dat lijkt een beetje op Assisi. Hè. Daar heb jij ook hem een beetje op gebaseerd, begreep ik.
4: Assisi?
0: Ja, van Franciscus.
4: Je bedoelt dat Franciscus ook in een grot heeft gezeten?
0: Ja, precies. Ja,
4: ja, nou, daar heb ik nog niet eens over nagedacht.
0: Oh, nou ja, wij dachten dat je die lint zelf ook wel had gelachen. Maar ook die stond in zijn jonge jaren bekend om feestjes en zuipen. Maar goed, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
2: Dat geldt te zijn.
0: Maar hoe komt Raaf eigenlijk in het ruim terecht?
4: Omdat hij heel instinctief reageert op alles wat er gebeurt. Dus hij is weerloos, zei ik, maar hij is ook best wel ongefilterd. En hij reageert heel direct op dingen. Eigenlijk weinig rationeel. En omdat hij zo instinctief reageert, roept hij ook gewoon heftige tegenreacties op. Mm. Dus hij maakt er een beetje een bende van.
3: Oké, en in het boek gaat hij apart met een Rotterdamse stadsduif.
4: Ja.
3: Is het voor welke leeftijden is het eigenlijk het boek?
4: Volwassen.
3: Voor volwassenen?
4: Ja, ja, ja.
3: Het klinkt en het voelt ook een beetje als een kinderboek. Vind ik onweerbiedig klinken, maar ja, zo klinkt het ook een beetje.
4: Nou, ik denk dat het is best uitdagend.
3: Ja, het is een beetje een tandje. Ja. Waar is Raaf naar op zoek?
4: Sowieso naar zijn vader.
3: Ja.
4: Maar ik denk ook naar een nieuwe samenhang in zijn wereld. En naar een plek waar hij veilig is. Met die enorme kwetsbaarheid.
0: Ja. Jij hebt een stuk uitgekozen om voor te lezen. Kun je ons even meenemen, waar zitten we ongeveer in het verhaal?
4: Het is een beetje het einde van het verhaal. Raaf is gaan eten ergens in de Rotterdamse haven, de werkhaven om precies te zijn. Met een aantal mensen die hij heeft leren kennen tijdens een opname in de kliniek. En daar zijn de dingen dus wat uit de hand gelopen. En daar is iemand half dronken naar buiten gerend in het donker. En hij gaat daar de dronken achteraan.
3: Oké.
4: Jane rende zo'n 50 meter voor me uit. Een donkere schaduw waar de wind aan plukte. Jane, riep ik, wacht op mij. De wind blies mijn woorden alle kanten uit en zij rende verder. Er was niemand buiten, maar de wereld was wakker. De weg lag in knaloranje licht. De zwarte schaduwen van de bomen spookten over het wegdek. In de verte, in een andere haven, lag een lichtgevende flat in het water. Ik liep de werf af, de weg op, legde een hand om jou heen en begon te rennen. Ik liep op springveren. De wind pakte me op, blies me door de lucht en ik sprong, vloog, daalde neer. Mijn benen waren van elastiek, ik sprong ver. Traliehekken, prikkeldraad, gaas. Ik was zo lang dat ik met mijn hoofd in de schaduwen van de bomen liep. Mijn voeten raakten het asfalt bijna niet. Een bocht naar rechts, een hoop bakstenen, hoog als een huis. Het begin van een fietspad dat tussen donkere bomen verder liep. Onder mijn hand bewoog jij. Maar ik kon niet aan jou denken, ik moest aan haar denken. Ik was al vlakbij. Ze was gestopt met rennen en liep langzaam verder. Keek naar het zwart glanzende water dat rechts van haar tegen de kade bewoog. Haar ogen groot, alsof ze droomde. In het water lag het harde licht, groen, wit en blauw. De wind versplinterde het tot snijdend scherpe stukken. Ik ging naast haar lopen, tussen haar en het water in. Jana, vroeg ik. Ze keek op. Haar ogen gingen dwars door me heen. Haar gezicht was wit als de maan. Jana, hoor je mij? Ik ben het, Raaf. Af en toe viel er een gat in de storm en klonk het piepen van een achteruitrijdende vrachtwagen. Of, verder weg, schuivend metaal was een donderslag. Waar gaan we heen, Jana?
3: Tja, spannend.
0: Ja, dat is lullig, hoor. Er is één vraag over die ons rest.
3: Ja, we moeten het vragen. Ja,
0: ik was eigenlijk zo blij dat ik de hele vakantie dat niemand had te horen vragen.
3: We moeten het vragen.
0: We zijn terug en het zijn de ijzeren wetten van deze rubriek. Ja, Erik, ik laat het aan jou.
3: Ja, nou ja, dan kop ik hem maar binnen. Liesbeth Goedbloed, ik moet het officieel vragen. Jouw roman Zonder ons geen nieuwe dag, mooie titel trouwens. Is daar literatuur voor bij of voor in het haardvuur?
4: Ik zou zeggen voor de schrijver, voor in het haardvuur. Die moet aan iets nieuws beginnen.
3: Ja.
4: Voor de lezer voorbij het haardvuur, hoop ik.
3: Nou, dat vind ik een mooie oplossing.
0: Ik ook. Staat genoteerd. Schrijver Liesbeth Goedbloed, dankjewel voor je komst.
3: Ja. We hebben nog een klein flupje tijd over.
0: Ja. Gewoon met Gerard Cox.
3: Gerard Cox, weet je wel, ik vind ook, we zitten nu nog in de. We zijn ook zelf net weer terug van vakantie.
0: Ja.
3: Het nieuwe seizoen begint weer. Dat vind ik altijd wel mooi. Dus? Media mensen denken altijd nog in seizoenen. Ja. Dus wat gaan we doen?
0: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
3: Reken maar van jazz.
0: Dat dacht ik al.

0: Ja, heerlijk lekker, man. Ja, Gerard Cox, was
1: zo
0: weer voorbij.
1: Ook,
0: ja. Dat kan ik de hele maand augustus en september wel draaien, weet je dat?
1: Ja, ik vind het ook altijd lekker, hoor, Gerard Cox.
0: Hé, hey, we komen aan het eind van onze uitzending hier zeker vanuit de haven vast. In Rotterdam. Daar stappen we, we stappen zo in de auto en dan gaan we weer langs die eindeloze rij met lichtjes, met zware industrie en zo.
1: Ja, en dan denk ik, hè, ik vond het toch wel weer lekker dat we weer begonnen zijn. Ja. Prachtig mooi, maar wel ver rijden.
0: Ik leef het zeker.
2: BNN VARA. Dit is de jurk. NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Wat je draagt staat voor meer.
4: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
3: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
4: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
3: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
5: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
3: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
6: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: NPO Radio 1.
17: Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie daar verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden de verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs er is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast twee jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
8: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
7: Stream Fort Alpha vanaf morgen op NPO Start.
9: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
10: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
9: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
12: Met Clarice. Maya Nora Said.
13: Welkom en bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je mij, Maya Nora Said, met weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Vanavond gaan we het hebben over dat uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 vrouwelijke werknemers hun klachten van bijvoorbeeld menstruatie, maar ook die van de menopause, verbergen. Samira Rafaela, schrijver en voormalig Europarlementariër, legt ons uit waarom we het meer over de baarmoeder en hormoongerelateerde zorg moeten hebben. En een van de meest revolutionaire kunstenaars wereldwijd is toch wel Frida Kahlo. In een tijd waarin de kunstwereld werd gedomineerd door witte mannen, pakte zij het anders aan. Hoe Frida Kahlo is uitgegroeid tot feministisch boegbeeld en hoe zij vandaag de dag nog makers en kunstenaars weet te inspireren, bespreken we later met cultuurjournalist Yuki Ko. Maar nu eerst gaan we het hebben over de gevolgen van het Europees Asiel- en Migratiepact in Nederland. Op 12 juni dit jaar is het Europese Asiel- en Migratiepact ingegaan. In de Europese Unie gelden sindsdien nieuwe regels voor de opvang en begeleiding van de mensen op de vlucht. Het nieuwe migratiepact zou moeten zorgen voor een meer gecoördineerde en effectiever asiel- en migratiebeleid binnen de EU. Maar wat zijn de gevolgen ervan in Nederland? Ik bespreek het met Malou Lindmeijer, co-directeur van Stichting Here to Support, en Tesseltje de Lange, hoogleraar Europese migratierecht en aan de Radboud Universiteit. Welkom allebei.
14: Dankjewel.
13: Tesseltje, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het EU-migratiepact is nu 2 maanden geleden ingegaan. Waarom moest die migratiepact er volgens de EU komen?
14: Ja, dat is altijd een goede vraag. Harmonisatie in een nutshell. Het is natuurlijk niet nieuw dat Europa regels stelt over asiel en migratie. Die regels die veranderen telkens. Worden aangepast naar de werkelijkheid, naar de politieke werkelijkheid, politieke wenselijkheid en ook naar wat er gewoon buiten gebeurt. En dan worden regels aangepast. En het is ook fijn om, dat is de Brusselse gedachte, om het meer te harmoniseren. Zodat niet de lidstaten naar elkaar kunnen wijzen van ja, maar jullie doen dit en jullie doen dat. Maar dat we gezamenlijk optrekken om gezamenlijk in de EU de opgave van het opvangen van mensen die vluchten, die asiel vragen. Maar ook, en dat vind ik belangrijk om meteen te zeggen, om gezamenlijk te werken aan toelating van mensen langs legale migratieroutes voor bijvoorbeeld werk of studie.
13: Oké, en misschien is het nog vroeg om te zeggen wat de uitwerking is. Maar wat is het meest opvallend wat er veranderd is de afgelopen weken?
14: Die is moeilijk. Want 2 maanden is vroeg voor een conclusie daarover. En ik denk dat ik daar als wetenschapper weer heel anders op reageer dan mijn collega hier vanuit de praktijk. Dus daar ben ik ook vooral nieuwsgierig naar wat eigenlijk de eerste praktijkervaringen zijn. Waar ik naar gekeken heb is bijvoorbeeld naar rechtspraak. Dan valt mij op dat de rechters die zijn aan de bak gegaan, die zijn aan het werk gegaan, die zijn deze nieuwe regels aan het interpreteren en hebben ook de IND al op een aantal dossiers op de vingers getikt dat ze zeggen van ja, dit is helemaal niet wat deze Europese regels van jullie verlangen, jullie zijn te streng.
13: Zoals?
14: Grensdetentie op Schiphol, okay. Bijvoorbeeld. Dat is een van de eerste uitspraken geweest waarvan een rechter zei van, het is niet per definitie dat als iemand op Schiphol aankomt en asiel vraagt, dat je die persoon altijd ook maar meteen in detentie moet stoppen. Dan moet je onderzoeken of er bijvoorbeeld een alternatief is. En zo is er een vrouw die asiel vroeg op Schiphol in detentie gezet, wiens zoon gewoon in Nederland woont en die bereid was om haar op te vangen. Nou, dat is een lichter middel dat zij zich bijvoorbeeld elke maandag moet melden en gewoon bij haar zoon kan wonen in plaats van dat ze in een cel zit.
13: Ja, en Malou, de rol van de advocatuur en vluchtelingenwerk komt in de voorfase te vervallen. Ze werken nu bijvoorbeeld met tablets. Hoe kijken jullie vanuit hier te supporter naar?
15: Ja, ik denk dat het heel goed is wat Tesseltje zegt, dat het is heel moeilijk om iets te concluderen na 2 maanden. Maar wij zijn wel met het veld, dus niet alleen Here to Support, maar meerdere organisaties wel aan het monitoren wat er gebeurt. Zowel in Ter Apel als in detentie. Zowel grensdetentie als vreemdelingendetentie. En eigenlijk het grootste signaal gaat over deze tablets. Want eigenlijk wat er gebeurt is dat als mensen aankomen in Ter Apel, dat daar moeten ze zich melden, dan moeten ze eigenlijk een vragenlijst invullen op een tablet. En dat is al natuurlijk heel ingewikkeld, maar er is geen begeleiding bij. Dus mensen worden eigenlijk maar gewoon voor die tablet geduwd en moeten daar vragen beantwoorden zonder dat ze daar een gesprek hebben gehad met inderdaad een advocaat bijvoorbeeld, of een begeleiding bij hebben gehad. Wat we horen is dat niet elke taal aanwezig is in deze tablet.
13: En zijn het simpele vragen zoals naam, leeftijd?
15: Het zijn ogenschijnlijk simpele vragen, maar niet als je op de vlucht bent. Bijvoorbeeld een van de vragen die wij het meeste terug horen is: ben jij kwetsbaar, ja of nee? Als jij daar net aankomt, dan weet jij niet wat je moet antwoorden. Want je hoort ook als vluchteling heel veel verschillende verhalen over hoe jij de procedure ingaat en wat je moet antwoorden. Het zijn allemaal spookverhalen. Dus als er wordt gevraagd, ben jij kwetsbaar, dan zeg je liever nee. Dat is niet heel handig. Althans, als je echt helemaal niet kwetsbaar bent, is dat misschien het juiste antwoord. Maar waardoor eigenlijk dus jouw vraag is van, oh, maar je bent dus niet kwetsbaar. En dit kan worden gezien, stel, je gaat je procedure in, je hebt een interview. Dan kan er ook gezegd worden, en ook zeker als je afgewezen wordt, ja, maar je hebt gelogen.
13: Oh, het kan tegen ze gebruikt worden.
15: Het kan ontzettend tegen ze gebruikt worden. Dus elk antwoord wat daar gegeven wordt is heel belangrijk voor de rest van je procedure.
13: Leidend.
15: En zeker als je afgewezen wordt. Want de IND, ook in hun uitingen op bijvoorbeeld de social media, ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt gezien, gaat altijd uit van liegen. Zeggen altijd, hoe weten wij of we iemand moeten vertrouwen? En dan is het dus heel makkelijk om op een vragenlijstje van een tablet, komt daar net aan en je hebt gelogen, dat is niet liegen. Maar daar hangt heel veel van af voor de rest van jouw leven. Dus dat is eigenlijk het grootste signaal wat wij te horen krijgen.
13: En sinds de invoering van het Europese Asiel- en Migratiepact op 12 juni hanteert de IND een onderscheid in de asielaanvragen voor en na 12 juni. Welke gevolgen heeft deze regeling voor de mensen op de vlucht, Malou?
15: Nou, de mensen die voor 12 juni naar Ter Apel zijn gegaan, of dus eigenlijk hun asielprocedure hebben aangevraagd, die moeten nu wachten. Die krijgen geen voorrang. Dus de mensen die na 12 juni komen, die krijgen voorrang. Dus die worden eerst beoordeeld. Wat dus betekent dat mensen die al heel lang aan het wachten zijn, wellicht nog langer moeten wachten. weer, dat zijn levens die stilstaan in een opvang die heel sober is en waar echt ook heel veel over te zeggen is. En eigenlijk lopen dus eigenlijk asielzaken weer helemaal op. Er is gewoon niet zo heel veel capaciteit bij IND. Er wordt niet heel veel capaciteit voor deze groep bijgemaakt. Dus ja, dat zijn gewoon hele grote gevolgen. Wij vragen dus een beetje na, of iedereen vraagt bij elkaar na, van wat zien wij nou nu met de procedures, met de beschikkingen die er zijn. Dus je krijgt een beschikking, heb jij wel of niet een verblijfsvergunning. En er worden wel steeds meer mensen ook van voor 12 juni beoordeeld. En het lijkt er ook soms op dat die wel beoordeeld worden met de regels van na 12 juni. Dit zijn alleen maar signalen. Dat zegt niet dat dit gebeurt, maar het is een signaal.
16: Ja, ik kan daar wel ook een voorbeeld aan toevoegen, ook vanuit de rechtspraak. Waarin dus inderdaad dat gebeurde. Dus inderdaad die 12 juni scheidslijn voor of na. Iemand van voor, die wordt behandeld naar de regels van na. En daarvan zegt de rechter nee, dat doen we niet. We behandelen die persoon naar de regels van voor 12 juni. En dat heeft gevolgen voor de ingangsdatum van je verblijfsvergunning. Dat heeft gevolgen voor de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning. Dus dat heeft heel veel invloed op hoe iemands leven erna dat oordeel wel of niet uitziet. Dus dat vind ik ook een voorbeeld waar je ziet dus dat de rechtspraak een hele belangrijke rol heeft in het Nederland op de vingers tikken, waar Nederland, en dat is denk ik heel belangrijk om te zeggen, dingen doet die niet moeten van het pact. Iedereen hangt dit op aan het pact en het moet van Europa. Dat is onzin. Nederland gaat echt veel verder dan nodig is. De Europese regels kan je heel veel op afdingen en kan je heel veel van vinden dat die slecht zijn op zich. Maar die hebben we. Maar wat Nederland doet, dat had niet gehoeven. En ik heb echt versteld gestaan, dat wil ik toch wel even gezegd hebben, dat veel van de ideeën die onder Faber, PVV, bedacht zijn voor de implementatie van het pact in Nederland, door het huidige kabinet gewoon copy-paste in feite zijn ingevoerd. Terwijl je toch had kunnen zeggen, hier gaan we nog heel even naar kijken of we dit wel willen overnemen.
17: En het interessante is dat het Europese asiel- en migratiepact mede tot stand is gekomen door de Nederlandse VVD-europarlementariër Malik Asmani. En wat je net ook zegt, vraag ik me af, is het streng genoeg voor de Nederlandse standaarden?
16: Ja, je kan echt lekker streng zijn binnen de regels van het pact. Sorry. Maar dan draai ik hem even om. Ik vind niet dat dat de vraag moet zijn, is het streng genoeg? 1, we hebben verplichtingen. En die gelden gewoon nog steeds wat betreft naleving mensenrechten. Mm-hmm. Maar 2, mind you, en daar heeft niemand het over in deze discussie, we hebben mensen nodig. Nederland vergrijst, de arbeidsmarkt heeft gigantische tekorten. En in plaats van talent te vernietigen, wat we nu doen, zouden we dus moeten kijken van oké, wie komt er aan? Wat hebben ze in huis? En Duitsland heeft een tijdje gewerkt, hebben dat ook weer losgelaten, maar dat was op zich een aardig systeem. Met een spoorwissel, je komt binnen, je vraagt asiel. Is dat hem niet? Is dat niet de route die bij jou past? Dan wordt er gekeken, ben je bereid Nederlands te leren? Ben je bereid om een opleiding te doen? Ben je inzetbaar? Dan gaan we een traject in waar dat een mogelijkheid is. En dat is veel meer kijken naar de mens en wat hij te bieden heeft, in plaats van heel erg bang zijn en alleen maar bezig zijn met strenger. Want daar gaat het, als je het naar de toekomst kijkt, volgens mij is dat niet het dilemma waar we echt mee zitten.
15: Nee. En mag ik daar wat aan toevoegen? Want we hebben het nu over het migratiepact. Het migratiepact gaat heel erg over asielaanvragen. En dat gaat heel erg over vluchtelingen. En we zijn in een of andere politieke realiteit beland waar asiel het ergste van de wereld is. Zeker in Nederland. Ik denk dat het heel goed is om te zeggen van wat Nederland heeft toegevoegd aan het migratiepact kwam uit de koker van Faber, maar het zou ook net zo goed uit de koker van de VVD zijn geweest. Mm-hmm. Dat is eigenlijk al een soort van 10 jaar Nederlands beleid wat steeds strenger en heftiger is geworden voor de vluchteling. Dus dat hele migratie, asiel en beleid is gaat over beperking en begrenzing. En daar hebben we het over als het over migratie gaat. Maar migratie gaat veel verder dan alleen maar asiel. Er zijn heel veel mensen die naar Nederland komen. net zo goed dat er heel veel Nederlanders zijn die overal ter wereld zich vestigen.
14: En gewoon legaal, met een visum.
15: Ja,
14: en,
15: op de reguliere routes. Ja. Dus er wordt ook altijd gezegd over, ze zijn hier illegaal gekomen, illegale migratie, maar dat bestaat helemaal niet. Want iedereen mag gewoon migreren. Daar zijn helemaal geen regels voor. Je hebt wel regulier of irreguliere routes. En daar refereer jij nu ook naar aan de, dat heet dan de legal of de safe pathways om in Europa te komen. Dat gaat niet over vluchtelingen. En dus we hebben een heel miljarden pakt aan begrenzing en beperking eigenlijk neergezet. En waar Malik Asmani, waar jij naar refereert, de hoofdonderhandelaar van was, is de verordering van terugkeer. Dus de terugkeerverordering, dat hangt aan het migratiepact. Is niet helemaal hetzelfde, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dat, dat reguleert eigenlijk het terugkeren van mensen die hier afgewezen zijn. Dus miljarden aan detentiecentra, aan wij onderhandelen nu blijkbaar als Europa met de Taliban, omdat we het belangrijker vinden om de Taliban als of om mensen, een paar honderd Afghanen, terug te sturen. En daar erkennen we dus blijkbaar nu de Taliban als regime. Ja, terwijl, door te onderhandelen. Ja, terwijl dat hoeft niet. Je zou deze 100 mensen of 200 of 300 gewoon, dus een wat opleiding. Jij zegt, een opleiding kunnen geven. Ja. Een veilige opvang. Het integreren wordt het dan genoemd. Vindt een beetje een rot woord. Maar kom in Nederland aan en geef deze mensen een toekomst. Waarschijnlijk levert het ook nog eens meer op dan deze miljarden aan detentie, waar ook al heel veel rapporten over zijn dat dat niet werkt.
17: En Tesseltje, het EU-migratiepact wordt vooral gepresenteerd om grenzen te bewaken en migratie tegen te gaan. Maar jij ziet dit pact ook als kansen of een kans kan bieden die niet goed wordt benut door Nederland. Welke kansen zijn dat volgens jou?
16: Dat is aansluitend op wat Malou zegt. Dat is omdat als je naar oorspronkelijke documenten over het pact kijkt, het niet alleen over asiel gaat. Dan gaat het ook over die reguliere routes. Dan gaat het bijvoorbeeld over een platform wat in de maak is, de talent pool heet dat. Mm-hmm. En dat moet met name MKB'ers, dus ondernemers, in de gelegenheid gaan stellen om internationaal te werven. Daar waar ze niet zo goed weten hoe je internationaal gaat werven. Dan zijn mensen al wel hun cv's zijn geüpload, hun diploma's zijn gescreend, bij wijze van. Dus je kan dan weet je van, ik heb nu iemand uit Egypte die iets kan komen doen wat ik nodig heb, waar ik al maanden naar op zoek ben. Nou, dat is, dan creëer je ook misschien in Egypte, is het idee, de bewustzijn van, als ik een opleiding doe tot elektromonteur, dan kan ik via die talentpool naar Europa voor een baan. In plaats van dat ik datzelfde geld wat ik aan dat onderwijs uitgeef aan de mensensmokkelaar geef. Dus dat is denk ik een veel effectievere manier om een van de andere doelen van dat pact is ook om mensensmokkel tegen te gaan. Nou, volgens mij lukt dat niet als je alleen maar naar die muren kijkt. Moet je dus juist achter de muren kijken naar samenwerking op het gebied van onderwijs en werk. En dat zit er ook in. Dus ik lees het pact, je noemt het ook migratiepact. Daar zit gewoon meer in dan alleen dat asieldossier. En daar zitten kansen.
17: Ben je het hiermee eens, Malou?
15: Op juridisch gezien ben ik het daarmee eens, want het staat erin. Maar als je naar de verdeling van het geld kijkt, maar daar eens. Ben je het waarschijnlijk helemaal mee eens. Ja. Is dat een fooi voor wat daar naartoe gaat. Klopt. Naar dat onderzoek eraan. Dus juridisch gezien zouden daar kansen moeten liggen. Maar het hele pact en zeker de politieke werkelijkheid is natuurlijk anders. Want we zien alleen maar steeds meer rechts, extreem rechts. Of met name, en dat punt maakte jij volgens mij net, het midden dat gewoon helemaal meegaat met extreemrechtse wetten. Dit is aangenomen onder Jette, dat mag wel even benoemd worden. Dus ik ben het mee eens dat op het moment dat je eigenlijk de geldverdeling zou omdraaien en zegt we gaan op een heel andere manier naar migratie kijken, want migratie kun je op een heel andere manier bespreken dan dat wij in Nederland gewend zijn, namelijk of migratie mag niet begrensd, mensen zijn crimineel of zielig. Maar er is geen enkel debat meer of eigenlijk gezond debat over wat migratie is. Wie migreren er? Waarom mag ik wel? Waarom mag jij niet? Mm-hmm. Maar ook wat zijn de kansen? Welke wetgeving zit daar in de weg in Nederland? Waarom we eigenlijk niet zo heel makkelijk gebruik kunnen maken? Dat is een beetje lullig om zo te zeggen. Maar van de mensen die er toch al zijn. Bedoel, er zijn heel veel mensen zonder papieren, ongedocumenteerde mensen die al hier werken. Het is niet zo heel moeilijk om die gewoon eigenlijk een verblijfsvergunning te geven, te regulariseren door werk. Maar er zijn allemaal wetgevingen in Nederland die dat tegenhouden. Dus het is een gemiste kans, denk ik dan, dat het zo'n klein gedeelte in het migratiepact gaat over die safe path routes, in plaats van had dat het grootst gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet gelukt.
17: En jullie werken ook samen aan een ander narratief. Zijn jullie hoopvol dat die omslag gemaakt kan worden in Nederland?
14: Dat moet je zijn als je aan een ander narratief wil werken. Want anders begin je daar niet aan. Ik denk dat vanuit wetenschap, vanuit de NGO's, vanuit de media, we zelf, als we kijken naar waar we aandacht aan besteden, moeten beginnen met zeggen van we besteden ook aandacht aan scholing, werk, een regularisatie voor de mensen die een economische bijdrage leveren, die belasting willen betalen. Daar moeten we aandacht voor vragen. Als wij het daar vaker over hebben, bijvoorbeeld op dit soort, in dit soort programma's, dan ja, de luisteraars die denken, oh, verhip, daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht dat er ook onder, daar wil ik meer van weten. Nou, meld je aan. Er zijn genoeg bijeenkomsten waar we daarover praten, om na te denken van wat kan migratie voor Nederland betekenen. En zeker, heel veel Nederlanders hebben die eigen migratieachtergrond. Dus laten we daar samen juist de mooie kanten van belichten.
17: Mooi. Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht, en Malou Lintmeijer, moet ik het wel goed zeggen, co-directeur van Stichting Here to Support. Dank jullie wel. Dan gaan we nu naar muziek. Ze speelt vanavond op Lowlands. Dit is Lord Teams.
18: Wait till you're announced.

0: voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Clarice.
2: Het overlijden van de recente opgestapte hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge, Jason Ardy, heeft veel losgemaakt binnen de academische wereld en daarbuiten. Schrijver en opiniemaker Nienke Schravenmade heeft er deze week een bericht over achtergelaten op de voicemail.
3: Jason Ardy is dood. Hij was hoogleraar aan Cambridge, een prestigieuze Britse universiteit. Hij was niet zomaar een hoogleraar. Nee, hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit. Ardy stierf op 14 augustus nadat er in 9 dagen tijd 249 artikelen over vermeend plagiaat werden gepubliceerd in de media. De koppen waren niet mals. Posterboy werd hij onder andere genoemd. Een term voor iemand die door geslacht, huidskleur en of achtergrond een progressieve keuze wordt genoemd. Tot de onfortuinlijke val. En dat brengt me bij het zie je wel syndroom. Zie je wel, we hadden gelijk. De keuze om Ardy als jongste zwarte hoogleraar ooit aan te nemen bleek de smet op het blazoen van een prestigieuze universiteit. Dat hadden we van tevoren nooit gedacht. Nee, natuurlijk niet. Dat zou racistisch zijn. Hij was juist een van ons geworden. Iemand die het ons trots kon maken. Totdat hij het ons schade. Toen werd met terugwerkende kracht de uitnodiging ingetrokken. Niet op basis van de daad, maar op basis van het zie je wel. Dat is niet racistisch, dat is hoogstens realistisch. Dus dan mogen we er 249 vernietigende artikelen over schrijven in 9 dagen tijd. Tot de dood ons scheidt.
4: Omroep Zwart.
2: Te laten of verkeerde diagnoses. Minstens een dag per maand niet kunnen werken door menstruatiepijn en schaamte rondom het bespreken van deze problemen. Veel vrouwen zullen dit herkennen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 vrouwelijke werknemers hun klachten van menstruatie tot de menopause en klachten daartussenin verbergen. Waarom moeten we het meer over de baarmoeder en hormoongerelateerde zorg hebben? Samira Rafaela, schrijver en voormalig Europarlementariër, schreef recent een boek om de schaamte rondom de baarmoeder en menstruatie te doorbreken. Zij zit bij mij in de studio. Welkom.
5: Dankjewel.
2: Jouw boek heet Let's Talk About Our Bodies. En dat gaan we ook zeker doen nu. En in het begin van je boek vertel je, ben je ook best wel openhartig over een persoonlijke ervaring met de diagnose vleesbomen. Voor de mensen die het niet weten, wat is dat?
5: Ja, vleesbomen, dat zijn goedaardige tumoren. Die rondom de baarmoeder groeien, in de baarmoeder. Ja, het zit in het baarmoedergebied. Het is goedaardig. Maar de klachten die vrouwen ervaren door vleesbomen zijn ja, alles behalve goed. De klachten zijn in die zin heel erg beperkend. Kunnen heel beperkend zijn, zijn heftig. Dus denk ook aan hevige menstruatiepijnen, hevige bloedingen. Het kan complicaties geven als je zwanger bent of zwanger wilt worden. Dus afhankelijk van de grootte van vleesbomen, maar ook de locatie van vleesbomen rondom die baarmoeder of in die baarmoeder, ja, kunnen de klachten heel erg zijn.
2: En met welke symptomen had jij daar had je last van of waarmee je naar de dokter ging?
5: Ik begreep achteraf dat de vleesbomen bij mij hevigere menstruatiepijnen veroorzaakten. Ik heb altijd veel last gehad van menstrueren. Deze vleesbomen maakten het alleen maar erger. En op een gegeven moment kreeg ik ook hevige bloedingen. Maar ook moeite met het lopen, omdat die vleesboom maar doorgroeide. Op een gegeven moment was dat ook zo'n 6 centimeter. En ik realiseerde me op een gegeven moment dat ik echt bang was om bepaalde kleding te dragen. Dus mezelf ook goed bedekken of extra maandverband meenemen. Ja, zodat ik niet per ongeluk hevig zou doorlekken, bijvoorbeeld. Ik kwam daar ook bij toeval kwam ik erachter dat ik een vleesboom had. Ik ging voor totaal andere klachten, namelijk een blinde darmontsteking.
2: Oh, wow.
5: En het is dat die dokter aan het opletten was en ook wat verder ging zoeken. En ik vond het al vreemd. Ja, waarom zit je daar nou? Maar ja, goed, gelukkig maar. Want daardoor kon ze aan mij vertellen dat ik een vleesboom had. En ja, er ging wel een belletje rinkelen. Ik dacht, ja, ik wist nog niet zo goed wat dat was op dat moment zelf. Maar toen ik ging googlen, dacht ik, oh ja, dit ken ik. Van mijn familie, mijn moeder, mijn oma. En pas toen ik er in mijn omgeving over begon te praten, merkte ik dat meer vrouwen vleesbomen hebben. Maar ook veel vrouwen die zeiden, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat is.
2: En hoe was het voor jou om deze persoonlijke ervaring op te schrijven?
5: Ik sprak er in 2023 open over mijn ervaring met vleesbomen. Ik vond het heel eng, want ook ik heb last gehad van die geïnternaliseerde schaamte. Dat is waar wij als vrouwen allemaal last van hebben. En we praten het elkaar ook aan. He, ook vrouwen onderling steunen elkaar niet altijd even goed om er open over te praten. Maar de maatschappij heeft natuurlijk door al die percepties en vooroordelen veroorzaakt dat we ons schamen, omdat ons wijs is gemaakt dat het heel intiem is, het is heel privé. Het wordt automatisch gelinkt aan seksualiteit, in plaats van dat we het in eerste instantie bekijken vanuit gezondheid. Het is belangrijk dat de baarmoeder gezond is voor onze algehele gezondheid. Dus toen ik daar in 2023 over begon te praten, merkte ik dat veel vrouwen herkenning hadden. Ik vond het zelf heel eng. Ik wilde nog enkele dagen voor die publicatie wilde ik eigenlijk niet dat het zou verschijnen. Maar het is voor mij ook wel in die zin therapeutisch geweest.
6: En in jouw boek, dat is ook terug te lezen in jouw boek. Want daar lezen we ook heel veel herkenning van veel vrouwen over de manier waarop hormoon- en baarmoeder gerelateerde diagnoses worden gesteld. Wat zegt dit over hoe er binnen de Nederlandse zorg wordt gekeken naar vrouwspecifieke aandoeningen?
5: Ja, nou, niet alleen binnen de Nederlandse zorg. Ik heb natuurlijk voor mijn boek hier onderzoek naar moeten doen. Mm-hmm. Er is een wereldwijd probleem. Het is een systemisch probleem dat het vrouwenlichaam niet centraal wordt gesteld. Eeuwenlang is er niet op de juiste manier onderzoek gedaan naar het vrouwenlichaam. Sterker nog, dat werd gezien als een soort van variatie op het mannenlichaam. Decennia lang zijn vrouwen uitgesloten geweest van klinische testen, onderzoek, ook als het gaat om het testen van medicatie. Dus het is een systemisch probleem dat vrouwen niet serieus genomen worden. Wat ook een systemisch probleem is, is dat we pijn zijn gaan normaliseren bij vrouwen. In Nederland, in andere delen van de wereld. We hebben vrouwen wijsgemaakt dat die extreme pijn erbij hoort. Als je menstrueert, ja, dan kan je dus blijkbaar niet functioneren. Nou, dat moet dus echt uit de wereld geholpen worden, want dat zijn denkbeelden die niet kloppen. En daarmee houden we heel veel vrouwen ziek. Veel vrouwen die niet kunnen verschijnen op de werkvloer door dat soort denkbeelden. En ook in Nederland, 1 op de 3 van de vrouwelijke werknemers durft niet eerlijk te zijn over haar klachten.
6: En waar komen die denkbeelden vandaan?
5: Ja, dat komt voort uit hoe de medische zorg in eerste instantie zich is gaan ontwikkelen. Dus dat mannenlichaam centraal stellen, het gebrek aan vrouwen op dit soort cruciale plekken, die ook andere perspectieven en ook andere denkbeelden kunnen inbrengen. Maar ik zou ook durven stellen dat dit natuurlijk ook veroorzaakt wordt door hoe wij in het algemeen in de wereld naar vrouwen kijken. He, dit gaat over genderongelijkheid. Dit gaat over discriminatie van vrouwen. Vrouwen hebben altijd, overal waar ze hebben gezeten, of dat nu de zorg is, de arbeidsmarkt, het huishouden, die hebben altijd meer moeten vechten voor hun rechten dan mannen. En dat klinkt natuurlijk nu ook hierdoor in de zorg. Kijk, dit is discriminatie. En de wijze waarop vrouwspecifieke aandoeningen, en zeker als het gaat over de baarmoeder en over hormonen, hoe dat wordt benaderd, dat is gewoon een vorm van onrecht en ongelijkheid. Het is geregeld in de wereld dat iedereen gelijke toegang heeft tot de zorg. Nou, dat geldt dus echt niet voor vrouwen op dit moment. En zeker niet voor vrouwen die het lastiger hebben, die een bepaalde achtergrond hebben bijvoorbeeld. Dan is het al helemaal niet makkelijk.
6: Eerder dit jaar waarschuwde verschillende artsen en wetenschappers dat er ondanks een landelijke actieplan nog steeds te weinig geld is voor onderzoek voor vrouwengezondheid. Ja. Hoe kan het dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt hiervoor?
5: Ja, kijk, dit is dus weer zo'n voorbeeld dat voortkomt uit het continu achterstellen van vrouwen en vrouwen niet serieus nemen. Of dat nu is in de spreekkamer van een huisarts, waar een vrouw aangeeft, ik heb zoveel klachten, ik heb zoveel pijn, ik heb zoveel bloedingen. En dan nog wordt een vrouw naar huis gestuurd. Dus met andere woorden, ja, je bent maar gewoon aan het zeuren over klachten die er zogenaamd bij horen, maar niet bij horen. En dat vertaalt zich dus ook door naar bijvoorbeeld de politiek. Want ook dit is wat mij betreft een voorbeeld van, jullie nemen dus weer vrouwen niet serieus. Artsen hebben al gezegd, die 15 miljoen euro voor de Nationale Strategie Vrouwengezondheid is niet genoeg. Zeker niet als je de oorzaken van vrouwspecifieke aandoeningen wilt onderzoeken. En wat doet Den Haag? Die presenteert dan een tijd geleden de uitvoeringsagenda, zo'n werkagenda van die strategie. En die presenteert gewoon 0 euro extra. hoe wil je dan in vredesnaam die systemische achterstand inhalen? Hoe wil je er dan voor gaan zorgen dat vrouwen nu eindelijk gelijk behandeld worden in de zorg? Dat we weten waar bepaalde baarmoedergerelateerde aandoeningen door worden veroorzaakt? Dat we er dus voor kunnen zorgen dat vrouwen kunnen meedoen op de werkvloer zonder al deze extreme klachten? En ook dit is voor mij weer een signaal dat ook de politiek te weinig gendersensitief beleid maakt en zich ook te weinig bewust is van wat vrouwen meemaken in de samenleving. €0 extra voor die nationale strategie vrouwengezondheid, dat is gewoon een grap. En dan kun je mij niet wijsmaken dat je vrouwengezondheid een prioriteit maakt. Dat zeg je dan op papier, maar dat doe je niet in de praktijk.
6: En groep wetenschappers doet nu bijvoorbeeld voor het eerst onderzoek naar PMDD. Dat zorgt voor zeer ernstige psychische klachten bij vrouwen in bepaalde periodes. En de wetenschappers die hieraan meewerken doen dit vrijwillig, omdat er dus geen geld is, wat je net ook zei. Hoe kijk jij daar specifiek naar?
5: Ja, er wordt in het algemeen heel weinig geld vrijgemaakt voor baarmoeder en hormoongerelateerde aandoeningen. Dus of het nu gaat over vleesbomen, over endometriose, over adenomiose, over PMOS, inderdaad, over PMDD. Er wordt te weinig geld geïnvesteerd in de oorzaken van dit soort vrouwspecifieke aandoeningen. En het is heel erg belangrijk dat we weten wat de oorzaken zijn, zodat we ook kunnen variëren als het gaat om de behandelopties. In de praktijk krijgen vrouwen nu gewoon te weinig keuzes. Hè? En vaak worden vrouwen ook te laat gediagnosticeerd, ook als het gaat om PMDD. Dat is een ernstige hormoonstoornis. Een reactie van het brein, van het lichaam op hormoonschommelingen. En heel veel vrouwen die daar last van hebben en heel veel vrouwen die niet weten dat ze bijvoorbeeld PMDD hebben of ernstige PMS. En het feit dat daar dus geen geld in wordt geïnvesteerd zegt ook weer, wij investeren niet genoeg in het vrouwenlichaam. Wij besteden niet genoeg aandacht aan de klachten van vrouwen. En we nemen het gewoon niet serieus genoeg. Het gevolg hiervan is dat vrouwen dus allerlei foute diagnoses krijgen, maar ook late diagnoses. Dus bijvoorbeeld vrouwen die denken dat ze een of andere bipolaire stoornis hebben bijvoorbeeld, of vrouwen die niet begrijpen waarom zij tot een suïcidale poging overgaan. Over dit soort ernstige zaken hebben we het.
6: Ja. En we hebben het nu vooral gehad over de verantwoordelijkheid van de medische wereld, de politiek. Maar wat kunnen vrouwen zelf doen om die schaamte en taboe van
5: een of andere bipolaire stoornis hebben bijvoorbeeld, of vrouwen die niet begrijpen waarom zij tot een suïcidale poging overgaan. Over dit soort ernstige zaken hebben we het.
6: Ja. En we hebben het nu vooral gehad over de verantwoordelijkheid van de medische wereld, de politiek. Maar wat kunnen vrouwen zelf doen om die schaamte en taboe van baarmoedergerelateerde klachten te verminderen? Ja.

0: over hun lichaam. We moeten echt opeisen dat we vrij kunnen praten over onze baarmoeder, over alle klachten en ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan. En dat we ons vooral ook niet schamen. Ik wil dat vrouwen zich bewust zijn van de geïnternaliseerde schaamte. Ik heb ook veel last gehad van die schaamte. En het is voor mij ook een proces geweest. Mm. Maar hallo, dit is onderdeel van ons lichaam. Het is bizar dat we ons daar zo voor schamen. In die zin hoort onze baarmoeder erbij. Maar de klachten waar we maar mee blijven doorlopen en huisartsen die niet aan het opletten zijn en vrouwen gewoon wegsturen bijvoorbeeld, ja, dat hoort er niet bij en mag er ook niet bij horen. Dus daarom roep ik vrouwen ook op om te blijven volharden. Blijf volharden bij je huisarts. Als je hele duidelijke klachten hebt en je kunt niet functioneren, laat je niet wegsturen. Vraag om een doorverwijzing naar een specialist bijvoorbeeld. Het is ook belangrijk dat je mensen in vertrouwen neemt. Maar ik wil ook iets zeggen over vrouwen onderling.
1: Ja, en voornamelijk ook, want er zijn al een aantal, of eigenlijk best wel veel mensen die jouw boek hebben gelezen. Ja. Wat is hun reactie tot slot?
0: Ja, het is fantastisch dat zoveel mensen al het boek hebben gelezen natuurlijk. En dat hoort ook echt bij de missie. Dit is wat ik wil. Dat vrouwen begrijpen dat ze rechten hebben in de spreekkamer. Dat vrouwen begrijpen dat ze zich niet moeten schamen over menstruatie, maar ook niet over de klachten die ze hebben. Jouw lichaam is jouw cliënt. Kom voor je lichaam op alsof je haar advocaat bent. En ik heb in die zin veel positieve reacties, maar ik wil toch ook iets zeggen over bepaalde reacties die onderling worden gemaakt. Ik verbaas mij over sommige reacties die zelf ook door vrouwen worden gegeven. He? Ja, maar ik heb nergens last van. Of goh, neem een pijnstiller. Of ook laatste reactie, ja, maar moeten we het wel klagen noemen, want dan zetten we ons negatief neer. Kijk, weet je waar het mij om gaat? Ik denk dat wij totaal niet bezig moeten zijn als vrouwen met hoe wij ons neerzetten. Noem het klagen, zeuren, je klachten benoemen. I don't care. Het gaat erom dat vrouwen serieus worden genomen. En voor de vrouwen die continu maar zeggen, ja, maar zou je niet gewoon een pijnstiller moeten nemen? Het hoort erbij. Nee, dat is dus niet waar. Deze klachten, waardoor je niet kunt functioneren in de dagelijkse praktijk, horen er niet bij en dat moet je laten controleren. Dus stop ook met onderling elkaar de maat nemen en het nog eens verder gaan normaliseren, want daardoor vergroot die schaamte ook.
1: Ja, Samira Raffaella, schrijver van Let's Talk About Our Bodies en voormalig Europarlementariër. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Nu naar muziek. Dit is Emmy Melly, I Am Woman.

0: In de tentoonstelling Frida, The Making of an Icon in het Tate Modern in Londen is het veelzijdige verhaal en het leven van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo te zien. Hoe Frida Kahlo is uitgegroeid tot wereldwijd feministisch boegbeeld en hoe haar werk nog altijd makers en kunstenaars weet te inspireren, bespreek ik met cultuurjournalist Yuki Ko. Welkom, Yuki.
1: Dankjewel.
0: Voor de mensen die het niet weten, kan me bijna niet voorstellen, maar wie is Frida Kahlo?
1: Ja, Frida Kahlo is een Mexicaanse kunstenaar, je zei het net al. En misschien is haar beeldenis wel bekender dan het werk wat ze heeft gemaakt. Ze leeft in de eerste helft van de vorige eeuw. En je kent haar misschien wel omdat ze een, ze noemt dat dan een unibrow. Altijd haar haar opgestoken met een bloem erin. Maar eigenlijk was ze vooral gewoon een geweldige kunstenaar. Ze heeft heel veel schilderijen gemaakt, heel veel zelfportretten. En ze was een feminist, een activist. En is eigenlijk misschien wel de beroemdste vrouwelijke kunstenaar van de vorige eeuw.
0: En zij heeft veel meegemaakt, al vanaf jongs af aan. Veel tegenslagen ook.
1: Klopt.
0: Hoe gaf zij haar leven vorm? Of zag je dat terug in de kunst?
1: Ja, dus even qua context. Zij heeft kinderpolio gehad, dus kinderverlamming, waardoor ze lastiger liep. En zij heeft op haar 18e een heftig busongeluk gehad, waardoor ze heel lang moest liggen. Toen heeft haar moeder ook spiegels neergezet en ezels, zodat ze eigenlijk is gaan schilderen. En je ziet dat eigenlijk ook heel letterlijk in haar werk terug. Dus zij kreeg ook door dat busongeluk kon ze bijvoorbeeld ook niet een zwangerschap helemaal voldragen. Daardoor heeft ze ook meerdere medische abortussen gehad. Dat zag je bijvoorbeeld terug in haar werk. Die ervaring heeft zij letterlijk geschilderd. Haar werk wordt vaak ook wel een beetje geschaard onder het surrealisme. Mm. Een kunststroming waarvan de Franse grondleggers altijd zeiden, we schilderen het onderbewuste, we schilderen onze dromen. En zij zei eigenlijk, nee, ik doe echt mijn eigen ding. Ik hoor daar niet bij. Ik schilder mijn waarheid. Ik schilder mijn verhalen. En daarin zie je eigenlijk ook al dat ze gewoon heel erg unapologetic was. Dus voor die tijd, om zulke grote thema's in een katholiek macho-land als Mexico te schilderen, ja, dat is gewoon ballen.
0: Is zij zo bekend geworden? Of wanneer was het moment dat haar kunst echt bekend werd?
1: Nou, zij was echt wel in beperkte kringen al bekend, maar ze had natuurlijk meerdere dingen tegen zich. Enerzijds een vrouwelijke kunstenaar begin vorige eeuw. Ja, vrouwen werden natuurlijk net als in heel veel andere sectoren zwaar ondergerepresenteerd. Daarbij kwam ook dat Mexico niet het epicentrum was van de kunstwereld in die tijd. Dus je ziet dat ze eigenlijk bij leven moeilijk kon rondkomen van haar kunst. Ze was getrouwd met Diego Rivera, een beroemde Mexicaanse kunstenaar. Ze stond echt wel in zijn schaduw. En hoe zij echt beroemd is geworden is doordat ze eigenlijk in de tweede helft van de vorige eeuw zijn eigenlijk de feministen, dus na haar dood, hebben haar eigenlijk herontdekt en heel erg omarmd van, hey, wat zij toen al deed, het niet scheren van lichaamshaar, het dus echt heel erg openlijk over onderwerpen schilderen waar taboes eigenlijk op rusten, zoals een abortus, maar ook dus over leven met een handicap. Ja, daarvan hebben ze eigenlijk toen gezegd van, ja, wat zij deed, dat is gewoon helemaal het woord wat wij nu willen verkondigen.
0: En als we kijken naar de kunstgeschiedenis, werd de kunstwereld lange tijd gedomineerd door onder andere witte mannen, of misschien voornamelijk zelfs. Hoe heeft Frida Kahlo hier verandering in gebracht?
1: Ja, ik denk dus dat zij, ik weet niet of zij echt bij leven daar verandering in heeft gebracht, maar dat ze vooral voortdurend heeft laten zien van, hey, ik doe het op mijn eigen manier. Dus het feit dat een André Breton, een van de grondleggers van het surrealisme, zei, kom naar Parijs, kom hier, wij omarmen jou als surrealist. Dan dat zij gewoon zei, ik schilder geen dromen, maar ik schilder mijn werkelijkheid. En ik ga nog liever tortilla's op de markt verkopen dan dat ik me bij jullie schaar. Dat laat zien van, hey, ik wil dat on my own terms doen. En ik denk dat ze op die manier heeft laten zien van, hey, je hoeft niet je altijd te conformeren naar de mannelijke norm. Je kan je eigen norm scheppen. Maar het betekent wel dat de wereld misschien nog niet klaar voor je is. En dat zie je denk ik heel erg in de kunstgeschiedenis. Dat we nu pas die, 2000 jaar, misschien wel meer, aan het inhalen zijn. Dat we nu eindelijk zien dat er een heel ander narratief is en dat er een geschiedenis naastgelegd moet worden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kunstgeschiedenis, maar dat geldt voor alles.
0: Was Frida bewust bezig met hoe de wereld naar haar keek als kunstenaar?
1: Ja, en daarom is het ook wel interessant dat nu in Tate Modern deze tentoonstelling Making of an Icon heet, omdat eigenlijk kijken we door deze tentoonstelling ook weer naar haar. En zij heeft heel bewust een beeld van zichzelf geconstrueerd. Zij was ook overtuigd communist. En zij droeg ook, om dat uit te dragen, droeg zij traditionele Mexicaanse kleding van stam in de omgeving van Oaxaca. Ze had altijd haar haar op een traditionele manier. Ik ben even vergeten wat je vroeg.
2: Ja. Of ze bewust bezig was met dat mensen naar haar keken.
1: Ja, dus op die manier eigenlijk zou je... He, sommige recensenten zeggen dan nu ook... ze was influencer avant la lettre. Dan denk ik, ja, sorry, dat vind ik echt veel te oppervlakkig. Want deze vrouw was gewoon ontzettend slim, intellectueel, gelaagd. Ontzettend begnadigd kunstenaar. Dus ja, ze was heel erg bezig met hoe de wereld naar haar keek. Mm-hmm. Maar om alleen maar te hebben over... haar image, dat doet haar eigenlijk tekort. En ik vind dus ook wel een kritiekpunt op een museum als Tate Modern. Ja, een titel als Making of an Icon. Ik denk niet dat we zo'n tentoonstelling zouden maken over Matisse. Of zou ik niet zeggen Van Gogh, Making of an Icon. Dus het is ook wel weer ja, een beetje seksistisch, ja. Vind ik zelf. Dat dit de insteek is voor deze tentoonstelling.
2: Ja. Ja, en je zei het net ook al, in Londen is nu de grootste tentoonstelling te zien, Frida, The Making of an Icon. Waar gaat die tentoonstelling dan voornamelijk over?
1: Ja, dus het is eigenlijk uit 3 delen. Het eerste deel is eigenlijk vooral werk van haar. En wat ook wel interessant is, is omdat zij ook een van de duurste kunstenaars is wereldwijd, zijn er ook weinig verzamelaars die het werk willen uitlenen. Dus weinig van haar werk is ook nog maar te zien. Wat is ook wel een beetje contra is van wat zij natuurlijk zelf wilde met haar werk. Dan is het tweede deel is ook kunstenaars die zich door haar hebben laten inspireren. En dan is het derde deel is de Frida Mania. Dus en net als met Che Guevara, je ziet gewoon. Je kan bij wijze van spreken waarschijnlijk in de meeste prullerige winkels vind je nog iets met haar beeldenis. En daar besteedt de tentoonstelling ook wel aandacht aan. Wat natuurlijk ook ironisch is dat zij als communist ja toch wel heel erg gecapitaliseerd is.
2: Ja, en wat ook opvallend is aan haar werk zijn de zelfportretten. En het uiterlijk van Frida Kahlo wordt gebruikt voor allerlei commerciële doeleinden, zoals je net al zei. Denk aan spulletjes met haar zelfportret erop. Waarom is dat juist specifiek van haar? Zo. Je ziet dat niet heel snel terug bij andere kunstenaars.
1: Nee, ja, ik denk omdat zij enerzijds heel erg bewust heeft ingezet op een heel consistent uiterlijk. Dus dat denk ik ook. Ik denk tegelijkertijd ook misschien dat dat wel deels toeval is. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met dat zij dus ook echt een boegbeeld voor feministen is geworden. En dat dat op een gegeven moment eigenlijk ook gewoon een eigen commercieel leven is gaan leiden. Dus je merkt ook wel dat ja, er ook wel een beetje met dubbele blik wordt gekeken naar zo'n museum als Tate Modern. Van hey, jullie besteden hier aandacht aan. Het is eigenlijk ironisch, want zij was overtuigd communist. En vervolgens kan je wederom in de museumshop van Tate weer een notitieboekje kopen met Frida Kahlo's hoofd. En niet een mooi zelfportret van haar.
2: En zij is anticapitalist, als ik het ook goed begrijp, toch? Dus wat had zij daar dan van gevonden?
1: Ja, ik denk dat ze zich om zou draaien in haar graf. Als ik eerlijk ben. En dat ze zou denken, ja, ik zou eigenlijk. Ik denk dat ze het zelf erg zou vinden dat haar werken op een veiling terechtkomen. En dat er überhaupt als belegging zou worden gebruikt.
2: En jij hebt eerder in haar werk ben je gedoken. Zo ook voor jouw podcast Naakt op een kleedje, waar een aflevering is gewijd aan het werk van Frida Kahlo, samen met journalist en auteur Tatjana Almouli, zeg ik dat zo goed?
1: Ja, zeker.
2: Gelukkig. Wat betekent Frida vandaag de dag voor niet alleen kunstenaars, maar ook de nieuwe generatiemakers?
1: Ja, nou ja, omdat we het nu toch over de vrouwzaak en zo hebben, ook belangrijk dat ik naakt op een kleedje gemaakt heb met Heske ten Kate, mijn vrouwelijke collega. Mm-hmm. En wat zij betekent, denk ik, wat zij ons heeft laten zien en wat je ook heel mooi in die aflevering met Tatjana Almouli ziet, is dat Frida Kahlo ons laat zien dat je er volledig mag zijn. Dat je ruimte mag innemen. En het werk wat we specifiek bespreken heet Roots. Je ziet daar Frida Kahlo's wederom een zelfportret bedekt met bedekt door allemaal planten. En dat gaat eigenlijk heel erg over weet waar je vandaan komt. En ook weet ook waar je trauma's vandaan komen. En dat is ook waar we een heel mooi gesprek met Tatjana over gehad hebben. Omdat zij meerdere boeken heeft geschreven die ook daaraan raken. Dus zo zie je ook dat kunst kan vaak een katalysator zijn voor een ander gesprek of een andere gedachte. En niet alleen maar schilders of fotografen laten zich inspireren door haar werk, maar dus ook schrijvers.
2: Mooi. Cultuurjournalist Yuki Ko, dankjewel. Nu naar muziek. Dit is Leon Bridges' Light the Way.

Excuus, dit was met Clarice voor deze week. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op de zender, langs de lijn met Jeroen Stomporst. Voor nu een hele fijne avond.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Pas je eindelijk...

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: NPO Radio 1.
8: Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon. Alleen in het noorden iets meer bewolking. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks Bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie Olifant.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
19: Jeroen Stomphorst.
20: Een heel goede avond. Aan het einde van dit bomvolle sportweekend is er nog genoeg om op terug te blikken uiteraard. Zo eindigde de laatste Grand Prix van Nederland voor Max Verstappen al na één ronde.
21: Oh, big crash. Massive crash in the background. Max Verstappen into the wall. And the greasy surface finds the home hero into the wall and out of the race.
20: We blikken zo direct terug met coureur en analist Jeroen Blekemolen. Verder is AZ na drie speelronden in de Eredivisie nog steeds zonder puntverlies. Het won ook gisteren van Fortuna.
22: Laatste moment van de wedstrijd en dan prikt hier nog één in. Hoornkamp op aangeven van Stengs. En AZ dat dus wint met 2-0 in Sittard.
20: Ja, mag AZ zich inmiddels titelkandidaat noemen? Dat vragen we heel opportunistisch aan chef sport van het Noord-Hollands Dagblad Jeroen Haarsma. En Mathieu van der Poel had in het Franse Leger één wereldbekerweekend nodig om zich voor te bereiden op het WK mountainbike van volgende week. Het leverde meteen spektakel op. Ja, lekker enthousiast. Benieuwd of oud mountainbiker Thijs Al dat ook is. En of hij kan vertellen of Van der Poel volgende week kan meestrijden om de wereldtitel. Dat en nog heel veel meer. Tot 11 uur langs de lijn. Ja, hij was heel snel klaar vanmiddag dus. Max Verstappen in Zandvoort. Het circuit was op sommige plekken nog wat nat. En dat gebeurde natuurlijk uiteraard na een regenbui. En het kostte Max Verstappen de kop, vertelde hij aan Viaplay.
23: Ja, ik denk net wat te glad. Op een of andere manier brak hij uit en ik kon hem niet meer opvangen. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon mijn fout dat ik daar eraf ga. Ja, het was even een raar moment.
20: Een raar moment voor Verstappen, coureur en analist Jeroen Blekemolen. Jeroen, goedenavond.
24: Goedenavond.
20: Meestal is het, als het gaat regenen, als het glad is, dan wordt iedereen enthousiast. Denken ze, hey, daar gaat Max Verstappen. Dit is zijn weer en dan gaat het mis op een gladde baan.
24: Ja, dit hadden we natuurlijk niet echt verwacht. Een beetje deceptie natuurlijk voor de laatste Grand Prix in Nederland. Maar het waren een paar factoren bij elkaar. Natuurlijk was de baan nog een heel klein beetje nat in die laatste bocht. Dat is zo'n kombocht. 18 graden helling. Mm-hmm. Ja, theoretisch zouden wij daar allemaal van denken, daar ga je makkelijk vol gas doorheen. Dat moet ook eigenlijk. En dat deden ze ook, maar dat kon dus blijkbaar niet. En dat was misschien een beetje tegen de verwachting in. Daar komt dan nog bij met de nieuwe reglementen, met de motoren. We rijden half elektrisch. Dan druk je op een knopje, heel simpel gezegd. En dan komt er in één keer heel veel vermogen bij. En dat deed hij misschien ook net iets te vroeg. Of hij pakte net de witte lijn. Maar in ieder geval, ja, daarna, het gevolg was wel een mega crash.
20: Ja, enorme knapper. Heb jij ook dat wel eens meegemaakt op die manier?
24: Ja, helaas wel. Ja. Ik ben ook wel eens met dat soort snelheden. Hè. Ik denk dat hij echt wel met 260, 270 daar rijdt. En dan hij slaat ook in één keer linksaf en echt hard de betonnen muur in. Er is daar ook geen uitloop. Ja, dat soort klappen heb ik ook wel eens gehad. Ja, dat is heftig.
20: Ja. Wat gebeurt er dan met je?
24: Als je bent de autocoureur.
20: Ja, als het zo gaat, hè, gebeurt er dan wat in je hoofd? Kan je erbij nadenken of denk je niks?
24: Ja, deze ging wel heel snel, maar vaak tijdens een crash lijkt de tijd heel langzaam te gaan. Dus het lijkt ineens voor je gevoel een minuut te duren voordat je dan de muur raakt. Dan zal het bij Verstappen misschien iets korter zijn geweest, omdat het echt heel snel kwam, die muur. Maar dat is het gekke ervan. Het is een soort slow motion, wordt het zo'n crash. Maar aan de andere kant, als je dan eenmaal stilstaat, dan stof je bijna weer je schouders af en kijk, je doet alles het nog. En dan stap je gewoon weer uit. Want dat is het ook wel weer mooi van die autocoureurs. Die denken, nou, oké, ik ben er nog, alles is goed.
20: En weer door. Maar ja, dat kon natuurlijk niet. Nou, Verstappen al binnen een ronde van de baan, waarop een aantal fans besloot huiswaarts te keren.
0: Ja, we gaan naar huis toe. Een kwam voor Max en Max ligt eraf. Zo jammer.
1: My favorite driver is out, so I'm leaving after he's not there.
2: You mean Max Verstappen, right?
1: Yes.
2: Did you see what happened?
1: I saw what happened. I was right in front of it.
3: We hebben het gezien. We waren er.
2: Ja.
3: Laatste race op Zandvoort.
2: Eén rondje.
3: Eruit. Ja. Helaas.
0: Ja. Misschien kunnen we thuis de finish nog zien.
20: Ja, dat is allemaal ongelooflijk. Heb je veel geld betaald voor zo'n kaartje en dan ga je al na één ronde naar huis. Het zijn wel heel erg successupporters, zou je willen zeggen. Maar goed, het was inderdaad wat ze zeiden. De laatste race op Zandvoort. En dan zit je natuurlijk niet te wachten op zo'n vroege uitvalbeurt. Dat is wel heel vervelend natuurlijk, toch Jeroen?
24: Ja, met name omdat Verstappen natuurlijk, hij heeft daar 3 keer gewonnen. Hij is er 4 keer als wereldkampioen geweest. Hij zat er altijd bij, hij deed altijd mee. We hadden altijd de hoop dat hij kon winnen. En het ging dit weekend al gewoon niet lekker. Hij voelde zich niet helemaal lekker, was een beetje ziekjes. Maar ook de auto was gewoon niet snel. Dus dan hoop je in ieder geval nog op een wondertje. Dat je nog toch per ongeluk ergens dan nog op die derde plek of zo eindigt. Op het podium. Maar nou ja, als je dan natuurlijk, hij heeft nog niet eens de eerste ronde gehaald. Het einde van de eerste ronde, toen gebeurde dit. Dus ja, die doet wel bij veel mensen pijn, dat kan ik me voorstellen.
20: Ja, en dat in de laatste race, in de laatste paar ronden op het circuit, wat doet dat met jou?
24: Nou, het was eigenlijk een beetje business as usual daar. Fantastische sfeer.
20: Ja.
24: Ik zei het net ook in de podcast al bij de NOS. Vanmorgen had ik een open brief gelezen van Jan Lammers, van de sportief directeur, die eigenlijk alle fans bedankte. En die had een heel verhaal opgeschreven. En dat was, ja, toen ging het bij mij ook wel een beetje werken. Zo van, oh ja, wacht even, het is echt klaar. En dat doet ook wel echt pijn.
20: Ja. Er was ook een winnaar vandaag, dat is Lando Norris. Aantrekkelijke race en hij was de beste, stond ook op een pole position. En tegenover F1 TV stond hij even stil, ook bij het afscheid van Zandvoort.
4: Need to put on a bit of a show for everyone for the final race here. So over the moon, very very happy. And nice to win the final race here in Zandvoort.
20: Ja, Jeroen, buitenlandse coureurs en media zeggen dat deze Grand Prix een van de mooiere is. En ze hopen dat ze snel weer terugkomen. Is dat nou beleefdheid of zeggen ze dat overal? Of menen ze het ook?
24: Ja, dit zeggen ze echt overal. Het is uniek wat er in Nederland is neergezet. We hebben een fantastisch circuit, wat heel uitdagend is. Dus de rijders willen gewoon voor dat circuit komen, dat is duidelijk. Maar ik was met de Duitse TV onderweg eerder deze week. Die zeggen ook, als ik een Grand Prix mag kiezen om heen te gaan, dan kies ik Zandvoort, want die sfeer, het hele verhaal is fantastisch. En natuurlijk ook de Nederlandse fans, die vinden het ook geweldig. Dus nee, het is het totaalplaatje, alles klopt. En ik denk dat we daar heel trots op mogen zijn ook, ondanks dat het wel ophoudt nu.
20: Ja, en hoe kijk je er al op terug? 6 jaar lang de Grand Prix in Zandvoort.
24: Ja, het is nog steeds een beetje onwerkelijk. Want toen ze begonnen op Zandvoort dacht je eigenlijk, Zandvoort is Zandvoort niet te klein. Het zijn maar 2 toegangswegen naar het circuit. En dat kan toch allemaal niet met het verkeer. En waar gaan al die mensen zitten? En hoe ga je dat allemaal regelen? Nou, ze hebben het vanaf jaar 1 in de coronatijd fantastisch neergezet. En dat hebben ze tot en met nu gedaan. Dus dat was eigenlijk ook een hele onwerkelijke ervaring. Als ik het circuit opliep, dan herken ik het hele circuit eigenlijk niet meer. En ik kom er heel vaak op Zandvoort. Maar tijdens de Grand Prix moet je echt even kijken waar je eigenlijk bent. Want zoveel werk zit erin.
20: En denk je dat het ooit nog een keer terugkomt, of was dit het wel?
24: Ja.
20: Het is moeilijk, hè? Het is duur.
24: Ook al, nou, zeg nooit nooit. En dan heb je het al twee keer gezegd. Dat was een beetje de vaste grap die we. Maar ja, het is mogelijk dat het terugkomt. Maar het is zeer onwaarschijnlijk. Het financiële risico is gewoon groot. Ja. Het kan zijn dat we met de oorlogen die we helaas hebben, dat er misschien een vervangend circuit gezocht wordt. Maar dan is het niet zoals het nu was. Want dan heb je de draaiboeken die ze nu hebben neergelegd en de voorbereiding, die heb je dan niet. Dus dan is de sfeer ook anders. Dus in deze vorm komt hij voorlopig niet terug. Tenzij er een nieuwe Max Verstappen op staat over een jaartje 5, 6. Ja, dan misschien weer over 10 jaar staan we wel weer te juichen.
20: Wie weet, never say never. Oké, dankjewel Jeroen. Jeroen Blekemolen was dat over de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Voorlopig, je weet het nooit. Dan gaan we naar het voetbal. Feyenoord won vanavond in de Eredivisie met 5-2 bij Cambuur Leeuwarden. Tot zover niet heel gek nieuws natuurlijk. Maar na afloop ging het nauwelijks over de wedstrijd zelf. Die werd namelijk na 12 minuten al stilgelegd vanwege vuurwerk in het uitvak met Feyenoord-fans. En daar bleef het niet bij. Dat vuurwerk werd namelijk op het veld en op de thuisvakken geschoten. Daarbij raakten 5 Cambuur-supporters gewond zelfs. Feyenoord-keeper Tjark Ernst zag een vuurpijl op zich afkomen, maar kwam met de schrik vrij, ook dat nog. Scheidsrechter van dienst Danny Makkely vertelde na afloop wat er gebeurde nadat de wedstrijd was stilgelegd.
5: Nou ja, dan volg je in eerste instantie natuurlijk het protocol. Je ziet dat de vuur wordt afgestoken, open rookontwikkeling. Er komt ook vuurwerk op het veld. Op dat moment had ik het idee dat het ook op de tribune kwam, het vuurwerk. Maar dat wist ik nog niet helemaal zeker. Dus je gaat van het veld, je neemt de beide teams mee. Ja, en dan ga je met elkaar in overleg. En dan hoor je dat er onder andere ook supporters zijn geraakt door het vuurwerk. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. En of dat je nou speler bent of official of supporter, je hoort niet door vuurwerk geraakt te worden. En dan, ja, dan gaat het lopen natuurlijk. Dan is er contact met de veiligheidsmensen. We hebben contact met de KNVB. De politie is bij ons geweest. Er is contact met de burgemeester. Ja, en dan maak je afspraken of dat je wel of niet verder gaat.
6: Protocol is toch dat op het moment dat mensen geraakt worden, de wedstrijd gewoon definitief wordt stilgelegd?
5: Ja, dat was mijn eerste gevoel ook. Alleen in het protocol staat heel duidelijk niet dat het geldt voor de supporters. Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen. Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is er gezegd, we gaan door. En dit is ook afgesproken tussen de KNVB en de clubs. En ik denk dat we vandaag hebben gezien dat we dat misschien nog maar eens een keer met z'n allen moeten bespreken.
20: Ja, dat gaat morgen al gebeuren. Het competitiebestuur komt dan bij elkaar, dat is regulier. Maar ze zullen morgen zeker gaan praten over die wedstrijd, over wat er is gebeurd. En kijken of het protocol voorwerpen op het veld moet worden aangepast. Jeroen Guter ging ook nog in gesprek met Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn. Die zei het volgende.
8: We begrijpen dat er een aantal mensen van Cambuur gewond zijn geraakt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk om te beginnen. En onze keeper die zag hem net op tijd aankomen. Want anders dan, was hij misschien ook wel geraakt. En dan was sowieso de wedstrijd niet meer doorgegaan.
6: Hoe kan zoiets nou? Ja, je kunt het niet opnemen voor mensen die dat doen natuurlijk. Maar toch, wat is het statement van Feyenoord hier?
8: Nee, is waardeloos. Ik bedoel, we kunnen hier heel lang over praten. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien. Wij hebben een geweldig legioen, altijd volle uitvakken. We worden gesteund overal. Maar dit is natuurlijk dit is helemaal niks. Ik vind het ook helemaal niks. En nou ja, goed, als mensen geïdentificeerd worden, dan zullen we daar wat mee doen. Tegelijkertijd is dit natuurlijk niet het eerste keer dat het in het uitvak bij Feyenoord gebeurt. We kunnen de aantal keren overal die kunnen we naar voren halen. En het zou jammer zijn als we dadelijk ooit een keer toegaan dat je gewoon geen vol uitvak hebt. Want je daagt natuurlijk op een gegeven moment zoveel uit dat het daar misschien wel een keer naartoe zou gaan. En dat zou doodzonde zijn voor alle goedwillenden. Maar het zou ook heel vervelend zijn gewoon voor het betaalde voetbal. Want je wil graag gesteund worden door je supporters. En Feyenoord heeft geweldige supporters overal waar je gaat. Nogmaals, het is een behoorlijke mispeer vandaag.
20: Ja, en dan tot slot Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, die ook niet te spreken was over de actie van de supporters.
9: Ik denk dat het een incident is wat je natuurlijk niet wil zien in een stadion. Als je natuurlijk vuurwerk op stadion ziet en het kan schade aanrichten op de fans, maar ook onze eigen keeper. Ik denk dat het dan dat het niet best is, nee.
6: Overschaduwt deze gebeurtenis uiteindelijk je gevoel en die overwinning hier in Leeuwarden?
9: Nou, het gevoel, ik ben natuurlijk wel heel blij met de overwinning. Maar ja, je wil natuurlijk niet dat er incidenten gebeuren waardoor de gezondheid van mensen in gevaar komen. Ik denk dat we dat met z'n allen eens zijn dat we dat niet willen zien. Dus daar ben ik natuurlijk niet blij mee. Ik ben wel blij met de punten natuurlijk. Wat ik zag vandaag op het veld en waardoor we de 3 punten vandaag meenemen.
6: Ja, voor die onderbreking draaide het eigenlijk helemaal niet, hè, met Feyenoord. Je hebt wel eventjes de spelers moeten toespreken, begreep ik, van Luciano.
9: Nou, je ziet dat wij de wedstrijd niet scherp beginnen. Je verwacht natuurlijk, en dat hebben we ook zo voorbereid, een team wat er vol voor gaat, wat duels voor spelen, wat heel opportunistisch speelt. Ja, als je dan je duels allemaal verliest, ja, dan loop je achter de feiten aan. En dat was niet best. En dat hebben we gelukkig in de break even kunnen omzetten. Ook de mindset dat we weer een nieuwe start hebben. Dus dat ze beter van start moeten gaan. En toch wel hier en daar wat aangepast in de druk zetten, waardoor eigenlijk dat weg was.
20: Ja, en toen ging het toch nog eventjes over het voetbal. Feyenoord won dus met 5-2 bij Cambuur. Het duel gaat een staartje krijgen, dat lijkt wel zeker. Ja, na 3 speeldagen in de Eredivisie is er nog maar 1 club zonder puntverlies. AZ, het won van ADO, Utrecht en Fortuna. Dus is de vraag, zouden we het ook maar eens nu eens een keertje mee kunnen doen om de titel? Ik vraag het aan Jeroen Haarsma, chef sport en AZ-watcher van het Noord-Hollands Dagblad. Jeroen, goedenavond.
10: Goedenavond.
20: Ja, het ging niet heel makkelijk, hè. Gisteren tegen Fortuna hebben we allemaal kunnen zien. Maar in de eerste 2 wedstrijden maakte AZ wel veel indruk. Wat is de kracht eigenlijk van deze ploeg?
10: Het is een vrij jonge ploeg. Een energieke ploeg. Een ploeg die door de nieuwe trainer Leroy Echtel, die natuurlijk vanaf het begin dit kalenderjaar aan het roer staat, op een goede manier wordt geraakt. Er is een goede connectie tussen spelers en trainers. Zo lijkt het in ieder geval. En het ook opvallend dat de eerste 7 doelpunten van het seizoen worden allemaal gemaakt door verschillende spelers. Dat zegt misschien ook wel iets. Dus AZ slaagt erin om veel verschillende spelers in scoringspositie te krijgen. En heeft dus ook spelers die daadwerkelijk kunnen scoren. En dat is positief.
20: Ja, en terwijl je toch ook Parrot bent kwijtgeraakt. Mijnans is weg. Maar Smit is gebleven.
10: Ja, nou ja, dat is inderdaad, daar waren natuurlijk wel zorgen over. Mijnans en Parrot, die was eind vorig seizoen eigenlijk al bekend dat die, dat die zouden gaan vertrekken. Dat waren toch de 2 spelers op wie AZ leunde als het aankwam op doelpunten. En dat loopt heel goed. Begin van dit seizoen natuurlijk 4 keer gescoord tegen PSV. Moet wel aangetekend dat zowel tegen PSV als tegen Fortuna, dus eigenlijk in de helft van de officiële wedstrijden dit seizoen, AZ bijna de hele wedstrijd tegen 10 man heeft gespeeld. Dus daar zijn zeker wel kanttekeningen bij te plaatsen.
20: Ja. Ook prettig natuurlijk. AZ is geplaatst voor de Europa League door de bekerwinst. Geen voorronde, geen play-offs, dat soort zaken. Dat is wel een lekkerdere voorbereiding dan, hè?
10: Ja, dat is zo. Hoewel ze ook wel een keer een voorronde Conference League hebben gespeeld, waarbij ze dan ook heel goed aan het seizoen begonnen. Dus dat eigenlijk hele fijne oefenwedstrijden waren. Ja. Waardoor ze een vliegende start hadden. Maar zeker later in het seizoen kan dat wel een voordeel zijn. Want wat AZ ook vorig jaar was dat zo parten speelde, was wel heel veel blessures richting het einde van het seizoen. Dus de hoop bij AZ is een beetje dat het vooral later in het seizoen een voordeel blijkt te zijn dat ze geen voorrondes hebben hoeven te spelen.
20: Zeg nog even over Kees Smit. Wat even opviel, was dat hij niet blij was, hè? Met die wissel. Hoe kijk je daarnaar?
10: Ja, nee, hij was inderdaad gefrustreerd. 1 door de wissel en 2 ook wel een beetje door hoe de wedstrijd verliep voor hem. Hij miste een goede kans voor rust. Echtel accepteerde dat niet. Ik zat vlak achter de dugout van AZ. Dus ik kon het ook echt horen dat hij toch eventjes wat achter Smit aanbrulde. Dat hij toch wel vraagt van zijn spelers dat als ze gewisseld worden, dat ze even op een nette manier een handje geven, even de trainer aankijken. Een beetje de basisdiscipline eigenlijk. Ja. En ja, wat het toch wel zegt is dat het nog niet loopt bij Smit zoals hij dat zelf in gedachten had. Ja, of dat te maken heeft met die transfer. Hij heeft ook wel eens aangegeven dat het, nou ja, dat het hem eigenlijk nog een beetje tegenviel wat er aan interesse op gang kwam. Wat natuurlijk in verband gebracht met heel veel buitenlandse clubs. AZ heeft hem in de watten gelegd, deze voorbereiding. Hij mag op 10 spelen. Hij heeft de rug nummer 10 gekregen. Hij heeft nog een oefenwedstrijd met de aanvoerdersband om zijn arm gelopen. Dus alle voorwaarden zijn er voor hem om nu echt te shinen in de Eredivisie. Dat lukt toch die eerste wedstrijden van het seizoen nog niet zo goed. Misschien dat het beter gaat op het moment dat de transfermarkt is gesloten. Dat er duidelijkheid is, dat hij blijft. En dat hij dan eigenlijk meer tot rust komt en beter gaat voetballen.
20: Ja. Nou, wat hopen voor hem en voor AZ. Hoe dan ook, 9 punten, 3 wedstrijden. Beter kan niet. Vrijdag vroegen we aan trainer Leroy Echtot of hij al met een mogelijk kampioenschap bezig was.
11: Eigenlijk niet. Gewoon zorgen dat we elke dag weer goed op het veld staan, goed trainen. En ons goed voorbereiden op de wedstrijden. En dan uiteindelijk kijken hoe ver we uiteindelijk komen.
20: Ja, is dit typisch Echtot? Want hij is wel een bravoer trainer, hè? Met een boel ambitie. Ik zie hem wel vooraan dat hij voor het hoogste gaat.
10: Ja, maar ik heb volgens mij is dat wel even afgesproken in de kleedkamer dat deze antwoorden worden gegeven. Want het was ook na afloop van de wedstrijd zaterdagavond. Zei Wouter Goes dat ook tegen mij. Ja, het zijn pas 3 wedstrijden. En vorige week zeiden ze ja, het zijn pas 2 wedstrijden. Ergens valt het ook wel te begrijpen, want dit is niet de eerste keer dat AZ zo goed start aan het seizoen. Ja. Ze hebben alleen wel een paar keer zijn ze tegen een flinke herfstdip aangelopen. Waardoor die goede start weer werd teniet gedaan. Dus dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat ze nu denken van nou, laten we het maar een beetje rustig aan doen nog.
20: Maar te bescheiden, dat is ook niet goed, hè?
10: Te bescheiden is ook niet goed, nee. Maar ik denk dat je typering van Echtot, dat die wel klopt. En dat het verhaal naar binnen toe anders is dan naar buiten bij AZ.
20: Kijken we even naar de weken die voor ons liggen. Go Ahead thuis, Heerenveen uit, Willem II thuis, Telstar thuis. Je zou kunnen zeggen, dat zijn wel clubs die AZ kan hebben.
10: Ja, nee, absoluut.
20: En dat doe je wel lang mee.
10: Ja, nee, dat is zeker zo. Dus dan is het dus inderdaad zaak om te zorgen dat er dat die terugval niet komt. En dan heeft het ook weer te maken hoe sterk is de bank. Want er zijn natuurlijk wel een paar spelers. Jordi Klaas is nu weer terug. Maar is natuurlijk wel een blessuregevoelige speler. Hoe gaat dat? Kan AZ het ook opvangen als er een paar jongens niet meedoen? Want AZ heeft nu best wel snel in het seizoen de vaste 11 gevonden. Hoe gaat dat straks? Hoe wordt daarop gereageerd als er schorsingen, blessures, dat soort zaken? En hoe breed is de selectie dan? Dus dat wordt ook interessant.
20: We gaan het in de gaten houden. En jij helemaal natuurlijk als AZ-watcher. Dankjewel Jeroen Haarsma, AZ-watcher dus. En ook nog de chefsport van het Noord-Hollands Dagblad. Een van de weinige vakjes die Mathieu van der Poel nog niet heeft afgevinkt op zijn lange lijst is wereldkampioen mountainbike. Volgende week in Valle d'Isole in Italië doet hij een nieuwe poging. En om in vorm te raken reed hij vandaag de wereldbekerwedstrijd in Leger in Frankrijk. Daar reed hij dus zijn allereerste mountainbike-wedstrijd in 11 maanden. Hij eindigt als tweede achter de Fransman Bochis.
12: Today was really nice to be in the front again. It has been a while, but it makes a big difference to start on the first two row. And I was immediately in the first group, and yeah, I enjoyed it. I think missed a little bit the last punch to win, but happy with the performance.
20: Ja, Mathieu van der Poel zegt dat het goed was om weer lekker vooraan te rijden. Dat was weer een tijdje geleden en hij miste op het einde dus het laatste stukje kracht om het te winnen. Maar al met al blij met zijn prestatie. Ik ga erover doorpraten met oud-mountainbiker en analist van NOS Thijs Al. Thijs, goedenavond.
13: Ja, hoi. Goedenavond.
20: Tweede plek. Ik heb zitten kijken vanmiddag. Hartstikke spannend. Hoe knap is het van der Poel?
13: Ja, dit is heel knap. Dit is heel bijzonder wat Mathieu vandaag heeft laten zien. Vorig jaar reed hij ook een hele goede wedstrijd in Leger. Toen werd hij 8e. Maar vandaag, zoals je al zei, door die shorttrack wedstrijd die hij op vrijdag gereden had, had hij een plek bemachtigd op de tweede startrij. En dat is gewoon, de start is heel erg belangrijk met mountainbiken. Dus door die tweede startrij zat hij er eigenlijk gelijk al vanaf het begin bij.
20: Ja.
13: En heeft hij eigenlijk geen energie moeten verspillen om vooraan te komen. En ja, dat gaat eigenlijk wel een beetje het grote nadeel zijn voor volgende week.
20: Ja, want dan start hij niet vanaf die eerste, of eerste rij, hè, maar vanaf rij 5. Ben je dan meteen kansloos dan?
13: Nou, kansloos niet. Je zag hem vorig jaar natuurlijk bij het WK in Zwitserland. En Crans-Montana zag je hem ook 1-1. Eigenlijk in de tweede ronde al in de top 10 rondrijden. Alleen dat WK was op semi-hoogte. Eigenlijk een beetje net zo hoog als Leger. Dus dan is de inspanning die je doet, die kom je twee keer zo hard tegen. En eigenlijk was het grootste nadeel destijds dat Leger de wereldbeker was. Toen was er een weekend niks. En toen kwam eigenlijk het WK. En toen gaf eigenlijk Mathieu aan. Dat duurde te lang. En hij was eigenlijk gewoon op van het lange seizoen al wat hij gehad had.
20: Ja. En uiteindelijk moet hij dus van die rij 5 doen volgende week. Deze week zat hij er dus lekker bij vanwege die, wat je al zei, vanwege die short track wedstrijd. Maar dan komt hij toch tekort, toch uiteindelijk op Boissy. Ja, dat is natuurlijk een pure mountainbiker. En dat in combinatie met een wat verder naar achteren start, dat maakt het natuurlijk zo moeilijk. Hè? Want dat kwam hij net tekort, toch, die laatste punch. Hij kwam net wat inhoud tekort, leek het, van de pool.
13: Ja, punch. Ja, ik denk eerder dat Boissy toch echt wel echt onder druk zette. Natuurlijk ook op de laatste klim. Die wist natuurlijk van, ja, het enige wat ik moet doen is voor Van der Poel die afdaling beginnen.
20: Ja.
13: Ja, en dan heb je een jonge Fransman in Frankrijk. Die gewoon all-in gaat. Die denkt gewoon, podium of jodium. Dus die gaat gewoon vol in die afdaling in. En ja, dan zie je dat Mathieu dan heeft 10 dagen getraind in Livigno op de mountainbike. Daar natuurlijk ook flink op hoogte gefietst. Maar ja, dan kom je eigenlijk tekort. Je zag ook in de short track, maakte hij ook een fout met de binnenste lijn over de rotsenblokken.
20: Ja.
13: En die heeft hij ook in de wedstrijd ook niet genomen. Dus hij nam eigenlijk altijd de buitenste lijn. Terwijl bijna de rest van het peloton of de groep waar hij in reed, die 5 renners, die namen al de binnenste lijn. En ja, dan koos hij toch net weer voor iets omweg. Want dat was gewoon zekerder voor hem.
20: Terwijl hij toch technisch al wel heel goed is, gewoon, toch?
13: Ja, nee, hij is technisch heel erg goed. Maar als je op een fiets... wat zal dat geweest zijn? Hij heeft 10 dagen in Livigno erop gefietst. En nog een paar dagen dat je daar op het parcours bezig bent. De andere rijders, die rijden het hele jaar op een mountainbike. En dan is het gewoon heel moeilijk op een heel technisch parcours die mannen bij te houden in Nederland. In de afdalingen. Laat staan ze nog voorbij te rijden.
20: En kan je iets vertellen over het parcours dan volgende week in Valle di Sole in Italië?
13: Dat is stijl. Dus het is echt in een dal ligt het parcours. Het ligt iets hoger dan de veldrit die ze daar gedaan hebben. Maar het start is eigenlijk op het gras. Daarna krijg je een vrij lang stuk over het gras. Maar dan krijg je eigenlijk al direct een vrij steile klim. Maar die is het grootste nadeel van die klim is dat die heel smal is. Dus dat je eigenlijk met 2 renners naast elkaar kan komen te zitten. Waardoor het voor Mathieu heel erg moeilijk gaat worden om in die eerste klim op te schuiven. En dan gaat het dus op het eerste deel van het gras komen om in te halen. We zagen het bij de short track ook al dat die andere mannen kunnen ook al heel hard starten en heel hard een paar minuten fietsen. Dus dat duurde ook even voordat hij naar voren kwam. En ik hoop dat hij die rust kan bewaren. Je zag vandaag wel echt dat hij de rust had en dat hij ook gewoon in de groep bleef. Hij positioneerde zich goed in de groep. Maar hij had niet zoiets van, ik moet de aanval zoeken. En dat deed hij pas echt met 2 ronden te gaan. Dat hij zich zeker voelde, denk ik.
20: Ja.
13: En dat hij toen dacht van, nou, ik ga wel speldenbrikken uitdelen. En de laatste ronde ingaan. Ja, toen zat hij eigenlijk gewoon, achter die Martin zat hij eigenlijk gewoon verkeerd. Want die andere Fransman die reed al weg. En hij moest eigenlijk net het lange gaatje laten. En dat had hij wel weer gedicht. Maar ik denk dat ook wel iets te veel gekost had.
20: Het is iets om naar uit te kijken in ieder geval, hoe dan ook, voor de volgende
13: zeker.
20: Week. Heel even kort, Puk Pietersen, de vrouwenwedstrijd was er ook daar in Leger. 2 weken geleden was er nog de bergkoningin van de Tour de France Femme. Nu alweer in actie, werd 8e, wat zegt dat?
13: dat is natuurlijk heel erg knap tussendoor nog wat NATO-criteriums gereden. En dan gewoon weer afreizen naar Leger en daar 8e worden. Ja, en dan... Ja, dat zegt wel wat. En ik denk dat hij heel erg gebrand is op volgende week. Ik wil niet zeggen dat ze mee gaat doen voor de winst. Maar ja, ze heeft ook de bergtrui in de Tour de France behaald. Ja, en in Val d'Isère zijn de klimmen gewoon heel steil. En dat is een loodzwaar parcours. Het voordeel is wel dat de temperaturen iets omlaag gaan volgende week. Dus dat het iets koeler is als in Frankrijk. Dus dat het waarschijnlijk rond midden 20 graden is. En dat ligt daar denk ik wel iets beter. En dan, het kan zomaar een heel goede uitslag worden. Maar achtste vond ik al heel erg knap. En ja, je ziet het bij Puk, ook net als met Mathieu. Als ze dan net iets langer niet op die mountainbike rijden, dan dat kost gewoon technisch kost dat wel tijd. Dus daar verliezen ze het op. En bergop kunnen ze wel mee met de beste.
20: Het is weer even wennen. Maar goed, als ze zegt, we kijken ernaar uit. Volgende week dus dat WK horen we jou ook weer. Thijs, dankjewel. Thijs Al was dat.

0: Milo, you don't know. Met een herhaling van de Olympische finale sloten de Nederlandse hockeysters vandaag de poolfase af van het WK in eigen land. 2 jaar geleden in Parijs moesten er tegen China nog shootouts aan te pas komen. Nu was Oranje veel te sterk. Het werd 4-1. En speelster Freke Moes is dus blij.
1: Ik denk dat we echt scherp waren. Er zijn echt de kansen die we ook maken. Ja, het zijn gewoon prachtige goals. Dus. En dan in de tweede helft. Ik denk dat we gewoon stevig blijven staan. Maar de eerste helft was natuurlijk heel mooi.
0: Ja, Freke Moes praat door met oud-hockeyer en analist Take Takema. Take, goedenavond.
2: Goedenavond, hi.
0: Eerst nog even over India, want jij bent daar stafcorner coach natuurlijk. Jullie konden je vanavond plaatsen voor de kwartfinales. Is dat nog gelukt tegen Australië?
2: Nee, nou, ik kon ons plaatsen voor de halve finale. Nee, we hebben 0-0 gespeeld. Ja, nee, geen probleem. We hebben 0-0 gespeeld. En daar had Australië 1 doelpunt meer gescoord in dit toernooi. En zijn zij naar de halve finale. En wij spelen donderdag om de 5e en 6e plek.
0: Auw, dat doet pijn, denk ik, hè? Ja.
2: Ja, maar moet ik wel eerlijk zeggen dat van tevoren, als we voor het toernooi hadden gezegd, we mogen op plaats 5-6 spelen, dan zouden we waarschijnlijk tevreden geweest zijn. Maar als je dan dichtbij bent, dan wil je eigenlijk natuurlijk het ook wel pakken.
0: Snap ik. Even over Oranje. Over Oranje. Ja, weinig moeite, hè, hadden ze met China vandaag. Is dat nou nog verrassend voor jou, wat jou betreft?
2: Nou, ik moet zeggen, Nederland inderdaad vanaf de allereerste seconde waren ze echt herenmeester. Ze knalden er volop en maakten mooie teamgoals. Gelijk de eerste strafcorner, een mooie variant terug naar de aangever. En die ging er met wat geluk via een Chinese stick in. Maar ze zijn eigenlijk geen seconde in gevaar geweest vandaag in Nederland.
0: Of kan je zeggen dat China tegenviel?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, Nederland steekt er echt wel met kop en schouders bovenuit. Dus als Nederland doet wat ze moeten doen, dan is er als andere landen is er niet heel veel dat je er tegen kan doen. Ik had wel verwacht dat China inderdaad iets meer zou gaan brengen. Maar het was meer Nederland dat het China heel moeilijk maakte dan dat China nou echt heel slecht speelde of zo, denk ik.
0: Ja, want kijk, Oranje was al zeker, hè, van die halve finales. Je kan denken van, goh, ja, dit wedstrijdje is eentje tussendoor. Je kan misschien verslappen. Is dat lastig om dan gefocust te blijven voor zo'n pot?
2: Nou, ik denk als ik zag hoe Nederland startte, dan hadden zij er in elk geval geen problemen mee.
0: Maar misschien herken je het. Dus,
2: ja, nou, je hinkt inderdaad altijd op 2 gedachten. Want je wil niet dat iemand geblesseerd raakt. Want je bent toch gekwalificeerd voor de halve finale. Maar aan de andere kant, je kan ook moeilijk een wedstrijd gewoon even laten lopen. Want dan moet je over een paar dagen moet je weer een wedstrijd spelen. En dan moet je denk ik wel weer heel scherp zijn. Ja. Dus ik geloof er wel meer in om gewoon vol erop te knallen. En gewoon proberen het goede spel door te zetten. Dan dat je een snipperdagje neemt. En dan donderdag de halve finale moet gaan spelen.
0: En bij Bikker, na elke wedstrijd altijd een mooi moment eruit. Vandaag, heel duidelijk natuurlijk, de 3-0 van Josje Burg.
3: Holland, hockeyland.
4: De klapper van de dag.
5: Daar is het 3-0 geworden en het is een uitstekende goal van Nederland met voor Oranje Josje Burg als laatste schakel.
0: Ja, echt de teamgoal, hè? Meerdere schijven. Ja, het was echt genieten wat mij betreft. Ik denk dat jij ook zat te genieten daar op de tribune.
2: Ja, het is echt. Ja, het was in Nederland überhaupt de meeste goals die ze maakten waren echt knappe teamgoals. En als je dan het ziet er dan zo makkelijk uit, want het is aannemen, pasen. Niemand komt er overheen en ze glijden uiteindelijk een lege goal naar binnen. Het ziet er heel makkelijk uit, maar juist daar in die eenvoud, daar zit juist de echte moeilijkheid. Het is echt een hele knappe goal.
0: Is dit dan ook wel typisch het Nederlands team?
2: Eigenlijk wel. Ik herinner me nog 4 jaar geleden WK-finale maakte volgens mij. Verlies Albers uiteindelijk ongeveer zo'nzelfde soort goal. Die begon ook helemaal links achterin. En wat Nederland gewoon heel goed kan. Die kan het pasende spel afwisselen met lopen en mooie individuele acties. Dus daarom is het ook zo'n moeilijk team om tegen te spelen. Omdat ze eigenlijk wel. Ik herinner me nog 4 jaar geleden WK-finale maakte volgens mij. Verlies Albers uiteindelijk ongeveer zo'nzelfde soort goal. Die begon ook helemaal links achterin. En wat Nederland gewoon heel goed kan. Die kan het pasende spel afwisselen met lopen en mooie individuele acties. Dus daarom is het ook zo'n moeilijk team om tegen te spelen. Omdat ze eigenlijk alle facetten van het spel gewoon heel goed

0: en fluitend wereldkampioen worden.
1: Nou, kijk, uiteindelijk elke wedstrijd kan het alle kanten op gaan. De druk neemt natuurlijk ook alleen maar meer toe. Want nu half finale kan je geen fouten meer permitteren. Maar het is wel een Nederlandse WK-titel die ze kunnen verliezen. Dat is het eigenlijk. Het is aan Nederland om gewoon te doen wat ze kunnen. Maar ja, als je uiteindelijk tegen Argentinië of naar België, denk ik dat die andere België. Ja, dat zijn ook allebei gewoon goede ploegen. Maar ja, Nederland, als Nederland doet wat ze kunnen, dan moet ze gewoon wereldkampioen worden.
0: En een paar dagen rust, ook wel lekker, toch?
1: Ja, daar zullen ze inderdaad nu weer een beetje bij komen. Maar ja, het is ook wel lekker. Vandaag hebben ze eigenlijk, omdat ze snel op voorsprong kwamen, hebben ze ook niet heel diep hoeven gaan. Dus Nederland, ja, die zit er eigenlijk wel redelijk lekker in, denk ik. Ja. Ze zullen niet heel vermoeid zijn. En maar een paar rustdagen kan nooit kwaad.
0: Oké, dankjewel Taken voor jouw licht op die wedstrijd van Oranje. Takema was dat. Ja, de zegen van de Nederlandse hockeysters op China was dus in het Wageningenstadion. Dat weet u. Kleine kilometer verderop begint morgen nog een WK. Namelijk dat voor de roeiers. Commentator Ragnar Niemeyer gaat dat natuurlijk op de voet volgen voor ons. Ragnar, om vooruit te blikken op het WK, heb jij een echte roeikoryfee opgezocht, hè?
2: Ja, zeker. Op de bosbaan. Zelfde organisatoren als de Grand Prix, waar ik vanmiddag ben geweest. Ik zit er helemaal in. Volle tribunes. Het gaat ook op de bosbaan echt heel bijzonder worden. Goede spelen, goed WK hebben we gehad. Maar ja, we hadden ooit in 68, hè, dat was echt een andere tijd, 1968. Jan Wienissen, de skiffeur die toen Olympisch kampioen werd. Hij is inmiddels 85 en hij roeit Jeroen nog elke week op die bosbaan. 1 of 2 keer soms op de Amstel. En dat is natuurlijk echt wel uniek. Die man die gaat maar door. En hij kijkt uit naar het gevecht van de skiffeurs. En dat zijn de solisten. Dat zijn volgens hem de echte roeiers, de helden. Die komen vanaf woensdag in actie. Oliver Zeitler, Stefanos Natouskos uit Griekenland. Laatste twee Olympisch kampioenen, die wil hij zien. En pas geleden zat ik met Jan Wienissen aan de rand van die Amsterdamse bosbaan. Ik had hem een tijdje niet gezien. Het gaat best goed met hem. En ik vroeg hem van, ja Jan, vertel eens, hoe is het met je?
3: Met mij gaat het uitstekend. En met Methusalem ook. Die is 969 jaar oud geworden. Dus ik heb nog wel even te gaan. En verder Erika Terpstra en Ada Kok. Die zijn mijn Olympische collega's. Die hebben ook deze leeftijd. Trump die heeft ook deze leeftijd. Die rules the world over the world. En dan wordt mij gevraagd hoe oud ik ben. Volgende vraag.
4: Roei je nog? Ben je nog sportief?
3: Ja, ik roei nog 1 of 2 keer per week. Meestal wordt het 1 keer per week. Want de bosbaan is meestal bezet door evenementen. Dus het is erg moeilijk om daartussen te komen. Ik ben de enige die hier beneden nu op dit moment ligt met zijn skif. Een rode skif, een Ferrari. Die hier mag blijven. En de rest moet gewoon naar elders. Functie elders. Het is toch te gek voor woorden dat alleen een Olympisch kampioen 1968 skif, dat die hier kan roeien. En dat de andere topsporters eigenlijk weinig gelegenheid hebben meer om te roeien.
4: Komt een WK aan. Is dat voor jou iets om naar uit te kijken? Of op toch een beetje jouw eigen bosbaan waar je boot ook nog ligt?
3: Wat ik hiermee heb, ja, die wereldkampioenschappen. Laten we eventjes goed stellen. Het is de voorwedstrijd van de Olympische Spelen. Wij zien het eigenlijk niet als een volwaardig mondiaal evenement. Maar mijn geachte voorganger Vyacheslav Ivanov, die deed eigenlijk alleen maar de Olympische Spelen mee. Hij heeft de wereldkampioenschappen gewoon overgeslagen. Van, dat is niet mijn ding. En op de Olympische Spelen was hij dus gewoon onverslaanbaar. 3 keer lang. Die wereldkampioenschappen hier dus. En ze doen daar natuurlijk wel heel gewichtig over. Caroline, die moet dus gewoon hier dit als voorwedstrijden zien. En ze mag voor mij mag ze dus gewoon 5e worden, hoor. Dat deed Ivanov ook. Die werd 5e in de wereldkampioenschappen tussen de Olympische Spelen in. Maar dan had hij helemaal niet getraind of had gerookt en had gefeest enzovoort.
4: Als ik jou zo hoor, dan is het niet iets waar je al maanden of een paar jaar op zit te wachten.
3: Absoluut niet. Ik ga gewoon met die jongens als Zeitler.

0: En Stefanos Doursos.
1: Internationale topskiffeurs van vandaag de dag.
0: Ja, van nu, de Olympische kampioenen. Twee Olympische kampioenen. Daar ga ik dus mee praten en dan ga ik op het water een beetje dollen en linkerballen. Want die doen natuurlijk ook hun best niet. Ik neem aan dat een van de twee, ik denk dat Stefanos is zo'n type, dat hij wel in de finale komt, maar daarna het wel voor gezien houdt.
1: Heb jij een rol? Ben jij officieel als eregast uitgenodigd of iets in die trant?
0: Ik kom overal in. Mijn skiff ligt hier beneden. Mijn rode Ferrari heb ik hem genoemd. En ik hoef geen enkel toegangsbewijs te hebben. Ik kom overal in.
1: Maar hebben ze je ook uitgenodigd of denk je van ik grip er wel tussendoor?
0: Jawel, natuurlijk hebben ze me uitgenodigd van de 144. Dat is een club waar Erika Terpstra nu en Ada Kok nu en Anton Geesink voorheen en Prins Bernhard voorheen en Willem-Alexander voorheen ook lid waren. Die hebben me uitgenodigd natuurlijk en het NVOD, ja. Nederlandse Vereniging Olympische Deelnemers, die heeft me ook uitgenodigd. Maar ik kom dus overal in, dat is geen probleem.
1: Het gaat hartstikke goed met Nederland de laatste jaren. Hoe kijk jij daar naar?
0: Dan heb je een goed punt. Het gaat hartstikke goed met de equipe nu, op dit moment. Nederland is een goed skifland. Nederland is een goed roeiland. Ja. Ik ben voorzitter van de stichting De Gouden Riem van 1892. 1892 was Janus Ooms de eerste wereldkampioen skif. En die heeft dus De Gouden Riem heeft hij dus ingesteld. Daar ben ik dus de voorzitter van geworden. Dus van 1892, nog voordat de Olympische Spelen begon, was Nederland al een skif en een roeiland. Dus wat praten we nu over? Het is allemaal oratio pro domo.
1: Maar wil je daarmee zeggen dat er zijn wel de laatste jaren natuurlijk stappen gemaakt, maar jij zegt dat hoort eigenlijk bij Nederland. Of doet het je wel goed dat Nederland nu wel echt een van de toonaangevende landen weer terug is geworden?
0: Ja, nou ja, goed, jij zegt terug, maar ik beredeneer net dat het altijd zo geweest is. Alleen, we hebben wat terugvallen. Het is net als bij een goed wijnjaar en een slecht wijnjaar. Je hebt wel eens wat terugvallen natuurlijk. Maar ze zijn goed. Maar je ziet het bij de skiffs. De skiff is eigenlijk het echte roeien. Want daar moet je namelijk alles zelf doen. Elke haal, die moet gelezerd zijn. Maar die skiffeurs van Nederland, die missen gewoon het lezeren van hun omgeving. En dat bedoel ik dus de skiffeurs aan de zijkanten. Maar ook dus de weersomstandigheden die per seconde veranderen. En de windvlagen die per seconde veranderen. Maar ze moeten natuurlijk niet denken dat als je dus in een acht hard roeit, dat je ook in een skif hard kan roeien. Het gebeurt wel eens een keer hoor, maar het zijn geen skiffeurs. Het is een roeier die hard roeit, maar het is geen skiffeur.
2: Jan Wienissen was dat, wel een skiffeur en nog altijd bij de pinken. Dus gaan we nog even terug naar Cambuur Feyenoord. In de eerste helft werd dat duel tijdelijk stilgelegd nadat Feyenoord fans vanuit het uitvak vuurwerk gooiden naar de Cambuur fans en het veld op. Feyenoord keeper Tjark Ernst, net nieuw bij de club, kwam met de schrik vrij toen er een vuurpijl zijn kant op kwam en hij deed na de wedstrijd zijn verhaal.
3: Me was really shocked in the first moment because I was not expecting it. I saw it in the on my eyes that there's like coming something, and then I was a little bit aware that there is a big sound coming, and that's why in this moment for me I could expect it a little bit better, and it shocked me not in that way that it I thought it will shock me, but in the end I think for sure it doesn't help anyone, and it's a little bit scared for everybody who's in the stadium here, because I think in the end we are all here for watching football, for playing football, and football it's something what should do fun and where everybody should come together as one. The fans, they want to watch the games, they come here with the family, with small kids. And I think, then it's really dangerous when things like this happens today.
2: Ja. Duel werd hervat. Feyenoord won uiteindelijk met 5-2. Bij de afloop ging het dus vooral over het vuurwerk en de 5 gewonden die zelfs zijn gevallen onder de supporters van Cambuur. Laten we hopen dat het meevalt met hem. We gaan naar het laatste onderdeel van deze avond. die zomer die gaat nog even lekker door. En in die zomer, dat is bij uitstek zo'n moment om het mooiste te lezen. Of eens wat te kijken, een podcastje te luisteren. Maar wat is nou echt de moeite waard? Dan gaan we aan onze collega's vragen, al de hele zomer lang. En misschien zit er dan wel iets moois tussen voor u om op te pikken. Leon de Stentler is aan de lijn. Leon, nog goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Ja, jij koos voor een film over het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 1971 in Mexico. In die film heet Copa 71, de documentaire. Ja, ik kan wel bij jou iets voorstellen dat jij dat een film vindt die de moeite waard is.
4: Ja, zeker. Het is, je weet, mijn hart ligt bij vrouwenvoetbal. En dit is eigenlijk een heel speciaal WK, want het is eigenlijk geen WK. Er was natuurlijk in 1970 een mannen-WK. En voor vrouwen bestond er nog helemaal geen wereldkampioenschap.
2: In Mexico, hè? Dat de WK toen ook in 70?
4: Ja, precies. In Mexico. Dus dat jaar daarna dachten een paar Mexicaanse zakenlieden... maar wacht eens even. Kunnen wij niet wat met vrouwenvoetbal? Wat natuurlijk heel lang verboden is geweest... maar dat toen net een beetje werd gedoogd door de bonden... Ja, en zij zijn dat gaan organiseren. En dan wordt het echt één groot avontuur van... eigenlijk van alles. Ik wil niet te veel prijs geven al. Maar het is echt zo'n prachtige film. En het gekke daaraan is dat ik tot deze documentaire werd uitgebracht... nog nooit van dit toernooi heb gehoord. En heel veel mensen met mij. Terwijl het dus eigenlijk uiteindelijk een wereldrecord aan toeschouwers heeft gevestigd. Wat ook nooit als wereldrecord de boeken in is gegaan.
2: In de doofpot zou je bijna zeggen. Maar laten we even gaan wat luisteren over deze film.
5: Terug naar 1971. Toen al een WK voor vrouwen. 6 landen. Mexico, Argentinië, Engeland, Denemarken, Italië en Frankrijk. Verdeeld over 2 groepen van 3. De makers spraken met veel speelsters uit die tijd. Voor hen was het een geweldige ervaring. Het toernooi was georganiseerd door een paar Mexicaanse zakenmannen. En misschien wel daarom, de FIFA was er niet blij mee. De documentaire geeft de vrouwen van toen een podium. Zij waren de pioniers. En hun tijd misschien wel ver vooruit.
6: I think it's incredibly rewarding that the documentary is able to bring these women's story to light again. And they're able to see it and show it to their families. That's a huge sort of gift that a film can do.
2: Ja, wat zo bijzonder is, hè, pardon, als laatste hoorde je dan een van de makers, hè, James Erskine. Die zegt hoe dankbaar hij het vond, hè, dat ze die verhalen tot leven konden brengen. En dus kon laten zien. Maar wat ik zo bijzonder vind is dat er dus gewoon ongelooflijk veel mensen waren. Dat het stond nog niet eens in de kinderschoenen, zou je kunnen zeggen, het vrouwenvoetbal. Maar dat er toch zoveel mensen erop afkwamen. Hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, eigenlijk door gewoon heel veel PR en heel veel media-aandacht eraan te geven. Dus die zakenlieden hebben het gewoon gezien als kans. Die zijn in televisiereclames, op radio's, posters, eigenlijk alles gaan doen om dit te laten leven. Hebben ontzettend veel tickets verkocht voor die wedstrijden. En die vrouwen die kwamen aan met vliegtuigen en als ze dan aankwamen, dan stonden er gewoon rijen mensen, stonden ze op te wachten en toe te juichen. En die vrouwen wisten niet wat ze meemaakten. Die zeiden gewoon letterlijk van, het lijkt of ik in een parallel universum terecht ben gekomen. Ja. En zelfs bij de opening van het toernooi zat het hele stadion vol. En was het gewoon één groot feest. En het werd,
2: je zou kunnen zeggen van, goh, dit had een vliegende start kunnen zijn voor het vrouwenvoetbal. Maar daarentegen werd het in de doofpot gestopt. Hè?
4: Ja, klopt. Eigenlijk vanaf het moment dat de FIFA merkte van, hey, wacht, er staat iets te gebeuren, daar lijkt wat te ontstaan, hebben ze meteen de Mexicaanse bond gezegd van, jullie mogen die vrouwen niet de stadions laten gebruiken die van jullie zijn. Dus eigenlijk werden ze toen gedwongen om bijvoorbeeld het Azteca-stadion te gaan gebruiken. Nou, daar kunnen echt 110.000 mensen in. Maar dat was achteraf gezien een zegen, omdat dat ook echt daadwerkelijk gevuld werd. Maar er waren meer bonden, vooral de Engelse bond, die werd daar heel boos van. En die hebben gelijk alles de kop in proberen te drukken. En bijvoorbeeld speelsters die terugkwamen van dat toernooi, als ze dan in Engeland waren, die werden meteen geschorst. Die mochten zich niet meer op een club laten zien de 3 maanden daarna. En ja, gewoon eigenlijk alle vrouwen die terugkomen in eigen land hebben dit soort verhalen. Dus ze komen van een soort, in een soort, in extase komen ze terug. En zij denken ook van, nou, dit is het startschot. Nu gaan we serieus worden genomen. En dan is het eigenlijk alleen maar een soort schaamte. En dan hoor je ze ook zeggen van, ik heb er 50 jaar lang niet over gesproken. Tot deze documentaire werd gemaakt.
2: En het is dus veel meer dan een voetbalverhaal.
4: Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk een soort emancipatieverhaal natuurlijk. De potentie die dan meteen actief de kop in wordt gedrukt door de FIFA. De mannen die bepalen wat immoreel is voor vrouwen of wat onfatsoenlijk is voor vrouwen. We erkennen dit WK niet. Dat is natuurlijk heel pijnlijk, omdat dat een soort herhaling steeds is in de geschiedenis. Tot nu eigenlijk de afgelopen decennia, dat het dan eindelijk mag en wordt gesteund en langzaamaan ook echt wordt gepromoot.
2: Ja, want pas 20 jaar later was het eerste WK voetbal voor vrouwen. Wat is er nou een moment uit de documentaire dat je is bijgebleven? We hebben nog 40 seconden.
4: Jeetje, nou ja, alles. Ik word er gewoon, iedere keer als ik kijk, word ik er emotioneel van. Omdat het alles raakt gewoon.
2: Alles over alles. Het vrouwenvoetbal. En je kunt het nog steeds bekijken op NPO Start. Staat hij gewoon, dus dan kun je hem bekijken. Meer dan de moeite waard. Ik ga het zeker doen na het horen van jouw verhaal, Leone.
4: Leuk, top.
2: Dankjewel. Later gaan we het er zeker nog eens over hebben. Dit was Langs de Lijn voor deze zondag. We zijn nog lang niet klaar hier op NPO Radio 1. Want zometeen met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Koen Verbraak. Heel veel plezier erbij. En nog een fijne zondagavond.
7: NPO Radio 1.
8: Human.
7: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob, over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
8: Luister zometeen vanaf 12 uur Wat Blijft.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
12: Ja, stop. Dit stuk.
13: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
14: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: NPO Radio 1.
18: 11 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In Gaza zijn 2 mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, onder wie een kind van 4. 7 mensen raakten gewond, melden Palestijnse bronnen. Onder meer een vluchtelingenkamp werd onder vuur genomen. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. In het zuiden van het gebied werd een Israëliër van 24 gestoken met een mes, waarschijnlijk door een Palestijn. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
21: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
22: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
23: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl. En wie weet, zie ik je snel.
22: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: Van Neleman, het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Al dagenlang stroomde X vol met voorbeschouwingen van de zomergastenuitzending met Sigrid Kaag. Allemaal van types die vooraf al lang wisten dat het waardeloos zou worden. Want Kaag deugt natuurlijk voor geen meter. Ze is elitair, ze is vriendin van Hamas en trekt als D66er in het geheim overal aan de touwtjes. Natuurlijk bijna allemaal gepost door anonieme toetsenbordridders die het overduidelijk niet kunnen hebben dat deze vrouw meer in haar mars heeft dan al deze droeftoeters bij elkaar. En dan kun je alleen maar denken, get a life. Zorg dat je zelf iemand wordt. Dan kun je heel, heel misschien ooit een klein beetje in haar schaduw staan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag deed het Formule 1-circus waarschijnlijk voor het laatst Nederland aan. Maar misschien is het toch nog een mogelijkheid voor een doorstart. U hoort er straks meer over. Hij is wereldberoemd als acteur. Maar wist u dat Anthony Hopkins ook jarenlang klassieke muziek componeert? Deze week kwam een album uit met zijn composities. En dat roept vanzelf de vraag op, is Hopkins nou wel of niet een begenadigd componist? En in de maand augustus ontvangen we elke week een genomineerde voor de Herman Debuutprijs. En vandaag is dat Anna Sijbrands over haar debuut Tijgerstreep. Maar eerst het nieuws van
1: zondag 23 augustus.
2: Sigrid Kaag is 10 jaar geleden gevraagd om secretaris-generaal te worden van de VN. Dat zei ze vanavond bij Zomergasten.
3: Nou, sterker nog, 10 jaar geleden zijn de Amerikanen op de lijn gekomen en hebben aan Nederland destijds gevraagd, kunnen jullie niet eventueel Sigrid Kaag beschikbaar stellen?
2: Maar volgens haar was Nederland met andere dingen bezig.
3: Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten.
2: Erg vindt ze het niet.
3: Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies. Ik doe wat er op mijn pad komt en soms kun je je nek uitsteken en soms is het niet aan de orde.
2: Maar zeg nooit nooit.
3: Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op.
2: Onrust bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord.
4: Enorm geknal nu. Makkeli zegt, ga maar even naar binnen toe.
2: Vuurwerk en fakkels werden afgestoken in het Feyenoord-vak.
4: Die vuurpijlen, die eindigen dan boven het veld.
2: Maar de pijlen gingen ook richting de Cambuur-fans, zag de scheidsrechter.
5: Ik zag ze echt wegrennen en wegduiken. Ik zag het ook ontploffen bij de tribune. Dus dat is, ja, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.
2: 5 Cambuur-supporters zijn gewond geraakt.
6: Nee, is waardeloos. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien.
2: De toeristenbelasting in Amsterdam is al aan de hoge kant.
7: Maybe 10%, 5%.
8: It's 12.5.
9: Oh, really? Oh.
2: Maar een nachtje in de hoofdstad wordt nog duurder. Namelijk 20%.
10: Seriously? That's BS. Why are you going to raise the tax even higher?
2: Nou, om het massatoerisme tegen te gaan. Flauwekul, zegt de horeca.
11: De toerist die blijft toch wel komen. Maar vooral de zakelijke gasten, we zien dat die wegblijven. En daar heeft de stad weinig last van.
2: En het schrikt de toerist trouwens ook helemaal niet af.
12: 30 euro, you know, it's not like it's another 1000 euro. No, I don't think it would stop me from coming.
2: Een flinke domper in Zandvoort was te zien bij Viaplay.
13: Verstappen.
2: Helaas wel, het ging al snel mis.
13: Verstappen na 1 ronde racen in de laatste Grand Prix van Zandvoort.
2: En dus teleurgestelde fans.
14: Het is een tragedie, hè? Echt erg.
2: Een deel van de tribune liep al snel leeg.
15: Ja, we gaan naar huis toe. Ja? Fijn voor Max. En Max ligt eraf. Zo jammer.
16: Misschien kunnen we thuis het finish nog zien.
2: Max kijkt er zelf met een dubbel gevoel naar.
17: Ja, ik had natuurlijk liever een betere laatste wedstrijd gehad. Maar over het algemeen is het natuurlijk allemaal veel positieve en mooie momenten.
2: Maar de fans zijn ontroostbaar.
18: Super lang gewacht en dan is het eindelijk zo ver en dan crasht hij.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Jeroen van Kan.
8: De Chinees die het brein was achter de diefstal van bedrijfsgeheimen bij ASML heeft een notering aangevraagd op de beurs van Shanghai. Dat schrijft het FD. Onder zijn leiding werd voor een fortuin aan bedrijfsgeheimen gestolen bij de fabrikant van apparatuur voor halfgeleiders.
2: Een aantal jaren na zijn vertrek bij ASML richtte hij in China een bedrijf op dat dankbaar gebruik maakt van de gestolen kennis. Als de beursgang wordt goedgekeurd, kan de beurswaarde oplopen tot zo'n 1,5 miljard euro.
8: De EU moet meer doen om het internationaal strafhof te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Dat zegt de Raad voor Europese Balies, zo'n overkoepelende advocatenorganisatie. Trouw schrijft daarover. Vorige week kondigde de VS nog nieuwe sancties aan tegen het strafhof.
2: Zo werden de voorzitter van het hof en een Senegalese advocaat op een sanctielijst gezet. Eerder gebeurde dat al met 8 rechters en een hoofdaanklager. De Nederlandse Orde van Advocaten, die ook is aangesloten bij de organisatie, zegt tegen de krant dat er snel iets gedaan moet worden. Anders breidt de intimidatie van de VS zich uit als een olievlek, zo vrezen ze.
8: En dan een opmerkelijk reportage in NRC over de soefistische Bektashi-gemeenschap. De verslaggever van de krant spreekt in de Albanese hoofdstad Tirana met de Amerikaan Christopher Hyland. Hij adviseerde Bill Clinton, was betrokken bij vredesbesprekingen in Noord-Ierland en nu heeft hij een nieuwe missie gevonden.
2: Hij werkt als speciaal gezant aan het stichten van een soeverein staatje voor de Bektashis in een buitenwijk van Tirana. De miljoenen aanhangers van de islamitische geloofsgemeenschap hebben namelijk geen eigen land. En dus moet er, naar voorbeeld van het Vaticaan, een mini-staat komen, vindt Hyland.
8: Ja, de Albanese premier Rama ziet er wel iets in. Hij wil de gemeenschap, met veel aanhangers in Albanië, een gebied geven van 11 hectare. De soevereine staat van de Bektashi-orde moet de officiële naam van het land worden, met een eigen bestuur, paspoorten en natuurlijk grenzen.
2: De Volkskrant volgt de wetenschappers op Lowlands. Dat is een steeds populairdere plek aan het worden om proefpersonen te vinden die normaal vrijwel onbereikbaar zijn. Jongeren laten zich maar met moeite strikken voor wetenschappelijk onderzoek, behalve op Lowlands. Dan zijn ze ineens bereid haar af te staan of een pil te slikken.
8: Ze zeggen, geef mij maar gewoon een pil, terwijl ik soms nog niet eens heb uitgelegd wat we precies onderzoeken, zegt een van de wetenschappers tegen de krant. De pil is overigens behoorlijk onschuldig. Die wordt gebruikt om de kerntemperatuur in een lichaam mee te meten.
2: Verder wordt veel haar afgestaan. Wat jaarringen zijn voor de boom, dat is haar voor de mens. Elke centimeter beslaat een maand aan gegevens over het leven van de eigenaar.
8: En er is nog een reden waarom Lowlands populair is. Wetenschappers willen graag weten wat het effect is van alcohol en drugs op de lichaamstemperatuur. Zo'n festivalsetting met alcohol en drugsgebruik valt experimenteel natuurlijk niet veilig na te bootsen, zegt een van de wetenschappers.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lofi, Lover Girl. Met de Brit Lando Norris als winnaar ging vanmiddag de deur voor de Formule 1 in Zandvoort definitief op slot. Maar komt daarmee ook een einde aan de Dutch Grand Prix in Nederland? Of staat de deur ergens anders misschien toch nog op een keer? Racepromotor Lee van Dam, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, u hebt uiteraard gekeken vandaag, hè? Met wat voor gevoel zat u voor het scherm?
1: Nou ja, ik heb interesse voor de Formule 1-sport. En we zijn niet afgereisd naar Zandvoort. Ik heb thuis op de televisie de wedstrijd bekeken. En het is erg jammer dat Max Verstappen er al snel uit lag.
0: Ja. Voelde u ook iets van weemoed? Van dit is misschien wel het afscheid?
1: Ja, zeker. Ik denk dat de kans niet zo groot is dat er Formule 1 weer naar Nederland komt. Maar je weet het nooit.
0: Maar u hebt toch nog het gevoel dat de deur niet helemaal dicht is. Hè? Want waar denkt u aan?
1: Nou, wij hebben een stichting in Assen. De stichting Grand Prix de Netherlands. Mm-hmm. En wij waren in 2018 en 2019 in de slag om de Formule 1 Grand Prix naar Assen te halen. Dat is toen helaas niet gelukt, omdat het Zandvoort beter papieren had. En toen het Zandvoort te kennen gaf vorig jaar na dit jaar te gaan stoppen, toen hebben wij de draad weer opgepakt en hebben we van het TT-circuit weer mandaat gekregen om de Formule 1 te gaan organiseren.
0: Dus dat zou in uw handen kunnen liggen?
1: Dat had daar kunnen liggen. De MotoGP, de TT van Assen, is een heel bekend fenomeen. Mm-hmm. De MotoGP is inmiddels onderdeel ook van Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. Mm-hmm. En Assen, ja, voor Assen is de TT heilig. Als je in de wereld vraagt van, waar kom je vandaan, dan volgt dat direct op, daar is de TT van Assen.
0: Ja.
1: En voor juist de TT 100 jaar, bestond de TT 100 jaar. En dat wil het TT-circuit graag nog met 100 jaar verlengen. Dus daar zijn ze heel zuinig op.
0: Ja, u zegt al, Assen is wereldberoemd vanwege de TT. Maar het is een motorcircuit, toch?
1: Ja, het is gebouwd als een motorcircuit. Maar inmiddels ook voor raceauto's geschikt. Aanstaande zondag organiseren wij de Classic Grand Prix. Mm-hmm. En daar rijden 20 Formule 1 en Formule 2 auto's op Assen. Dus het circuit is ook geschikt om Formule 1-auto's te laten rijden.
0: En wat zou er eventueel aangepast moeten worden als die Formule 1 daar werkelijk ooit van start zou gaan?
1: Niet zoveel, maar het circuit heeft op dit moment een B-status. En om een Formule 1 te krijgen heb je een A-status nodig. Daarvoor moet het circuit gekeurd worden en er moeten een aantal dingen aangepast worden. Niet zoveel, maar goed, dat is redelijk, toch redelijk kostbaar.
0: Ja. En, want wat moet er echt aangepast worden? Noemt u
1: zo? Nou, bijvoorbeeld de pitstraat en de pitboxen. Mm-hmm. En op een paar bochten moet aangepast worden. Dus, maar goed, dat is allemaal redelijk te overzien.
0: Ja. U zei al, Assen was in 2018 ook in de race he, om de Formule 1 te organiseren. Toen werd het Zandvoort. Wat bepaalde dat het kwartje toen de kant van Zandvoort oprolde?
1: De traditie, in 1985 was de laatste Grand Prix op Zandvoort. Dat vonden de Amerikanen gewoon heel, heel belangrijk. Mm-hmm. Er was een Ben Pon, inmiddels overleden, reed daar. En dus de grote baas van Pon, die heeft zelf een bocht. Dus die heeft redelijk wat invloed. Mm-hmm. Er zijn een aantal andere partijen. Natuurlijk ook Prins Bernhard heeft een rol gespeeld. En de Amerikanen zijn heel snel onder indruk van royalties. Dus al die dingen samen hebben ervoor gezorgd dat Zandvoort beter papieren kreeg en de Grand Prix mocht organiseren.
0: En bleef uw hart toen een beetje bloeden?
1: Nee, natuurlijk. Hè, want we hebben alles al georganiseerd. We hebben ook de Amerikaanse Formule 1 al in Assen gehad, 2007. En vele andere evenementen. Komend zondag heb ik gezegd, de Classic Grand Prix is op Assen, waar ook veel Formule 1 auto's komen. Dus het zou kunnen. Alleen het circuit is van de stichting Circuit van Drenthe. Mm-hmm. En wij huren het circuit als stichting. Dus ja, het circuit moet wel bereid zijn om het circuit aan te passen. En die hebben zelf contact gehad met Liberty Media en hebben gehoord dat de kans om een Formule 1 Grand Prix naar Assen te krijgen heel klein is. En dat heeft hen doen besluiten om niet te gaan verbouwen.
0: Nee. Maar de reden dat de Grand Prix in Zandvoort stopt heeft te maken met financiële onzekerheid. De Grand Prix wordt georganiseerd zonder overheidssteun en succes is dus heel erg afhankelijk van de prestaties van Max Verstappen. Dan dat probleem zal Aston dan ook hebben.
1: Gedeeltelijk. Kijk, en als het verschil met Zandvoort is dat Zandvoort heeft ongeveer 2000 zitplaatsen. In Assen heeft 55.000 zitplaatsen. Dus het bouwen van die tribunes, zeg maar 90 tot 100.000 tribuneplaatsen, dat duurt 2 maanden. Daarvoor moet het circuit 2 maanden gesloten worden. Verder heeft Assen veel parkeerplaatsen, wat Zandvoort ook niet heeft. En wij liggen ook 20 minuten van de Duitse grens, waar normaal op onze evenementen veel publiek vandaan komt. Dus die drie facetten samen maken een businessplan wat makkelijker dan daar.
0: Ja, en zien milieugroeperingen in de provincie het ook wel zitten?
1: Nou, daar hebben we nog geen geluiden van gehoord van die kant. Wellicht zal men daar redelijk moeilijk over doen. Maar kijk, het circuit in Assen heeft gewoon een geluidsvergunning. He, dat houdt in dat er per jaar 12 geluidsdagen met onbeperkt geluid georganiseerd mogen worden. Mm-hmm. En een Formule 1 valt daar ook onder. Dus dat gaat ten koste van een aantal andere evenementen. Maar als de Formule 1 Assen zou komen, is die milieuvergunning op de plek en kan daar gewoon georganiseerd worden.
0: Ja. U hebt zelf ook ervaring toch met het organiseren van een Grand Prix?
1: Ik heb 10 jaar, wij hebben 10 jaar de MotoGP, de TT van Brazilië, georganiseerd. Mm-hmm. Maar we doen ook grootschalige evenementen, de Racing Days van ons. En wat ik zei, de Classic Grand Prix aanstaande zondag. En de Motocross Grand Prix op het TT-circuit in Assen doen wij ook organiseren volgend jaar, de Motocross of Nations. Dus we hebben ervaring met grootschalige auto- en motorsport.
0: Dus de expertise is er, zullen we maar zeggen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Nou, liet u net doorschemeren dat de directie van het circuit niet heeft gezegd dat ze niet echt willen investeren in grote aanpassingen. Maar staat de deur dan toch nog op een kier? Hebt u toch nog hoop?
1: Nee, natuurlijk, die geven nooit op. Hè. We zitten heel lang in het vak en het gaat allemaal niet vanzelf. Dus op een gegeven moment heeft men die beslissing genomen. Maar als blijkt dat er toch oplossingen zijn, dan laten we gewoon niet los. En ja, hopen we toch op termijn onze zin te krijgen.
0: Gaat u nog met ze in gesprek?
1: Zeker, zeker.
0: En op korte termijn zeker. Ook?
1: Ook, ja.
0: En hoe schat u dat in?
1: Dat kan ik niet inschatten op dit moment. Ze dus hebben een besluit genomen en het bestuur neemt het besluit. Dus het zal lastig zijn, tenzij je gewoon met een aantal punten aankomt waardoor je de mensen overstreep kunt trekken. Dus, maar dat lijkt nog niet heel dichtbij.
0: En er zijn gesprekken gaande met andere landen, hè, om het misschien samen te organiseren.
1: Nee, precies. We zijn om het makkelijker te maken, omdat er tegenwoordig wordt er gewisseld. Hè, dat een jaar in één land en andere ander jaar in een ander land. Dus wij zijn benaderd door twee andere landen die zeggen: joh, willen jullie niet met ons samen een aanvraag doen om een Formule 1 Grand Prix naar Nederland, Duitsland of een ander land te halen? Dus dat is een positief gegeven. En als je daar met hun kunt lobbyen, dan heb je de kans veel groter om zo'n evenement naar Nederland te halen.
0: Dus er sprankelt nog een beetje hoop. Ook
1: natuurlijk, we geven nooit op.
0: Meneer Van Dam, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan, dank u wel.

0: Ernest Rhodes, Somebody Made For Me. Het was 2,5 jaar geleden landelijk nieuws. De zogenaamde Grieten-prestatielijst die rondging in het Utrechtse studentenleven. Ook wel bekend als de Banga-lijst. Een overzicht met de namen en telefoonnummers van zo'n 30 studenten van de UVSV en hun vermeende seksuele prestaties. De ervaringen van toen zijn nu, aan de vooravond van een nieuw academisch jaar, aanleiding voor een campagne. Denk voor je doorstuurt. Hier in de studio is Josephine Ang, prezes van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is er nog steeds zo'n campagne nodig, blijkbaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat het wat natuurlijk 2,5 jaar geleden gebeurd is, een hele ingrijpende gebeurtenis is geweest. Vandaag de dag denk ik dat dit soort onderwerpen des te belangrijker zijn om aan te blijven stippen. We zien ook binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten, dat het doorsturen van berichten nog steeds een dagelijks probleem is waar aandacht voor nodig is. We zijn ons vaak niet genoeg bewust van de gevolgen die één druk op de knop kunnen hebben.
0: Want dat speelt nog steeds.
1: Ja, ik denk dat het in de hele samenleving speelt.
0: Ja.
1: Binnen onze vereniging zijn we daar denk ik nu allemaal bewuster van geweest door onze eigen ervaringen. Maar dit is zeker een boodschap die we de nieuwe studenten die in Utrecht komen graag willen meegeven.
0: En dan gaat het over het gevaar van doorsturen, hè? Naaktfoto's, roddels, dat soort dingen?
1: Ja, het gaat eigenlijk in de breedste zin van het doorsturen. Ik denk dat we tegenwoordig zien dat het gaat inderdaad over bijvoorbeeld naaktfoto's, maar ook screenshots van berichten. Eigenlijk alles, filmpjes van ongelukken zien we natuurlijk ook de laatste tijd dat die veel vaker worden doorgestuurd. Alles met een gevolg voor een ander waar we niet bij stilstaan.
0: Daar moet je over nadenken.
1: Ja. Ja.
0: Laten we even naar een fragment uit die campagne luisteren.
1: Ja, dat is een goed idee.
2: En met elke keer doorgeven werd ik een beetje minder ik. Ik lachte nog mee. Maar bij iedereen die ik tegenkwam, dacht ik eigenlijk, heb jij me ook gezien? Ik ben nog nooit zo vaak bekeken. En nog nooit zo alleen geweest. Ik ben niet meer van mezelf.
0: Het is best opvallend dat er een mannenstem te horen is. Waarom is dat?
1: Ja, dat is een bewuste keuze van ons geweest.
0: Ja?
1: We zijn natuurlijk een vrouwenvereniging, maar we willen eigenlijk benadrukken dat het slachtoffer worden van het doorsturen, dat iedereen er slachtoffer van kan worden. En ja, daarnaast ook kan iedereen het ook doorsturen.
0: Maar het was naar aanleiding van die Banga-lijsten, toch?
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad de aanleiding geweest waardoor we uit eigen ervaring hebben gezien hoe groot de impact kan zijn als iets zo massaal wordt doorgestuurd. Ja. Het heeft natuurlijk toen het in door heel Nederland door rondgegaan, maar uiteindelijk eigenlijk over de hele wereld.
0: Is de boodschap ook specifiek voor mannen bedoeld?
1: Nee, de boodschap is ook voor iedereen bedoeld. We willen daarom dat iedereen zich kan herkennen in de video als dit kan mij overkomen, maar ook ik kan dit ook doen. Ik kan ook degene zijn die wel eens iets doorstuurt.
0: Ja. En we hadden het er net even over, maar gebeurt dat zo grootschalig, dat doorsturen?
1: Ik weet ook niet. Ik denk niet per se dat daar het grote probleem ligt. Het kan ook kleinschalig zijn. Het is meer de boodschap dat je je bewust moet zijn van alles wat jij doorstuurt, wat misschien niet aan jou is, waar je zelf niet op staat, hoeveel gevolgen dat kan hebben voor de ander.
0: Ja, want het is ook nog zo dat als je bijvoorbeeld delen van een beledigende inhoud of persoonsgegevens doorstuurt, dat strafbaar is.
1: Ja, zeker.
0: Weten mensen dat?
1: Nou, dat is zeker ook iets wat wij bij de nieuwe jaren die bij onze vereniging aankomen, dat onder de aandacht willen brengen. En dat is ook waar deze campagne voor bedoeld is. Wat ik ook al net al zei, iedereen kan ook degene zijn die iets doorstuurt. We zijn ons daar niet bewust van. Ja. En dat is graag een boodschap die wij de nieuwe studenten.
0: Maar iedereen stuurt toch wel eens wat door?
1: Daarom. Ja, en dat is denk ik ook waar dus
0: het
1: gevaar
0: in
1: zit. Ja, en ik denk ook toen ik 5 jaar geleden in Utrecht ging wonen, had ik me ook helemaal niet door wat het effect daarvan kon zijn. En hoeveel schade je daarmee kon
0: halen. Hoe kwam je erachter dat het effect kan hebben, schadelijk effect?
1: Nou, ik denk wel dat voor ons de Grieten-presentatie daar natuurlijk echt een heel groot voorbeeld in is geweest. En vooral, het was op zichzelf staand al heel kwalijk. Maar dat het zoveel impact heeft gehad, dat is wel doordat het zo massaal is doorgestuurd.
0: Ben je zelf wel een slachtoffer geweest van het doorsturen van dingen?
1: Nee, ik ben er zelf persoonlijk niet slachtoffer van geweest. Maar ik denk, ik kan me zo goed inleven van hoe het is, wat we ook in een campagne benoemen is. Ik ben nog nooit zo vaak bekeken en zo alleen geweest. Dat onveilige gevoel, daar kan ik me wel heel goed iets bij voorstellen.
0: Ja. Wat heeft die Grietjeslijst of Banga-lijst, wat moeten we zeggen eigenlijk?
1: Grietenpresentatie.
0: Wat heeft dat voor effect gehad op jullie vereniging?
1: Ja, dat heeft natuurlijk een hele diepe indruk gemaakt. Ten eerste zijn we alleen maar vrouwen bij elkaar. Dus wil je sterk zijn voor elkaar.
0: En misschien ook wel slachtoffers.
1: Ja, zeker. En we hebben denk ik daarbij ook heel erg naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen wij ons steentje bijdragen om hier zo'n veilig mogelijke omgeving van te maken.
0: Ja, want degene die dat deden waren natuurlijk de mannen.
1: Ja, zeker. En dat is denk ik ook dat je het gesprek met elkaar daarover aan moet gaan.
0: Ja, is dat gelukt?
1: Daar zijn we nog steeds heel hard mee bezig. En we zijn zeker vanaf dat moment hebben we goed naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen we dit nou gaan oppakken? Wat voor dingen kunnen we daarvoor doen? En daar zijn zeker stappen in gezet.
0: Zijn de gevolgen nog merkbaar van toen?
1: Ik denk dat de gevolgen merkbaar zijn ook in de zin van dat we hier dus met z'n allen extra veel aandacht aan besteden. En ervoor zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren.
0: Maar merk jij nog aan mensen dat ze daardoor beschadigd zijn? Dat ze daar last van hebben?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk. Het is nu 2,5 jaar geleden en iedereen die daarbij betrokken is geweest is gewoon op een manier ook weer een andere fase van hun studententijd. Maar wat natuurlijk zo was, is dat die meiden waren eerstejaars toen dit hun overkwam. En daarin merken we wel erg dat we ons nu ook voor deze eerstejaars die aankomen in Utrecht ons hard willen inzetten dat dit nooit meer gaat gebeuren en dat zij niet hetzelfde hoeven overkomen.
0: Wat is er wel in positieve zin veranderd?
1: Ja, we zijn bijvoorbeeld met elkaar in gesprek gegaan van hoe kunnen, als er iets misgaat in onze, of tenminste bij wat leden iets zich onveilig voelen, hoe kunnen ze dat op zo'n laagdrempelige manier melden? We hebben bijvoorbeeld een nieuw meldkanaal waar mensen ook anoniem dingen kunnen melden. We hebben het protocol zijn we gaan aanscherpen. En bijvoorbeeld ook tijdens onze kennismakingstijd met het UUC geven we voor lezingen aan onze eerstejaars. En daar benadrukken we het belang van gelijk zijn, gelijkwaardigheid en je grenzen aangeven en herkennen.
0: En hoeveel meldingen komen er dan binnen, anoniem, bij jullie?
1: Ja, dat is verschillend.
0: Ja, maar kun je een beetje een schatting maken? Zijn het er 3 per jaar of zijn het er 20?
1: Nee, het zijn er laten we zeggen, minder dan 10 per jaar. En dat is denk ik ook omdat we nu in de hele samenleving merken dat we nog een gesprek voor aan de keukentafel moet worden. En we zo wel meer aan elkaar durven aan te geven. Maar ook nog steeds die drempel misschien nog steeds wat hoger ligt.
0: Ja. Half september staan 4 van de verdachten achter de bangalijst voor de rechter.
1: Mm-hmm.
0: Wat heeft dat... ben jij als vereniging ook anders gaan kijken naar de veiligheid van jullie leden?
1: Nou, we zijn er denk ik wel heel erg goed op gaan letten.
0: Ja.
1: En zo, dat is online veiligheid, want dat is natuurlijk waar we het nu over hebben. Maar dat is ook fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld, het is natuurlijk ook nu een jaar geleden met Lisa op Koude. Ja. Ook naar de fysieke veiligheid van onze leden, van hoe komen ze veilig thuis.
0: Ja. Maakt het jou nog uit wat eruit gaat komen uit dat proces?
1: Uit de rechtszaak? Ik denk dat wat ik hier wil bereiken en in mijn jaar wil bereiken is dat we zo'n veilig mogelijke omgeving voor onze leden creëren. En dat doen wij door heel veel andere manieren zoals preventie en voorlichting. Dus uiteindelijk hebben wij daarmee ons doel bereikt.
0: Ja. Josephine Ang, priester van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Dank je wel.
1: Ja, gedaan.
0: Hij won 2 keer een Oscar en is een van de succesvolste acteurs van zijn generatie. Maar op 88-jarige leeftijd is Anthony Hopkins nu ook echt begonnen aan zijn droomcarrière, namelijk componist. Laten we even luisteren.

0: Deze week bracht hij zijn klassieke album Life is a Dream uit. Van voor tot achter gecomponeerd door Sir Hopkins hemzelf. Matthijs Kieboom, jij bent componist voor film en televisie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we horen nu een van die composities. Horen we hier een bijzonder muziekstuk?
1: We horen hier een bijzonder muziekstuk. Vooral om wie het is en hoe die tot stand is gekomen. Maar het muziekstuk aan zich vind ik persoonlijk niet bijzonder.
0: Het is een beetje Richard Strauss en André Rieu-achtig.
1: Ja, ja. En dat binnen de welgebaande paden, zeg maar.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het is heel braaf. Hij zoekt niks nieuws op. Maar dat hoeft volgens mij ook niet. En daar is hij ook helemaal niet op uit.
0: Nee. Hij wilde dus altijd muzikant worden. Dan vraag je af, ja, waarom heeft hij dan voor acteren gekozen?
1: Dat kan ik niet zeggen. Ik ben alleen blij dat hij voor acteren is gekomen.
0: Ja?
1: Nou ja, ik vind hem een waanzinnige acteur.
0: Maar hier ligt niet zijn grote kracht.
1: Nou, nee, kijk. Dat is lastig te zeggen. Want je weet niet wat die man had kunnen doen als hij dit fulltime had gedaan natuurlijk. Dit is een document van zijn leven. Er zitten ook heel veel muziekstukken in die hij gedurende zijn leven heeft gecomponeerd.
0: Je zegt een document van zijn leven?
1: Ja. Ja, het zijn echt stukken die hij gewoon tijdens zijn hele leven. Een van de stukken bijvoorbeeld heeft hij in. Nou, moet ik even goed nadenken. Heeft hij in 63 geschreven.
0: Zo.
1: En heeft hij nu pas opgenomen. En dat is ook te horen. Het zijn ook echt composities die door verschillende stadia als componist heen gaan. Je hoort zijn ontwikkeling als het ware.
0: Dus dat, dan hebben we het over meer dan 60 jaar geleden.
1: Ja, ja.
0: Laten we even luisteren naar het begin van het eerste nummer van Far and March.

0: Ja, dit is een beetje zo'n trainermuziekje van MGM of zo.
1: Ja, precies.
0: Zit te wachten op een leeuw.
1: Ja, precies. Nee, maar dat is het ook echt. En ik denk dat ook gewoon de filmmaker in Sir Anthony Hopkins is. Die gewoon eigenlijk gewoon met een enorme slap in de face, als het ware, die opname wil starten. En je ook echt even een soort van bij de keel wil grijpen van luister, dit ga ik doen. Dit is mijn feestje. En veel plezier.
0: Hoor jij dat dit gemaakt is door een acteur?
1: Nee. Nee, dat niet. Nee, want het is gewoon, het is muzikaal, is het gewoon goed.
0: Dat wel.
1: Nee, absoluut, absoluut. En laten we wel bezen, hij kan als acteur beter componeren dan ik als componist kan acteren. Dus het is gewoon hartstikke goed en hartstikke netjes gedaan.
0: Maar we luisteren, lees ik een beetje uit jouw woorden, toch naar een verdienstelijke hobbyist.
1: Ja. Ja, dat wel. Ja, ik bedoel, als iemand uit Assen dit zou hebben gecomponeerd, zou je niet met Gustavo Dudamel in Londen dit opnemen.
0: Want dat heeft hij gedaan.
1: Ja.
0: Ja. En die heeft dat ook alleen maar gedaan omdat het Anthony Hopkins is.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar ik kan me indenken dat het wel heeft geholpen. Ja. Absoluut.
0: Hoor je ook nog andere componisten erin doorcijpen? We noemden al even, half voor de grap, zei ik,
1: Richard Strauss inderdaad. Nou, een stuk wat we net hoorden, vind ik Khachaturian bijvoorbeeld, Spartacus referenties hebben. En zo hoor je in de hele plaat eigenlijk verschillende dingen. Hij heeft bijvoorbeeld in een van de stukken, ja, echt wel een Gershwin-Bernstein-achtige invloed.
0: Oh ja. Want hij heeft ook inspiratie gehaald, ik weet niet of je dat stuk bedoelt, uit zijn jeugd in Wales.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Brackenrode. Laten we even luisteren.

0: Kun je ook horen toch op een bepaalde manier dat hij Wales in zijn achterhoofd had bij het schrijven?
1: Nee, ja, ik denk hier toch aan een beetje New York vibes. Ik hoorde hier eerder Rhapsody in Blue-achtige dingen.
0: Ja, wat je net al zei.
1: Ja, ja. Een beetje dat tegen jazz aanschuren in deze compositie. Dat is voor mij niet Wales. Maar goed, ja, ik kom niet uit Wales. Dus misschien is het een hele sterke jazz.
0: Jij noemde al die Grammy-winnaar Gustavo Dudamel. Ja. Hoe zijn die twee op elkaar pad gekomen? Deze dirigent en deze acteur.
1: Nou, dat moest ik ook even opzoeken. Maar uiteindelijk is dat via de acteur Bradley Cooper, of acteur en regisseur Bradley Cooper gedaan. Die heeft de film over Leonard Bernstein gemaakt. Die is toen ook bij Dudamel en een aantal andere dirigenten in de leer gegaan. En die heeft ze met elkaar in contact gebracht.
0: En hoor je de invloed van Dudamel op wat Hopkins maakt?
1: Ja, dat vind ik altijd lastig te zeggen. Ik bedoel, het is gewoon hartstikke goed opgenomen en mooi ingespeeld. Heel lyrisch.
0: Speelt hij dit zelf, denk je?
1: Nee. Heeft de film over Leonard Bernstein gemaakt. Die is toen ook bij Dudamel en een aantal andere dirigenten in de leer gegaan. En die heeft ze met elkaar in contact gebracht.
0: En hoor je de invloed van Dudamel op wat Hopkins maakt?
1: Ja, dat vind ik altijd lastig te zeggen. Ik bedoel, het is gewoon hartstikke goed opgenomen en mooi ingespeeld. Heel lyrisch.
0: Speelt hij dit zelf, denk je? Op
1: nee,
0: die piano?
1: Nee, volgens mij, hij speelt wel piano.

0: gehoord, maar het is gewoon hartstikke mooi en goed opgenomen.
1: Ja. Is er ook een nummer bij waarvan je dacht, dit is toch heel behoorlijk, dit is behoorlijk goed?
0: Nou, ik vind zijn iets wat sombere stukken vind ik mooi. Vind ik ook vooral mooie sferen. En hij heeft één stuk geschreven wat zijn vrouw heet Stella. En dat is de Stella Aria. En die vind ik erg mooi.
1: Laten we even naar luisteren.

0: Kun jij nou als componist horen dat hij niet klassiek geschoold is, Hopkins?
1: Nee, dat kan ik niet één op één zeggen. Nee, ik ben zelf ook niet klassiek geschoold. Dus wellicht ligt het aan mij. En zegt iemand die dat wel is, kan een heel mooi pinpointen waarom.
0: Maar je hoort wel de hartstocht voor Stella. Hè?
1: Dat, en je hoort de passie. En wat je ook vooral vind ik, en dat vind ik heel mooi. En misschien bedenk ik me dat erbij, maar ik hoor de liefde van een oudere man. Dit is geen Mozart die op zijn 20ste een liefdesbrief muzikaal schreef. Maar dit is een oudere man die...
0: Een soort rijpheid.
1: Ja, er zit een verlangen in. Er zit ook een eenzaamheid in. Een
0: enorme melancholie.
1: Ja, absoluut. En nou ja, die man heeft ook een leven gehad. Of nog steeds, gelukkig. Met kinderen die hij niet meer ziet. En ruzie en weet ik het allemaal. Dus er zit... Liefde gaat gepaard met pijn. En dat hoor je, vind ik, in die muziek heel erg terug. En dat vind ik heel mooi gedaan.
0: Kun je Hopkins op basis van dit album serieus nemen als componist? Doet hij er toe?
1: Ja, wanneer doet iemand het er toe? Ik vind als je een plaat opneemt met dit orkest, met deze dirigent en ook voor deze platenmaatschappij, voor Decca Records, dan doe je er toe. En dan kan ik er misschien van alles van vinden. Maar als ik de luistercijfers even heb gekeken op Spotify, dan... Ja, dan doet hij er toe, want heel veel mensen hebben het beluisterd.
0: Want dat loopt al in de miljoenen of zo?
1: Nou, nee, dat nog niet, maar dat gaat wel mogelijk.
0: Dus aardige muziek, maar de vraag is of het uitgebracht zou worden als hij niet zo'n beroemd acteur was geweest.
1: Ik denk als hij iets meer was gaan schuren in de muziek en iets meer de dissonantie had opgezocht, dat het misschien iets meer had geweest.
0: Matthijs Kieboom, componist voor film en televisie, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Rianne, Funeral. In de maand augustus spreken we elke zondag in het oog met de genomineerde van de Hebban debuutprijs. Vanavond is dat Anna Sijbrands. Ze is genomineerd voor haar debuutroman Tijgerstrepen. Een verhaal over familie, vriendschap en de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dag Anna, fijn dat je er bent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik las dat je als dramateur in dienst van toneelgroep ITA zo'n 100 boeken per jaar las. En dan per boek noteerde wat interessante thema's voor bewerkingen waren. Is zo ook het idee voor dit boek ontstaan?
1: Nee, ik ben al voordat ik bij ITA begon te werken als dramaturg, was ik al een paar jaar bezig met dit boek in het geheim.
0: In het geheim? Waarom?
1: Nou, ik vind het heel lastig als ik niet weet of iets goed gaat worden om dan tegen mensen te zeggen dat ik ermee bezig
0: Niemand
1: ben.
0: Niemand wist het.
1: Nee, ik heb wel mijn ouders wisten het. Ik ben één avond begonnen met schrijven en toen liep ik de volgende ochtend naar beneden en zei ik ga een boek schrijven. En die dachten echt, nou, die is helemaal knetter. Maar
0: Je ook, het moet over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan?
1: Nou, het is eigenlijk best wel snel, werd heel duidelijk waar het over ging. Dus ik heb binnen één nacht de berg waar het zich afspeelt, die was er. De huizen die er waren, de families, de personages en ook het onderwerp. En dat is gaandeweg eigenlijk binnen één zomer heeft dat zich best wel gedistilleerd tot dit boek.
0: Want je vertelt een geval van seksueel overschrijdend gedrag vanuit twee perspectieven. Van de dader en van het slachtoffer. Stond dat voor jou meteen vast dat je daarvoor zou kiezen om het zo aan te pakken?
1: Die eerste avond nog niet, maar diezelfde zomer wel. En ik weet nog dat ik aan het schrijven was en dat ik op een gegeven moment dacht, er mist iets. En toen opeens schillend zo was van, dit is het, ik moet ook vanuit hem schrijven. Want anders dan is het verhaal niet compleet en dan is het voor mij ook niet interessant genoeg om het erover te hebben. Dus dat was wel vrij snel duidelijk.
0: En is het verhaal daardoor voor jouzelf ook completer geworden?
1: Ja, ik denk wel, wat ik me afvroeg, want het ding met seksueel geweld en zeker met dit soort gevallen, het gebeurt heel veel. En de kans dat het gebeurt door mensen die we lief hebben of die we kennen, ja, of die we graag zien, is best wel aannemelijk. En ik vond het op een gegeven moment heel moeilijk om te bedenken dat, oh ja, misschien is het wel een vriend van me die zoiets kan doen. Ja. En ik wilde dat kunnen begrijpen. En daarvoor was dit wel nodig.
0: Want voor mensen die het boek niet hebben gelezen, het gaat over een meisje dat verliefd is op een jongen die ze al heel lang kent.
1: Ja.
0: En die bouwen een soort van liefdesrelatie op. Maar dan gaat het op een gegeven moment mis.
1: Ja, het is eigenlijk aanvankelijk een heel erg mooie liefde. En ook dat je als lezer hopelijk denkt van, oh ja, wat fijn wat hier gebeurt. En op een gegeven moment is er een vorm van miscommunicatie en gaat het over tot grensoverschrijdend seksueel geweld, een verkrachting.
0: En, want zij zegt nee en hij doet het toch.
1: Ja, zij zegt 8 keer nee en hij heeft niet door dat die nee echt een nee betekent.
0: Je hebt ook een passage bedacht die je kan voorlezen. Mm-hmm. Wil je dat doen?
1: Ja.
0: Krijg een beetje een indruk. Het gaat over Eva en Antonio.
1: Is het mogelijk? De gedachten rennen door mijn hoofd, maar het enige antwoord dat ik kan vinden is een nee. Dat is onmogelijk. Hij zou dat nooit doen. Mijn beste vriend zou altijd naar mijn nee luisteren. Hij is niet iemand die dat zou negeren. Hij is niet zo'n man, niet Antonio, niet hij. Hij houdt van mij. Die kont van jou schreeuwt om genomen te worden. Ik bijt in haar bil en zoen en lik. Mijn hoofd rust op haar billen. Ze reageert met een schattig klein gilletje en geeft me een duw. Dit is het. Ze wil het. Ze wil spelen. Ik kus haar wang en laat mijn vinger langzaam naar beneden glijden. Opzettelijk op een tergend langzaam tempo. Ik wil dat ze het niet meer kan uithouden. Ik wil dat ze me smeekt om hem erin te duwen.
0: Ja, dat is een indringende scène, hè? Hoe leef je je in om dat te schrijven?
1: Ik heb een paar verschillende dingen gedaan. Ik heb gesprekken gehad met veel mensen van verschillende generaties en geslachten over het onderwerp en over wat zij zelf hebben meegemaakt. Dus dat waren vrij heftige en intieme gesprekken.
0: Zei je dan ook, ik ben een boek aan het maken en kun je me wat vertellen?
1: Ja, ik heb daar heel erg open kaart in gespeeld en gezegd, dit is ongeveer wat ik wil opschrijven. En waar ik naar op zoek was, ik wil een gevoel distilleren wat een beetje universeel is hierover. Wat gebeurt er met iemand wiens grenzen genegeerd worden? Wat betekent het als je nee niet meer serieus genomen wordt? En wat daaruit kwam was eigenlijk dat het je recht als mens geschonden wordt. En daar, ik heb ook allemaal boeken gelezen over het onderwerp, zowel fictie als non-fictie. En uiteindelijk had ik het gevoel dat ik dacht, oké, ik heb voldoende bagage. En toen heb ik het eigenlijk allemaal overboord gegooid.
0: Zitten er ook autobiografische elementen in? Ooit zelf mee te maken gehad?
1: Ik heb niet mijn eigen verhaal opgeschreven. Dat leek me niet interessant. En ik denk juist ook dat de rol van de fictie het mogelijk maakte om erover te schrijven. Omdat het ook een bepaalde afstand creëerde. En daar, dat was echt wel noodzakelijk.
0: Ja, ik zei al aan het begin, je bent dramaturg. Daar moet je ook wat aan gehad hebben bij het schrijven. Want het is allemaal, nou ook die scène die je, zo'n scène die je net voorlas, is heel beeldend allemaal. Je ziet het voor je.
1: Ik denk ook zeker dat ik er wat aan gehad heb. Het type dramaturgie dat ik doe is heel erg op tekst gebaseerd. Dus teksttoneel. Ik heb ook heel veel gelezen voor mijn werk. Repertoire, onderzoek gedaan. Bewerkingen begeleid. Vertalingen geschreven. En specifiek de vertalingen hebben me heel erg geholpen met ritme van taal en personages ontwikkelen. Dus dat helpt elkaar enorm.
0: En het viel me ook op dat het in zijn details ook heel sprekend is. Hè? Een deel van het boek speelt zich af in een restaurant waar Antonio werkt. Je beschrijft heel precies hoe zo'n professionele keuken werkt. Wat de taken van het keukenpersoneel zijn. Daar dacht ik toen ik dat las van, dan moet je bijna voor in de keuken hebben rondgelopen.
1: Ik heb in de keuken rondgelopen. Ja, ik dacht, als ik het doe, dan moet ik het goed doen. En ik was gaan schrijven en toen dacht ik, oh, dit is echt complete onzin. En toen had ik het geluk dat de toenmalige chef van de plantage in Amsterdam zo vriendelijk was om met me te praten. En die zei, nee, je moet gewoon in die keuken staan. En toen hebben de koks mij, ik mocht meedoen voor een avond. Ik stond in de pas. Ik vond het heel erg leuk. Heel heftig, heel zwaar. Maar het was inderdaad heel goed. Want ik merkte ook dat ik dacht, ja, op een gegeven moment stond ik ook te schelden in die keuken. Dat ik dacht, ja, wie heeft mijn spinazie kwijtgemaakt?
0: Oh, je moest meekoken.
1: Ik moest echt mee. Ja.
0: Dat was die avond dat het helemaal niet lekker
1: helemaal
0: was.
1: In de soep liep. Nee, het ging gelukkig goed. En ze waren wel dat ze zeiden, dat ze kwamen naar me toe. Ze zeiden ze, oh, er komt er zo'n schrijver. En we hadden een drukke avond. En ze vonden het echt niet leuk. En toen achteraf zeiden ze, nou, we hebben toch wel iets aan je gehad. Dus dat was wel heel fijn. Maar ik had nul ervaring daarin. Dus dat was wel spannend.
0: Het boek gaat, zei ik al, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over wat de gevolgen daarvan zijn. Heeft de titel daar ook mee te maken, Tijgerstreep?
1: Ja, het personage beschrijft Tijgerstrepen ook als striëen, dat zij als jong meisje voor het eerst eigenlijk de consequenties van een vrouwenlichaam en hoe de maatschappij daarnaar kijkt, over zich heen krijgt. Maar het staat voor mij ook heel erg voor de kostbaarheid van de littekens die we meedragen en dat wat ons tekent. Dat is er en dat is ook soms heel dierbaar en heel mooi. En daaruit is het voor mij ontstaan, het idee voor de titel.
0: Ja. Want er zit ook weer niet een snoeihard oordeel in over de dader.
1: Nee, ik probeer eigenlijk altijd met liefde al mijn personages te behandelen. Hij zegt zelfs als je heel veel heeft geschreven. Maar ik dacht met een wijzende vinger oordelen, dat leek me niet interessant. En mijn conclusie is heel duidelijk voor mijzelf. Dit is een verkrachting, dit is strafbaar. Maar de waarom, die wil ik wel kunnen begrijpen.
0: Ja, want die jongen waar het over gaat, die is, als hij daarmee geconfronteerd wordt een jaar nadat het gebeurt, is stom verbaasd.
1: Ja, ik vind hem ook af en toe best wel zielig. Dat ik denk, oh, je zou zoveel baat erbij hebben als iemand nu naar je toe komt en zegt, hey, hoe gaat het? Of wat is er aan de hand? Hij loopt zo vast in zijn eigen manier om te kunnen communiceren. En ik denk ook dat dat iets is wat wij misschien als maatschappij elkaar moeten leren, van hoe praten we over dit soort onderwerpen. Want als slachtoffers het al zo onmogelijk vinden om erover te praten, de dader, daar zijn we nog niet eens over begonnen om daarover te praten.
0: Wat zou je mooi vinden als mensen voor gevoel meenemen als ze dit boek hebben gelezen?
1: Ik heb één reactie ontvangen en die is me heel erg bijgebleven. En dat was iemand die zei, ik ben iets heler na het lezen van dit boek.
0: Iets heler?
1: Ja, en dat vond ik wel echt, dat was echt prachtig om mee te krijgen. Maar ik hoop ook dat het mensen aan het praten krijgt. En dat we ook het taboe dat op geweld van een geliefde of iemand die je kent, dat ook verdwijnt. En dat we moeten hier gewoon iets aan doen, want het gebeurt te veel.
0: Maar het is, je bedoelt, mensen moeten dit gewoon op tafel gooien?
1: Ja, met kerst.
0: Ja?
1: Maar ja, nee, ik denk wel. En ik ben er misschien ook in doorgeslagen, omdat ik zoveel vanwege mijn boek erover gehad heb. Maar het zijn hele waardevolle gesprekken.
0: Ja. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat aflopen met die Herman de Buurtprijs voor Tijgerstrepen. Anne Sijbrands, dank je wel. Dit was Het Oog na 12 uur op deze zender. Wat blijft met Lara Billy Rensen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Voor nu een mooie en rustige nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leerden hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
3: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
2: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij rijmt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
4: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
17: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: NPO Radio 1.
18: Middernacht, het begin van maandag 24 augustus. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Human.
1: Wat blijft? Lara Billy Rensen. De

0: doorgaan blijft.
1: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Op zoek naar dat wat blijft. De Schotse filosoof David Hume was een van de belangrijkste denkers van de verlichting. En misschien ook wel de meest sceptische. Volgens Hume moeten we niets zomaar voor waar aannemen. Op dinsdag 25 augustus is het precies 250 jaar geleden dat hij overleed. En ik ga zo over hem in gesprek met filosoof en groot Hume-liefhebber Marjan Slob. Zij denkt vaak aan hem tijdens het mediteren. Ik zal eens vragen waarom dat zo is. En in het tweede uur zenden we een aflevering van de podcast Overleven uit, waarin Koen Verbraak in gesprek gaat met NRC-columnist Frits Abrahams over de vraag welke vorm de liefde krijgt als de andere persoon onherroepelijk verandert. Die vraag stelde Frits Abrahams zichzelf toen zijn vrouw vanwege dementie niet meer thuis kon wonen.

0: U hoort hier Harry van der Kamp in de Matthäus Passion. Binnen de Nederlandse klassieke muziek was hij een belangrijke stem. De bas stond internationaal op het podium, was medeoprichter van Capella Amsterdam en jarenlang verbonden aan het Nederlands Kamerkoor. Ook zette hij zich met een enorme gedrevenheid in om de muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck nieuw leven in te blazen. Voor dat laatste werd hij in 2010 nog geridderd door koningin Beatrix. Afgelopen maandag overleed Harry van der Kamp op 79-jarige leeftijd. We praten over hem met Daniel Royce, chef-dirigent van Capella Amsterdam en iemand die van der Kamp al zo'n 47 jaar kende. Daniel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En natuurlijk gecondoleerd.
1: Ja. Dankjewel.
0: Ja, want een lange band had je met Harry van der Kamp.
1: Ja, niet alle 7 of 49 jaar even intensief, maar zolang wel regelmatig. En op het einde, de laatste jaren weer intensiever, omdat hij weer meer meezong bij Capella. Omdat zijn solo-carrière eigenlijk op een gegeven moment wel een beetje afgelopen was. Dat gaat nou eenmaal zo als je wat ouder wordt.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: In een studentenkoor in Nijmegen waar ik zong, toen ik nog op de middelbare school zat. En daar kwam Harry als solist zingen. En toen hoorde ik dat en toen dacht ik, zo, dat wil ik ook. En toen dacht ik, ik geloof dat ik maar zang ga studeren.
0: Want wat hoorde je toen?
1: Een hele mooie stem en een hele mooie muzikus die, wat ik toen natuurlijk helemaal nog niet zo goed kon beoordelen, want ik kwam net van Bob Dylan en de gitaar af, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar iemand die heel direct tot je sprak met muziek, met een heel ongekunsteld natuurlijk geluid, met weinig vibrato en een prachtige dictie.
0: En weinig vibrato, dat is bijzonder voor een bas, of?
1: Nou ja, weet je, in de klassieke muziek zijn er toch wel heel veel mensen die wapperen een end weg. En dat deed Harry dus niet vanaf het begin.
0: Die wapperen een end weg, ja.
1: Nou, dat is een tremolo, maar dat je dat die toonhoogte de hele tijd verandert. Dat is dan een vibrato en dat schijnt mooi te zijn. Maar heel veel mensen vinden dat niet mooi en Harry ook niet. Dus die zong dat eigenlijk zonder. En dat is eigenlijk ongelooflijk mooi. Ik moet altijd denken aan mijn kinderen. Want als die dus iemand zoals Harry hoorden zingen, dan zeiden ze, god, dat is mooi. Daar zijn mijn kinderen ook jarenlang mee ingeslapen met de bascantates van Bach. Gezongen door Harry van der Kamp. En als ze dan zo'n echte klassieke zanger met een wapen horen, dan zeggen ze meteen, jezus, wat lelijk. En vroeger ging ik die mensen dan verdedigen. Maar ik ben tegenwoordig, dan denk je, eigenlijk heb je gewoon gelijk. Als iemand zo zingt, dan denk je, ja, wat is dit eigenlijk, godsnaam? Nou, daar had Harry dus geen last van. Hij zong puur recht. En bij Harry kon je gewoon echt horen, dit is de noot die zingt. En ook nog eens de intonatie, want dat was een van Harry's toch wel specialiteiten, was dat hij heel scherp kon intoneren. Dus heel, heel gewaagd. Hij deed ook expressie met intonatie. Door sommige tonen heel hoog te intoneren en andere een beetje eng laag. Zodat het dat er een enorm spanning ontstond.
0: Hij was ook enorm gepassioneerd door de muziek van componist Jan Pieterszoon Sweelinck. We zeiden net al eventjes, laten we meteen even gaan luisteren naar een stukje dat door onder andere Harry wordt gezongen.

0: Waarom was het voor Harry zo belangrijk dat de muziek van Swelink meer aandacht kreeg?
1: Dan dat het hele goede muziek is die veel te weinig werd uitgevoerd. Het is eigenlijk in het begin van de tijd van Capella, toen Harry daar dus als een van de oprichters was, toen werd er heel veel Swelink gezongen door Capella. En daarna, dat hield op een gegeven moment ook een beetje op. En toen ging een paar anderen. Ik dacht van ja, het is onze belangrijkste componist. En dus de verzamelde werken zijn niet eens op plaat verschenen. En toen dacht ik, daar gaan we verandering in brengen. En dat heeft hij gedaan.
0: En wat zegt dat over hem als persoon, dat hij hier zo'n project van heeft gemaakt?
1: Nou, dat hij uit eerbied voor een grote componist die enigszins vergeten is, daar heel veel van zijn levensenergie in heeft gestoken om dat te verhelpen. En dat is wel degelijk gebeurd. Nou, als je bedenkt dat iemand als, ik zeg maar wat, Michiel de Ruiter heeft dan een heel groot monument. En Swelink die lag gewoon nummer zoveel in de Oude Kerk. Hè?
0: Ja,
1: gewoon onder een steen. Niet eens een mooi praalgraf voor Swelink. Nou, dat wilde Harry veranderen. En dat is hem dan met dat graf niet gelukt, maar met de cd's wel. En daar, die zijn ook heel veel, hebben veel prijzen gewonnen. En hij is erdoor ervoor geridderd door de koningin. Dus het heeft gewerkt.
0: Nou, zei je al, ik ken hem 47 jaar, af en aan natuurlijk niet de hele tijd, de laatste tijd nog weer veel meer. Wie was hij naast het podium? Hoe zou je hem als mens omschrijven?
1: Harry was heel veel. Hij was vooral een gepassioneerd muzikus. Iemand die helemaal ging voor de muziek. Dus als hij niet op het podium stond, dan studeerde hij weer dingen voor het podium. En het was niet alleen maar oude muziek. Hij speelde ook quatre mains met zijn vrouw thuis, met Marijke. En hij studeerde moderne muziek, hij voerde ook moderne muziek uit. Het was iemand die leefde van en in de muziek.
0: Maar was het een aardig persoon? Want ik kan me voorstellen, als je zo gepassioneerd bent, dat je misschien wel precies weet hoe het moet. En dat je ook wil dat anderen meegaan daarin.
1: Nou ja, hij had wel. Ja, Harry had vaak wel gelijk als hij ergens kritiek op had. En dat gebeurde ook wel eens. En dan
0: Dan hoor je dat.
1: Dan maak je niet alleen maar vrienden. Maar hij was ook best wel grappig. Er is een verhaal, dat vertelde hij mij, dat hij dan bij William Christie, dat is dan ook zo'n oude muziekgod, daar zong hij dan het Mozart-requiem. En dat was op de verjaardag van William Christie. En de bassolo daar is dan tuba, tuba, mirum spargen, so, honum. En op die fermate dacht Harry, kom, laat ik eens een leuke versiering maken. Dus die begon daar een beetje, happy birthday to you. Maar dan een so, maakte een kleine improvisatie daarop. En ja, het hele orkest lag natuurlijk dubbel. William Christie iets minder, dus hij mocht daarna nooit meer bij William Christie zingen.
0: Oh, echt?
1: Maar hij deed het eigenlijk ter ere van Bill Christie. Zong hij eventjes een kleine happy birthday versiering in het Mozart-requiem. Ja, dat was ook Harry.
0: Ja, maar die passie die blijft wel, dat hoor ik je steeds zeggen. Zijn stem, was dat nou talent? Of, want ik hoor jou ook zeggen dat hij heel veel oefende, heel veel repeteerde.
1: Ja, dat is, als je een lage stem hebt, dan moet je die warming-up, zal ik maar zeggen, die is heel belangrijk. En dat moet je wel allemaal bijhouden, ja. Dus
0: dat deed hij ook.
1: En dat deed hij ook. Mm. En die passie, ja, dat is gewoon, dat is muziek voor, muziek na. En ook willen weten waarom iets op een bepaalde manier geschreven is door een componist. En daarna op zoek gaan. En dan, hoe breng ik deze compositie zo eerlijk en ook zo overtuigend mogelijk voor het voetlicht? En dan ook vaak composities. Kijk, het Mozart-requiem heeft Harry ook al veel gezongen. Maar hij was vooral iemand die ook zocht naar baskantates uit de barok, die nog niemand had gevonden, hè, of had uitgevoerd. En dan ging hij ze voor het eerst uitvoeren. En dus hij was wat dat betreft ook echt een pionier.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn heel veel mensen, wat ik net zei aan het begin, dat ik hem hoorde en dacht, dat wil ik ook. Ik heb de afgelopen week hebben veel mensen mij gebeld en veel zangers. En die hebben eigenlijk allemaal datzelfde gezegd. Van, ik hoorde Harry zingen en ik dacht, zo wil ik ook zingen. Ik wil zanger worden. En daarvan zijn er ook een heleboel zanger geworden.
0: Tja. En hij was natuurlijk een van de oprichters van Capella Amsterdam. Heeft zijn hele leven een bijzondere band met het ensemble gehouden. Wat betekent het voor hem?
1: Ja, dat kan ik natuurlijk moeilijk zeggen. Want dat,
0: heeft hij het nooit een beetje erover gehad?
1: Ik ben de andere kant. Ja. Nou, Harry was een ontzettend gezonde, gewone jongen. Harry zei bijvoorbeeld ook niet, ik ben lid van een vereniging of ik zit. Harry zat op koor. Harry was niet iemand die deel uitmaakte van een groep. Je zat erop of je zat er niet op. En op Capella zat hij dan nu niet meer natuurlijk. Maar op het eind zong hij wel weer mee. Mm-hmm. Maar het was echt kwam uit het verenigingsleven. En was daar heel dichtbij. En hij voelde zich ook, en dat merkte hij ook, dat hij bij Capella betrokken was, omdat hij daar ook een geschiedenis mee had. Dat hij mij wel redelijk kon velen als muzikaal leider. Dus hij stoorde niet al te erg. Maar af en toe, hij had natuurlijk zelf een hele sterke mening. En heel soms botste dat wel eens. Maar dan zei ik tegen Harry, weet je, als je nou echt precies op jouw manier wil doen, dan moet je echt dirigent worden. Maar hier ben je zanger, dus je moet je toch een beetje ondergeschikt maken aan hoe het hier gaat. Maar door die betrokkenheid, weet je, het is, mensen mogen ook af en toe een beetje moeilijk zijn als ze betrokken zijn. En als ze enthousiast zijn en als ze gedreven zijn. Het is niks zo erg als van die niksige worsten die daar maar zitten.
0: Ja, dat was Harry niet. Dat is duidelijk. Daniel Royce, chef-dirigent van Capella Amsterdam, dank. En om af te sluiten luisteren we nog naar een stuk van Harry van der Kamp, die een gedeelte van Johan Rosemuller zingt.

0: Je hoorde nog een stuk van Johan Rozemuller, gezongen door Harry van der Kamp.
1: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
0: De reden is alleen de slaaf en mag alleen de slaaf zijn van de hartstochten. Het is een uitspraak van filosoof David Hume over dat het verstand altijd onderhevig is aan emoties. We zouden nooit zelf rationeel kunnen bepalen wat we werkelijk willen. Deze Schotse filosoof uit de verlichting werd in 1711 geboren in Edinburgh. Hij was misschien wel de meest sceptische van de verlichtingsfilosofen. Volgens Hume moeten we niet zomaar voor waar aannemen. Morgen is het precies 250 jaar geleden dat hij overleed. Wat maakte Hume anders dan zijn tijdgenoten? En welke van zijn ideeën zijn 250 jaar na zijn dood nog altijd terug te vinden in onze huidige manier van denken? Vannacht spreek ik hierover met filosoof en Hume-liefhebber Marjan Slob. Fijn dat je er bent, Marjan.
2: Ik vind het ook leuk.
0: Ja? Ben je zo'n liefhebber?
2: Ja, ik ben een liefhebber en ik ben het echt aan het worden. Of ik was het eigenlijk nooit. Dus Hume, dat is iemand die je als filosofiestudent, het hoort gewoon tot het programma, hè. Je krijgt het altijd mee. En ik dacht, oké, weet je, zo'n man uit de 18e eeuw, tuurlijk, en vast belangrijk geweest. Maar nu ik zelf aan het denken ben en ik stuit steeds op thema's waarvan ik denk, jeetje, wat interessant wat Hume daarover gezegd heeft. Dus hij wordt steeds frisser voor mij eigenlijk.
0: Hij heeft moeten rijpen bij jou eigenlijk.
2: Hij heeft absoluut moeten rijpen bij mij. Of ik heb moeten rijpen om Hume te kunnen begrijpen.
0: Oh, dat zou ook kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja, wat zou Hume daarover zeggen?
2: Die zou waarschijnlijk denken dat ik even tijd nodig had om hem te begrijpen.
0: Hey, en ik begreep dat jij ook wel tijdens het mediteren aan Hume denkt. Of in ieder geval aan de ideeën van Hume.
2: Ja, nou ja, weet je, bij mediteren moet je natuurlijk zo min mogelijk denken eigenlijk. Maar ja, ik kan het vaak niet laten. En het mooie van Hume is dat hij een hele subtiele theorie heeft over wat een zelf eigenlijk is. Wat die heel erg lijkt op wat de diehard mediteerders ook zeggen. Namelijk, dat zelf, dat is maar een woord wat je gebruikt om allerlei dingen die je in jezelf merkt, om die soort van onder een hoedje te zetten, zeg maar. Hè? Dus je hebt dat woord nodig zelf om te kunnen zeggen, nou ja, weet je, er gebeurt iets in dit lichaam. Maar als je dat zelf echt zou willen vinden, als je echt tot jezelf zou willen doordringen of de kern van jezelf zou willen vinden, dan zou je het nog echt moeilijk vinden om die precies te vinden. Want ja, wat zoek je dan eigenlijk? En in feite is het Hume die dat al in de 18e eeuw dus zei, van als ik nou naar binnen kijk, als ik een introspectie doe, als ik probeer na te gaan.
0: Stel, ik ga op een kussentje zitten en kijk naar mezelf.
2: Ja, of gewoon van binnen beschouwen. Wat gaat er nou eigenlijk door mij heen of zo? Of wie ben ik nou werkelijk? Dat soort vragen. Dan zegt hij, ik kom eigenlijk mezelf alleen maar tegen als er tegelijkertijd iets anders gebeurt. Dus als ik iets voel, als ik iets waarneem, als ik een stemming heb, als ik boos ben of wat dan ook, weet je. Dus,
0: dan merk je dat er een zelf is.
2: Ja, dus dat kleeft altijd aan dat er iets gebeurt in mij. En dat mij is meer een plaatsbepaling, gewoon in dat lichaam.
0: Ja.
2: Dan dat het een kern is die van binnen zit, die op een of andere manier zuiver is, waar er een hoop gedoe omheen is.
0: Maar is er niet een zelf een soort basis waar je op terug kunt vallen?
2: Nou, dat is maar de vraag. Hij natuurlijk wel dat lichaam, hè, dat is er.
0: En ja, oké, maar dat is een omhulsel.
2: Dat is een omhulsel, ja. En dat zelf, dat gebeurt natuurlijk van binnen bij ons allen, van alles en nog wat. Hele verschillende dingen, en die horen wel op een of andere manier bij jou. Maar dat zelf kun je niet waarnemen los van die dingen die gebeuren. Hij zegt zelfs, van, stel nou dat je slaapt en je merkt dus helemaal niks. Als je droomt is het anders. Maar als je slaapt in een droomloze slaap, hè, nou, dan is er eigenlijk geen zelf. Want er is helemaal geen waarneming die ik doe van iets wat er in mij gebeurt. Dus dan is dat woord zinloos, dat verdampt min of meer. Dus dat zelf
0: heeft altijd iets anders nodig om te
2: ja, er is altijd iets wat gebeurt, waarvan je zegt, dat gebeurt in mij.
0: Ja.
2: En dat is een hele handige manier van praten natuurlijk. Dus het is niet zo dat hij zegt, dat is complete onzin. Maar het is een manier van praten. En als je zou zoeken naar het zelf, los van al die ervaringen en los van al die indrukken en los van al die stemmingen, dan weet je eigenlijk niet waar je moet zoeken.
0: Ja, lekker dan.
2: Ik denk dat het dat is niet lekker dan, maar gaat toch prima? Maar ik denk dat dat ook waar is. Probeer het maar eens, weet je? En dat is ook wat je als mediteerder probeert te doen. Je zit op dat kussen en dus dat kussentje, weet je, dat is de plek waar je mediteert. En daar dan gaan er allerlei stemmingen, gedachten door je heen. En de kunst is om die te observeren, maar ook weer te laten gaan. Als een soort wolkjes die door je heen drijven. En dat gebeurt vultrekt zich in jou.
0: Je hoeft je er niet aan te verbinden.
2: Je hoeft je er niet aan te verbinden. Nee. En wat zou het ook betekenen om je eraan te verbinden? Weet je, ja. Als je eraan gaat vastklampen of zo, dat nou ja, maar dan klamp je eigenlijk alleen maar vast aan een gedachte of aan een hoop of aan een plan en niet aan jezelf. Weet je, dat het wordt, als je er heel precies naar gaat kijken, dan wordt het eigenlijk een beetje raar wat je bedoelt met zelf.
0: En wat zou Jung zeggen als ik zou zeggen, nou, ik voel me eigenlijk vandaag hetzelfde als gisteren. Dezelfde persoon als gisteren. Ik ben dezelfde persoon als gisteren.
2: Ja, nou, dan denk ik dat hij heel precies zou gaan vragen, wat maakt dat je dat zegt? Want dan heb je ook geen probleem. Waarom zou je dat oplossen? Weet je, waarom zou je die opmerking maken? Dus hij zal altijd kijken naar de reden waarom je iets zegt. En gaan kijken wat daar dan interessant aan is of zo. Dus als het jou verbaast dat je dezelfde bent als gisteren, omdat je bijvoorbeeld iets heel ergs of iets heel leuks hebt meegemaakt, wat kennelijk toch niet zoveel uitmaakt voor hoe jij je voelt, dan heb je een interessant onderwerp van onderzoek. Maar als je zo in het algemeen maar zegt, nou, ik ben vandaag dezelfde als gisteren, dat is eigenlijk een beetje een soort van loze opmerking. Van wat bedoel je daarmee of zo? Of waarom zou je dat precies willen zeggen al?
0: Ja. Ja, en het gaat hem ook om de ervaringen, hè, die je als mens hebt. Dus dat er iedere keer dat je... Ik heb vanochtend in het bos gewandeld en nu ben ik niet meer dezelfde mens door die ervaring.
2: Nee, dat is ook zo. Je verandert natuurlijk gedurende je leven. En voor Jung zijn die ervaringen ook inderdaad heel belangrijk. Maar dat moet je ook wel in zijn tijd plaatsen. Het was natuurlijk een 18e eeuwer. Mm. En dat was een tijd waarin gezocht werd naar supersystemen die het bestaan doordecimen, zou ik maar zeggen. Dus wat je als denken doet, is proberen dat systeem helemaal te vatten. Mm-hmm. En dat doe je, dachten ze toen, vooral met je verstand, met de ratio, met de reden. Dus je zit op je stoel.
0: Want dat is typerend toen voor de verlichting.
2: Ja, voor de verlichting. Mm-hmm. En sowieso ook wel, het was natuurlijk ook een diepgelovige tijd. Het werd al wat minder, maar we kwamen uit de middeleeuwen, waarin het idee toch was van, nou, God heeft een plan gemaakt voor de wereld. En wij moeten bedenken, een soort van reconstrueren, wat dat plan nou eigenlijk is. En dat moet je doen met je verstand. Mm-hmm. Je moet eigenlijk van de ideeën die God in je heeft geplant op een of andere manier, die moet je serieus nemen en op grond daarvan moet je het systeem...
0: Nou, alles komt uit God voort.
2: Ja. Alles komt uit God voort, maar ook uit het verstand wat God je heeft gegeven. Mm-hmm. Daarin lijk je op God, daarin lijk je op... daarin, dat is jouw goddelijke stukje van jou. En Hume, die plaatste die ervaring op de voorgrond. En dat was dus eigenlijk heel radicaal. Omdat hij zei, dat verstand, ja, tuurlijk, hartstikke belangrijk. Maar waar het als mens om gaat, waar het mee begint, is de ervaring. Wat je gewoon merkt, wat je om je heen opdoet aan waarnemingen. En er zullen heus wel wat instincten bij je leven. En je hebt al neigingen als je ter wereld komt. Maar je hebt echt geen systeem, geen denksysteem in jezelf al zitten. Je moet dat gaandeweg uitvinden. En natuurlijk leren van andere mensen. Maar het primaat, het begint allemaal met ervaringen en waarnemingen. Mm-hmm. En dat bedoelde Jung met die nadruk op ervaringen. Dus dat was het afzetten tegen het idee dat je gewoon op je stoel kan gaan zitten en goed nadenken. En dan kom je erachter hoe het bestaan in elkaar zit. Hij dacht, je moet gaan ervaren. Je moet veel waarnemingen doen. Mm-hmm. Daar wel ook wel goed over nadenken. Het is niet zo dat je al ervarende al wel tot inzicht komt. Je moet wel denken, daar niet van. Maar het begint bij die ervaring.
0: En viel dat samen met de ontwikkeling van de wetenschap in die tijd?
2: Ja. Hij was een grote bewonderaar, een fan van Newton. Dat was natuurlijk al wel een eeuw eerder. Mm. Maar die had die wetmatigheden ontdekt, hè, in de hemellichamen. En de
0: maar ja, dat is ook het meten en weten en het kijken naar de wereld om je heen.
2: Ja, en die waarnemingen doen en dan bedenken welke wetmatigheden liggen hieronder. Ja. En daar vond hij Newton geweldig in. En hij wilde dat eigenlijk doen, dat had Newton natuurlijk gedaan voor de natuurkunde, voor het heelal, et cetera. En hij wilde dat doen voor het menselijk bestaan en voor voor de menselijke psyche ook eigenlijk.
0: Oh ja.
2: Dus hij dacht, hij wilde eigenlijk een soort Newton zijn, maar dan van de menselijke geest.
0: Ah, kijk.
2: Ja.
0: Moeten misschien eens in zijn levensloop duiken om te begrijpen waar zijn kritische en bijzondere manier van denken vandaan kwam, juist in die tijd. Laten we naar de jonge Hume gaan. Ja. Wat weten we over hem? Uit wat voor gezin kwam hij?
2: Nou, hij was dus geboren in Edinburgh, in Schotland. In 1711. En had een ouder broertje en een zusje. Ik weet niet of dat zusje ouder of jonger was. Maar het was belangrijk dat hij een ouder broertje had. Want dat betekende dat hij niet zou erven. Hè? Dus okay. hij moest zijn eigen kost gaan verdienen. Dan moest hij sowieso. Want hij was weliswaar van een soort van adel. Maar het was niet een heel rijke familie.
3: Een gekochte titel, begreep ik.
2: Ja, het was niet kat in het bakje, zou ik maar zeggen. Nee. Hij moest, die hele familie die moest wel een beetje struggelen. En hij was geboren gewoon in een rijtjeshuis in Edinburgh. Ze hadden wel een huisje ergens op het land, ten oosten van Edinburgh, geloof ik. Maar wat ook belangrijk was, zijn vader stierf toen hij 2 was. Dus zijn moeder die heeft die kinderen moeten opvoeden. Ze hadden het echt niet breed thuis. Maar hij had wel talent voor denken. En hij wist ook van, ik weet het niet hoor. Maar wat ik een beetje aanvoel bij die man, is dat hij echt gewoon een soort... Hij had een soort reality check gehad, weet je. Hij zag zijn moeder struggelen om dat gezin in stand te houden. En hij wist gewoon, ik zal moeten werken voor mijn geld.
3: Ja.
2: En ik kan er niet van op aan. Ik heb niet de luxe om zoals de echte adel of de rijke adel natuurlijk wel heeft, om gewoon precies te doen waar je zin in hebt. Mm. En het leven te kunnen leiden wat je wil. Hij wist, ik zal mijn eigen kost moeten verdienen.
3: Want zijn moeder wilde toch dat hij jurist zou worden?
2: Ja.
3: Want in ieder geval, dat was een beetje het idee.
2: Ja. Ja, want als jurist kun je natuurlijk goed je brood verdienen. Ja.
3: Hij ging heel vroeg studeren, hè?
2: Ja, op zijn 12e.
3: Ging hij toen rechten studeren?
2: Toen ging hij rechten studeren. En dat was wel heel vroeg, maar... Het was niet zo dat de meeste mensen toen op hun 18e gingen studeren, hoor. Die gingen sowieso al op hun 14e, 15e.
3: Ja, mensen gingen dus ook eerder dood natuurlijk. Ja, ja.
2: Ik weet niet waarom, maar het was... 12 klinkt nu wel bizar vroeg. En het was ook vroeg, maar het was ook weer niet zo extreem.
3: Mm-hmm.
2: Maar hij ging inderdaad rechten studeren. Wat toen ook al een heel pragmatische studie was. Weet je, van daar kan je de kost mee verdienen. Maar hij had er helemaal geen aanleg voor. Hij vond het helemaal niks. En hij wilde filosofie studeren en meer een man van de algemene kennis worden. Daar lag zijn liefde.
3: Ja.
2: Dus hij was een drop-out. Hij heeft nooit een studie afgemaakt ook. Of
3: Kijk,
2: een studie.
3: Ja, dat zijn de beste, toch? Het is wel interessant dat jij zei net, hij was heel bezig met de menselijke psyche. Hij heeft natuurlijk rond zijn 18e een zware geestelijke inzinking ondergaan. Die hij zelf in verband bracht met zijn filosofische ideeën. Wat is daar gebeurd?
2: Ja, nou, het fijne weet ik daar niet van. Maar het was wel iemand die... Hij denkt na en dan... Hij dacht zo grondig na. Weet je, hij heeft een verbluffend radicaal verstand. En dat is wat me nog steeds in hem aanspreekt.
3: Wat bedoel je daarmee, een radicaal verstand?
2: Ik bedoel
3: verstand?
2: Dat hij, doordenkt gewoon op zijn eigen lijn. Heel autonoom eigenlijk. Dus hij krijgt de gedachte bijvoorbeeld over dat zelf, hè, waar we het net over hadden. Van, wat kan je nou eigenlijk bedoelen met een zelf? Laat ik dat nou eens bij mezelf onderzoeken. Hey, ik vind het eigenlijk niet los van allerlei dingen die toch al in me gebeuren. Wat is dat dan niet gewoon een woord voor de dingen die in me gebeuren? En meer niet?
3: Mm.
2: Weet je, dat hij die gedachte durft te denken en tot zijn einde durft te denken. En niet
3: door durft te denken.
2: Dat is natuurlijk ook iets wat tamelijk, hoe moet ik dat zeggen, bar is ook. Hè? Als je dat als jong mens steeds doet. En het is kaal. Het is een beetje alsof je in het hooggebergte staat met zonder beschutting. Weet je? En hij kan niet anders dan hele, hele snelle geest hebben gehad. En ik kan me voorstellen dat je dan instort en denkt, ik word hier een beetje... Nou, niet gek van hoor, maar ik word...
3: Maar depressief.
2: Depressief, ja. Het is te veel, het is te kaal.
3: Ja.
2: Ja.
3: En wat is het leven waard dan ook?
2: Ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen hier op aarde, weet je? Dat...
3: Wat ook wel een hele goede vraag
2: is
3: natuurlijk. Ja.
2: En ook echt een vraag van slimme adolescenten nog steeds.
3: Ja.
2: En dat was hij dus, denk ik, in extreme mate.
3: Ja. Dat denk je, ja. Dat het echt een beetje een wonderkind was misschien.
2: Ja.
3: Wat heeft hem geholpen om daar weer uit te komen? Weten we dat?
2: Wat ik dus ook, nu ik zelf ouder ben, ook zo leuk aan hem vind, is dat hij ook heel nuchter is. En dan zegt ze, ja, weet je, op een gegeven moment moet je ook ophouden. Je moet gewoon ophouden met denken. Je moet een beetje afleiding zoeken.
3: Okay.
2: Dus hij hield er van spelletjes, van backgammon bijvoorbeeld. En hij zei van, je moet op een gegeven moment gewoon met je vrienden gaan praten. En een leuke, gezellige middag. En dan valt het allemaal wel weer mee. Weet je, al die dingen die zo groot leken in je eentje. En waar je niet uitkwam. En wat torenhoog was en waar je een beetje op stuk liep. Nou, dat wordt wel flink gerelativeerd als je gewoon een gezellige middag met je vrienden hebt. Nou, dat is toch geweldige raad.
3: Ja.
2: Dus hij zei niet, ik had het geen gelijk of zo. Hij zegt gewoon, verzet je zinnen.
3: Denken is belangrijk, maar ga erop uit en maak contact met mensen.
2: Ja. Ja.
3: Ja, dat zijn wel goede levenslessen.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
3: We moeten hem ook in de tijd plaatsen natuurlijk. Want we hebben een deel van zijn levensloop besproken. Maar hij leefde op een bijzonder moment. In Europa was de verlichting gaande, we hadden het al even over. In Frankrijk leidde dat tot de Franse Revolutie. Maar daar is zoiets als de Schotse verlichting specifiek. Wat gebeurde daar in de 18e eeuw?
2: Ja, nou ja, dat was dus een plek. Edinburgh was een hele belangrijke stad waar hij dus woonde. En waar bijvoorbeeld ook Adam Smith woonde, weet je? Die van die grote econoom, die nog steeds heel vaak wordt aangehaald. Als degene die zegt dat de onzichtbare hand de economie regelt. En dat waren vrienden. Dus die konden heel goed met elkaar opschieten. En het waren allebei, denk ik, dus verlichtingsmensen. Die voor zichzelf wilden denken, los wilden komen van dogma's. Kerkelijke dogma's, christelijke dogma's, maar alle dogma's eigenlijk. En gewoon van de grond af, met hun eigen verstand, wilde bedenken hoe je voor jezelf kan verantwoorden wat je gelooft, wat je aannames zijn.
3: Mm-hmm.
2: En die Schotse verlichting, die blinkt uit in een soort op de wereld gerichtheid. Dus die was heel pragmatisch en heel... Dus Adam Smith keek naar economie, weet je, van hoe gaan we hier met geld om en hoe wordt zo'n samenleving geregeld hoe voltrekt de handel zich en wat zou daarin goed zijn?
3: Het alledaagse bijna.
2: Het alledaagse en in ieder geval heel veel respect en aandacht voor het ambachtelijke, het alledaagse en gewoon wat zich in de reële wereld voordoet.
3: Mm-hmm.
2: Dus Spinoza is ook een fantastische filosoof, maar die keek natuurlijk naar het goddelijke systeem en je probeerde dat te doorgronden. Weet je, dat is toch met een oog op de hemel gericht.
3: Ja.
2: En niet per se.
3: En dit is meer naar de grond gericht,
2: ja,
3: misschien zeg
2: ik. Bedoel, God, die kwam, of Spinoza kwam ook eigenlijk een beetje van God los. Maar wel met een neiging om boven het alledaagse te zweven en te kijken hoe het bestaan dan is.
3: Ja.
2: En Adam Smith en zeker ook David Hume, die waren gewoon heel aards. En dat aardse, dat vind ik heel mooi. En dat was ook, voor zover ik weet, behoorlijk typerend voor die Schotse verlichting.
3: Oké.
2: Ja.
3: En zou je dan zeggen dat hij een product van zijn omgeving was? Of was hij juist iemand die daar tegenover zette?
2: Ja, helemaal een product van zijn omgeving was hij nou ook weer niet. Want hij had best wel problemen met de autoriteiten. Dus hij heeft zijn school niet afgemaakt, zijn universiteit niet afgemaakt. Hij had met zijn spaargeld of het beetje geld wat hij van huis uit had, heeft hij een boek geschreven. Dus had hij al zijn geld ingestort als twintiger. Wat nog steeds een van de belangrijkste werken van de westerse filosofie is. Maar toen de tijd, zei hij zelf, viel het dood van de drukpers. Dus het was een flop. Het flopte.
3: Oh, het
2: hij had gedacht van, nou zal ik eens even een poepje laten ruiken, weet je wel. Maar het was... Het sloeg eigenlijk helemaal niet aan. Ze namen het niet serieus. Het was ook te radicaal.
3: Ja, maar dat vroeg ik me nog af. Als je zo alles op zijn kant zet,
2: ja,
3: dat zal niet met applaus ontvangen worden.
2: Nee, hij had echt de geur van atheïst om zich heen.
3: Mm-hmm.
2: Hij heeft zich nooit op die manier echt radicaal uitgelaten. Hij heeft nooit ruzie gezocht, zou ik maar zeggen, met de kerk. Maar het was wel zo dat hij zo autonoom dacht en zo los van alle overtuigingen die in het geloof zaten.
3: Ja.
2: Dat zagen mensen natuurlijk ook wel. Zo van, nou, die loopt niet in het gareel. En dat is ook de reden dat hij geen voet aan de grond kreeg in de universiteiten.
3: Ja.
2: Hij kreeg geen baantjes op de universiteit. Dus het was iemand die... Dus je kent van zijn tijd, ja en nee. Weet je, hij was ook een soort van rebel.
3: Ja, en misschien wel zijn tijd ver vooruit.
2: Ik denk van wel.
3: Ja.
2: Ja.
3: Laten we in zijn ideeën verder duiken. Want de basis is toch een bepaalde mate van niet zomaar geloven wat je ziet.
2: Ja.
3: Scepticisme.
2: Ja.
3: Wat betekent dat bij Hume?
2: Nou, dat betekent dat hij eerst en vooral kijkt naar wat gebeurt er nou werkelijk. En kijk nou eens heel precies.
3: Mm-hmm.
2: En dat vind ik ook nog steeds zo mooi aan Hume. Dus mensen denken bij filosofie vaak dat zijn van die denkers die enorme luchtkastelen bouwen. Die met hun voeten op de stoel gaan zitten of op de tafel of wat dan ook. En dan een beetje voor zich uitdenken en het steeds groter maken en dan tot de hemel gaan of zo. Maar bij Hume is het juist heel precies observeren en niks voor lief niks voor lief aannemen, hoe noem je dat?
3: Ja.
2: Niks voor waar aannemen. En heel zorgvuldig kijken. En nou juist alles wat we eigenlijk heel terloops geloven, tegen het licht houden en denken, maar op basis waarvan geloven we dat nou eigenlijk?
3: Ja, maar hij had het ook over wonderen, hè? Waarom vond hij wonderen zo interessant?
2: Nou ja, in de Bijbel staat natuurlijk heel veel wonderen. Mm-hmm. En het is ook belangrijk in de christelijke beleving voor veel mensen. En hij zei, ja, maar wonderen zijn alleen maar wonderen, omdat ze zo afwijken van wat iedereen weet dat gewoon is. Dus hoe kan je nou eigenlijk, als je spreekt van een wonder, dan weet je eigenlijk best wel dat dat heel erg vreemd is wat daar gebeurt. Ja. Waarom ben je niet geïnteresseerder in die regelmaat? Waarom richt je zo op dat wonder? Weet je? Hij wilde eigenlijk ook weer hier een soort nuchterheid aanbrengen van alle aandacht gaat naar de wonderen, maar eigenlijk is dat wonder geeft alleen maar aan dat het tamelijk uitzonderlijk en bijzonder is wat er gebeurt.
3: Ja.
2: Dus kijk nou naar als je wil weten hoe de wereld echt in elkaar zit, kijk nou dan naar wat de meeste mensen normaal vinden of wat waar dat wonder een uitzondering op is.
3: Ja.
2: Want daar vind je de handvatten om je leven te leiden.
3: Ja, het is ook interessant om naar zijn ideeën over oorzaak en gevolg te kijken, denk ik. Ja. In dat opzicht.
2: Ja.
3: Hume gebruikt daarvoor het voorbeeld van 2 biljartballen.
2: Ja.
3: Wat probeert hij ons daarmee duidelijk te maken?
2: Nou, wat hij zegt, dat is dat stel je voor dat je aan het biljarten bent. Je hebt die keu, je kan tegen die biljartbal aanstoten en dan ga je gewoon zien waar die bal heen gaat.
3: Ja.
2: Het is altijd zo dat als je tegen die bal stoot en die steekt tegen de ander, dan rollen ze verder op een bepaalde manier. En mensen zijn dan geneigd om te zeggen, we zien hier oorzaak en gevolg. Er wordt tegen die bal aangestoten met de keu. Die bal stoot tegen een andere aan. En we zien dus, de oorzaak is die keu stoot.
3: Ja.
2: En dan rollen die ballen verder. Dat is het gevolg van die stoot. En dat zie je. Dat zie je toch. Weet je, dat is dan wat mensen...
3: Zou ik ook zeggen, ja. Ja.
2: Ja. Nou, ik eigenlijk ook. Maar tenminste, totdat ik Hume las. Want hij zegt, wat je ziet is precies wat ik nu net beschreef. Dat er een keu is die tegen een bal stoot. Dat die bal rolt tegen een andere bal stoot. Dat is allemaal waar. Dat kunnen we verifiëren, weet je. Kan jij naar kijken, kan ik naar kijken. Kunnen we zeggen, ja, hebben we gezien. Maar hebben we nou ook oorzaak en gevolg gezien? Je ziet geen oorzaak en gevolg. Of je ziet geen causaliteit. Dat is... dat is het labeltje wat jij erop plakt, zeg maar. En dat doe je niet voor niks, weet je. Het is ook wel logisch om dat te doen. Het is ook niet stom om dat te doen. Het punt is, wat je ziet zijn die biljartballen en niet causaliteit. Causaliteit is een woord in je kop. En niet
3: een construct.
2: Het is een construct om voor jou de wereld beter begrijpelijk te maken.
3: Ja, maar wacht eventjes, want causaliteit is toch relevant en heel belangrijk. Juist ook om, als je bijvoorbeeld problemen wil oplossen, moet je toch weten waar het begint, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is ook best een moeilijk, ingewikkeld punt. Want Hume zegt niet dat causaliteit niet bestaat, hè? Hij zegt alleen, je kan het niet waarnemen. Je moet niet praten alsof je ziet dat er causaliteit is. Causaliteit is een conclusie die jij trekt op grond van je waarneming.
3: En zelfs dat wil hij bevragen.
2: Nou, hij zegt... Je kan dat kan wel een hele redelijke aanname zijn.
3: Ja.
2: Maar het garandeert niet dat het altijd alleen... Je kan het niet waarnemen. Je moet niet praten alsof je ziet dat er causaliteit is. Causaliteit is een conclusie die jij trekt op grond van je waarneming.
3: En zelfs dat wil hij bevragen.
2: Nou, hij zegt... Je kan dat kan wel een hele redelijke aanname zijn.
3: Ja.
2: Maar het garandeert niet dat het altijd gebeurt. En

0: te maken. Je verandert. Er zijn ontzettend veel dingen die op ons inwerken, die door ons heen gaan. Dus veel moeilijker in model te brengen dan zelfs de banen van de planeten of dan een appel die valt. En hij zei, je kan wel patronen zien. En natuurlijk zie je patronen als mens. En dat moet je ook willen zien, want anders dan leef je in een soort chaos en dan weet je echt niet wat je moet doen. Dan
1: word je depressief.
0: Dan word je depressief, maar je weet je ook geen raad. Je weet echt niet wat je te wachten staat. Dus natuurlijk doe je aannames. Maar het zijn jouw aannames die je niet waarneemt, maar die je doet op basis van wat je zoal om van je ervaringen. Dan komt het woord ervaringen weer.
1: Ja.
0: En die ervaringen, die geven geen garantie dat het weer opnieuw
1: gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jung gaat ook in tegen het idee dat de mens vooral een rationeel wezen is.
0: Ja.
1: We hadden het al over de emoties en het zelf. Ja. Een bekende uitspraak van hem is, de reden is alleen de slaaf en mag alleen de slaaf zijn van de hartstochten.
0: Ja.
1: Wat bedoelde hij daarmee?
0: Ja, dat vind ik ook zo mooi en zo interessant aan hem. Hartstocht is een oud woord voor emoties, hè? En voor passies en zo. Hij plaatst die emoties zo centraal. Hij zegt eigenlijk van, als mens kan je niet anders of ben je mens omdat je geëmotioneerd kan zijn.
1: Uh-huh.
0: Weet je, je kan denken wat je wil, zoals een computer. Maar het heeft alleen maar belang omdat je emoties hebt. Dus je bent alleen maar betrokken bij iets. Je bent alleen maar geïnteresseerd in iets op basis van je emoties. Dat kunnen je gedachten niet voor je doen. Dus het zijn de emoties die aanleiding geven om iets verder uit te zoeken.
1: Ja.
0: De emoties kleuren je leven. En die maken dat je gepassioneerd bent. Dat je überhaupt iets wil. En in die zin is de reden de slaaf van de emoties. Als de emoties iets willen, dan gaat de reden aan de gang.
1: Ja, zo. Ja, de reden is, of de emoties zijn er altijd eerst. De gevoelens.
0: Ja, de gevoelens en de interesse en het belang wat je in iets stelt.
1: Ja.
0: Weet je, en of dat belang nou positief is of negatief, je wilt van alles in je leven. Als mens leef je altijd in stemmingen en in je hebt een soort grondhouding. Soms is je neutraal, maar heel vaak als je in actie komt, dan is dat omdat je gedreven wordt door iets. En dat zijn je emoties.
1: Ja, dus dat we heel verstandig tot een besluit komen, daar gelooft Hume helemaal niet
0: in. Jung denkt dat we vaak dingen doen, gedreven door onze emoties en door onze passies. En dat je desnoods wel een reden kan geven als een ander je daarnaar vraagt.
1: Nou ja, maar dat is achteraf.
0: Achteraf eigenlijk. Ja. Dus je gaat zelf verzinnen.
1: Gaat beredeneren.
0: Ja. En dat is ook wel goed dat je dat doet. Hè. Ik wil soms best wel uitleg van jou hebben. Waarom deed je dat nou?
1: Oh ja.
0: Zeker als je iets deed wat ik niet leuk vind. Weet je? Dan natuurlijk is er een gesprek over mogelijk. Jung zegt niet dat het niet goed is om over emoties of over redenen te praten. Maar hij zegt, het begint met jouw impulsen. En dat je daar construeer je redenen bij.
1: Heeft het jouw eigen gevoelens? Heb je anders leren kijken naar je eigen emoties en je eigen reden?
0: Ja.
1: Door Jung, ja?
0: Ja?
1: In welk opzicht?
0: Nou, dat ik veel meer mezelf zie als een soort trillend lichaam, dat zou ik zeggen, dat in de wereld staat. En dat wel, ik bedoel, ik wil wel zo open en zo bedachtzaam mogelijk leven. Want dat vind ik belangrijk, weet je, daar ben je filosoof voor. Maar het is wel zo dat het begint in mijn lichaam. En in mijn plekje van de wereld, wat ik kan zo ruim mogelijk kan maken. Ik kan mijn eigen positie zoveel mogelijk proberen op te rekken. En zoveel mogelijk in mijn besef opnemen of zo. Hè? En dat is ook mooi om te doen, denk ik. En ook belangrijk als mens. Maar het gaat er wel om dat ik dat altijd vanuit mijn leventje doe.
1: Ja.
0: En dat ik dus niet als een soort buitenstaander objectief, onthecht en rationeel kan kijken naar de wereld. Weet je, ik maak er onderdeel van uit.
1: Mm.
0: En het kan soms goed zijn om een stapje terug te doen en eens te kijken, waar sta ik nou eigenlijk? Ja, dat kan. Bedachtzaamheid is goed. En ik denk dat Jung dat ook zou zeggen. Maar hij zou ook zeggen, je begint als mens altijd op de wereld. Met je voeten op de aarde. En denk maar niet als mens dat je alles kan overzien. Hoeveel je ook denkt en hoeveel je ook weet. Wat er te ervaren en te weten valt van de wereld. Het is gewoon te groot eigenlijk voor mensen.
1: Dat is ook interessant. Is dat juist niet tegenstrijdig als je kijkt naar de rest van de verlichting? Dat het juist de nadruk op de ratio lag?
0: Ja. Nou ja, Hume is dus ook wel iemand die denkt. Hè? Dus ik vind het soms lastig, alsof hij alleen maar voelt. Hij was natuurlijk juist een hele scherpe denker.
1: Ja.
0: Maar het idee dat je inderdaad vanuit die leunstoel of vanuit de Ivoren Toren zou kunnen
1: de hele wereld kan bevatten.
0: Ja,
1: ja.

0: wereld zou kunnen bevatten. Dat is eigenlijk best wel een soort grootheidswaan, denk ik. Mm. Heel megalomaan. En ook iets wat in deze tijd heel erg ontkracht wordt. Hè? En ook.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen nu zullen zeggen, ja, maar weet je, de hele discussies over. Over van jij kunt niet ervaren wat ik ervaar, want jij hebt mijn positie in de wereld niet.
1: Mm-hmm.
0: Of dat nou gaat over je geslacht, over de plek waar je geboren bent, over hoe rijk je bent, weet je wel. Het is zo dat de feitelijkheden, dus waar je bent, waar je geboren bent, en hoe je leven is en hoe je zelf in elkaar zit enigszins, dat maakt dat je bepaalde ervaringen wel zult hebben en andere niet. Dus hoezo objectieve kennis? Weet je, het is, je kunt erover praten, maar je kunt niet doen alsof jij neutraal bent. En dat is denk ik iets wat nu heel diep doordringt. En ook lastig is, want ja, wat...
1: En waar resulteert dat nu dan in? Wat zie jij in de samenleving?
0: Bijvoorbeeld in de hele discussie over... ik denk dat dit ook wel eens iets is wat woke mensen wordt aangewreven. Dat ze te veel de nadruk op leggen dat een vrouw niet kan weten hoe een man zich voelt en een man niet hoe een vrouw zich voelt, et cetera. Of dat ik niet mag zeggen dat ik als Nederlandse geboren vrouw niet kan weten hoe het is voor een Indiaanse vrouw, weet je. En dat is tot op zekere hoogte ook zo. Maar soms gaat het nu ook wel een beetje heel ver. Joen zou ook altijd zeggen, ja, maar je kunt dus wel redenen geven. En mensen hebben een groot vermogen om zich in te leven, ook in de positie van anderen.
1: Ja. Ja, en dat gebeurt misschien een beetje weinig.
0: Dat gebeurt een beetje weinig. En het is ook een soort... eigenlijk probeer ik te zeggen dat die objectiviteit nu een beetje uit de mode raakt. En dat is ook goed. Ik vind zelf ook dat je bewust moet zijn van je positie en van je eigen. Hoe je jezelf,
1: perspectief.
0: Ja, hoe je jezelf meeneemt en wat je denkt en wat je zegt en wat je vindt en wat je voelt. En dat zou Joem ook altijd zeggen. De vraag is dan wel, hoe kom je nog tot elkaar? En hoe leef je met elkaar samen?
1: Mm.
0: En ik denk dat.
1: Waar vind je nog gezamenlijkheid?
0: Ja, waar vind je nog gezamenlijkheid en op basis waarvan? En dat ik denk dat we daar nu gewoon moeite mee hebben. En terecht, hè? Doel terecht.
1: Want waarom zeg je terecht?
0: Omdat ik wel af wil van dat verlichtingsrationalisme.
1: Mm.
0: Waarin je met je onbevooroordeelde, superobjectieve verstand zou kunnen zien hoe de wereld in elkaar zit. Daar geloof ik niet in.
1: Ja.
0: Kijk, en als je het hebt over de gang van de hemelbanen, dan is dat nog. Dan is het al zo dat wij hier op aarde naar staan te koekeloeren. Dat je ook niet weet hoe dat op een andere plek eruit zou kunnen zien. Maar als het gaat over samenlevingen, dan al helemaal niet. En dan is het ook belangrijk om gewoon de gevoeligheid te hebben dat je jezelf altijd meeneemt in een gesprek. En dat je je eigen aannames eigenlijk nooit helemaal heel helder in beeld kunt hebben. En dat je die vaak...
1: Dus daar hoef je ook niet zo stellig over te zijn.
0: Nee. Nee, die zou je moeten onderzoeken. Of die zou je kunnen ontdekken eigenlijk in gesprek met anderen.
1: De verademing eigenlijk, als ik dit zo hoor.
0: Ja.
1: Ook in het heden. Ja.
0: Ja. En heel subtiel dus, hè. Weet dat je die aannames hebt. Je hoeft je er niet voor te schamen, want hoe kan het anders? Maar...
1: Bevraag ze
0: en leg ze. Doe dat in contact met andere mensen.
1: Ja.
0: Dus niet alleen in die Ivoren Toren, maar met die vrienden. En
1: in interactie met anderen.
0: Ja, interactie. Want dan kom je erachter waar jij kennelijk aannames hebt waar je niet eens van bewust bent.
1: Mm-hmm. Waar zou Joem zich vandaag de dag het meest over verbazen, denk je?
0: Nou, ik denk dat zijn ogen uit zou kijken sowieso als hij nu zou leven. Ik denk dat hij geïnteresseerd zou zijn in complottheorieën. Omdat dat een beetje soms... Dat heeft een soort verwantschap met die wonderen. Weet je, dat mensen die heel strikt in complottheorieën geloven...
1: En oorzaak en gevolg.
0: Ja, en die willen een systeem bouwen waarin alles klopt. Die redeneren eigenlijk toe naar een geloof. En dat zou die... En die vergaren daar heel veel invloed mee. En denken ook dat ze iets aan het uitvinden zijn... Of dat ze serieus aan het denken zijn. Terwijl ik denk dat Joem zou zeggen... Ja, maar het serieuze denken is juist het behoedzame, hele precieze kijken naar wat je aannames nou zijn en waarom je dat eigenlijk denkt en wat er misschien tegen zou spreken en hoe je dat verder zou kunnen ontwikkelen. En dat je niet te snel moet denken dat je wel eventjes de patronen ziet. Want dat oorzaak en gevolg, dat is sowieso maar een gedachte van jou die jij erin legt. Misschien terecht, misschien ten onrechte. Maar het kan, je kan elke dag weer verbaasd staan. En ik moet hier even Bert Keizer noemen. Die heeft onlangs een heel leuk boekje over Hume geschreven. Kan ik aanraden.
2: Kijk.
0: In een serie, Nieuw Licht. En die heeft een mooi voorbeeld. Die zegt, stel je voor dat je een kippetje bent en de boerin komt je elke ochtend een handje graan voeren. Dus dat is het voorbeeld van Bert Keizer om uit te leggen, hè? En die doet ze elke dag. En die kip denkt van, nou, ik weet wel wat hier de wet van oorzaak en gevolg is. Het wordt ochtend en ik krijg mijn graan.
1: Ja.
0: En dan komt er een dag en dan pakt de boerin de kip en draait hem de kop om.
1: Oei.
0: Het is een droevig verhaaltje. Maar er was dus geen wetmatigheid in het leven van die kip dat er elke dag een nieuwe dag zou zijn en er elke dag nieuw graan zou komen.
1: Ja, tot een zeker moment. Ja.
0: Ja, dus zij kon het wel verwachten, die kip. Dat was niet dom of zo, maar het is geen zekerheid. Je weet niet zeker wat de dag van morgen brengt. En dat is iets. Nou ja, de zon zal morgen wel weer opgaan, dat dan weer wel. Maar wat er in de menselijke samenleving gaat gebeuren, dat is zo complex en zo.
1: Maar dit is wel ook heel onzeker, hè?
0: Wat bedoel je?
1: Nou, als we Hume volgen, dan is er weinig. Dan blijft er weinig over.
0: Ja, en dan word je wel depressief als jong.
1: Ja, misschien wel, ja. Nou ja, als je alles zo omkeert en onderzoekt, het
0: ja.
1: is, je moet misschien wel stevig in je schoenen staan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is niet
1: of tegen onzekerheid kunnen misschien. En het niet weten.
0: Ja, en ook dat. Ja, dat. Je moet het tegen kunnen. En dat is misschien niet altijd leuk. Maar er zit ook altijd de vreugde van het denken bij. Hè? Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Het is ook de opwinding en de roes van een gedachte tot zijn einde durven denken. Hè? Dat is ook heel leuk.
1: Ja.
0: En dat voel je ook heel erg bij Hume. Dat hij gewoon plezier heeft in het denken. En hij schreef ook heel helder en mooi. En hij had iets stoutmoedigs. Ik denk niet dat hij expres probeerde een rebel te zijn of zoiets. Maar hij.
1: Maar een innerlijke noodzaak bijna, volgens
0: ja,
1: me.
0: Ja, maar ook een innerlijke vreugde. Van,
1: oh ja.
0: Van dat je dat denken voelt en dat het
1: oh ja.
0: gaat.
1: En dat
0: het
1: gelop
0: gaat.
1: Ja.
0: En dat je gewoon lekker meegaat. En dat. Ik voel vreugde als ik Hume lees. En gewoon het plezier van het denken. En van de lol in een gedachte tot zijn einde durven brengen.
1: En hoe heeft hij jouw leven veranderd? Want ik heb de indruk dat hij wel invloed heeft gehad op.
0: Ja, nou, er zijn meer filosofen die ik geweldig vind. Maar ik vind dat durven denken.
1: Ja.
0: En dat hele zorgvuldige. Er zit een soort tegenstrijdigheid in. Ik zei net zelf, hij gaat in galop achter zijn gedachten aan. Dat is ook zo. Maar er zit ook een soort behoedzaamheid in. En een soort van steeds opnieuw kijken. Ja, maar. Heb ik het nou wel bij het rechte eind? En hoe weet ik dat zo zeker? En kan ik dat nog eens openleggen en opengooien? En laat ik daar nog eens een keertje omheen lopen in gedachten? En wat zie ik dan? Weet je, dat maakt het leven ook tot een avontuur. En dat lijkt me als je een complottheoreticus bent helemaal niet zo leuk. Want je weet altijd al wat je vindt. Weet je, het is gewoon zo vast.
1: Het is minder, eigenlijk roept hij op tot minder hermetisch zijn in je denken.
0: Ja.
1: Gooi alles open. Durf te twijfelen.
0: Ja, durf te twijfelen en weet dat je overtuigingen hebt. Je kan niet anders.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk probeer je ook goede overtuigingen te hebben. Tuurlijk, en daar heb je je verstand voor nodig. Maar niemand kan jou garanderen dat jouw overtuigingen de juiste zijn.
1: En jij zegt dat heeft mijn leven verrijkt in ieder geval.
0: Ja, ja. Omdat het me gevoelig in de wereld doet staan.
1: Gevoelig in de wereld?
0: Ja.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, omdat ik steeds rekening hou met de mogelijkheid dat ik iets kan opmerken, of dat ik iets kan lezen, of dat iemand iets tegen me kan zeggen, of iets kan doen.
1: Je zintuigen staan open naar de wereld.
0: Ja. Ja.
1: Mooi. Marjan Slob, dank je wel. Over David Hume.
0: Ja.
1: deze week 250 jaar overleden.
3: Wat blijft Lijn?
1: En we vroegen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Beert Franke woonde en werkte zijn hele leven in Nijkerk. Daar had hij een horeca-groothandel die hij overnam van zijn vader. Waar de zaak begon als poeliersbedrijf, bouwde hij de zaak uit tot een heuse groothandel. En daarbinnen richtte hij zich op Aziatische horeca-ondernemingen die in de jaren 90 groot werden in Nederland. Maar voor zijn familie was Beert veel meer dan een ondernemer. Hij was iemand die altijd bomvol energie zat, van goede grappen hield en graag tijd doorbracht met zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn kleindochter, Sarah Witsia, deelt vannacht haar mooiste herinneringen aan haar opa.
2: Mijn opa Beert, die zichzelf vaak voor de grap Beert Koeiensteert noemde, was een man die echt de gave had om een kinderlijke speelsheid te hebben totdat hij doodging, eigenlijk totdat hij 80 was. Hij bleef altijd grapjes maken en hij was gewoon heel enthousiast over het leven. En sinds ik me kan herinneren was hij eigenlijk al gepensioneerd, want hij had een horeca-groothandel, maar die heeft mijn vader toen overgenomen. Dus als ik dan bij mijn opa en oma was, dan had mijn opa alle tijd om mijn zusje en mij op pad mee te nemen. En dan verzon hij allemaal fantasieverhalen. Dus bijvoorbeeld een keer waren we in Spanje en toen was ik met mijn opa aan het zwemmen en toen deed hij alsof hij gebeten was door een kwal. Ik dacht zelf dat het echt was. En toen moest ik hem reddingszwemmen naar de kant toe. En hij zei, oh, ik heb zoveel pijn. En nou ja, toen had ik hem dus gered van de kwal, waar hij mij de hele dag dankbaar voor was. Of dan waren we in het park en dan verzon hij allemaal verhalen over dat we achterna werden gezeten door olifanten. Dan zei hij, stil eens. Hoor je dat? De olifanten komen eraan. We moeten rennen. En zo kon hij een doodnormaal park omtoveren tot een jungle waar allemaal spannende dingen gebeurden. Dus ja, als we met opa op stap waren, was het altijd een feest.
1: Nou, Sarah Witsia Franke over haar opa Beert. Hij overleed op 16 mei 2023, op 80-jarige leeftijd. Welk leven en welke verhalen maakt u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een mailtje naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En dan helpen wij u, als het nodig is, uiteraard met het vertellen van het verhaal. In het tweede uur van Wat Blijft horen we een aflevering van de podcast Overleven, waarin Koen Verbraak in gesprek gaat met NRC-columnist Frits Abrahams. Die werd gekweld door schuldgevoel toen hij zijn aan dementie leidende vrouw naar een verpleeghuis bracht, zonder dat ze wist dat ze daar dan permanent zou gaan wonen. De vraag is, welke vorm krijgt de liefde als de andere persoon onherroepelijk verandert, zoals dat gebeurde in hun relatie? En Stine Jensen stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van filosoof José Ortega y Gasset. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens de nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen aangehouden van 30 en 32. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. NRC-columnist Frits Abrahams werd gekweld door schuldgevoel toen hij zijn aan dementie leidende vrouw naar een verpleeghuis bracht, zonder dat ze wist dat ze daar permanent zou gaan wonen. Welke vorm krijgt de liefde als de andere persoon onherroepelijk verandert? Koen Verbraak gaat met hem in gesprek.
4: NRC-columnist Frits Abrahams wordt deze maand 80. Maar aan stoppen met werken denkt hij nog lang niet. In zijn columns schrijft hij over zijn eigen leven en over de wereld om hem heen. Zo verzet hij zich al meer dan 20 jaar tegen de opkomst van het populisme. Ook zijn gezin komt regelmatig voorbij in zijn columns. Dat zijn wel steeds vaker verdrietige verhalen. Zijn vrouw Margriet leidt aan dementie en woont sinds een paar jaar in een verpleeghuis. Krijgt liefde een ander gezicht als je partner langzaam maar onherroepelijk verandert?
5: Frits, hoe gaat het met je?
6: Redelijk goed.
5: Ja, je zegt het een beetje aarzelend ook.
6: Ja, dat klopt wel. Ja, redelijk is natuurlijk een heel rekbaar begrip.
5: Ja.
6: Maar ik heb het moeilijker gehad, laat ik het zo uitdrukken.
5: Ja. En waar zit het in dat je... Het gaat nu wat beter dan het ging.
6: Ja, er zit natuurlijk een soort tijdsverloop in. Hè? In zo'n overgang als ik heb meegemaakt, waarbij je vrouw uit huis moet. Dat is nu bijna 2 jaar geleden. Dus je begint wat meer aan die nieuwe situatie te wennen.
5: Ja, maar het is nog steeds een nieuwe situatie.
6: Jazeker.
5: Nog geen vertrouwde situatie.
6: Nee, absoluut niet. Nee.
5: We komen er straks nog over te spreken. Ja, ja. Jij wordt deze zomer 80, hè?
6: Ja.
5: Wat is dat voor besef?
6: Ik vind het niet een bijzondere prestatie of zo. Dus in die zin leef ik er niet mee. Maar ja, het is natuurlijk wel iets, een mijlpaal waar je even bij moet stilstaan.
5: Ja.
6: Ook omdat iedereen er nu over begint. Maar voor de rest, ik heb iets van, oké, leuk, maar we gaan gewoon door.
5: Ja?
6: Ja, zeker. Ja. Ja.
5: Ben je nu de oudste columnist van Nederland?
6: Ik denk het wel, ja. Ja,
5: ja. Want we hadden natuurlijk Joost Prinsen nog. Hè,
6: die was ouder dan ik. Ja.
5: En vroeger Hofland en zo, maar die zijn allemaal, die zijn er niet meer.
6: Nee,
5: Dus jij moet nu het vaandel hoog houden.
6: Ja, daarom wil ik nog even blijven. Ook.
5: Ja, nou, dat vind ik een heel goed plan. En ben je dan altijd aan het spieden naar een onderwerp?
6: Ja, je bent er min of meer wel altijd mee bezig. Ja, als je met mensen praat, ze vertellen je dingen bijvoorbeeld. Dan gaat al gauw er een lichtje branden van... ah, daar moet ik even straks op terugkomen. Oh, of ja. Ik moet even iets nakijken daarover, want dat is mogelijk een onderwerp. Ja. Ja, het is een soort beroepsdeformatie ontstaat natuurlijk... maar wel een prettig soort, mensen voor mij.
5: En liet je dan ook bijvoorbeeld die column lezen aan je vrouw, aan Margriet?
6: Ja, altijd.
5: Ja?
6: Ja, altijd.
5: En voordat je hem wegstuurde?
6: Ja.
5: En had ze een stem in wat er in de krant kwam?
6: Nou ja, zij was goed om erop te wijzen dat een bepaalde grap te nadrukkelijk was. Dan zei ze dat ook. Daar heb ik altijd heel goed naar geluisterd. Want ik heb altijd gedacht, als één lezer het vindt... Dan zullen meer lezers daar bezwaar tegen hebben. Dus in ieder geval, je moet er heel goed naar kijken. Ik deed het niet altijd, maar meestal volgde ik haar advies wel op.
5: Had ze ook een soort veto?
6: Nee, veto had ze niet. Nee.
5: Want je schreef...
6: had ze niet eens gewild.
5: Nee, maar je schreef ook over jullie kinderen, over de kleinkinderen. Over haar ook, hè?
6: Ja. Ja, maar dat heb ik natuurlijk wel aangekondigd. Hè. Ik heb ooit gezegd van, ik ga ook over privé dingen schrijven. Maar je kunt het altijd lezen. En je kunt het ook altijd, kun je dat eruit halen. Als je wilt dat dat niet voor de openbaarheid geschikt is, moet je het zeggen. En dat heeft ze nooit gedaan.
5: Ja, en dat kan nu niet meer, hè?
6: Nee.
5: Want Margriet zit in een verzorgingshuis.
6: Ja.
5: Ze heeft Alzheimer.
6: Ja.
5: Hoe gaat het op dit moment met haar?
6: Ja, dat wordt mij vaak gevraagd. En altijd moet het antwoord zijn, het gaat wel. Maar het gaat natuurlijk niet goed. En mensen, als je zegt, nou, het gaat wel, of het gaat wel goed... dan klopt dat niet. Het gaat dus niet goed. Iemand die in het verpleeghuis zit... daar gaat het niet goed mee. Die gaat altijd achteruit. Een verpleeghuis noem ik altijd maar een hospice voor de langere termijn. Je komt er nooit meer levend uit. En je gaat langzaam maar zeker, in de meeste gevallen langzaam maar zeker. Zoals bij haar ga je achteruit. Bij haar is het fysiek is er nog heel goed. Ze kan nog lange wandelingen maken van 3 kwartier. Dat is nog heel
5: lang. Dat doen jullie ook?
6: Dat doen we ook. Maar geestelijk wordt het minder. Het wordt steeds moeilijker voor haar om zich te uiten. Om verbaal de woorden te vinden die nodig zijn.
5: Want ze weet wel wie jij bent.
6: Ja, absoluut. Nog wel. Ja, ja.
5: En hoe vaak zie je haar?
6: Ja, zo'n 3-4 keer in de week zoek ik haar op.
5: Hoe gaat dat dan, zo'n bezoek? Heb je dan een gesprek? Of?
6: Ja, je hebt een gesprek tussen aanhalingstekens. Ook dat gaat dus achteruit. De kwaliteit van het gesprek is in die 2 jaar dat ze daar zit... al aanzienlijk achteruit gegaan. In het begin kon je nog van gedachten wisselen, redelijk. Maar dat kan niet meer. Hè. Dus zij formuleert heel slecht. Ze begrijpt ook niet wat je vraagt. En wat zij zegt, dat begrijp jij weer niet. Omdat het toch een soort... het is een rotwoord om te gebruiken, maar toch een soort wartaal. Ze formuleert wat woorden die niet slaan op datgene wat je nu allebei aan het zien bent. Ja,
5: want dan zegt ze bijvoorbeeld dat...
6: Nou, ze zegt bijvoorbeeld, ja, ze gebruikt het woord broek. Gebruikt ze veel voor bomen, vogels, dat kan van alles zijn. Dat is maar één
5: broek
6: voorbeeld.
5: Broek voor vogels?
6: Ja.
5: Dus dan zegt ze, dat is een broek?
6: Ja, er zit een broek, ja.
5: Ja, ja.
6: Ja. En dat heeft ze vaker. Maar het is ook met andere woorden dat ze een steen ziet en daar een boom tegen zegt of zo. Hè? Dat verwisselen van dingen, dat heeft ze vaker. Dus dat je echt goed moet opletten als ze praat om er nog iets van te maken. Maar dat wordt steeds moeilijker.
5: Is zij zich bewust van de situatie waarin ze verkeert?
6: Absoluut niet. Nee.
5: Nee?
6: Nee. Ze hebben geen idee dat ze... Dat geldt voor al die patiënten. Geen
5: ze
6: idee
5: willen
6: dat
5: niet
6: deze
5: na afloop met jou mee naar huis?
6: Jawel, dat heeft in het begin er heel sterk ingezeten zelfs. Hè. Ja. Dat was heel dramatisch. Dat hebben mensen in mijn situatie, hebben die ervaring... dat ze met je mee willen en dat ze boos worden als je dan ze niet meeneemt. Dat is de eerste maanden het geval. Dat wordt minder en minder, maar nog altijd... zegt ze toch met enige verbazing: waar ga je nou heen? Wat ga je dan doen?
5: Oh ja.
6: En dan zegt ze iets van: ik moet nog een paar boodschappen doen. Oh. Dus ze is er altijd toch een beetje, nog altijd een beetje, vindt ze het jammer.
7: Want dan zeg je niet: ik ga naar huis, dat zeg je niet.
6: Nee, dat vermijd ik. Dat woord huis, ja. Dat vermijd ik, ja. Ja.
7: Dus je zegt: ik ga boodschappen doen.
6: Boodschappen doen, vind ik beter, ja. Of je zegt: ik kom zo terug. Dat kun je ook zeggen. Want ze is dat toch vergeten. Het gaat erom dat je op dat moment een antwoord geeft waar ze mee kan leven. Wat het niet opstandig maakt. Maar waarvan ze denkt: oké, het zal wel.
7: Dat moet toch heel raar zijn, hè? Want jullie zijn bijna 60 jaar samen, hè?
6: Ja.
7: Dat je hebt natuurlijk zoveel jaren dingen met elkaar uitgewisseld.
6: Ja.
7: En dat je dan in één keer dat niet meer kan.
6: Ja, dat is bizar. Dat is heel... Dat zijn ook dingen waar je niet aan kunt wennen. Dat blijft je raken als dat misgaat. Hè? Zo'n gesprek, zo'n contact niks oplevert omdat je elkaar niet begrijpt. Ja. Omdat je wezenlijke ervaringen niet meer kunt delen. Wezenlijke indrukken niet meer kunt delen.
7: Wat mis je het meeste daarin?
6: Wat je daarin mist. Nou, je partner mis je daarin. Ja. Want zij was het met wie je dat altijd kon doen. En zij is er dus niet meer als de partner die zij was. Voor een deel word je toch een soort vreemde voor elkaar. Dat is onvermijdelijk.
7: Zij ook voor jou?
6: Ja, ze is een ander geworden. Ja, ze heeft natuurlijk nog wel bepaalde kenmerken van vroeger. Op zichzelf praat ze heel graag bijvoorbeeld. Ze is spraakzaam iemand, sociaal iemand. Mm-hmm. Dat heeft ze nog altijd in haar wezen zitten. Dus ik merk ook dat ze met het personeel veel praat. Ja. Op haar manier praat. Maar het is niet meer de vrouw die je gekend hebt. Niet meer de vrouw met de meningen. En dat konden ook behoorlijk stellige meningen zijn. Die partner bestaat niet meer. Dus je kunt gevoelens en ervaringen kun je niet meer met elkaar delen. En dat is natuurlijk wel een groot verschil.
7: Wanneer merkte jij voor het eerst dat er iets aan de hand was met haar?
6: Ja, dat merk je. Het is nu 2026. En 2020 ongeveer, omstreeks die tijd, begon ik te merken dat ze heel veel dingen waar ze vroeger goed in was, organiseren bijvoorbeeld, koken is organiseren. Ja. Oriënteren was ze heel goed in. Ik was er heel slecht in. Dus en als je in een stad bent en de weg probeert te vinden, ik merkte opeens dat ze niet meer de weg naar huis kon vinden. Liet haar dat bij proef doen. En toen sloeg ze gewoon een paar straten over. En dat was zo omstreeks 1920 begon dat. 2020, ja. Sorry, begon ja. dat te gebeuren. En toen dacht ik, ja, dit gaat fout. En
7: heb je dat toen ook uitgesproken tegen haar?
6: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Nee, dat hield ik voor mezelf. En ik besprak dat met de kinderen en zo. Maar nee, dat heeft
7: zij heeft natuurlijk ook in een soort schemergebied gezeten. Dat ze zelf ook dacht van, wat is hier gaande? Of denk je niet?
6: Ja, dat zal wel. Maar dat heeft ze toch nooit zo aan mij overgebracht. Er moet wel een periode zijn geweest dat ze daar onzeker over werd. Maar dat heeft ze toch nooit zo tegen mij gezegd. Ze heeft het nooit als een probleem aan mij voorgesteld. Van, oh god, zal ik toch niet Alzheimer krijgen? Nee. En sterker nog, toen zij de diagnose Alzheimer kreeg, dat was 2 jaar later, 2022. Toen was ik er, terwijl ik het had zien aankomen natuurlijk, was ik er diep door geschokt. Terwijl zij zoiets had, we zullen het wel zien.
7: Ja.
6: Ze heeft het toen niet als iets dramatisch ervaren. Ik zelf wel.
7: Want voor die diagnose was er is natuurlijk ook een moment geweest dat je echt zorgen begon te maken. Dat je dacht, dit is helemaal mis.
6: Ja, het was een heel belangrijk moment. Dat weet ik nog. Toen wist ik zeker dat het totaal fout zat. Zij komt uit Eindhoven. We waren op bezoek geweest in Eindhoven, familiebezoek. En we hadden daar rondgekeken. En we komen terug in Amsterdam. En toen liepen we daar bij het station, centraal station. Toen zei ze, Eindhoven ziet er nog altijd wel leuk uit. Dus ze dacht dat ze nog steeds in Eindhoven liep.
5: Ja. Zei je ook dat dat niet zo was?
6: Ja, toen heb ik gezegd, nee Margriet, dit is echt Amsterdam. Ja, dat kon ze niet goed geloven.
5: Nee. En dat was dacht je wel van, oeh.
6: Ja, dat zijn van die felle ervaringen waardoor je denkt, ja, dit zit wel heel erg fout.
5: Ja. Ja. En dan kom je natuurlijk op een punt van, moet er ook iets gebeuren?
6: Ja, ja. Ja, je moet niet te lang wachten. Je moet naar de huisarts toe. En dan gaat de bal er rollen hoor. Dan worden er snel maatregelen genomen. Die huisarts heeft snel in de gaten dat je waar het om gaat.
5: En dat ze niet thuis kon blijven ook?
6: Ja, dat hebben we even opengelaten. Dat moet je ervaring in krijgen hoe lang dat nog kan duren. Maar op Margriet in ieder geval, ik weet niet of andere patiënten dat allemaal doen, maar Margriet ging lopen, dus die ging de straat op. Op het moment dat ik dat helemaal niet had verwacht. En dat is in totaal 3 keer gebeurd.
5: Ze liep weg.
6: Ze liep echt weg, ja. Dus je zit argeloos op het balkon in de zon. En ze is even weg, even naar binnen gegaan. En je denkt, waar is ze nou? En ze is ineens weg. En het was op een zondagmiddag, een drukke middag in Amsterdam. En toen dacht ik, ik was meteen behoorlijk in paniek. Want in zo'n drukke stad met veel water, dat vertrouwde ik niet. En het was de 3e keer dat ze wegging. En toen heb ik de politie ingeschakeld en die kwam heel snel. En die heeft dan een kwartier gevonden. Maar dat was wel het signaal om maatregelen te treffen.
5: Ja. Maar dit is een enorme stap, denk ik, hè?
6: Ja.
5: Ja. Wat is dat voor een periode geweest voor jou?
6: Die periode dat... het was van één kant goed dat er duidelijkheid kwam.
5: Ja.
6: Dus je zit daarvoor met een periode. Voor die incidenten van het weglopen. Dat is eigenlijk de moeilijkste periode. Of in ieder geval ook een heel moeilijke periode. Omdat je dan enorm als hulpverlener word je enorm getest. Op je stressbestendigheid. Hè? Kun je dat allemaal aan? Je moet ineens, je hebt een patiënt. Een steeds ernstiger ziek wordende patiënt. Ja. En die moet je verzorgen. En iemand die niet meer het verschil tussen badkamer en wc weet. En die je eigenlijk voortdurend moet begeleiden. Die je 's nachts ook wakker maakt en zo.
5: Kon je dat aan?
6: Nou, tot op zekere hoogte wel. Maar op den duur voel je, dan word je gespannen. En dan ga je boos worden, ongeduldig worden. Dat is een hele normale reactie. Want alles gaat fout. Hè? En dan moeten beslissingen worden genomen.
5: Ja.
6: Dus dan merk je dat je, als je niet uitkijkt, ga je overspannen worden.
5: Ja. Ja. Jij hebt, je vrouw heeft altijd een rol gespeeld in je column zelf, heel vaak.
6: Ja, ja.
5: Het moet toch een beslissing zijn geweest om ook over deze fase te schrijven, hè?
6: De fase van de dementie?
5: Ja.
6: Ja, dat is zeker een belangrijke. Daar heb ik ook tijd over nagedacht, hoor. Heb ik ook met mijn kinderen besproken. Ik kon het uiteraard niet met mijn vrouw zelf bespreken. Maar dat was wel een belangrijke beslissing. Dat heb ik niet zomaar even gedaan.
5: Nee. En jij vroeg aan je dochters, je hebt 2 dochters, hè?
6: Ja.
5: Vind je het goed dat ik over mama schrijf?
6: Ja.
5: En wat zeiden ze?
6: Nee, dat vertrouwde mij dat wel toe. Ja, ja.
5: Ja. Ja. Was dat nog ingewikkeld om het voor het eerst ook echt te doen? Want dan vertel je aan de buitenwereld wat er aan de gang is natuurlijk.
6: Dat moment waarop ik het zou gaan doen, dat heb ik wel goed over moeten nadenken. Waar moet je dat beginnen? Ik heb besloten om te beginnen pas als we naar het verzorgingshuis gingen. Ja. Toen ben ik erover gaan schrijven. Toen dacht ik, nu moet ik niet langer wachten. Anders gaan die indrukken vervagen. Dus ik moet nu ook schrijven wat ik zelf doormaak. Ik ben altijd voorstander van geweest dat je beschrijft, dat je schrijft over datgene wat je het meest bezighoudt.
5: Als columnist in het algemeen?
6: In het algemeen.
5: Ja.
6: En ook als het kan, op privégebied moet je dat proberen te beschrijven. Want je denkt aan niks anders. Dus je stukken worden anders. Je gaat over onderwerpen schrijven waar je hart niet bij is. Dus dat wordt minder.
5: Dus het moest wel over haar gaan.
6: Ja, het moest eigenlijk wel over haar gaan. Ja. Anders was ik in mijn eigen ogen ongeloofwaardig geworden.
5: Je schreef ook meerdere keren hoeveel, dat je ook daar schuldig over voelde. Hè? Dat je haar weg moest brengen.
6: Ja, ja. Ja, dat is waar mensen in mijn situatie denk ik heel vaak ondergebukt gaan. Het enorme schuldgevoel is in plaats van, moet je er wegbrengen? Want er zijn mensen is ook wel literatuur over. Er zijn mensen die een partner hebben thuisgehouden. We hebben ernstig afgeraden. Er is gezegd ook tegen mij later, u heeft er eigenlijk behoorlijk lang thuisgehouden. Bedoeld werd te lang. En,
7: voelde je dat zelf ook een beetje zo?
6: Ja, ik denk wel dat het eerder had gekund.
7: Ja.
6: Maar ik heb toch wel lang het gevoel gehad dat ik het wel aankon. Maar wat ik net zei, je gaat te gespannen worden. En dan moet er iets gebeuren. Dus ik vond dat die beslissing om wanneer begin je erover, dat hing erg samen met het feit dat het goed is om over datgene te schrijven wat je bezighoudt.
7: Ja. En dat schuldgevoel, hoe uitte zich dat vooral? Waar zat hem dat vooral in?
6: Het schuldgevoel zit erin dat je het gevoel kunt hebben dat je iemand in de steek laat. Dat je haar thuis zou kunnen blijven verzorgen. Met hulp van anderen. Dat zou dus technisch kunnen misschien. Dus daar zit al wat schuldgevoel. En dan ga je haar wegbrengen. En dan krijg je alleen al de situatie, moet ik het haar vertellen of niet, dat ze wordt weggebracht.
7: Wat heb je gedaan?
6: Ik heb daar ontzettend over gepiekerd en met veel andere mensen over gesproken, ook met zogenaamde deskundigen. Je krijgt voortdurend tegenstrijdige adviezen. En ik heb met de kinderen gekozen om het niet te vertellen.
7: Nee.
6: Omdat ik geloof, dat geloof ik ook nog altijd, dat het geen zin heeft. Je maakt iemand enorm van streek op dat moment dat je het vertelt. En ze is het even later toch weer vergeten. Ja. Dan kun je het dus net zo goed niet vertellen.
7: Dus hoe heb je het gedaan?
6: Ik heb het niet verteld tot een uur voordat we weggingen. Dus we zijn opgestaan en we hebben ontbeten. En ik wist hoe laat we daar moesten zijn. Een uur van tevoren ben ik gaan zeggen, moet je luisteren, we gaan nu een wandeling maken. En we gaan even kijken bij dat en dat verpleeghuis of dat misschien iets voor jou zou zijn voor de langere termijn. Zo'n beetje vaag verhaal. Maar ze voelden wel meteen aan dat dat niet goed ging. Dus zij zei, maar je hebt me al in de dagopvang, heb je me gezet.
7: Dat is één, genoeg.
6: Ja, dat is één dag in de week. En waarom was dat al nodig? En nu dit? Ja, dan geef je ontwijkende antwoorden. En dan probeer je af te leiden, dat lukte ook wel. Maar je gaat toch wel met een enorm schuldgevoel ga je naar dat verpleeghuis toe. En dat wordt daar alleen maar erger. Want dan krijg je dus de situatie dat je weg moet. Dus er is een intake, er komen deskundigen bij, de arts bij, verpleger bij. En jij bent er met je kinderen. En dan wij moeten weg. Dus dan ga je als een dief in de nacht ga je weg. Dus je zorgt, dat zorgt die verpleging ook wel voor, dat ze even wordt afgeleid en je smeert hem.
7: Hoe kwam je toen thuis?
6: Ja, dan kom je behoorlijk ontredderd thuis. Dat is natuurlijk heel, heel zwaar. Ik heb daar ook een column over geschreven. En ik dacht, daar moet ik wel mee beginnen met die ervaring. En toen dacht ik, ik had die column klaar. Ik had die laatste zin, was een zogenaamde mooie volzin, weet je wel. En ik besloot af met het woordje leegte. Dus ik dacht, die zin moet er helemaal weg. Maar alleen dat ene woordje moet blijven, dat woordje leegte. Want daar draait het allemaal om. Dat is wat je ervaart als je in zo'n situatie alleen thuis komt. Leegte, totale leegte. En bovendien, dat begrip blijft. Want ook later is dat het woord dat voortdurend in je leven in je gedachten opduikt. Leegte, vacuüm. Je beweegt je in een leegte.
7: Ja. Nog steeds?
6: Nog steeds, ja.
7: Je leeft in een vacuüm.
6: Ja. Ja, want je komt in een leeg huis als je thuis komt. Ja,
7: je hebt ook wel eens geschreven, opstaan is het moeilijkste.
6: Opstaan?
7: Alleen wakker worden.
6: Ik heb het in mijn herinnering heb ik iets anders opgeschreven. Dat zijn allemaal momenten die je alleen doet. Je staat alleen op, je gaat alleen eten, je gaat alleen ergens naartoe en je komt weer alleen thuis. Ja. En je kunt nog zoveel vrienden hebben en familieleden hebben. Die komen en gaan en jij blijft alleen achter. Dus alleen, leegte, vacuüm, dat zijn de begrippen waar je leven omheen cirkelt. Dus daarom zijn dat woorden die steeds bij je terugkomen.
7: Je gaat nog vaak naar naartoe, hè? Een paar keer per week toch?
6: 3-4 keer in de week,
7: ja. Ja. En dan, en je zei we gaan wandelen, maar je ging ook nog wel eens met ze naar de film, toch?
6: Ja, muziekfilms vooral. Elvis Presley, Bob Dylan. Ik ben met een keer met, daar heb ik ook een stukje over geschreven. Daar ben ik met haar naar Bob Dylan geweest. Die muziek bevalt haar. Zij heeft me kennis laten maken met die muziek van Bob Dylan destijds. En dus er komt veel bij haar boven. En Alzheimer-patiënten, die hebben wat met muziek. Hè. Die luisteren graag, bewegen graag op muziek. Dat raakt een zenuw bij hun. Meer dan taal is muziek ontzettend belangrijk voor ze. Als je een zaal hebt met deze patiënt, dan zie je dat ze opveren als die muziek klinkt.
5: Maar dat opent dan een luikje toch naar vroeger?
6: Naar vroeger ook, ja.
5: En waar het nog goed toeven is, zeg maar.
6: Ja, ook omdat muziek was ook wel een hobby die wij deelden. Dus wij gingen samen naar concerten toe.
5: Ja.
6: Dus dat is dat luikje wat opengaat. Ja.
5: Het is natuurlijk een hele rare gedachte dat zo'n hele rijke wereld die iemand in zijn hoofd heeft, uitdooft eigenlijk. Hè?
6: Ja.
5: Dus jij moet je nu voor twee herinneren.
6: Ja, dat is ook het pijnlijke. Een van de pijnlijke aspecten. Dat je nooit meer kunt hebben over dingen die in het verleden gebeurd zijn. Want daar heeft zich enkele voorstelling bij. Sterker nog, als er heel belangrijke vriendinnen van haar overlijden. Dan zegt ze oh. En het woord, als je zegt dood, dat is wel een vervelend woord, heb ik gemerkt.
5: Ja.
6: En verder is het, ja, oh. En dan zeg je, dan leg ik uit wie het geweest is. Ja, dan luistert ze. Het maakt niks bij haar echt los.
5: Jij hebt daar een heel mooie column over geschreven over een hele goede vriendin van je vrouw, die tennisvriendin was ook. Hè? Ja, maar ze lang echt. Maar zou je een stukje willen voorlezen?
6: Ja.
5: Alsjeblieft.
6: Oké, dankjewel. Ik liet mijn vrouw de rouwkaart zien. Ze viel even stil en keek perplex naar de foto. Ze kon geen naam meer bij het gezicht vinden. Toch moet iets haar bekend zijn voorgekomen. Ik vertelde wie het was, maar verzweeg dat C was overleden. Eerder had ik gemerkt dat het woord dood haar onaangenaam kon treffen, als een onverwachte naald in haar huid. Ze luisterde naar mijn toelichting over de rol van C in haar leven, maar was weer snel met haar aandacht elders. Ze liep naar haar bed, waar ze twee poppen keurig naast elkaar tegen het kussen had gevlijd. Een aapje en een baby. Ze hurkte ernaast als een moeder die haar kinderen vertederd bekijkt. "Zijn ze niet lief?" vroeg ze. Toen ik wegging, liet ik haar nog één keer de foto bekijken. Ze zei, "Mooi, stevig." Op de terugweg zag ik dat vriendinnengroepje van weleer weer voor me. Er waren er nog maar twee in leven. Zoveel licht toen, zoveel donkerte nu. Ze stierven zonder het van elkaar te weten. Ik vroeg me onwillekeurig even af, zou mijn vrouw mij missen als ik om een of andere reden nooit meer kwam? Zou ze nog wel eens naar mij vragen?
5: Ja, denk je daar veel over na, hoe dat zou zijn?
6: Af en toe komt die gedachte bij je op. Ja. Ook omdat je denkt, hoe moet ik het oplossen als dit of dat gebeurt? Stel je voor dat er kan iets, mensen in je omgeving kunnen sterven, belangrijke familieleden kunnen sterven. Wat zou je dan doen?
5: En jij kan ook sterven.
6: En ik kan sterven. In die zin is dat makkelijker. Dan hoef ik er geen beslissing over te nemen.
5: Nee, maar zou ze je dan missen? Hè?
6: Dat missen, ik denk het niet. Nee. Daarom denk ik ook, ben ik ook voorstander van als een van de familieleden sterft, om het niet te zeggen. Ja. Omdat ze alleen maar op dat moment even totaal van de leg zal zijn. Even hevig zal schrikken, dat wel. Zeker als je het combineert met het woord dood. 5 seconden, 5 minuten later is het weg. Dus waarom zou je haar ongerust maken? Dezelfde redenering die je had bij het verpleeghuis. Waarom bij het gaan naar het verpleeghuis? Waarom zou je haar van streek maken? Dus ik denk dat je het beter niet kunt vertellen. Dus ik denk, als ik zou sterven, dat men het ook beter niet tegen haar zou kunnen zeggen. En ik denk inderdaad dat ze me niet zal missen. Nee. Ja. Ja, hoe wrang dat ook klinkt. Hoe vreed en zo.
5: Heel
6: maar
5: wrang idee.
6: Ja. Ik vrees dat dat de werkelijkheid is, ja.
5: Kun je daarmee leven?
6: Ja, je zult wel moeten. Het is niet anders. Je wordt voortdurend ermee geconfronteerd. Als je met zo'n patiënt omgaat, dan weet je op den duur niet beter van dat ze alles vergeten. alles wat belangrijk is, wat indruk zou moeten maken op ze, dat zijn ze onmiddellijk kwijt. Dus ja, je kunt wel zeggen, ja, dat is ondraaglijk en zo, maar het is zo. Dus je moet het mee leren leven.
7: En dat zegt je verstand, hè?
6: Ja.
7: En je hebt ook nog een ander deel in je natuurlijk van de emotie.
6: Ja, ja, maar die emotie die blijf je ook wel voelen, natuurlijk. Ja, ja. Daar heb je heel veel verdriet van als je terugkomt. Dat verdriet, maar dat verdriet doet zich natuurlijk ook voor op andere momenten. Ja. Dat kan opspelen als je staat af te wassen of zoiets. Kan het verdriet over je heen komen omdat je ineens een gedachte aan zoiets krijgt. Dat is niet noodzakelijk verbonden aan het moment dat het zich voordoet.
7: Nee. Is het toch nog steeds je vrouw?
6: Ja, absoluut. Ja, ja.
7: Heb je toch ook een bepaalde manier al afscheid van haar genomen?
6: Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat zou ik niet willen gebruiken, dat woord. Ik zie het in ieder geval ook als iemand waar ik echt goed voor moet zorgen. Omdat ze heel veel voor mij betekend heeft. Dus ik moet goed voor haar zorgen. Dus in die zin zal ik...
7: Betekend heeft of betekent?
6: Ja, ze heeft het vroeger betekend door alles wat ze voor mij toen deed. En nu betekent het ze in zekere zin nog altijd doordat ze er gewoon is. Ik hoop dat ze nog zo lang mogelijk zal leven.
7: Ze herinnert jou aan dat verleden?
6: Ze herinnert mij aan dat verleden, ja. Ja, ja. Je hebt een gedeeld verleden. En ook al deel je het niet meer, ja. Het is er nog wel voor mij.
7: Ja. Helpt het jou ook om erover te schrijven?
6: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik het anders allemaal zou oppotten. Het is niet zo dat je dat van je afschrijft, hoor. Ja. De treurigheid blijft wel. Maar ik denk wel dat het goed is, ook omdat het een soort afleiding is, dat schrijven van de problemen. Dus bij het schrijven moet je je helemaal concentreren op die tekst. Het moet gewoon een goede column worden. Ja. Dat is je zorg. En dan vergeet je even, zelfs als het over haar gaat, vergeet je toch even de ellende, want je denkt vooral, het moet wel een goede column zijn.
7: Want je stileert ook je eigen verdriet eigenlijk.
6: Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Het mag vooral niet te sentimenteel worden. Nee.
7: Zijn er ook dingen die te privé zijn voor een column?
6: Jawel, die zijn er wel. Ja? Ja, ja.
7: Omdat je denkt, dit is te dichtbij? Of?
6: Ja, maar van ik denk, dat gaat de mensen niet aan. Ja. Er zijn momenten dat ik haar moet verzorgen. Als ik haar kom halen of als ik haar weer terugbreng. Ja. Dan moet je daar voor zorgen. En daar ga ik voorlopig niet over schrijven. Dat kan ik misschien ooit wel eens een keertje doen, maar ja. Dat doe ik voorlopig niet.
7: Ja, want als we het iets verbreden, zijn er ook onderwerpen die niet geschikt zijn voor een column?
6: In het algemeen?
7: Ja. Dat je denkt dat is te groot of te zwaar.
6: In verband met de.
7: Met nee, maar ook in het algemeen, hè? Gewoon in het wereld, het leven.
6: Ja, er zijn dingen, denk ik, van dermate intimiteit dat ze zich niet lenen voor een column. Nee. Wat een goed voorbeeld is, je moet niet in alles over je kinderen schrijven.
7: Nee?
6: Nee. Over kinderen kun je eigenlijk pas schrijven tot hun 15e jaar. En daarna wordt het moeilijk. Kinderen willen dat niet. Ik vind echt dat kinderen moeten weten dat je over ze schrijft. Ja, ja. En als ze dat niet willen, moet je het vooral niet doen.
7: Want je hebt wel veel over ze geschreven.
6: Ja, maar ook lang niet alles.
7: De bundel waar die stukken in staan heette ook toen ze nog klein waren.
6: Precies, dan kan het nog, ja. Ja. Ja.
7: Ik zei al, 17 jaar lang 5 columns per week geschreven. Nu nog altijd 2 per week. Hè. Dat zijn hoeveel columns zijn dat bij elkaar?
6: Ik heb nooit geteld duizenden, ja. Meer dan 5000.
7: Ja, dat is eigenlijk een soort kaleidoscoop van jouw leven dus eigenlijk.
6: Ja.
7: Ja. Kijk je daar ook met plezier naar op terug? Dat je denkt, wauw, dat is toch allemaal maar vastgelegd.
6: Ik ben wel blij dat ik het gedaan heb, ja. En ik ben ook blij dat het in bundel staat en zo. Zodat je iets van even blijft in ieder geval.
7: Is een van de redenen ook om te schrijven, om te blijven?
6: Nou, dat vind ik heel relatief. Ik merk steeds meer, ik ben een lezer, ik hou van non-fictie, fictie vooral ook. Ik weet hoe betrekkelijk kort die schrijverscarrières zijn. Hè? Schrijvers zijn na een dood, worden ze heel snel vergeten, de meeste schrijvers. Blijven maar van een eeuw blijven 2-3 schrijvers over.
7: Ja, Mollies, Hermans en Reven worden al bijna niet meer gelezen natuurlijk.
6: In ieder geval een stuk minder al, ja. Ja. Ja, dus dat is heel betrekkelijk. Columns is een heel mooi genre, maar het is zeer tijdgebonden. Dus je blijft als columnist zeker niet lang, nee.
7: Is dat, wat voor besef is dat?
6: Ja, daar kan ik wel goed mee leven. Alles wordt vergeten, alles is sterfelijk, dus...
7: Het spoelt allemaal weg.
6: Het spoelt allemaal weg. Het is allemaal zo. Enkele uitzonderingen daar laten is het. Want bij columnisten is natuurlijk iemand als Carmichael. Het is nu wel behoorlijk lang gebleven. Maar ook hij wordt niet meer zo goed gelezen.
7: Heb je de plank ook wel eens echt misgeslagen met een column? Dat je denkt, nou, daar denk ik eigenlijk liever niet aan terug.
6: Niet zwaar in ieder geval.
7: Nee.
6: Ik heb natuurlijk wel feitelijke onjuistheden begaan. Dat doe je allemaal. Maar ik kan niet zeggen dat ik ooit iemand ten onrechte heb aangepakt, bijvoorbeeld. Waarvan ik later spijt had, omdat ik een heel ander beeld van iemand kreeg. Dat kan ik niet zeggen.
7: Voorspellen gaat je wel wat minder goed af, hè?
6: Oh, dat zal wel.
7: Even een stukje voorlezen. En toch, ik zal de knoop maar doorhakken, wordt Kamala Harris de volgende president van Amerika. Ja. Groot nieuws? Niet echt. Want ik voorspelde het in deze column al meteen nadat ze Trump koolbloedig had verslagen in een televisiedebat. Trump kreeg zo'n pak slaag dat hij niet wist hoe snel hij het volgende debat moest afzetten.
6: Ja, ja nee.
7: En de rest is geschiedenis, hè?
6: Ja. Nee, de voorspellen, maar daar heb ik geen spijt van. Ik bedoel, dat is ook eens een spielerij. Je mag best weten allemaal, als je voorspelt, kun je hartstikke fout zitten. Ja. En dat zit ik ook soms.
7: Het lijkt voor de buitenstaander een heel rustig leven als columnist, hè? Veilig achter je toetsenbord. Maar je bent toch een paar keer fors in aanvaring gekomen. Hè, mensen.
6: Ja, ja.
7: Bijvoorbeeld Peter R. de Vries.
6: Ja.
7: Die spande zelfs een rechtszaak tegen je aan.
6: Ja, ja.
7: Hoe zat dat ook weer in elkaar?
6: Dat had te maken met de moord op Marianne Vaatstra.
7: Ja.
6: En de Vries heeft toen een aantal tv-uitzendingen gemaakt... waarin hij de suggestie wekte dat de dader was een Irakese asielzoeker... Mm-hmm. die daar in de buurt woonde in een asielzoekerscentrum. En ik heb dat toen aan de kaak gesteld. Ik heb gezegd, jij hebt daar geen bewijzen voor. Kom eens op met die bewijzen. Ze zitten niet in die uitzendingen van je. En dat heb ik in het openbaar, ik heb dat geschreven. En ik heb dat ook gezegd in een interview in Vrij Nederland. En toen spande hij een kort geding tegen mij aan wegens smaad. En... Eigenlijk moest het intrekken, anders zou hij doorgaan.
7: Ja.
6: Nou, ik zei, er valt niks in te trekken.
7: Schrok je ervan? Of niet?
6: Ik was vooral verbaasd. Ik dacht, een collega die je dat aandoet... Hè, ja. Iemand, de man van het vrije woord, Peter R. de Vries... Die kan niet tegen een terechte aantijging van een collega... Goed, dus ik zei, ik ga dat niet intrekken, want het is zo. Je hebt die suggestie gedaan. We zullen zien wat er gebeurt voor de rechter. En goddank heeft hij dat verloren. Die rechter heeft die uitzendingen ook bekeken. En die zei, die veegde de vloer met hem aan. Die zei, meneer de Vries, er zit zo overduidelijk die suggestie in... dat die Irakees het gedaan heeft. En die heeft het... Die heeft mij vrijgepleit. Ik won dat dus. En wat deed toen de Vries? Hij had de zaak op zijn website heel nadrukkelijk aangekondigd. Van ik ga Abrahams aanpakken. Hij is niet in beroep gegaan. Hij wist dat hij dat zou gaan verliezen. En hij heeft de zaak onmiddellijk van zijn website gehaald.
7: Oh,
6: ja, onmiddellijk vanaf.
7: Oh, ja.
6: En heeft er nooit meer over gepraat.
7: Interessant.
6: Ja.
7: Maar dat is dus toch... dat de columnist kennelijk mensen behoorlijk kan raken.
6: Ja, dat zie je dan, dat besef je dan. Dat zelfs hij, die toch iets had van een onaanraakbare... werd dus woedend, terwijl hij terecht werd beschuldigd.
7: En je hebt ook heftig gebotst met de alternatieve sector, zal ik maar zeggen. De sector van alternatieve geneeswijzen.
6: Ja.
7: Want jij bent... hoe zegt dat weer? De Vereniging van Kwakzalverij heeft jou toch ook een... prijs gegeven?
6: Ja, een erepenning heb ik ervan gekregen.
7: Ja. Omdat je dat benoemde van
6: het is een constante in mijn columns geweest een tijdje. Ja. Ik schrijf het nu wat minder over, maar ik heb veel over kwakzalvers geschreven.
7: Uh-huh.
6: Het is een onderwerp wat mij erg interesseert, omdat ik een moeder had die daar erg in geloofde.
7: Oh ja?
6: Ja. En die nam mij en mijn broer dus mee naar een kwakzalver in Zeist. Ik zal het naam maar even Hij is overigens dood, maar ik zal daar maar even daar laten. Maar, hij...
7: En waarom ging ze daar naartoe? Wat was er aan de hand?
6: Nou, wij hadden kwaaltjes. Ik had een tijd lang migraine bijvoorbeeld. Dat waren kwaaltjes en dan nam ze ons mee. Ze ging er ook voor zichzelf naar heen. En dan zat je daar een tijd te wachten bij zo'n man. En dan, dan werd je binnengeroepen en dan had je een vaag gesprekje. En dan kon je weer naar huis gaan en dan werd je... alle dingetjes, vloeistoffen voorgeschreven.
7: Met een goede factuur erbij.
6: En met behoorlijke factuur erbij. Dat liep wel.
7: En die migraine die bleef?
6: Wat?
7: Die migraine bleef?
6: Die bleef nog een tijdje. Maar migraine gaat vaak in de puberteit weer weg.
7: Oh ja.
6: Dus dat is bij mij ook gebeurd. Maar andere kwalen, die bleven gewoon een tijd. Hoe dan ook, het was geen oplossing. En het heeft me altijd dus gefascineerd dat mijn moeder daar zo in vastbeet, terwijl het zo weinig opleverde. Want ze liet die mensen ook thuis komen. Dus dan kwam er zo'n man met zo'n draadje...
7: Wiggelroeder lopen.
6: En dan hield er zo'n draadje boven je hoofd. En dan zei hij van, het komt dat hij heeft wormen in zijn ontlasting of zoiets. En dan was
7: En daar was hij heel gevoelig voor?
6: Ja, zij geloofde dat allemaal, ja.
7: En dat was voor jou eigenlijk het begin van een soort afweer daartegen.
6: Ja, ik vertrouwde het niet erg. Ik werd daar een keer vreemd behandeld door die man waar wij toen in Zeist toe gingen. Die had mij toen even in de wachtkamer laten liggen. En hij vergat me verder helemaal. Hij ging naar huis toe.
7: En na dagen werd je gevonden.
6: Zo lang heeft het gelukkig niet geduurd. In ieder geval, ik nam het niet meer serieus. En het heeft me, ik ben het toen blijven volgen en heb me erin verdiept. Ja. En kwam toen bij die vereniging tegen kwakzalverij terecht. En ik vind dat ze zeer zegenrijke arbeid verrichten. Want het is daar gaan mensen aan dood, hè, aan deze vorm van genezing tussen aanhalingstekens.
7: Je hebt als columnist ook nooit een geheim gemaakt van je afkeer van populisme. Hè?
6: Ja.
7: Waarom vond je het zo belangrijk om tegen het populisme te ageren?
6: Omdat ik heb nooit iets in het populisme gezien. Ik heb de opkomst ervan meegemaakt. Mm-hmm. Dat praat ik niet over Jan Maat. Dat was alweer daarvoor en die nam niemand serieus. Maar ik heb Pim Fortuyn wel meteen serieus genomen. Omdat ik dacht, dat is een slimme man. Die kan veel meer bereiken. Omdat ik heb nooit iets in het populisme gezien. Ik heb de opkomst ervan meegemaakt. Mm-hmm. Dat praat ik niet over Jan Maat. Dat was alweer daarvoor en die nam niemand serieus. Maar ik heb Pim Fortuyn wel meteen serieus genomen. Omdat ik dacht, dat is een slimme man. Die kan veel meer bereiken dan Jan Maat. Maar het maakt hem ook tot een gevaar.

0: Ja, wat ik heb tegen populisten dat zij nooit met oplossingen komen. Ze creëren chaos. Ze stoken mensen op terreinen die niet van wezenlijk belang zijn. Er zijn grotere problemen dan het migratieprobleem. En toch hebben ze het alleen maar over dat ene. Dat wordt uitvergroot, er wordt eindeloos over gediscussieerd. En er wordt stemming gemaakt. En Fortuyn was al bezig met stemming maken tegen minderheidsgroepen. De vijfde kolonne, dat soort termen vielen. Dat vond ik kwalijk. En dat is ook overgenomen later door de anderen. Ik zie Wilders toch een soort voortzetting van Fortuyn. Fortuyn is zijn grote voorbeeld. Zoals ook Trump voor Wilders een groot voorbeeld is. Al die populisten hebben met elkaar gemeen dat ze een hoop lawaai maken en weinig echte goede ideeën hebben. Geen oplossingen aanbieden. Niet constructief deelnemen aan het debat. Alleen maar verketteren en mensen en groepen wegzetten. Dat zie je steeds weer gebeuren bij al die populisten. En daarom, tot op de dag van vandaag, blijf ik daar tegen schrijven. En niet dat het iets uitmaakt, want ze zijn alleen maar belangrijker geworden.
1: Maar je vindt het belangrijk om het te bedoelen.
0: Ja, ik ben ook blij met andere columnisten die daar fel op ingaan. Ja.
1: Want ik denk dat de mensen over wie je het hebt, en zeker ook de volgers, die lezen jou waarschijnlijk niet.
0: Nee, dat is zo.
1: Dus je preekt ook een beetje voor eigen parochie.
0: Jazeker, ja. Ja. Ze mogen me best lezen hoor. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen, maar ze zullen niet gauw mijn krant pakken. Nee.
1: Maar dat was de reden dat Hugo Brandt Korsjes zei: ik wil gaan column in de Telegraaf.
0: Ja, dat vond ik wel weer het andere uiterste. Dus dat zou ik echt nooit doen. Nee. Als de Telegraaf mij iets zou aanbieden, zou dat.
1: Maar dan bereik je wel die mensen.
0: Dan bereik ik wel die mensen, maar niet op de goede manier. Nee. Dat heeft geen zin volgens mij.
1: En bepaalde politici. Ja. Roerden die zich ook in jouw richting?
0: Die politici? Nou,
1: Wilders bijvoorbeeld? Of?
0: Nee. Wilders heeft dat nooit gedaan. Ik heb Wilders.
1: Baudet?
0: Nee, ook niet. Nee. Niet naar mij toe. Indirect weet ik dat niet. Nee. Nee, ik heb daar verder. Zij hebben mij nooit aangevallen of leven moeilijk gemaakt. Nee. Maar het zit meer natuurlijk in het publiek eromheen. De gelovers in Wilders en in Baudet, ja, die storten hun shit over je uit via de sociale media.
1: Ben je daar gevoelig voor?
0: Nou, ik heb het wel een tijd gevolgd. Ik wilde wel weten wat ze over me schreven. Maar dat, op den duur ben ik daar ook mee gestopt.
1: En waarom wilde je dat weten?
0: Ja, omdat je kunt ook zodanig een verkeerd daglicht worden gesteld. Dat je moet gaan denken aan vervolging. Hè? Je kunt wel beschuldigd worden van alles. Dus ik vind dat je dat eigenlijk moet weten.
1: Ja, je moet weten ook wat de beschuldiging, de tegenstander denkt.
0: Ja, en hoe zijn beschuldiging precies luidt. Maar op den duur, dan is het zoveel en zo verspreid. Dan denk je, nou, laat ook maar. Dus ik volg het niet meer.
1: En het zijn natuurlijk heel vaak dwaallichten die niet onder hun eigen naam twitteren en dat soort dingen ook, hè?
0: Ja, precies. Ja. Maar ik heb dus ook één doodsbedreiging gekregen. En toen vond de krant dat ik echt aangifte moest doen.
1: Waar had dat mee te maken?
0: Ja, dat was gewoon een man die mij een mail stuurde met een tekst die je altijd een duidelijke doodsbedreiging kon uitleggen.
1: Sloeg die aan op één column? Of?
0: Nee, op een paar columns.
1: Die met populisme te maken?
0: Ja, die hadden met populisme te maken.
1: En die zeiden van, jij moet dood.
0: Ja, daar kwam het op. Hij gebruikt alleen niet het woord dood. Dus dat is nog even een juridische strijd geworden. Er kwamen advocaten bij.
1: Hoe schreef je dan?
0: Nou, ik weet niet meer de letterlijke bewoording. Maar het kwam erop neer dat ik wel beter kon verdwijnen van de aarde. Alleen het woord dood gebruikte hij niet. En daar is een tijdje over van mening verschild. Het is tot in de Hoge Raad is het gekomen.
1: Want je bent echt gaan procederen.
0: Die man is. Ja, ik ben gaan procederen. Ja, zeker. Ja.
1: Omdat je dacht,
0: dit is
1: te gortig.
0: Ja. Ja, die man probeerde eronder uit te komen. En toen heb ik gezegd, nee, ik vind dat dermate ernstig. Nu mag er ook best een gerechtelijke uitspraak komen. Ja. En die zaak, de ene rechter vond het inderdaad een doodsbedreiging. De andere vond het juridisch niet helemaal een doodsbedreiging. Het kwam tot in de Hoge Raad. Het heeft 2 jaar geduurd bij de Hoge Raad. En die besliste toch doodsbedreiging. Ja. Toen dacht ik wel, toen het achter de rug was, dat doe ik ook nooit meer.
1: Nee, want er gaat te veel energie in zitten.
0: Ja, precies. Je zit daar toch veel aan te denken en dat soort dingen.
1: Levert
0: dat
1: toch ook wel?

0: Weer mooie columns op? Of?
1: Ik heb er wel over geschreven, ja. Ah. Ja, ik heb ook een keer een bedreiging gehad van Cor Koster. En daar heb ik geloof ik niet over geschreven.
0: Dat was de schoonvader van Johan Cruijff, toch? Zeg ik uit mijn hoofd?
1: Ja, de schoonvader van Johan Cruijff. Die heeft mij... Dat is een
0: voetbalmakelaar.
1: De voetbalmakelaar, ja. en schoonvader van Johan Cruijff dus. Ja. Die waren een duo dat veel in de publiciteit kwam, omdat zij voortdurend druk op de zaak zetten en financiële eisen stelden. En ik heb er toen...
0: Namens Cruijff.
1: Namens Cruijff, ja. Voor de Volkskrant heb ik daar toen een stukje over geschreven. Een spottend stukje. En op zaterdagmiddag ging toen de telefoon. En ik woonde in Hilversum. En er ging de telefoon. En Cor Koster... Bent u Frits Abrahams? Bent u degene die dat stukje geschreven? Ik zeg ja. Oké, dan kom ik nu naar u toe met een paar mannetjes. En we komen u in elkaar slaan. En we slaan ook de boel binnen. Klein.
0: Kort en klein.
1: Kort en klein. En hij legde op.
0: Dat is merkwaardig.
1: Ja, hij was woedend. Ik klonk woedend. En ik wist dus ook, dit is Cor Koster. Ik herkende die stem.
0: Ja. En is hij gekomen?
1: Hij is nooit gekomen. Maar we hebben natuurlijk wel 3-4 uur in angst gezeten.
0: Heb je de politie gebeld?
1: Ja, heb ik overwogen, heb ik niet gedaan. Ik vond dat zo dramatisch. Ik dacht, nou laten we maar even afwachten wat er gaat gebeuren. Hield ook wel even rekening mee dat het de loze dreiging was. Maar ik dacht toch in mijn hart, dat kon wel eens waar zijn. Hij kon wel eens komen.
0: Ja. Ja. En ook van, daar is wel weer een mooie column.
1: Nee, dat heb ik toen niet gedacht. Nee. Ik heb daar ook, geloof ik, later eens een keer in een ander verband een alineaatje. Ik heb er nooit een aparte column aan gewijd. Nee.
0: Je wordt 80 deze maand. Blijf jij doorschrijven tot je laatste snik?
1: Als het aan mij ligt, wel. Ja, maar het ligt niet aan mij, dus ik weet het niet.
0: Maar als je het kan, doe je het. Je zegt niet van 80 is mooi en dan ga
1: nee,
0: ik lekker...
1: Maar als ik signalen krijg van mensen die ik kan vertrouwen... wier oordeel ik kan vertrouwen... Mm-hmm. En die zeggen, nou Frits, ik zie nu toch een paar dingen gebeuren in die columns... Wees even voorzichtig. Als bepaalde mensen dat tegen mij zeggen, die ik kan vertrouwen... dan zou ik wel naar luisteren, ja, zeker.
0: 80 is toch ook wel een leeftijd, hè? Denk je ook na over het einde? Jouw einde?
1: Mijn eigen einde? Ja. Als mens?
0: Ja,
1: of als mens? Niet als schrijver?
0: Ik denk dat het samenvalt met het einde. Het
1: ja. Wel. Ik denk niet veel aan dat einde. Nee, ik zie wel steeds meer mensen om me heen sterven van mijn leeftijd. En dat raakt me ook. Daardoor denk je wel eens aan je eigen dood. Maar ik ben er niet veel mee bezig. Nee.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je ook door wat je hebt gezien en nog steeds ziet bij Margriet, dat je ook zelf wel eens bang bent voor, hè, stel nou dat ik Alzheimer krijg.
1: Ja. Dat zijn de momenten dat je wel aan je dood denkt. Ja. Kijk, er zijn mensen die. Ik wil maar zeggen, er zijn mensen die voortdurend met hun eigen dood bezig zijn en daar somber van worden. Dat heb ik dus niet. Maar in het verband met euthanasie, van wat zou je zelf doen? Die vraag komt automatisch bij je op als je veel naar een verpleeghuis gaat. Je ziet de mensen daar langzaam doodgaan. En je denkt vaak. Die gedachte kun je gewoon niet onderdrukken. Je denkt vaak, zou ik dat willen? Wil ik zo sterven? Of kan ik beter à la Hugo Claus euthanasie plegen?
0: En heb je al een antwoord op die vraag?
1: Nee, heb ik niet. Het is een ontzettend moeilijke vraag. Want er zijn dagen dat ik in het verpleeghuis kom... en ik denk, dan is er een gemoedelijke sfeer. Mensen praten met elkaar. Kan het iets gezelligs hebben. Als er alles door elkaar beweegt in zo'n huiskamer. En dan denk ik wel eens, nou ja, zo kun je ook doodgaan. Hè? Zo kun je langzaam wegzakken uit het leven. Dat is een mogelijkheid.
0: Ook al weet je niet meer wie je bent.
1: Ook al weet je niet meer wie je bent, ja. Maar vaker denk ik... Ook omdat de sfeer wel eens anders is als je komt. Omdat mensen wel eens gewoon somber voor zich uit zitten te kijken met z'n allen. Vaker denk ik toch, dit is geen zinvol leven meer. Dit is zinloos geworden. Moet je dat nog willen? En dan denk ik, ja, euthanasie is misschien toch wel een betere oplossing. Laat ik het zo zeggen, het is de verstandigste oplossing volgens mij. Maar ik weet niet of ik daar de moed voor heb om dat te doen. Want het is zo dramatisch, lijkt mij, een datum vaststellen. Met je kinderen erover hebben. Het is allemaal zo dramatisch dat ik weet niet of ik dat kan opbrengen. En daarom misschien dezelfde weg ga die Margriet nu gaat.
0: Heb je het ooit met haar daarover gehad?
1: Ja, niet in verband met haar. Maar we hebben vroeger, voordat ze ziek werd, wel dat over dat onderwerp gehad. En toen was zij toch duidelijk iemand die daar verder niet mee bezig wilde zijn. En die daar, nee, die niet dacht aan euthanasie. Nee.
0: Dus die...
1: We hebben nooit zo'n gesprek met elkaar gehad van, we moeten maar ooit euthanasie gaan plegen. Samen zoals Van Acht dat gedaan heeft, ja, bijvoorbeeld. Nee, zo'n gesprek hebben wij nooit gehad.
0: Nee.
1: Ik denk dat ze dat niet voor zou voelen. Nee. Nee. Nee.
0: Maar je zegt, in jouw geval kan je het je voorstellen. Maar ja,
1: ik vind het verstandig, lijkt mij. Maar of ik het zou opbrengen, weet ik niet. Geloof ik niet.
0: Het punt is natuurlijk wel dat je dat wel moet regelen als je bij een goed verstand bent.
1: Ja, precies.
0: Dus eigenlijk nu. Niet als het minder is.
1: Precies, en ik zie me dat niet zo gauw doen.
0: Nee.
1: Allerlei moeilijke gesprekken met de huisarts. Ik heb eigenlijk, de belangrijkste grens is voor mij de pijngrens. Ik geloof niet dat ik erg goed tegen heel veel pijn zal kunnen. Mm-hmm. En als ik dat heb, op mijn oude dag, enorme pijnen, dan ben ik denk ik wel in staat om te zeggen, jongens, ik heb het wel gehad. Ja.
0: Wat blijft er over van een columnist? Je mag drinken, hoor.
1: Ja, nu moet ik haastig even drinken.
0: Ik vraag hem nog wel een keertje opnieuw.
1: Ik vrees niet veel.
0: Ja?
1: Nee, maar... Van de meeste mensen blijft niet zoveel over. Ja. Wij zijn daar geen uitzondering op als columnist.
0: Is dat erg?
1: Nee, dat is niet zo erg. Nee.
0: Want jij bent nu 80. Je loopt al 80 jaar mee op deze wereld. Wat maakt het leven voor jou de moeite waard?
1: Ik zou zeggen liefde en boeken.
0: Ja?
1: Ja.
0: In die volgorde?
1: In die volgorde, ja zeker. Ja.
0: En liefde, dan heb je het ook over Margriet natuurlijk.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Het is toch wel een gewetensvraag. Zou je het fijn vinden als ze nog 10 jaar zou leven?
1: Nou, fijn is niet het woord. Ik zou haar nog steeds niet willen missen. Maar ik zie daar wel gevallen in zo'n verpleeghuis van mensen die onbewegelijk op bed liggen, weg te kwijnen. Ik hoop dat haar dat bespaard kan worden. Dat er dan in een bepaalde fase wel te praten valt over een vervroegd einde. Ja. Want dat zou ik haar beslist niet toewensen.
0: Nee. Heb jij bereikt wat je wilde, Frits? In je leven?
1: Ja, vind ik wel, ja. Kijk, als je het eigenlijk dat. We hebben het steeds over columns gehad.
0: Ja, maar je hebt ook voor de Volkskrant en voor Vrij Nederland geschreven.
1: Ja. Maar ik was als jongen was ik al een lezer van columns. Ik genoot van Godfried Bomans jongen van 15. Hij schreef op de voorpagina van de Volkskrant. En toen al dacht ik, dat is mooi. Lijkt me wel mooi om te doen. Dus dat ben ik ook gaan doen. Dus dan kun je wel zeggen, ja. Ik kan wel tevreden zijn met wat ik bereikt heb. Want ik heb iets bereikt wat ik min of meer voor ogen heb gehad. Ik ben eigenlijk heel jong ben ik journalist geworden. En bij een heel kleine krant. En ik ben al vrij snel doorgeschoven naar de belangrijke krant.
0: Dus dat is reden tot enig tevredenheid, zullen we maar zeggen.
1: Ja, wat dat betreft wel. Ja, zeker. Ja.
0: Wat zou jij nou mooi vinden als mensen later over jou zouden zeggen?
1: Dat ligt me helemaal aan wie het zijn. Kijk, bij mijn kinderen hoop ik wel dat ze zeggen dat ik een goede vader voor ze was. En van de lezer hoop ik gewoon dat ze denken, nou, het was een hele behoorlijke columnist. Ik las hem graag. Dan ben ik tevreden als dat wordt gezegd over mij. Ja, ja.
0: Dank je wel, Frits. Het was een groot plezier om met je te praten.

0: Dit was een aflevering van de podcast Overleven, waarin Koen Verbraak in gesprek ging met Frits Abrahams.
1: Wat blijft?
0: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen.
2: Leven is schipbreuk, schreef de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset bijna een eeuw geleden, geconfronteerd met de weerwar van crisis van zijn tijd. En wij zijn schipbreukelingen, op zoek naar houvast, op zoek naar iets om ons aan vast te klampen. Ortega was publieksfilosoof avant la lettre, gaf overal lezingen, publiceerde in kranten, werd parlementslid. Met zijn in 1929 verschenen, oorspronkelijk voor de krant El Sol als feuilleton geschreven La Rebellion de las Masas, beleefde hij een internationale doorbraak. In 2015 maakte Diederik Boomsma, nu Tweede Kamerlid voor JA 21 en toen CDA-lid, een nieuwe vertaling: De opstand van de massamens. Filosoof Onno Zijlstra schreef naar aanleiding van alle actuele spanningen een korte introductie op Ortega's crisisfilosofie: het leven als schipbreuk. Eenzaamheid is een fundament van ons leven. Niemand kan immers mijn leven voor mij leiden. Heb ik kiespijn, dan voel alleen ik die pijn. Als alles om me heen chaos lijkt te zijn, hoe houd ik dan het hoofd boven water? Hoe vind ik oriëntatiepunten? Het begint bij erkenning, bij onze eenzaamheid en de omstandigheden waarin we ons bevinden zonder omwegen onder ogen durven te zien. Zonder die erkenning is er geen helderheid mogelijk. Zijn we verdwaalde slaapwandelaars die niet weten wat ons overkomt, niet weten hoe en waar onze aandacht op te richten.
0: Dat is Stine Jensen met de zin van de dag. De bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Tot zover wat blijft. Volgende week zijn we er weer en dan spreek ik met biograaf Kees Snoek over dichter E. Duperron. Op deze zender luistert u naar De Nacht van KRO-NCRV. En voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende wat blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lambers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol, met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog.